0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Op de cultuur binnen KLM en KLM dus weer de borden van KLM op dit onderdeel.
3: En het gaat overigens niet alleen om het onderhoud van de vloot van KLM. Het is een heel groot bedrijf dat ook nog de vloot van talloze andere luchtvaartmaatschappijen zou moeten kunnen onderhouden. Helene, wat is jouw eerste observatie?
4: Ja, ik zag twee dingen. Ten eerste, er zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen en daaraan wordt kennelijk nog niet voldaan.
3: Dat geldt vanaf mei, zijn er nieuwe normen?
4: Ja, dus de vraag is even, hebben we het hier over een cultuur of hebben we hier over een late implementatie van nieuwe regels? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Dus bij mij gaan wel wat lampjes branden, want het gaat tenslotte om vliegtuigen en ik weet het niet. Ik kijk er dan ook naar vanuit een risicoperspectief. Mm-hmm. En denk, weet je, is het een deuk in een normbord, zal ik maar zeggen. Ja. Of hebben we het over iets waarvan
2: serieuzer,
4: we zeggen, het is nu een klein krasje, maar als we net niet binnen 6 maanden echt repareren, dan wordt dit een grote scheur.
3: Tot december geldt dat verscherpte toezicht. Ja. En moet er een verbeterplan komen. De ILT zegt er niet heel veel over. KLM is ook enigszins terughoudend, misschien begrijpelijk. Maar in de berichtgeving die in de Volkskrant stond, gaat het wel over operationele veiligheid. Gaat het over een veiligheidsmanagement systeem dat een krappe voldoende scoort. Ja, maar en repeteerbare fouten, ook administratief, die zich voordoen?
4: Ja, nou, wat ik al zei, het tweede gevoel dat mij bekroop is een beetje, hebben we het hier over, je hebt, als je werkt in een ziekenhuis, dan moeten de verpleegsters, die moeten ongelooflijk veel administratie doen. Hebben we het hier over het feit dat de monteurs de administratie, die ook, waar ook nieuwe normen voor gelden, onvoldoende bijhouden? Of hebben we het hier over slordigheden. En slordigheden die je dan vervolgens wel moet gaan analyseren. Ik vond het wel mooi, Joris Melkert, die gaf een voorbeeld in een van de artikelen.
3: Nou, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
4: Luchtvaartdeskundige, die zei van ja, misschien iemand laat een, ik weet niet wat hij zei, een schroevendraaier liggen.
2: In een vliegtuig.
4: Ergens in een vliegtuig.
2: Ja.
4: Denk ja, dat hoeft op zich geen probleem te zijn als je hem tussen de passagiers, in de binnenkant, in de cabine, dat is het woord wat ik zoek, laat liggen.
2: Ja.
4: Maar laat je hem in de motor liggen, ja, dan heb je denk ik wel een probleem. Dus dat is voor mij de link naar de cultuur. Dus ik zou als commissaris zeker willen weten, wat is hier aan de hand? Maar ik zou ook
2: niet meteen
4: vanuit,
2: in paniek zijn, maar wel gewoon even goed
4: uit risicoperspectief. Ja. En ten derde vind ik, het enkele feit dat wij het hierover hebben is omdat de communicatie daarover niet glashelder is.
2: Ja.
4: Kunnen ze er niet glashelder over communiceren omdat ze het zelf nog niet weten? Of is het niet heel goed? En dan denk ik van ja, weet je, ik vind het dus al schadelijk voor KLM, waar we toch eigenlijk trots op moeten zijn, dat wij het hier over hebben en dat wij al deze vragen hebben.
2: Precies, en ook wat ILNT heeft gezegd, dat zij signalen hebben gegeven en hoe erop gereageerd wordt. En dat is voor mij altijd een red flag. Ja. Hoe reageer jij op signalen als je ze als cadeautje omarmt van hey, we weten niet hoe het zit, maar dankjewel voor het signaal. Want zeker vanuit een spreekcultuur moet je eigenlijk mensen die moeilijk doen, die signalen hebben, moet je omarmen, moet je waarderen. En moet je niet, zeg maar, kleinen, niet bagatelliseren. Je moet ook zorgen dat je laat zien dat je het serieus neemt. Dus daar zit mijn zorg, hoe ze hierop reageren.
4: Ja.
2: En dan lees ik een paar stukken en denk van de ene die maakt het wat groter dan de andere artikel. En KLM maakt het natuurlijk heel klein. Dat kan je begrijpen vanuit veiligheidsoptiek, ja, dat ze het willen verkleinen.
4: Ze maken het niet echt klein, ze zijn gewoon vaag, wat mij betreft.
2: Nou ja, als ze zeggen van nou, ik kreeg de indruk dat ze zeggen van nou, het is eigenlijk een soort compliance probleempje en dat moeten we echt snel
4: maar
2: fixen.
4: Wel een verbeterplan.
2: Ja, en trainingen, natuurlijk worden mensen
4: en dat soort dingen.
3: Dus maar dat is opgelegd natuurlijk door de inspectie.
4: Ja, maar dat ontkennen ze weer niet, dus dat is dan weer. Dus
2: ja, en ik denk, ik zie ook patronen, tenminste, als jij 3 keer in het nieuws bent in korte tijd. Want we hebben in de winter natuurlijk dat debacle gehad van het

0: We hebben daarna de miljoenen van 1,6 miljoen van Marjan van Rintel. Het zijn geen leuke dingen om in het nieuws te komen op de negatieve manier. En dat zou ik als RwC wel. Wat is hier aan de hand? Wat is er ook met ons aan de hand als we als RwC in dit soort situaties moeten komen? Want ik neem aan dat ze nu toch wel heel wat gesprekjes, waarschijnlijk online, hè, want ze kunnen niet zomaar bij elkaar komen, zit ik zo te speculeren. Maar dat moet toch wel iets aan het rommelen zijn, lijkt mij. Maar ja, wie zijn dat dan? Dat zijn 9 mensen, waarvan 5 van Air France. Dus zit ik zo over. Hoe gaat dat?
1: Jij schreef ook, als de beloning van de CEO van KLM is gekoppeld aan de holding, wekt dat de indruk dat ook de prikkels en de afhankelijkheden op holdingniveau liggen. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, kijk, cultuur gaat voor mij niet alleen maar om een gedrag van een bepaalde clubje ergens op een afdeling die je dan met trainingen gaat veranderen. Het zit hem in het hele collectief aan spelregels. Want Boeing, toen zij naar de beurs gingen, en dat is misschien een causaliteit die ik niet zomaar mag leggen, maar Boeing stond bekend om zijn veiligheidscultuur. Veiligheid kost geld. Hè? Veiligheid betekent controle, je moet elkaar aanspreken, kost tijd. En als je naar de beurs gaat, krijg je andere waarden en normen. Dan gaat
1: Boeing
0: het veel meer.
1: Uiteindelijk de toezichthouder in Amerika behoorlijk in zijn zak.
0: Nou,
1: de afgelopen jaren, daar is ook wel het nodige van gebleken in de afgelopen periode.
0: En waarom doe je dat? Want moet je, als je het hebt over waardering van signalen, waarom moet je dan iemand in je zak hebben? Dan wil je gewoon dat juist de mensen op de werkvloer gestimuleerd worden om, nou ja, 3 dubbele keer te checken. Maar dat kost wel geld. Want alles wat met veiligheid te maken heeft, denk ik, kost geld. Gewoon melden, daarover met elkaar praten, elkaar intrainen. Nou, dat, ik denk dat
1: maar
0: we
1: als luchtvaartmaatschappij mag veiligheid, denk ik, ook geld kosten?
0: Dat, volgens mij moet dat geld kosten. Maar als je alleen maar scherp aan de wind moet zeilen, omdat de kerosineprijzen en weet ik veel wat allemaal, dan loop je denk ik wel een risico dat je mogelijk je KPI'tjes op een verkeerde dingen zet.
2: Ja, maar dat is wel natuurlijk met je eens. Ik, niet daarin investeren is korte termijn gedrag. 1 probleem. Kijk, en jij noemt het nu even zo op. Ik had het ook inderdaad even bekeken. Weet je, wat is nu eigenlijk het track record van KLM? Nou ja, reputatie komt te voet en gaat te paard.
0: Precies.
2: En we hebben het wel over een ding wat in de lucht is.
0: Ja.
2: En als het naar beneden klapt, dan
0: ben je
2: is het niet zo prettig.
0: 300 mensen minimaal
1: maar
0: verder.
1: Stap je nu niet meer in dan?
2: Ik vrees dat ik nog wel instap. Maar ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig echt, als ik een vlieg ticket boek, dan kijk ik naar welke airlines ik wel en niet een aanbieding wil hebben. Dus ik schrap airlines.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, misschien ben ik.
0: Ik was echt altijd vroeger KLM, zou ik mijn hand voor in het vuur steken. En ik weet niet meer of ik dat zomaar kan zeggen.
2: Nee, ik ook niet meer.
0: Dus, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de wereld waarin we leven. Dat het allemaal gaat om meer en meer efficiency.
1: Maar
0: niemand
1: wordt
0: meer
1: expliciet gezegd.
0: Mensen willen geen geld betalen, hè?
1: Het is niet in het geding.
0: Nee, ja, natuurlijk zeggen ze dat.
1: Ook en de inspectie zegt het, hè?
0: Ik hoop dat dat waar is, maar
2: laten we wel wezen, Thomas, als de vliegveiligheid in het geding zou zijn
1: dan had KLM
2: gezegd, had de inspectie gezegd, alle vliegtuigen blijven aan de grond tot het moment dat het wel.
0: Maar in de communicatie zou ik het wel mooi hebben gevonden als het niet verkleinen, misschien zelfs liever vergroten, want dat zou mij vertrouwen geven.
1: We gaan naar Arcadis in het tweede deel van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En bij een tweede deel van het panel past ook een tweede bod. Dat is afgewezen, bleek in ieder geval vanochtend. Marielieke Engbers en Helene Vletter zijn hier. Nog maar 5 maanden zit Heather Polinsky op de stoel, CEO van Arcadis. Er ligt meteen een groot dossier op tafel. Tweede overnamebod van sectorgenoot WSP Global. Ook dat is afgewezen, werd eerder vanochtend bekend. Gaat om een bod van ongeveer 4,7 miljard euro. Sommige aandeelhouders zien er wel degelijk kansen in. Anderen zijn wat minder enthousiast. Vakbonden vrezen voor een botsing van culturen. En er stonden ook wel analyses in kranten. Brug ophalen of toch in gesprek gaan. Nou ja, dat is nu weer in ieder geval tot nader order uitgesteld, dat gesprek. Misschien nog wel een derde bod. Wanneer moet je over dat soort dingen toch gaan nadenken als bestuur van een bedrijf?
2: Het bestuur heeft erover nagedacht. Anders dan hebben ze niet zomaar nee gezegd. Dat merk je ook in de redenen die zij geven om het tweede bod ook af te wijzen. Ze zeggen 1, het bedrijf wordt ondergewaardeerd. Ten tweede, de manier waarop het bod is vormgegeven, dus deels cash, deels aandelen, is niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. En ten derde, de culturen botsen. En tot slot, wij willen graag zelfstandig verder. En dat is natuurlijk wat je altijd zegt als je een bod afwijst. Anders dan zou je het niet afwijzen. Ze worden geholpen door de resultaten die ze vanochtend hebben gepresenteerd. Dat helpt.
1: Maar er is al wel sprake van een dipje, een wat langere tijd. De oud-topman spreekt over een dipje, maar de koers is ook wel behoorlijk
2: 40% gedaald in de afgelopen tijd.
1: Dan kom je een keer in het vizier.
2: Je weet dat als dat gebeurt, dat je inderdaad in het vizier komt. Dus dat er nu een sectorgenoot is die de kans schoon ziet, dat verbaast me helemaal niet. En als de koers niet heel snel gaat stijgen, dan zou het me niet verbazen als er nog meer kapers op de kust komen. Of misschien zijn die er al geweest en is dat niet gelekt. Want zo kan het ook.
1: Maar, ja, en het zou ook nog kunnen zijn dat, zonder dat wij dat weten, Arcadis, ik zou niet willen zeggen, zichzelf heeft aangeboden. Maar ja, je weet misschien wel wat er tegen welke prijs te koop is, zo ongeveer.
2: Precies. Dus kijk, wij weten niet. We weten alleen, het eerste bod is gelekt en sindsdien moet een stuk erover naar buiten. Als dat niet gelekt was, wij weten niet wat er allemaal achter de schermen is gebeurd. En je zegt als beursgenoteerd bedrijf, zeg je altijd, wij geloven in onze strategie. Want nou ja, een enkele uitzondering daar gelaten, maar over het algemeen zeg je niet van, nou, we zijn te koop, we weten eigenlijk niet goed meer wat we met de boel aan moeten, dus kom maar op. Ik bedoel, dat is ook niet echt een.
1: Maar iedereen die het volgt kan tussen de regels doorlezen, toch? Nou, jij zegt nu zelf, je zegt altijd dit, maar je bedoelt misschien het ander. Misschien heb je ook wel eens meegewerkt aan communicatie waarvan je denkt, ja, ik schrijf het nu al op, maar ik weet dat er nog een bod komt.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat deze, als ik kijk naar de organisatorische maatregelen ook die intern zijn genomen door de nieuwe CEO, met een reorganisatie, met kostbesparing, met echt focus. En ook als je op bepaalde markten, en je ziet dat die focus nu in de order intake ook echt resultaten heeft. Bovendien is Arcadis nou niet echt een kleine jongen. Dus ik denk dat er wel degelijk voordeel is bij zelfstandig blijven. Wat ik tegelijkertijd niet weet is hoe zij, want het is niet mijn markt, hoe zij naar de lange termijn kijken. En dus zeggen, weet je, misschien moeten we op den duur iets anders.
0: Maar het is natuurlijk interessant ook weer qua governance, dat zij de grootste aandeelhouder in feite de medewerkers vertegenwoordigt.
1: Ja, dat, dus dat vind ik wel zelf noemen.
0: Nou, obstakel. Ik vind het eigenlijk een hele mooie governance structuur in het licht van veel strategieën van organisaties, dat ze zo'n stem aan tafel hebben via deze aandeelhouders. Hè. Dus zij hebben natuurlijk een ander belang, medewerkers, dan de eigenaren die alleen maar voor korte termijn of voor pensioenen, weet ik veel, rendement gaan. Dus ik ben wel benieuwd hoe die discussie is. Ik zou zo'n aanbod bijna gebruiken. Meer om je eigen strategie te challengen. En hoe zitten de belangen aan tafel? De korte termijn, lange termijn, medewerkersperspectief. Dus
1: maar de Telegraaf schreef over die grote aandeelhouder, Lovink Laan, dat inderdaad een interessante positie is. Want WSP gaat uit van synergievoordelen. Lees, misschien wel minder banen. En dat betekent dat personeel de spreekwoordelijke kalkoen zou zijn die meebeslist over het kerstmenu.
0: Ja.
1: Dus voordat die zeggen akkoord, zijn we misschien toch weer een tijdje verder.
0: Maar ik denk dat medewerkersperspectief zo makkelijk bij het vuilnis kan worden gezet. Omdat het vaak zo moeilijk in geld uit te drukken is wat de waarde van een betrokken medewerkersgroep is. Want dan word je ook heel vaak als een socioloog beticht. Hè, als je het voor de medewerkers opneemt.
1: Een socioloog, dat is eigenlijk een scheldwoord.
0: Nou ja, wel. Nou, daar kan je geen geld mee verdienen. Nee. Dus alles wordt altijd in geld vertaald. Terwijl misschien is wel de kracht van deze club dat ze een hele commitment, dat weet ik ook niet, is ook niet mijn bedrijf, maar dat ze misschien wel hele committed workforce hebt. En als je dan gaat fuseren, dat je kracht kwijtraakt. Er wordt altijd zo makkelijk, denk ik, over dit soort fusies gesproken, alsof het alleen maar altijd efficiëntie en rendement gaat geven. Terwijl dat element, daar hadden we het net al over, cultuurelement. En steeds groter worden, wordt het ook vaak niet per se leuker en beter op. Dus
2: dat is ook een belangrijk argument. Hè? Waarom zij het bod ook afwees, is die culturen passen niet bij elkaar. En ik denk dat ze daarmee, want niet alleen zijn er die medewerkers, maar er is ook een Goede Doelenstichting die ook 4% heeft. Dus samen, als die twee stichtingen samen op zouden trekken, dan heb je 23% waar wat zeggen, belangrijke stakeholders zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk, zie je vaak in medewerkers, en ik denk, wij zijn allebei regelmatig in die situatie geweest, dat als je op een gegeven moment toch reorganisaties moet doen, dat medewerkers ook wel in staat zijn om dat langetermijn perspectief te verdisconteren. Dus de strategische vraag, kunnen wij op de lange termijn zelfstandig blijven? En met behoud van hoeveel medewerkers moeten we, meer medewerkers, minder, waar moeten die zitten? Zitten de medewerkers nu op de juiste vestigingen?
0: Ja, maar dat vind ik echt zo mooi, dat ze dat gesprek nu moeten hebben.
2: Maar dat ik denk dat ze dat altijd hebben, gezien het belang dat die medewerkers hebben in het bedrijf, is dit een gesprek wat je permanent voert. Ja. Het is voor mij ondenkbaar dat dit bod, althans, dat mag ik hopen, dat dat ondenkbaar is ook in de board van Arcadis, dat je dat gesprek alleen maar voert op het moment dat er een bod binnenkomt.
0: Maar ik denk dat heel vaak het geldmotief of de aandeelhouder die op de korte termijn, dat de stem van een medewerker, als die niet vertaald wordt in aandelen. He, dus dat is ook waarom activisten soms aandelen kopen bij Shell. He, om dus
1: er zit ook een activistische aandeelhouder in Arcadis over.
0: Ja, dus, maar dat is wel de manier om jouw perspectief wel degelijk aan die tafel te krijgen. Waardoor misschien het geldaspect iets minder dominant is. De korte termijn geld, winst, dat soort aspecten.
1: Doen we nog even 2 minuten AI-fouten in grote rapporten van PwC.
0: 2 minuten?
1: Ja, nou, jullie vonden die andere onderwerpen blijkbaar ook interessant, net als ik.
0: Ja.
1: Maar het is denk ik pijnlijk. Het is nu PwC, vorige maand ging het over KPMG, voetnoten die niet klopten, hallucinaties, bronnen waar een potje van werd gemaakt. Terwijl sommige van die rapporten notabene ook gaan over het toepassen van AI.
0: Ja.
1: Over reputatie gesproken, of moeten we daar niet al te veel woorden meer aan vuil maken, Helene?
2: Ik zou zeggen, wat je moet doen met AI is, je moet kijken, je moet een systeem van checks hebben. En het viel mij op, PwC was gisteren in het nieuws ook, omdat ze een boete hadden gekregen, omdat ze onvoldoende professioneel kritisch waren geweest bij een audit. En ik denk, ja, dit is precies zo'n voorbeeld, over cultuur gesproken. Dit is zo'n voorbeeld waarbij de cultuur moet zijn dat je professioneel kritisch bent. Dus ook professioneel kritisch op je op het werk wat AI levert. Ja, en daar moet je, denk ik, een governance systeem voor inrichten. En ik hoorde toevallig van een bedrijf in Londen die bij alles wat zij adviseren, een externe, dus een interne medewerker, maar die kijkt vers naar het dossier, helemaal, en geeft daar zijn opinie over. Nou, dat is misschien wel een systeem waar we naartoe moeten als we AI gebruiken. We moeten AI gebruiken.
0: Maar ja, governance en regels zijn niet voor mij altijd een garantie. Dus ik merk zelf, ik geef les bij de VU, ik heb te maken met AI. Hoe moet je studenten beoordelen? Hoe kun je de kwaliteit van wat zij opleveren? En wij worden nu eigenlijk getraind, geleerd als docenten om niet meer naar de output te kijken van een rapport, maar de prompt. Geef eens de prompt aan studenten die je hebt gegeven om die output te genereren. Het wordt veel meer proces georiënteerd, want ja, de rapporten zien er steeds gelikter uit. Dus daar kan je ze bijna
1: maar
0: niet meer op.
1: Als dat prompt door de keuring komt, dan is het ook een goed rapport.
0: Dan wordt het proces zichtbaar. Hè? Dus je gaat op een andere manier kijken naar kwaliteit en naar hoe je mensen moet beoordelen. En natuurlijk ook, dat vind ik ook, als je dit bedenkt met elkaar, dan moet je ook zelf er wel mee werken. Dus ik vraag me wel eens af in de boardroom, als je zelf niet, zeg maar, met AI werkt om te snappen hoe dat ding werkt, hè? Dus hoe die prompts werken, hoe je soms voor de gek wordt gehouden, geniaal, hoe je ook de hele tijd zo'n AI jou, ze heet het, oh, geweldige vraag, Marilieke. Hè? Dus
1: ja,
0: dat psychologische element.
1: Heb ik wel uitgevonden.
0: Dus dat moet je denk ik ook zelf wel een beetje mee oefenen. Wil je met elkaar bepalen, hoe gaan wij dat hier met elkaar en de medewerkers, hoe gaan we ze aansturen op dit soort risico's? Ik denk dat je daar zelf echt mee moet spelen.
2: Nee, maar dat ik was al een stap verder. Ik denk, je moet het niet alleen, moet je het gewoon omarmen. En moet iedereen ermee omgaan. En ik vind, dat is van hoog tot laag in een bedrijf, iedereen. En je moet, denk ik, heel goed gaan bepalen, wat is de toegevoegde waarde die je als mens
0: moet leveren,
2: in mijn beleving. En daarom zei ik, je moet gewoon heel kritisch kijken, dus naar het proces, maar voor mij betreft juist ook naar het resultaat. En wij doen op de universiteit, schrijven mijn studenten scripties, ze houden bij een scriptielogboek.
0: Ja.
2: En ze schrijven op wat ze met de uitkomsten van AI hebben gedaan en hoe zij daarmee om zijn
0: proces,
2: gegaan.
0: Proces, hè? Ze moeten veel meer uitleggen.
2: Ja, maar ze gaan dus ook uitleggen wat hun denkkracht is.
0: Ja.
1: Dit proces is ten einde met een bevredigend resultaat. Althans, ik spreek voor mezelf.
0: Fijn, dank je.
2: Dank je.
1: Dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel. Marielieke Engbers, onderzoeker, verbonden aan de VU. Governance en strategie gaat het dan om. Schrijver van het boek Eenzaam aan de top, onder andere. En Helene Vletter van Dordt, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Commissaris bij ST Microelectronics, Antos Fund en Asset Management. En de volgende keer weer een andere aan- en afkondiging. Wie weet.
2: Wie weet.
1: Volgende keer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De twee Amerikaanse gezanten van president Trump zijn van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Het zal dan vooral gaan over Patriot-raketten die Oekraïne graag zelf wil bouwen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: AI-marketingplatform Billy Grace ontwikkelt software waarmee bedrijven hun marketingprestaties beter kunnen meten en advertentiebudgetten slimmer kunnen worden ingezet. Nadat het bedrijf recent 3,3 miljoen euro ophaalde voor buitenlandse groei, wil het nu voet aan de grond krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Maar het marketinglandschap verandert razendsnel. AI speelt een grote rol, dus is de vraag hoe houdbaar is dat hele businessmodel eigenlijk en hoe realistisch de internationale ambities. Mitch Voskuilen is hier, een van de oprichters, huidig CEO van Billy Grace. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Het is, daar hebben jullie waarschijnlijk over nagedacht, van meet af aan een heel internationale naam. Billy Grace, daar kun je gewoon wereldwijd mee voor de dag komen. Wat zit erachter? Wie zijn Billy Grace?
7: Ja, leuk. Ja, in de tijd dat wij begonnen met ontwikkelen was 2020. En in 2022 zijn we uiteindelijk opgericht. Destijds met het idee, we willen een collega voor marketeers, een AI-collega voor marketeers ontwikkelen. We willen dat een persoonlijke naam geven, zodat het niet een plastisch abstract softwarebedrijf zou worden. Toen zijn we teruggegaan naar de tijd dat de computer ooit is uitgevonden, in 1945 ongeveer. En het waren William en Grace, de meest populaire namen in Amerika. William, ook wel uitgesproken als Bill. En dat is uiteindelijk Billy Grace geworden. Ja.
6: Prachtig. En jullie zijn een onafhankelijke scheidsrechter in de klantreis. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat is hoe het in de markt wordt gezet. Maar dat verdient nog enige toelichting.
7: Ja, ik denk dat je het moet zien als, inderdaad, zonder het te complex te maken voor de luisteraar in allemaal marketing.
6: Dat zijn BNR-luisteraars, hè?
7: Dat zijn hele slimme luisteraars, dat weet ik. Ik denk dat het is een onafhankelijke scheidsrechter van marketingbestedingen. Dus ik denk dat bedrijven geven heel veel geld uit aan de grotere bedrijven zoals Google en de Meta, TikTok, Snapchat, maar ook lokale netwerken. Daar wordt heel veel geld uitgegeven. De vraag is altijd, wat levert het onderaan de streep op? En wij zijn eigenlijk die partijen die inzichtelijk maken van wat levert je marketingbesteding nou daadwerkelijk op, in welk kanaal en waarom.
6: En onafhankelijk, dat zeg je er misschien met nadruk bij, omdat die platforms die je net noemt, die kanalen die je net noemt, die hebben hun eigen analytics. Ja. Maar dat is prut, dat moet ik per definitie niet vertrouwen.
7: Ik weet niet of het prut is en niet per definitie niet te vertrouwen. Ik denk dat het belangrijkste is dat die kanalen niet samenwerken. Dus een mooie metafoor is altijd een voetbalveld. Ik denk elke speler is een marketingkanaal. Daar geef je veel geld aan uit. En die speler gaat vervolgens ook zeggen hoe die presteert. Nou, dat is per definitie niet een geheel onafhankelijk systeem. Ik denk dat het belangrijker is om een veld te creëren. De coach te creëren die dat onafhankelijk kan besluiten. Dus daar zit denk ik voornamelijk de onafhankelijkheid. Wat een Google zal niet zo snel over Meta zeggen dat ze het heel goed doen.
6: Maar ik neem toch aan dat in de loop van de tijd ook marketingbudgetten, en dat zijn grote budgetten, relatief doordacht worden besteed? Of wordt er nog steeds een hoop over de heg gegooid en is het maar de hoop dat er ooit een keer wat gaat bloeien?
7: Ja, dat zou je zeggen. Dat verbaast je inderdaad wel. Ik denk voornamelijk ook omdat er meetinstrumenten tot op heden niet er waren om dat inzichtelijk te maken. Dus dan moet je ook denken aan tv-bestedingen, radiobestedingen of reclame langs de weg. Maar ook eigenlijk advertenties die veel zichtbaarheid creëren, maar misschien op korte termijn niet altijd leiden tot omzet. Nou, en de meetinstrumenten waren daarvoor niet om dat inzichtelijk te maken. Dus antwoord op je vraag, ja, wellicht wel. Of werden er andere KPIs gebruikt?
6: Het is niet mijn vakgebied hoor, maar wij hebben hier in huis natuurlijk ook sales professionals, mensen die advertenties verkopen op de radio, in de krant. Wat nemen die dan mee om een potentiële adverteerder te overtuigen?
7: Ja, ik denk iets andere KPI's, zoals ik zeg. Hè. Dus ik denk dat er bij tv wordt er vaak gekeken naar een aantal impressies. GRP's noemen ze dat. Of je gaat kijken op het moment dat je een bepaalde billboard doet, hoeveel traffic naar hoeveel verkeer komt er nou naar mijn website?
6: Dan kom je toch een heel eind, of niet?
7: Ja, alleen verkeer levert geen omzet op in de basis. Dus ik denk dat wij eerder kijken naar wat levert...
6: Maar er blijft toch wel iets plakken, denk ik?
7: Ja, maar de vraag is wat... Dus ik denk dat is eigenlijk wat wij bieden. Dus wij kijken tot aan de kassa, een beetje plat gezegd. Bij sommige bedrijven gaat het om contactformulieren. Sommige bedrijven gaat het om gegevens die achter worden gelaten. En ik denk dat wij vanuit die impressie, dus vanuit een tv-reclame, het helemaal kunnen meten tot aan de kassa. En dat is natuurlijk wel uniek.
6: Er is bij jullie geen Achilleshiel meer. Jullie kunnen alles meten. Ja. Kan iemand die jullie klant is zeggen, mijn marketing euro wordt echt niet per definitie goed besteed, maar ik weet wat het oplevert?
7: Ja. Dat is exact wat hij zegt.
6: Er is niet iets wat jullie liefst nog in beeld zouden hebben, wat dit nog niet helemaal volledig maakt.
7: Ja, ik denk dat het wat wij bieden is een interpretatie, hè, van hetgeen wat we meten en wat we kunnen meten. Er zijn natuurlijk altijd systemen, wat je nu heel erg ziet met de opkomst van LLM's. Hè, dus wat is nou uiteindelijk dat verkeer wat in een ChatGPT of een Claude zit? Wat is daar de impact van? Nou, dat zit weer in gesloten omgeving, is weer moeilijker mee te modelleren. Nou, dus er zal altijd...
6: Hoeveel mensen scrollen nog naar het einde? Zeg maar. Je krijgt nu natuurlijk nu al vrij snel een suggestie van wat zo'n large language model voor jou eruit spuugt.
7: Ja.
6: En dan denk je dat je er wel zo ongeveer bent.
7: Nee, helemaal eens. Dus ik denk dat wij zullen ook nooit zo snel claimen 100% te kunnen meten. Want dat is gevaarlijk om te zeggen. Wij kunnen in die zin wel veel meer meten dan wat je voorheen had. En dus je moet het een beetje zien als jij in staat was om 20% van je marketingbesteding inzichtelijk te maken. En nu 85, misschien wel 90, misschien wel 95. Nou, dan ga je wel daadwerkelijk veel betere beslissingen nemen. Ik denk dat dat de kern is van wat we kunnen leveren.
6: Je bent hier een hele poos terug ook geweest op de pitchen. Dat was in 2023. Inmiddels de status van het bedrijf, qua omzet, qua medewerkers, qua klanten.
7: Ja, ik denk veel ontwikkeling gemaakt. Dus ik denk 3 jaar geleden waar wij ooit zijn begonnen is eigenlijk meer de marketingbestedingen over die kanalen heen automatiseren met AI. Dus ik zou het meer omschreven hebben als een budget, een bieding optimalisatie tool. Toen zijn we al die meetinstrumenten in kaart gaan brengen. Dus hoe kunnen we nou echt meten wat elke campagne of elke advertentie ook echt daadwerkelijk oplevert. Dat is vandaag de dag iets meer marketing intelligentie platform geworden.
6: Ja, jij wil zelf terug van een marketing softwarebedrijf naar iets doen met die data.
7: Ja, meer een infrastructuurbedrijf. En ik denk dat wel de reden is, de transitie die nodig is in de industrie waarin we nu leven. Dus dat gaat heel erg snel. Met alle AI-toolings die er zijn. En misschien ook het hele vibe-code, wat we ongetwijfeld misschien zo nog even aanraken. Maar ik denk dat iedereen zelf aan het bouwen is. En de grootste vraag die wij veel kregen is, hey, de data van Billy Gray is zo uniek, maar ik wil het eruit hebben, want dan kan ik het weer gaan combineren met andere databronnen. Dus nu zijn wij wel de transitie iets meer maken naar een infrastructuurbedrijf.
6: Maar wil dat dan zeggen dat die bedrijven hun eigen data terug willen van Billy Gray's, of gaan jullie die verrijken?
7: Nou, meer dat de data die wij voor hen eigenlijk ontwikkelen. Dus je bent een bedrijf en wij zorgen dat al je marketingdata eigenlijk inzichtelijk is. Mm-hmm. Alleen die wil je dan gaan combineren met mogelijk andere datastromen.
6: Maar dat kan nog niet nu.
7: Nu wel. Dus wij hebben zojuist de functionaliteit ontwikkeld.
6: Ja.
7: Waarmee dat wel kan. Dus nu kunnen partijen het eruit halen. En dat is wel de transitie die wij nu doormaken. Waardoor wellicht de applicatie zeker heel relevant is. Want daar loggen nog steeds alle marketeers dagelijks op in. Alleen je ziet ook dat ze het eerder naar systemen brengen waar ze al werken.
6: Zijn er ook dingen die je dan niet meer doet? Of wordt het alleen maar meer? Wordt het een rijker palet?
7: Nou, ik denk dat er elke dag keuzes zijn van dingen die we ook niet doen. Zo hebben we ook wel eens besloten, gaan wij nou zorgen dat je vanuit ons systeem ads kan lanceren? Nou, wij hebben altijd gezegd, schoenmaker blijft bij je leest. Dus wij blijven vooral heel goed in het datastuk.
6: Ik kan me toch voorstellen, jullie hebben zoveel in huis. Het is een hele andere wereld, je moet de Rubicon over. Dat snap ik, voordat je zelf echt die campagnes gaat lanceren en op die manier een marketingbureau of bedrijf wordt. Maar wat houd je tegen?
7: Nou, keuzes en focus, denk ik. Ik denk waar wij echt voor worden gezien is echt die marketingdata leverancier. En daar zijn we denk ik wereldleidend ook uniek in.
6: Wereldleidend?
7: Ik denk dat wij wereldleidende techniek op dit moment hebben. En ik denk dat waar je zegt, we hebben heel veel in huis. Klopt, we zijn met 53 mensen. Dat is best wat, maar het is ook niet duizenden mensen.
6: Nee, maar je hebt data in huis. Maken. Dus je weet nu hoe bedrijven hun marketingbudget goed kunnen inzetten. Die kunnen dat op basis van jullie technologie beter verantwoorden, keuzes maken. Dan zou het verleidelijk kunnen zijn om te zeggen, nou ja, als wij het voor anderen kunnen, dan kunnen we het misschien ook zelf doen.
7: Zeker, alleen ik denk dat je wel moet kijken naar ook waar de wereld nu staat. Dus wat wij zien is dat je de data nu uit Billy Grace kan halen met een MCP, zoals er eens veel over geschreven wordt internationaal.
6: Er wordt internationaal veel over geschreven, maar wat is een MCP?
7: Een MCP is eigenlijk, even makkelijk uitgelegd, een API, zoals dat vroeger was, om de data eruit te krijgen, on steroids. Dus een iets makkelijkere tunnel, makkelijkere manier om data uit platformen te krijgen. En waardoor je kan praten met agents, waar we dan veel over praten, met Quinn,
6: in jullie geval.
7: In ons geval, een eigen ontwikkelde agent. En daardoor kan je dus ook makkelijker ads lanceren. Dus dat is niet een gebied wat wij snel zullen aanpakken.
6: Nee. Je hebt nu tussendoor best wel veel gezegd over het aantal medewerkers. Jullie zijn sterk gegroeid. Jullie gaan ook net wat andere dingen doen. Maar ja, dat kwetsbare tere puntje omzet en winstgevendheid, daar was ik ook nog naar op zoek.
7: Ja, dat snap ik. Omzetcijfers maken wij in die zin niet bekend. Voor ons, waar wij heel erg naar kijken, is meer de advertentiebudgetten die door ons platform gaat. Dus als we kijken in de Benelux, hebben we meer dan 1 miljard aan advertentiebestedingen door ons platform laten gaan.
6: Is dat zo concurrentiegevoelig als je zegt, nou, onze omzet komt uit op X miljoen?
7: Nee, daar hebben we afspraken over gemaakt om dat niet bekend te maken. Okay. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar, en we willen uiteindelijk 100 miljard door ons systeem heen processen of verwerken. We zitten in Benelux, hebben we meer dan 1 miljard gedaan. Wat ik denk relevant is, ons businessmodel is daaraan gekoppeld. Wij pakken daar een percentage van. En ik denk voornamelijk dat zoveel advertentiebesteding door het platform gaan, dat maakt voor ons het verschil, want daardoor kunnen we beter en slimmere producten maken.
6: Dat is dus meer geworden, dat is beter geworden. In 2023 zag de wereld er misschien nog net wat anders uit.
7: Ja.
6: Jij pitchte toen en je kreeg de vraag waar jij 's nachts van wakker lag. Dit was je reactie.
7: Nou ja, kijk, er zijn 250.000 marketeers in Nederland. Volgens LinkedIn overigens. 10 miljoen op de wereld. De ambitie is groot. Dus waar lig ik wakker van? Het sneller willen dan snel. Maar ik denk dat een ondernemers eigen is.
6: Leuk om jezelf terug te horen.
7: Ja, heel erg leuk. Ja, leuk
6: en nog altijd moeilijke nachten, als je kijkt wat je tempo zou moeten zijn om dit allemaal bij te kunnen benen?
7: Ja, ik denk dat eigenlijk de waarom ik wakker lig, vind ik een groot woord. Ik lig vaker misschien wakker van dat het allemaal, je wilt het allemaal goed doen. Maar ik denk dat snelheid altijd iets is waar je wakker van ligt, zeker in de AI-wereld. We willen snel internationaliseren. We willen sneller uitrollen. Ik denk dat het belangrijk is om het ook snel te doen.
6: Snel en zorgvuldig en goed, hè, wat je net in je eerste antwoord al aangaf, dat kan op gespannen voet staan met elkaar.
7: Ja, zeker weten. Dus ik denk dat wij een tactiek hebben gepakt om eerst een heel goed product te bouwen en dan te schalen. Dat is een tactiek waar verschillende meningen over zijn, denk ik. Waar wij ons comfortabel bij hebben voelen. Dus ik denk dat wij nu een heel goed product hebben en nu in de schaalfase komen. Wat ik zelf alleen maar een hele leuke fase vind. Ja.
6: En de schaalfase, dat is dat je wil uitbreiden, dat je internationaal wil uitbreiden. En er is ook geld voor. Ja. 3,3 miljoen opgehaald bij de bestaande investeerders. Is dat een kwaliteitsstempel? Dat je zegt, hey, het zijn onze bestaande investeerders, die zijn er al een poos bij en die trekken nu opnieuw de portemonnee?
7: Nou, het getuigt op zijn minst van veel vertrouwen, waar we dankbaar voor zijn. Veel investeerders komen op ons af, spreken veel, maar het is best invasief om alle investeerders te spreken en de juiste te kiezen. Dus het is alleen maar heel erg mooi dat de huidige investeerders willen doorinvesteren en daar vertrouwen over uitspreken.
6: Maar je hebt wel gesproken ook nog weer met investeerders die nog niet tot het kringetje behoorden.
7: We spreken altijd met investeerders die niet tot het kringetje behoren. Alleen wel afhankelijk van het moment waar we staan en of we daar heel veel tijd aan gaan spenderen.
6: Ja. En die tijd had je niet? Maar je wil ook internationaal door, dus je zult het ergens vandaan moeten halen.
7: Ja, zeker. Dus het was wel dat de huidige investeerders zich melden om door te investeren, was voor ons de snelste weg vooruit om dat te doen.
6: Ja. Maar ja, ik neem toch aan dat jullie zelf hebben aangegeven dat je wat meer geld nodig hebt. Of zeiden ze, weet je wat, wij zien dat er op dit moment een financieringsbehoefte is en wij komen over de brug.
7: Nou, ik denk dat wij hebben een goede verstandshouding met onze investeerders. Staan veel in contact met onze investeerders die... Het is denk ik een beetje beide zijds. Hè. Dus ik denk dat wij met onze investeerders spreken over onze ambities. Zij ook hebben aangegeven, moeten we niet doorinvesteren. En dat ons daar een mogelijkheid heeft gegeven. Dus dat is denk ik niet een heel erg eenzijdig proces.
6: En waarom is het Verenigd Koninkrijk? Want daar gaat dat geld voor een belangrijk deel aan besteed worden. Waarom is dat het beloofde land? Waarom moet je daarheen?
7: Voor ons, omdat dat veruit de grootste markt is. Dus het is 35% in onze industrie, 35% van alle advertentiebestedingen in Europa, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Dus op het moment dat we daar voet aan de grond hebben, dan hebben we in ieder geval een groot deel van de Europese markt. Ja.
6: En hoe ga je daar voet aan de grond krijgen?
7: Ja, dat is een goede vraag.
6: Geen idee.
7: Ja, nee, ja.
6: 3,3 miljoen. Iedereen met een suggestie is welkom.
7: Ja, ik denk wat je veel doet is zoveel mogelijk kennis naar binnen halen van mensen die het eerder hebben gedaan. Dus we hebben een ex-top Google-dame naar binnen kunnen halen die in ieder geval een gevoel en een idee heeft bij hoe we dit moeten doen. Het team uitbreiden. Mensen, boots on the ground, zorgen dat daar mensen zitten.
6: Maar dit is bijvoorbeeld, zoals we allemaal weten, sinds enige tijd geen lid meer van de Europese Unie. Maakt dat nog wat uit?
7: Nee, voor ons niet. In die zin, ja, tuurlijk, er zijn culturele verschillen. Hè. Het is echt een heel ander land.
6: Maar die waren er al, anders waren ze misschien
7: wel een hele andere aanpak. Dus je begint in die zin opnieuw. Je moet weer uitleggen wie Billy Grace is, zoals wij hier net beginnen. Dus je begint gewoon all over again. En ik denk dat dat heel interessant is om te gaan kijken van waar gaan we daar weer tegenaan lopen.
6: Maar
7: dus,
6: is er al iets? Heb je al de naam van je bedrijf ergens op een gevel geplakt? Of is het al een bedrijf? Heb je je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel al daar? Wat is op dit moment status?
7: Ja, nee, dus op dit moment is de status dat we de eerste klanten allemaal wel hebben. Dus we hebben de eerste klanten, we hebben de eerste omzet daar, dus dat ziet er positief uit. Wij groeien altijd hard over de as van agencies, marketing agencies. Dat is ook echt wel de strategie die we daar willen voeren.
6: Nee, dat is de manier waarop klanten bij jullie komen.
7: Ja, dus eigenlijk agencies die bedienen heel veel eindklanten, ja. Marketing agencies. En eigenlijk is voor ons altijd een van de belangrijkste groeipilaren geweest om ons te focussen op die agencies, om hun te leren hoe verkopen ze Billy Grace, maar met name hoe gebruiken ze Billy Grace. Voor ons een schaalbaar model. En dat is wel waar we ons op richten. En die signalen zien er voorlopig heel goed uit. Het is niet dat ons logo op de gevel hangt. We doen het echt grotendeels ook nog echt hier uit Amsterdam. Ja.
6: En jij bent nu een paar jaar bezig. Het gaat goed. En als het niet goed gaat, moet je dat ook even zeggen hier op de radio. Dat waardeer ik zeer. Maar wat is er nou de afgelopen jaren dan beter gegaan dan je had verwacht? En waar zie je dat het af en toe toch nog een haar in de soep zat? En dat je dacht van, hé, dat valt me toch tegen?
7: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat ontiegelijk veel dingen goed zijn gegaan. En ontiegelijk veel dingen, ik weet niet of het tegenvalt. Maar altijd anders uitpakken dan je wilt. Ik denk dat de productontwikkelingen en hoe het in ieder geval in de Benelux-markt omarmd is, daar zijn we denk ik ongelooflijk trots op. Dat er heel veel marketeers naar ons toe komen en zeggen, hey, het heeft echt mijn werk veranderd in positieve zin. Dat is iets wat wij heel erg leuk vinden. Ik denk de uitdaging waar wij nu mee spelen is de laatste 6 maanden is natuurlijk het vibe-code. Het is niet dat we er last van hebben, we groeien gelukkig hard. We hadden een hardere groei gevoorkast in H1. En dat heeft wel te maken, denk ik, met wat er nu speelt, is dat mensen in ieder geval het idee hebben dat ze het zelf kunnen gaan maken. En dat wij verwachten dat nog wel terugkomt.
6: Nou, weet je wat, dan gaan we daar wat dieper op in. In de vorm allereerst van een dilemma, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
6: Over 5 jaar dan is ons huidige verdienmodel weggevallen. Of nee hoor, dan doen wij nog steeds precies hetzelfde. Je moet kiezen, achteraf mag je dat toelichten.
7: De kans dat nee, nee, zou ik zeggen.
6: Nee wat? Want ik vroeg jou, is het verdienmodel over 5 jaar weggevallen of doe je nog hetzelfde?
7: We doen waarschijnlijk niet hetzelfde. Het verdienmodel zal ongetwijfeld ook anders zijn.
6: Mitch Voskuil is hier van Billy Grace. En dat heeft voor een deel te maken met dat vibe-code, met dat AI en het iets bouwen met AI voor heel veel mensen toegankelijk is of in ieder geval lijkt.
7: Nee, ik denk de reden dat wij over 5 jaar niet meer het bedrijf van vandaag zijn is simpelweg omdat de wereld zo snel nu gaat dat 3 maanden vooruitkijk best uitdagend is. Dus de kans dat ik hier sta en zeg over 5 jaar zijn we exact hetzelfde bedrijf, daar geloof ik niet zo in.
6: Maar als jij met investeerders spreekt, ook al zijn dat goede bekenden van je, dan moet je iets zeggen over wat jij denkt dat de toekomst is en liefst iets verder dan alleen maar 3 maanden vooruit.
7: Ja, klopt. Dus ik denk dat het infrastructuurbedrijf, wat ik zojuist aangeef, ik denk dat wij de eerste ontwikkelingen nu gemaakt hebben als product om die stappen te zetten. Ik denk dat we daar heel erg in doorgaan. En dat zal de grootste transitie zijn. Dat we echt meer een dataleverancier worden. En dat is denk ik ook waar we met investeerders over praten. En dat zijn denk ik ook de bedrijven die in de AI-wereld goed gepositioneerd staan. Die dus een goed antwoord hebben tegen het vibe-code. Buiten het feit dat vibe-code natuurlijk veel teweeg heeft gebracht.
6: Ja, want een goed antwoord hebben tegen of op dat vibe-code, is het een bedreiging?
7: Tijdelijk misschien. Ik denk dat mijn voorspelling is dat het over een half jaar terugkomt. En het heeft voornamelijk eigenlijk met 2 pilaren te maken.
6: U zelf wel eens?
7: Nog te weinig. nog te weinig. Ik probeer wel eens wat. Ik heb wel eens een app proberen te maken voor een golfweekendje. Vond ik nog best ingewikkeld.
6: Weekend software is het, hè?
7: Ja, weekend software.
6: Je klooit eens een keer wat.
7: Ja. Nee, dus ik heb het wel geprobeerd. Ik denk twee pilaren die ervoor gaan zorgen dat we in onze branche het wellicht wel terugkomt, is enerzijds een stukje legal, governance en compliance. Ik denk dat wat heel belangrijk is, dus verstand van zaken. En dat dat overblijft in AI. En dat ik denk dat dat echt wel teruggekomen is, dat marketeers nu gaan vibecoden. Daar zijn we echt de complexe materie voor.
6: Waarom is dat complex? Want het lijkt allemaal toch binnen handbereik.
7: Ja, ik denk wij hebben allemaal eigen wetenschappelijke modellen die we zelf in huis ontwikkelen. En dat is niet één product, hè, maar dat is eigenlijk een samenstelling van heel veel verschillende modellen die wij aan elkaar koppelen en dan verrijken met allerlei koppingen of vermarketingkanalen. Ja, dat systeem aan zich is denk ik wel te complex om na te kunnen gaan bouwen met AI. Nou, als je een AI vraagt, hey, kan ik een attributiemodel bouwen? Gaat hij zeker ja zeggen. Zeg je, kan het ook met deep learning en ingewikkelde modellen? Gaat hij zeggen dat gaat mij niet lukken. Dus ik denk dat databedrijven die echt zelf data ontwikkelen, die staan supergoed gepositioneerd.
6: Dus dat jij een databedrijf wil worden en dat je het meer over die infrastructuur hebt, dat heeft ook te maken met het feit dat je dit voor moet zijn.
7: Zeker. Ja, dus dat is echt de transitie die wij nu zeker moeten maken als bedrijf. En ik denk dat je dat bij heel veel bedrijven ziet. Die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden nu. En dat is heel belangrijk. Ja.
6: Dat vibecode, en daarna kunnen we het misschien nog ook weer over iets anders hebben. Als jij zegt dat is tijdelijk leuk, maar uiteindelijk zal het niet echt iets substantieels blijken te zijn. Komen er ook brokken van? Want je hebt het natuurlijk ook over, als je marketing breed ziet, over dingen die je aan mensen wil verkopen. Ja. Dat zijn klanten, die hebben natuurlijk klantgegevens. Wanneer wordt dat gevoelig? Wanneer wordt dat gevaarlijk?
7: In de juridische kant bedoel je?
6: Ja.
7: Ja, nou, ik denk dat als je het hebt over persoonlijke gegevens, wat altijd heel erg belangrijk is, is wel iets waar je over na moet denken. Hè. Ik denk dat heel veel bedrijven, ik zou ze adviseren om snel een AI-policy ook binnen een bedrijf te hebben. Van hoe ga je om met dergelijke systemen? Wat mag je wel, wat mag je niet? En dat is natuurlijk ook rondom marketing. Dus upload je zomaar je klantgegevens in een cloud. Ja, dat staat op een Amerikaanse server, als je daar niet goed over na hebt gedacht. Dat genereert wel juridische risico's. En ik denk dat heel veel bedrijven nu niet door hebben wat hun personeel eigenlijk misschien wel in die AI's aan het doen zijn of is.
6: Overigens zie je steeds vaker dat AI en het gebruik daarvan ook een prijskaartje heeft. In de advocatuur is volgens mij een paar weken terug gebleken dat veel van die kantoren op rantsoen gaan, want de rekening liep wel erg op. Wat is de werkelijke prijs van zoiets?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk de tweede pilaar waar ik het over wil hebben, is echt de business case. Hè? Dus je las vanochtend trouwens bij Meta ook. Omzet stijgt, winst daalt door hoge AI-kosten. het is ook een gesprek wat wij vaak hebben, is denk heel goed na over de business case die je aan het bouwen bent met vibecode. Ik denk dat de CEO van Uber had volgens mij in Q1 al zijn AI-budget erdoorheen geblazen. In Q2 kwam hij uit met een rapport en zei, hey, we zijn niet productiever geworden. Dus ik denk wel dat je na moet denken over hoe complex iets is, en dan we ook niet trouwens voor simpele softwareplatformen. En hoeveel tijd en tokens en kosten moet ik hier aan besteden en moet ik dit onderhouden? En ja, heeft het dan een logica om het zelf te gaan bouwen, ja of nee? Ja, en ik denk in heel veel takken wel, maar heel veel takken
6: niet. Je zei net zelf van ja, je moet goed weten wat je medewerkers eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Draagt het bij of is het een geklooi in de marge? En voor je het weet loop je ook nog privacy risico's. Staat het ergens op een Amerikaanse cloud? Ja. Die vraag zou ik ook, ik neem aan dat er iets minder gehobbyd wordt, maar zou ik er ook aan jullie kunnen stellen van wat gebeurt er met al die gegevens en hoe Amerikaans of hoe strategisch autonoom is dat?
7: Het is een hele goeie. Wij draaien alles op Europese servers. Zijn daarmee volledig GDPR compliant. Lopen ook door de ISO-certificeringen. En dus ik denk dat wij wel onder een vergrootglas liggen om dat ook op een compliant manier te doen. Hebben ook de mensen in huis die daar verstand van hebben om dat ook te waarborgen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat is eigenlijk wat ik zei met verstand van zaken. Ja, ik ben geen jurist, maar ik weet zeker dat ik in ChatGPT kan vragen om een hele mooie juridische brief op te stellen. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is dat een jurist dat bekijkt en niet ik. Nou, dat gaat met dergelijke gegevens natuurlijk hetzelfde.
6: Ja. Is allemaal familie van het onderwerp AI. En dan is het ook niet heel erg ver zoeken naar rapporten die zeggen dat de arbeidsmarkt heel anders uitkomt te zien. Dat bepaalde branches daar wel erg gevoelig voor zijn. Dat het met aanzienlijk minder mensen zou kunnen. Dat het misschien toch ook wel met aanzienlijk minder budget zou kunnen. Komt marketing daar ongeschonden uit?
7: Ik denk zelf namelijk dat het wel mee gaat vallen. Dus waar de geluiden zijn dat het...
6: Famous words.
7: Ik denk dat het anders gaat zijn. Dus ik denk waar e-mail ooit opkwam en dat ook toen de geluiden waren... dit gaat heel veel banen kosten.
6: PostNL gaat als een speer natuurlijk. Er worden heel veel brieven verstuurd.
7: Dus ik denk dat er heel veel verschuivingen zijn. En dat zal in elk beroep zo zijn, dus bij marketeers ook. Hè. Dus ik denk dat als jij... een specialist bent binnen een bepaald marketingkanaal en vrij administratief bezig bent, dan zal je waarschijnlijk wel een uitdaging hebben. Dus ik denk dat marketeers iets generalistischer kanaaloverstijgend te werk moeten gaan. Dus ja, dat gaat heel veel banen veranderen.
6: Een generalist kan dus ook meerdere terreinen uit de voeten. Dus hoef je niet meer voor alles en iedereen een apart mannetje of vrouwtje te hebben.
7: Nee, alleen ontstaan er op andere vlakken wel weer meer vraag. En dat is bijvoorbeeld ook in het creatieve stuk. Hè. Ik denk waar wij ooit zijn gestart is, maar we geloven dat de marketeer weer creatiever moet zijn. Ik geloof niet dat een AI I'm loving it van McDonald's gaat bedenken. Dus ik denk dat er wel meer tijd voor marketeers is om juist weer creatieve concepten te bedenken. En ik denk zeker in het marketingdomein gaat
6: is
7: het over...
6: I'm loving it, is dat echt iconisch? Is dat heel goed?
7: Ik weet niet wat het eerste wat in me opkwam. Nou, dus toch is het dan iconisch. Goed. Ja, dat is dan toch goed. Nee, ik denk dat uiteindelijk dat soort dingen bedenken, daar gaat het werk van de marketeer echt weer in zitten. Ja.
6: En hoe gaat die marketeer er ook voor zorgen dat klanten of mensen die jouw merk nog moeten leren kennen niet stoppen bij dat eerste door AI samengevatte antwoordje op jouw scherm? Hè? Dus waar we het net al heel eventjes kort over hadden. Er wordt niet meer gescrolld, want je bent al heel snel verzadigd. Je bent al heel snel tevreden.
7: Ja, en je bedoelt meer het consumentengedrag wat verandert. Ja, ik denk dat dat zien wij ook. En dus de advertentiebestedingen gaan anders. ChatGPT kwam op een gegeven moment, we gaan advertenties lanceren. Tot op heden niet gelukt. Niet gedaan. Maar ik denk wel, wat je ziet is dat het zoekgedrag verandert en daarmee ook het websiteverkeer afneemt. Dus je ziet, ik merk het aan mezelf ook, ik zoek eerder in een Google dan in die ChatGPT Cloud omgevingen naar bepaalde dingen. Dus ik kom minder op websites. Nou, dat gaat wel effecten hebben voor waar bedrijven hun advertentiebudgetten gaan besteden. Het is aan ons om het op de juiste manier te meten, denk ik.
6: Mitch Voskuilen was hier van Billy Grace. Dank voor dit gesprek.
7: Dank om hier te zijn.
6: Tot over een paar jaar.
7: Ik hoop het.
6: Kunnen we weer wat fragmenten laten horen over hoe je er toen over dacht. En of mensen nog een baan hebben.
7: Ja, ik ga ervan uit.
6: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mayra Helvoort. Zij is directeur van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Onder andere over het Twentekanaal, waar de binnenvaart überhaupt niet meer doorheen mag varen. Abonneer je dan op de Top van Nederland, de podcast. Daar vind je ook eerdere afleveringen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in sommige gevallen is er sprake van zoveel tegenslag dat je je afvraagt hoe je eruit komt. Nou, het goede nieuws van mijn volgende gast is: hij worstelde nog eens en kwam boven. Zijn verhaal begon ooit met een hond en een vis en eindigt met een bedrijf in diervoeding en miljoenen euro's omzet. Welkom Gert.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Ik ben Gert Bakker, ik ben 40 jaar, ik kom uit Urk. Ik ben getrouwd met Wilhelmina en vader van Anna. En daarnaast in mijn dagelijks leven ben ik founder van Petfish.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Ik ben doorgegaan, waar anderen zeiden de stoppen dan mee.
6: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Ja, ik heb instructies aan een werknemer gegeven. En die zijn niet goed opgevolgd, want een schadepost van 50.000 euro is opgeleverd.
6: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Gert, welkom.
7: Dankjewel.
6: Petfish.
7: Yes.
6: Ja, daar ben je de founder van.
7: Yes.
6: Je zegt het ook een beetje met: ik schijn de founder te zijn.
7: Ja, ja, ja. Ja.
6: Hoe komt dat?
7: Ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden begonnen en Petfish is heel klein begonnen. En ja, ik ben eigenlijk nooit serieus genomen, dus ik nam mezelf ook niet zo serieus. Vandaar dat ik, ik geef er niet zoveel waarde aan, weet je, aan dat founder en al die titels.
6: Nou, ja. Ja. Laten we even beginnen. Wat is het, Petfish?
7: Petfish is een diervoederbedrijf dat hondensnacks maakt vanuit visreststromen. Dus wij maken gedroogde zalmuitjes, gedroogde kabeljauwuitjes en daarmee lossen we een probleem op.
6: Ja, want dit zijn dus snackjes voor honden, begrijp ik.
7: Ja, je kan het zien als die kippenpootjes gedroogd die je in de dierenwinkel ziet als hondensnack. En ik heb het op basis van vis eigenlijk nagemaakt.
6: Ja, En waarvan maak je dat? Van vis?
7: Ja, van vis. Van de huiden van vis. Ja.
6: Ah, ja. Oké.
7: Dus echt de reststromen die uit de visindustrie overblijven.
6: En wat gebeurt er normaal gesproken met die reststromen?
7: Ja, voorheen werd niet altijd weggegooid. Dat ik als kind op het industrieterrein liep met een vriendje. Ja, zag ik al die bergen afval. En dan dacht ik eigenlijk van waarom wordt er eigenlijk niks mee gedaan? Weet je, en eigenlijk toen zat ik eigenlijk met het idee van, weet je, misschien kan ik er wel voeding van maken voor dieren.
6: Ja, ja. Dus van kleins af aan was je er al mee bezig. En dacht ik, wat doen we hier eigenlijk mee?
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik hoorde dat jij die hebt gemaakt. Kun je mij 200 dozen leveren? Dus toen moest ik aan de slag.
3: Ja, toen was je aan de slag. Goed. Ja. Dat wordt verkocht op dierenwinkels. Omzet?
2: Omzet loopt nu naar 3 miljoen.
3: Oké. Okay.
2: Dus,
3: met hoeveel ben je?
2: We zijn met 12 man.
3: Oké. Okay. Ja. Wat voor mensen werken daar?
2: Wij hebben 5 Syriërs aan werk. Dus we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een paar Polen en de rest zijn Urkers.
3: Ja, ja. Mooie samenstelling.
2: Ja, ja. Ja, een beetje afwisseling.
3: Ja. Ja, precies. En winst draaien? Winst?
2: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren ieder jaar winst gedraaid. Ja, vorig jaar hadden we een probleempje met die ventilatoren. Dus toen hadden we geen winst. Maar ja, wij zijn van plan om dit jaar ook weer winst te gaan draaien.
3: En groeien een beetje? Is die omzet groeiende?
2: Ja, zeker. De omzet groeit ieder jaar 20-50%.
3: Even terug naar het begin. Want als kind liep je dus al tussen de vissenkoppen rond. Komt jouw familie ook uit de visserij?
2: Ja, ik ben opgegroeid op Urk natuurlijk. We zijn Urkers en op Urk iedereen ademt vis. En wij dus ook. En mijn vader heeft een visbedrijf samen met mijn broertje. En dus ja, weet je, ik ben echt een ondernemersgezin opgegroeid. Ja, ja. Ja.
3: 2008, jij runde een viskraam.
2: Ja.
3: Hoe ging dat?
2: Ja, dat was mijn eerste bedrijf. Ik stond op de markt met vis en ja, dat ging goed de voorgaande jaren. En tot 2008 was er een financiële crisis. Ging het allemaal wat minder. En op dat moment hadden we net een pupje gekocht. En ja, weet je, die van vis heel erg lekker. Dus die gaven af en toe een zoute haring. En dus ja, ik had al een beetje connectie met honden en vis. Ja. Dus zodoende.
3: En die viskraam, liep dat zelf goed? Of was 2008 een lastig jaar?
2: Ja, 2008 was een financiële crisis, dus het was een beetje een lastig jaar. En natuurlijk, ik had ook een hele dure hobby, dus ja, dat ging gewoon niet goed samen.
3: Nee, nee. Een hele dure hobby was een verslaving, begrijp ik.
2: Klopt, ja. Ja, ik ben verslaafd geraakt op jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk altijd verborgen gehouden.
3: Ja. Ja. Ja, waar was je verslaafd aan?
2: Ja, weet je, verslaving is een ziekte. Ik was eigenlijk overal aan verslaafd. Hmm. Maar om in middelen uit te drukken, was verslaafd aan wiet, cocaïne en heroïne.
3: Zo. Ja, ja. Zo, dus jij runde een viskraam?
2: Ja.
3: En was zwaar verslaafd, als ik
2: je ik had eigenlijk een dubbel leven. Weet je, overdag werkte ik. En dan na mijn werk maakte ik mijn omzet op. Zo ging het eigenlijk. Ik was aan het werk voor mijn verslaving. Ik was een slaaf van mijn middel. Ja, dat is heel heftig.
3: Op welke leeftijd begon dit?
2: Ik was 15 jaar dat een vriend mij vroeg, wil je mij even naar Hemmelo brengen? Ik ga snuiven. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan en na de eerste keer was ik direct verslaafd.
3: Zo.
2: Ja.
3: En je hebt het altijd verborgen weten te houden, begrijp ik.
2: Nou ja, dat dacht ik. Ah. Ik dacht dat niemand het wist, maar iedereen wist het natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja, ze zagen het allemaal.
3: Ja.
2: Ik was een ongelijk projectiel.
3: Ja, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, weet je, ik was gewoon mijn vader zei altijd tegen mij, Gert, je bent zo gekoord, die zoekt nog hulp. En ik begreep dat niet, weet je. Maar nu ben ik clean al 10 jaar en nu snap ik wat hij bedoelde. Ik was echt ik was een gekoord dier.
3: Hmm.
2: Ja, ik had geen controle over mezelf en ik zat gevangen.
3: Ja, ja. Dus je zit in die viskraam.
2: Ja.
3: Dat was 2008, dat loopt niet het allerbeste.
2: Nee.
3: Je ziet, je bent verslaafd.
2: Ja.
3: En je ziet jouw puppy die zoute haring met veel plezier opeten.
2: Nou, hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben, is we waren naar schoonmaken, de viskraam. En op een gegeven moment kwam die pup achter de zaak vandaan met een vishuidje in zijn bek. Of in ieder geval een gedroogd visje wat door de zon en de wind gedroogd was.
3: En dat noem je een visuitje, hoor?
2: Ja, eigenlijk een vissnack.
3: Ja, ook okay.
2: Een vissnack. Ja. Dus maar dat bracht mij eigenlijk op het idee van, hé, verdorie, ik kan vissnacks maken van die afval. Dus ik ben een beetje gaan experimenteren in een heel klein droogkamertje. Een droogkastje, een Zweedse droogkast die ik op internet heb gekocht. En dat is een droogkast waar je normaal kleren in kan drogen. Er zit een ventilatortje in. En,

0: Ik had niet nagedacht over het feit dat als je gaat drogen, dat er dan een geur vrijkomt. Dus ik had die kast bij mijn vader in pand neergezet. Maar mijn vader had een visbedrijf, dus er kwamen ook gewoon klanten. En die zeiden, wat is hier aan de hand? Dat stinkt hier verschrikkelijk. En ik vond het super gaaf, weet je, om die snacks te maken. Ik voelde me een beetje Dr. Anders met zo'n jasje aan. En,
1: Oké, dus dat waren de eerste experimenten,
0: begrijp ik? Dat waren de eerste experimenten, ja.
1: Wat vond je vader ervan? Want die wist dus dat jij verslaafd was, een viskraam had.
0: Ja.
1: Je was toch aan het experimenteren. Ja. Kan ik me overvoorstellen, hij is zelf ondernemer. Nou, leuk dat die jongen dat doet.
0: En mijn vader had eigenlijk gedacht van, weet je, misschien is dit wel de manier zodat hij van de drugs af kan komen. Ja.
1: Ja.
0: Maar dat werkt niet.
1: Dat werkte niet. Nee. Eigenlijk zijn twee trajecten. Laten we even eerst dat bedrijf erbij pakken. Ja. Hoe zet je zo'n business op? Dus je begint zo'n droogkastje.
0: Ja.
1: En dan?
0: Kijk, ik merkte mijn omgeving, iedereen die zei van, wow, dat ziet er gaaf uit, leuk en dit is wel uniek en speciaal. Dus ik zag dat natuurlijk zelf ook en ik denk reststromen, innovatief, circulair, duurzaam. Ik denk, weet je, ik ga subsidie aanvragen, want er zal gerust wel een geldpotje ergens zijn wat mij kan helpen om een start te maken. Dus we zijn heel klein gaan investeren in droogkamertjes en in materialen en samples maken. Subsidie aangevraagd. Want het was een uniek project natuurlijk. Subsidie toegewezen gekregen. Alleen als je subsidie krijgt moet je heel veel investeren. En je moet natuurlijk je huren declareren.
1: Ja.
0: Dus er zijn twee stromen. Je hebt je materialen die je koopt kun je subsidiabel maken. En die huren die je in het project stopt kunnen eigenlijk te gelden gemaakt worden. En op die twee manieren kun je funding vanuit subsidie krijgen. Alleen er was geen geld om te investeren in materialen. Dus, dus de enige manier was om te werken en die huren te declareren. En op die manier heb ik een beetje geld uit het subsidieproject weten te trekken.
1: Ja.
0: Maar dat was heel weinig.
1: Ja, ja. Oké, dus je bent die vissen gaan drogen, samples gaan maken.
0: Samples gaan maken,
1: Je vertelde net al even over, opeens dachten mensen, hé, dit is wel wat.
0: Ja. Kijk, iedereen zag wel dat het uniek was en vond het wel super gaaf. En de mensen die onder hadden, aan wie ik samples gaf, die zeiden wel allemaal, mijn hond is helemaal gek. Mijn hond wordt helemaal gek. Dus dat gaf mij meer motivatie om door te gaan.
1: Ja.
0: En verder te produceren.
1: Ja. Dus hoe reageerden mensen in je omgeving?
0: Ja, dat was natuurlijk wel heel dubbel. Aan de ene kant zagen ze dat misschien als een kans om mij van de drugs af te krijgen. En de andere kant van de mensen, die namen gewoon niet serieus. Omdat ze, weet je, ik was eigenlijk ook niet serieus te nemen, weet je.
1: Vanwege die verslaving?
0: Vanwege die verslaving.
1: Ja, wat zei je vrouw?
0: Mijn vrouw heeft altijd in me geloofd.
1: Hmm.
0: Dat is echt heel mooi. Mijn vrouw is altijd achter me gestaan. Altijd in me geloofd. Die heeft altijd de echte Gert gezien. En dat is wel heel bijzonder.
1: Dan ben je daarmee bezig. Wanneer denk je, hey, ik heb hier succes. Dit gaat lukken.
0: Kijk, weet je, ik was natuurlijk verslaafd. Dus ik had geen echte... de realiteit was voor mij... best wel wazig, zeg maar. Omdat ik natuurlijk altijd onder invloed was of drugs aan het uitwerken. Dus ik had eigenlijk ieder moment dacht ik dat ik succes had. Weet je? Ik zat echt in de waanzin, continu. En alleen de reacties van mensen, dat gaf mij motivatie om door te gaan. En weet je, dat heeft mij overtuigd om door te zetten en door te pakken.
1: Ja. Het lijkt me wel heel ingewikkeld, omdat je, wat ik weet van mensen die drugsverslaafd zijn geweest, je bent de hele dag bezig met scoren.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat is van wanneer ga ik de volgende hit halen en hoe ga ik het betalen en et cetera. Ja. En een bedrijf opzetten. Ik krijg het gewoon in mijn hoofd niet gecombineerd.
0: Nee, dat was ook heel moeilijk. Ja, ik was zelfs de dealers, was ik zelfs aan het oplichten van, ik krijg straks subsidie, weet je, pof mee, geef maar even. En ze gaven me ook allemaal. Ja, nou, dat komt wel goed, als je straks geld krijgt, dan betaal je me terug. Ja, dus zelfs de dealers geloofden me.
1: Op een gegeven moment, je bent 2 jaar bezig met Petsfish.
0: Ja.
1: Groeit het dan al heel erg of valt dat nog, is het een beetje rommelend?
0: Ja, de eerste 2 jaar vanaf de subsidie was gewoon echt overleven en was het heel moeilijk om de eindjes continu aan elkaar te knopen. Want natuurlijk, je moet investeren. En vanuit die viskraam, weet je, dat heb ik nog niet eens verteld, had ik heel veel schulden. Ik heb heel veel schulden gemaakt in die tijd van die viskraam. En toen ik met het nieuwe bedrijf begon, moest ik eerst al die schulden aflossen. Weet je, mensen zagen natuurlijk dat ik goed bezig was. En sommigen zeiden van, ach Gert, weet je, laat maar zitten, je bent goed bezig, laat het geld maar zitten. Maar het bleef gewoon moeilijk, omdat er heel weinig geld binnenkwam.
1: Ja.
0: Dus het was echt moeilijk.
1: En je bent verslaafd.
0: En ik was verslaafd.
1: Ik begrijp dat er ergens een klant kwam en die herkende zich in jou.
0: Nou, hij zag zijn broer in mij.
1: Hmm.
0: En,
1: wat voor klant was dit?
0: Dat was een hele grote klant. Dat was een, ik denk wel een van de grootste bedrijven van Nederland in de petfoodwereld, toonaangevend. Dus ze hebben iets van 200 man alleen al op kantoor. Een mega omvang. Een paar honderd miljoen omzet.
1: Hij herkende zijn broer in jou.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Dus hij belde mij en zegt, hey Gert, goeiedag met die en die. Van dit en dit bedrijf. Ja, weet je, jouw producten zijn gewoon geweldig. Weet je, het ziet er super mooi uit en wij willen die producten hebben. Alleen we hebben een probleem. Hij zegt, jij bent verslaafd. Hij zegt, en weet je, totdat je hulp gezocht hebt, gaan wij niet bij jou afnemen. Dus zoek hulp, dan heb je een goede klant.
1: En vertelde hij waarom hij dat zo zei?
0: Nee, op dat moment niet. Later dat ik clean was, weet je, ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij zegt, ja, ik heb ook een broer, type de AA. En ja, weet je, ik ken gewoon jou, ik zie mijn broer in jou. En dat is toch super mooi.
1: Ja, ja. Ja. En wist hij... Hij kon het zien aan je dat jij verslaafd was dan.
0: Ja, hij wist gewoon dat ik... Weet je, dat was natuurlijk mijn hele hebben en houden. Alles draaide om gebruik en verslaving. En natuurlijk ook mijn handelen vloeide. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn handel, je zag het aan mijn handelen.
1: Mm.
0: Aan mijn handel en wandel dat ik gewoon niet oké was.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dus deze man die zegt dat. Ik wil van je afnemen.
0: Ja.
1: Maar je moet wel clean zijn.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er daarna met jou?
0: Ik ging door mijn gebruik. Bizar. Ja. Ik kon niet zelf stoppen. Ik kon niet zelf stoppen. Dus op een gegeven moment... ik geloof een jaar later... werd ik 's morgens vroeg wakker gemaakt... door een man op mijn slaapkamer. En die zegt tegen mij... Gert, vandaag is de eerste dag van je nieuwe leven. Ik zeg, hoe bedoel je... Hij zegt, ja, ga vandaag naar de kliniek. Ik werd helemaal gek. Ik zeg, nee, ik ga gebruiken. En ik had nog middelen naast me op mijn nachtkastje liggen. Dus ik ging mee naar beneden en ik zag mijn hele familie daar zitten. En ik zeg, ja, daar, hier ga ik niet aan beginnen.
1: Ah, het was een interventie.
0: Het was een interventie, ja. Met de cameraploeg.
1: Oh, met de cameraploeg?
0: Met de cameraploeg.
1: Help me eventjes.
0: Ja, het tv-programma Verslaafd stond bij mij in huis.
1: Oh, dat is die, hoe heet je?
0: Jim Geduld.
1: Ah, nee, die stond in je bed.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, dus aan de ene kant supermooi. Maar aan de andere kant was dat een spelbreker van mijn gebruik. Ik ga hier aan meedoen, maar ik zeg, ik moet eerst even naar boven. Dus ik moest de rust vinden in mezelf en... Ik heb de middelen opgemaakt die er nog lagen.
1: Nee, serieus?
0: Ja, bizar. Ja, echt. Maar dan kun je zien hoe verslaafd ik eigenlijk was. Oh. Ja. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ben gaan zitten. Ik heb hun aangehoord. En ik ben meegegaan. En ik dacht van, weet je, dit is mijn kans. Deze moet ik met beide handen aanpakken.
1: Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk mijn redding geweest.
1: Ben je vanaf dat moment clean geweest?
0: Nee. Nee, nee sinds die interventie, dit was wel het begin van mijn proces van clean worden. Ik heb in die periode heb ik 8 opnames gehad. In 5 verschillende klinieken in binnen- en buitenland. Ik ben 2 keer in Thailand geweest, 1 keer in Zuid-Afrika. En de rest van de klinieken zat hier in Amsterdam en Nederland. Maar iedere kliniek waar ik uitkwam, ontdekte ik nieuwe dingen. En... ja, weet je, kwam ik weer een stapje dichter bij mezelf.
1: Mm.
0: Het is ook gewoon een soort van ui die ik afpelde... om eigenlijk de werkelijke Gert te ontmoeten en wie ik eigenlijk ben.
1: Ja.
0: Weet je, want ik heb mijn hele leven eigenlijk op een verkeerde manier... gedeeld met gevoelens en met mijn eigen leven.
1: Tijdens al die opnames ging Petsvis door? Of,
0: ja, bizar.
1: Bizar.
0: Ja, ja, bizar. Ja, weet je, ik heb het opgezet. En mijn vrouw en mijn moeder, die deden samen met mij de productie. En dus die waren er vanaf dag heen bij. En die gingen op kleine schaal gingen ze door met produceren. Op dat moment hadden we al een eigen pand. We waren al twee panden verder. Ik had een huurpandje eerst, een garagebox. Maar dat werd ik uitgezet door de gemeente omdat het te veel stonk. Dus toen heeft de gemeente mij geholpen om een nieuw pandje te vinden. Die heb ik gevonden. Alleen ik had geen geld om de huur te betalen. Dus het eerste jaar heb ik een aanspraak gemaakt met de huurbaas. Ik zei, maar ja, ik heb een heel mooi product. Ik heb een super idee. Ik zeg maar, ik heb geen geld. Weet je? Dus als je me de kans geeft om het eerste jaar voor niks te huren, dan betaal ik je het tweede jaar terug. En zo heb ik dat gedaan. Het tweede jaar heb ik de huur van het eerste jaar betaald. En de huur van dat jaar. En zo zijn wij gestart. Ja, ja, ja. Ja, met hulp van anderen.
1: Met hulp van anderen. Ja. Ik wilde het met jou hebben over wat je daarna tegenkomt als ondernemer.
0: Ja.
1: We hadden het doorgesproken dat je zei, je zei het aan het begin. Dan worden er fouten gemaakt door een medewerker. Dat kost je tienduizenden euro's.
0: Ja.
1: Ben je daar dan nog heel erg mee bezig dat het 10.000 euro kost? Of tienduizenden euro's kost en omzet? Of denk je, het is allemaal wel?
0: Nee, ik heb een hele andere manier van kijken op het leven gekregen. Want je geld is natuurlijk, het is nodig. Maar geld is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gezondheid en familie weet je hoe ik in het leven sta.
1: Ja. Wat gebeurde er? Je hebt enorme droogkasten.
0: Ja.
1: En die moesten schoongemaakt worden. Ja. Maar dat.
0: Ja, want eigenlijk tijdens de geboorte van Anna zijn we verhuisd naar een nieuw grote pand. En waar nieuwe grote droogkamers in gebouwd zijn. Ja, weet je, en het is allemaal nieuw. Dus die moet ook schoongemaakt worden. Op een gegeven moment. Kregen we een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus ik gaf instructie aan een werknemer. Ik zeg van, die droogkamer moet even goed schoongemaakt worden. En ook die ventilatoren die erin zitten. Maar weet je, doe dat met een doekje, want die zijn spatwaterdicht. En ze maken even een sop eromheen en zorg dat er geen water op komt. Dus ik had het gezegd en die chef heeft instructie gegeven aan de medewerker, een Syrische medewerker. En die heeft er een schuimpistool op gezet en heeft het in laten trekken. En daarna heeft hij een hoge druk opgezet. En als resultaat 37 van de 50 ventilatoren kapot. Oh. Schadepost van 50.000 euro.
1: Ja, en je kunt heel lang geen petfish meer maken.
0: Nou ja, ik had het geluk, weet je, dat ik een paar weken ervoor op een veiling heel toevallig een verrijdbare trollies waar ventilatoren op stonden had kunnen kopen. Dus ik had wat reserve ventilatoren staan. En toen dacht ik, hey, ik heb die ventilatoren staan, laat ik die erin draaien en dan kan ik even goed door blijven produceren.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je, het heeft wel heel veel schade aan mijn imago, mijn kwaliteit teweeg gebracht.
1: Ja.
0: Maar mijn kwaliteit van het product ging gewoon achteruit. Wat natuurlijk ook weer omzetderving oplevert.
1: Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als je kijkt naar wat je allemaal hebt meegemaakt, en dan krijg je deze ook nog eventjes.
0: Nou, voorheen zou ik helemaal de pan uitflippen en alleen ik heb ook geleerd, weet je, door. Weet je, ik bereik er niks mee door mijn emotie die ik heb over te brengen op personeelsleden. Zodat dit ook helemaal aan de rand zijn. Dus ik ben weggelopen. Ik ben in de rust gekomen. Ik ben gesprek aangegaan. Maar goed, weet je, diegene die de opdracht heeft gegeven, die voelde zichzelf ook als zette kloten. Want die dacht van, ja, weet je, ik heb dat niet goed doorgegeven en nu heeft die zaak een schadepost van 50.000 euro.
1: Ja.
0: Weet je, en al de schade die daaraf voortvloeide. Want al met al heeft het wel een paar ton schade opgeleverd.
1: Ja. Ja.
0: Al mijn winst van dit jaar was weg.
1: Wat is je grootste les daar?
0: Mijn grootste les is. Als ik een opdracht uitgeef, weet je, zet ik er nu een mailtje achteraan met goede instructies. En dus ik zeg niet iets, weet je. Nee, ik zet er ook een mailtje achteraan waar ik het goed in uitleg hoe ik wil dat de opdracht uitgevoerd wordt.
1: Ja. Je worstelt en komt boven. Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Of
0: ja.
1: Heb je nog niet het gevoel dat je boven bent gekomen?
0: Nou, ik denk dat het nog steeds een. We zitten in een rustige vaarwater, maar het is nog steeds een stromende rivier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is geen waterval meer, maar het is nu een stromende rivier.
1: Ja, dit was het voor nu op de radio. Wil je het hele verhaal van Gert horen? Zoek dan even de aflevering op van Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: En de founder had een relatie met de head of sales. En,
7: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
8: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was... zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
6: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
9: Ze zat aan tafel bij tal van deals... las honderden pitchdecks en wist binnen een paar slides vaak al... dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld... richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity... Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
6: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities. Het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken. Due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
9: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
6: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
9: Kijk, een van onze zustermerken.
6: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. In een hele duidelijke niche captive market... die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
9: Ja.
6: Nou, en zo'n proces... ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hall was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
8: Jemig.
6: Ja, dat was het.
8: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
6: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder.
8: Kun je het verschil uitleggen?
6: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe. Ja. En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer. Product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera. Ja. En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is. Ja. Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
8: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
6: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investments zaten het ook met name natuur- en sterrenkundigen en lucht- en ruimtevaarttechnici.
7: Ja, ja, ja.
6: Echt.
7: Oh ja, echt waar?
6: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
7: Want jouw achtergrond is?
6: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
7: Oh, jeetje.
6: En dat zei de recruiter ook tegen mij. Van jij hebt maar economie gestudeerd, maar wil je toch een wildcard geven?
7: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
8: Econometrie had nog gekund.
6: Ja, mijn collega bij Hall, we waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
7: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
6: Ja. Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
7: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
8: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
6: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
8: Ja, precies. Ja.
7: Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hall, want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
8: Ja.
7: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
6: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En,
7: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hey, hier hebben we wat?
6: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè. Is dit iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
7: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
6: Ja, zeker.
7: Dus wat voor vragen stel je dan?
6: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken. De single founder die alles zelf in de hand houdt. Maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus nee. Iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller. En dat vereist zelfreflectie.
8: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet single founder?
6: Klopt.
8: Bedrijf, ja.
6: Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
8: Nee.
6: Daar sta ik ook achter.
7: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelfreflecterend bent.
8: Nee. Nee, niet op die manier. Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En ja. dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
7: Ja, okay.
8: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
7: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee, die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
8: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt. Ja. Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
6: Dat is echt een belangrijke les.
8: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken, een hele dag assessment en uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
6: Mm.
8: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben, maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds. We zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen om de komende jaren, ik met een M&A-pet, samen op te trekken, is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
6: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Met, als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus wij hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf, ik zal geen naam noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
7: Moet kunnen, vind ik. Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
6: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
7: Ja.
8: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
6: Ja.
8: En niet echt een heel goed DD had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
6: Ja, en dan is de kernreferentie checks.
8: Ja.
6: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
7: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
6: Bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie en hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit? En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat al de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
7: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
6: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat Ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie, heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zo'n ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
7: Ja, dat is een klassieketje.
8: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
6: Exact,
8: ja.
6: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van...
7: De risico's.
6: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
7: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
6: Ja, en daarom ben ik ook... Hè, nu in mijn huidige bedrijf zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
7: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
6: Ja.
7: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei... ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity...
6: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij HAL in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van... shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
7: En dat ging heel hard, hè?
6: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij P-Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op piek. Maar eigenlijk zat die dromen nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... En ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij piek heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
7: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... Ja, en nu ga ik het toch doen.
6: Ja, dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij piek zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ik wou dat jou was.
8: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
6: En ik leerde, en dit was een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn peak partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achternajagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaat, technologie, innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fonds. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus, is er iemand die economie gestudeerd heeft.
1: Ja, echt
0: dat
1: dramatisch,
0: is dramatisch
1: lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden, laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij en vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om, ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over fund of funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, zegt, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Okay. Ik hou het lekker Daaf. Informeel.
2: Heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus dat zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net. We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5 miljard.
0: Dan, oh wow. Ja. Drinken jullie dan zoals gisteren even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het fund of funds zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die 1,5 jaar vastzat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Stel dat de clouddienst waar jij al je gegevens bij hebt opgeslagen wordt gehackt en je bent daardoor alles kwijt. Of nog erger, de stroom valt uit en dat duurt niet 72 uur, maar enkele weken. Het zijn dreigingen waar we serieus rekening mee moeten houden, gezien alle spanningen die er zijn in de wereld. Ook op dit vlak speelt weerbaarheid een grote rol. Hoe vergroten we onze weerbaarheid tegen dit soort hybride dreigingen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michel Rademaker, adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jan Janssens, bestuurslid bij KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. En Michel, ik noemde net even 2 dreigingen. Je kunt er meer noemen natuurlijk. Welke dreigingen zijn er nog meer?
7: Er zijn dreigingen die te maken hebben natuurlijk met andere geopolitieke spelers. Rusland is natuurlijk een voorbeeld. Maar we zien ook dat wij ook heel veel last krijgen van oorlogen elders. Hè. Nu de straat van Hormuz is een voorbeeld. Ja. Maar het kan eigenlijk ook gaan over een grote overstroming. Of door pure pech een hele grote stroomuitval of een enorme brand. In alle gevallen moet je jezelf de vraag stellen, kan ik daarmee omgaan en hoe snel ben ik weer hersteld als het me overkomt?
6: Tuurlijk. Nou weten we ook wel dat we ons niet te veel gek moeten laten maken. Dat roepen mensen altijd. We moeten ook niet bang worden gemaakt. Maar dat ik zeg het er maar toch even bij voor de zekerheid. Want dan lijkt het hier ook weer op. Maar dit is heel serieus. En dit heb je bewijsmateriaal voor. We weten dat we meer dan anders moeten opletten.
7: Ja, en kijk, we hebben net een paar weken geleden hebben wij en samen met de Defensie en ook de brandstofindustrie bijvoorbeeld, hebben wij een oefeningetje gedaan waarbij we zeggen van nou ja, stel dat er wat gebeurt. En we hadden een van de incidenten die we hadden bedacht, was de sluiting van de straat van Hormuz. Nou, ja. Dat was gewoon op dat moment live. Ja. Dus soms hoef je het niet eens te verzinnen, want het gebeurt wel.
8: Nee, goed gezien, maar inderdaad, we zien dat het voortdurend gebeurt. Dat betekent dus, als de overheid zegt, let op, 72 uur moeten we kunnen overleven. Nogmaals, dat is geen bankmakerij, daar zijn bewijzen genoeg voor. Het kan allemaal, meer dan ooit zelfs. Maar is het ook genoeg, 72 uur?
7: Nou, wat je ziet, en ook dat geldt voor de overheid, maar bijvoorbeeld ook VNO-NCW heeft net een handleiding uitgebracht voor het MKB. En er staat er ook 72 uur, maar er staat ook iets korts achter, of meer. Alleen mensen lezen dat of meer niet. wat je dan ziet, is dat sommige mensen denken van, nou, 72 uur, heel vervelend, ik neem een verlies en daarna pak ik het weer op. Ja. Maar als het 3-4 weken is, dan kan je dat niet oppakken.
8: Maar wat vind jij reëler dan op in te zetten?
7: Nou, kijk, het issue is dat, kijk, als er een stroom uitvalt en het is niet al te erg, dan zou het kunnen zijn dat je binnen 72 uur weer up and running bent. En maar als je, zoals je nu ziet in de Straat van Hormuz, waarbij de Iraniërs ook in Qatar bijvoorbeeld gasinstallaties hebben kapot gemaakt, dat duurt maanden of jaren. En dat,
8: ja, dat kan geen noodpakket.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Misschien let je eerst wel even op je gezin. Ja, dus dat soort vragen spelen ook. Dus als je medewerkers niet goed weerbaar zijn, in welke mate kan je dan als bedrijf, als organisatie dat dan wel zijn? Komen ze naar het werk? Kunnen ze naar het werk? Willen ze naar het werk?
2: En laten we eens één bedrijfstak uitpakken, namelijk het notariaat. Jan Janssens is hier en iemand met een brede ontwikkeling binnen dat notariaat. Grote, interessante, goede carrière ook gemaakt, denk ik. Het is wel even de voorbeelden die kwetsbaar kunnen zijn in het geval van crisissituaties. En dan gaat het over de stroom valt uit waar we het over hadden, de servers die het niet meer doen. Maar ja, je denkt dan, je kan toch makkelijk bij de actes, maar dat is natuurlijk niet waar, want die zijn ook meestal digitaal, of niet?
3: De acten zelf die zijn nog steeds op papier, dus dat valt op zich wel mee. Maar om tot zo'n acte te komen heb je een computer en een printer nodig om daar iets van te maken. Dus op het moment dat er geen stroom is, dan zitten wij met de handen op elkaar en kunnen we echt helemaal niks.
2: Maar toch de meeste actes nog wel degelijk ook op papier of alleen op papier?
3: Alleen op papier. En dan daar snij je meteen een heel spannend onderwerp aan die we misschien van een ander moment moeten bewaren. Maar we kunnen één acte digitaal passeren, zoals dat heet, en alle overige notariële akten gaan nog steeds op papier. En in het kader van de weerbaarheid waar we het vandaag over hebben, is dat misschien wel op dit moment ons geluk nog. Want papier kun je ook met de pen schrijven.
2: Nou, net zeggen, maar, geluk bij een ongeluk.
3: Ja, geluk bij een ongeluk. Maar weet je, je kan niet bij je dossiers, je kan letterlijk helemaal niks. En we hebben die zo'n serious game gespeeld met HCSS. En dat was een van de conclusies. Communiceren, hoe kom je... hoe kom je bij je medewerkers? We riepen eerst van, die bel je even en we overleggen even van, gaan we naar kantoor of niet? Ja, dat kan dus al niet.
2: Nee. Goed, voordat we echt over die game gaan praten, wil ik toch nog even een checkvraag, als je het goed vindt, even bij Michel, want misschien onze vaste luisteraars van de strategie die denken, ga je het over notariaat hebben. Ik begrijp een beetje dat het interessant wordt, maar dat is misschien wel een soort vreemdkörper in deze reeks, maar het is het helemaal niet. Hè. Het is heel belangrijk, het is zelfs cruciaal voor de samenleving, bijvoorbeeld in een crisissituatie, of niet, Michel?
1: Ja, en ik denk dat Jan me daar mooi op kan aanvullen. Maar kijk, in alle levenssituatie waar iets belangrijks gebeurt. Hè, je koopt een huis, of je zet een bedrijf op, of je moet een testament opzetten. Of je moet er een geëxecuteerd hebben omdat er iemand is overleden. En zijn er vast nog veel meer voorbeelden. Is gewoon een notaris nodig. En moet je je voorstellen, dat is ook wel een van de discussies die we in de oefening hebben gehad. Stel nu, hè, maar dat is even het zwarte scenario. Dus niet het rode, maar het zwarte scenario. Dat er uiteindelijk in de buurt van de Baltische Staten en Polen wat zou gebeuren. En moeten Nederlandse eenheden, hè, met Nederlandse militairen, mannen en vrouwen, naar zo'n front.
2: Ja.
1: Wat gaan die doen? Nou, die gaan waarschijnlijk daar naartoe. Maar een aantal zal zeggen, ja, maar misschien moet ik wel een testament hebben. Hè, dat zou dan kunnen, want de stroom is nog niet uitgevallen. Maar andersom, hè, als die stroom wel uitvalt, of ze komen terug en ze zijn overleden, hè, hoe gaan we dan testamenten passeren als de stroom afvalt? Nou, dat zijn voorbeelden.
2: Tuurlijk.
1: Van hoe los je dat dan op? En dat betekent, maar ook bij het passeren van actes voor eigendom bijvoorbeeld, of met de Kamer van Koophandel, hoe communiceer je daarmee?
2: Nou, dat is een hele belangrijke, dit zeker. Ja. Vooral als je het hebt over testament. Een huistransactie kan misschien even wachten. Maar kun je nog een paar voorbeelden geven dan, Jan? Wanneer het echt van belang is om dat meteen te doen?
3: Ah, ik denk dat het testament het meest sprekende en belangrijkste voorbeeld is. Als mensen in een situatie zitten waarbij hun leven niet zeker is. En dan heb je het over bijvoorbeeld militairen. Maar ook ouderen die kwetsbaar zijn, in het ziekenhuis liggen. En denken van, hey, wij moeten nu... wij willen nu ons testament goed geregeld hebben.
2: Maar samenlevingscontracten bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon, een VOF, een stichting,
3: ja,
2: BV.
3: Ja, nou, in de game zelf kwamen wij erachter van, nou, een huis kan misschien wel een dagje wachten, want alle huizen wachten. Het is niet zo dat het ene huis wel wordt overgedragen en het ander niet. Dus dat proces stopt gewoon even, denk ik. Maar daar komen andere belangrijke stukken voor in de plaats. En dan het samenlevingscontract aan zich, zou ik zeggen, nou, dat kan ook wel even wachten. Maar testamenten, levenstestamenten, bedrijven oprichten. Ik heb begrepen dat Defensie zegt, jongens, als wij in een oorlogssituatie zijn, dan vinden wij het belangrijk dat in een land de economie zoveel mogelijk draaiende blijft.
2: Tuurlijk.
3: Ja, en daar zijn wij als notaris, spelen we een belangrijke rol in.
2: Ik kan me wel voorstellen, aan de andere kant, gezien de huidige situatie en ook gezien dit soort

0: discussie. Dat je ook bij Defensie denkt, en ook sowieso de hele samenleving denkt, nou, hier kunnen we toch een uitzondering maken. En hier gaan we met een iets minder scherpe, notariële blik naar bijvoorbeeld testamenten kijken.
1: Ja, dat zou kunnen, waar het niet dat de wet gewoon hele harde eisen stelt aan zo'n testament. Zo'n testament is alleen maar geldig als het een notariële akte is.
0: Maar dus als meteen even proberen nieuws te maken, moeten we die wet niet veranderen?
1: Nou, ik zou die notariële inbreng willen houden, maar ik kan me wel voorstellen dat je in een oorlogssituatie, in een noodsituatie, in een crisissituatie, daar wat anders mee om zou kunnen
0: gaan. Maar hoe
1: dan?
0: Nou
1: ja, bijvoorbeeld door een noodwet te maken waarbij je op enig moment zegt van, jongens, onder deze omstandigheden stellen we iets minder strenge eisen. En ja, een hele rare eisen misschien, we hebben bepaald papier, vignetpapier, waar een akte op gemaakt moet worden. Ja. Ik kan me voorstellen in een bepaalde situatie dat je dat papier even niet bij de hand hebt. Ja, dan moet je het misschien op een wit A4'tje kunnen doen.
0: Nou, is dat niet eens voor jullie eigen organisatie? Voor het KNB om te zeggen, we gaan zo'n noodwet, gaan we gewoon antameren?
1: Nou, dat is wel een van de dingen die wij, een van de conclusies die wij in aanleiding van dit spel getrokken hebben. Van jongens, dit soort zaken moeten geregeld worden. En daar moet je in overleg met justitie.
0: Ja, nee, heel mooi, omdat je meestal denkt, ik moet heel eerlijk zeggen, dat mag natuurlijk niet, maar ik begin een beetje te lachen. Ik denk, ja, een game hierover is belangrijk genoeg. Naarmate je langer over nadenkt, over praat, denk je, het is heel erg belangrijk. En zo'n game is een hele mooie situatie om van te leren. Want jij hebt al iets verteld, Michel, maar wat heb je nog meer gezien? Wat heb je tijdens die game geleerd? Wat viel jou op?
2: Nou, kijk, de functie van die game is meerlei. Enerzijds is dat om, zeg maar, het bewustzijn van de spelers op een hoger plan te brengen van, goh, er is wel degelijk potentieel wat aan de hand. Tweede is, dat noem je dan situational awareness. De tweede stap is eigenlijk situational understanding. Ik snap ook wat er aan de hand is en ik zie wat de handelingsperspectieven zijn. En de derde is, nou hebben we een aantal handelingsperspectieven hebben we onderkend. En laten we daar dan wat mee gaan doen. En die fase, denk ik, we zijn de eerste twee stappen door. Jullie als notariaat, de derde stap is, nu gaan we een aantal dingen doen. En ik weet dat jullie een aantal dingen aan het oppakken zijn. En daarmee zie je ook dat het woord spel of game valt. Maar wat het eigenlijk is, wat we doen, dat is wat ik dan altijd noem gamified analysis. Het is niet een win or lose game, maar je zit met je spelers. Soms doen we dat wel met 30 mensen tegelijk. Ja. Die allemaal vanuit een andere invalshoek op hetzelfde probleem focussen en in eerste instantie heel veel kennis met elkaar delen. En dus dat effect heeft het al. En het wordt ook heel concreet. Vaak hebben we er ook een hele grote landkaart bij, van misschien wel 3x4 meter... met 3D-prints erop van zo'n evenement. Zeg maar, er wordt wat opgeblazen. Ja. Of er stroomt het onder water. En dan komen de mensen zo'n zaal en die zitten gelijk helemaal in de situatie. Dus ja. Het is in die zin ook veel minder papieren oefening, omdat ze ook echt met elkaar die discussie hebben van, ja, wat is dan hier de consequentie van? Ja,
0: en duidelijk, wat kunnen jullie dan doen? Een game zonder winnaar of verliezer. In dit geval ook, er waren geen elementen voor winnen of verliezen ingebouwd. Daar ging het nu ook echt niet om, het ging alleen om analyse. En je zegt, terwijl je kijkt naar Jan ook, van, nou, er zijn meer dingen, die noten, is wel een mooie. Als je daar opkomt door zo'n game, dat vind ik een heel serieus resultaat dat je dan behaalt. Maar je zegt, er zijn meer dingen. Wat zijn die meer dingen dan, Jan?
1: Meer dingen die wij uit het spel gehaald hebben. Nou, een van de dingen die de conclusies die wij getrokken hebben van, je zou eigenlijk strategisch in het land een aantal kantoren moeten aanwijzen waar je als notariaat terecht kunt. Als bij mij in Groningen toevallig de stroom uitvalt, dat ik buiten Groningen bij een kantoor terecht kan, waar ik wel bij mijn data kan om dat testament te maken wat snel moet.
0: En waar zou je die neer moeten zetten? Wat is dan wat ligt voor de hand? Toch bijna allemaal weer in de Randstad of niet?
1: Nee, zeker niet. Nee. Want, want wij in Groningen of in Drenthe of in Friesland of in Zee of in Friesland of in Limburg of van Zeeland, nou, noem ze allemaal maar op. Die moeten ook hun noodgerede diensten kunnen blijven aanbieden.
0: Ja, maar dat is vaak toch de oude reflex. Hè? Dat mensen denken dat klopt, maar dan moeten ze dan voor dit ene noodgeval maar naar bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag of Rotterdam toe.
1: Ja, niet wat zolang ik in het bestuur zit, vind ik dat Groningen, Limburg en Zeeland net zo belangrijk zijn. En want in de Randstad, eerlijk is eerlijk, als er zich een crisissituatie voordoet, zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat het eerst in de Randstad gebeurt. Dus en dan is het leuk om al die extra plekken in de Randstad te hebben, maar daar heb je op dat moment dan ook niks aan.
0: Michel zei net, het was geen papieren oefening. Dan moet ik toch inderdaad aan papier weer denken, wat ik net ook vroeg. De actes en documenten, letterlijk alles op papier terugkrijgen. Je ziet overigens dit soort bewegingen in heel veel sectoren in de maatschappij. In het onderwijs bijvoorbeeld ook. De pen en het papier keren weer terug. Weg met het schoolbord. Maar is dit gewoon ook een ontwikkeling die bij jullie gaande is en waar je over nadenkt?
1: Digitalisering of juist papier terug?
0: Juist papier terug. Dus ja. Juist vanwege deze risico's allemaal. Dat je zegt, nou, op papier alles.
1: Nou ja, wat ik denk wat ons betreft willen we het allebei. Wij willen heel graag digitaliseren. Want ja, in de basis is die papieren akte misschien niet meer van deze tijd. Maar als je het over dit soort situaties hebt, ja, dan ben je blij dat je dat papier nog hebt. Dus hoe we het ook gaan doen in de toekomst, zou wat mij betreft hybride moeten zijn. Dus beide elementen.
0: Maar dus niet meer papier, want ik bedoel, daardoor kun je wakker zijn geschud. Hè? Van deel, is dat ook zo tijdens die game, maar niet meer inzet op papier? Dat blijft gewoon hybride.
1: Dat blijft hybride. En je zou voor de crisissituatie een pakje papier achter de hand met een stapeltje pennen, dat als de nood aan de man is, dat je met de papier onder de arm naar het ziekenhuis gaat of de militairen op gaat zoeken om een testament te schrijven, letterlijk, als dat moet.
0: Over noodpakketjes gesproken, dan hoort dit er in die situatie serieus ook in.
1: Bij ons wel, ja, zeker.
0: Veel bedrijven in Nederland die draaien op Amerikaanse clouddiensten, laat ik de bekendste noemen. In dit geval Microsoft Office, Google. Jullie zagen het gevaar van die afhankelijkheid in. Jullie zijn aan het verkleinen. Dat is allemaal gebeurd een maand geleden. Groot verhaal er ook over in de Volkskrant. Hoe doen jullie het? Hoe pakken jullie het precies aan?
1: Nou, wij hebben als notariaat al sinds 2014, zeg ik uit mijn hoofd, onze eigen data in Nederland staan, bij een Nederlandse clouddienst.
0: Hoe kan dat zo snel? Dat is echt opvallend.
1: Ja, nou, gek genoeg zijn notarissen in dit soort gevallen vaak hun tijd ver vooruit. Ja, wij zagen de dreiging aankomen en willen minder afhankelijk worden van de buitenlanden, laat ik het zo maar even zeggen.
0: Dat vind ik echt heel interessant. Jullie zagen de dreiging aankomen, jullie wisten pas op met Amerika, 2014.
1: Ja, of het zo concreet is, dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet bij geweest. Maar uiteindelijk hebben wij wel toen al de stap gezet om het in huis te halen, zeg maar.
0: Ja. Jullie hebben de stap gezet en die stap die wordt alleen maar groter, neem ik dan aan. Tenminste, ik mag nooit iets aannemen, maar in dit geval dan wel, als ik goed naar je luister. Hoe moet die private cloud er dan uiteindelijk uit gaan zien?
1: Nou, in de ideale situatie zeg ik dat je een Nederlands, nou laat ik zeggen, ja, op dit moment is het een Nederlands datacenter waar al onze data, dus alle notariële akten die digitaal worden opgeslagen, dat gebeurt dan wel op een Nederlands datacenter wordt bewaard. En ja, in mijn ideale wereld zou je ook van de Microsoften van deze wereld af moeten. Want ja, als je het hebt over een akte, eerlijk is eerlijk, ja, daar heb je een tekstverwerkingsprogramma voor nodig. En ik denk dat als je 100 mensen op straat vraagt, wat is dat dan? En dan komen ze allemaal op Word uit. Ja. En dat is ook, ja, en dat is nog steeds een Amerikaans bedrijf. Dus.
0: Maar die eigen infrastructuur, daar ben je aan het bouwen, dat is belangrijk. Is dat overigens infrastructuur gericht vooral op Nederland of vooral gericht op Europa?
1: Ja, ik zou zeggen Europa en het staat nu in Nederland. Dus laten we het maar gewoon binnen onze eigen grenzen houden. Daar staat het nu en bij een Nederlands bedrijf. En volgens mij heeft hij de intentie om echt Nederlands te blijven. Sterker nog, ik heb ze vanochtend op de radio gehoord. Een van die 7 grote clubs die aan het intensief aan het samenwerken zijn.
0: Waar hoorde je dat dan bij BNR?
1: Zeker.
0: Ja, dan is het waar. Nee, ja. Zeker. Nee, het is goed dat je het zegt. Ja. Michel, in hoeverre hou jij de rekening mee dat Amerika dat gewoon een knop om kan zetten, waardoor Europeanen niet meer bij die data kunnen? Waar vaak ook al voor gewaarschuwd wordt, overigens in andere situaties. Hè? Als het gaat over OneDrive van Microsoft bijvoorbeeld. Dat ze zo'n knop ook omzetten, daadwerkelijk doen wat ze dreigen.
2: Nou ja, daar is al een voorbeeld van geweest. De president van het International Criminal Court, volgens mij. Die kon op een gegeven moment niet meer bij zijn e-mail. Heel praktisch. Er was blijkbaar een uitspraak. Ik weet niet meer precies de context. Maar ja, of dat nou rechtstreeks Trump was die direct een belletje deed naar Microsoft. Maar uiteindelijk werd dat account gewoon was niet beschikbaar.
0: Maar dit is een heel goed voorbeeld. Dat is wel belangrijk. Je zou bijna zeggen, ja, je mag dingen niet opblazen. Maar dit wel, als je in de oude krantentermen denkt, voorpagina nieuws.
2: Ja, dat heeft het ook wel gehaald. Alleen.
0: Nee, maar we weten dus niet wie daar precies achter zit. Je weet niet. Het gaat niet letterlijk om
2: Amerikaanse dienst die op dat moment de e-mailaccount van de president gewoon.
0: En daar werd ook gehoor aan gegeven, althans, dat ze zeiden zelf, ja, wij hebben dit gedaan om de dreiging te versterken, of hielden ze dat in het midden?
2: Dat weet ik niet. Je vroeg om een voorbeeld. Dit is het voorbeeld, ik ken niet de achtergrond precies.
0: Maar als dit het geval was, hadden wij het niet onthouden. Jij ook, dan wist ik het ook. Dan schiet je toch meteen te binnen. Dan denk je, oh ja, weet je wel, dat was echt waar iedereen het over had. Zo is het niet.
2: Nee, maar het is dus wel gebeurd. Hè? Dus,
0: ze kunnen het gewoon doen.
2: Ze kunnen het gewoon doen, natuurlijk. En dat geldt voor Amerika, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer partijen. We doen ook wel allerlei analyses voor allerlei partijen die zeg maar zeggen, ja, we willen misschien onze ICT opnieuw gaan aanbesteden. En er zit eventueel ook nog wel het deelcomponent in van bepaalde landen waarvan we zeggen, nou ja, is dat dan nog verstandig? Hè?
0: Nou, bepaalde landen, noem die landen.
2: Nou ja, dat zou ook Amerika kunnen zijn, of China, of Rusland, of andere landen.
0: Maar het is toch moeilijk, hè? Bedoel, je hebt ook met een lange geschiedenis, ook een militaire geschiedenis. Als je weet een beetje hoe de banden altijd zijn geweest. Hele goede banden met Amerika. Ja. En nog steeds op een aantal gebieden onderschatten we vaak. Maar het is bijna lastig om toe te geven dat Amerika echt tot een van de grote vijanden behoort, nu definitief. Ook bij degene die eigenlijk denken dat het nog steeds een beetje meevalt.
2: Ja, nou, kijk, als het... Er zijn een paar grote trends. Hè? En wat je nu ziet, dat Amerika natuurlijk zo met haar Make America Great Again of America First zich steeds meer naar binnen richt. En zich nog steeds wel afzet tegen China. Maar dat inmiddels ook doet tegen Europa. Vanochtend geloof ik dat Trump ook weer heeft geroepen van ja, we moeten uit de NAVO, want ze helpen ons niet.
0: Ja, we praten op 1 april voor de duidelijkheid.
2: Ja, maar ja, ik weet niet of hij er een grapje van gemaakt heeft. Maar het betekent gewoon aan de basis dat je toch voor een deel wordt teruggeworpen op wat kunnen we dan eigenlijk zelf. En dat is denk ik ook een punt wat Jan maakt. Kijk, je kan met elkaar in alle redelijkheid denken van nou, dat komt wel goed en dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar het punt is dat op het moment dat het dat wel doet, dan kun je ook echt niks meer.
0: Maar het notariaat horen van Jan, dat is waar, dat is geen grootspraak, dat is feitelijk waar, of feitelijk juist. Inderdaad, het notariaat liep voor, zag die dreiging als een van de eerste.
2: Ja, dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld, hè, wat geschetst werd. Kijk, als je het even wat breder ziet, en dan dat is een belangrijke functie, denk ik, en daar hadden we hebben we het ook tijdens de oefeningen wel over gehad, is dat het notariaat natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van het democratische bestel en de rechtszekerheid van Nederland. En dus het gaat over vertrouwensfunctie. Die maakt dat je ook in Nederland, als het puur over bijvoorbeeld handel gaat, dat je gewoon zonder al te grote zorgen maakt, hier gewoon fatsoenlijk een huis kan kopen of een bv kan opzetten of nou ja, alles wat het notariaat passeert, zeg maar. Als dat vertrouwen wordt ondermijnd, hè, door bijvoorbeeld desinformatiecampagnes of doordat het gewoon niet meer functioneert, terwijl het notariaat dan ook geen goed verhaal heeft wat ze daar aan de voorkant tegen hebben geprobeerd te doen, ja, dan ondermijnt dat het vertrouwen. En dat is dus onderdeel van de erosie, zeg maar, van de rechtszekerheid in Nederland. En dat raakt direct democratie.
0: Nee, dat is heel belangrijk. Tuurlijk, we zien ook het aantal democratieën gewoon in aantal dalen. Het wordt dus steeds minder. Het gevecht om de rechtsstaat goed behouden betekent dat notariaat er een grote rol in speelt.
1: Zeker.
0: Er zijn dus geen, ik zeg het nog maar even voor de zekerheid, het zijn niet te grote woorden, dus Jan. Dat is
1: het zijn zeker geen grote woorden. Als je weet dat er in Nederland per jaar, afgelopen jaar, 2 miljoen notariële akten zijn gepasseerd, dat betekent dat 2 miljoen kansen om de rechtsstaat om zeep te helpen, als ik het heel negatief schets.
0: Zwart scenario kan.
1: Dat is een heel zwart scenario. Dus ik denk dat de boevengilde er best belang bij zou kunnen hebben om het vertrouwen van het notariaat te schaden, om daarmee de rechtsstaat en de democratie een knauw te geven.
0: Ja, je wil geen tip geven, maar dat weten ze zelf ook natuurlijk. Ja, dat is het punt. We hoeven niemand wakker te schudden. Ze begrijpen dat ook. En nu begrijpt iedereen, denk ik ook, die nu geluisterd heeft, hoe belangrijk het is. Betekent ook misschien wel dat je geholpen wordt bij het bouwen van zo'n private cloud. Jullie zijn ermee bezig. Dat kost ook geld en moeite en inspanning. Wordt het door iedereen ook gezien dat dit belang zo groot is en dat er dus ook middelen tegenover moeten staan?
1: Nou ja, die middelen die zijn er bij ons, bij mijn beste weten, niet. Wij moeten het allemaal zelf doen. Niemand hoeft medelijden met de notarissen te hebben, maar dit kost wel wat. Maar ik denk, als we het goed willen doen, alle hulp is welkom. Maar ik heb niet de illusie dat wij daarvoor gesubsidieerd worden.
0: Nou ja, behalve als je zegt, je zou het stukje deze uitzending al kunnen knippen. We zijn het er allemaal over eens. Het is voor de rechtsstaat van eminent belang. Ja, dat is toch al een argument om aan middelen te komen.
1: Ja, we zijn geen vitaal beroep. Dat is onze conclusie wel. In oorlogssituatie. Maar we zijn wel een zeer belangrijk aandeel in de rechtsstaat, in de democratie. Dus in zoverre zouden we wel wat hulp kunnen gebruiken. Ja, zeker.
0: Maar het kan, laten we duidelijk zijn, het kan wel met de middelen die jullie nu hebben en wat jullie ook willen. Want het is nogal een, als ik dat clichéwoord mag gebruiken, een uitdagend plan. Vraagstuk ja, ook. Je kunt het wel met de middelen die je nu hebt.
1: Ja, wij hebben. Ja, volmondig, ja.
0: Dan weten we dat. Ja. Dat weet iedereen als je geld over heeft. Dat gaat dus ergens anders zijn. Nee, maar goed, je hebt altijd wat meer nodig. Vooral als je wil bouwen aan zo'n Europese cloud, Michel. Want hoe zou je dat moeten doen?
2: Nou, er zijn, Er is best wel wat onderzoek, ook door de EU zelf, en ook in Nederland zijn allerlei partijen mee bezig om wat ze noemen de stack. Ja, dus heb je, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, heb je 6 of 7 lagen van hardware tot en met zeg maar software en allerlei varianten daartussen. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Het grote probleem nog op dit moment is dat het wat versnipperd is in Europa. En dat de
0: Altijd, dat is niks nieuws.
2: Nee, en dat de integratie van die verschillende lagen ook nog te wensen overlaat. En als je dus als je naar Microsoft gaat bijvoorbeeld, dan heb je ongeveer de hele stack heb je geïntegreerd. En dus het is ook een vorm van verstrikking. Ik bedoel, wij draaien zelf ook bij HCC op Teams met Word en Excel en dergelijke. Ja, dat is super mooi geïntegreerd. En ik heb echt wel, ben echt wel aan het kijken, kunnen wij ook om en over. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, zeg.
0: Nee, maar dat is goed toch dat je het benadrukt. Want iedereen die luistert zal snappen. Daar hebben de meeste mensen natuurlijk mee te maken. En uiteindelijk wil je dat wel, vind je het principieel een geweldig punt. Ja. Maar de praktijk is weer barstig, zoals vaak. Maar nu helemaal, dan denk je, ja, dat ga je toch niet doen. Want de integratie is er niet. Dat vind ik ook lastig.
2: Ja.
0: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Jan Janssens, bestuurslid bij de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over China. We bespreken hoe Europa zich verhoudt ten opzichte van China op het gebied van industrie. Dus tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
8: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jesselgus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die 1,5 jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
9: Dolle donderdag, wat een dag deze donderdag 30 juli. Maar liefst 19 beursbedrijven in Amsterdam openden vandaag de boeken.
10: Ik heb het geloof ik nog nooit zo vol gezien daar.
11: Buiten een enorm neerslagtekort en op de beurs regent het cijfers.
12: We hebben het over heel veel van die bedrijven, waaronder Magnum.
13: De ijsjes van Magnum zijn het afgelopen 1/2 jaar goed verkocht en dat komt vooral door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard.
9: En we praten hierbij over Microsoft en Meta. Microsoft stunt met de kwartaalcijfers. Bij Meta verpest Mark Zuckerberg de sfeer.
14: Meta raising the bottom end of its CapEx range to, for this year, fiscal year capex between $130 and $145 billion. This is a slightly narrower range than what they had previously forecast to.
9: Ja, Zuckerberg wil niet minder uitgeven, terwijl de winst daalt.
12: De Amsterdamse beurs had een topdag door al die cijfers. De AEX sloot zelfs op een recordstand. 1104,7 punten, dat is een plus van 1,1%. Grootste stijger was daarbij DSM Firmenich, dat won maar liefst 11,7%. En de beurs in de VS dan, die staan allemaal ver in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Marcus Sar. Everywhere, goed dat je er bent.
15: Hallo.
9: Goed dat je er bent, uitgerekend op deze dag. Ja, ik zei het net al, het is een ongekend drukke beursdag voor jou als belegger, maar ook voor ons. 17 Amsterdamse beursbedrijven kwamen voor beurs met de cijfers en nog eens 2 na beurs.
12: We proberen er zoveel mogelijk te behandelen. Waar we niet aan toe komen, gaan we morgen nog naar kijken. Gaan we nu door met wat van die AEX en midcap bedrijven.
9: Ja, begin ik met Shell, dat boekte een winst van bijna $10 miljard. En dat is nog meer dan we op analisten hadden gerekend. Ruim 1 miljard meer zelfs.
16: We continue to optimize and deliver turnarounds ahead of schedule, enabling performance such as in Brazil, where we delivered another quarter of record production.
9: Topman Wasserman is blij. Shell draait op volle toeren, zegt hij. Ze verdienen flink aan de hoge olieprijs, maar ook aan gas. Dat doet het goed. Shell gaat daarom opnieuw aandelen inkopen voor maar liefst $3 miljard.
12: Door naar deze Firmenich, dat gaat bezuinigen. Er moet 1000 man uit en er komen ook nog wat andere besparingen. Dat moet 100 miljoen aan kosten schelen. En beleggers staan daarbij te juichen. Ik zei het je al, het is de grootste stijger vandaag. Een kleine 12% kreeg het aandeel erbij.
9: Dan naar Bauer Bam. Dat zag de omzet met 3% stijgen. De winst met maar liefst 25%. Het gaat niet alleen in Nederland goed, ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook daar nam de omzet toe. Nou, Bam zegt dat ze hier in Nederland profiteren van de krapte op de woningmarkt, maar ook van de investering in defensie en de energietransitie. Het aandeel Bam sloot bijna 7,5% in de plus.
12: Farming dan tot slot, dat komt met een flinke tegenvaller. Het gros van dat bedrijf is gebouwd om 1 specifiek medicijn. En precies dat medicijn doet het veel slechter. Daarom gaat de omzetverwachting omlaag, tot grote schrik van beleggers. Die zetten het aandeel maar liefst, hou je vast, 20,3% lager.
9: Ja, gaan we door dat met iets dat niet met kwartaalcijfers te maken heeft, met de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed in dit geval. De club van Kevin Warsh kwam met het rentebesluit. De rente blijft zoals verwacht gelijk, maar er was wel wat anders opvallend. 3 van de 12 leden lagen dwars. Zij wilden juist een renteverhoging.
17: So you were right. I asked for a good family fight and I got one. Most of our discussion were on the big questions that matter to the conduct of monetary policy. We didn't sort of hide from them. We weren't scared of them. There was a lot more interaction between and among my colleagues. It was a real family fight. My view, which you've long heard, is that's the better way to get policy right. That's our North Star.
9: Goede gezinsruzie noemt Fed-voorzitter Warsh het dus. 3 collega's zijn het oneens en willen de rente verhogen. Maar wat hun argumenten waren, dat hield Warsh dan helaas weer voor zich. Ja, Jean-Paul, hij vertelt wat minder en hij wil ook wat minder voorspellen. Wat vind je daarvan?
15: Ja, het is een andere koers. Ik denk dat ze als terugkijken naar het verleden, dat ze zeggen, ja, de Fed had zich al vastgelegd op een bepaalde richting. Mm-hmm. En daar voelen ze niet comfortabel bij. Hè? Dat hadden we die vorige keer gezien toen die inflatie zo opliep.
9: Ja.
15: Dat ze zeggen, ja, dat duurde te lang voordat we daarop reageerden. Hij wil gewoon meer vrijheid. Daarmee wordt het wel wat minder voorspelbaar. Dus nog meer volatiliteit. Alsof we daar niet al genoeg van hadden.
9: Ja, precies.
12: Toch nog wat cijfers dan. Die van Air France KLM. De problemen daar houden aan. Ze hebben last van de hoge kerosineprijzen door de oorlog in Iran. En dus gaat de groeiverwachting omlaag. Wat dan wel weer fijn is voor het oranje gevoel. De KLM-tak doet het juist beter. Die maakte meer winst. En die profiteerde juist ook een beetje van al die spanningen in het Midden-Oosten. Zegt CEO Marjan Rintel.
18: We hebben absoluut met schommelende brandstofprijzen te maken. Je ziet ook afgelopen 2 weken dat die weer enorm gestegen zijn. Tegelijkertijd hebben we kunnen profiteren van de wegvallende vraag naar het Midden-Oosten en met Midden-Oosten carriers. En we zien gewoon dat de vraag naar vliegen ook nu goed blijft.
12: Maatschappijen in het Midden-Oosten konden door de oorlog minder vliegen van en naar Europa. En dat was een markt wat KLM dan weer lekker weg kon snoepen. Maar Air France kon daar dan wat minder van profiteren, waardoor de combinatie uiteindelijk toch minder winst maakte. En ondertussen aast het bedrijf ook op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TIP, TAP. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
9: TAP, ja.
12: TAP, de Portugese
9: staat. Niet mee vliegen, verschrikkelijke maatschappij. Maar even tipje van mijn kant, ja.
12: Nou ja, goed. Air France,
9: KLM. Zolang je bent dan 1,75 meter, dan pas je al niet in die stoelen.
12: Is dat wat Portugees is ook?
9: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar sorry, ga verder.
12: Nou ja, Air France-KLM wil het hebben. De Portugese staat is nu nog de eigenaar. Maar ze willen in ieder geval van iets minder dan de helft verkopen. Tot 49%. Air France-KLM heeft nu een officieel bod uitgebracht. Maar ze zijn niet alleen. Ook het Duitse Lufthansa heeft interesse.
9: En dan nog naar de overname van Arcadis. Of nou ja, de overname. Het overnamebod waar we het eerder in BNR Beurs over hadden. Het Canadese WSP Global deed een bod. Dat werd afgewezen. En deed daarna nog een bod. Maar... je raadt het al, ook dat is afgewezen. Arcadis wil om meerdere redenen niet. 1. Het bod is voor ongeveer de helft in aandelen WSP. Dat vinden ze een te groot risico. Ze zeggen de schuld loopt daardoor op. En 2. En dat is wel pijnlijk. De bedrijfsculturen sluiten niet op elkaar aan. Dat zeggen ze heel netjes. Maar ik denk dat vooral die tweede wel een pijnlijk is voor de Canadezen. Want ik ben benieuwd of ze na die afwijzing nog voor een derde poging gaan.
12: Straks hebben we het over ijsjes, die van Magnum. Klanten likken weer heel wat af met het hete weer. En dat zorgt voor meer omzet.
9: Eerst naar Microsoft en Meta. Die twee doen het precies omgekeerd. Microsoft heeft een kwartaal achter de rug waar beleggers heel blij van worden. Meta, dat stelt juist teleur. En dat komt vooral door topman Mark Zuckerberg. Die kreeg zijn aandeelhouders alweer niet uitgelegd waarom die meer geld wil uitgeven.
19: Meta tried to give Wall Street a clearer answer to the $145 billion question. How does all this AI spending eventually make money? Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
9: Ja, hij had dus een heel leuk verhaal, maar het verhaal slaat niet aan. Het aandeel keldert op dit moment 9,5%. Helpt dan ook weer niet mee dat de cijfers van Meta niet geweldig zijn. De omzet steeg vorig kwartaal, maar de winst daalde met 14%. En daar was dan weer niet echt op gerekend. Straks Microsoft, maar eerst Jean-Paul naar Meta. Ja, dan heb je toch wel een groot probleem, Jean-Paul. Als je als CEO die gigantische investeringen dit jaar tussen de 130 en 135 miljard dollar niet kan verkopen. Dat was vorig kwartaal ook al het probleem bij hem.
15: Nou ja, hij heeft meer dan de helft van de aandelen van een bedrijf wat zoveel waard is. Dus hij heeft niet echt een probleem.
9: Ja, maar je moet wel de mensen meekrijgen, toch?
15: Ja, en dat lukt niet, want Hij wisselt elke keer. Hij had een AI-strategie, daar heeft hij al tientallen, honderden miljarden ingestopt. Hij had eerst die Reality Labs, de Metaverse, Nu een AI-strategie. En nu wisselt hij weer, omdat hij zegt, ja, eigenlijk met wat we gedaan hebben liggen we gewoon achter bij de andere partijen. Ja. Nou, dan kreeg hij natuurlijk meteen de vraag, oké, maar hoe ga je dan die 130, 140 miljard dollar terugverdienen? Nou, dat komt eigenlijk, kort gezegd, antwoord op neer, ja, je moet niet van die lastige vragen stellen, komt goed. Ja, dat wekt geen vertrouwen en daar gaat die koers op naar beneden.
9: Ja, want ik zag dat hij in de analistencall zat samen met de CFO. Ze werden bestookt met vragen over die vrije kaststroom. Die ging in 3 maanden tijd van 8,5 miljard naar nog geen 800 miljoen. Laagste niveau sinds 2022. En je zegt het al, die analisten die willen weten, ja, wanneer gaan die investeringen zich uitbetalen? En als je dan elke keer die antwoorden ook maar schuldig blijft, als je ze... ja, die vragen ontwijkt.
15: Ja, en dat is dus een groot verschil met bijvoorbeeld Alphabet, wat we vorige week hebben gehad. Ja. Die doken in de min zelfs met die vrije kaststroom. Die kregen ook veel vragen. Maar die zeiden, ja, maar ze, elke keer als we meer rekenkracht kopen, kunnen we dat gewoon bij wijze van spreken morgen al verkopen. Mm-hmm. En dan verdienen we het weer terug. Ja, maar dat stukje, dat heft Meta niet. Dus Zuckerberg wil nu nog een cloud beginnen. Dat is op zichzelf geen slecht idee, maar ja... daarvoor mee verantwoord je niet het geld wat je al hebt uitgegeven.
9: Maar het is toch een middelvinger, Jean-Paul, als je en analisten en beleggers gewoon geen antwoord geeft op je plannen, maar wel even 130 tot 145 miljard wil uitgeven.
15: Doe een beetje terugdenken aan 2022. Toen hebben we dat met de Metaverse ook al een keer gehad. Toen kelderde dat aandeel ook in een enorme verkoopgolf binnen technologie als een van de hardste. Toen zei hij op een gegeven moment, oké, we gaan het anders doen. Ja, toen schoot het weer omhoog. Dus dat zit er ook nog wel in. Maar voor nu is het gewoon geen goed verhaal. En die vrije kaststroom is ook geen goed verhaal.
12: Ja, maar dat was natuurlijk wel echt hun eigen verhaal. Dit AI is iets groters dan de metaverse. Je kan er niet zomaar mee stoppen, toch?
15: Nou ja, dat is ook een beetje het punt. Dat als je ermee stopt, ja, dan heb je sowieso verloren. Ja. Dus waarschijnlijk denkt hij van ja, het is toch slimmer om van koers te veranderen en nog meer door te investeren. En daar zal hij ook wel heus wel goed over nagedacht hebben. Niet iedereen kan dat zomaar volgen. Zelfs als ik het zo hoor, intern kunnen ze hem ook niet altijd meer volgen.
9: Krijgt hij de tijd hiervoor van beleggers?
15: Nou ja. Hij heeft zelf heel veel te zeggen binnen dat bedrijf. Dus voorlopig zit het nog wel. Maar de tijd begint op een gegeven moment wel te dringen. Ze willen natuurlijk wel op een gegeven moment wat zien. Ook al omdat je kan kiezen uit zoveel andere aandelen waar je je geld in kan stoppen.
9: Ja, en wat ook pijnlijk is, Meta zegt eigenlijk dat ze op het gebied van AI achterlopen op de concurrentie en dat ze die achterstand ook niet meer denken in te halen. En dan ga je toch door met de investeringen.
15: Ja, als je dat zo bekijkt, dan sta je er eigenlijk, dan denk je van, goh, is dat aandeel maar 9% gedaald? Dan zou er op zich ook nog wel meer af kunnen.
9: Ja,
15: dat denk ik. De CEO zegt van, ja, het is, we hebben gespeeld en we hebben verloren en nu moeten we het helemaal anders gaan doen. Niet echt een sterk verhaal.
3: BNR Beurs.
9: Gaan we door naar Microsoft. Het aandeel staat op dit moment 16,5% in de plus. Daar ging het dus wel goed. Microsoft profiteert gigantisch van de vraag naar rekenkracht voor AI. Afgelopen maanden hebben ze daarom alleen al 88 nieuwe datacenters geopend. Microsoft zag de omzet met bijna een vijfde stijgen naar $90 miljard. De netto-winst ging met een keurige 30% omhoog naar meer dan $35 miljard. Grote winstmotor is Azure, de clouddienst.
20: Azure growth better than expected. That was 43% growth on Azure revenue. Better than the 40% Street was expecting. A CEO, Satya Nadella, he says Azure revenue surpassed $100 billion for the first time. Also mentions Microsoft 365 Copilot seats surpassing 30 million paid seats.
9: Ja, dit ziet er allemaal een stuk beter uit, Jean-Paul. Voor het eerst meer dan 100 miljard aan omzet voor Azure. Dit is wel de parel van Microsoft, hè?
15: Absoluut, dat hebben ze ook wel nodig. En ook dit hebben we bij Alphabet vorige week ook al gezien. Het is wel grappig dat die clouddiensten van Alphabet en Microsoft, die zijn nu eigenlijk ongeveer even groot.
9: Mm-hmm.
15: Maar bij Microsoft, dat hadden ze ook wel nodig. Ze hebben gezegd, nu 43% omzetgroei bij dat onderdeel. Volgend kwartaal waarschijnlijk 45. Ja, en dat in combinatie met dat je dus hier wel die vrije kasstroom, dus het geld wat je overhoudt onderaan de streep als alles betaald is, dat is hier bij op een haar na $20 miljard in de plus.
9: Mm-hmm.
15: Ja, en daar houden beleggers wel van als ze zeggen van, ah ja, voor dit jaar vinden we het zo wel even goed wat we gezegd hebben.
9: De afgelopen weken waren er onder beleggers toch wel wat twijfels van, verdienen die techbedrijven wel met AI of gaan ze daar wat mee verdienen? Ik denk dat Microsoft met deze resultaten wel het bewijs heeft gegeven dat zij echt aan alle kanten verdienen, hè, met AI.
15: Ja, wat net ook in dat fragmentje werd gezegd, dus de cloud is absoluut de motor daarachter. Maar je hebt dus ook die Copilot, die betaalde licenties, wat in het eerste kwartaal nog maar gestegen was van 15 naar 20 miljoen. Dat, ja, weet je, dat is dan nu in het tweede kwartaal verdubbeld, zeg maar. Dat is van 20 naar 30, dus van 5 miljoen groei naar 10 miljoen groei.
9: Mm-hmm.
15: Als dat zo doorgaat, dan heb je er weer een nieuwe tak bij. En daarmee laat je dus echt zien dat die gebruikers dus ook bereid zijn om ervoor te betalen.
9: En Microsoft kan hun uitgaven dus beter verkopen? Of zijn ze wat terughoudender? Hoe kijk jij naar hun kapitaal?
15: Nou, ze laten het wat korter op elkaar zitten, zeg maar. Dus ze willen ook blijven investeren. Dat hebben ze ook aangegeven. Volgend jaar gaan die kapitaaluitgaven waarschijnlijk weer verder omhoog.
9: Ja.
15: Maar dat is wel omdat ze dan ook al zicht hebben op dat ze het gaan terugverdienen.
9: Waarom komen zij er wel mee weg en Meta niet?
15: Omdat het korter op elkaar zit. Omdat ze gewoon met vertrouwen ze kunnen duidelijk maken waar de vraag van klanten naar komt.
9: Mm-hmm.
15: En ja, dan is het op een gegeven moment als je investeert en de dag daarna bij wijze van spreken heb je het al terugverdiend en meer, dan zit je natuurlijk goed.
9: Ja.
12: Ze zijn ook wat voorzichtiger met die kapitaaluitgaven, in ieder geval voor dit jaar. Is dat ook iets wat helpt misschien?
15: Ja, precies dat. Dus daar houden beleggers van. Hè? Kapitaaldiscipline noemen we dat dan. Dat je het pas uitgeeft wanneer je eigenlijk bijna zeker weet dat je het gaat terugverdienen.
9: Ja, en ik had het net over Azure, wat ze hebben. Wat ook opviel in die cijfers. Ze hebben een belang in OpenAI, ze hebben een belang in Anthropic. Ik zag dat laatste werd ruim 3 miljard meer waard. Helpt dat ze ook nog de komende tijd, die belangen?
15: Nou ja, natuurlijk, want geld is geld. Maar het grote belang daarvan is die samenwerking met die partijen. He, want die partijen die hebben geen eigen cloud. Dus alles wat zij ontwikkelen, ja, dat wil Microsoft natuurlijk graag dat dat via Azure loopt. Want dan kunnen ze meteen ook zien wie er op welke manier gebruik maakt van AI. En daar zit natuurlijk ook heel veel kennis en kunde in.
9: Als je Microsoft even afzet tegen die andere conculega's, staan zij er dan op dit moment het beste voor?
15: Nou, dat weten we pas vanavond als Amazon geweest is. Want die hoort er natuurlijk ook bij. Dat is natuurlijk de marktleider in de cloud.
9: Moet je morgen eigenlijk bellen?
15: Maar ja, dat doet Maxime al morgenochtend vroeg. maar die cijfers bij Microsoft was wel waar er eerst twijfel was.
9: Ja.
15: Hebben mensen nu echt wel het idee van, hier is het wel aan het gebeuren. Dat hebben mensen bij Google ook. Dus ik zou daar niet bij willen kiezen.
3: BNR Beurs.
12: Gaan we naar Magnum. Dat kwam voor het derde kwartaal sinds de afsplitsing van Unilever met eigen cijfers. Maar voor het eerst overtreffen ze de verwachting. Het aandeel had wat opstarttijd nodig. In april was het aandeel zelfs een van de meest geshorte aandelen van Europa, volgens Bloomberg. En zelfs na vandaag, na positieve cijfers, nog geen eenduidig enthousiasme. Het aandeel opende zelfs bijna 3% lager. En sloot uiteindelijk heel licht in het groen, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Zeker niet als je naar al die andere koersuitslagen van vandaag kijkt. Hoe komt dat, Jean-Paul? Wat heeft Magnum dan wel nodig om weer een beetje de weg omhoog te vinden?
15: En nog een paar van dit soort kwartalen waar het beter gaat. Ja. Het is zo jovel waren die cijfers niet. Zeker ook niet in de periode dat het nog onderdeel was van Unilever. Was het vaak de divisie waar het allemaal wat moeilijker liep. Nu gaat het goed, maar ja, dat is één kwartaal. Dus wat je wil is nog een paar van dit soort kwartalen. En het liefst gewoon nog wat meer volumegroei. Want dit is wel het oude, zeg ik na deze week, na de Unilever-cijfers, want die waren heel goed. Het oude spelletje dat ze toch proberen met prijsverhogingen meer omzet te laten zien. Ja, je wil natuurlijk gewoon liever dat er meer ijsjes worden verkocht.
12: Ja, maar kunnen deze eerste meevallende cijfers dan wel het eerste zetje geven misschien?
15: Nou ja, het is een goed kwartaal zonder meer. Dus er wordt nu toegeschreven aan het warme weer. Laten we ook even kijken als het winter is hoe het dan gaat. Ja. Want het hele jaar door kan je ijs verkopen natuurlijk.
12: Ja, je begon al over die prijsverhogingen. Dat heeft meegewerkt aan die, meegeholpen aan die betere cijfers. In hoeverre is dat een risico voor Magnum, dat ze het daarvoor moeten hebben?
15: Ja, een risico, het is een gegeven. Zo werken wel heel veel bedrijven. Dat zien we. We hebben dat bij Unilever jaren gezien. Maar je ziet het ook bij pak een beet in LVMH, weet je. Waar je gewoon dure producten hebt. Zeggen, nou, we willen dan gewoon, als die mensen toch bereid zijn om zoveel voor die ijsjes te betalen, kunnen we er best nog wat bovenop doen. Ja, ergens is dat natuurlijk wel een keer eindig. Ja. Dat je zegt, nou.
1: Want je zag in de cijfers van de week van Unilever dat ze daar niet heel erg aan draaien, aan die knop. Dat ze dat nog niet heel erg durven.
15: Nou, dat is juist het sterke. Dat Unilever onder die meneer Fernandez, die hebben nu gewoon ongelooflijk veel geld uitgegeven aan marketing. Ja. In het merk, onder andere bij het WK voetbal. Waar je bij de vierde official, als die dat bord omhoog hield, zag je die Rexona-logootjes in zijn dingen. Dus dat heeft blijkbaar geholpen. Want die hadden dus wel heel veel volumegroei. En dat is echt wel anders en sterker, wat mij betreft, dan dat we vandaag bij Magnum hebben gezien.
12: Durf je al de balans op te maken of Magnum zelfstandig beter af is?
15: Zoals je weet neem ik daar altijd wat meer. Dat denk ik wel. Ja. Want het is het enige product, was het in de stal van Unilever, waar je gekoelde auto's voor nodig hebt. Ja. Dus in die zin, dus hopelijk hebben ze nu de vrijheid om de juiste investeringen te doen, om het verder te laten groeien. En ik denk dat die kans er absoluut ligt.
12: Unilever is erbij geholpen, maar is Magnum er ook bij geholpen?
15: Ja, ik denk het wel. Want als je elke keer moet vechten met andere units om investeringen, kan je dat op een gegeven moment misschien beter zelf doen.
12: Het waren ook de eerste kwartaalcijfers in de zomer en in de lente die eraan vooraf ging. Ook daar profiteert Magnum van. Ze moesten het toch vooral van het lekkere weer hebben van de afgelopen tijd. Gaan we dat vaker zien, dat we vooral goede cijfers zien als de zon schijnt?
15: Nou ja, dat is volgens mij al sinds jaar en dag zo. Ja. Dus dat is niet gek. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar het, als het bij ons winter is, waar ze dan op dat moment lekker weer hebben. Dus hopelijk kunnen ze daar ook van profiteren.
1: En hoe cru ook, dit is wel een bedrijf wat misschien dan verdient bij die opwarmen van de aarde.
12: Dat is wel
1: als we veel meer warme dagen krijgen, dan gaan we misschien meer ijsjes.
15: Ik denk wel dat ijsjes dan de oplossing zijn. Ja.
1: Om even bij te komen. Ja.
12: In mei schoot de koers nog even omhoog naar wat overnamegeruchten. Daar bleef het ook gelijk bij. Reuters had daar een verhaal over dat twee Amerikaanse partijen wel interesse zouden hebben. Daar hebben we er eigenlijk niks meer over gehoord. Het werd in het Financiële Dagblad nog ontkend door de CEO deze week, zag ik. Had hij al wel eens eerder gedaan. Gaan we er nog iets over horen, denk je, over een eventuele overname?
15: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Omdat, weet je, als de CEO het ontkent, ga je ervan uit dat er niks speelt. Ja. Totdat hij dat wel doet. En dan gaan we er naar kijken. Maar anders wordt het allemaal speculeren.
12: Zou Magnum erbij geholpen zijn, denk je, als het niet meer op de beurs zit?
15: Dat kan ik zo niet beoordelen.
1: Is het een makkelijke overnameprooi?
15: Nou ja, dat is niet mijn specialisatie om daar naar te kijken. Je moet kijken, wat je wil is dat als je auto's toch rijden, dat je zoveel mogelijk in die vrachtwagen stopt. Moet je kijken waar dat het beste bij aan zou kunnen sluiten. Maar die analyse die heb ik niet nu 1, 2, 3 paraat.
21: BNR Beurs.
1: Maakt niet uit, gaan we gewoon lekker naar Wall Street. Want daar staat alles in de plus. De Dow Jones gaat als een raket. Er staat een procent hoger. De S&P 500 wint 1,3%. En de Nasdaq, ik moest echt even een paar keer goed kijken, maar het klopt toch echt. 2,4% hoger.
12: Gigantisch. Nog even naar Netflix dan. Dat probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Daar hebben we je al eens vaker over verteld hier bij BNR Beurs. Ze willen eigenlijk weer een beetje een ouderwetse televisiezender worden. En bij televisie hoort natuurlijk...
1: voetbal.
12: Zo is dat. Dat willen ze hebben dus ook. Volgens Bloomberg hebben ze de uitzendrechten voor het WK voetbal van vrouwen voor de vrouwen gekocht. Dat is volgend jaar. Zouden ze 200 miljoen voor betaald hebben. Betekent overigens niet dat je in ieder geval in Europa gelijk een Netflix-abonnementje af moet sluiten als je dat WK wil volgen. Want de Europese publieke omroepen hebben ook al een deal met de FIFA veiliggesteld. Dankzij druk, dat dan weer wel, van de Europese Commissie.
1: We hebben het helemaal niet over president Trump gehad, dus laten we het nog even over hem hebben. We moeten het over zijn mediabedrijf hebben, om precies te zijn. Een tijdje geleden vertelden we je al dat dat bedrijf voorkennis wil verkopen. Handelaren konden een speciaal abonnement nemen om zo eerder berichten van Trump op Truth Social te krijgen. Nou, berichten waar, zoals we weten, vaak koersgevoelige informatie in zit. Daarmee koop je dus een voorsprong tot woede van democraten.
0: He's selling Wall Street firms early access to Truth Social posts where he brings out information that is, quote, market movers. This is literally the highway to making profit.
1: Ze is niet blij. Senator Elizabeth Warren en een collega hebben daarom nu beurswaakhond SEC opgeroepen om in te grijpen. Zij willen dat de SEC onderzoek doet, ja, of dit allemaal wel mag en of het legaal is.
12: Het was een immens drukke dag. We hebben het allemaal weer een half uurtje weten te proppen. Kijken wat er morgen allemaal te doen is. De piek van het cijferseizoen, die ligt achter je. Maar uitrusten is er nog niet bij. In eigen land krijg je nog cijfers van WDP en van een paar smallcappers. Uitzendbureau Brunel bijvoorbeeld. En bodemonderzoeker Fugro. Dat is een behoorlijk volatiel aandeel sinds een paar jaar. Na een dip vorig jaar wist de koers zich dit jaar weer wat te herstellen. Tot deze zomer eigenlijk. De afgelopen 3 maanden verloor het aandeel weer 20%. Maar analisten verwachten bij deze kwartaalcijfers wat herstel. In de VS zijn het dan nog de oliereuzen die opvallen. Chevron en ExxonMobil komen met cijfers. En dat wordt vast een feest, want de olieschaarste is een probleem voor alles en iedereen, behalve voor de oliebedrijven. En de tijd vliegt, het is de laatste dag van de maand. Daarom vast een update over de inflatie van die maand. Die krijg je in Nederland, maar ook in Frankrijk, Italië en de gehele eurozone.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 30 juli. Wij danken Jean-Paul van Oudheusen van eToro en Marxis Are Everywhere. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te behandelen. Er zijn wat bedrijven blijven liggen, zoals bijvoorbeeld ING. Maar niet getreurd, dat hoor je morgen.
12: Net als de cijfers van Apple en Amazon natuurlijk. Die komen vanavond nog. We gaan er naar kijken en ze behandelen voor je. Dus,
1: En jij gaat die dus om 6:10 in de ochtend becommentariëren.
12: Ja, over 11 uur al zit je er weer.
15: Maar dat is onderdeel van de podcast, dus je kan hem ook later terugluisteren. Als je
1: nou, mooi hebben we gewoon voor iedereen reclame gemaakt. Gaan we morgen weer naar jou luisteren. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
1: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
0: Dus we zijn nog niet verloren.
2: Want daarvoor luister je de grote techshow.
1: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
0: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
3: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want ja, ultrakorte filmpjes houden kinderen aan de telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Sociale media, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En misschien is dit wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast Tekla Reuten. Ze is actrice, bekend van grote internationale films zoals The American met George Clooney en van Nederlandse films zoals De Tweeling, Het Diner. Vorig jaar nog vond ze Een Gouden Kalf voor haar rol in Voor de Meisjes. Leuk en aardig allemaal. Ze staat vooral hier in de studio vandaag als medeoprichter en voorzitter van de beweging Smartphone Vrij Opgroeien. Welkom.
7: Goedemorgen, dankjewel.
6: We gaan het hebben over dat smartphone vrij opgroeien. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we hebben deze week over sociale media die steeds meer onder vuur liggen. Daar ben je het mee eens?
7: Ja.
6: Of is dat iets van onze bubbel?
7: Zeker niet. Nee, we kunnen inmiddels zeggen, na de 1,5 jaar die wij nu bestaan, dat we op alle scholen in heel Nederland, alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd zijn.
6: En, zijn er alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd?
7: Ja, dus dat kun je wel echt stellen dat heel, heel Nederland betreft. En alle ouders van alle gelederen. Natuurlijk is het in de ene stad zijn het er 100 die in zo'n groep zitten en zich actief zorgen maken en uitspreken. En in sommige gemeenten dat nog minder. Maar ze zoeken elkaar op en door die verbinding groeit het steeds.
6: Ja, ja. Tweede vraag is hoe jij thuis doet. Dat is dan logisch, want je bent moeder van 2 kinderen basisschoolleeftijd. Ja. Hoe streng ben jij? Hoe streng ben je voor jezelf?
7: Daar ben ik het meest mee bezig op het moment. Omdat het voor mijn kinderen nu eigenlijk wel heel duidelijk is. Die weten er alles van. We hebben er veel over gepraat.
6: Want ze zijn voor alle zekerheid.
7: 7 en 10. Ja. En ze weten dat ze op hun 14e misschien een smartphone krijgen. Maar ik zeg ook steeds misschien. We gaan het bekijken. Ik zeg ook altijd, het gaat ook heel erg over hoe we zien dat het lukt om je aan de afspraak te houden. En dat geldt voor mijzelf ook. Zij houden mij ook regelmatig aan mijn afspraken. En roepen mama nu niet. Of dat ik ben afgeleid. Als ik eigenlijk even moet appen, mag ik daar gaan spelen en ik zit ineens een mail te schrijven. Mm-hmm. Het is ook de maand van mei socialvrij. Ja. En daar doe ik ook aan mee.
6: Hoe gaat het met je?
7: Het gaat goed.
6: Ja, het is pas een paar dagen natuurlijk.
7: En in mijn geval betekent het vooral dat Instagram... dat ik dat één keer in de week op zondag bekijk.
6: Ja.
7: En dat is heerlijk.
6: Ja. En dan dat zit je wel de hele zondag te scrollen.
7: Nee, zeker niet. Ik weet dat natuurlijk ook al heel lang. En dat is natuurlijk denk ik het hele eieren eten. We weten allemaal al heel lang dat we eigenlijk liever niet 2 uur lang daar tijd op kwijt zijn. Zelfs als het dan allemaal hele leuke, interessante dingen is. Mm. Voelt is het toch altijd 2 uur niet iets anders gedaan. En we weten inmiddels wel dat in dat andere heel veel schatten verborgen liggen die we laten liggen.
6: Yeah.
7: Dus ja, strenger voor mezelf en zo helder mogelijk en informatief mogelijk met mijn kinderen.
6: Ik las in een interview dat jij, dat vond ik eigenlijk een hele slimme truc, dat jij, je werd door je kinderen aangesproken op je telefoon gebruiken en dat je nu vooral op je laptop eigenlijk werkt. Ook WhatsApp bijvoorbeeld. Omdat dat dan toch meer een signaal is van ik ben aan het werk in plaats van op je telefoon zitten.
7: Ja, absoluut. Dat was wel de eerste eye-opener eigenlijk. Toen we net begonnen dacht ik, ja, wat raar eigenlijk dat ik op dat kleine schermpje, wat ook nog eens heel slecht is voor je ogen, al die mails zit te doen of zelfs een script zit te lezen. Notabene. Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon ook een belediging aan het script, bij wijze van spreken. Dus ik heb dat wel echt verlegd naar de laptop. Ja. En het is een heel ander teken, omdat je kind, als hij meekijkt over mijn schouder, op een telefoon heeft hij geen idee en zal het dus wel iets heel leuks zijn wat hij niet mag.
6: Mm.
7: Maar als hij op mijn laptop allemaal letters ziet en urenlang pagina's ziet, dan weet hij gewoon, dit is een boek.
6: Ja, ja, ja. Die Nederlandse tak van...
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Die zo duidelijk tegen ons zeggen, zeiden, begin er zo laat mogelijk mee. Stel het uit, echt uit de grond van hun hart. Mm-hmm. En daar ook nog in één moeite door op dat moment zeiden van... Want als meisje kom je meteen in anorexia dit of dat. En als jongen kom je meteen zo in zo'n soort manier zoals een puber dat kan roepen.
5: Ja. En dat zeiden de pubers zelf.
4: Ja, die zeiden dat zelf. En toen dachten we, wow, wacht even hoor. Wij waren hierover aan het nadenken. Mm-hmm. Maar nu zeggen deze experts eigenlijk tegen ons...
5: Ervaringsdeskundigen.
4: Stel het inderdaad uit. En dat is eigenlijk alleen maar ongelooflijk gegroeid tot heel recent het UNICEF-congres, waar dit jaar specifiek jongeren, een stuk of 30, 40 jongeren op het podium zijn gezet, die aan allerlei organisaties ook verbonden zijn, als de jongerentak, en die allemaal eigenlijk als ervaringsdeskundigen zeggen, ja, zoals het nu is, willen we niet en kan het niet. Mm-hmm. En die letterlijk de vraag stellen, hoe gaan jullie ons hier tegen? Hoe gaan jullie de volgende generatie hier tegen beschermen? Ja. En dat is de grote vraag.
5: Dus dat gesprek met die pubers, dat versterkte dat gesprek dat jullie al aan de keukentafel met elkaar aan het voeren waren. Van hoe moeten we hiermee omgaan?
4: Ja. Nou, en dan moet ik even recht doen aan de UK. Daar was dus de Smartphone Free Childhood Movement bezig. Ook begonnen aan een keukentafel van ouders. Is nu een enorme beweging. Politiek ook heel actief. En nou, nu zijn we inmiddels met, ik weet even het nummer
5: ik
4: niet meer.
5: Ik heb volgens mij hier voor me staan, want het begon dus in 2024, is nog maar kort geleden. Hè? Dus met daar, volgens mij met 8 ouders begonnen jullie uiteindelijk die landelijke beweging. Zijn er nu 71.000 kinderen waarvoor dat pact is getekend.
4: Klopt.
5: Op bijna 5.000 basisscholen, 4679 om precies te zijn nu. 70% dus van alle basisscholen in alle gemeentes doen ouders mee.
4: Ja, loopt ook heel mooi parallel met of je nou een Telegraafpeiling hebt of een Ipsospeiling. 70% zegt er moet een minimumleeftijd komen voor sociale media. Dus het is eigenlijk gewoon, wat dat betreft, is dat een heel groot verschil met toen wij begonnen 1,5 jaar geleden. Want toen begonnen we nog een beetje te roepen. En werd er nog, nou, is dat niet betutteling en zo. Ja. Daar zijn we nu wel aan voorbij. Maar waar ik naar zocht is, zijn nu in 36 landen wereldwijd zijn oude bewegingen.
5: Ja, dat is de internationale beweging.
4: Ja, dus het is ook heel veelzeggend dat in al die landen, al die culturen, overal hebben ouders hetzelfde gevoel en geluid.
5: Wat werd er aangeboord dan door die oude beweging? Wat is het dan? Is het angst? Wat was het waardoor mensen dachten, ja, wacht even.
4: Nee, niet
5: angst. Ik hoor hier iets waar ik me door aangesproken voel.
4: Nou, ik denk het zijn zowel ouders die jongere kinderen hebben en denken, hoe ga ik dit doen? Ik wil dit niet voor mijn kind. En het zijn ook ouders die al 16-jarigen hebben, die helemaal door die telefoon een fuik in zijn gesleurd. En erger, even goed om de cijfers te weten. Politie, ook met ons in gesprek soms, die 50% van de jeugdcriminaliteit gebeurt op Snapchat. Dus de zaken die daar zijn. Hè, dus het is niet een soort betuttelende, loze, angstige roep. Wij zijn niet bang. Wij zijn gewoon. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk het laatste op die manier wat we zijn. We zijn gewoon heel realistisch, denk ik. Alles wat we lezen, en dat doen we natuurlijk echt met een soort gretigheid met dit hele team. Alle onderzoeken die er zijn, de conclusie is wel helder. Kijk, er wordt altijd weer over causaliteit en correlatie, maar wij zijn daar echt totaal niet meer in geïnteresseerd. Ook omdat wij denken dat dit niet iets is wat je met een soort standaard wetenschappelijk onderzoek kan onderzoeken. Want wat er 6 jaar geleden speelde op sociale media bijvoorbeeld, is alweer volledig ingehaald hoe met algoritmes nu werken. Over een paar jaar is AI speelt een hele andere rol. Dus welke testgroepen ga je waarmee vergelijken? En ook elk mens heeft zoveel factoren. Tuurlijk kun je dat nooit exact op die manier doen. Dus
5: waar je naar verwijst met causaliteit en correlaties, inderdaad, er zijn nog steeds discussies gaande. Er zijn internationaal gezien, zie je dat er veel bijvoorbeeld bij meisjes depressieve klachten zijn, dat er allerlei klachten zijn bij jongeren. Er wordt er gezegd, ja, en dat loopt parallel aan de opkomst van sociale media en smartphones. Dat zal dus wel met elkaar te maken hebben. Alleen onderzoekers, wetenschappelijke onderzoeken, lukt het nog niet om dus die exacte verbinding te leggen.
4: En ik zeg give it up. Dat gaat met deze snelheid ook van de technologie en met al die levens en alle verschillende factoren gaat je dat volgens mij niet op die manier lukken. En misschien is het ook wel goed dat we dat een keer met iets kunnen toegeven. Mm-hmm. En ook omdat eigenlijk de jongeren zelf

0: de causaliteit wel benoemen. Dus die zeggen wel, het komt door dat apparaat in mijn zak, het komt door alles waar ik door beïnvloed ben. En op allerlei manieren is eigenlijk... ja, nou wil ik dus mijn collega erbij halen die daar zit.
1: Die zit te luisteren, ja? Je bent op zoek naar feiten.
0: Nou, dat over die drie dingen, toch? Die Hyde zei, die drie dingen.
1: Ja, Jonathan Hyde heeft een beroemd boek geschreven. The Anxiety Generation.
0: Wij zijn dus een team, dames en heren.
1: Ja, maar goed, je wilde je collega erbij halen om die feiten...
0: Die causaliteit is eigenlijk wel aangegeven. Hyde heeft daar een heel goed voorbeeld van. Dat eigenlijk alle artsen, alle... die al jaren vanuit hun praktijk zeggen, dit is een probleem en dat komt door die dat in hun praktijk de hele tijd ervaren. Yeah. Het is niet meer de vraag of het singled out die sociale media is. Het is, denk ik, een grote vraagstuk is eigenlijk... Gaan wij tech gebruiken voor omdat het ons dient?
1: Of andersom.
0: Ja. En het gaat in die zin raakt het. En wij zijn dus ook niet voor geïsoleerd alleen maar een minimumleeftijd. Het enige wat wij heel erg hebben ontdekt en waar we heel hoopvol en positief over zijn, is dat we hebben ontdekt dat er één ding heel simpel is. Dat je het als ouder gewoon kan uitstellen. En dat direct
1: effect heeft.
0: Alle vruchten afwerpt die je zoekt. En vervolgens is het een veel complexer veld waar natuurlijk op allerlei manieren aan moet worden gewerkt. Mm. En dat gebeurt gelukkig ook. En nou ja, zie deze week alle mensen die jij ook aan het woord laat, die hebben daar allemaal hun eigen werk in. Morgen is ook weer heel interessant, natuurlijk. Ja.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, ondertussen is Tekla Reuter nog aan het zwaaien naar haar medeoprichter Merel, die ook nog appt voor de laatste feiten. De hulplijn kan ingeschakeld worden. Merel zit hier net buiten de studio. Nou, kom maar op dan. Kijk, Tekla Reuter,
0: nee, het is ook
1: oprichter van de bewegingsmarkt.
0: Hoe kan ik het vergeten? We weten inmiddels uit alle rechtszaken, ook tegen Meta en alle techbedrijven, dat zij in hun vergaderzalen gewoon zeggen dat het zo is. Ja. In feite geven zij die causaliteit gewoon zelf aan. Ja, soms vergeet ik ook de inkoppers.
1: Ik snap het. En volgens mij is het ook zo, dat is dan zo'n andere inkopper, dat er in Silicon Valley de meeste kinderen geen smartphone hebben, toch?
0: Absoluut. Ja, nou, daar begon natuurlijk mijn hele gesprek met dat zo goed is gelukt met mijn kind. Omdat die ook echt als kind denkt, oh ja, nee, dan klopt er iets niet.
1: Ja, want daar begon het mee, daar ben ik toch benieuwd naar. Het begon met jou, met die 8-jarige, die vroeg, wanneer krijg ik een smartphone?
0: Ja, absoluut.
1: Zo begon het in jouw huis.
0: Ja.
1: En toen dacht je, oh nee, dat
0: zeker. En ik vond het heel prettig om te merken dat een kind, als je dan vertelt dat degene die de smartphone heeft uitgevonden hem zelf niet aan zijn kind geeft, dat die zo klip en klaar, zonder allerlei ruis van ja, maar, we hebben hem nodig, zus of zo, kan zeggen, nou, dan klopt er gewoon iets niet.
1: Nee.
0: En vervolgens, dat is het pijnlijke natuurlijk, is hij ook met heel andere ogen naar mij gaan kijken en naar mijn geliefde ook. Ja, en haal je ook een kritische bril in huis?
1: Ja, ja. Nou ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb 2 dochters, ik heb een tweeling van 9. En ik kreeg dus op mijn kop dat ik inderdaad aan de ontbijttafel wel eens, ja, ik heb geen papieren krant meer, maar dan keek ik dus op mijn telefoon op de krant, maar dan ben ik dus maar half aanwezig.
0: Ja.
1: Nu afgesproken geen telefoon aan tafel, zowel bij ontbijt als avondeten. En dat is echt doordat mijn kinderen dat hebben afgedwongen.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Soms zijn ze slimmer dan wij misschien wel.
0: Ja.
1: Want toch voor alle duidelijkheid, wat zien jullie gebeuren bij kinderen die wel een smartphone hebben? Want dus een generatie die, ja, het is deze week al een paar keer genoemd, maar minder goed slaapt, slechter concentreert, continu wordt blootgesteld aan prikkels.
0: Ja, en nou, de dopamine in het brein, hè, die speelt zijn vanzelfsprekende rol, zoals dat bij verslavingen en dergelijke gaat.
1: Ja.
0: Je wil er steeds meer van, je hebt steeds meer nodig om er geluk uit te kunnen halen.
1: Bijziendheid, concentratieproblemen, slaapproblemen.
0: Ja, en ook heel simpelweg natuurlijk fysiek, niet buitenspelen, niet rennen en doen, dat maakt ook heel veel uit. En er is menselijkheidsaspect, wat we makkelijk vergeten, maar simpelweg, he, die 6 uur gemiddeld die jongeren in Nederland hebben op hun smartphone, dat is de schermtijd van jongeren in Nederland gemiddeld, 6 uur.
1: En dan hebben we het over jongeren van welke leeftijd?
0: Tussen de, zeg maar, 10 en 16.
1: 6 uur?
0: Ja, ja.
1: En, sorry, jij zegt het, zei
0: ja,
1: maar
0: ik
1: dat
0: weet
1: is toch
0: het.
1: Gewoon heel
0: er
1: veel?
0: Er is ook al een heel mooie, het is een kwart van je leven.
1: Ja.
0: Het is een kwart van je leven. En ik bedoel, dat geldt dus voor volwassenen ook. Hè, dat je zulke heftige statements kan maken, hoeveel jaren eigenlijk van je tijd je daarop zit. En ik ben al 50, dus je moet echt gaan opletten. Want de klok tikt natuurlijk. Ja. Maar er is een... ook al zou een kind het gebeurt helaas niet. Die 6 uur lang alleen maar Japans leren en ongelooflijk interessante content lezen en sarteren en noem het maar.
1: Ja.
0: Dan nog mist die 6 uur van hele belangrijke ontwikkelingstaken die een brein simpelweg te doen heeft van een mens in het buitenspelen, in het klimmen, in het vallen, in het ruzie maken, in het oogcontact met anderen hebben. Dat is essentieel voor je ontwikkeling.
1: Ja.
0: En het is ook iets wat je niet later kan inhalen. Het moet in die tijd gebeuren en daar is een kindertijd voor.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat we natuurlijk willen beschermen en wat we ze teruggeven door zo simpelweg een smartphone uit te stellen tot later. En het is ook wel goed dat ook uit de diepste krochten van Silicon Valley en de techwereld komen nu ook de stemmen naar voren die zeggen een analoog opgegroeid en opgegroeid, mm-hmm. geschoold kind is het best voorbereid op een technologische toekomst. En
1: wat,
0: dat is,
1: waarom dan?
0: Nou, het is natuurlijk heel logisch. Je moet als mens vanuit je menselijkheid kunnen kijken naar die techniek.
1: Mm-hmm.
0: Als je al helemaal zelf gewired en door draad bent met techniek en digitalisering, dan is het veel moeilijker om met afstand naar die techniek te kijken die jou moet dienen. En die je ook wil gebruiken. Je moet leren denken. Mm. Je moet leren de leesvaardigheid. Dat is echt een belangrijk om te noemen. Dat, wij hebben nu natuurlijk ook steeds meer sinds we bestaan. Hè, ik noemde net de politie. Maar heel veel directeuren van scholen. Mensen vanuit GGD. En die zich naar ons toe komen en zeggen. Ja, het probleem is gigantisch. Maar de leesvaardigheid heeft een hele directe lijn. Naar het functioneren van onze democratie simpelweg.
1: Mm-hmm.
0: Als een kind niet leert lezen. Leert denken. Leert tekst interpreteren, verschillende een mening vormen.
1: Mm-hmm.
0: Het is zo essentieel voor onze werkende democratie.
1: Ja. Nou is het tegenargument van veel mensen. Ja, mm-hmm. Die smartphone is er nou eenmaal als onderdeel. Hè, en die sociale media ook. We hebben het nu over smartphone, maar dat hangt automatisch samen met sociale media. Die is er. Die gaat ook niet meer weg. Dus je kan kinderen maar beter leren omgaan met een smartphone. De ontwikkelingspsycholoog Steven Pont was hier deze week. Die zei, ja, ik voer wel gesprekken dat je bijvoorbeeld vanaf groep 8... dan vanaf de kerst, want dan kun je nog een beetje controle op uitoefenen. Dan ken je de leraar nog. Je weet nog van de andere kinderen in de klas. Dan weet je allemaal hoe ze eruit zien en de namen. En straks op de middelbare school heb je daar veel minder zicht op.
0: Ja,
1: dat is een tegenargument wat je dan hoort.
0: Nou ja, het is heel lang ook het mantra geweest van het mediaonderwijs wat werd gegeven. En ik denk dat gewoon nog stamt uit de tijd. Sociale media en die telefoon zijn zo snel veranderd in onze handen. Ik noem het altijd het paard van Troje.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben ook begonnen met dat ik het een ontzettend leuk apparaat vond, waar ik ineens allerlei dingen mee kon die heel leuk waren.
1: Allebei eenvoudig, vond je het ook zo cool dat hij kon kantelen met
0: zeker,
1: die foto's?
0: Nou, zeker. Nou ja, en Instagram was in het begin, dat is natuurlijk gisteren heel erg ter sprake geweest, volgde je mensen die je kende en die zag je. En, ja. En dat was
1: je tante die jouw lunch postte.
0: Maar in 2019 met name, en toen AI in die algoritmes erbij kwam, is dat volledig in onze handen veranderd. En ik denk dat het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om een onderwijssysteem, een pakket, we zullen er met de kettingvraag ook nog op terugkomen, aan te passen. Maar ik denk dat het wel veel te laat is ingezet dat we op een andere manier dat puberteitsargument. Het is ook wel een aanname, vind ik, dat je zegt. Want vanaf je 16e praat je niet meer met je puber. Daar wil ik ook nog wel best wel even wat tegen inbrengen of dat per de facto zo is. Maar
1: eigenlijk, maar het argument om ze dus. Ja, ze zijn nee, er, dus je moet ze langzaam gecontroleerd blootstellen en laten wennen aan.
0: Toen wij, wij zijn even oud, zeg je niet. Toen wij onderwijs kregen over de computer en Word, hoe heette het allemaal destijds. Ja. Dan ga je een techniek leren die over met de computer omgaan. Dat is digitaal onderwijs in die zin. Maar sociale media is niet iets waar ze mee kunnen leren omgaan. Kan jij ermee omgaan? Kan ik ermee omgaan? Het is niet een. It's a beast that's bigger than that, zou ik maar zeggen. Het is voor dien model is namelijk de aandacht van je kind.
1: Zo lang mogelijk
0: daar
1: vasthouden.
0: Valt niks. Ja, dus daar valt niks terug. En daar slagen ze gewoon in. Punt.
1: Zullen we een ander argument
0: het is niet om ermee.
1: Dan?
0: Het is dus niet meer iets om mee te leren omgaan. Wat wel moet gebeuren, heel erg, is vanaf dat die leeftijd dat ik ook met mijn zoon ben gaan praten. Met ze over wat is die digitale wereld? Wie zit er achter de knoppen?
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? En waar wil je ze? Waar trek je ze in? Wat heeft het voor een effecten? Bijvoorbeeld een keer neem de verkiezingen. Wat is daar gebeurd? Hoe is sociale media daar gaan beïnvloeden? Daar moet je ze allemaal ontzettend veel over inspreken. Maar dus de grootste het antwoord, ik kom er nu, sorry hoor. Lekker punten. Wij zijn heel erg voor, wij zijn namelijk ook niet anti-tech.
1: Nee.
0: Wij zijn voor heel goed open en eerlijk digitaal onderwijs. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet met een eigen smartphone in je hand. Mm-hmm. Dus begin daar zeker in groep 8 mee. En zet dat door tot 14. Zodat als kinderen met 14 online gaan en met hun ouders, er snappen waar ze in terecht komen.
1: Ik snap het. Ander tegenargument dat ook wordt gebruikt is, je hebt groepen jongeren die nu makkelijker elkaar kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld groepen die misschien wel omdat je gepest wordt, dan kun je lotgenoten vinden. Of omdat je twijfelt over je seksuele geaardheid, misschien kun je dan lotgenoten vinden. Om maar wat te noemen. Voor dat soort groepen hebben sociale media ook in de puberteit een positief effect, is dan het verhaal.
0: Ja, helaas is daarvan bewezen dat uiteindelijk juist die groepen veel kwetsbaarder zijn op sociale media. En dat we hier eigenlijk twee dingen verwarren. Dat gebeurt heel vaak in deze discussie. Mm-hmm. We verwarren de kracht van het internet met sociale media. En dat moeten we echt uit elkaar trekken. Tuurlijk moet een kind die gepest wordt online en die, of die een geheim heeft waar die niet over kan praten, online kunnen vinden hoe die bij de kindertelefoon komt. De kindertelefoon die ons trouwens ook opbelt en zegt, jongens, het is heel erg wat wij allemaal horen. Die staan helemaal achter ons in die zin. Dus tuurlijk moeten, of als het over seksuele geaardheid gaat, het internet is fantastisch. Daar kan je al die informatie vinden en ook lotgenoten vinden en naar plekken toe gaan. Maar sociale media, dat is echt gewoon bewezen, is uiteindelijk ook juist voor die groepen, want je bent kwetsbaar en onzeker, schadelijker dan dat het per se dat oplevert allemaal.
1: En dat is het niet meer als je 16 bent?
0: Tuurlijk wel. Ja natuurlijk. Dus wij zijn
1: maar
0: niet,
1: dan mag het wel.
0: Dat is bij mij nog zelf persoonlijk de vraag. Ja. Ik ben daar nog over aan het nadenken.
1: En want de ondergrens voor een telefoon, wat jullie betreft 14 jaar, ondergrens sociale media, wat jullie betreft 16 jaar.
0: Ja, nou, laten we even daarbij noemen dat ook de EU is daar inmiddels, die wil dat gewoon gaan doen. Die zijn bezig hoe ze het gaan doen. Het is eigenlijk niet meer de vraag in Europa of dat moet gebeuren. Het is al duidelijk dat dat moet. En morgen spreek je iemand die daar gelukkig ook heel veel van weet en daar al concreet mee bezig is.
1: Ja, Joris Lokkemoerel komt morgen langs.
0: Ja, want het hoe is daar natuurlijk zeker een vraag. En daar wordt al heel hard aan gewerkt, al jaren.
1: Maar dus die vanaf 16 jaar heeft het nog steeds, zeg je, nee, is nog steeds niet positief, maar dan zijn pubers er misschien beter tegen bestand?
0: Idealiter, wij spreken als ouders. Wat wij kunnen doen, is dit. We hebben dit geluid laten horen, daar is al. We zitten ook inmiddels soms in de Tweede Kamer met een position paper. Wordt naar geluisterd, het vertaalt zich inmiddels al in beleid. Mm-hmm. Uiteindelijk, wat je idealiter wil, is dat er veel meer scholing op is en informatie. En dan hoop je dat een kind met zijn 16e, in samenwerking met hoe de samenleving en ouders en ze er met elkaar over praten, weerbaarder is en op die manier beter mee kan omgaan. Maar uiteraard zijn wij er ook voor dat nog steeds sociale media ook voor die leeftijd en hoger en voor mezelf gereguleerd wordt en dat we op zo'n product de wetten en of het nou de rechten van de mens zijn of wat je wel of niet daar mag verkopen.
1: Wat offline niet goed is of verboden wordt, dat het ook online verboden wordt. Dus Kim van Sparretak, Europarlementariër, mee bezig. Die kwam hier maandag.
0: Ja, het is dus en ik vind het heel jammer als het wij zijn niet voor een geïsoleerde minimumleeftijd, maar dat is een deel
1: van het
0: gesprek.
1: Helder.
0: Ja.
1: Straks praat ik verder met actrice en voorzitter van smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuten, die nu snel de hulplijn nog een keer gaat inschakelen. Daar heb je een paar minuten voor.
0: Ja, nee, ik kijk gewoon even.
1: Vond je dat ze het goed deed? Je mede oprichter of niet? Ja, ze appt. Nou, dan gaan we zo. Ja, je krijgt tot nu toe een goed rapport.
0: Ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, goed rapport.
1: Nou, we gaan over een paar minuten verder. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Tweede half uur alweer van BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, ik noemde er al, Kim van Sparretak de gast hier. Europarlementariër namens Pro. Ze had het over hoe moeilijk het is om die grote big tech bedrijven te reguleren. De lastige strijd die ze daarvoor levert. Hoeveel lobbyisten ze tegenover zich heeft staan, onder andere. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app en ook andere podcastkanalen. Vandaag de gast actrice en voorzitter van de Nederlandse beweging Smartphone Vrij Opgroeien, Tekla Reuten.
5: Yes.
4: Twee onderwerpen die ik graag nog een beetje wil bespreken. Wanneer is de missie geslaagd? Van smartphone vrij opgroeien en wat mogelijke oplossingen zijn voor het smartphone-probleem. We hebben dat probleem besproken. Maar toen hadden we het net tijdens nieuws erover dat jij zei, ja, over die UNICEF-bijeenkomst. Vind ik wel eigenlijk nog belangrijk om te zeggen wat jongeren daar zelf zeiden over smartphone-vrij gebruik.
5: Ja, naast dat ze de vraag naar de zaal en naar de gemeente, naar iedereen terugkoppelden van hoe gaan jullie de volgende generatie beschermen, zeiden ze zelf, wij hebben constant het gevoel dat we achterlopen op onszelf. Mm-hmm. En dat schetst heel erg mooi, een gevoel wat ik zelf overigens heel erg herken, maar zeker als je 20 of 30 jaar bent, dat je het gevoel hebt dat je blijkbaar tijd tekort hebt gehad om voor jezelf te ontwikkelen. Ze zeggen, hey, we zijn zoveel bezig met wat anderen allemaal doen en vergelijken. Dus dat vond ik een hele kenmerkende manier van uitdrukken.
4: Ja, ik heb dan ook het gevoel dat ik voortdurend achterloop omdat je al die, weet je, al die rode bolletjes.
5: Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Het is ook gewoon. Ja, in
4: al die
5: zin,
4: onbeantwoorde berichten en die nog moet ongelezen berichten die je nog moet lezen. Word je toch helemaal gejaagd?
5: Ja, in feite kunnen wij al zeggen dat er zijn al heel veel kinderen die nu zonder smartphone naar de middelbare school gaan. En daar gaat het heel goed mee.
4: Ja, dat zijn niet de buitenbeentjes.
5: Nee,
4: net
5: zeker
4: als die
5: niet.
4: Kinderen vroeger met geleende kleren van een broer, oudere broer of zus.
5: Nee, zeker niet. Er was gewoon een grapje gemaakt over de coole Nokia die ze hebben. Maar uiteindelijk kijken zij ook met hele andere ogen naar hun medescholieren en halen ze een beetje hun schouders op over al die memes of dingen waar dan iets over wordt gedaan. En dan denken ze, wat saai, zullen we nu gaan spelen? Zullen we niet gaan doen?
4: Dat is wel de angst van veel ouders en vooral van pubers. Het allerbelangrijkste van puber is erbij horen, bij de groep horen. Daar draait alles om in je puberteit. Als jij dan met zo'n Nokia rondloopt, terwijl alle anderen in de klasse-app en de WhatsApp zitten,
5: we dus gaan doen alsof de sociale kring op Snapchat, alsof dat sociaal zijn is. Nou, dat is een beetje in lijn met wat je gisteren hier die het gast had, Jo van Buurik ook zegt. Dat is iets wat we hebben hun een product gegeven waarvan de meeste ouders zelf niet eens weten wat er op Snapchat allemaal gebeurt. Mm-hmm. En daar zit dan je kind met in een groep van 500 mensen die niet eens allemaal kent. En ja, dat is natuurlijk ook. Ik hoor dat ook van ouders. Ik, ik wil niet haar sociale leven afpakken. Ja. Maar het gesprek moet zijn, wat is een sociaal leven eigenlijk? Mm-hmm. En is dat, blijven we dat verbinden aan zo'n app? Ja, kunnen we met elkaar zeggen, we doen het op een andere manier?
4: Ja, maar wat je wil als ouder, dat jouw kind lekker meegaat in de groep. En dat is natuurlijk, denk ik, voor veel ouders de reden waarom ze dan uiteindelijk toch maar zwichten en zo'n smartphone geven.
5: Maar je wil ook dat je kind veilig en gezond opgroeit. En dat is een beetje, we denken altijd dat dan wel niet zal gebeuren met je eigen kind. Mm-hmm. Maar helaas weet ik van veel te veel gevallen. En ik bedoel, daarom zijn die rechtszaken inmiddels ook gewonnen. Of het nou het extreme is van iemand die zelfmoord pleegt en daar uiteindelijk ook aantoont dat via
4: in Amerika is dat gegaan. Ja, nou, andere rechtszaken.
5: Ook in Frankrijk, ook in Engeland, op allerlei plekken.
4: Nee, maar ik bedoel die rechtszaak is goed.
5: Ja, die rechtszaak. Ja,
4: exact. Er is in Amerika ook een rechtszaak gevoerd over de verslaving van sociale media die gewonnen is.
5: Ja, maar als we blijven zeggen, ja, maar het is dat sociale leven, dan moeten we er toch in één adem. Dat dwingt mij om te zeggen, het is ook de app waar alle drugsverkoop in plaatsvindt, die naar het schoolplein komen met de illegale
4: vape. De vapes. Ja.
5: Ik bedoel, alles zit erin. En ook diegene die, dat was kort geleden nog in het nieuws, die een meisje van 9 chanteert met foto's. Mm. En ja, had die moeder ook nooit gedacht dat haar kind daarin terecht zou komen. Het dwingt mij een beetje om die te noemen. Dat wil ik eigenlijk niet. Het gaat natuurlijk om de vraag dat je kunt besluiten met elkaar dat het anders kan.
4: Ja, 50.000 ouders hebben nu dat ouderpact getekend van smartphonevrij opgroeien. Ja. Artsen sluiten zich aan, scholen.
5: 70.000.
4: Ja. Ja, die noemde ik al eerder, ja, 70.000. Ja, 70.000. Ik had het over 2025, dat toen een doorbraakjaar was. Ja. Toen hebben er 50.000 ouders getekend.
5: Klopt,
4: in totaal nu 70.000. Die artsen, dat vond ik opvallend. Die sluiten zich dus ook aan. Wat horen jullie daarvan terug?
5: Ja, nou ja, wat je zegt, die hebben zich in één weekend aan ons position paper verbonden, omdat zij al jaren eigenlijk dit in de praktijk zien. Mm-hmm. En ook heel duidelijk zien dat het verbonden is aan dat apparaat en aan alle gevolgen die sociale media in het apparaat hebben. Dus ja, die zijn heel erg blij met deze beweging en die staan hierachter.
4: Ja, ik zei het net verkeerd, 50.000 ouders hebben getekend, het is voor 70.000 kinderen.
5: Ja, en ik denk dat even om terug te komen daar straks, dat over dat omgaan met, hè, dat idee dat we allemaal willen blijven denken dat het iets is waar we mee moeten omgaan. Ja. Het kinderbrein, dat is misschien door Steven Pont ook al genoemd, is gewoon niet opgewassen tegen dat verdienmodel, omdat er geen impulscontrole nog is.
4: En ja, die prefrontale cortex is nog niet af.
5: Ja, dus in die zin, dat is echt oud nieuws. Dat je 10 jaar geleden, daarom kwam ik met mijn eigen eerste IT-les. Ja. Ooit was het zo dat je kon leren omgaan met een computer en met die techniek. Ja. Maar dat is niet waar we het hier over hebben.
4: Nee, waar ik het met Steven Pont ook over had, is dat als de oude Grieken zich zorgen maakten om de generatie die opgroeide, daar zou niks van komen. En altijd als er een nieuwe technologie of beweging komt, of het nou de rock'n'roll was halverwege de vorige eeuw, of televisie, of commerciële televisie, noem maar op, elke keer wordt er gewaarschuwd, nou nu gaat de jeugd echt ten onder.
5: Ja.
4: Dat doen we nu eigenlijk weer met de smartphones.
5: Nee, maar er is één heel groot verschil met de televisie, de rock'n'roll of alles wat je maar alcohol, was het maar nicotine? Nee, serieus, was het maar alcohol? Want dat is een heel, dat is één stof, dat is je vijand. En het mag, je wilt niet dat het er in je kind komt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is heel simpel om je toe te verhouden. Maar dit hele gesprek en deze hele week getuigt er al van dat dit iets heel anders is. Het is een product waar een AI-algoritme aan de achterkant met een ontworpen verdienmodel achter zit om jou zo lang mogelijk erop te houden, waar dan ook mee. Mm-hmm. Dus dat is iets heel anders dan een sigaret.
4: Het is erger dan nicotine.
5: Ja, ik bedoel, een sigaret, ik hou er ook niet van. Maar dit is gewoon nog een dingetje in een pakje wat je koopt, een product. Ja. Maar dit is een levend leven, nou niet levend.
4: Het heeft ons leven overgenomen. Beheerst.
5: Ja, het is een veel groter web. Omdat dat hele sociale erbij komt. En alle leuke en alles wat je niet kan missen. Ik bedoel, er komt een heel web bij via die telefoon. Je zei het net heel goed, wat er stond blijkbaar in de Volkskrant vandaag. Het is een soort marktplein, een knooppunt geworden van ons leven.
4: Ja, inderdaad, de column op pagina 2, die gaat onder andere over de smartphone, waarin wordt gezegd, het is niet alleen die smartphone, maar eigenlijk komt dat hele leven samen. Ook peer pressure, technologie, sociale druk, et cetera.
5: Alles waar je normaal misschien op het schoolplein mee moest dealen, maar dat is dan overzichtelijk, want dan staat iemand voor je.
4: Ja. Oké, dan zijn er nu dus ouders aan het luisteren, denken, nou, misschien heeft ze me wel overtuigd, ik zit nog een beetje op de wip, maar goed, ik wil zo'n gesprek gaan voeren. Waar moet je eigenlijk überhaupt beginnen? Als dan zo'n woedende puber tegenover je staat, die sowieso al een grafhekel aan zijn ouders heeft.
5: Nou, ik raad je aan om iets eerder tussen te beginnen. Okay. Begin gerust met je kind als hij 6, 7 is, om al daarover na te denken en mee bezig te zijn. Nou, we hebben een boek geschreven, Smart van vrij opgroeien. Mm-hmm. Dat zou ik zeker in huis halen. We hebben het ook al met twee acties naar alle directeuren van zowel de middelbare scholen als basisscholen gestuurd. Dus weet dat je directeur er één heeft liggen.
4: Wat krijg je voor respons vanuit de scholen?
5: Ja, heel veel herkenning natuurlijk. Mm-hmm. En ook het is een interessante beweging. Het is aan de ene kant herkenning en mensen die zeggen, nou, dit voel ik al zo lang, ik ga er iets mee doen. Maar ook, wat jij al beschreef, herkenbaar, dat ook directeuren liever blijven zeggen van, ja, hartstikke goed, ik vind het is welkom, maar de ouders moeten het zelf doen.
4: Het wordt een beetje bij de ouders neergelegd.
5: Ja, beter milieu begint bij jezelf, zou ik maar zeggen. En dat is gewoon niet fair. Ouders kunnen dit niet in hun eentje. Dat is natuurlijk ook de reden waarom op de politieke agenda staat inmiddels.
4: En je ziet die huiver bij meerdere scholen. Dat ze denken, we leggen dit bij de ouders neer, dat is niet ons beleid.
5: Omdat het weer dat knooppunt wat het is. Er zijn ook ouders die zelf met hun winkeltje op Instagram natuurlijk zitten. Mm-hmm. En de hele dag daarmee bezig zijn. Of op andere manieren daar helemaal in zitten. Dus het is niet makkelijk om toe te geven dat dit een product is wat zo verweven is met onze levens. Dat het moeilijk is om te beginnen grenzen te stellen.
4: Ja. Want als we kijken naar het knooppunt, jouw werkzaam leven is ook acteren, films maken. Er komt ongetwijfeld op een gegeven moment weer een nieuw project, een nieuwe film. Dan moet je daarvoor reclame gaan maken. Nou ja, dan zit je dus op sociale media.
5: Ja, ik doe dat dus heel beperkt.
4: Ja.
5: En ik probeer dat heel sec als een soort portfolio op die manier te houden.
4: En durf je dat dan te doen terwijl je zoons of terwijl je kinderen wakker zijn?
5: Ja,
4: of wacht je tot ze slapen en dat ze het dan niet zien?
5: Nee hoor, dan leg ik het wel uit.
4: Zoals mensen die stiekem op het balkon gaan roken.
5: Leg ik wel uit, ik ga nu even dat en dat wat we hebben gedraaid en ik ga daar nu iets over neerzetten. Dat mogen ze gewoon weten, ja.
4: Voelt dat dubbel dan, dat je dat moet gebruiken daarvoor?
5: Het voelt de hele tijd dubbel. Ja, zeker. Maar dat is die haat-liefde verhouding. Dat ik ook dat het aan de ene kant je er ook. Je ziet natuurlijk dat er ook heel vaak. Je bent ook blij dat sommige dingen aandacht krijgen die anders dat niet zouden krijgen.
4: Gemaakt waar je trots op bent.
5: Maar dus uiteindelijk ook hier weer, de jongeren zelf hebben in een heel mooi project in Amsterdam al gezegd hoe zij het zouden willen ontwerpen. Zij komen met hele goede ideeën. Ik wil een social media waar je maar 50 vrienden kan hebben. Maar ik bedoel, 50 vrienden, hoeveel is dat?
4: Mm-hmm.
5: En als je er één bij wil, dan moet er eentje af. Ze hebben ook gezegd vrijdag vrij, social vrij bijvoorbeeld. Eén dag waarop niemand hem gebruikt. En op die manier zijn er natuurlijk, wij dealen met dit product zoals het is, als makke schapen, zal ik maar zeggen. Mm. Maar ja, ik zou er in ieder geval wel voor zijn als er alternatieven komen die plezieriger daarin zijn.
4: Ja.
5: Maar het is gewoon een hele lastige pull en push, zou ik maar zeggen. Ja,
4: ja. En die etalage waarvoor je het kan gebruiken, die hebben wij ook een soort van onmisbaar gemaakt.
5: En ik ben heel, ik denk aan de hele grote spelers in het veld die al zo'n track hebben op hun eigen socials. Leid iedereen gewoon naar je eigen website en dan heb je het helemaal weer in je eigen hand. Mm. Websites waren zo slecht nog niet.
4: Zei gisteren Joe van Buurik trouwens ook al.
5: Echt?
2: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
4: Hey, luister naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Morgen laatste gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. Gaan we het hebben over de betekenis van een grote rechtszaak die sociale media en de VS onlangs hebben verloren. Dus dat is misschien ook wel het begin van een kentering. Vandaag de gast filmactrice en voorzitter van de beweging Smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuten. We gaan de kettingvraag behandelen. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Hier Joe van Buurik, onze eigen tech-expert bij BNR. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
6: Ja, ik vind het heel leuk, want in de appgroep met ouders van de kinderen bij mijn zoon in de klas, groep 1-2, is Smartphonevrij opgroeien ook al gedeeld. Dus ik voel me geroepen om daar iets over te zeggen. Ik vind het een mooi initiatief. Wat ik wel graag wil weten van Tekla is, hoe voorkom je dat het als een fix wordt gezien? Dus je hebt een ouderpact, hè, geen smartphone tot een bepaalde leeftijd. Mooi idee. Maar hoe zorg je dat mensen dat niet zien als, mooi, opgelost, hebben we dat ook weer gehad, nu gaan we verder. Hoe zorgen dat mensen ermee bezig blijven, zich blijven informeren, erover blijven praten, en we ook naar een situatie toe gaan dat we niet alleen opeens die kinderen gaan blootstellen aan die telefoon en platforms, want dat is echt een risicovolle situatie, maar ze daar geleidelijk mee gaan laten bekwamen, dat met ze samen doen, en gewoon maatschappelijk bewustzijn creëren dat dat de manier is om ermee om te gaan, en niet even een oplossing, ook niet een social media verbod voor de jeugd, om dit op te lossen.
5: Mooie vraag.
4: Uitgebreide vraag.
5: Mooie vraag. Ja. Het is inderdaad heel veel aspecten aan. Ik denk dat we een aantal dingen ook al wel langs zijn gekomen. Voor ons is het niet een geïsoleerd iets om alleen maar minimum leeftijd en dan ben je klaar. Het uitstellen is een wonderlijk simpele manier om in ieder geval een heel deel van die jeugd daarvan vrij te houden. En uiteraard, dat kwam al langs, is het ongelooflijk belangrijk, en dat moet echt nog heel veel in beweging worden gezet, dat er in het onderwijs experts komen die op een eerlijke, goede manier gaan vertellen wat de echte smartphone-realiteit is van nu. Hmm. Wat die betekent. Want het is ook nog niet alleen maar 1 en 1 is 2. Kijk, het gebruik van het apparaat, dat ziet iedereen bij zijn eigen kinderen. Dat is binnen 2 seconden gefixt. Dat kan een kind.
4: Ongelooflijk snel.
5: Maar uiteraard gooi je niet daarna je kind als een in het diepe van nu is het klaar. En dus in die zin, ja, een fix. Ik denk dat het niet zo'n gevaar loopt dat dit als een fix wordt gezien. Omdat het is ook dagelijks in het nieuws. Het gaat de komende jaren een enorm onderwerp worden met hoe dat dan met verificatie of hoe dat gehandhaafd gaat worden. Hoe AI een rol gaat spelen. Dus ik denk dat we er de hele tijd mee bezig zullen blijven. Maar onderwijs is een heel belangrijk antwoord daarop.
4: Digitale vaardigheden.
5: Als ouders daar ook betrokken met je kind. Dat staat ook allemaal in het boek. Hè. Praat met je kind over. En ga zelf ook met je kind op jouw telefoon, als hij 12, 13, 14 is, dingen eens bekijken of onderzoeken. Ja. Dus nee, je gooit je kind niet in het diepe. Dat is zeker niet de bedoeling. En het is gewoon niet een fix. Het is een fantastische manier. En niet zoiets simpels om iets uit te stellen.
4: Mm-hmm.
5: Ja.
4: Nou komt dat nu. Komt het vanuit jullie? Komt het vanuit ouders? In andere landen wordt gewerkt aan een social media verbod. Tot een bepaalde leeftijd. Griekenland is ermee bezig. Frankrijk, Spanje, Denemarken, het VK. Er is in Nederland ook een soort politieke beweging die zegt, nou, we moeten
5: Europees voorkomen. Nederland heeft
4: tot 15 jaar gepoest.
5: Nederland heeft gezegd, wij willen met de koplopers van Europa meedoen. Ja.
4: Hoe kijk je daarnaar?
5: Nou, ik vind het woord verbod heel slecht. Een raar woord. Want het is een minimumleeftijd op een product wat gewoon ongeschikt en onveilig is voor kinderen, is heel vanzelfsprekend. Dat hebben we met heel veel producten. Als 1 op de 10 kinderen ziek zou worden van eten bij McDonald's, dan was hij niet meer open. Bij zo'n spreken.
4: Ze mogen ook geen alcohol drinken tot ze 18 zijn.
5: Nee, dus het is een minimumleeftijd. Ja. En dat is een veel beter woord. En ik denk dat dat heel veel uitmaakt, ook welk woord je hier kiest. Want een verbod, ja, dat is klinkt
4: zou je het
5: dan anders.
4: Gewoon de minimumleeftijd.
5: En dat is ook wat het is. Het is een product wat wij de gang hebben laten gaan zonder dat we wisten dat ze dat die hele, hè, dat is ook wat de staatssecretaris zal zeggen. Het is de kinderen als doelgroep en als deel van hun markt moet daar gewoon uit, want die past daar gewoon niet.
4: Ja. En dus, tot dat sociale mediaverbod is, want daar kun je als ouders niet op wachten, denk ik. Ik denk dat je er zo naar kijkt.
5: Exact, dat is waarom wij natuurlijk dit begonnen zijn. Wij gaan niet wachten op onderzoeken. Dit kun je zelf al doen en het is zo eenvoudig.
4: Mm-hmm.
5: En het brengt zoveel mee. Het geeft meteen zoveel terug aan je kind. Ja. We hadden laatst een smartphone.
4: Ik ook een beetje als een Jehovah-getuige als je zo
5: praat. Ja? Ja. Oh, leuk. Ja. Ga ik onthouden, ja.
4: Ja, nee, ja, zo. Ja,
5: het is heel eenvoudig.
4: Wordt er mooi, beter op.
5: Nou ja, het is gewoon toch wel grappig dat door iets weg te laten je heel veel kan doen. Meestal moet je heel veel dingen doen en kopen en halen en leren. Nee, je hoeft alleen maar iets uit te stellen.
4: Ja.
5: Ik denk dat het ook bijna het klinkt misschien wat te mooi om waar te zijn, maar het is
4: ja,
5: echt
4: dat
5: zo.
4: Inderdaad, ja.
5: Jehovah-getuige.
4: Ja, dat zijn mensen die voor hun geloof leven en zeggen, als je bij ons aansluit, wordt je leven er mooier op. En in zekere zin proberen jullie met die beweging ook te laten zien. Als je bij ons aansluit, dan wordt het leven van je kind en misschien ook
5: maar
4: wel dat van jou als ouder beter op.
5: Laten we dat is zo, en keiharde cijfers over wat er in hun brein gebeurt en al die fysieke nadelen en schade, die is gewoon een feit.
4: Ja, en wat ik dan een opvallend feit vind, is dat steeds meer kinderen dus bijziend zijn.
5: Ja, ook de oogartsen hebben zich in grote getalen bij ons aangemeld. Ja, ik bedoel, dat is niet voor niks.
4: Nee,
5: ja.
4: Nee.
5: En dat heeft, even om dat te duiden, hele grote. Dat is niet alleen maar een brilletje. Dat betekent dat je veel eerder in je leven, op jongere leeftijd, alle ziektes aan ogen krijgt die we nu bij 80 indelen.
4: Oh ja? Staren.
5: Je oog gaat gewoon veel sneller ook degenereren. Het is niet alleen maar dat je een dikke bril hebt op een gegeven moment.
4: Nee, nee. Het is een beweging. En een beweging eindigt ook altijd, net als een golf. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn jullie klaar?
5: Nou,
4: kan je zeggen, kan je het kantoor sluiten, licht uit doen?
5: Dat vragen wij ons ook al, want we zijn dit gewoon maar begonnen naast ons werk. Een aantal mensen hebben nu hun werk daarvan gemaakt. Als die minimumleeftijd er is, als die leeftijdverificatie ook solide werkt en op een manier die voor iedereen acceptabel is, daar zijn ze mee bezig. Dat heet zero knowledge proof bijvoorbeeld. Dat alleen die leeftijd eruit wordt gehaald. Natuurlijk moet namelijk de privacy mensen daar zich ook allemaal mee bemoeien. Hoeven wij allemaal niet te doen. Wij kunnen gewoon zeggen dat wij een veilig product willen voor onze kinderen en een gezond product. Dus dat is één. En dan gaan we ons buigen over wat we nog verder zouden willen of wat zich dan aandient. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen in het verlengde hiervan. Mm. Inderdaad, waarvan Spartak zich gelukkig mee bezighoudt. Hoe is het dan met sociale media daarna? Nou, laten we AI nog maar eventjes in de lucht laten hangen. Ja. Ja.
4: Want dat komt er dan ook nog eens aan, het volgende gevecht natuurlijk. Ja. Kim van Spartak.
5: En ik vergeet wel de belangrijkste, maar dat komt omdat dat al zo aan de hand is. Natuurlijk dat alle scholen, middelbaar en lagere scholen, smartphone vrij zijn. Ja. Ja, dat gewoon en dat is al steeds meer aan het groeien, dat eigenlijk een no-brainer is. Als studenten zelf, die komen met de tap-out, die vinden zelf apparaten uit om zelf daarmee om te leren gaan. Dus
4: tap-out, wat is dat?
5: Ja, de tap-out, het is een dingetje, dat hang je op in je huis en dan doe je telefoon tegenaan en dan schakelt hij, dat stel je in, dan schakelt hij je socials of alles wat je uit wil schakelen uit en dan ben je thuis gewoon ongestoord en dan kan je alleen gebeld worden bijvoorbeeld.
4: Huh? Tap-out.
5: De tap-out. Ja. Student in Wageningen.
4: Ja. Dus daar ben je dan, daar werk je naartoe, zeg maar. Maar ik zit dan te denken of jullie eigenlijk, we hadden het over Kim van Sparretak, en die vertelde over de tegendruk die ze ook ervaren. Nou, ze is natuurlijk een wetgever, dus iets anders dan een ouder initiatief. Maar ik was benieuwd of jullie al belobbyd worden.
5: Zeker, ja. Dat ga ik niet te veel over zeggen. Maar het gebeurt wel. En met name ook dat mensen... Wij zijn gewoon echt heel onafhankelijk. Uh-huh. En we zijn echt ouders. En die ook met al hun kennis dit doen. En
4: maar jullie worden uitgenodigd voor kopjes koffie en zo.
5: Samenwerken ook, hè?
4: Oh, samenwerken.
5: Samenwerkingen.
4: Ja. En dat, dan zeggen jullie nee, dank.
5: Nee, dank. Want in principe hebben we dat ook niet nodig.
4: Nee, nou ja,
5: ik bedoel, we werken graag samen. Maar wel op een non-profit basis. En snap je, wij zijn hier echt voor de ouders en de kinderen en om dit een stem te geven.
4: Ja. Morgen dus de gasten, de naam viel ook al, Lokke Morel, hoogleraar Global ICT in Tilburg. Ze is ook nog senior of counsel bij Morrison & Foerster, een kantoor. Je mag haar een kettingvraag stellen.
5: Ik heb hem met mijn team wel even opgeschreven.
4: Nou, kom maar op.
5: Ik heb een vraag, geachte Lokke Morel. U stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
4: Helemaal goed. Ik ga wat schrappen in mijn draaiboek van morgen, zodat we ruimte hebben voor deze uitgebreide vraag.
5: Ik ga het even inleiden.
4: Heel goed. Tekla Reuten, dank voor de komst vandaag.
5: Heel graag.
4: Filmactrice en voorzitter en medeoprichter van Smartphone Vrij Opgroeien. Succes met de beweging.
5: Dank je wel.
4: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je in onze eigen app doen, ook in je favoriete podcastkanaal. Want dan hoef je eigenlijk niks te missen. We willen ook niks missen. Je kan ook die afleveringen die eerder deze week waren allemaal terugluisteren als podcast. Bijvoorbeeld die met Steven Pont. Als je nu kinderen hebt en denkt, nou, ik heb Tekla gehoord, maar wat heeft het allemaal nog veel meer psychologische effecten? Daar zijn we met hem mee de diepte in gegaan. Het is terug te luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. De EL vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Een dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen naar 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Vredesraad van Donald Trump heeft een akkoord bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groeperingen in Gaza. De reactie van Hamas is inmiddels ook binnen, hoor je zo meteen. En duizenden migranten zijn die Spaanse exclaven bij Marokko, Ceuta, binnengedrongen. Italië overweegt flink in te grijpen. Het kan wel eens een politieke steekspel gaan worden. Hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
5: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel, met de vraag wat er terechtgekomen is van de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB de eigen organisatie en alle vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli 2026. De laatste aflevering van Ochtendnieuws van deze week. Goed dat je luistert. Maxime van Meel is hier. Maxime, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
4: Wat gaan we doen in de komende 20 minuten?
11: Nou, we hebben genoeg te doen, want Apple en Amazon kwamen met cijfers. De een stelt teleur, over de ander zijn beleggers een stuk enthousiaster. Nou, over wie wat gaat, dat hoor je zo. En met zowel vertrekkende als terugkerende vakantiegangers is het morgen weer Zwarte Zaterdag. In 24 uur tijd staan er in Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland duizenden auto's in de file. Maar waar moet je op letten? Dat hoor je ook zo van de ANWB.
4: Inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld, vliegende start van je werkdag. Die beginnen we in het Midden-Oosten met nieuws van vannacht. Want Hamas en andere gewapende strijdgroepen in Gaza die gaan de wapens neerleggen, schrijft Donald Trump in een bericht op Truth Social. Hij zegt dat zijn Board of Peace, de door hem opgerichte Vredesraad, daarover een historische overeenkomst heeft gesloten en feliciteert iedereen met deze geweldige ontwikkeling, aldus Donald Trump. Volgens de president hebben Hamas en andere gewapende Palestijnse groeperingen ingestemd met een gefaseerde ontwapening. In ruil daarvoor zouden Israëlische troepen zich stap voor stap terugtrekken uit die Gazastrook. En daarna moet er een internationale stabilisatiemacht samen met de nieuwe Palestijnse politiemacht de veiligheid in Gaza gaan waarborgen. Trump zegt dat Egypte, Qatar en Turkije een belangrijke rol hebben gespeeld bij de onderhandelingen. En de uitvoering van het akkoord komt volgens hem onder andere onder toezicht van de door Amerika opgerichte Board of Peace. Dus die gaat er ook toezicht op houden. En er is inmiddels ook een reactie van Hamas?
11: Ja, die heeft tegenover persbureau AFP bevestigd dat er inderdaad een akkoord ligt. Volgens de beweging zijn de ontwapening, de Israëlische terugtrekking en de wederopbouw van Gaza onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hamas zegt erop te vertrouwen dat de bemiddelaars en de Board of Peace erop gaan toezien dat Israël zich aan de afspraken houdt. Documenten die Al Jazeera dan weer heeft ingezien, die laten zien dat eerst een route.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Te brokkelen. Italië overweegt namelijk het Schengen-verdrag met Spanje deels op te schorten. Oorzaak daarvan de duizenden migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen na een zwemtocht van enkele honderden meters. Wat is er nou precies gebeurd bij Ceuta? Dat hoor je van Spanje-correspondent Jor Lucas.
2: Afgelopen woensdag kwamen de eerste migranten zwemmend al aan bij de kust van Ceuta, een van die twee Spaanse exclaves bij Marokko. Waar eerst werd uitgegaan van ruim 1000 personen, spreken Spaanse media inmiddels van heel veel meer mensen en mogelijk zelfs 20.000 personen die op deze manier Spanje en daarmee de EU willen bereiken. De lokale overheid in Ceuta wil dat Spanje de noodtoestand uitroept, maar vooralsnog geeft premier Pedro Sánchez daar geen gehoor aan. Wel gaat hij vandaag zelf naar het gebied, waarschijnlijk al rond het middaguur. Het Spaanse leger stuurt tientallen soldaten naar het gebied om de politie en de Guardia Civil bij te staan. Dat is ongeveer te vergelijken met de Nederlandse koninklijke marechaussee. De rechtse oppositiepartij Partido Popular geeft Sánchez in ieder geval de schuld van de crisis en spreekt van een nationale veiligheidscrisis. Extreem rechts, Vox, spreekt van een invasie en legt een directe link met de 1 miljoen ongedocumenteerde migranten die via een speciale regeling een verblijfsvergunning voor Spanje kunnen krijgen. Waar de grote stroom aan migranten ineens vandaan komt, is niet duidelijk. Eerder deze maand oordeelde het Spaanse Hoge Rechtshof wel dat migranten die op zee worden onderschept bij Ceuta of Melilla niet langer direct mogen worden teruggestuurd. Die uitspraak zorgde al voor een geleidelijke toename van migranten, maar die instroom is nu dus geëxplodeerd. Ceuta en Melilla vormen de enige landsgrens tussen de Europese Unie en Afrika en zijn regelmatig doelwit van migranten die Europa proberen te bereiken. Deze situatie doet dan ook denken aan de migratiecrisis van 2021, toen in enkele dagen tijd ongeveer 10.000 migranten Ceuta wisten te bereiken.
1: Gisteren was het nieuws nog dat Madrid en Marokko samenwerkten om die mensen terug te sturen, maar het laatste nieuws is dat Spanje inmiddels de grens met Marokko gesloten heeft. De regionale regering van Ceuta spreekt van een nationale veiligheidscrisis. We weten, minstens 18 migranten zijn omgekomen tijdens die zwemtocht naar Ceuta, meldt althans El País. En ook in Nederland wordt er stevig gereageerd op die gebeurtenis. Defensieminister Jezelgus noemt het onacceptabel en wil dat er snel en stevig wordt opgetreden. Zo schrijft ze op X. En je hoort het al, Italië denkt er dus over om het Schengen-verdrag maar tijdelijk op te zeggen. Spanje heeft daarop de ambassadeur van Italië op het matje geroepen. We gaan erover praten met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, het Schengen-verdrag opschorten met Spanje tijdelijk. Als we even in het hoofd van Meloni proberen te kruipen, waarom wil zij dat dan nu?
3: Ja, we hoorden Jor natuurlijk net vertellen over die situatie in Ceuta. En Meloni heeft dat ook gezien en zij schreef gisteren op X: die beelden uit Ceuta die zijn indrukwekkend en tonen nogmaals dat de ongecontroleerde illegale immigratie een concrete bedreiging vormt voor de veiligheid van de Europese grenzen. En zij zegt dan, ja, we moeten dus in blijven zetten op het stoppen van mensenhandelaren en het zorgen voor effectieve repatriëring. Dat blijft het beleid van deze regering. En ook haar minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, die zei, dit is een bedreiging voor de nationale veiligheid van Italië, wat we nu zien gebeuren. En die beelden uit Ceuta, die tonen ook aan dan hoe de keuze van de regering in Madrid om dus het, waar Jor net ook al aan refereerde, om het staatsburgerschap te verlenen aan 500.000 immigranten, dat verkeerd is volgens de Italiaanse minister. En ik denk dat dit voor Meloni en dus voor haar regering misschien ook wel ergens toch weer fijn is om even, ja, dat populistische migratiebeleid te kunnen voeren, om daar weer even mee op de trom te staan. En wat je zei, Spanje heeft inmiddels ook dus die grens met die andere exclaven gesloten. En ze zijn dus ook niet blij met de Italianen. En dus ja, de ambassadeur op het matje geroepen.
1: Ja, maar misschien is ook wel grotendeels symbolisch. Nou weten we ook Ceuta, onderdeel van Spanje. Maar is het eigenlijk ook onderdeel van de Schengenzone, of niet?
3: Ja, dat is dus een beetje ingewikkeld. Ceuta en die andere exclave Melilla, die zijn formeel onderdeel van Spanje en uiteindelijk dan ook van Schengen, maar wel met speciale regels. Dus toen Spanje in 1991 het akkoord tekende om toe te treden tot Schengen, toen zijn er specifieke afspraken gemaakt over die exclaves. En zo gelden dus sindsdien ook speciale visa-regels voor Marokkanen die wonen in die aangrenzende provincies daar. En je kan Ceuta dus ook niet zomaar verlaten, ook al ben je er legaal of illegaal, dat maakt niet uit. Als je vanuit daar naar het Spaanse vasteland of naar een ander Schengenland wil, dan moet je altijd alsnog eerst door.

0: paspoortcontrole. Dus eigenlijk is er al een soort uitzondering. Dus als Italië zegt, we willen dat er extra controles zijn of zoiets dergelijks. Dat is er eigenlijk al. Je kan niet zomaar vanaf daar naar het Spaanse vasteland of naar Italië.
1: Ja. En zou het ook zomaar kunnen, stel Meloni zet door, ze wil het echt. Kan je dan zeggen, dat Schengen-verdrag dat geldt even tijdelijk niet voor ons?
0: Het opschorten van het verdrag, dat is wel vrij ingewikkeld. Italië kan niet Spanje of zo er nu uitzetten, maar je zou natuurlijk wel weer tijdelijk grenscontroles kunnen instellen. Dat kan binnen de Schengen Borders Code. Italië heeft dat vorige week nog voor 2 dagen gedaan. Met de grens met Frankrijk was dat. En er zijn natuurlijk ook landen zoals Nederland en Duitsland die dit ook doen om illegale migranten ertussenuit te pikken bij de grens. Hebben we in Nederland natuurlijk ook al vaker over gehad. En er zijn op dit moment 8 landen die zo'n tijdelijke grenscontrole hebben. Italië valt daar ook nog onder. En formeel zijn er dan 4 gevallen waarin je die grenscontroles weer in kan stellen. Er zitten dan ook allemaal eisen aan hoe lang dat dan weer mag. Het mag altijd alleen maar tijdelijk. Dus bijvoorbeeld bij een grote gezondheidscrisis hebben we bij COVID ook gezien. Of bij vooraf verwachte dreigingen. Dus als er een groot evenement of iets dergelijks is. Ook bij onvoorziene gebeurtenissen, of als het dus een ernstige bedreiging is van de buitengrenzen, dat soort redenen kunnen ook opgevoerd worden om wel weer tijdelijk grenscontroles in te stellen.
1: Ja. Nou, benadrukt de Europese Commissie dat de buitengrens van de EU beschermd moet worden. Ze hebben hulp aangeboden via Frontex. Maar we hebben sinds kort toch ook het asiel- en migratiepact, sinds kort actief. Zou dat niet moeten voorkomen dat Italië zo wil ingrijpen? En zou dat niet ook moeten zorgen voor solidariteit tussen landen, misschien ook in dit soort situaties?
0: Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Zeker ook dat het dit soort politieke, diplomatieke spanningen nog voorkomt. Maar ja, het lost ook niet helemaal op dat Italië nog steeds dit soort politieke dreigementen kan gebruiken. Als zij vinden dat hun veiligheid in gevaar is, dan kunnen ze nog steeds in principe zeggen, we willen dus weer grenscontroles bijvoorbeeld. Of het dan diplomatiek heel verstandig is, is een tweede. Maar ja, de migratiepact draait ook vooral om de buitengrenzen, minder om de binnengrenzen. En je hebt dan ook nog wel die soort Europese spreidingswet binnen dat pact natuurlijk. Dus mensen die mogen blijven in de EU, die moeten dan eerlijk verdeeld worden. Maar ja, de solidariteit daarin, die is eigenlijk ook al ver te zoeken. Omdat je dat ook weer af kunt kopen als lidstaat voor €20.000 per migrant.
1: Ja, maar toch alweer een test voor het migratiebeleid, zou je kunnen zeggen, dit, hè?
0: Ja, nee, zeker wel. En dat is toch, ik denk ook toch uiteindelijk dat het ook wel een beetje koren op de molen is voor Meloni in dit geval. Zij is ook al eerder met Sanchez hierover in gesprek gegaan. En geclashed wordt dan door sommige bronnen gezegd. Dat was nog tijdens een Europese top. En dat ging ook toen specifiek over het feit dat Spanje dus die 500.000 migranten een verblijfsvergunning had gegeven. En Sanchez staat daar heel anders in, want die zegt, we hebben deze mensen nodig voor de vergrijzing in ons land en om de publieke diensten te blijven laten draaien. Maar Meloni staat daar heel anders in natuurlijk.
1: Dankjewel, BNR's buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ja, binnenkort gratis online te kijken op internet misschien, de nieuwe oorlogsfilm Fortitude met Nicolas Cage. Een harde schijf met de film erop is gestolen op een kantoor bij Netflix. En de producent van de film, die is nu boos, klaagt Netflix aan. En de vraag is een beetje, wie had de beveiliging nou niet op orde? Was dat die producent of Netflix? Hoor je over 1 minuut of 8.
2: Ochtendnieuws.
3: Maar eerst naar Apple en Amazon. Het is een teleurstellende vooruitblik die Apple geeft. De verkopen voor dit kwartaal schieten niet op, omdat de iPhone-maker moeite heeft met onderdelen krijgen. De geavanceerde reken- en geheugenchips die in hun apparaten moeten zitten zijn duur en schaars, doordat datacenterbedrijven ze massaal kopen. Het aandeel daalde na beurs dan ook zo'n 5%. Bij Amazon is het een ander verhaal. Daar is men een stuk enthousiaster. Het aandeel staat na beurs 9% in de plus juist. De omzet in de cloudtax steeg met 37% afgelopen kwartaal. Sterkste groei in 4 jaar tijd. Dus gaan ze er nog meer in investeren. En Amazon's vrije kaststroom die gaat dan ook in de min. Nou, om dat allemaal door te nemen is Jean-Paul van Uithuizen bij ons. Van eToro en de man achter Markets Are Everywhere. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maxime.
3: Eerst even Apple, Jean-Paul. Ze hebben dus last van het chiptekort. Is dat zorgwekkend dat het probleem niet aan de vraagkant, maar aan de aanbodkant zit? Dat ze dus problemen hebben met het krijgen van die chips?
4: Nou, het zou denk ik zorgwekkender zijn als het aan de vraagkant zou zitten. Want nu is het uitgesteld. Hè? Zeg maar, klanten die zijn nog steeds enorm fan van de producten van Apple. vind dat je er ook best even bij mag zeggen dat het afgelopen kwartaal heel goed was. Maar ja, inderdaad, beleggers kijken vooruit. Dus voor het volgend kwartaal hebben ze gezegd, ja, onder andere die geheugenchips, ja, die zijn gewoon niet te krijgen. Dus zullen de verkopen iets minder zijn. Niet de 12% waar de markt op had verwacht, maar misschien zo rond de 10%. Ja, en dat valt dan een beetje tegen, maar een echt groot probleem is het niet. Dat zal moeten blijken hoe lang dat tekort aanhoudt.
3: Ja, ze proberen die hogere kosten te compenseren met prijsverhogingen. Voor hoe lang kunnen ze dat nog doorzetten?
4: Ja, ze zijn natuurlijk niet voor niks ook begonnen met wat goedkopere modellen. Dat heeft het afgelopen periode heel goed gewerkt. Hè. Die iPhone 17e en de MacBook Neo. Dus dan krijg je gewoon een wat mindere goede chip. Moet die wel voorhanden zijn. Ze kunnen natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Je kan niet eigenlijk een iPhone voor $3000 in de winkel leggen, zonder dat dat ten koste gaat van je omzet. Maar Apple heeft wel fans. Er zijn wel mensen die gewoon per se Apple-producten willen hebben. Dus dat sterkt ze wel.
3: Ja, ja, en dan ben je wel heel exclusief aan het worden met je telefoon misschien. Maar goed, luxe product. Hè? Zou misschien wel kunnen. Het aandeel heeft wel een ontzettende vlucht genomen de afgelopen tijd. Apple werd weer het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Doorbrak zelfs die grens van $5 biljoen. Zijn ze dat dan nog wel waard als de vooruitzichten dan nu toch wat minder zijn?
4: Nou, de markt heeft altijd gelijk, hè, Maxime. Dus als beleggers zeggen dat is het waard, dan staat het er. Het is wel interessant. Ik denk dat er zeker meegespeeld heeft dat Apple als enige van zeg maar de grote vijf niet helemaal blind op allerlei het kopen van chips, AI-investeringen en AI-infrastructuur is gegaan. Dat heeft ze wel geholpen. Dat beleggers toch een beetje hebben staan kijken van, nou ja, weet je, die houden in ieder geval het geld in de zak. Zij hebben wel heel veel winst en heel veel vrije kaststroom. Maar ja, als je kijkt naar de andere bedrijven, die laten wel zien hoe je daar geld mee kan verdienen. Dus het is een interessante wedstrijd om te zien hoe dat het komende half jaar verder gaat.
3: Ja, wordt al een beetje duidelijk, want dit was de laatste, denk ik, van de laatste rapportage van Tim Cook als topman. Die nieuwe topman die gaat in september de zaken overnemen. Wordt al een beetje duidelijk waar hij heen wil? Wil hij iets anders? Wil hij dezelfde kant op?
4: Ja, John Ternus die neemt het over op 1 september. Dat was inderdaad de laatste keer van Tim Cook. Typisch Cook zoals we hem kennen. Allemaal geen poeha. Hij heeft ook geen zeg maar spreekwoordelijk overwinningsrondje gelopen of zo. Hij heeft mij meer gewoon gezegd van ja, weet je, Apple staat er gewoon goed voor. Het bedrijf is bij Ternus in goede handen. We hebben een sterke pijplijn. De toekomst ziet er mooi uit. En daar heeft hij het eigenlijk bij gelaten. Dus hij heeft meer gefocust om Turners gewoon een goede entree te geven. Ja, en de verwachting is, zeker in eerste instantie, dat hij gewoon doorgaat op dezelfde lijn. Het loopt goed bij Apple en dat gaat Turners doorzetten.
3: Nou, mooi. Dan Amazon nog. Die hebben dus flink meer omzet gedraaid in die cloudtak, nadat ze daar dus enorm in hebben geïnvesteerd. En ze doen nu een soort doubling down en gaan er nog meer in investeren. Maar nog niet te veel?
4: Nou ja, het is misschien wel het meest bijzondere van dit cijferseizoen, nu we al die grote big tech bedrijven hebben. Want Amazon die heeft gezegd, ja, we komen dit jaar uit op zo'n $200 miljard.
3: Ja, ongelooflijk.
4: Ja, we gaan dat ophogen naar 220. We zagen bij Alphabet bijvoorbeeld vorige week dat je dan wordt afgestraft. Ja, beleggers kopen het verhaal van Amazon wel. Het werd goed toegelicht. Ze zeggen, ja, in de toekomst wordt het wel minder. Maar nu hebben we gewoon zo'n unieke positie. We moeten gewoon veel meer land aankopen en nieuwe datacenters neerzetten. Dus ja, zodra we dat land in bezit hebben, dan in de toekomst hoeven we eigenlijk alleen nog maar upgrades van die chips te hebben. Ja, en dat werd wel geslikt door de markt.
3: En waar ligt het aan dat bij de een niet gebeurt en bij de ander wel? Dat ja, beleggen ze dat
4: Amazon
3: ook even in?
4: Eigenlijk al 20 jaar geschiedenis heeft van het uitkiezen van plekken voor datacenters en dat neer te zetten. Ze zijn er eigenlijk eerder mee begonnen dan de rest. Ja, en daarmee hebben ze gewoon laten zien hoe ze dat ook bijvoorbeeld aan de retailkant, hoe ze dat kunnen omzetten in winst uiteindelijk. En dat in combinatie met die waanzinnig goede cijfers bij Amazon Web Services, de cloud divisie, die nu 37% groeide. Dat was vorig jaar elke keer de issue van ja, het blijft maar 17%, 18%, 19%. Ja, dat ging de laatste tijd van 24% groei naar 28, nu 37. En daar worden beleggers heel enthousiast van.
3: Dankjewel. Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Markets Are Everywhere.
1: En meer beurs, wat kan je vandaag verwachten? Onder andere in eigen land hoor je van Jorik Simonides van BNR Beurs.
2: De piek van het cijferseizoen, die ligt achter je. Maar uitrusten is er nog niet bij. In eigen land krijg je nog cijfers van WDP en van een paar small cappers. Uitzendbureau Brunel bijvoorbeeld. En bodemonderzoeker Fugro. Dat is een behoorlijk volatiel aandeel sinds een paar jaar. Na een dip vorig jaar wist de koers zich dit jaar weer wat te herstellen. Tot deze zomer eigenlijk. De afgelopen 3 maanden verloor het aandeel weer 20%. Maar analisten verwachten bij deze kwartaalcijfers wat herstel. In de VS zijn het dan nog de oliereuzen die opvallen. Chevron en ExxonMobil komen met cijfers. En dat wordt vast een feest, want de olieschaarste is een probleem voor alles en iedereen, behalve voor de oliebedrijven. En de tijd vliegt, het is de laatste dag van de maand. Daarom vast een update over de inflatie van die maand. Die krijg je in Nederland, maar ook in Frankrijk, Italië en de gehele eurozone.
3: Je gaat het allemaal horen in natuurlijk BNR Beurs vanavond hier op BNR of in je favoriete podcast-app.
1: En dan, Zwarte Zaterdag staat weer voor de deur. Eigenlijk de enige echte Zwarte Zaterdag dit jaar. Morgen, 1 augustus, in Frankrijk althans. Volop drukte verwacht op allerlei Europese wegen. Nu mensen volop naar hun vakantiebestemming rijden, maar ook weer terugkeren. En dat allemaal tegelijk. Wat je kan verwachten bespreken we met Helene de Geest van de ANWB. Helene, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, is Frankrijk inderdaad de grote bottleneck? Want Bison Futé, dat is daar die verkeersdienst, die heeft gezegd, 1 augustus, dat wordt echt de hel.
5: Ja, dat de hel, maar wel de officiële Zwarte Zaterdag. Want ja, de Fransen zijn toch vrij traditioneel. Dus die gaan de hele maand augustus op vakantie. En dat doen ze al jaren. Dus je kunt daar eigenlijk de klok op gelijk zetten dat het morgen daardoor heel erg druk wordt. Mm-hmm. En dan met name natuurlijk op de vertrouwde populaire vakantieroutes. Dus met name op de Route du Soleil. Op de A6 vanuit Parijs. Maar vooral op het stuk tussen Lyon en Orange, de A7. Dat wordt het de grootste bottleneck.
1: Ja, en wat kan je daaraan doen als je toevallig toch ook die kant op moet? Is dat een kwestie van anders timen dan maar, op een ander moment weg? Of is er niet zoveel aan te doen?
5: Nou, je kunt heel goed timen inderdaad. Als je morgen vertrekt vanuit Nederland, dan kun je het beste niet te vroeg op pad gaan. Nederlanders die hebben er altijd een handje van om, nou, bijvoorbeeld om 5 uur 's morgens of 4 uur zelfs al in de auto te stappen. Mm-hmm. Nou, 5 uur daarbij, dan ben je ongeveer bij Parijs. En dan vertrekt net de grote stroom vanuit Parijs. Dus dan rij je helemaal met die Fransen mee. Of je gaat, als je bijvoorbeeld naar Italië gaat, dan ben je na 5 uur rijden ongeveer bij Frankfurt. Nou, daar vertrekken weer heel veel Duitsers op dat moment. Dus als je gewoon wat later op pad gaat, dus zo vanaf 9 uur of zo, dan heb je grote kans dat je achter de files aanrijdt.
1: Ja. Dan moet ik ook nog even denken aan die bosbranden die in ieder geval in de regio Bordeaux waren de afgelopen tijd. Ja. Maar ook in Spanje, maar ook extreme hitte en dergelijke. Ja, moet je daar toch ook rekening mee houden en je goed informeren voordat je op pad gaat?
5: Dat sowieso natuurlijk. En ook de actuele situatie heel goed in de gaten houden. Wij houden dat zelf heel goed bij op X. Dus als er echt hele grote calamiteiten zijn, dan zie je dat sowieso via X. Maar je kunt natuurlijk ook de lokale vakantiezenders aanzetten. Dus in Frankrijk is dat Radio Autoroute. Dat zit op 107.7. En dan kun je echt ook de actuele situatie horen. En natuurlijk altijd ook de instructies van de lokale autoriteiten volgen. Dus zie je een bord van, dat je eraf moet. Ga niet je navigatie volgen, maar volg echt de instructies van de lokale autoriteiten.
1: Oh, ik ben altijd wel geneigd om dan Waze te volgen. En die komt dan met een omleidingsroute en denk ik, dat doe ik maar. Maar dat is dus niet slim.
5: Nou, dat is in dit geval met bosbranden en zo, want dat is zo, dat verandert zo snel. Dus je moet echt kijken naar de actuele situatie ter plaatse. Ja,
1: Oké. Niet alleen in Frankrijk problemen. We hebben het ook al eerder deze vakantie besproken. Ook in bijvoorbeeld Duitsland nog steeds met al die wegwerkzaamheden. Ja. Maar ook Oostenrijk, Zwitserland. Ook daar weer knooppunten en knelpunten.
5: Ja, dat zijn eigenlijk ook weer de vertrouwde knelpunten. Dus vooral bij tunnels moet je altijd veel geduld hebben. Zoals bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Op de A2 is dat, tussen Luzern en Chiasso. Verder ook andere tunnels. Zoals bijvoorbeeld op de A10, de Tauerntunnel, is een knelpunt. En ook de route naar richting Slovenië en Kroatië. De Karawankentunnel in Oostenrijk. Dat is ook een vast knelpunt. Daar moet je toch ook wel echt met uren vertraging rekening houden.
1: Ja, en dan begint ook nog die flitsmarathon volgende week. Nou.
5: Ja, maar dat is gelukkig pas maandag. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden. Want ze staan vooral op lokale, provinciale wegen. En vooral op knelpunten waar ook vaak ongelukken gebeuren. Dus hou je gewoon aan de snelheid, dan is er helemaal geen probleem.
1: Nog andere gouden tips, behalve dus niet te vroeg vertrekken en verder?
5: Nou ja, bereid je inderdaad voor, en niet alleen jezelf, maar ook je auto voor op een intensieve rit. Want het is natuurlijk heel warm. Een auto moet echt hard werken tijdens zo'n lange rit. En ook bijvoorbeeld in de bergen. Zet dan even je airco wat lager of zelfs helemaal uit. Want anders heb je kans op oververhitting van de motor. Ja, dus dat soort dingen, dat is ook iets om rekening mee te houden. Zorg dat je auto gewoon tiptop in orde is. Dan ben je in ieder geval goed voorbereid en heb je minder kans op pech. Want dat is natuurlijk wel heel vervelend onderweg.
1: Ja, en dus heerlijk ook naar lokale radiozenders luisteren voor lokale informatie. Het geeft zo lekker vakantiegevoel altijd, hè?
5: Ja, daarom. Dus dat dient ook twee doelen eigenlijk.
1: En daarna weer snel terug naar BNR. Dankjewel, Helene de Geest van de ANWB. Gaan koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten.
3: Ja, hier is de Financial Times. Donald Trump die weet niet zeker of hij Oekraïne Patriot-raketten zal laten bouwen. Zo koppen ze. In een telefonisch gesprek met de Britse krant zegt de Amerikaanse president dat hij voorzichtig wil zijn met het verlenen van licenties voor de productie van deze wapens. Volgens Zelensky is er in zijn ontmoeting met Trump deze week nog wel gesproken over die productie van die Patriot-raketten.
1: In meerdere media berichten over de AI-modellen van Anthropic. Die hebben een testomgeving verlaten en drie andere organisaties gehackt, meldt Anthropic. Zelf. Vorige week werd ook al bekend dat de AI-modellen van OpenAI tijdens veiligheidstests op hol waren geslagen en op eigen initiatief hadden ingebroken bij een populair platform voor programmeurs, ook nog bij andere bedrijven. In de ochtendspits in de tech-update veel meer hierover.
3: Ja, die gaan dus een soort wedstrijdje doen wie het beste andere bedrijven kan hacken. De Telegraaf dan nog, te dure woning met korting op de markt. 1 op de 8 woningen wordt in eerste instantie niet verkocht en daarna met korting opnieuw aangeboden. Dat meldt dataplatform Huispedia. Volgens het platform is er sprake van het hoogste aantal prijsverlagingen in 2,5 jaar tijd.
1: En dan, een filmproducent sleept Netflix voor de rechter en eist $105 miljoen schadevergoeding vanwege een gestolen film. Het gaat om een nog niet uitgebrachte oorlogsfilm, Fortitude, met Nicolas Cage in de hoofdrol. En de producent, dat is ene Simon Ephraim, die zegt dat hij een onversleutelde masterkopie van die film bij Netflix had afgegeven, zodat het bedrijf de film kon bekijken als mogelijke koper. Misschien vonden ze het leuk om aan te bieden. Maar een paar dagen later bleek de harde schijf te zijn gestolen uit een kantoor van Netflix in Hollywood. Oeps. Volgens de producent is de film daardoor opeens veel minder waard geworden. Want ja, welke distributeur gaat nu tientallen miljoenen steken in een film die eigenlijk op straat ligt en die op elk moment wellicht illegaal online kan verschijnen? Die Ephraim die zegt dat hij zelf ruim $45 miljoen in dat project heeft gestoken. Dat hij er al 7 jaar mee bezig is. Netflix zegt, nee hoor, wij zijn er niet voor aansprakelijk. Meneer Ephraim, jij hebt de film aangeleverd zonder de gebruikelijke beveiliging. En daarom ben jij verantwoordelijk voor het verlies. En Ephraim zegt op zijn beurt weer, nee, jullie hebben die harde schijf niet goed genoeg beveiligd, want jullie lieten hem rondslingeren op kantoor. En nou is hij weg. Nou, wie het weet mag het zeggen. Netflix zegt dat ze de diefstal onderzoeken, dat ze ook het internet in de gaten houden om te kijken of die daadwerkelijk op piraterijsites verschijnt of iets dergelijks. En die film Fortitude speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, draait om operatie Fortitude, de geallieerde misleidingscampagne voorafgaand aan D-Day, met dus onder andere Nicolas Cage en ook Ben Kingsley en Ron Perlman. Tot nu toe zijn er dus geen aanwijzingen dat de film daadwerkelijk is uitgelekt, maar hou X in de gaten, want we hebben wel vaker gezien dat films daar gewoon lekken.
3: Poef.
1: Dan kun je het opeens in het weekend gratis zien. Een film die opeens niks meer waard is. CBS maakt de inflatiecijfers bekend. In juni viel het cijfer lager uit dan verwacht. Ja, de vraag is een beetje, wat gaan we nu zien? Dat weten we misschien zelfs al wel, want het is inmiddels 6:30 geweest. Nou, we gaan er zo meteen over praten met Peter Hein van Mulligen van het CBS.
6: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
7: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet te optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
14: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
16: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value-beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
17: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files. Er wordt wel geflitst op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1... en op de N44 bij 21,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Del vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Een dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen naar 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Ja, inflatie blijft maar slingeren rond die 3%. Deze maand 3,1%. Hoger dan in de juni maand, want toen was het 2,9. Nou, hoe dat komt, we bespreken de cijfers zometeen met Peter Hein van Mulligen van het CBS over een minuutje in de ochtendspits.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
20: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
22: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
23: Ik pak je vast.
24: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
25: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
24: Vandaag is er en morgen weten we niet.
25: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids, Stop metabole ziekte.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 21 juli. Maxime van Meel, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan.
1: Wat hebben we dit half uur allemaal?
0: Straks hebben we het over de Right to Repair. Die geldt vanaf nu in Europa. En die moet je kapotte wasmachine, stofzuiger of telefoon een stuk makkelijker te repareren maken. Maar gaat dat in de praktijk ook gebeuren? Dat gaan we zo bespreken met onze tech-commentator Ben van den Burg. En deze week kijken we naar alternatieve vakantiebestemmingen waar je niet uren voor in de file hoeft te staan of de hoofdprijs aan een vliegticket voor hoeft te betalen. Mm-hmm. Lekker weg in eigen land dus. Met deze keer het Alpengevoel, maar dan in de Limburgse berg... Limburgse heuvels.
1: Weer Limburg? Jij bent erin, het is weer Limburg.
0: Eergisteren
1: was je
0: ik er ook. Maar het is gewoon prachtig. Er is veel te beleven.
1: Oké, we gaan het zo meteen maar zorgen. Eerst gaan we naar economische cijfers. Inflatiecijfer in juli, de voorlopige raming, komt uit op 3,1%. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ietsje hoger dan de maand ervoor. Want toen was het 2,9% jaar op jaar. We gaan erover praten met Peter en Van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, en hoe is dat te verklaren, die 3,1%? Uit welke bestanddelen zien we allemaal?
2: Ja, dat zit hem vooral weer in de energie. In juni daalde de prijs van gas en benzine. En dat zagen we toen ook direct terug in de inflatie. Maar ja, in juli was het toch weer raak. De akkoorden die er waren, die vielen in duigen. De straat van Hormuz, die ging weer potdicht. Ja, en dat vertaalde zich direct terug in hogere olieprijzen en dus in hogere prijzen van benzine en diesel. Ja, dat is toch wel de belangrijkste oorzaak dat die inflatie weer omhoog is.
1: Ja, zijn er nog onderdelen die wat gedaald zijn, juist?
2: Nou, dat is nog een beetje afwachten hoe dat precies zit. Maar we zien bijvoorbeeld bij de diensten dat er weinig verandert. Maar in juli gaan de huren altijd omhoog. Dat is nu natuurlijk ook zo. Ja. En het lijkt erop dat de huurstijging toch iets minder is dan voorheen. Dat heeft dan een drukkend effect op de inflatie. Maar andere diensten werden dan weer duurder. Dus per saldo bleef dat gelijk. Maar ja, welke diensten dan duurder worden, misschien waren het vakanties of andere zaken. Ja, dat zullen we dan volgende week zien bij de definitieve cijfers. Ja, maar er zijn dus wel dingen waar een neerwaarts effect van de inflatie uit. Ja.
1: Hebt u deze ochtend ook cijfers gepubliceerd over het economisch beeld? En het valt dan op dat dat wat negatiever is. Terwijl, wat wel bijzonder is, consumenten zijn wat minder somber, geloof ik. Producenten zijn wat positiever. Waarom is dan toch dat beeld wat negatiever?
2: Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat de trend van hoe het de afgelopen jaren met de economie gaat, aangeeft dat het eigenlijk nog iets beter zou moeten gaan dan het doet. Dus we zitten nog steeds onder die trend. En dan krijg je het paradoxale beeld dat het negatief lijkt te gaan. Terwijl het eigenlijk best goed gaat met de economie. Maar het heeft allemaal ermee te maken dat Nederland blijkbaar het nog beter zou kunnen doen.
1: Ja, nou ja, inflatie blijft maar slingeren rond die 3%. Hè? Echt zakken wil het niet.
2: Nee, dat blijft wel wat rondhangen. De beleidsmakers, ook bij de Europese Centrale Bank, die willen natuurlijk graag richting de 2. Ja, dat lukt nog niet echt. Het onrust in het Midden-Oosten zorgt daar ook voor. Kijk je naar andere zaken, bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Ja, daar is de inflatie een stuk lager. De prijsniveau is natuurlijk nog wel hoog, maar vergelijk je de prijzen met de jaren eerder, dan gaat dat niet zo hard. Maar ja, we zien toch wel dat die hoge olieprijzen in ons parten spelen. En het is hopen dat dat niet door gaat werken in andere prijzen. Want dat zou betekenen dat over een tijdje de inflatie over de hele linie weer omhoog gaat.
1: Veel dank, Peter en Van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. En over een uurtje om 19:30, dan gaan we uiteraard eventjes ook de analyse horen van onze huiseconoom Han de Jong.
0: Dan door naar de aanhoudende droogte, die blijft voor problemen zorgen. Uit een rondgang van de Gelderlander blijkt dat de lage waterstanden in de rivieren, veroorzaakt door de droogte, brandstofbedrijven in de problemen brengt. Door die lage waterstanden in die grote rivieren is het Twentekanaal dicht. En op de Rijn, Waal en de IJssel kunnen transportschepen een stuk minder lading vervoeren. Nou, schepen kunnen nog maar 25% van hun lading aan boord nemen, waardoor brandstofdepots minder bevoorraad worden en leger raken. Dat ziet Jan-Pieter de Wilde van Custer Energy in Babberich al gebeuren bij de brandstofdepots in Arnhem en Wageningen. Depots in Hengelo en Enschede die worden door de sluiting van het Twentekanaal ook al niet meer bevoorraad. De brandstofleveranciers die moeten benzine en diesel nu uit depots in het westen van het land gaan halen. Daarvoor moeten extra kilometers worden gereden en dat kost de leveranciers dan weer veel geld. Daarnaast is de brandstof in die depots ook duurder omdat er de lage watertoeslag voor transport naar de depots wordt gerekend. En dus is de conclusie voor de Wilde helder. De prijs aan de pomp gaat daar weer omhoog.
1: Ja, dat is niet het enige wat de komende tijd duurder gaat worden door droogte. Het heeft ook effect op ons fruit. Volgens John Custers van de Nederlandse Fruittelersorganisatie, die verwacht dat de aankomende oogst kleiner uit zal vallen dan normaal. En omdat de vruchten kleiner zijn, is de totale opbrengst van de oogst dan ook lager. En dat heeft volgens Custers een prijsopdrijvend effect. Oftewel, fruit wordt duurder door de droogte.
0: Maar de aanhoudende droogte heeft niet alleen maar negatieve effecten. In Bulgarije heeft de lage waterstand van de rivier de Donau ervoor gezorgd dat de resten van een jonge mammoet zichtbaar zijn geworden in de rivierbedding en dus gevonden konden worden. Het gaat onder andere om meerdere delen van een kaak en fragmenten van de slagtanden. En ook een schouderblad werd er gevonden van die mammoet. Experts verwachten dat die lage waterstand kan leiden tot meer vondsten. De Donau die staat op meerdere plekken door die aanhoudende hitte bijzonder laag. En dus daardoor dit soort verschijningen.
1: En dan gaan we naar Japan, want Japan richt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vanaf vandaag een nieuwe gecentraliseerde inlichtingendienst op. En dat is best een controversiële stap, schrijft CNN. Omdat het plan afwijkt van de pacifistische idealen van Tokio. Tegelijkertijd klinken er ook geluiden dat het hard nodig is, omdat het land, Japan, wordt geteisterd door zwakke punten als het gaat om de nationale veiligheid. Zo zal Japan een paradijs voor spionnen zijn, want het land heeft momenteel geen wet tegen spionage. Dus iedereen kan daar zijn goddelijke gang gaan. En dus wordt vandaag het National Intelligence Bureau geopend. Althans, dat is de Engelse vertaling ervan. Experts die zeggen dat het bureau de weg opent naar bredere veranderingen. Waaronder misschien ook een wet tegen spionage. En een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst. Een beetje vergelijkbaar met de CIA en de MI6. De Japanse premier Takeuchi heeft onder andere Amerika, Australië en Duitsland om advies gevraagd over het verbeteren van de inlichtingenmogelijkheden. En een van de uitkomsten is dus nu het openen vanaf vandaag van dat National Intelligence Bureau. Dan gaan we lekker op tijd, 13 minuten over 6:30, naar Helene de Geest bij de ANWB met alvast enkele flitsers, Helene.
3: Ja, files staan er niet, maar er wordt wel geflitst op twee plaatsen. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. En ook op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,1.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Dat zit in ons DNA.
6: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
7: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
0: Is je tv net kapot gegaan of die gloednieuwe telefoon waarop je de prachtige BNR-app hebt die toch in duigen is gevallen, dan zouden ze voortaan makkelijker te repareren moeten zijn. De Europese Right to Repair Act die treedt vandaag in werking. Fabrikanten zijn daardoor verplicht om apparaten als tv's, telefoons en stofzuigers repareerbaarder te maken. En ook als de garantiedatum al lang voorbij is. Nou, bij ons is BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Wat verandert er precies door deze Right to Repair Act?
9: Nou, het prettige is dat het niet alleen onder garantie van de verkoper valt. Want na je garantie dan ben je de pineut als iets stuk gaat. Want ja, dan moet je het laten maken. Nee, de fabrikanten worden dan verantwoordelijk. Dus de fabrikanten die moeten, nadat iets stuk is, dan moeten ze zorgen dat ze op een redelijke wijze dat gaan repareren. En dat is denk ik wel heel erg fijn. Verder zorgen ze dat ze, je moet tegen redelijke prijzen moeten ze dat doen. Dus ze mogen niet achterlijke prijzen vragen. Ze moeten, ze moeten het meer openmaken. Dus het lijkt allemaal hartstikke goed te zijn. Dus ik zal één voorbeeld geven, Maxime. Ik had 3 jaar geleden, in de jaren 0 had ik een tv, een supersonische plasma tv. Die was 3 jaar oud, uit de garantie, die gaat stuk. En dan was ik gewoon meer dan €1500 kwijt. Nou, en dit willen ze voorkomen.
0: Ja, en dus niet meer die iPhones die zo ongeveer dichtgeplakt zijn aan alle kanten. En waar je de batterijen vervangen, waar je daar de hoofdprijs voor betaalt dan.
9: Ja, dus dat is de bedoeling. En het is wel beperkt, weet je wat je zei, laptop, printers, koffiemachines, koptelefoons, oordopjes, speakers, allemaal zit dat erbij. Maar jouw krultang en jouw föhn, dat zit er niet bij. Of je scheerapparaat, dat is te klein. Snap je? Dus het moet wel een beetje substantie hebben. Ja. Dus ze maken wel onderscheid.
1: En het lijkt me ook niet dat ik daadwerkelijk zelf aan mijn batterij van mijn smartphone moet gaan pielen, toch? Veiligheidswijs zijn er ook wel enkele risico's.
9: Ja, weet je, dus dat moeten ze uitvoerig beschrijven. En wat ook wel dus lekker is, kijk, je hebt heel veel reparatieshops. En die reparatieshop, voor die reparatieshops is het goed. Want die gaan, die krijgen betere handleidingen. En die hebben voordeel, want die weten dan precies wat ze wel en niet kunnen maken, wat ze kunnen vervangen.
0: Ja, maar wordt het ook goedkoper bij die reparatieshops? Want ja, als zij nu het makkelijker kunnen uitvoeren, ik kan me niet voorstellen dat zij dan zeggen, ah, maar dan doen we de prijs wel omlaag.
9: Nee, want dat is maar de vraag. Kijk, het moet worden aangeboden tegen een redelijke prijs. Maar er wordt niet aangegeven wat nou redelijk is. Wat die fabrikanten natuurlijk kunnen doen, ja, een tweedehands, zeg maar, jouw scherm van jouw telefoon, om dat te maken. Ja, weet je, dat is nu, hoeveel kost dat? Hangt er vanaf van je telefoon, ja. Maar nou ja, dat hangt ook waar je het doet. Nou, een paar €100. Maar ze kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar dit, weet je, tweedehands, is dat zo duur? Nee, dat, ze gaan de prijs omhoog doen. Een redelijke prijs, ze beschrijven niet hoeveel dat is. En dat zou nog wel voor problemen kunnen zorgen. Ja, okay, dus dat mensen toch niet doen.
1: Goedkoper laten repareren bij die fabrikant, maar ook zelf repareren. Nou weten we ook dat niet alle fabrikanten daarop zitten te wachten. Bijvoorbeeld Apple, die heeft inmiddels onder dwang hebben zij een soort reparatiepakketjes beschikbaar gesteld. Maar dan moet je €2000 borg betalen als je het gereedschap daarvoor thuis gestuurd wil krijgen. Ja, dan maak je het mensen niet echt makkelijker. Maar dat is misschien ook het doel van Apple. Ja.
9: Dat is het doel van Apple. En dit is precies weer een fantastisch goed voorbeeld dat wij denken met regelgeving, met weer een Europese regel, gaan we de wereld besturen, gaan we de wereld makkelijker maken. Maar als je intrinsiek als fabrikant wil dat mensen nieuwe producten kopen en dat het liefst na een paar jaar stuk is, want dit doen we natuurlijk alleen maar voor de duurzaamheid, maar dus dat je intrinsiek niet hebt van, hé, dit moet lang meegaan, ja, dan ben je natuurlijk, dan ben je als consument in dit geval altijd de pineut. Dus regels lost dit ook weer niet op. Apple moet zelf hebben van, oh, wat mooi. Als iemand een iPhone 6 heeft, hè, die draait volgens mij niet meer, maar een iPhone 10 bijvoorbeeld, dat vind ik gewoon mooi. Weet je, dat is klassiek. Dus ja, en dan krijg je meer diversiteit. Maar ja, een Apple of een Miele en zo, die denken van, ja, het moet snel stuk gaan, want dan kopen de mensen tenminste nieuw. Dus echt fundamenteel is dit.
0: Ja, want zij verdienen er natuurlijk aan, zolang je bij ze blijft kopen. Het doel is dan wel om die elektrische afvalberg te verminderen. Maar goed, we horen dus dit soort dingen. Klinkt ook alsof het niet heel erg zijn doel gaat bereiken, deze wet.
9: Nee, daarom. Het is echt, als ze niet zorgen dat die prijs transparant wordt, dat het niet dat het makkelijk te openen is, dat die beschrijvingen van die producten goed zijn, dat het, kijk, ook zoiets. Als je natuurlijk vertraagt in, als je jouw televisie na 4 jaar en ze vertragen hem 2 maanden voordat die wordt gemaakt bij Samsung, ja, nou ja, dan duurt het 2 maanden, denk je, wat een gedoe. En als het prijsverschil met de nieuwe niet zo groot is, denk je, ja, hoezo? Dus dat soort elementen moeten worden weggehaald, wil het echt effect hebben. En tot die tijd ben ik heel benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. De intentie is mooi. Het gaat ook om intentie bij mensen. En dit is leuk. Maar of het echt gaat helpen om duurzamer te worden, om die berg CO2 minder uit te stoten, dat valt nog te bezien.
0: Ja, dat gaan we de komende tijd dan zien als die wet in werking is gezet. Dankjewel. BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Je hoort Ben overigens ook in de BNR-podcast. De Technoloog te vinden in je favoriete podcast-app en dus die van BNR.
18: Lekker weg in eigen land.
1: Nou, midden in de vakantie, hoort het al. Morgen Zwarte Zaterdag. Ja, ga je dan met de auto ver weg en met deze brandstofprijzen? Misschien liever niet. Vliegen is ook niet meer wat het geweest is. Maar het goede is, je hoeft ook helemaal niet ver weg om allerlei pareltjes te bezoeken. Want ons eigen land heeft ook genoeg moois te bieden. Want ja, waar waan je in Nederland? In New York? Nou, we weten al, dat is natuurlijk Rotterdam. De Serengeti, dat zei de Beekse Berg, hebben we deze week gehoord. Of in de Alpen. Want ja, ons landje is plat, dat weten we. Maar waar kan je dat Alpengevoel misschien toch een beetje opsnuiven? Maxime, zeg het maar.
0: Het heerlijke Zuid-Limburg.
1: Ja, exact. Ik ga erover praten met Manon Luiten, algemeen directeur bij Visit Zuid-Limburg. Mevrouw Luiten, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, denk ik aan Zuid-Limburg, dan denk ik aan heuvels, aan Valkenburg, aan de Kouberg. Zou je inderdaad kunnen zeggen Zuid-Limburg een beetje de Alpen van Nederland?
8: Nou, als je een plekje in Nederland hebt waar je in het buitenland voelt, dan is dat zeker in Zuid-Limburg. Want het landschap is natuurlijk heel erg andersdoend. We klinken anders, we doen anders. Het voelt ook net wat anders. Dus als je naar het buitenland wil in eigen land, dan moet je naar Zuid-Limburg.
1: Ja. En wat vind ik daar dan allemaal, behalve die heuvels?
8: Nou ja, bovenop de hoogste berg in Zuid-Limburg is natuurlijk de Vaalserberg. Daar is een hele grote plek waar heel veel bos is, waar je kunt wandelen en waar je best moet doen om omhoog te fietsen. Het is echt een flinke kuitenbijter om daar te komen. En ja, dat drie landenpunten, daar is een labyrinth. Daar zijn diverse uitzichttorens waar je echt het mooie landschap kunt zien. En natuurlijk het drie landenpunt.
1: Ja, en ook een gebied met historie. Want ik begrijp, het Drielandenpunt was vroeger het Vierlandenpunt, hè?
8: Het was het Vierlandenpunt. Ja, het is een heel onbekend verhaal. Het was echt een Vierlandenpunt. Er was nog een stukje dat heet Neutraal Moresnet. Mm-hmm. En dat was het vierde staatje. En daar was een zinkmijn. En ja, de hele gekke geschiedenis. Maar in ieder geval, Nederland en Duitsland kwam er niet uit waar dat bij moest horen. Dus dat werd een soort van vrije staat, een extra staat. Een niemandsland. En ja, heel tijdelijk was dat dus een vierde land. Maar ja, goed, dat is in 1990 weer opgegeven. Dus, Het is een hele leuke geschiedenis. Het werd zelfs het Monte Carlo van het Noorden genoemd.
1: Ah, kijk, ja, er is ook wel een boek over geschreven, geloof ik, over dat Moresnet. Fascinerende geschiedenis, inderdaad. Kunt u schetsen hoe belangrijk...
8: Ja, het is echt bizar, heel leuk.
1: Hoe belangrijk is toerisme nou eigenlijk voor de regio bij u? Is dat belangrijk voor de lokale economie?
8: Ja, zeker. Zuid-Limburg heeft een hele oude geschiedenis wat betreft toerisme. We zijn natuurlijk in 1885 is de eerste VVV in Nederland geopend in Valkenburg. Dat is een stukje verderop van Vaals. Maar het is gewoon het brengt een economische impuls. Het zorgt voor heel veel werkgelegenheid. Het zorgt voor de bestedingen en overnachtingen bij de hotels en bij de horeca. Er zijn heel veel attracties. Dus ja, toerisme is heel belangrijk in Zuid-Limburg.
1: Ja. En hoe verklaart u dat? Zijn dat dan toch mensen die even weg uit de sleur van misschien de Randstad of iets dergelijks, even de rust opzoeken in de natuur?
8: Jazeker. Het mooie is dat het net wat anders uitziet door de heuvels. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. Je kunt er echt eventjes tot rust komen. En dat wordt heel vaak opgezocht. Maar je kunt ook naar de stad Maastricht of je kunt naar Valkenburg. De iets bekendere plekjes opzoeken. Ja. Maar er zijn zoveel leuke plekjes die mensen niet kennen. Nou, dan moeten we maar eens een keer op onze website kijken, denk ik.
1: Ja. En zou je dan zeggen, Zuid-Limburg, een dagtripje? Of kan je ook prima een week voor maken als het nodig is?
8: Oh, je kunt wel zeker een maand blijven. Oh. Er is zoveel te doen. Ja. Nou ja, ik ben enthousiast natuurlijk, dat kun je wel voorstellen. Ja. Maar nee, je kunt echt met gemak meerdere dagen blijven. Er is zoveel te ontdekken, waardoor je ook langer kunt blijven, maar ook kunt denken van, nou, ik kom gewoon nog een keertje terug volgende week. Ja.
1: En waarom zou je dan niet moeten zeggen, goh, ik trap even door en dan ben ik in de Ardennen of in de Eifel? Maar waarom is dat niet nodig? Ja. Wat is de aantrekkingskracht?
8: Nou, Zuid-Limburg ligt aan de uitlopers van de Ardennen en van de Eifel. Dus wat dat betreft, dat heuvellandschap komt daar vandaan. Dus je bent er eigenlijk zo. En we zijn een gebied wat meer grenzen heeft met België en Duitsland dan eigenlijk met de rest van Nederland. Ja. Dus ja, je fietst hier zo de grens over zonder dat je het echt in de gaten hebt.
1: Ja,
8: de knooppuntensystemen voor het fietsen zitten echt in elkaar aangesloten, waardoor je gewoon echt... door kunt fietsen.
1: Ja, ik heb dat in de coronatijd gedaan. Dan gingen we naar Valkenburg en dan fietsen naar Aken. Voelde allemaal heel stiekem, maar het was een leuk dagje weg. Ik vroeg me ook nog af, zitten de mensen die daar wonen, zitten die dan altijd te wachten op die toeristen? Want ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel hier en daar wat overlast geeft en drukte en parkeerproblemen, of valt dat mee?
8: Nou ja, goed, op het moment dat je ergens te gast bent, is het natuurlijk wel fijn als iedereen rekening met elkaar houdt. En wij zijn gewend om wel veel gasten te ontvangen in Zuid-Limburg. Maar het is gewoon heel fijn als je rekening met elkaar houdt. En ja, gewoon parkeert waar je kan parkeren. Op de weg, want het zijn natuurlijk smalle weggetjes waar we mee te maken hebben. Dat je daar rekening met elkaar houdt en niet te hard rijdt. En dat scheelt al de helft.
1: Ja.
8: Maar het is wel zo dat er heel veel gasten jaarlijks naar Zuid-Limburg komen. En daar zijn we heel blij mee, want we verwelkomen ze graag. Maar het is wel heel fijn als mensen rekening met elkaar houden.
1: Precies, en een beetje respectvol omgaan met de omgeving waar je te gast bent. Tot slot, als het gaat om Visit Zuid-Limburg, waar zit voor u nog de ontwikkeling als het gaat om toerisme in Zuid-Limburg? Waar ziet u nog kansen? Waar bent u mee bezig?
8: Als je kijkt naar het gebied Zuid-Limburg, dan hebben we natuurlijk het Heuvelland helemaal in het zuiden. Dat is hartstikke bekend. Maar er zijn plekken zoals in de oostelijke kant en de noordelijke kant van Zuid-Limburg die gewoon minder bekend zijn. En als je dat gebied ook gaat ontdekken, dan zie je dat daar ook nog steeds heuvels zijn. Dat er ook nog hele schattige dorpjes zijn of mooie steden die heel veel verhalen hebben. Zoals in de stad als Sittard of in Heerlen of Kerkrade. En dan zijn die plekken die proberen we juist nu meer onder de aandacht te brengen. Ook om de verhalen daar te vertellen. Zodat mensen ook die stukjes van Zuid-Limburg gaan ontdekken. Zeker de moeite waard.
1: Nou, mooie optie dus in de categorie lekker weg in eigen land. Zou je eens heen moeten gaan, Maxime? Zuid-Limburg.
0: Wat een goede tip.
1: Kom je nooit, hè?
0: Nee, nooit. Nee.
1: Je hoorde Manon Luijten, dankjewel. Algemeen directeur bij Visit Zuid-Limburg. Nog één dag tot het landelijk vuurwerkverbod ingaat. Nou, voormalig vuurwerkondernemers die hebben tonnen in hun bunkers gestoken en kunnen die niet meer terugverdienen. Hoe kijken ze naar dat verbod en misschien ook naar de geboden compensatie? Dat gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
12: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
27: Nu in de BNR-app.
0: Trump kondigt volledige ontwapening Hamas aan na historisch akkoord in Gaza. Italië wil Spanje uit Schengen zetten nu duizenden migranten-exclave Ceuta bereiken. En inflatie juli stijgt naar 3,1%, met name door dure brandstof. Dat en meer vind je in de BNR-app.
1: Het is bijna 7:01. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Is er ergens vertraging al momenteel?
28: Nee, nog niet inderdaad. En we verwachten eigenlijk vanochtend ook weinig drukte. Het zal pas vanaf het middaguur wel drukker worden. Wel flitsers op dit moment. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A7 Duitse Gent-Groningen bij 245,1. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. Meerdere politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jezilkus van de VVD dat de grenzen beter moeten worden beveiligd. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie. En Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde liever een club gaan trainen. En heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dan gaan we kijken naar de beurzen. Nou, het is veel groen, dat is mooi op zich. Dow Jones 1,2% hoger. S&P 500 1,6% hoger. En de Nasdaq 2,8% hoger. En ook in Azië is het allemaal groen wat de klok slaat. En nogal fors ook. Met name de Nikkei, oké, 4,2% hoger. Maar dan naar de Kospi, 15,4% hoger. Samsung en SK Hynix die voeren de lijst eraan. Beide staan 20% in de plus. Maken wat verlies van de afgelopen tijd weer goed. Olieprijzen vanochtend iets gezakt met 2% naar $85 per vat. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, bijvoorbeeld in deze, de Ochtendspits. En ook in de BNR-app. Nog één dag en dan gaat het landelijk vuurwerkverbod in. Ja, zo midden in de zomer merk je daar misschien niet veel van. Maar voormalig vuurwerkondernemers wel degelijk. Want die hebben tonnen in hun bunkers gestoken. Nou, kunnen dat niet meer terugverdienen. En met de compensatie van de overheid zijn ze ook niet tevreden. Ja, wat ze daarmee gaan doen, hoe hun ondernemers toekomst eruit ziet, gaan we zo meteen bespreken over 2 minuten in de Ochtendspit.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel, met de vraag wat er terechtgekomen is van de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB, de eigen organisatie en alle vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 7:04, tweede uur van de Ochtendspits van vrijdag 31 juli. Goed dat je luistert. De laatste Ochtendspits zonder Bas, want Bas is er maandag weer.
0: Oh.
1: Is dat fijn? Ik hoop dat hij van zijn vakantie genoten heeft, dat hij helemaal uitgeslapen hier weer is. Dat gaan we dus maandagochtend om 6:00 horen. Maar eerst nog even deze Ochtendspits. Maxime, wat gaan we het komend 30 minuten allemaal doen?
0: Ja, Nederlandse beleggers die lijken toch een beetje geschrokken te zijn van de beursgang van SpaceX. Tenminste, ze hebben minder trek in populaire beursgangen. Of SpaceX ook echt de oorzaak daarvan is, dat hoor je zo. En mocht je van plan zijn om met behulp van AI een geweldige roman te schrijven in de stijl van de schrijvers van weleer, Nou, dan kan je niet meer terecht bij ChatGPT. Waarom niet? En of dat dan ook echt helemaal dichtgetimmerd is, dat hoor je zo meteen.
1: Maar eerst gaan we praten over het, misschien dat je er niet echt aan denkt, midden in de zomer, vuurwerk, maar toch. Het vuurwerkverbod, want vuurwerkondernemers die zien hun inkomsten wegvallen met dat landelijk vuurwerkverbod dat formeel morgen ingaat, op 1 augustus. Impact is groot. Investeringen in opslag en veiligheid zijn lastig terug te verdienen. En nieuwe inkomstenbronnen, die liggen ook nog niet bepaald voor het oprapen. We gaan erover praten met Marcel Koenen. Hij is eigenaar van het tuincentrum De Carlton en ook De Carlton Vuurwerk. Meneer Koenen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, want die vuurwerkinkomsten de afgelopen jaren, hoe belangrijk waren die voor u?
4: Nou, die waren voor ons wel heel erg belangrijk. Wij zijn echt gegroeid in het vuurwerkverhaal. Ik heb al vaker over de hele wereld gezien, wordt er vuurwerk afgestoken, maar er is geen land terug te vinden als Nederland per hoofd van de bevolking waar de traditie eigenlijk een gewoonte is geworden.
1: Ja. Precies, en nog steeds eigenlijk ook, want ik woon zelf in de hoofdstad. Daar was dan een lokaal vuurwerkverbod. Nou, er was niks van te merken.
4: Nee, joh. Kijk, er is getracht met een aantal gemeentes waarvan ik dan denk, in steden is het wat lastiger als op platteland om daar een verbod in te dienen. Maar ook dat lukte dus niet. En wij hebben geroepen van, dan kun je het in Nederland wel zo instellen. Nee, dan moet je op Europees niveau gaan denken. Op het moment dat je over de grens het ook niet meer kan krijgen, door wat voor reden dan ook. Ja, dan ga je praten, maar niet op deze manier.
1: Nee. Nu dus vanaf morgen dat verbod. Is dat überhaupt augustus al de tijd van het jaar waarbij je met dat vuurwerk bezig bent normaal? Of is dat iets wat het hele jaar doorloopt?
4: Ja, wij zijn het hele jaar met vuurwerk bezig.
1: Met voorbereiden, inkopen, dat soort zaken, of niet?
4: Ja, met...
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Wat doet u om dat op te vangen?
1: Nou, op de eerste plaats, u zegt van, heb je het aanzien komen? Zeggen wij keihard nee, want die onvoorzienbaarheid of die voorzienbaarheid was er totaal niet. We hebben juist met de overheid gekeken, het illegale vuur, dat is de kern van het probleem. Dat moet je aan gaan pakken, maar nu is eigenlijk de makkelijkste weg gekozen. We gaan het legaal er ook maar uit halen. Terwijl we daar juist mee op weg waren de laatste jaren. Onveilig vuurwerk is er niet meer bij het consumentenvuurwerk. Het is allemaal CE gekeurd en dergelijke. Nou, het is nu weg. Dan wordt er gezegd, ga het even opvullen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Ik heb een tuincentrum. Ik heb moeilijk tegen mijn klant zeggen, van, nou, het vuurwerk is weg. Ga je twee keer zoveel kopen bij me?
0: Nee, precies. En dan nog, dan hebt u allemaal investeringen gedaan. Ja, daar kunt u ook geen planten inzetten in die bunkers. Dat gaat er niet worden.
1: Nee, die bunkers, nee. We hebben dus in totaal 10 bunkers. We slaan 60.000 kilo op. We hebben panden, die worden gehuurd. Nou, de huur moet een keer stoppen. Of een eigendom van pand wordt verkocht. En in het tuincentrum gaan we het grootste gedeelte met onderwaterkelders en dergelijke allemaal slopen.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat vuurwerkverbod, als we daadwerkelijk vuurwerk gaan blijven afsteken, dat zullen vast veel mensen toch blijven doen. Ja, die gaan het allemaal uit het buitenland halen. Ook voor veiligheid en dergelijke is dat misschien ook niet heel erg bevorderlijk.
1: Nee, absoluut niet. En er is nu wel een kleine escape gedaan dat gemeentes mogen beslissen om het lokaal met sportverenigingen en verenigingen toch nog mogelijk te maken. Dat mensen daar met een groepje wat af kunnen steken. Nou, daar zijn we gelukkig blij mee dat het Westland daar nog wel aan toegeeft. Ja. Die gaat dat opzetten. Want als je dat niet doet, nou, dan weet je het wel, er wordt echt alles in het buitenland gehaald. En de weg naar het illegale zwaarde vuurwerk wordt dan ook veel eenvoudiger. En dat moet je toch echt niet willen.
0: Ja. Overigens, over die uitzonderingen gesproken, die zouden er komen inderdaad. Maar ik begrijp dat eigenlijk de meerderheid van de gemeente daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Dus ook misschien uw collega vuurwerkverkopers. Nou, die hadden dan misschien nog een soort van mogelijk een markt met die verenigingen. Maar ja, als de gemeente zeggen, joh, dat gaan we niet doen. Ja, dat was toch ook niet de bedoeling, geloof ik.
1: Dat was ook niet de afspraak. En op het moment dat dan dat gesteld wordt en gemeenten gaan het niet doen, nogmaals in steden, ja, daar kan ik niet over oordelen, maar wij zitten op het platteland en heel veel bedrijven en heel veel gemeentes, ja, dan is dat een aderlating. En nou wil ik niet zeggen dat het een grote markt is, hoor, want je praat misschien over 1 of hoger 2% van hetgene wat je altijd gedaan hebt, maar het is wel iets wat er nog zou kunnen zijn.
0: Ja. Ja, nou is er wel iets van een vergoeding voor importeurs, maar bijvoorbeeld ook voor winkeliers. Ik geloof 1 jaar misgelopen winst en nog een opslagje erboven en een vast bedragje van 3.500 euro. Ja, ja. Wat hebt u daaraan?
1: Nee, het is natuurlijk een druppel op de groene plaat. U zegt het net al, wij hebben tonnen geïnvesteerd en we tot dat laatste jaar toe wordt er dan ook het een en ander geëist om het aan te passen en dergelijke. Dus dit, hier blijft helemaal niets van over. Sterker nog, we komen hier gewoon eigenlijk tekort aan. Ja. Er is een groot bedrag genoemd waarvan het grootste gedeelte aan de importeurs gaat en slechts een beperkt deel naar de winkeliers. En we zijn met 850 mensen, of winkeliers dus. Ja. Nee, helaas.
0: Nee, het is gewoon een branche die de nek om wordt gedraaid dus. Ja. En sterretjes en dergelijke, ziet u daar nog een kans in? Of is dat allemaal klein grut en dan zet dat geen zoden
1: in? Jawel, okay. De kleine vuurwerk, dat mag natuurlijk nog wel. Dat is Europees geregeld. En, maar dan moet je ook zo zien, dat was bij ons afgelopen jaar 5% van het totale omzet. Nou, wij zien misschien kansen dat daar iets in gaat toenemen. Maar dan houdt het ook bij 10% wel op.
0: Ja. Denkt u dat er nog iets gaat gebeuren aan verzet tegen die compensatieregeling? Want ik hoor inderdaad ook wel veel ontevreden geluiden daarover.
1: Ja, nou, daar zijn we natuurlijk mee bezig. En alle winkeliers zijn niet, er is niet één die tevreden is met deze regeling. Nee. Dus dat moeten we dan vervolg krijgen.
0: Dank, Marcel Koenen, eigenaar van het tuincentrum De Carlton en De Carlton Vuurwerk.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: President Trump is er niet zeker van of hij het gaat toestaan aan Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zegt hij in een telefonisch interview met de Financial Times.
0: Nu toch weer niet?
3: Nee, ja, toch weer andersom. De Amerikaanse president noemde de Patriot-raket een buitengewoon wapen. Hij wil daarom voorzichtig zijn met aan wie die de Verenigde Staten hiervoor een licentie verleent. En volgens Trump geeft het land normaal gesproken geen licenties uit voor dit soort materieel. Nou, die terughoudendheid is inderdaad opmerkelijk, want begin deze maand heeft Trump tijdens de NAVO-top in Turkije nog beloofd dat Oekraïne een vergunning zou krijgen voor de productie van Patriots.
4: We'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. You'll figure out the complexity quickly.
3: Ja, dat zei Trump in een gesprek met Zelensky tijdens de top. Maar nu lijkt de Amerikaanse president dus van richting te zijn veranderd. De recente opmerking van Trump komt dan ook weer slechts 2 dagen... nadat hij Zelensky deze week sprak in het Witte Huis. Volgens de Oekraïense president was die ontmoeting prettig... en hebben de twee leiders het toen juist nog gehad over de productie van Patriots... en diverse andere mogelijkheden voor Oekraïne. Volgens Oekraïne-correspondent Chris Colijn leek het...

0: er toen nog op dat beide partijen het juist eens waren met die Oekraïnse productie van Patriots?
1: Ja, in principe gaat het erom dat Oekraïne een licentie krijgt. Dus het klinkt alsof Oekraïne dit zelf gaat produceren.
0: Nou, Zelensky heeft zelfs al een ontmoeting gehad met de makers van het Patriot-systeem. Volgens hem is het voor Oekraïne erg belangrijk dat ze samen met de VS raketten gaan produceren. Trump zegt zijn aandacht wel weer te richten op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff die zullen de komende dagen Oekraïne voor het eerst gaan bezoeken. En hij concludeerde Trump dat hij op zoek is naar vrede en niet naar raketten.
2: Maar dat ze die twee daar aan bezoek gaan is wel bijzonder.
0: Ja, dat wel.
2: Dan het nieuwscyclus rondom het FIFA Forward Enterprise. Plan gaat nog maar eens door, want FIFA heeft nu weer gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat het plannen voor de verdere commercialisering van het voetbal presenteerde. De verkoop van de commerciële activiteiten van het WK-voetbal onder andere. Die plannen schoten bij velen in het verkeerde keelgat. Gisteren hoorden we al dat UEFA, de aangesloten bonden, hadden besloten dat zij FIFA toernooien gaan boycotten als dat doorgaat. De CONCACAF, de Noord-Amerikaanse voetbalbond, die verzet zich ook tegen het voorstel. Maar een nieuwe reactie van de FIFA, ze hebben het plan nogmaals verdedigd, schrijft Sky News. Voetbalbond ontkent in een verklaring dat het voetbal verkoopt en zegt dat dat iets is waar de FIFA nooit aan zou denken. Nee, hoe kan je dat nou voorstellen?
0: Geld verdienen?
2: Nee. Bah. We respecteren de feedback en de zorgen, zegt de bond, die onjuiste mediaberichten de schuld geeft van het ontstaande onrust. Ah, de media hebben het gedaan. En de FIFA geeft ook dat het aan dat het doorgaat met de geplande consultatierondes. Nou, Sky News meldt ondertussen ook dat Infantino door de aangekondigde plannen in een rap tempo steun verliest om FIFA-voorzitter te blijven. Volgens bronnen brokkelt de steun voor Infantino als president van de voetbalbond verder af. 14 minuten over 7. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Geen files, wel flitsers.
3: Ja, wel flitsers inderdaad. Op de A2 staan ze tussen Eindhoven en Maastricht bij 202,1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,1. En op de A44 Den Haag Amsterdam bij 20,2.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Het vertrouwen van Nederlandse beleggers in grote beursgangen heeft een flinke deuk opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwste beleggersbarometer van ING. 3/4 van de particuliere beleggers hier zou niet meedoen aan een volgende grote beursgang. Over het algemeen werden beleggers wel positiever. Het hele jaar waren ze nog niet zo optimistisch. Nou, bij ons is Simon Wiersma, beleggingsstratege van het ING Investment Office. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Maar eerst even naar die beursgangen. Straks dat sentiment. Het aandeel SpaceX ging ontzettend hard de eerste dagen na die beursgang vorige maand. Maar het donderde daarna wel net zo hard weer in elkaar. Is dat nou de aanjager van die twijfel bij IPO's bij de Nederlandse particuliere beleggers?
5: Nou ja, ik zou er niet direct aan één beursgang koppelen. Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zeggen over de uiteindelijke rendementen.
0: Ja, is de overige kwart die wel bereid is om mee te doen ook echt enthousiast? Of zien die het ook meer als een soort gokje dat misschien wel in hun voordeel gaat uitpakken?
5: Nou ja, dat is waarschijnlijk een gemengde groep, denk ik. Daar zitten ongetwijfeld enthousiaste beleggers tussen die geloven in het groeiverhaal van zo'n bedrijf. Maar natuurlijk ook beleggers die bewust een hoog risico nemen in de hoop op een snelle koerswinst. En wat ik interessant vind is vooral dat het die groep duidelijk kleiner is dan vroeger.
0: Ja, en waar komt dat door dan over het algemeen?
5: Nou ja, ik denk dat beleggers wel wat meer ervaring hebben gekregen uit het verleden van wat er kan gebeuren na zo'n IPO. En als we kijken naar de geschiedenis van IPO's. Zeker ook grote IPO's betekent niet dat je, zeker op lange termijn, er altijd een heel goed rendement mee gaat behalen. Dus ik denk dat ze wat bewust zijn geworden van hun keuzes.
0: Ja, in het bijgaande bericht bij het onderzoek noemt u het discipline, dat niet meedoen aan beursgangen. Maar het zegt misschien ook wel iets over het vertrouwen in de bedrijven die nu over het algemeen naar de beurs gaan van beleggers. Veel techbedrijven natuurlijk.
5: Ja, ik denk niet dat het minder gaat over het vertrouwen of het wantrouwen richting specifieke bedrijven, maar meer over de prijs die voor zo'n bedrijf wordt gevraagd. Hè. Beleggers weten best dat zo'n bedrijf goed kan zijn, maar dat het aandeel toch te duur naar de beurs kan komen. En zeker na een lange periode van sterke beursrendementen of hoge rendementen, met name in dit geval bij tech-gerelateerde bedrijven, zijn beleggers kritischer geworden op waarderingen.
0: Ja, we krijgen nog een aantal grote beursgangen. OpenAI en Anthropic die willen bijvoorbeeld ook naar de beurs eind dit jaar, begin volgend jaar. Moeten we die dan toch als een twijfelachtige beursgang of misschien alvast als een mislukking optekenen? Of is het daar nog te vroeg voor?
5: Nee, absoluut niet. Ik denk dat de les uit ons onderzoek is juist dat beleggers selectiever zijn geworden. En niet dat ze geen interesse hebben in groei- of AI-bedrijven. Maar als een bedrijf kan laten zien dat het winstgevend kan groeien en tegen redelijke waardering naar de beurs komt, dan is er nog steeds veel belangstelling voor.
0: Ja, goed, verder concludeert u dus dat beleggers wel optimistisch zijn. Optimistischer dan eigenlijk in het hele jaar nog het geval is geweest. En dat ondanks de alsmaar aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Hoe vallen die twee met elkaar te rijmen?
5: Ja, nee, dat is vooral dat financiële markten vooral vooruitkijken. Een oorlog en geopolitieke spanningen die zorgen zeker voor onzekerheid. Maar tegelijkertijd zien beleggers dat de wereldeconomie blijft groeien. En dat is het allerbelangrijkste voor de markten. Dat de winsten sterker zijn gestegen dan verwacht. Dat zien we ook bij de tweede kwartaalcijfers. En dat sterk, denk ik, de rally die we nu zien op de beurzen.
0: Ja, en ondertussen hoorde ik laatst de JP Morgan-baas Jamie Dimon nog zeggen dat hij zelf in de S&P 500 geen enkel aandeel vindt waarvan hij zegt dit is het kopen waard. Zijn we misschien wat te optimistisch toch wel?
5: Nee, ik denk dat als we het hebben over Jamie Dimon, is het wel heel grappig, want ik denk dat hij dat al 5 jaar roept. Als hij dat ook heeft uitgevoerd, dan heeft hij ongelooflijk rendement gemist. Dus hij waarschuwt wel altijd. Maar ik denk dat als we kijken naar de winstgevendheid, ook van de S&P-bedrijven, gemiddeld genomen, dan ziet het er gewoon heel erg sterk uit. Dus wat dat betreft geen reden om hele grote zorgen te hebben op dit moment.
0: En dan schrijft u ook nog, de meeste kansen liggen in Europa en in techbedrijven. Dus die techbubbel, die zien jullie nog niet?
5: Nee, ik denk dat er van een bubbel geen sprake is. Ik denk dat veel beleggers nog steeds technologie aantrekkelijk vinden. Omdat innovatie de belangrijkste motor is achter de economische groei. Dat zien we ook terug in de enquête. En tegelijkertijd betekent populariteit volgens mij niet automatisch dat er sprake is van een bubbel.
0: Dank.
5: Een bubbel kun je pas achteraf vaststellen. Op dit moment zien beleggers vooral dat veel technologiebedrijven hele sterke winstgroei laten zien. En dat zien we de afgelopen dagen ook weer. En een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van AI.
0: Voorlopig lijken we dus nog veilig van het knappen van een AI-zeepbel. Dankjewel, Simon Wiersma, beleggingsstratege bij ING Investment Office.
2: Maxime, het is even tijd voor een literair momentje. Oh. BNR, waar het morgenlicht de waarheid wekt. En het heldere woord door stad en land zich strekt. Geen ijdel rumoer, maar reden voert het spoor. Zo klinkt de tijd. Van dageraad tot door.
6: Tot door.
2: Ja, nou ja.
0: Mooi, hè? Prachtig.
2: Niet mooi, nee. Prachtig. Ik heb het ChatGPT gevraagd om even een kort gedicht over BNR te schrijven in de stijl van PC Hoofd. En toen kreeg ik dit terug. Maar daar stond bij, hier is een origineel gedicht dat de sfeer van PC Hoofd oproept zonder zijn specifieke formuleringen of regels na te bootsen. En toen kreeg ik dus dit terug. En er is iets aan de hand inderdaad met ChatGPT van OpenAI. Want OpenAI heeft stilletjes een einde gemaakt aan de mogelijkheid om in ChatGPT opdrachten te geven om teksten te schrijven in de stijl van beroemde auteurs. Maar het laat je dus wel toe om een soort sfeerelementen van die auteurs mee te nemen. Nou, wat hier gaande is, dat vragen we aan Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Auteursrechtadvocaat ook. Meneer Visser, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, OpenAI heeft zijn business dus een beetje aangepast. Een paar maanden geleden kon dit nog wel. Maar het is een beetje woordentovenarij, geloof ik. Wat heeft OpenAI nou precies gedaan?
7: Nou, wat ze proberen is aansprakelijkheid te voorkomen voor auteursrechtinbreuken.
2: Ja.
7: Als je toestaat dat er dingen in de stijl van iemand worden gemaakt, dan is de kans groter dan dat het niet alleen in de stijl is, maar dat het er ook echt te veel op lijkt. Mm-hmm. Dat er gewoon dingen letterlijk worden overgenomen. En eigenlijk zijn ze de afgelopen jaren al bezig om daar een beetje mee te variëren. De ene keer mag er wat meer en de andere keer mag er wat minder. Want een plaatje maken in de stijl van Walt Disney of van Dick Bruna, dat mag al een hele tijd niet. Mm-hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde.
2: Ja. En waardoor is dit ingegeven op dit moment? Want OpenAI heeft te maken met allerlei rechtszaken.
7: Ja. En ze zijn natuurlijk bang dat ze aansprakelijk worden gehouden voor auteursrechtinbreuken in verschillende fases van het gebruik van AI-modellen. Het trainen van AI-modellen, dat is al onderwerp van 100 rechtszaken in Amerika en een paar in Europa. Dan komt de vraag, hoe zit het met de output? Dus wat eruit komt, lijkt dat te veel op iets wat er al is? Daarbij is dan de vraag, wiens schuld is dat? Want als jij zegt, doe iets in de stijl van of maak een kopie van een bestaand schilderij of een bestaand gedicht, ja, dan kan je ook zeggen, de gebruiker is aansprakelijk. Mm-hmm. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, nee, de AI-aanbieder is tenminste mede aansprakelijk. Ja. Als daar zeg maar te veel lijkende output uitkomt. Ja.
2: Is dit trouwens allemaal Amerikaans recht wat even één op één ook op ons geplakt wordt? Of is dit ook een Nederlandse issue?
7: Ja, dit is zeker ook. Dit is een issue in de hele wereld. Het auteursrecht is in alle landen een beetje verschillend, maar in grote lijnen hetzelfde. Namelijk, kopiëren mag niet. En als het te veel lijkt, is het kopiëren. Dus om te voorkomen dat de dingen zijn eruit komen die te veel lijken, zijn ze dan bezig met noemen ze guardrails. Dus zorgen dat een AI bepaalde dingen niet kan. Net als zo niet. Je wil niet dat een AI gaat schelden. Je wil niet dat een AI een receptje voor vergif gaat geven. Dus je maakt allemaal regeltjes van wat hij niet mag. Ja, en die regels kan je wat strenger doen of wat minder streng. En dit is dus weer een stapje van even iets strenger.
2: Ja, maar het komt wel heel nauw. Want als ik dus vraag een verhaal in de stijl van, dan doet hij het niet. Maar hij wil wel een nieuw origineel verhaal schrijven met vergelijkbare kenmerken of sfeer. Ja, dat voelt toch wel een beetje als geknutsel om te kijken wat wel en niet kan.
7: Oh, absoluut. Ja. Maar niemand weet ook precies wat stijl is. Ik bedoel, kenmerken en sfeer. Zijn kenmerken en sfeer van een bepaalde schrijver misschien ook auteursrechtelijk beschermd in bepaalde gevallen? Ja. Dat is allemaal één groot grijs gebied van zeker creatief tot generieke stijl, zeg maar. Dus de stijl van de tachtigers of de stijl van Van Gogh. Of wat ik bedoel van impressionisten. Dat zijn niet beschermde stijlen. Dus er is een heel grote glijdende schaal tussen beschermd werk en algemene stijl. En waar je nou precies zit met een persoonlijke stijl of met persoonlijke kenmerken, dat is inderdaad super vaag.
2: Ja. En er wordt ook gesproken over allerlei auteurs in Amerikaanse media waar dit over gaat. Bijvoorbeeld Stephen King, J.K. Rowling, maar ook Ernest Hemingway. Dan denk ik, Ernest Hemingway die is overleden geloof ik in 1961. Rusten daar ook nog allerlei rechten op zijn stijl?
7: Ja, nou, of er rechten op stijl liggen, dat is sowieso een discussie. Ja. Maar het auteursrecht duurt 70 jaar na de dood. Dus met 1961 zit je nog net beschermd.
2: Ja. Denkt u nou dat OpenAI door al die rechtszaken geschrokken is? We weten dat een concurrent, Anthropic, dat die een schikking hebben getroffen, geloof ik, voor 1,5 miljard in een zaak rondom auteurs die zich verzetten tegen het opslokken van boeken en daarna vernietigen van die boeken. Ja, zou OpenAI door dat soort rechtszaken inderdaad hun praktijken aanpassen?
7: Oh, zeker. Maar al die AI-aanbieders die zijn bezig om te proberen legale content in te kopen. Er worden massaal boeken gekocht. En Europese tweedehands boekhandels worden helemaal leeggekocht. Omdat dat zijn dan legale bronnen. Volgens die ene rechtszaak waar die schikking van 1,5 miljard op is gevolgd. Dus ze zijn natuurlijk allemaal bezig om de risico's te verkleinen. Te zorgen dat ze zo min mogelijk hoeven te gaan betalen voor dit soort dingen.
2: Ja. Nadat Anthropic verhaal spraken wij hier bij BNR met schrijver Herman Koch. En die zei, wat daar gebeurt, is eigenlijk gewoon diefstal. Is dat ook uw indruk, dat wat die AI-bedrijven doen, dat gewoon jatten van data is?
7: Ja, kijk, moreel gezien sowieso. Hoe het juridisch precies zit, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus of je trainen van AI, vind je dat jatten, of vind je dat de wetenschap vooruit helpen? Dat is de grote discussie die we al 3 jaar aan het voeren zijn en waar hele verschillende standpunten over zijn.
2: Ja, en u zei al, dat speelt in de hele wereld. Ik geloof dat we in Europa vandaag nog een interessante uitspraak krijgen over muziek.
7: Klopt, er is vandaag een uitspraak van de rechtbank in München over de vraag of het muziekprogramma Suno inbreuk maakt op de muziekauteursrechten die de Duitse Buma zeg maar vertegenwoordigt.
2: Ja, ja. Want wat ligt eraan ten grondslag?
7: Dat gaat dan weer meer over de fase van wordt het muziek niet stiekem toch opgeslagen in de modellen? Dat noemen ze memorisatie. Maar ook dat tonen ze weer aan door output te creëren die heel erg lijkt op bestaande werken. Dus als je naar de website van de GEMA gaat, dan zie je allerlei voorbeelden dat je Rasputin en allerlei bekende nummers, dan zetten ze de lyrics in de prompt en dan komt de melodie eruit. En dan zeggen ze, kijk, bewijs dat het erin zit. En dus inbreuk. En dat is waar het vandaag over gaat.
2: Nou, super boeiend. Vond u het een mooi gedichtje net, wat ik voor de roeg? Of denkt u van, ik sla het origineel er liever bij?
7: Ja, ik vond het niet heel bijzonder. Nee. Maar het is, iedereen doet dit tegenwoordig. Dus hoort erbij.
2: Nou, weer een paar tokens verbrand voor niks. Dank, Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. En hij is ook auteursrechtadvocaat. In juli deze maand kwam de inflatie uit op 3,1%. Ja, toch weer een tikkeltje hoger. Dat inflatiecijfer blijft maar rond de 3% slingeren. We praten zo meteen met BNR's huiseconoom Han de Jong.
6: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
8: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
17: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
20: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
24: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR
25: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, maar er wordt wel geflitst. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 22,6. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,1. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
26: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. Meerdere politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jezielkes van de VVD dat de grenzen beter moeten worden beveiligd. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie. En Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde liever een club gaan trainen. En heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. En het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nou, de maand is nog geen eens voorbij. En toch weten we nu al wat de inflatie is in juli. 3,1%. Wat zou er gebeuren als vandaag de benzine opeens 50% duurder wordt? Dan is dat hele cijfer uit het lood geslagen. Nou ja, snelle raming van het CBS, zojuist gepubliceerd. Leven is weer een stukje duurder geworden en het blijft maar slingeren rond die 3%. Onze huiseconoom Han de Jong heeft naar de data gekeken. We spreken hem over anderhalve minuut. Blijf luisteren.
1: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
2: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease en houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
1: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 8:04. Goed dat je luistert. We zijn er tot 10:00 met de Ochtendspits van vrijdag 31 juli. En dan is het weekend. Maar eerst, Maxime van Meel, wat gaan we tot 8:00 doen?
7: Ja, nog even wachten tot het weekend. We gaan het eerst hebben over de Pride zometeen. En vooral de veiligheid daarvan.
0: Ook dit weekend.
7: Ja, ook dit weekend inderdaad. En na de aanslag in Berlijn is de vraag: hoe gaat Amsterdam zich dit weekend beschermen tegen dit soort gevallen? En het laatste nieuws uit de techwereld krijg je van collega Donnerbak.
0: Maar we beginnen bij inflatiecijfers. Want inflatie is in juli deze maand uitgekomen op 3,1%. En dan is de maand nog ineens klaar. Blijkt uit de snelle raming van het CBS, een uurtje geleden gepubliceerd. En dat komt met name, je raadt het al, door de gestegen brandstofprijzen, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
27: Ja, dat zit hem vooral weer in de energie. In juni daalde de prijzen van gas en benzine. En dat zagen we toen ook direct terug in de inflatie. Maar ja, in juni was het toch weer raak. De akkoorden die er waren, die vielen in duigen. De straat van Hormuz, die ging weer potdicht. Ja, en dat vertaalde zich direct terug in hogere olieprijzen en dus in hogere prijzen van benzine en diesel. Ja, dat is toch wel de belangrijkste oorzaak dat die inflatie weer omhoog is gegaan.
0: Ja, je ziet het aan de tank en we zien het nu ook dus in de cijfers. We gaan naar huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
28: Goedemorgen, Iwan.
0: Ja, jij verwachtte geloof ik eerder nog dat de inflatie wat zou zakken onder die 2,9% van juni. Nou, toch niet. Een vieze tegenvaller?
28: Nou ja, een tegenvaller. Ach, weet je, you win some, ja. You lose some. Kijk, ik wist natuurlijk ook wel dat die energieprijzen de inflatie omhoog zouden drukken. Maar ik weet ook dat de huurverhoging dit jaar, daar hebben we nog geen cijfers over hoor, maar dat die toch wel waarschijnlijk wat lager is uitgevallen dan vorig jaar. En ik had gedacht, nou, dat kan dan die opwaartse druk van de energieprijzen precies compenseren. En verder dacht ik, iets wat we ook wel weten natuurlijk, er is wereldwijd eigenlijk sprake van industriële overcapaciteit. Dus dat zou de inflatie voor industriegoederen wat moeten drukken. En de ontwikkeling van onze prijzen voor voeding, ja, die volgen eigenlijk gewoon de wereldmarktprijzen met een behoorlijke vertraging. Ja. En zijn dus ja, redelijk voorspelbaar. Nou, daar zag ik geen reden voor hogere inflatie. En dan, ja, dat veegde ik allemaal op een hoop. En dan dacht ik, nou, dan kan het misschien nog wel eens meevallen. Maar ja, dat was dus niet zo.
0: Nee, nou ja, goed, niks aan te doen. Zijn die brandstofprijzen trouwens de enige tegenvaller? Want bij de snelle raming heeft de CBS wel wat data, nog niet heel veel uitgebreide data. Maar wat je nu ziet, is dat inderdaad de grote market mover?
28: Ja, nou ja, ze publiceren dus het totale cijfer en dan ja, vijf componenten. Maar de laatste component, dat is wat Nederlanders uitgeven in het buitenland. Nou, daar valt meestal geen pijl op te trekken. Dat is ook niet zo gek veel natuurlijk. Maar van die hoofdcomponenten zie je eigenlijk juist dat er heel weinig veranderd is. Want nou, als we naar voeding kijken, de prijzen die waren in juli hetzelfde als een jaar geleden. Dus 0% inflatie bij voedingsprijzen. Dat was in juni ook zo. De inflatie van die industriegoederen, ja, die is dan toch wel een tiendetje opgelopen, van 0,7 naar 0,8 jaar op jaar. Dus dat is wel laag, maar een tikkeltje hoger. En dan ja, de diensteninflatie, dat is ongeveer de helft van de inflatiemand. Ja, die was stabiel op 4,1. Nou, dat laatste viel mij dus een beetje tegen, want daar zitten die huren in. Dus daarbinnen, daar hebben we dus geen cijfers over. Maar die minder hoge huurstijging, die is dus gecompenseerd in negatieve zin eigenlijk door andere onderdelen van diensten. En ja, ik zag gisteren de bui al wel hangen. Want gisteren werden in België inflatiecijfers bekendgemaakt. Nou, daar is de inflatie ook wat opgelopen. En daar stond in de toelichting heel expliciet dat vooral vliegtickets duurder geworden waren. Nou, dat zal dan bij ons ook wel zo zijn natuurlijk. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat ook wel had kunnen bedenken. Want nou, dat heb ik ook proefondervindelijk vast kunnen stellen.
0: Ja, we spraken ook gisteren met Marjan Rintel van KLM. Die had goede maanden achter de rug, onder andere hierdoor wellicht. ja. Ja, tot slot, sinds eigenlijk 2,5 jaar al blijft die inflatie maar slingeren rond de 3%. Komt maar niet omlaag. Daar is dus toch wel wat nodig, hè, aan actie.
28: Nou ja, weet je, kijk, dat die inflatie nu is opgelopen, dat ligt aan die energieprijzen. Nou zou natuurlijk de ECB, die zou de rente verder kunnen verhogen. Dat hebben ze natuurlijk al één keertje gedaan. Maar ja, de ECB heeft natuurlijk die energieprijzen ook niet aan een touwtje zitten. Dus het is de vraag ja, of je daar heel veel kan doen. Maar het zit er... Ja, het zit er best wel in dat de ECB de rente in september nog weer een keertje gaat verhogen. En moet ik wel zeggen, weet je, als je nou kijkt naar de landen om ons heen, hè, er zijn al een aantal andere landen waar die inflatiecijfers ook zijn gepubliceerd. Eigenlijk is het beeld overal hetzelfde. In België iets opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Spanje wat opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Duitsland behoorlijk opgelopen. Weliswaar wat lager dan bij ons. Hè. Daar is de inflatie 2,8%. Maar die liep die in juli meer op dan bij ons. Nou, dat had alles te maken met het feit dat ze in Duitsland de benzineaccijns in mei en juni met 17% per liter hadden verlaagd. En dat is in juli weer teruggedraaid. Maar het beeld is eigenlijk overal hetzelfde. En ja, het zit er dik in dat de ECB de rente nog wel een keertje gaat verhogen.
0: Dankjewel, BNR's huiseconom Han de Jong.
8: Radio, de ochtendspits.
0: En als je meer Han wil, dan moet je even luisteren naar de BNR-podcast Het Grote Plaatje. Daarin praat Han samen met macro-econoom Edin Mujagic elke week over ja, grote economische thema's die spelen. Bijvoorbeeld over China, bijvoorbeeld over vliegen, bijvoorbeeld over Brexit. Nou, vele onderwerpen komen voorbij. Je vindt de podcast Han en Edin en ook Rens de Jong, die je presenteert dat, in de BNR-app. Echt een aanrader.
7: Ja. Het is World Pride in Amsterdam, met morgen natuurlijk het hoogtepunt. De Camel Pride, de botenparade. Maar na de dodelijke aanslag in Berlijn afgelopen weekend kijkt iedereen naar de veiligheidsmaatregelen die daar getroffen worden. 2/3 van de LHBTI'ers is na de aanslag in Berlijn namelijk bezorgd over de veiligheid tijdens de viering in Amsterdam. Tegelijkertijd vindt een meerderheid dat het door die aanslag juist extra belangrijk is dat Pride wordt gehouden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Pride-onderzoeken van Eén Vandaag onder het opiniepanel daar. De politie en de Pride zelf die willen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen niet zeggen. Maar duidelijk is wel dat de beveiliging in Amsterdam dit weekend fors zal zijn. Zo zijn er op verschillende plekken in Amsterdam betonblokken al neergezet. Erik Schouten is oud-AIVD'er en oprichter van veiligheidsbureau Diami en is bij ons. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, fijn om hier weer te zijn.
7: Ja, en Berlijn was afgelopen weekend die dodelijke aanslag tijdens de viering van de Pride. Er wordt al gemeld dat er dus betonblokken zijn geplaatst in Amsterdam. Wat verwacht u voor de maatregelen verder?
27: Nou ja, ik weet zeker dat de organisatoren zullen opteren voor nog meer inrijbeperkende maatregelen. Er zal ook een vorm van crowd control gaan plaatsvinden. Maar eigenlijk is dit niet veel nieuws dan wat er in de normale plannen al zal staan. Het zal lijken op nog meer maatregelen. Maar Pride is altijd al van nature beter beschermd dan normaal.
7: Ja, en ook achter de schermen, waar ze dus niet echt duidelijk naar buiten treden, is er gewoon hetzelfde gehalte waarschijnlijk? Of denkt u dat daar toch wel wat, ja, wat extra aandacht aan is besteed?
27: Ja, natuurlijk zal er hier meer aandacht worden besteed. Maar vergeet niet dat volgens het dreigingsbeeld terrorisme Nederland, wat door de NCTV wordt uitgebracht, er al heel lang wordt gewaarschuwd voor aanslagen zoals in Berlijn. En dat we daar eigenlijk al altijd voor klaar moeten zijn. En als een organisator of een gemeente geen rekening houdt met dit soort aanslagen, dan valt u wel wat te verwijten, vind ik. Hè? Ja. Want het is niet iets nieuws, je moet er ook niet van schrikken. Dit zal al in je standaardplan moeten liggen.
7: Maar toch, in Berlijn lukte het toch uiteindelijk om daardoor toe te dringen. We hebben daar dan nog iets van geleerd? Kunnen we daarnaar kijken en zeggen, nou, dit ging daar mis en daar moet Amsterdam nu extra op letten?
27: Nou, kijk, het is nooit een 100% veiligheid. Hè. Je kan niet een stad helemaal dichtzetten. Je kan niet zorgen dat mensen nergens meer terecht kunnen. Er zal altijd een vorm van openheid moeten zijn. Mensen moeten gewoon van A naar B kunnen gaan. En men moet feest kunnen vieren. Wat hier in Duitsland vooral eigenlijk niet goed is gegaan, is dat degene die de aanslag heeft gepleegd, die was al bekend. En die was zelfs al in een deradicalisatieprogramma gezet. En daar is eigenlijk iets verkeerd gegaan, zodat hij alsnog het plan kon uitvoeren. En wat je.
7: Oh, de verbinding die valt even weg. Kijk, hij is weer terug. Kijk, Erik. Ja, dus ja, in Duitsland, ze hadden meer aan het voorkomen van überhaupt die actie moeten werken daar, zegt u.
27: Inderdaad, want men wist wel dat deze persoon van plan was om iets te doen. Als in, hij zat al in een deradicalisatieprogramma. En wat je in Nederland ziet, is dat de AIVD een ambtsbericht heeft uitgebracht en dat de politie daarop heeft gehandeld en een aantal mensen heeft gearresteerd. Hè, die ook plannen hadden om iets te doen. Dus je ziet wel op de achtergrond dat er het een en ander gebeurt.
7: Ja, ze zijn dus wel degelijk daarmee bezig. Als we het hebben over een evenement van dit formaat, wat voor maatregelen moeten we dan aan denken? Ik neem aan, een enorme operatie aan veiligheidsmaatregelen.
27: Ja, dit doet zo'n gemeente natuurlijk niet alleen. Een event, organisator, die moet verplicht veiligheidsplannen indienen bij de gemeente. En die moet ook samen, en meestal huren ze daar een bedrijf in, hè, zoals Vigilance Group of zo, en die gaan dan samen met zo'n organisator een plan opstellen. En daar komen ook beveiligingsmaatregelen uit. En dan ga je samen met de driehoek, met de politie zitten. Wat is er nodig? Want dat kan zo'n organisator natuurlijk niet in een eentje doen, daar hebben ze politie-support bij nodig. Nou, bij zo'n heel groot evenement, wat voor de hele stad en ook voor een hele maand geldt, hè, onderschat dat niet, kosten natuurlijk heel veel maatregelen en ook heel veel capaciteit en heel veel geld.
7: Ja, Amsterdam is wel nog een beetje een ander geval dan Berlijn misschien. Meer nauwe straatjes, de grachten die er nog doorheen lopen. Maakt dat de veilige operatie moeilijker of makkelijker?
27: Het maakt het natuurlijk moeilijker. En wat ik net ook zei, het is een maand lang gaande op verschillende locaties met festivals erbij. En als je het ene goed dichtzet, dan kan iemand ook besluiten om met de auto bijvoorbeeld door te rijden naar het andere plekje. En daar een zwak moment te vinden, zeg maar. Dus het is een uitdaging.
7: Ja, valt er iets te zeggen over wat voor vorm van dreiging het grootste is? De inlichtingendiensten zullen vast op elk scenario voorbereid zijn, maar waar gaat het meeste aandacht heen?
27: Ja. Wat je de laatste jaren vooral veel ziet, zijn mensen die in een eentje een aanslag plegen. Dus het zijn niet meer die grote georganiseerde aanslagen met meerdere bomaanslagen in een stad tegelijkertijd. Wat je al jaren ziet is, nou, de auto is het meest beproefde en makkelijke aanslagsmiddel. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon met een mes gaat rondsteken. Of met een, wat je vaker in Amerika ziet trouwens, niet minder in Nederland, is een wapen pakken en gaat rondschieten. Dus dit zijn
9: zijn wel de zaken waar men het meeste rekening mee moet houden.
10: Ja, denkt u dat de bezoekers voldoende worden ingelicht? Dat zij weten zeg maar, wat de risico's zijn en waar rekening mee moet worden gehouden als bezoeker zijnde?
9: Ik denk dat je als bezoeker nu echt wel wat scherper staat. Maar nogmaals, als je het dreigingsbeeld terrorisme wat de NCTV leest, hè, als je dat als burger ook goed bijhoudt, dan weet je ook wel wat die dreigingen zijn. En dan kan je nog steeds met een glimlach en met veel plezier naar een festival of naar zo'n evenement gaan. Want je moet je ook niet gek laten maken. Je moet ook niet paranoïe worden. Je moet ook vertrouwen op die maatregelen. Maar het belangrijkste is zelf ook situational awareness, hè, oftewel omgeving. Bewustzijn hebben. En ja, als je iets ziet wat niet goed lijkt, daar ook op handelen of misschien ook weggaan.
10: Ja, de angst inboezemen is natuurlijk ook deel van de doel dat mensen hebben als ze iets dergelijks voorbereiden. Dus goed,
9: precies, dat precies dat. En blijf ook genieten, maar wees aware.
10: Dank. Erik Schouten, oud-AIVD'er en oprichter van veiligheidsbureau Diami.
0: Het is 13 minuten voor 8. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, normaal is het in niet-vakantietijden best wel druk nu meestal. Nou, op vrijdag dan maar niet echt. Maar nu is het helemaal uitgestorven.
11: Het is uitgestorven. Ja, nou, er begint een beetje file te ontstaan aan de Duitse grens door de Duitse grenscontroles. Maar je hebt daar nog geen 5 minuten op onthoud. Er wordt natuurlijk wel geflitst op een aantal plaatsen. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,1. En verder staan ze ook op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 59,0.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
10: Japan richt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een nieuwe gecentraliseerde inlichtingendienst op. Dat is een controversiële stap, schrijft CNN, omdat het plan afwijkt van de pacifistische idealen van Tokio. Tegelijkertijd klinken er ook geluiden dat het hard nodig is, omdat het land wordt geteisterd door zwakke punten als het gaat om veiligheid. Zo zou het land een paradijs voor spionnen zijn. Het heeft momenteel namelijk geen wet tegen spionage. Het National Intelligence Bureau wordt vandaag officieel gelanceerd. Experts zeggen dat het bureau de weg opent naar bredere veranderingen, waaronder een wet tegen spionage dus en een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst vergelijkbaar met de Amerikaanse CIA en de MI6 in het Verenigd Koninkrijk. De Japanse premier Sanae Takashi die heeft onder andere de VS, Australië en Duitsland om advies gevraagd over het verbeteren van de inlichtingenmogelijkheden. En dat wordt dus in deze dienst verwerkt.
12: Tech update.
0: We gaan om 7:50 naar Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ivan en Maxime.
0: Aantal AI-modellen van Anthropic die hebben per ongeluk andere bedrijven gehackt. Dit doet me denken aan een verhaal van een weekje geleden ongeveer.
13: Ja, ik moest ook wel een beetje zuchten toen ik dit eerst las. Dat ik dacht, oh, waar gaan we? Ja. Inderdaad, het verhaal van vorige week. OpenAI, drie modellen opeens op eigen avontuur. Hugging Face, ander AI-platform gehackt. Nou, we hebben het er eindeloos over gehad. Nu is Anthropic aan de beurt. Zij hebben dus bekendgemaakt dat een aantal AI-modellen van hen een eigen leven zijn gaan leiden. De modellen waren bezig met een Capture the Flag-oefening. Dus een vlag was verstopt op een andere machine op hetzelfde netwerk. Dus ze kregen een opdracht. Ga die maar halen. Nou ja, daar train je AI-modellen mee. Nou, die modellen hadden onverwacht toegang tot het internet en hackten vervolgens drie andere organisaties. Dat deden ze door misbruik te maken van zwakke wachtwoorden. En ze gingen op zoek naar delen binnen die sites van die bedrijven of de systemen die geen wachtwoord nodig hadden om zo binnen te kunnen treden. Maar gelukkig waren de modellen van Anthropic dan wel weer verstandig, aldus Anthropic, want ze zouden zelf erkend hebben dat ze per ongeluk op het publieke internet bezig waren en zichzelf hebben stopgezet.
10: Oh, zij wel.
13: Nou, toch fijn dat ze een beetje ethisch verantwoord zijn daar.
0: Een soort killswitch. Ja.
13: Anthropic zegt dit niet doorgehad te hebben toen het gebeurde. Het eerste voorval, het eerste hack stamt al uit april en de rest volgde daarna. Pas achteraf, toen ze 140.000 tests gingen nalopen, kwam het bedrijf erachter dat dit gebeurd was. Dat zal ook wel een beetje te maken hebben met nieuws van OpenAI, dat ze misschien zelf dachten, laten we eens kijken of het bij ons ook zo was. Mm-hmm. Nou, het AI-bedrijf laat weten een onderzoek gestart te zijn. Nou, nu is het zo dat die modellen van OpenAI zichzelf dus ook toegang tot het internet gaven, maar Anthropic benadrukt dat dit niet bij hen het geval was. Nee, het was een misverstand tussen het AI-bedrijf en de partner die helpt met het evalueren van al die testoefeningen. Dus ze hebben een soort afspraak gemaakt waarin zij dus zeggen, nou, we lopen het samen na. En daar is iets misgegaan waardoor die modellen per ongeluk gewoon toestemming kregen om het internet op te gaan en dat dus vervolgens gedaan hebben. Nou, bijzondere situatie dus. En ook wel spannend dat die modellen blijkbaar een eigen leven zijn gaan leiden. Het lijkt dus ontzettend op dat nieuws van OpenAI van afgelopen week. Ja.
14: Natuurlijk moeten we dan dit soort nieuws serieus nemen, want de gevolgen kunnen serieus zijn. Maar gezien het feit dat Anthropic en OpenAI toch concurrenten of misschien zelfs aardsvijanden zijn, voelt het ergens ook een beetje als een wedstrijdje verplassen.
15: Ja, is wel heel toevallig hè, dat ze nu ook zo'n verhaal hebben.
14: Ik kreeg een beetje een soort déjà vu gevoel naar dat hele mythos verhaal. Ja. En toen een week later opeens had OpenAI ook een model dat heel gevaarlijk. Ja. Nou goed, dat is dit dus ook weer een beetje.
15: Ja. Over OpenAI gesproken, dat gaat de prijzen van een aantal modellen verlagen. Waarom?
14: Ja, toch best opvallend. Ja. Laat ik beginnen met het gaat om modellen van OpenAI die 3 weken geleden publiek zijn verschenen. Dus die jij en ik ook kunnen gebruiken.
15: 5.6.
14: Ja, om dat even neer te zetten. Je hebt ChatGPT 5.6 Sol, het krachtigste model. Daar gebeurt niks mee. GPT 5.6 Terra, dat is een beetje de middenmoot. Daarvan gaan de prijzen met 20% omlaag. Mm-hmm. En van GPT 5.6 Luna, het snelste model, worden de prijzen met 80% verlaagd. Nou, dat moet je dan uitdrukken in tokens. Dus hoeveel tokens je erin stopt en wat je eruit krijgt en wat je daarvoor betaalt. Daar ga ik je niet mee lastigvallen, maar het is dus flink goedkoper. OpenAI heeft er last van dat de consument wat terughoudender is. En steeds meer bedrijven vragen zich af of de investering eigenlijk wel waard is. Want ja, als ik er zoveel geld in pomp, wat kan ik er nou eigenlijk mee? Ja. Nou, als je met zo'n vraag zit, kan ik me voorstellen dat je het geld toch nog even in je zak houdt. Komt nog bij dat de concurrentie van Google, Microsoft en een aantal Chinese bedrijven toch ook wel flink op begint te lopen. Ja, want die modellen zijn best goedkoop en ook best wel goed. Nou, gisteren bespraken we ook al dat er wat gelekte zaken waren over de omzetcijfers van OpenAI. Sarah Friar zei dat het erg goed ging en dat de omzet in juli in heel juli hoger lag dan in heel Q2. Mm-hmm. Nou, ik ben benieuwd of die omzet door deze prijsverlagingen dan door het dak schiet. Ja, of dat je die opmerking van CFO Friar toch met een korreltje zout moet nemen.
15: Tot slot, LinkedIn heeft een nieuwe functie toegevoegd om allerlei AI-troep op LinkedIn tegen te gaan.
14: Ja. Ik was best blij toen ik dit las. Jullie zitten ook op LinkedIn. Ja. Kijk je er vaak op en kom je dan ook allemaal AI-slop tegen?
15: Ja, nou.
16: Vooral, waarschijnlijk mensen die met AI hun berichtjes hebben geschreven. Ja. Of
14: emoticontjes erbij.
15: Veel emoties erbij, dan weet je dat het foute boel is. Ja.
14: Daar gaan mijn nekharen van overeind staan. Nou, even om het proces te doorlopen. Je bent lekker aan het scrollen of aan het swipen op LinkedIn. Transfernieuws hier, mijlpaaltje daar. En dan steeds vaker krijg je zo'n berichtje met een foeilelijk AI-plaatje of een video waarvan je denkt, ja, was dit nou echt nodig? Mm-hmm. Nou, LinkedIn heeft daar wat op bedacht. Ze komen namelijk met een knop om, en ik quote, AI-slop te rapporteren. Ja. Als je iets geschreven of gemaakt is met AI, kun je voortaan klikken op de lijkt op AI-knop. Ja. Dus of de seems like AI-slop-knop. Mm-hmm. Ik heb even gekeken. Hij is ook al bij ons beschikbaar. Dan kun je dus posts die volledig bijvoorbeeld door ChatGPT gemaakt zijn, met die emoticons bijvoorbeeld, rapporteren.
15: Okay. Nou ja, en dan?
14: Dan krijgen ze een melding binnen en als zij inderdaad na een review zien, dit is inderdaad AI-slop, wordt je post verwijderd.
15: Want dat mag niet. Mag je geen post maken met AI?
14: Nou, ze willen er vanaf. Omdat het gewoon, het hele platform bestaat ondertussen uit AI-gegenereerde berichten en het is niet meer heel erg persoonlijk. Ja. Daar wil LinkedIn wat aan doen. Zijn ze niet de enige in. Je hebt meer platforms, onlangs bijvoorbeeld Substack, die dit ook gaat doen, een soort gelijksoortige optie. Nou, LinkedIn dus ook, want die zijn dus klaar met die AI-berichten. Ja. Je kunt ze dus rapporteren, maar ze investeren ook in een beveiligingssysteem die al die automatische comments tegen moet gaan. Dus al die bots die onder posts reageren met promo of crypto geneuzel. Mm-hmm. Dat zou ook verleden tijd moeten zijn. En tot slot had je ook een functie op LinkedIn dat je met behulp van AI je post kon laten aanvullen of verbeteren. Dat hij wat op ging fleuren.
15: Oh, dus ze bood het zelf aan, AI-slop.
14: Die wordt offline gehaald. Ja? En in plaats daarvan krijg je nu een tool die gaat tegenlezen. Dus die komt met wat suggesties. Maar laat je tekst verder wel intact.
16: Ik heb even jouw laatste post opgezocht op LinkedIn. Gisteren hebben we de grootste beursgang aller tijden meegemaakt van het ruimtevaartbedrijf SpaceX met een raket emoji, dat is AI-slop. Hopla, seems like AI-slop.
14: Nou, dan krijgen we over de 2 uur de uitslag. Staat hij er nog of staat hij er niet meer? Ja,
15: maar een bericht met AI maken is toch nog steeds niet verboden?
14: Nee, het is niet verboden.
15: Dus dan snap ik het niet zo goed. Als het wel mag, dat je het daarna kan gaan rapporteren. Iets wat mag.
14: Maar ik snap aan de andere kant ook wel, als je hele platform vol met dat soort, ik noem het even zoals mijn troep komt te staan, dat men haakt op een gegeven moment ook af. Ja, dat willen ze dan ook weer tegen. Dus het is een soort fijne lijn. Ja, LinkedIn zegt tot hier en niet verder, wij trekken een grens.
15: Dankjewel, Donner Bakker.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
15: Hamas gaat zich ontwapenen, hebben ze toegezegd. Gaat dit dan de grote doorbraak betekenen in Gaza en misschien de toekomst van Gaza? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
18: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie.
2: waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team. En zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis Readiness Workshop op scaleupcompany.com.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
23: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
21: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
25: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
24: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
25: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
26: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
29: Nu in de BNR-app.
16: Nederlandse beleggers hebben geen trek in nieuwe beursgangen, aldus ING. Trump wil buitenlandse studenten $100.000 laten betalen om in de VS te mogen werken. En Zwarte Zaterdag weer aanstaande, zo ga je goed voorbereid op pad. Dat en meer vind je in de BNR-app.
15: 1:08, we gaan naar de ANWB met Helene de Geest. Met problemen bij de Duitse grens?
11: Nou, problemen niet, maar het begint daar wel een beetje vertraging te ontstaan. Dus mensen die vandaag op vakantie gaan, moet je wel rekening houden natuurlijk met die Duitse grenscontroles. De vertraging is op dit moment zo'n 5 minuten. En verder moet het verkeer in het noorden van het land rekening houden met stevige onweersbuien. En er komen daar ook harde windstoten voor tijdens zo'n bui. Dus daar moet je even goed op letten. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,4. Op de A4 bij 58,2. En op de A44 Den Haag Amsterdam bij 19,9.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kamp is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft 2 plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in 1 daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. Vorige maand is het leven weer iets duurder geworden en het CBS komt uit op een inflatie van iets meer dan 3%. Dat is meer dan in juni. De reden is niet helemaal verrassend. De prijzen van energie, benzine en diesel gingen hard omhoog. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven opnieuw gelijk. En de ANBB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANBB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
15: Goed nieuws van de beurzen. In Amerika zijn alle beurzen in het groen gesloten. Wall Street, Dow Jones 1,2% hoger. S&P 500 1,7% hoger. Nasdaq 2,8% hoger. En ook in Azië is alles groen op te borden. En hoe? Nikkei 4,1% hoger. En de Kospi 16,1% in de plus. Samsung en SK Hynix voeren daar de lijst aan. Beide met een plus van zo'n 20%. Ja, ze maken wat goed van de verliezen van afgelopen week. Olieprijzen, die zijn weer ietsjes gezakt. Een vat Brent crude, momenteel $85,20. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Hamas heeft toegezegd om zich te gaan ontwapenen. Is de uitkomst van de Vredesraad van Donald Trump, de Board of Peace. Nou, is dit een doorbraak in Gaza en de oorlog daar? En ook voor de toekomst van Gaza gaan we zo meteen over een minuut bespreken in de ochtendspits.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
15: Goedemorgen, 4 minuten over 8. We zijn halverwege de ochtendspits van vrijdag 31 juli. Maxime van Meel, goedemorgen.
16: Goedemorgen, wat gaat het snel, hè?
15: Ja, grappig. Soms heb je een uitzending dat je denkt, er komt maar geen einde aan. En soms gaat het heel erg snel. En vandaag is zo'n laatste
16: dag.
15: Ja, heel goed.
16: Fijn.
15: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
16: Zometeen hebben we het over Apple en Amazon. Apple heeft problemen met het inslaan van onderdelen. En Amazon zet zijn geld nog steeds en nog meer in op AI-investeringen. En de Europese Right to Repair Act die treedt in werking, maar het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de mensen in Nederland nog nooit van deze hele wet heeft gehoord. Oh. Hoe dit dan toch een succes moet worden, dat bespreken we ook zo.
15: Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten, want Hamas en ook andere gewapende strijdgroepen in Gaza die gaan de wapens neerleggen, schrijft Donald Trump in een bericht op Truth Social. Hij zegt dat zijn Board of Peace, de Vredesraad, het daarover een historische overeenkomst hebben bereikt. En Hamas zou daar ook mee ingestemd hebben. Israël reageert sceptisch. Volgens Israëlische media verzet het land zich tegen de plannen en zal er geen terugtrekking zijn van Israëlische groepen in Gaza totdat Hamas volledig demilitariseert. We gaan erover praten met Jan van Bentem, buitenlands commentator van het Nederlands Dagblad. Jan, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
15: Nou, vannacht dat bericht van Trump opeens op Truth Social. Was dat nou een verrassing of zat zoiets er nog wel aan te komen?
10: Nou ja, het zou al heel lang moeten zijn gebeurd. Mm-hmm. Volgens de eerdere 20-puntenplan. Maar dit is wel een enorme verrassing, want er was geen enkele beweging. Integendeel, er was een beweging de andere kant op. Hamas dat voortdurend zei van, we zullen de wapens pas neerleggen als Israël helemaal weg is. En Israël dat zich niet terugtrok, maar juist van 53% controle over de Gazastrook naar 70% was gegaan. Mm. En wellicht nog meer, wat sommige ministers in die regering wilden.
15: Ja.
10: Dus ja, dit is tegen alle berichten van de afgelopen maanden in bijna, zeg maar.
15: En wat is daarbij Hamas dan gebeurd dat zij hier nu mee in lijken te stemmen, grotendeels?
10: Nou ja, grote druk natuurlijk van de landen die in die zogenaamde vredesraad zitten. En ook aan de onderhandelingen deelnemen. Met name denk aan landen als Jordanië, Egypte, maar ook Qatar. Dit is een volstrekt uitzichtloze situatie waar Gaza nu in zit. Mm-hmm. En je moet of een doorbraak bereiken en dat ook af weten te dwingen, of die uitzichtloosheid er zo nooit een eind aan komen.
15: Ja.
10: Die vredesraad was al bij elkaar gekomen en had zijn activiteiten verder geïntensiveerd. Mm-hmm. Die heeft dit bekendgemaakt en Trump heeft dat dus ook bevestigd. Alleen er zitten wel wat voorwaarden aan dat nogal stevige struikelblokken kunnen zijn.
15: Ja, want en die hebben met name met Israël te maken, denk ik.
10: Nou, ook met hoe Hamas zich wil ontwapenen. Mm-hmm. Kijk, de Vredesraad en Trump doet het voorkomen dat Hamas heeft gezegd, we gaan alle wapens inleveren. Maar Hamas is tegen Al Jazeera bevestigd dat ze dat pas gaan doen als Israël begint zich terug te trekken. Israël heeft altijd gezegd, wij gaan ons pas terugtrekken als Hamas de wapens gaan leveren. Dus je hebt nu weer dat beide partijen, hoewel Israël nog niet gereageerd heeft, maar Hamas wijst nu al.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Twee weken voor afgesproken nu voor de eerste aanzetten daartoe. En tegelijkertijd moet Israël zich gaan terugtrekken tot die eerdere gele lijn, waarbij het ongeveer de helft van de Gazastrook in handen heeft, in plaats van 70%. En dan komen pas de verdere grote stappen die in dat 20-puntenplan liggen. Ja. Dat eerder is afgesproken.
2: Maar als ik u zo hoor, en bijvoorbeeld ook, er zijn geloof ik plannen voor nederzettingen in Gaza, ja, dan gaat dit er niet van komen.
1: Er zijn partijen in Israël die dit absoluut niet willen. Nee. Met name de ultranationalistische partijen in het kabinet van Netanyahu. Ik denk van die van minister Smotrich, religieus sionisme. En die van Itamar Ben-Gvir, de minister van Nationale Veiligheid. Die willen juist nederzettingen in de Gazastrook. Die willen liefst het aanmoedigen van het vrijwillige vertrek van de Palestijnen daar. Zoals ze dat zo mooi zeggen, met andere woorden. Ga weg. Mm-hmm. Daar zal Netanyahu nog een hele klui van hebben binnen zijn eigen kabinet. Maar Trump heeft er wel gedreigd dat hij ontzettend teleurgesteld zal zijn als de Israëlische regering er niet aan gaat meewerken.
2: Ja.
1: Dus ook daar ligt al wel een druk van Trump op tafel. En ja, er ligt natuurlijk ook een druk op tafel in de Gazastrook. De situatie is, humanitair gezien, nog steeds een ramp. Ja. En het verzet tegen Hamas dat alle macht in de gebied wat zij nog beheren in handen heeft weten te krijgen. Hè. Zij zijn dadelijk bestuur toch, zij hebben de politiemacht daar. Nou, die zouden dan het eerste wapens moeten inleveren. Dat zijn allemaal dingen die, waar iedereen in al die stappen moet meegaan. En dan heb je nog een andere strijdgroep, Islamitische Jihad, die zit er ook. Ik heb nog geen bevestiging van Islamitische Jihad gezien dat ze hier aan mee gaan doen.
2: Ja. Tot slot, die Board of Peace, daar is de laatste tijd ook wel veel van gezegd van ja, wat is dat nou eigenlijk voor club? En er was geen geld en ze komen niet samen en je hoort er niet zoveel van. Zou je dit dan toch kunnen zien als een voorzichtig kans op een succesje wellicht?
1: Nou ja, ze zijn wel weer bij elkaar gekomen. Er is meer overleg geweest, niet alleen in Egypte, maar ook in Turkije. Turkije doet er ook in mee, daar is Israël niet zo blij mee. Het wil ook Qatar er eigenlijk niet hebben, dat doet er ook aan mee. Maar ja, ze zijn actiever geworden, want of er gebeurt nu echt iets, of je verliest al je geloofwaardigheid. En dit lijkt dus een poging, een stap te zetten die geloofwaardigheid weer moet onderbouwen. En dat is ook echt nodig, wil je een volgende stap kunnen zetten. Maar dat betekent de fundamentele wijziging van de huidige koers van zowel Israël als Hamas. En beide wijzen nu dus eerst naar elkaar, waarbij dus nu net 2 uur geleden Hamas heeft gezegd dat we het wapen zijn gaan leveren. Dat hangt dus af dat Israël begint zich terug te trekken. En dat ook milities die nog zijn in de Gazastrook en eigenlijk aan de kant van Israël staan, die moeten ook worden ontwapend, eerst. En dan heeft dus Hamas op dat moment 100% van het gewapende gezag in handen in het gebied waar het nu zit. Ja. En dan krijg je de vraag, gaat geel Hamas meedoen?
2: Ja. Duidelijk, nog veel werk te doen. Dus dank, Jan van Bentem, buitenlands commentator bij het Nederlands Dagblad.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
4: Rusland kampt met een brandstoftekort, dat schrijft RTL. Dat tekort is veroorzaakt door de Oekraïnse droneaanvallen op Russische energieinfrastructuur, zoals olieraffinaderijen. Oekraïne slaagt er steeds beter in om verder achter de frontlinie toe te slaan, en daardoor komt de productie en de verwerking van olie in Rusland onder druk te staan. En dat tekort kan er volgens experts voor zorgen dat de Russische strijdkrachten in de problemen komen. Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, die ziet dat Rusland al geen grootschalige aanvallen meer uitvoert. Het is moeilijk te zeggen of dat met name door het brandstoftekort komt. Maar het lijkt er wel op dat de Russen niet genoeg middelen hebben voor een groot offensief. Defensie-expert Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies die verwacht dat het een kwestie van tijd is totdat het leger echt veel last heeft van de brandstoftekorten. Als dat tekort er straks is, dan voelen de Russische strijdkrachten dat straks als eerste bij alles dat rijdt, zegt Weininga. Denk aan panzervoertuigen en tanks. De Russische bevolking die merkt de gevolgen van het brandstoftekort al. Er is een rantsoen op brandstof en op verschillende plekken staan kilometers lange rijen voor de pomp. En ik geloof dat er zelfs op sociale media grappen worden gemaakt dat ze maar met het paard overal heen gaan, omdat tankstations gewoon niks meer leveren.
2: Zeker, er zijn ook boeren die weer hun werktuig achter paardenspannen en dergelijke. Paarden die worden van de slacht gered omdat ze op het boerenland nodig zijn. 13 minuten over 8. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB met regen in het noorden van

0: land.
1: Ja, in Friesland en Groningen, daar trekken hele zware buien over. En die gaan gepaard met harde windstoten. Dus als je daar op de weg zit, moet je er rekening mee houden. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,4. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 245,1. En ook op de A16 bij 70,7.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Het zit in ons DNA.
4: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
5: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
6: Het is een teleurstellende vooruitblik die Apple bij de kwartaalcijfers geeft. De verkopen voor dit kwartaal die schieten niet op, omdat de iPhone-maker moeite heeft met onderdelen krijgen. De geavanceerde reken- en geheugenchips die in hun apparaten moeten zitten zijn duur en schaars, doordat datacenterbedrijven ze massaal kopen. Het aandeel daalde de nabeurs ook zo'n 5%. En bij Amazon is het een ander verhaal. Dat staat flink in de plus. Men is een stuk enthousiaster, omdat in de cloudtak de omzet met 37% steeg afgelopen kwartaal. De sterkste groei in 4 jaar tijd. En dus gaan ze daar nog meer in investeren. Amazons vrije kaststroom die gaat dan ook in de min. Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Markets Are Everywhere die legt uit hoe zorgwekkend deze ontwikkeling nou echt is.
7: Nou, het zou denk ik zorgwekkender zijn als het aan de vraagkant zou zitten. Want nu uitgesteld. Hè? Zeg maar, klanten die zijn nog steeds enorm fan van de producten van Apple. Ik vind dat je er ook best even bij mag zeggen dat het afgelopen kwartaal heel goed was. Maar ja, inderdaad, beleggers kijken vooruit. Dus voor het volgend kwartaal hebben ze gezegd, ja, onder andere die geheugenchips, ja, die zijn gewoon niet te krijgen. Dus zullen de verkopen iets minder zijn. Niet de 12% waar de markt op had verwacht. Maar misschien zo rond de 10%. Ja, en dat valt dan een beetje tegen. Maar een echt groot probleem is het niet. Dat zal moeten blijken hoe lang dat tekort aanhoudt.
6: Ja, ze proberen die hogere kosten te compenseren met prijsverhogingen. Voor hoe lang kunnen ze dat nog doorzetten?
7: Ze zijn natuurlijk niet voor niks ook begonnen met wat goedkopere modellen. Dat heeft het afgelopen periode heel goed gewerkt. Hè. Die iPhone 17e en de MacBook Neo. Dus dan krijg je gewoon een wat mindere goede chip. Moet die wel voorhanden zijn. Ze kunnen natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Je kan niet eigenlijk een iPhone voor $3000 in de winkel leggen, zonder dat ten koste gaat van je omzet. Maar Apple heeft wel fans. Er zijn wel mensen die gewoon per se Apple-producten willen hebben. Dus dat sterkt ze wel.
6: Ja, ja, en dan ben je wel heel exclusief aan het worden met je telefoon misschien. Maar goed, luxe product. Hè? Zou misschien wel kunnen. Het aandeel heeft wel een ontzettende vlucht genomen de afgelopen tijd. Apple werd weer het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Doorbrak zelfs die grens van $5 biljoen. Zijn ze dat dan nog wel waard als de vooruitzichten dan nu toch wat minder zijn?
7: Ja, de markt heeft altijd gelijk, hè, Maxime. Dus als beleggers zeggen dat is het waard, dan staat het er. Het is wel interessant. Ik denk dat er zeker meegespeeld heeft dat Apple als enige van zeg maar de grote vijf niet helemaal blind op allerlei het kopen van chips, AI-investeringen en AI-infrastructuur is gegaan. Dat heeft ze wel geholpen. Dat beleggers toch een beetje hebben staan kijken van, nou ja, weet je, die houden in ieder geval het geld in de zak. Zij hebben wel heel veel winst en heel veel vrije kaststroom. Maar ja, als je kijkt naar de andere bedrijven, die laten wel zien hoe je daar geld mee kan verdienen. Dus het is een interessante wedstrijd om te zien hoe dat het komende half jaar verder gaat.
6: Ja, het wordt al een beetje duidelijk, want dit was de laatste, denk ik, van de laatste rapportage van Tim Cook als topman. Die nieuwe topman die gaat in september de zaken overnemen. Wordt al een beetje duidelijk waar hij heen wil? Wil hij iets anders? Wil hij dezelfde kant op?
7: Ja, John Turnus die neemt het over op 1 september. Dat was inderdaad de laatste keer van Tim Cook. Typisch Cook zoals we hem kennen. Allemaal geen poeha. Hij heeft ook geen zeg maar spreekwoordelijk overwinningsrondje gelopen of zo. Hij heeft mij meer gewoon gezegd van ja, weet je, Apple staat er gewoon goed voor. Het bedrijf is bij Turnus in goede handen. We hebben een sterke pijplijn. De toekomst ziet er mooi uit. En daar heeft hij het eigenlijk bij gelaten. Dus hij heeft meer gefocust om Turnus gewoon een goede entree te geven. Ja, en de verwachting is, zeker in eerste instantie, dat hij gewoon doorgaat op dezelfde lijn. Het loopt goed bij Apple en dat gaat Turnus doorzetten.
6: Nou, mooi. Dan Amazon nog. Die hebben dus flink meer omzet gedraaid in die cloudtak, nadat ze daar dus enorm in hebben geïnvesteerd. En ze doen nu een soort doubling down en gaan er nog meer in investeren. Maar nog niet te veel?
7: Nou ja, het is misschien wel het meest bijzondere van dit cijferseizoen, nu we al die grote big tech bedrijven hebben. Want Amazon die heeft gezegd, ja, we komen dit jaar uit op zo'n 200 miljard dollar.
6: Ja, dat is ongelooflijk.
7: Ja, we gaan dat ophogen naar 220. Nou ja, we zagen bij Alphabet bijvoorbeeld vorige week dat je dan wordt afgestraft. Ja, beleggers kopen het verhaal van Amazon wel. Het werd goed toegelicht. Ze zeggen, ja, in de toekomst wordt het wel minder. Maar nu hebben we gewoon zo'n unieke positie. We moeten gewoon veel meer land aankopen en nieuwe datacenters neerzetten. Dus ja, zodra we dat land in bezit hebben, dan in de toekomst hoeven we eigenlijk alleen nog maar upgrades van die chips te hebben. Ja, en dat werd wel geslikt door de markt.
6: En waar ligt het aan dat dat bij de een niet gebeurt en bij de ander wel? Dat ja, beleggers
7: omdat
6: dat ook
7: Amazon
6: even
7: eigenlijk al 20 jaar geschiedenis heeft van het uitkiezen van plekken voor datacenters en dat neer te zetten. Ze zijn er eigenlijk eerder mee begonnen dan de rest. Ja, en daarmee hebben ze gewoon laten zien hoe ze dat ook bijvoorbeeld aan de retailkant, hoe ze dat kunnen omzetten in winst uiteindelijk. Nou ja, en dat in combinatie met die waanzinnig goede cijfers bij Amazon Web Services, de cloud divisie, die nu 37% groeide. Dat was vorig jaar elke keer de issue van ja, het blijft maar 17%, 18%, 19%. Ja, dat ging de laatste tijd van 24% groei naar 28, nu 37. En ja, daar worden beleggers heel enthousiast van.
6: Dat zei Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Markets Are Everywhere.
0: Ja, als je tv of je wasmachine kapot, dan moet je die binnenkort makkelijk kunnen repareren. Zelf doen of laten doen. Want de Europese Right to Repair Act die treedt vandaag in werking. Althans, vanaf vandaag moeten alle EU-landen die regels hebben omgezet in nationale wetgeving. Fabrikanten zijn dan verplicht om apparaten, zoals dus ook stofzuigers en telefoons, repareerbaar te maken. Ook als er geen garantie meer op zit. Maar uit onderzoek van online platform Refurbed blijkt dat ruim de helft van de respondenten nog nooit überhaupt van het bestaan van deze hele wet gehoord heeft. Ja, nou, gaat dit wat zoden aan de dijk zetten? Gaan we vragen aan Ruud Muggen, hoogleraar Design for Sustainable Consumer Behavior aan de TU Delft. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, wat is de bottom line van die Right to Repair Act? Dat ik zelf al mijn apparaten zou moeten kunnen repareren of dat die fabrikant dat moet aanbieden?
8: De fabrikant moet het kunnen aanbieden. En dat is inderdaad de verandering van de wet. Dus dat wordt meer reparatie mogelijk, wat natuurlijk goed nieuws is. Daarnaast kunnen consumenten ook via een reparatieplatform, dat heet in het Nederlands Nationaal Reparateursregister, kunnen ze ook gekwalificeerde reparateurs vinden. Dus het is ook makkelijker om inderdaad iemand te vinden die dat goed kan en dat het een goede reparatie wordt. Mm-hmm. Maar ik ben het met je eens dat het uiteindelijk niet genoeg zal zijn om echt naar reparatie-economie te gaan. Want dan moet er echt nog wel meer gedragsverandering plaatsvinden.
0: Oké, dan laten we daar zo even over verder praten. Er zijn natuurlijk nu ook al allerlei repair-café-achtige initiatieven waar je naartoe kan met je kapotte koffieautomaat. Slaat dat een beetje aan? Is hier vraag naar?
8: Er is zeker vraag naar. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Europese consumenten uiteindelijk zegt van ja, ik wil graag repareren. Mm-hmm. Uiteindelijk is repareren natuurlijk, naast dat het goed is voor het milieu en ook goed voor de soevereiniteit van Europa, is het ook gewoon goed voor de portemonnee. Dus er zijn heel veel voordelen ook gewoon voor de consument.
0: Ja, maar,
8: dus er is zeker interesse.
0: Maar het is vaak duur en als je iets stuk gaat net buiten de garantietermijn, ja, ga je het dan laten repareren of vervang je het voor misschien wel minder dan de kosten van die reparatie?
8: Ja, en daar zitten een aantal bottlenecks. Als een ding inderdaad kapot gaat, dan ontstaan er een aantal barrières voor consumenten die het moeilijk maken om te repareren. Ze weten vaak niet wat het probleem is, dus een foutdiagnose is lastig. Ze vinden het moeilijk om een goede reparateur te vinden. Nou, daar draagt deze wet dan een beetje aan bij. Maar inderdaad, de kosten van reparatie, dat is inderdaad ook nog wel eens. In verhouding met een nieuw product kan dat vrij hoog uitpakken. Ook de tijd die je kwijt bent. En daar gaat ook inderdaad de vergelijking met de vervangen wordt dan heel lastig. Als je een nieuw product via een online platform wil kopen, weet je zeker dat je het de dag daarna hebt. Bij reparatie is dat veel moeilijker. Ja. Dus wat dat betreft zijn er nog zeker hordes te nemen. Een andere belangrijke horde is ook dat het product helemaal gesloten is. Dus als je kijkt naar een koffiezetapparaat en een stofzuiger, dan weet je als consument al niet hoe je dat open moet maken. Mm-hmm. En daardoor laat het product eigenlijk als het ware zien van ik ben niet goed te repareren, want je kan me niet eens openmaken. Ja. En daar gaan dus allerlei dingen in de hoofden van consumenten eigenlijk fout, waardoor ze veel sneller aan vervanging denken dan aan reparatie.
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld ook die tv. Ja, een beetje tv, die heb je al voor 300-400 euro. Ja, als mijn tv morgen niet meer aangaat, ja, wat is dan een redelijke prijs voor een reparatie? Ik weet überhaupt niet wat er aan de hand is. Nou ja, dan rijd ik even naar de Mediamarkt en haal ik een nieuwe, toch? Ja.
8: Nou, dat zien we dus helaas veel gebeuren. En vandaar dat deze reparatiewetgeving een mooie stap is, maar er ook nog wel toekomstige stappen nodig zijn. Ja. Wij zijn zelf in ons onderzoek ook bezig. Ik zit aan een faculteit industrieel ontwerpen. Dus wij leiden ontwerpers op voor de toekomst. Mm-hmm. En we kijken ook naar van hoe kunnen we nou die consument ook echt meebewegen in dat repareren. Door ook actief te communiceren en de interactie aan te gaan met die consument. En wat we bijvoorbeeld hebben laten zien is dat je, als je een foutindicatie geeft, we zien die foutindicatie nu op wasmachines, mm-hmm, en die worden vaak gerepareerd. Maar als je ook eenzelfde soort foutindicatie zou geven op een gewoon koffiezetapparaat of een stofzuiger, dat mensen dan echt in die reparatiemindset worden getriggerd. Ja, ja. Ja. Het product laat als het ware zien van, hey, dit is voorzien, de fabrikant zag dat dit een probleem zou kunnen zijn en je kan er wat aan doen. Ja. En dan krijgen mensen, ja, we noemen dat de can-do mentality, dus van, hey, kan hier wat mee? En dan gaan ze veel sneller geneigd zijn om te repareren.
0: Ja, dat is dus iets wat zou kunnen helpen. U zei, er is meer gedragsverandering nodig. Wat dan? Nog meer?
8: Nou, dit soort foutindicatie is een eerste. Voor andere producten waarbij er bijvoorbeeld een bijgeleverde app is, denk aan koptelefoons, dus er zit vaak een app op je telefoon, dan zou ook een triggertje vanuit die app kunnen komen van, hey, er is eventueel een probleempje met dit onderdeel. Ik ga je met behulp van AI nu stap voor stap uitleggen wat er gedaan moet worden. Ja. Dan zet je ook veel meer de do-it-yourself reparatie in gang. En dan wordt het eigenlijk haast een soort onderhoud. Ja. Dus in veel gevallen kan je ook dingen al voorkomen. En dat is uiteindelijk veel beter dan genezen. Ja. Dus dat het veel meer een onderhoudskwestie wordt dan echt een reparatie. Ja. Ik trek zelf vaak de parallel met de auto-industrie. En autogarages doen natuurlijk ook heel veel aan reparatie, maar dan in de vorm van onderhoud. Dus je brengt hem eens in het jaar weg. Ja. En vervolgens worden er wel onderdelen vervangen. Maar zie je het meer als een onderhoudskwestie en gaat het ding niet echt kapot. Ja. Want dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Ja.
0: Nou, is deze wet bedoeld om elektronisch afval te verminderen. We spraken vanochtend met tech-commentator Ben van den Burg. En die zegt, er is meer nodig dan alleen regelgeving, maar het ligt ook bij de wil van bedrijven. Luister even mee.
9: Dat wij denken met regelgeving, met weer een Europese regel, gaan we de wereld besturen, gaan we de wereld makkelijker maken. Maar als je intrinsiek als fabrikant wil dat mensen nieuwe producten kopen en dat het liefst na een paar jaar stuk is, dus dat je intrinsiek niet hebt van, hey, dit moet lang meegaan, ja, dan ben je natuurlijk als consument in dit geval altijd de pineut.
0: Ja, mevrouw Muggen, ziet u dat die fabrikant, wil die hier aan of eigenlijk liever niet?
8: Nou, dat hangt natuurlijk van de fabrikant af. Daar ben ik het zeker met Ben van den Burg eens. Maar we zien ook zeker wel fabrikanten die beweging ook aangaan. Die snappen van, hey, we moeten toch naar een circulaire economie. En die circulaire economie houdt ook in dat we langer met producten doen. En dus wellicht op andere manieren ons geld gaan verdienen. Dus denk aan inderdaad meer een servicecontract. Denk ook aan misschien iets in verhouding iets duurdere producten, maar die veel langer meegaan. En wij zitten zelf in een consortium, een onderzoeksconsortium, met een aantal partijen. En daar haken ook een Philips aan, een ATAG, uiteraard een Fairphone. Dus allerlei partijen die dan toch inderdaad denken van, ja, de wereld gaat veranderen, we moeten ook meebewegen. Dus wat kan aan de hand van reparatie, hoe kunnen we dan een nieuw businessmodel ontwikkelen en toch gewoon geld verdienen? Maar wel uiteindelijk langer met onze producten doen.
0: De deadline voor het doorvoeren in nationale wetgeving van die regels was vandaag. Maar ik geloof dat veel lidstaten het niet gehaald hebben. Wij ook niet, hè? De wet ligt nog bij de Kamer. Dus we hebben er nu nog even niks aan.
8: Ja, dat heb ik ook begrepen. Nou, dat is zeker niet het geval dat we er nog niks aan hebben. Want het reparatieplatform, wat bijvoorbeeld een van de dingen is die in de wetgeving staat, dat er een reparatieplatform moet komen waar mensen dus gekwalificeerde reparateurs kunnen vinden, die is online. Dus als mensen naar het Nationaal Reparateursregister gaan, kunnen ze gewoon een gekwalificeerde reparateur vinden.
0: Nou, ga ik daar eens kijken, ben benieuwd. Dank, Rut Mugge, hoogleraar Design for Sustainable Consumer Behavior aan de TU Delft. Duizenden migranten zijn de Spaanse exclaven bij Marokko binnengedrongen. Italië overweegt om flink in te grijpen door bijvoorbeeld het Schengen-verdrag tijdelijk op te zeggen. Dat kan een politieke steekspel gaan worden. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
10: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
11: Europa is
10: going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
19: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
18: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
20: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
18: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
23: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB.
24: Er staan de hele ochtend al geen files op de Nederlandse wegen. Er begint wel wat vertraging te ontstaan nu op de A12 bij de Duitse grens, door de Duitse grenscontroles, maar dat is nog geen 5 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 bij 97,4, op de A2 bij 202,1 en op de A16 bij 70,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kamp is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft 2 plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in 1 daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. Vorige maand is het leven weer iets duurder geworden en het CBS komt uit op een inflatie van iets meer dan 3%. Dat is meer dan in juni. De reden is niet helemaal verrassend. De prijzen van energie, benzine en diesel gingen hard omhoog. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven opnieuw gelijk. En de ANWB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANWB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: Duizenden migranten zijn Ceuta, de Spaanse exclave, bij Marokko binnengedrongen. Italië overweegt daarom flink in te grijpen, maakt zich zorgen en wil het Schengen-verdrag tijdelijk opzeggen. Het kan nog wel eens politiek pikant worden. Nou, gaan we zo meteen horen in de ochtendspits.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Het is 9:03. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. 31 juli. We zijn er nog 1,5 uur tot 10 uur. Maxime van Meel, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we doen dit half uur?
7: Straks gaan we natuurlijk kijken naar de opening van de beurs. Ja, het lievelingsmoment van de dag. Mm-hmm. Met Ralf Wessels van ABN AMRO. En Jorn Lucas, die vertelt ons wat er allemaal speelt in de autowereld.
0: Ja, we gaan nu ook al luisteren naar Jorn Lucas, want hij is onze Spanje-correspondent.
7: Wow.
0: En daar is toch wel iets gaande. Want de Schengenzone lijkt stukje bij beetje verder af te brokkelen. Italië overweegt namelijk het Schengen-verdrag met Spanje deels op te schorten. Oorzaak daarvan de duizenden migranten die de Spaanse exclave Ceuta zijn binnengedrongen na een zwemtocht van enkele honderden meters, waar ook mensen bij zijn omgekomen. Jorn Lucas dus, onze correspondent in Spanje, vertelt wat er precies is gebeurd.
26: Afgelopen woensdag kwamen de eerste migranten zwemmend al aan bij de kust van Ceuta, een van die twee Spaanse exclaves bij Marokko. Waar eerst werd uitgegaan van ruim 1000 personen, spreken Spaanse media inmiddels van heel veel meer mensen en mogelijk zelfs 20.000 personen die op deze manier Spanje en daarmee de EU willen bereiken. De lokale overheid in Ceuta wil dat Spanje de noodtoestand uitroept, maar vooralsnog geeft premier Pedro Sánchez daar geen gehoor aan. Wel gaat hij vandaag zelf naar het gebied, waarschijnlijk al rond het middaguur. Het Spaanse leger stuurt tientallen soldaten naar het gebied om de politie en de Guardia Civil bij te staan. Dat is ongeveer te vergelijken met de Nederlandse koninklijke marechaussee. De rechtse oppositiepartij Partido Popular geeft Sánchez in ieder geval de schuld van de crisis en spreekt van een nationale veiligheidscrisis. Extreem rechts, Vox, spreekt van een invasie en legt een directe link met de 1 miljoen ongedocumenteerde migranten die via een speciale regeling een verblijfsvergunning voor Spanje kunnen krijgen. Waar de grote stroom aan migranten ineens vandaan komt is niet duidelijk. Eerder deze maand oordeelde het Spaanse Hoge Rechtshof wel dat migranten die op zee worden onderschept bij Ceuta of Melilla niet langer direct mogen worden teruggestuurd. Die uitspraak zorgde al voor een geleidelijke toename van migranten, maar die instroom is nu dus geëxplodeerd. Ceuta en Melilla vormen de enige landsgrens tussen de Europese Unie en Afrika en zijn regelmatig doelwit van migranten die Europa proberen te bereiken. Deze situatie doet dan ook denken aan de migratiecrisis van 2021, toen in enkele dagen tijd ongeveer 10.000 migranten Ceuta wisten te bereiken.
0: Nou, laatste nieuws is dat Spanje inmiddels de grens met Marokko heeft gesloten. Eerder werd nog gemeld dat de Spanje en Marokko samenwerken om die mensen weer terug te sturen naar Marokko. 18 migranten dus in ieder geval omgekomen tijdens die tocht, meldt El País. En ook in Nederland wordt er stevig gereageerd op de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door defensieminister Dylan Jezogus. Zij noemt het onacceptabel en wil dat er snel en stevig wordt opgetreden. Zo zegt ze op X. En Italië denkt er dus over om het Schengen-verdrag tijdelijk op te zeggen. Spanje heeft om die reden dan weer de ambassadeur van Italië op het matje geroepen. Buitenlandredacteur Luc de Klerk legt uit waarom Italië dan nu tijdelijk van dat Schengen-verdrag met Spanje af wil.
27: We hoorden Jorn natuurlijk net vertellen over die situatie in Ceuta. En Meloni heeft dat ook gezien en zij schreef gisteren op X. Die beelden uit Ceuta die zijn indrukwekkend en tonen nogmaals dat de ongecontroleerde illegale immigratie een concrete bedreiging vormt voor de veiligheid van de Europese grenzen. En zij zegt dan, ja, we moeten dus in blijven zetten op het stoppen van mensenhandelaren en het zorgen voor effectieve repatriëring. Dat blijft het beleid van deze regering. En ook haar minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, die zei, dit is een bedreiging voor de nationale veiligheid van Italië, wat we nu zien gebeuren. En die beelden uit Ceuta, die tonen ook aan dan, hoe de keuze van de regering in Madrid, om dus het, waar Jor net ook al aan refereerde, om het staatsburgerschap te verlenen aan 500.000 immigranten, dat verkeerd is volgens de Italiaanse minister. En ik denk dat dit voor Meloni en dus voor haar regering misschien ook wel ergens toch weer fijn is om even ja, dat populistische migratiebeleid te kunnen voeren, om daar weer even mee op de trom te staan. Op de trom te slaan. En wat je zei, Spanje heeft inmiddels ook dus die grens met die andere exclaven gesloten. En ze zijn dus ook niet blij met de Italianen. En dus ja, de ambassadeur op het matje geroepen.
0: Ja, maar misschien is het ook wel grotendeels symbolisch. Nou weten we ook Ceuta onderdeel van Spanje. Maar is het eigenlijk ook onderdeel van de Schengenzone, of niet?
27: Ja, dat is dus een beetje ingewikkeld. Ceuta en die andere exclave, Melilla, die zijn formeel onderdeel van Spanje en uiteindelijk dan ook van Schengen, maar wel met speciale regels. Dus toen Spanje in 1991 het akkoord tekende om toe te treden tot Schengen, toen zijn er specifieke afspraken gemaakt over die exclaves. En zo gelden dus sindsdien ook speciale visa-regels voor Marokkanen die wonen in die aangrenzende provincies daar. En je kan Ceuta dus ook niet zomaar verlaten. Ook al ben je er legaal of illegaal, dat maakt niet uit. Als je vanuit daar naar het Spaanse vasteland of naar een ander Schengenland wil, dan moet je altijd alsnog eerst door een paspoortcontrole. Dus eigenlijk, ja, is er al een soort uitzondering. Dus als Italië zegt, we willen dat extra controles zijn of zoiets dergelijks. Ja, dat is er eigenlijk al. Je kan niet zomaar vanaf daar naar het Spaanse vasteland of naar Italië.
0: Ja, en zou het ook zomaar kunnen? Stel, Meloni zet door, ze wil het echt. Kan je dan zeggen, nou, dat Schengen-verdrag, dat geldt even tijdelijk niet voor ons?
27: Nou ja, het opschorten van het verdrag, dat is wel vrij ingewikkeld. Italië kan niet Spanje of zo er nu uitzetten, maar je zou natuurlijk wel weer tijdelijk grenscontroles kunnen instellen. Dat kan binnen de Schengen Borders Code. Italië heeft dat vorige week nog voor 2 dagen gedaan. Met de grens met Frankrijk was dat. En er zijn natuurlijk ook landen zoals Nederland en Duitsland die dit ook doen om illegale migranten ertussenuit te pikken bij de grens. Hebben we in Nederland natuurlijk ook al vaker over gehad. En er zijn op dit moment 8 landen die zo'n tijdelijke grenscontrole hebben. Italië valt daar ook nog onder. En formeel zijn er dan 4 gevallen waarin je die grenscontroles weer in kan stellen. Er zitten dan ook allemaal eisen aan hoe lang dat dan weer mag. Het mag altijd alleen maar tijdelijk. Dus bijvoorbeeld bij een grote gezondheidscrisis hebben we bij COVID ook gezien. Of bij vooraf verwachte dreigingen, dus als er een groot evenement of iets dergelijks is. Maar ja, ook bij onvoorziene gebeurtenissen, of als het dus een ernstige bedreiging is van de buitengrenzen, dat soort redenen kunnen ook opgevoerd worden om wel weer tijdelijk grenscontroles in te stellen.
0: Ja. Nou, benadrukt de Europese Commissie dat de buitengrens van de EU beschermd moet worden. Ze hebben hulp aangeboden via Frontex. Maar we hebben sinds kort toch ook het asiel- en migratiepact, sinds kort actief. Zou dat niet moeten voorkomen dat Italië zo wil ingrijpen? En zou dat niet ook moeten zorgen voor solidariteit tussen landen, misschien ook in dit soort situaties?
27: Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Zeker ook dat het dit soort politieke, diplomatieke spanningen nog voorkomt. Maar ja, het lost ook niet helemaal op dat Italië nog steeds dit soort ja, politieke dreigementen kan gebruiken. Als zij vinden dat hun veiligheid in gevaar is, dan kunnen ze nog steeds in principe zeggen, we willen dus weer grenscontroles bijvoorbeeld. Of het dan diplomatiek heel verstandig is, is een tweede. Maar ja, de migratiepact draait ook vooral om de buitengrenzen, minder om de binnengrenzen. En je hebt dan ook nog wel die soort Europese spreidingswet binnen dat pak natuurlijk. Dus mensen die mogen blijven in de EU, die moeten dan eerlijk verdeeld worden. Maar ja, de solidariteit daarin, ja, die is eigenlijk ook al ver te zoeken. Omdat je dat ook weer af kunt kopen als lidstaat voor 20.000 euro per migrant.
0: Ja, maar toch alweer een test voor het migratiebeleid, zou je kunnen zeggen, dit, hè?
27: Ja, nee, zeker wel. En ja, dat is toch, ik denk ook toch uiteindelijk dat het ook wel een beetje koren op de molen is voor Meloni in dit geval. Ze is ook al eerder met Sanchez hierover in gesprek gegaan. En ja, geclashed wordt dan door sommige bronnen gezegd. Dat was nog tijdens een Europese top. En dat ging ook toen specifiek over het feit dat Spanje dus die 500.000 migranten een verblijfsvergunning had gegeven. En Ja, Sanchez staat daar heel anders in. Want die zegt, we hebben deze mensen nodig voor de vergrijzing in ons land. En om de publieke diensten te blijven laten draaien. Maar ja, Meloni staat daar heel anders in natuurlijk.
0: Dat zei BNR's buitenlandredacteur Luc de Klerk.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: President Trump is er niet zeker van of hij toe gaat staan dat Oekraïne Patriot-raketten gaat produceren. Dat zei hij in een telefonisch interview met de Financial Times. De Amerikaanse president noemde de Patriot-raket een buitengewoon wapen. En hij wil daarom voorzichtig zijn met aan wie de Verenigde Staten daarvoor een licentie verleent. Volgens Trump geeft het land normaal gesproken geen licenties uit voor dat soort materieel. Die terughoudendheid die is opmerkelijk, want begin deze maand heeft Trump tijdens de NAVO-top in Turkije nog beloofd dat Oekraïne een vergunning zou krijgen voor de productie van die Patriots.
8: Yeah, we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. You'll figure out the complexity quickly.
7: Dat was na een gesprek met Zelensky tijdens de top. Maar nu lijkt de Amerikaanse president dus van mening te zijn veranderd. De recente opmerkingen van Trump komt slechts 2 dagen nadat hij president Zelensky deze week sprak in het Witte Huis. Volgens de Oekraïense president was die ontmoeting prettig en hebben de twee leiders het toen juist nog gehad over de productie van Patriots en diverse andere mogelijkheden voor Oekraïne. Volgens Oekraïne-correspondent Chris Colijn leek het er toen op dat beide partijen juist eens waren over die productie van die Patriots.
9: Ja, in principe gaat het erom dat Oekraïne een licentie krijgt. Dus het klinkt alsof Oekraïne dit zelf gaat produceren.
7: Zelensky heeft zelfs al een ontmoeting gehad met de makers van het Patriot-systeem. Volgens hem is het voor Oekraïne erg belangrijk dat ze samen met de VS aan die raketten gaan werken en die gaan produceren. Trump zegt zijn aandacht wel weer te richten op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dat is dan wel weer opvallend daarnaast nog. Gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff die zullen de komende dagen Oekraïne voor het eerst gaan bezoeken. Trump concludeerde dat hij op zoek is naar vrede en niet naar raketten dus.
0: En dan heeft de Wereldvoetbalbond FIFA maar weer eens gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat zij hun plannen voor de verdere commercialisering van het voetbal presenteerden. We weten, FIFA is van plan om zijn commerciële belangen in de WK-competities te verkopen aan private investeerders. Moet een nieuw bedrijf worden opgericht. Dat zorgde ervoor dat allerlei partijen boos waren. Gistermiddag besloten de UEFA-landen nog dat ze daadwerkelijk het WK-voetbal gaan boycotten als het de FIFA die plannen doorzet. KNVB zei ook al dat ze het allemaal niks vonden. En nu heeft de FIFA opnieuw gereageerd. CONCACAF trouwens, de Noord-Amerikaanse voetbalbond, verzet zich er ook tegen. Maar de FIFA zegt nee, wij gaan het voetbal niet verkopen. En dat is iets waar wij nooit aan zouden denken als FIFA zijnde. We respecteren de feedback en de zorgen, zegt de bond, die onjuiste mediaberichten de schuld geeft van de ontstaande onrust. Ah, de media hebben het gedaan. FIFA geeft ook aan dat het doorgaat met dit geplande consultatieproces. Sky News meldt in de tussentijd dat Infantino door deze plannen in rap tempo steun verliest om als FIFA-voorzitter aan te blijven. Volgens bronnen brokkelt de steun voor Infantino af door die ontstane commotie dus. Het is 9:15 bijna. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB met slechts 2 files.
24: Ja, klopt. Eentje bij de Duitse grens op de A12. Van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk is de vertraging 5 minuten. En verder staat het vast op de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk daar ook een kleine 10 minuten oponthoud. En dat komt natuurlijk door de afgesloten Wijkertunnel in de A9. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,4. Op de A7 bij 245,1. En op de A44 bij 11,0.
2: Blik op de beurs.
0: We gaan vooruitblikken op de aankomende beursdag. Over 14 minuten gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ralf, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Nou, gisteren op een slotrecord gesloten, AX. Amerika allemaal groen, Azië allemaal groen. Liften wij mee op dat succes straks?
10: Ja, daar komen dan nieuwe recordstanden aan. De futures staan op 0,4 procentpunt hoger. Mm-hmm. Op zo'n 1105 punten.
0: Oké. Okay. Nou, wat zijn de fondsen waar we vandaag op gaan letten?
10: Ja, nou, we zitten eigenlijk in het oog van het bedrijfscijferstormseizoen. Gisteravond hebben we 2 Amerikaanse grote jongens gehad, Apple en Amazon. En vanochtend kwam Vugro. Als ik daar even in het kort langs ga, dan Apple Zagen we wel dat de omzet beter was dan verwacht. Dat kwam voornamelijk omdat de omzet in iPhones verkopen beter was. Maar als je kijkt naar de Apple services en ook China, daar vielen de omzetten van tegen. Mm-hmm. Apple geeft ook aan dat dat last heeft van een tekort aan componenten. En dat drukt eigenlijk de vooruitzichten voor het derde kwartaal. Waar Apple nu uitgaat van een omzetgroei van 9-11%. Terwijl de markt uitging van zo'n 12%. Na beurzen was het aandeel Apple ook zo'n ruim 6% lager. Daarentegen zien we bij Amazon dat de cijfers beter waren dan verwacht. Eigenlijk Amazon is een beetje een grijs gedraaide langspeelplaat, maar wel een hele goede plaat. Want wat Amazon standaard doet is een conservatieve vooruitzicht geven en die dan verslaan. Nou, dat hebben ze dit keer ook weer gedaan. Dus beter dan verwachte cijfers en vooral Amazon Web Services, dus de AWS-tak. Daarin waren de resultaten echt heel sterk, met een netto omzetgroei van 37% op jaarbasis. Nou, en zoals gezegd is het een soort langspeelplaat, want ook de Outlook was wel oké is, maar viel iets tegen. Nou ja, dat doen ze dus heel vaak conservatief. Wat we overigens wel zien, dat ook Amazon verwacht dat de kapitaaluitgaven verder omhoog gaan. En Amazon rapporteerde voor het eerst negatieve cashstromen dit kwartaal. En desondanks, met die beter dan verwachte cijfers, was het aandeel na beurs wel zo'n 9,5% hoger. En dan vanochtend van Nederlandse bodem, Fugro. Goede cijfers. Omzet in het tweede kwartaal was beter dan verwacht. Ook de aangepaste winst, of de operationele winst, de EBIT moet ik zeggen, was beter. Fugro zegt wel dat het nog altijd last heeft van de terughoudendheid met de windparken op zee. Of in ieder geval de aanbesteding daarvan. Maar andere divisies deden het best goed. In zijn vooruitzichten gaf het aan dat het ze altijd een range waarin ze kapitaaluitgaven doen en dat aan de onderkant komt te zitten voor dit jaar.
0: Oké. Verder, macro-wise, nog zaken die we in de gaten moeten houden?
10: Ja, om 11 uur komen voorlopige inflatiecijfers over de EU over juli naar buiten. De verwachting is dat de hoofdlijninflatie op 2,9% op jaarbasis uitkomt. Van 2,8% vorige maand. En de kerninflatie, dat is dus de hoofdlijninflatie zonder voedsel en energie, dat die gelijk blijft op 2,4%. ABN AMRO verwacht verder dat de ECB, want die kijkt hier natuurlijk heel erg naar, nog één keer in september de rente zal verhogen naar zo'n 2,5% voor de beleidsrente. En dat daarna voorlopig een periode dat de rente ongewijzigd blijft, voordat in 2027 eigenlijk weer de beleidsrente omlaag kan.
0: Dankjewel, Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO.
2: Auto-update.
0: Ja, hij is dus onze Spanje-correspondent, maar heeft ook betrokkenheid bij de Nationale Autoshow, bij Petrolheads onder
7: andere. Dat kan hij niet.
0: En is dus de eerste vervanger van Nout Broekhoff. En daarom is hier Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
11: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, we gaan naar Elon Musk, want die wil misschien Tesla in China gaan afstoten.
11: Ja, nou, zelf ontkent hij het uiteraard. In een bericht op X heeft hij het over fake news. Ach. Wall Street Journal heeft het er in ieder geval melding van gemaakt vandaag. Die zegt dat Tesla inderdaad onderzoekt of het mogelijk is om de tak in China af te splitsen, te verkopen of te sluiten. Ja. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt. En dat heeft allemaal te maken met veiligheidsbezwaren rond een mogelijke fusie met SpaceX en Tesla. Nou, SpaceX, het ruimtevaartbedrijf, dat is een belangrijke aannemer of klant van de Amerikaanse overheid. Nou, vervolgens staat in China, in Shanghai, staat een fabriek waar ongeveer de helft van alle Tesla's wereldwijd worden gemaakt. En die link is een beetje te gevoelig. En als je dus Tesla en SpaceX zou willen fuseren, dan moet die gevoeligheid weg. En dus zou je iets moeten gaan doen met Tesla in China. En misschien is afsplitsing, verkoop of sluiting dus een optie. Maar ja.
7: Maar hoe zou dat er dan uitzien? En blijft Tesla dat merk houden? Of wordt het dan een Chinees bedrijf? Of weten we daar niks over?
11: Nou ja, dat is dus een beetje de vraag wat er gaat gebeuren. Maar we zien natuurlijk wel al dat er heel veel ondernemingen van ondernemingen van Musk aan het fuseren zijn. Hè. XAI is al met SpaceX, dus SpaceX AI. We zien dat in Tesla, daar hebben we het vorige week over gehad, dat we daar de chatbot Grok aan boord kunnen krijgen. Dus er zijn er dingen gaande.
26: Maar met name dus die fusie tussen SpaceX en Tesla, dat zou een ding zijn. Maar als je de boel gaat verkopen, dat is het ook wel weer. Wat gaat dat doen met de winstgevendheid? Hè? De productiecapaciteit. Als de helft van alle Tesla's uit China komen ongeveer, en die gaat die boel sluiten of verkopen, welk effect heeft het dan? En wat betekent dat verder voor het bedrijf? Blijft het een autobedrijf? Of wordt het een AI, robotica, technologie? Wat gaat het worden? Dus heel veel speculatie, maar het is wel een opvallende ontwikkeling volgens mij. Ze houden zo hard nadenken over hun Chinese tak.
0: Ja, en volgens Musk is het allemaal onzin. Want hij schrijft, dit is nog nooit ergens ter sprake gekomen. Oké. Okay. Dan, de lage waterstand. We hebben het er al dagen over. Betekent ook lappen bij de pomp. En ja, die pomprijzen, ach, die vielen best mee. Dus er komt best wat bovenop, hè?
26: Ja, dat kan best wel bovenop. Maar goed, de Gelderlander die heeft een rondje gemaakt. En eerder deze week spraken we op BNR ook al met bezorgde ondernemers uit Twente. Dat heeft natuurlijk ook met te maken met dat Twente-kanaal dat afgesloten is, deels. Daardoor kunnen veel depots niet gevuld worden. En vervolgens kunnen dat soort ondernemers kunnen niet aan hun brandstof komen. We zien natuurlijk ook al problemen op de Rijn, de Waal. Extreem lage waterstanden daar. Schepen kunnen veel minder lading vervoeren. 25% minder. Nou, dat betekent dat al die brandstofdepots veel minder bevoorraad worden, raken leeg. Dat gaat gebeuren in Hengelo, Enschede, dat soort dingen. Al die ondernemingen, Shell, Avia en dat soort dingen, die moeten veel meer kilometers afleggen om überhaupt te bevoorraad worden. Soms wel tot aan Amsterdam. Je weet, tijd, geld, oftewel, die prijs gaat een keer omhoog. Wanneer? Dat natuurlijk al een beetje afwachten. Maar zo'n ondernemer zegt in de Gelderlander, dat gaat echt niet lang duren. Tenzij er eens heel hard gaat regenen, zodat de waterstanden weer gaan stijgen. Ja. Want anders. Lekker combinatie is de lage waterstand. En deze combinatie is dus niet heel fijn.
0: Nee. Maar dat zijn dan dus regionale prijsverhogingen waarschijnlijk.
26: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Okay. Dan Mercedes-Benz roept honderdduizenden auto's in Amerika terug in verband met een kapotte deur, die gaat niet meer dicht of niet open? Of wat is het probleem?
26: Er zit een sensor in. Ja. Het gaat om vooralsnog alleen in de VS. Ruim 310.000 auto's. Er zit een sensor in die moet kunnen opmerken, detecteren dat de bestuurdersdeur niet helemaal dicht zit. Ja. Nee, op het moment dat als die wel dicht is, of als zo'n deur open gaat, dan gaat er een elektronische parkeerrem aan, zodat de auto niet zomaar weg kan rollen. En dat is toch vervelend als je deur open staat en de auto begint weg te rollen. Nou, dat is weer een grotere risico op een ongeval. Opvallend vind ik dat het alleen een terugroepactie in de VS is. Maar die Amerikaanse Veiligheidsautoriteit, de NHTSA, die is deze terugroepactie gestart naar aanleiding van een melding van buiten de VS. Toen zijn ze een uitgebreider onderzoek gestart. En het probleem lijkt te maken hebben met roest in het slot van de bestuurdersdeur. Roest in de Mercedes. Ik vind het opvallend. Het zijn ook modellen die ook in Europa zijn verkocht. Dus vooralsnog weet ik niet of ze ook in Europa teruggehaald worden. Het is wel een minor issue. Het is simpel te repareren, bedoel ik. Maar goed, ruim 300.000 auto's terughalen omdat er een roest in je slot zit van je Mercedes. Het is toch wel opvallend, denk ik.
0: Ja, een beetje lullig. En het schakelaartje moet dus vervangen worden waarschijnlijk.
26: Ja,
0: dat is het.
26: Precies.
0: Okay. Dan is Ferrari met cijfers gekomen. En daar zat iets opvallends tussen. En dat heeft te maken met de Luce.
26: Ja, de eerste volledige elektrische Ferrari. Ik weet, dat ding is een paar maanden geleden onthuld. Nogal opvallend wat betreft het ontwerp. Het zou totaal geen Ferrari zijn. Nou, dat zagen we ook op het Ferrari-aandeel op de beurs in Milaan. Die dook 8% in het rood. Maar ondanks al die kritiek heeft Ferrari wel in no time het verkoopdoel gehaald voor dit jaar. 500 stuks zijn er verkocht. Dat is ook precies wat het doel was. Het zei dat het wel nog niet eens 5% van de totale verkoop van alle Ferraris, hoor. Ferrari verkoopt überhaupt niet echt heel erg veel, hè? Ruim 13.000 auto's wereldwijd. Waarvan nu dus waarschijnlijk 500 elektrische auto's. Maar goed, ze vinden het wel. Het gaat lekker. Dus de verwachting is dat ze van volgend jaar meer gaan doen. En dat het uiteindelijk in 2030 zelfs ruim 2.500 van deze elektrische auto's verkocht gaan worden. Ik vind het wel opvallend. Die dingen die kosten een €500.000 euro per stuk. Dus als je er 500 van verkocht, heb je toch een orderboek 275 miljoen euro staan. Dat is toch lekker, dat tikt aan. En wat ik opvallend vind, wie kopen deze dingen? Nou, het schijnt heel populair te zijn in China. Amerikaanse tech-ondernemers. Maar er zitten ook veel verzamelaars tussen. Mensen die eigenlijk gewoon zeggen, dit is hoe dan ook een historische auto. Maakt niet uit of hij lelijk is, mooi is, snel, geen V12 aan boord heeft. Het is een historische auto, die moet ik dus hebben. Die mensen hebben waarschijnlijk gezegd, die hebben het meteen ingetekend. Wat dat op termijn gaat betekenen, deze vaart erin kan weten te houden, dat moet blijken. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat Lamborghini hiervan denkt. De grote concurrent. Die zei in het begin, toen die Dulce naar buiten kwam, jongens, kijk eens, wij hebben gelijk, wij stappen niet in EV's. Maar nu blijkt die dingen toch wel heel goed te verkopen. In het begin en althans. Maar ja, zij blijven vooralsnog in, we gaan het niet doen.
0: Wat zit er in de autoshow vanmiddag?
26: Nou, dat is een mooi linkje meteen met de Ferrari. Want we hebben een grote Ferrari-dealer te gast. Dat is meneer Roel Hoefnagels. Hij is een van de grootste Ferrari-verkopers van Nederland. En hij vertelt of je nou zo'n auto moet kopen als investering. En hij gaat in op die Luce, wat hij er persoonlijk van vindt. Een kleine spoiler, dat heeft een beetje te maken met wat ik in het begin zei. Een verschrikkelijk ding. Maar goed, dat,
7: kleine spoiler.
0: Ja, nou, kleine spoiler. Vanmiddag om 3:00 hier op BNR. En terug te luisteren in de BNR-app. Jorn, dankjewel.
12: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise, carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Deze maand kwam de inflatie uit op 3,1%. Blijkt uit de snelle raming van het CBS. Ja, het leven is dus weer een tikje duurder geworden. Zometeen in de ochtendspits twee economische iconen. Peter Hein van Mulligen van het CBS en BNR's huiseconoom Han de Jong.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
16: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
17: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
19: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek onze aanpak op rma.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel, met de vraag wat er terechtgekomen is van de banenafspraken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB de eigen organisatie en alle vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Nu in de BNR-app.
5: Italië wil Spanje uit Schengen zetten nu duizenden migranten de exclave Ceuta bereiken. Kospi boekt beste dag ooit, maar Zuid-Koreaanse beurs stevend af op diep rood verlies. En FIFA negeert felle kritiek en zet verkoop commerciële rechten door. Dat en meer vind je in de BNR-app.
6: Het is op een paar seconden na. Nee, het is nu precies 9 uur. We gaan naar verrassing. Tim Schaap bij de ANWB.
7: Ja, goedemorgen.
6: Tim, goedemorgen. Is de doorrijden overal?
7: Ja, op de meeste plekken wel. Het is hier en daar wel wat drukker, maar er zijn geen noemenswaardige vertragingen. Wel meerdere flitsers. Allemaal gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 97,4. Ook de A7 naar Groningen bij 184,4. Langs de A58 richting Bergen op Zoom. Eentje bij knooppunt Stellenplas. Om precies te zijn bij 161,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
6: Hannover aan het Damrak is 2,5 minuten onderweg. De Ajax staat op 1105,9 punten, een plus van 0,1%. Maar daar moet bij gezegd worden dat er nog geen koersen zijn momenteel bij ASM en bij UMG, Universal Music Group. Nou, we gaan nu nog even afwachten dus. Grootste stijgers en dalers nu zijn de grootste stijger Magnum, 2,2% hoger. Inmiddels is het ASML geworden, 2,7% hoger. Grootste stijger daar, Wolters Kluwer, 1,7% lager. En ASM en UMG hou je nog even van. Te goed, daar gaan we zeker over 10 minuten over praten. En als er eerder nieuws te melden is, dan eerder. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. In juli kwam de inflatie in ons land uit op 3,1%. Blijkt uit de snelle raming van het CBS. Ja, leven weer een tikje duurder geworden, zoals te doen gebruikelijk. Zometeen in de ochtendspits over een minuutje Peter Hein van Mulligen van het CBS en onze huiseconoom Han de Jong.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
6: Goedemorgen, het is bijna 9:05. Goed dat je luistert, laatste uurtje van de ochtendspits van vrijdag 31 juli. Maxime van Meel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan.
6: Gaan we doen in dit half uur.
5: Zometeen hebben we het over onzekere beleggers. Of ja, ze willen hun vingers niet branden aan populaire beursgangen, zegt ING. Maar over het algemeen zijn die particuliere beleggers dan wel weer heel positief. Nou, we kijken zo hoe die twee samengaan. We blikken natuurlijk even terug op de opening van de beurs ook. En we buigen ons weer eens over de vraag, is er buitenaardse leven? Want nu blijkt dat we al die tijd misschien wel op de verkeerde manier hebben gezocht.
6: Dat straks. Maar eerst naar de inflatie in ons land in de maand juli. Komt uit op 3,1%, blijkt uit de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee is dat wat hoger dan de vorige maand. Want in juni was het nog 2,9%. Allemaal jaar-op-jaar cijfers zijn dat. Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het CBS. En die zegt dat de inflatie opnieuw is toe te wijzen aan de effecten van de onrust in het Midden-Oosten.
14: Ja, dat zit hem vooral weer in de energie. In juni daalde de prijs van gas en benzine. En dat zagen we toen ook direct terug in de inflatie. Maar ja, in juni was het toch weer raak. De akkoorden die er waren, die vielen in duigen. De straat van Hormuz die ging weer potdicht. Ja, en dat vertaalde zich direct terug in hogere olieprijzen. En dus in hogere prijzen van benzine en diesel. Ja, dat is toch wel de belangrijkste oorzaak dat die inflatie weer omhoog is.
6: Ja, zijn er nog onderdelen die wat gedaald zijn, juist?
14: Nou, dat is nog een beetje afwachten hoe dat precies zit. Maar we zien bijvoorbeeld bij de diensten dat er weinig verandert. Maar in juli gaan de huren altijd omhoog. Dat is nu natuurlijk ook zo. Ja. En het lijkt erop dat de huurstijging toch iets minder is dan voorheen. Dat heeft dan een drukkend effect op de inflatie. Maar andere diensten werden dan weer duurder. Dus per saldo bleef dat gelijk. Maar ja, welke diensten dan duurder worden, misschien waren het vakanties of andere zaken. Ja, dat zullen we dan volgende week zien bij de definitieve cijfers. Ja, maar er zijn dus wel dingen waar een neerwaarts effect van de inflatie uit. Ja.
6: Hebt u deze ochtend ook cijfers gepubliceerd over het economisch beeld? En het valt dan op dat dat wat negatiever is. Terwijl, wat wel bijzonder is, consumenten zijn wat minder somber, geloof ik. Producenten zijn wat positiever. Waarom is dan toch dat beeld wat negatiever?
14: Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat de trend van hoe het de afgelopen jaren met de economie gaat, ja, aangeeft dat het eigenlijk nog iets beter zou moeten gaan dan het doet. Dus we zitten nog steeds onder die trend. En dan krijg je het paradoxale beeld dat het negatief lijkt te gaan. Terwijl het eigenlijk best goed gaat met de economie. Maar het heeft allemaal ermee te maken dat Nederland blijkbaar het nog beter zou kunnen doen.
6: Ja, nou ja, inflatie, ja, het blijft maar slingen rond die 3%. Hè. Echt zakken wil het niet.
14: Nee, dat blijft wel wat rondhangen. De beleidsmakers, ook bij de Europese Centrale Bank, die willen natuurlijk graag richting de 2. Ja, dat lukt nog niet echt. Het onrust in het Midden-Oosten zorgt daar ook voor. Kijk je naar andere zaken, bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Ja, daar is de inflatie een stuk lager. De prijsniveau is natuurlijk nog wel hoog, maar vergelijk je de prijzen met de jaren eerder, dan gaat dat niet zo hard. Maar ja, we zien toch wel dat die hoge olieprijzen in ons parten spelen. En het is hopen dat dat niet door gaat werken in andere prijzen. Want dat zou betekenen dat over een tijdje de inflatie over de hele linie weer omhoog gaat.
6: Dat zei Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze huiseconoom Han de Jong die is niet geheel verbaasd over deze oplopende inflatie. Toch had hij niet helemaal
14: over de hele linie weer omhoog gaat.
6: Dat zei Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze

0: ook wel weten natuurlijk. Er is wereldwijd eigenlijk sprake van industriële overcapaciteit. Dus dat zou de inflatie voor industriegoederen wat moeten drukken. En de ontwikkeling van onze prijzen voor voeding, ja, die volgen eigenlijk gewoon de wereldmarktprijzen met een behoorlijke vertraging. En zijn dus redelijk voorspelbaar. Nou, daar zag ik geen reden voor hogere inflatie. En dan, dat veegde ik allemaal op een hoop. En dan dacht ik, dan kan het misschien nog wel eens meevallen. Maar dat was dus niet zo.
1: Niks aan te doen. Zijn die brandstofprijzen trouwens de enige tegenvaller? Want bij de snelle raming heeft het de CBS wel wat data. Nog niet heel veel uitgebreide data. Maar wat je nu ziet, is dat inderdaad de grote market mover?
0: Ja, ze publiceren dus het totale cijfer. En dan vijf componenten. Maar de laatste component, dat is wat Nederlanders uitgeven in het buitenland. Nou, dat valt meestal geen pijl op te trekken. Dat is ook niet zo gek veel natuurlijk. Maar van die hoofdcomponenten zie je eigenlijk juist dat er heel weinig veranderd is. Want als we naar voeding kijken, de prijzen die waren in juli hetzelfde als een jaar geleden. Dus 0% inflatie bij voedingsprijzen. Dat was in juni ook zo. De inflatie van die industriegoederen, die is dan toch wel een tiendetje opgelopen, van 0,7 naar 0,8. Jaar op jaar, dus dat is wel laag, maar een tikje hoger. En dan de diensteninflatie, dat is ongeveer de helft van de inflatiemand. Ja, die was stabiel op 4,1. Dat laatste viel mij dus een beetje tegen, want daar zitten die huren in. Daar hebben we dus geen cijfers over. Maar die minder hoge huurstijging, die is dus gecompenseerd in negatieve zin eigenlijk door andere onderdelen van diensten. En ik zag gisteren de bui al wel hangen. Want gisteren werden in België de inflatiecijfers bekendgemaakt. Nou, daar is de inflatie ook wat opgelopen. En daar stond in de toelichting heel expliciet dat vooral vliegtickets duurder geworden waren. Dat zal dan bij ons ook wel zo zijn natuurlijk. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat ook wel had kunnen bedenken. Want dat heb ik ook proefondervindelijk vast kunnen stellen.
1: Ja, we spraken ook gisteren met Marjan Rintel van KLM. Die had goede maanden achter de rug, onder andere hierdoor wellicht. Tot slot, sinds eigenlijk 2,5 jaar al blijft die inflatie maar slingeren rond de 3%. Komt maar niet omlaag. Daar is dus toch wel wat nodig, hè, een actie.
0: Dat die inflatie nu is opgelopen, dat ligt aan die energieprijzen. Nou zou natuurlijk de ECB, die zou de rente verder kunnen verhogen. Dat hebben ze natuurlijk al één keertje gedaan. De ECB heeft natuurlijk die energieprijzen ook niet aan een touwtje zitten. Dus het is de vraag of je daar heel veel kan doen. Het zit er best wel in dat de ECB de rente in september nog weer een keertje gaat verhogen. En moet ik wel zeggen, als je nou kijkt naar de landen om ons heen, er zijn al een aantal andere landen waar die inflatiecijfers ook zijn gepubliceerd. Eigenlijk is het beeld overal hetzelfde. In België iets opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Spanje wat opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Duitsland behoorlijk opgelopen. Weliswaar wat lager dan bij ons. Daar is de inflatie 2,8%. Maar die liep die in juli meer op dan bij ons. Nou, dat had alles te maken met het feit dat ze in Duitsland de benzineaccijns in mei en juni met 17% per liter hadden verlaagd. En dat is in juli weer teruggedraaid. Maar het beeld is eigenlijk overal hetzelfde. En het zit er dik in dat de ECB de rente nog wel een keertje gaat verhogen.
1: Zij huiseconoom Han de Jong.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Het vertrouwen van Nederlandse beleggers in grote beursgangen heeft een flinke deuk opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwste beleggersbarometer van ING. 3/4 van de particuliere beleggers in Nederland zou niet meedoen aan een volgende grote beursgang. Over het algemeen werden beleggers dan wel weer positiever. En het hele jaar waren ze nog niet zo optimistisch als nu. Simon Wiersma, beleggersstrateeg van het ING Investment Office, die legt uit in hoeverre het ineens dalende aandeel van SpaceX invloed had op deze twijfels van de Nederlandse particuliere belegger.
4: Nou ja, ik zou er niet direct een ene beurs gaan koppelen. Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zegt over de uiteindelijke rendementen.
3: Ja, is de overige kwart die wel bereid is om mee te doen ook echt enthousiast? Of zien die het ook meer als een soort gokje dat misschien wel in hun voordeel gaat uitpakken?
4: Nou ja, dat is waarschijnlijk een gemengde groep, denk ik. Daar zitten ongetwijfeld enthousiaste beleggers tussen die geloven in het groeiverhaal van zo'n bedrijf. Maar natuurlijk

0: ook beleggers die bewust een hoog risico nemen in de hoop op een snelle koerswinst. En wat ik interessant vind is vooral dat het die groep duidelijk kleiner is dan vroeger.
1: Ja, en waar komt dat door dan over het algemeen?
0: Nou ja, ik denk dat beleggers wel wat meer ervaring hebben gekregen uit het verleden van wat er kan gebeuren na zo'n IPO. En als we kijken naar de geschiedenis van IPO's, zeker ook grote IPO's, betekent het niet dat je zeker op lange termijn er altijd een heel goed rendement mee gaat behalen. Dus ik denk dat ze wat bewust zijn geworden van hun keuzes.
1: Ja, in het bijgaande bericht bij het onderzoek noemt u het discipline, dat niet meedoen aan beursgangen. Maar het zegt misschien ook wel iets over het vertrouwen in de bedrijven die nu over het algemeen naar de beurs gaan van beleggers. Veel techbedrijven natuurlijk.
0: Ja, ik denk niet dat het minder gaat over het vertrouwen of het wantrouwen richting specifieke bedrijven, maar meer over de prijs die voor zo'n bedrijf wordt gevraagd. Beleggers weten best dat zo'n bedrijf goed kan zijn, maar dat het aandeel toch te duur naar de beurs kan komen. En zeker na een lange periode van sterke beursrendementen of hoge rendementen, met name in dit geval bij tech-gerelateerde bedrijven, zijn beleggers kritischer geworden op waarderingen.
1: Ja, we krijgen nog een aantal grote beursgangen. OpenAI en Anthropic die willen bijvoorbeeld ook naar de beurs eind dit jaar, begin volgend jaar. Moeten we die dan toch als een twijfelachtige beursgang of misschien alvast als een mislukking optekenen? Of is het daar nog te vroeg voor?
0: Nee, absoluut niet. Ik denk dat de les uit ons onderzoek is juist dat beleggers selectiever zijn geworden. En niet dat ze geen interesse hebben in groei- of AI-bedrijven. Maar als een bedrijf kan laten zien dat het winstgevend kan groeien en tegen redelijke waardering naar de beurs komt, dan is er nog steeds veel belangstelling voor.
1: Ja, goed, verder concludeert u dus dat beleggers wel optimistisch zijn. Optimistischer dan eigenlijk in het hele jaar nog het geval is geweest. En dat ondanks de alsmaar aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Hoe vallen die twee met elkaar te rijmen?
0: Ja, nee, dat is vooral dat financiële markten vooral vooruitkijken. Een oorlog en geopolitieke spanningen die zorgen zeker voor onzekerheid. Maar tegelijkertijd zien beleggers dat de wereldeconomie blijft groeien. En dat is het allerbelangrijkste voor de markten. Dat de winsten sterker zijn gestegen dan verwacht. Dat zien we ook bij de tweede kwartaalcijfers. En dat sterk, denk ik, de rally die we nu zien op de beurzen.
1: Ja, en ondertussen hoorde ik laatst JP Morgan-baas Jamie Dimon nog zeggen dat hij zelf in de S&P 500 geen enkel aandeel vindt waarvan hij zegt dit is het kopen waard. Zijn we misschien wat te optimistisch, toch wel?
0: Nee, ik denk dat als we het hebben over Jamie Dimon, is wel heel grappig, want ik denk dat hij dat al 5 jaar roept. Als hij dat ook heeft uitgevoerd, dan heeft hij ongelooflijk rendement gemist. Dus hij waarschuwt wel altijd. Maar ik denk dat als we kijken naar de winstgevendheid, ook van de S&P-bedrijven, gemiddeld genomen, dan ziet het er gewoon heel erg sterk uit. Dus wat dat betreft geen reden om hele grote zorgen te hebben op dit moment.
1: En dan schrijft u ook nog de meeste kansen liggen in Europa en in techbedrijven. Dus die techbubbel, die zien jullie nog niet?
0: Nee, ik denk dat er van de bubbel geen sprake is. Ik denk dat veel beleggers nog steeds technologie aantrekkelijk vinden. Omdat innovatie de belangrijkste motor is achter de economische groei. Dat zien we ook terug in de enquête. En tegelijkertijd betekent populariteit volgens mij niet automatisch dat er sprake is van een bubbel. Een bubbel kun je pas achteraf vaststellen. Op dit moment zien beleggers vooral dat veel technologiebedrijven hele sterke winstgroei laten zien. En dat zien we de afgelopen dagen ook weer. En een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van AI.
1: Dat was Simon Wiersma, beleggingsstratege bij het ING Investment Office.
2: 17 minuten over 9. Tim Schaap bij de ANWB met een file op de A58.
3: Jazeker, file in Brabant op de A58 naar Tilburg. Bij Moergestel ligt een gewonde roofvogel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de dierenambulance is onderweg. Vanaf Best nog wel een file van 15 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2, Eindhoven-Maastricht, bij Kelpen-Oler. Hectometerpaal 202,1.
4: Blik op de beurs.
2: Gaan we eens even kijken naar het Damrak, hoe het daarvoor staat. Ja, toch wat bijzondere bewegingen. De AEX momenteel op 1106 punten. Een plus van 0,2%. En dan gaan we kijken bij de stijgers en de dalers. De grootste stijger momenteel ASM, plus 5,5%. ASML, plus 3,2%. En ABN AMRO Bank momenteel op de derde plek met 1,5% erbij. Maar dan, Maxime, de dalers.
1: Ja.
2: De grootste daler momenteel Universal Music Group, met een min van 23%. Tencent. Wat gebeurt daar?
1: Ja, die hebben gisteravond ook de cijfers gepubliceerd. Ja. Dat zag er eigenlijk op het eerste zicht wel goed uit. Mm-hmm. De omzet steeg gewoon door, maar wel onder verwachting van analisten. Dus dat is wel een tegenvaller. En ik lees dat de marges ook tegenvallen. Die zijn gedaald zelfs, 2,2 procentpunten. Ze maken nu een marge van 20%. En dat is vaak toch wel een slecht teken. Ik denk dat beleggers daar heel hard op aanslaan. Ja. Maar ja, 23% in de min, dat is wel echt een heel harde daling bij UMG.
2: Flinke afstraffing, ja. EBITDA viel tegen. In het persbericht allemaal blije berichten over hoe ze profiteren van Drake en andere artiesten. Maar het mag blijkbaar de belegger niet bekoren. Inderdaad, grootste daler momenteel dus op het Damrak, 22,2%. Dan spraken wij een half uurtje geleden met Ralf Wessels van ABN AMRO. Hoofdbeleggingsstrategie is die daar. En hij zei, kijk ook nog even naar Fugro.
5: En al vanochtend van Nederlandse bodem, Fugro. Goede cijfers. Omzet in het tweede kwartaal was beter dan verwacht. Ook de aangepaste winst, of de operationele winst, de EBIT moet ik zeggen, was beter. Fugro zegt wel dat het nog altijd last heeft van de terughoudendheid met de windparken op zee, of in ieder geval de aanbesteding daarvan. Maar andere divisies deden het best goed. In zijn vooruitzichten gaf het aan dat het is altijd een range waarin ze kapitaaluitgaven doen en dat dat aan de onderkant komt te zitten voor dit jaar.
2: Ja, en die outlook die was ook niet per se heel positief. In de tweede helft van het jaar ziet Fugro het herstel niet echt voortzetten. Zij noemde het onwaarschijnlijk dat de marge dit jaar zal verbeteren. Bij de midcapfondsen momenteel Fugro de grootste daler met een min van 8,1%.
1: De aanhoudende droogte blijft voor problemen zorgen. Uit de rondgang van de Gelderlander blijkt dat de lage waterstanden in de rivieren veroorzaakt door de droogte brandstofbedrijven in de problemen brengt. Door die lage waterstanden in die rivieren is het Twentekanaal dicht. En op de Rijn, de Waal en de IJssel kunnen transportschepen een stuk minder lading vervoeren. Tot nog maar 25% van hun lading is dat. Waardoor brandstofdepots minder bevoorraad worden en dus leger raken. Dat ziet Jan-Pieter de Wilde van Custer Energy in Babberich al gebeuren bij brandstofdepots in Arnhem en Wageningen. En in Hengelo en Enschede worden depots ook door de sluiting van het Twentekanaal niet meer bevoorraad. De brandstofleveranciers die moeten benzine en diesel uit die depots in het westen van het land gaan halen. Daarvoor moeten extra kilometers worden gereden. En dat kost dus veel geld bij die leveranciers. Brandstof in de depots is ook nog eens duurder, omdat de laagwatertoeslag voor transport naar depots wordt gerekend. En dus is de conclusie voor de Wilde helder. De prijs aan de pomp die gaat weer stijgen.
2: Ja, en wat ook gaat stijgen is de prijs van fruit. Want de voorzitter van de Nederlandse fruittelersorganisatie, John Kusters, die verwacht dat de aankomende oogst kleiner zal uitvallen dan normaal. Ook door die droogte dus. En omdat de oogst kleiner is, in letterlijke zin, de vruchten zijn gewoon kleiner, is de totale opbrengst ook lager. En dat heeft volgens Kusters dus een opdrijvend effect. Nou, zijn er dan alleen maar negatieve gevolgen? Nee. In Bulgarije heeft de lage waterstand van de Donau ervoor gezorgd dat er resten van een jonge mammoet zichtbaar zijn geworden in de rivierbedding. Die was anders niet te zien. Maar ja, waterweg. En wat zien we daar allemaal? Wat zien we daar dan dus? Meerdere delen van een kaak. Fragmenten van slagtanden. Wat was er nog meer?
1: Een schouderblad. Ja, ook precies. Gevonden, ja.
2: Nou, experts verwachten dat die lage waterstanden kunnen leiden tot meer vondsten. Want ook de Donau staat op meerdere plekken door die aanhoudende hitte en droogte dus bijzonder laag.
1: Dan, uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Manchester blijkt dat juist hoge radiofrequenties belangrijk zouden kunnen zijn in de zoektocht naar buitenaards leven. Voorheen werd vooral gekeken naar een klein deel van het radiospectrum, maar wat blijkt? We moesten dus al die tijd veel breder zoeken. Bij ons is Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: En de frequenties zijn bij jullie al afgesteld op een breder bereik?
6: Ja, precies. Met mijn satellietschotel op het dak, ja. Nee, daar heb je grotere radioschotels voor nodig. Maar het leuke is dat onderzoekers eigenlijk niet meer nieuwe luistertijd gaan aanvragen, maar ze duiken gewoon in oude bestanden.
1: Oké, eerst even, want om even duidelijk te schetsen. Hoe werkt het met radiofrequenties en hoe helpt dat bij het zoeken naar buitenaards leven?
6: Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde als dat je je radio afstemt op BNR bijvoorbeeld. Je moet dus heel nauwkeurig ergens op afstemmen, wil je een signaal kunnen ontvangen. En onderzoekers hebben altijd gedacht van ja, weet je, er zijn zoveel planeten in het universum, als daar technologisch leven, intelligent leven is, dan zullen ze ook radiosignalen uitzenden. En tot nu toe, eigenlijk al een halve eeuw lang, werd er gezocht op een heel stil plekje. Als jij zelf een zender zou willen beginnen, dan zoek je ook een stille plek in het spectrum waar je kunt gaan uitzenden. En tot nu toe is er altijd op dat hele stille gedeelte geluisterd. Maar tot nu toe is er niks gevonden. Dus daarom is er nu voorgesteld van ja, laten we ook eens wat andere frequenties gebruiken om te zoeken.
1: Dus het is een soort wanhoopsdaad. Van het is tot nu toe niet gelukt, dus we moeten het toch maar op andere plekken gaan vinden.
6: Ja, wanhoop is een groot woord, maar de verwachting is toch wel dat het heelal moet krioelen van leven. Dus we moeten ook gewoon radiosignalen kunnen vinden. Ja, en als je tot nu toe maar heel beperkt gezocht hebt, kun je je afvragen van waarom hebben we dit niet eerder bedacht? Ja,
2: want die informatie die ligt dus wel opgeslagen, maar we hebben er gewoon niet eerder naar gekeken eigenlijk.
6: Ja, dat klopt. Al die signalen die worden altijd opgeslagen. Dus daar kunnen we nu naar kijken. En de reden dat we dat niet eerder gedaan hebben, heeft toch ook wel te maken met computercapaciteit. Want het is zo enorm veel data om dat allemaal uit te spitten. In die tijd hadden we natuurlijk nog geen AI. Mm-hmm. Nu kunnen we dat gebruiken om te zoeken naar verdachte kunstmatige signalen.
2: Ja. En wat zie of wat hoor je dan? Onderbrekingen van je signaal? Waar kijk je dan precies naar?
6: Ja, alle sterren, alle planeten, die zenden radiogolven uit. En die frequenties of die patronen, die kennen we best wel goed. En patronen die daar heel erg van afwijken. Je kan je voorstellen dat een uitzending van BNR in radiopiepjes heel anders uitziet dan de radiogolven van de zon. Mm-hmm. En AI kunnen we dan trainen om die afwijkende piepjes te vinden.
2: Ja, maar verwacht je dan dat dit onderzoek daadwerkelijk iets gaat opleveren?
6: Ja, dat is de grote vraag. Hè. Het vermoeden is wel dat het heelal krioelt van het leven. Maar tot nu toe hebben we daar nog helemaal niks van gevonden. Dus ik hoop dat in ieder geval tijdens mijn leven nog wel mee te maken.
1: En die nieuwe frequenties die zitten niet vol met allemaal ruis van dingen die we toch hier op aarde ook al, golflengtes die hier op aarde ook al zeg maar bezet zijn of waar dingen op verschijnen.
6: Ja, de aarde zelf, wij met onze mobiele telefoons en alles vormen natuurlijk wel grote stoorzenders. En het voordeel van die oude frequentie was dat het daar inderdaad vrij stil was. Ja. Dus we moeten nu letterlijk veel meer ruis uitpluizen. Maar de verwachting is wel dat als daar kunstmatige signalen tussen zitten en we kunnen duidelijk zien dat die uit het heelal komen en niet zozeer van de aarde zelf, dan moet dat gevonden kunnen worden.
2: Ja. Gaat dit ook iets betekenen voor toekomstig onderzoek dat we naar dit onderwerp doen? Gaan we inderdaad met z'n allen breder kijken, denk je?
6: Ja, dat gaat dus wel gebeuren. Want het zijn niet alleen bredere frequenties waarin we gaan kijken. We gaan dus in ieder geval die oude databestanden, daar hebben we er heel veel van, gaan we uitpluizen. Maar we gaan natuurlijk ook actief met radiotelescopen op zoek naar die nieuwe frequenties.
2: Dankjewel. Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg.
1: Iwan, heb jij goed opgelet tijdens jouw lessen aardrijkskunde vroeger?
2: Steen en Pleistoceen en
1: topografie.
2: Jura.
1: Topografie, was je daar goed in?
2: Assen, Groningen, Emmen, ja.
1: Ja, oké, gaat redelijk goed.
2: Aardig, ja.
1: Nou, als je van één partij toch zou verwachten dat ze dat in ieder geval hebben gedaan, dan is het misschien toch wel het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. En dat als je vraagt, waar ligt dit land?
2: Die maken al die kaarten voor reisadvies en zo.
1: Dat
2: ja,
1: ze dat kunnen aanwijzen. Ja. Nou, in de VS lijkt het er toch op dat ze daar hebben zitten slapen in de les. Na een nogal beschamende fout tijdens een Braziliaanse conferentie rond ontwikkelingshulp bij AIDS-patiënten. Daar toonde het Amerikaanse buitenlandministerie een kaart van Afrika. En daar klopte het een en ander niet aan. Of eigenlijk van alles. Malawi lag net iets te laag en ook ongeveer 2 keer groter dan het land eigenlijk was. Mm-hmm. Maar goed, kan gebeuren. Mozambique ligt op die kaart, ligt in het echt eigenlijk in Zuidoost-Afrika. Ja. Maar stond op de kaart in de horen van Afrika, in het noordoosten dus.
2: Totaal verkeerde plek.
1: Ja, totaal verkeerde plek. Nou, Ivoorkust, ja. Wat denk je? Niet aan de kust, maar zo ongeveer aan de andere kant van het continent, zonder kustlijn. En ook Nigeria die lag niet op zijn plek op de kaart terug te vinden. Midden in de noordelijke helft van Afrika, niet aan de kust, terwijl ook dat land wel degelijk een kustlijn heeft. En dat is extra pijnlijk, want er zitten momenteel honderden Amerikaanse militairen daar gestationeerd. Of ja, ergens in Noord-Afrika dus. Het ministerie biedt zijn excuses aan. Ze noemen het ontstane verwarring. Ze zeggen het is een fout die gemaakt is omdat een teamlid de presentatie vlak van tevoren snel in elkaar heeft moeten zetten. Mm-hmm. Wel heeft het nog een mooi einde, want ze vinden ondanks de oproer rond de kaart dat de conferentie toch echt inhoudelijk en constructief was.
2: Ja, het is een. Je weet precies wat hier gebeurd is, hè? Want dit is natuurlijk gewoon gok.
1: Maar kijk vooral naar die kaart.
2: En andere, ja, even
1: het
2: online
1: staat
2: zoeken.
1: Echt.
2: Ja.
1: Het is alsof ze de kaart ondersteboven hebben gezet.
2: Het is eigenlijk een wonder dat ze Iran elke nacht weten te vinden met die bommen.
1: Dat is waar.
2: Europa is tientallen miljarden kwijt aan extra rentelasten veroorzaakt door politieke onrust. Nou, lekker dan. Maar Nederland laat een ander beeld zien, concludeert Allianz Trade. We spreken ze zo meteen.
7: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
8: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
15: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
14: Dus we zijn nog niet verloren.
16: Want daarvoor luister je de grote techshow.
15: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
14: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
18: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk in Brabant op de A58 naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel een kwartier extra. Door een gewonde roofvogel is 1 rijstrook dicht. De dierenambulance is onderweg. Dan de A16 richting Breda vanuit Rotterdam. File vanaf knooppunt Ridderkerk. Bij Dordrecht staat een kapotte auto waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is net geen 10 minuten dus. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amsterdam. Bij 56,7, maar ook de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem bij 127,8.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
2: Politieke onrust kost ons tientallen miljarden aan extra rentelasten in Europa. Maar wat blijkt, Nederland laat een ander beeld zien. Nou, hoe dat komt, dat heeft de Allianz Trade uitgezocht. We bespreken ze zometeen over een half minuutje al in de ochtendspits.
0: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is bijna 9:55. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Laatste half uurtje van deze vrijdag 31 juli. Zometeen, Maxime, heb ik nog een literaire verrassing voor je.
1: Spannend.
2: Ja, we gaan even de diepte in. Maar we beginnen dit half uur met eigenlijk economie, hè?
1: Ja, politieke onrust kost Europa miljarden. Dat is de conclusie van een onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. Sinds 2022 heeft de politieke fragiliteit van Europese landen gezorgd voor een extra rentelast van ongeveer 100 miljard euro. Maar Nederland vormt een uitzondering op de regel. Daar gaan we over praten met Johan Gerons, director risk underwriting bij Allianz Trade Benelux. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Het kost Europa dus miljarden, maar Nederland laat toch echt een ander beeld zien. Hoe zit dat?
24: Ja, dat klopt. Misschien even terug de Political Fragility Index waar wij ons op baseren. Er zijn vier parameters waar wij ons op baseren. Hoe versnipperd is het partijenstelsel? Hoeveel kiezers zijn er die traditionele partijen de rug toekeren? Hoe groot is het belang van de extremistische partij? Ik wil dan zeggen aan beide kanten van het politieke spectrum. En in welke mate zijn de landen goed bestuurbaar? Nou, Nederland is inderdaad een vreemde eend in de bijt. Vroeger was het eigenlijk die problemen weggelegd voor de Zuiderse landen. Nu zijn daar ook eigenlijk Noord-Europese landen bijgekomen. Zoals natuurlijk Duitsland, Frankrijk, de UK. Kijk maar naar Frankrijk. Sinds Macron hebben we al 7 premiers gehad. In de UK hebben we sinds Brexit al 6 premiers gehad. Maar Nederland heeft ook het specifieke poldermodel. Wat enig is in de wereld. Dus men gaat toch altijd van overleg uit. En in veel landen gaat men uit van het conflictmodel. Wat op zich niet altijd een probleem hoeft te zijn. In die end komt men er altijd wel uit. Maar het duurt veel langer. En het zou ook wel eens een keer kunnen leiden tot immobilisme. Ook de macro-economische toestand is in sommige landen toch wel heel penibel. Kijk je naar de staatsschuld in bijvoorbeeld Nederland en België. BNP ten opzichte van de staatsschuld ten opzichte van het BNP, dan is dat voor België 107%, voor Frankrijk is dat 120%. Dat verzwaart natuurlijk de onrust, dat verzwaart natuurlijk de onzekerheid.
1: Het feit dat wij in Nederland aan het polderen geslagen zijn en altijd maar voor een compromis zoeken, dat werkt dus die verdeeldheid, die polarisatie binnen de politiek. Want ja, je kan nou niet zeggen dat Nederland de afgelopen 10 jaar een super politiek stabiel land is geweest. Maar dat werkt elkaar tegen en zo hebben wij dus alsnog een schappelijke staatsschuld.
24: Ja, omdat natuurlijk inderdaad de macro-economische omgeving is zelf stabiel en je behoort bij de beste jongetjes van de klas. Als je kijkt inderdaad naar staatsschuld, begrotingstekorten enzovoort. Dus als je natuurlijk al wat dat betreft een heel instabiel land bent, ja, en er is nog heel veel politieke versnippering bovenop, ja, dan heeft dat natuurlijk heel veel financiële gevolgen. Daar zou wel een oplossing kunnen voor gevonden worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een kiesdrempel van 5% bijvoorbeeld, heeft natuurlijk pro's en cons. Natuurlijk niet iedereen kan dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer komen als je niet aan die 5% komt. Langs de andere kant natuurlijk heb je grotere blokken van partijen. Wat natuurlijk het beslissingsproces in die end wel iets makkelijker zou maken.
1: Ja, nou, hoe zit dat dan in andere Europese landen? Ik neem aan, Nederland wordt dus als een soort veilige haven gezien. Aangezien wij dus redelijk stabiel zijn als het gaat om die schulden die we maken. Zijn er nog meer Europese landen die toch een beetje ook naar ons kijken en datzelfde toepassen?
24: Nou, inderdaad, hè, de zogenaamde Hansa-landen. Hè. Dus Duitsland was dat voorheen ook. Die kon je eigenlijk bij dezelfde groep zetten. Maar vooral natuurlijk ook de Scandinavische landen. Hè. Dus daar is ook heel vaak politieke versnippering. Maar je ziet ook dat die budgetair heel goed in elkaar zitten. Ja, en dat die stabiele factor, daar kijken natuurlijk marktpartijen en beleggers en institutionele, die kijken natuurlijk naar dat. Maar vooral het overlegmodel, het poldermodel, is toch het sterkste punt eigenlijk en het enige in zijn soort in het politieke stelsel in Europa. Kijk maar wat er gebeurd is in de UK de laatste weken. Dus we zitten aan de zesde premier. Ja, ik zou zeggen, dit is toch niet meer normaal. Sinds nauwelijks 10 jaar, sinds Brexit, Macron. Die ontbindt het parlement wanneer hij er zin in heeft. En ondertussen hebben er hem ook al 7 eerste ministers gediend. Ja, dat geeft natuurlijk geen vertrouwen natuurlijk aan de markten. En nee. Daardoor dat die rente natuurlijk voor deze landen natuurlijk stijgt.
1: Maar goed, aan de andere kant, in Nederland is er ook de afgelopen 10 jaar dus heel veel veranderd. En het ene kabinet na het andere. Dus ja, het kan ook zomaar eens de andere kant op slaan. Is dat vertrouwen in het feit dat wij dus altijd een compromis sluiten en dat dat dus in de toekomst ook zo blijft, dat is dan dus... Ja, heel groot. Maar waarom?
24: Nou, natuurlijk, ik heb geen glazen bol wat de toekomst gaat brengen. Maar als je kijkt naar uiteindelijk de regeringsduur van de premiers, nou, dan is dat in Nederland toch substantieel langer dan uiteindelijk in landen zoals bijvoorbeeld UK en Duitsland. Wat toch heel grote economieën binnen Europa zijn.
1: Ja, wat zijn de gevolgen? Wat zien we bij die andere landen vooral? Waar lopen zij tegenaan door die extra rentelast?
24: Nou, natuurlijk, die hogere rente, dat houdt natuurlijk in dat je minder beleid kan voeren. Ja. Het is niet zo dat uiteindelijk Europa, dat we geld op overschot... met de oorlog in het Oosten, die nog niet op zijn einde is. Dus ja, heel wat landen worstelen toch met hun begroting, hebben geen ruimte meer om economisch beleid te voeren. Ja, als er dan nog eens een keer bovenop onzekerheid komt, wat weer gegeven wordt door die Political Fragility Index, en die interesse gaan stijgen, ja, natuurlijk, dan ben je nog veel verder van huis.
1: Hebben wij als Nederland daar vooral last van, dat landen om ons heen dus die hogere staatsschuld hebben en dus tegen die rentelasten oplopen? Of is het vooral een voordeel? Want u zegt ook, daardoor is Nederland voor bijvoorbeeld beleggers wel een interessanter toneel om naartoe te trekken. Wat is die balans?
24: Nou, ik zou het neutraal benoemen. Uiteindelijk, Nederland aan zich natuurlijk. We zijn ook een relatief klein land. Het is natuurlijk in het... We spelen op het wereldtoneel. Hè? We spelen ook op het Europees toneel. Om je te onderscheiden natuurlijk op individueel vlak binnen Europa, dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar alleszins, bijvoorbeeld, ik heb een heel concreet voorbeeld. En kijk naar de hittegolven, kijk naar een overstromingsgevaar dat er achteraf zou kunnen komen. Nou, doordat de interestlasten veel lager zijn in Nederland, is het toch wel geld voor beleid te voeren. Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook al veel gedaan. We zijn niet voor niks natuurlijk de lage landen. En er moet geïnvesteerd worden in versterken van dijken. We moeten zien natuurlijk dat de water lopen, dat er genoeg water is natuurlijk. Want anders is de belading van de binnenschepen veel te laag en zo verder. Nou, heel veel landen komen daar gewoonweg niet aan toe. Als ik kijk naar een land als België. Ik nodig u uit om een keer in België rond te rijden. Of misschien heb je het al gedaan.
1: Zeker.
24: Nou, dat is een... schandalig de staat van de weginfrastructuur. Maar er is ook geen geld. Er is veel te weinig geld. Nou, Nederland die pakt dat langs de andere kant wel heel goed aan, wat mij betreft.
1: Ja. Ook al hebben we hier ook weer discussies over infrastructuur en dat daar een enorme achterstand is. Maar goed, ja, in vergelijking met de Belgische wegen, daar gaan we inderdaad maar niet te ver over door. Dank, Johan Gerons, director Risk Underwriting bij Allianz Trade Benelux.
2: En dan gaan de medewerkers in het openbaar vervoer weer staken. Zojuist aangekondigd, een landelijke 24-uur staking op woensdag 9 september. Door vakbond FNV. Gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dus gaan spoor, streek en stadsvervoer een hele dag plat, meldt de vakbond. En ze zeggen ook, ja, we snappen ook 24 uur geen treinen, geen trams, geen metro's, geen bussen. Dat zorgt voor hinder. Ze vinden het oprecht heel vervelend, maar de gevolgen van het afbreken van onze sociale zekerheid voor iedereen, die zijn groter en duren veel langer, zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. En blijkbaar vinden zij dit dus nodig. Nou, we weten al, de bonden willen dat het kabinet die plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW, het versoberen van de WIA, moet allemaal van tafel. Want door die plannen wordt de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en gezinnen aangetast, aldus FNV-bestuurder Henry Jansen. En in feite ook van de reiziger, zegt hij. Want iedere werkende die kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. En dan moet je volgens deze FNV-bestuurder kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet. Vorige maand was er ook al een landelijke staking in het openbaar vervoer. Toen een paar uurtjes in de ochtend. En nu worden de acties dus verhard. Ja, de zomer is binnenkort voorbij. Dus dan raak je mensen pas echt op woensdag 9 september... een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dan gaan wij naar een mooi stukje literaire cultuur. BNR. Waar het morgenlicht de waarheid wekt. En het heldere woord door stad en land zich strekt. Geen ijdel rumoer, maar reden voert het spoor. Zo klinkt de tijd van dageraad tot door. Mooi?
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Ja. Heb jij gemaakt zelf?
2: Nee, niet helemaal.
1: Oh, niet.
2: ChatGPT. Ik heb even gevraagd om ChatGPT om een kort gedichtje te schrijven in de stijl van PC Hoofd over BNR Nieuwsradio. En toen zei ChatGPT, ja, hier is een origineel gedicht dat de sfeer van PC Hoofd oproept zonder zijn specifieke formuleringen of regels na te bootsen. Nou, een beetje een rare...
1: Klinkt als heel veel omwegen.
2: Ja, geef me nou gewoon zo'n gedicht. Nee, er is iets veranderd in ChatGPT. Want OpenAI heeft stilletjes een einde gemaakt aan de mogelijkheid om teksten te schrijven in de stijl van allerlei beroemde auteurs, levend en dood. Dirk Visser is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en ook advocaat auteursrecht. En die vertelt, ja, waarom OpenAI dit nou opeens van de een op de andere dag vrij stilletjes heeft aangepast?
3: Nou, wat ze proberen is aansprakelijkheid te voorkomen voor auteursrechtinbreuken. Ja. Als je toestaat dat er dingen in de stijl van iemand worden gemaakt, dan is de kans groter dan dat het niet alleen in de stijl is, maar dat het ook echt te veel op lijkt. Mm-hmm. Dat er gewoon dingen letterlijk worden overgenomen. En eigenlijk zijn ze de afgelopen jaren al bezig om daar een beetje mee te variëren. De ene keer mag er wat meer en de andere keer mag er wat minder. Want een plaatje maken in de stijl van Walt Disney of van Dick Bruna, dat mag al een hele tijd niet. Mm-hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde.
2: Ja. En waardoor is dit ingegeven op dit moment? Want ja, OpenAI heeft te maken met allerlei rechtszaken.
3: Ja. En ze zijn natuurlijk bang dat ze aansprakelijk worden gehouden voor auteursrechtinbreuken in verschillende fases van het gebruik van AI-modellen. Het trainen van AI-modellen, dat is al onderwerp van 100 rechtszaken in Amerika en een paar in Europa. Dan komt de vraag, hoe zit het met de output? Dus wat eruit komt, lijkt dat te veel op iets wat er al is? Daarbij is dan de vraag, wiens schuld is dat? Want als jij zegt, doe iets in de stijl van of maak een kopie van een bestaand schilderij of een bestaand gedicht, ja, dan kan je ook zeggen, de gebruiker is aansprakelijk. Mm-hmm. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, nee, de AI-aanbieder is tenminste mede aansprakelijk. Ja. Als daar, zeg maar, te veel lijkende output uitkomt.
2: Ja. Is dit trouwens allemaal Amerikaans recht wat even één op één ook op ons geplakt wordt? Of is dit ook een Nederlandse issue?
3: Ja, dit is zeker ook. Dit is een issue in de hele wereld. Het auteursrecht is in alle landen een beetje verschillend, maar in grote lijnen hetzelfde. Namelijk, kopiëren mag niet. En als het te veel lijkt, is het kopiëren. Dus om te voorkomen dat er dingen zijn eruit komen die te veel lijken, zijn ze dan bezig met de noemse guardrails. Dus zorgen dat een AI bepaalde dingen niet kan. Net als je wil niet dat een AI gaat schelden. Je wil niet dat een AI een receptje voor vergif gaat geven. Dus je maakt allemaal regeltjes voor wat hij niet mag. Ja, en die regels kan je wat strenger doen of wat minder streng. En dit is dus weer een stapje van even iets strenger.
2: Ja, maar het komt wel heel nauw. Want als ik dus vraag een verhaal in de stijl van, dan doet hij het niet. Maar hij wil wel een nieuw origineel verhaal schrijven met vergelijkbare kenmerken of sfeer. Ja, dat voelt toch wel een beetje als geknutsel om te kijken wat wel en niet kan.
3: Oh, absoluut. Ja. Maar niemand weet ook precies wat stijl is. Ik bedoel, kenmerken en sfeer. Zijn kenmerken en sfeer van een bepaalde schrijver misschien ook auteursrechtelijk beschermd in bepaalde gevallen? Ja. Dat is allemaal één groot grijs gebied van zeker creatief tot generieke stijl, zeg maar. He, dus de stijl van de tachtigers of de stijl van Van Gogh. Of dat ik bedoel van impressionisten. Dat zijn niet beschermde stijlen. Dus er is een heel grote glijdende schaal tussen beschermd werk en algemene stijl. En waar je nou precies zit met een persoonlijke stijl of met persoonlijke kenmerken, dat is inderdaad super vaag.
2: Ja. Er wordt ook gesproken over allerlei auteurs in Amerikaanse media waar dit over gaat. Bijvoorbeeld Stephen King, J.K. Rowling, maar ook Ernest Hemingway. Dan denk ik, Ernest Hemingway die is overleden geloof ik in 1961. Rusten daar ook nog allerlei rechten op zijn stijl?
3: Ja, of er rechten op stijl liggen, dat is sowieso een discussie. Ja. Maar het auteursrecht duurt 70 jaar na de dood. Dus met 1961 zit je nog net beschermd.
2: Ja. Denkt u nou dat OpenAI door al die rechtszaken geschrokken is? We weten dat een concurrent, Anthropic, dat die een schikking hebben getroffen, geloof ik, voor 1,5 miljard in een zaak rondom auteurs die zich verzetten tegen het opslokken van boeken en daarna vernietigen van die boeken. Ja, zou OpenAI door dat soort rechtszaken inderdaad hun praktijken aanpassen?
3: Oh, zeker. Maar al die AI-aanbieders die zijn bezig om te proberen legale content in te kopen. Er worden massaal boeken gekocht. En Europese tweedehands boekhandels worden helemaal leeggekocht. Omdat dat zijn dan legale bronnen. Volgens die ene rechtszaak waar die schikking van 1,5 miljard op is gevolgd. Dus ze zijn natuurlijk allemaal bezig om de risico's te verkleinen. Te zorgen dat ze zo min mogelijk hoeven te gaan betalen voor dit soort dingen.
2: Ja. Nadat Anthropic verhaal spraken wij hier bij BNR met schrijver Herman Koch. En die zei, wat daar gebeurt, is eigenlijk gewoon diefstal. Is dat ook uw indruk, dat wat die AI-bedrijven doen, dat gewoon jatten van data is?
3: Ja, kijk, moreel gezien sowieso. Hoe het juridisch precies zit, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus of je trainen van AI, vind je dat jatten, of vind je dat de wetenschap vooruit helpen? Dat is de grote discussie die we al 3 jaar aan het voeren zijn en waar hele verschillende standpunten over zijn.
2: En dat zei Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en ook advocaat auteursrecht. Het is 9:50. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, staat dat toch ergens vast?
4: Ja, het rijdt helaas wat langzamer op de A12. Arnhem richting Duitsland voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 10 minuten. En verder een vooruitblik naar later vandaag. De avondspits hier verloopt waarschijnlijk lekker druk. We verwachten dat veel mensen toch wel terugkomen van een dagje uit. En daardoor heb je toch ook nog wel wat file staan. Ook in de combinatie met het woon-werkverkeer dat er toch al is. Natuurlijk ook morgen een zwarte zaterdag. Dat is vooral in het buitenland. Maar goed, mocht je nou op vakantie gaan, plan je reis zorgvuldig. Want dat kan wel eens behoorlijk druk worden, met name in Frankrijk. Dan terug naar het heden. Meerdere flitsers zijn gemeld. Onder andere op de A7 naar Groningen bij 245,1. En de A44 naar Amsterdam bij 19,9.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
7: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt is een voormalige huurwoning.
8: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
2: Zometeen om 10 uur is het tijd voor BNR's Big Five. Laatste aflevering van de week van de Big Five van sociale media onder vuur. Art Rooijakkers in gesprek met Lokke Morel, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University en Senior of Counsel bij Morrison & Foerster. Want Meta is volgens de Amerikaanse jury aansprakelijk voor de verslaving die een jonge vrouw had opgelopen. Wat betekent dat? Wat moet Meta daaraan doen? Wat voor kosten gaat het opleveren? En is dit ook een definitieve doorbraak tegen de macht van die Amerikaanse Big Tech bedrijven? Hoor je zo meteen in BNR's Big Five van sociale media onder vuur om 10 uur bij Art hier op BNR.
25: Tech update.
2: We gaan naar Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
26: Iwan, Maxime, goedemorgen.
2: En laten we in vliegende vaart doorgaan naar
27: de schaal van Hebben.
2: Ja, Elke vrijdag, 10 voor 10, dan testen we iets. Meestal een techproduct.
14: Meestal Stijn ook.
2: Meestal Stijn, maar Stijn is op vakantie. Hoe zijn vakantie getest wordt, dat bespreken we later wel een keer. Wat heb jij nu meegenomen?
14: Ik heb meegenomen de nieuwste Google Home. Mm-hmm. Dat was ooit de slimme speaker van Google. Ja. En nu is het dan weer iets meer, want er zit Gemini in.
2: Zelfs ik heb hem ooit nog getest toen nog voor... Internet Vandaag heette dat, denk ik, toen.
14: Oeh, ja, dat zal 2018 zijn geweest. Ja, want 2016 verscheen de eerste versie in de VS. Nou, nu, een aantal jaar verder, kreeg je de Google Nest. En nu, na zes jaar droogte, de nieuwste Google Home. Nou, ja, die ken je misschien van een soort UFO-vormige speaker... waar je dan Hey Google tegen moet roepen. Heel veel mensen hebben dat gehad. Ik moest een beetje denken aan... vroeger keek je naar Mickey Mouse Clubhouse... en dan riep je tegen de tv Hey Doodles. Nou, nu heb je Hey Google.
2: Wat gebeurde er toen als je dat deed?
14: Ja, niks, maar Mickey Mouse die zei... roep even met mij mee. Okay. Nou, nu hebben ze wat lucht geblazen in die UFO-vormige speaker. Mm-hmm. Ja, en deze uitgave is dus een soort bol geworden. Ja. Met LED-verlichting aan de onderkant. En daar betaal je dan 120 hele euro's voor.
1: Hij lijkt heel erg op de Amazon Alexa die ik in mijn woonkamer heb staan.
14: Ja, het is inderdaad, de gelijkenissen zijn er zeker aanwezig, ja.
2: Oké. Wat is er nieuw aan dit model? Want ik zei al, ik heb dat vroegere ding ooit besproken. Ja. Hij ziet er hetzelfde uit, alleen dan wat groter en ander kleurtje. Maar vorige had je ook wel een ander kleurtje. Verder lijkt hij redelijk hetzelfde.
14: Ja, nou, die oudere versies, het gaat vooral inderdaad om de software.
9: Ik luister deze zomer naar bloed, zweet en zaken.
10: De microfoon is weer ingeschakeld.
14: Nou, dat gaat gewoon gelijk meedoen. De vorige systemen die draaiden op het...
2: Kijk, dat is de BNR.
14: Nou ja, doet het hartstikke goed.
2: We kunnen ook gewoon onze eigen uitzending luisteren.
14: Ja, het wordt een soort meta.
1: Wacht, we krijgen de tijd wel vol.
11: Bas van Werven en
2: Iwan Rits.
11: En zo werd het donderdag.
2: Huh? Veel een oude aflevering.
14: Ja, ik wou zeggen. Nou,
2: hey Google.
11: Iwan. Stop.
2: Sorry, vertel me.
14: Goed, derde poging. Hij draaide vroeger op Google Assistant, nu op Google Gemini. En dat is ook een beetje waar Google mee te koop loopt. Je hebt 24/7 Gemini in je huis beschikbaar om allerlei opdrachten uit te voeren of vragen te kunnen stellen. Dus het aanzetten van een podcastje, zoals je net hoorde, of een muziekje. Het inplannen van een afspraak, tot meedenken wat je moet eten. Nou, en mocht je nog meer apparaten verbonden hebben met je Google Home app, dan kun je hem bijvoorbeeld ook je Netflix op je tv laten opstarten. Mm-hmm. Of je hebt van die Google Nest camera's en die kun je dan instellen. En als je dan weg bent van huis, dan kun je vragen wat is er allemaal gebeurd. En dan zegt hij, nou, je hond is 3 keer langs gelopen. Oh, ja. Of er zwaaide iemand door het raam of iets in die trant.
2: Ingebroken, ja.
14: Ja, precies, dat ook nog eens. Hij herkent
2: ze hebben je goud meegenomen.
14: Nou ja, wie weet. Hij herkent ook je stem, dus hij weet heel goed of ik tegen hem praat. Of als ik jouw Google-account link, weet hij ook hoe jij klinkt. Ja. Je krijgt 6 maanden gratis Gemini Premium. En dat abonnement heb je dan weer nodig voor Gemini Live. Een functie waarmee je onafgebroken kunt praten met je speaker. Ja. Je kunt Gemini dus vervolgvragen stellen zonder dat je elke keer een bepaalde command die begint met hey moet opnoemen. Als ik dat nu zeg, begint hij weer te blaffen. Mm-hmm. Daar lijkt dus ook het verdienmodel in te zitten. Want Google verkoopt je dus eenmalige speaker. Ja. Maar duwt je echt richting een maandelijks abonnement. Oh, ja. Want anders dan hou je niet zoveel meer over.
2: En wil je dat continu doorpraten met je Google Home?
14: Niet echt. Ik heb het voor de vorm even getest en geprobeerd. Maar ja, ik zeg maar, kom zelf niet echt verder dan gewoon iets, een opdracht geven, zet een muziekje aan of doe een podcast aan. Maar ja, als jij bijvoorbeeld eenzaam bent of je hebt meerdere vragen of verzoeken, dan kun je dat allemaal in één keer op hem afsturen zonder dat je meerdere keer hoeft op te starten. Ja. Ik bedoel, er zal vast iemand voor zijn die dat ziet zitten, maar ik niet zozeer.
2: Mijn ervaring met de ding is dat ik er eigenlijk 2 dingen mee doe, namelijk mijn lampen thuis aan, dat kan.
14: Ja.
2: En kookwekkers. En voor de rest, ik zou niet zo goed weten wat ik ermee moet doen.
1: Ja, muziek.
14: Nou,
2: het weer. Hey Google, wat is het weer in Pretoria?
14: Even denken.
2: Nou. Ja, gaat helemaal naar Pretoria bellen, denk ik.
1: Hij is gewoon vertrokken.
14: Ja, dit is dus een van de pijnpunten, want wat je zegt is heel treffend.
2: Wat is het weer in Pretoria?
1: Nog een keer.
2: Op poging.
1: Oh, hij wordt blauw.
2: Nee, dat deed hij het wel.
14: Ja, inderdaad. Nou ja, dit is dus inderdaad, kijk, ik heb het zelf ook een beetje. Ik heb hem getest en al die functies geprobeerd. En dan is het grappig dat ik een keer mijn Netflix kan laten opstarten. Maar dan denk ik, ja, dat kan ik ook prima met mijn afstandsbediening.
10: De microfoon is weer ingeschakeld. Ja.
14: Verder liet ik hem af een keer een mop vertellen. Of dacht ik, zei ik, zet even een wekkertje of denk eens mee met
1: me. Dat deden we 5 jaar geleden ook al.
2: Die moppen zijn niet leuk, hè? Ik heb nog geen één leuke mop van het ding gehoord.
14: Zeg, probeer
2: het. Hey Google. Vertel een leuke mop.
10: Wat is groen, gezond en geheim? Spionazie.
14: Nou. Vond ik best een leuke mop.
2: Spionazie? Ja.
14: Spionazie.
10: Dat is fijn om te horen. Of zal ik iets anders voor
2: Wacht
10: je
2: opzoeken? Wacht even, was dit een soort nazi? Wat is dit voor grap?
14: Spionage.
2: Spinazie. Oh, ik dacht dat het een nazi-grap was.
1: Ja, dat kwam er wel tussendoor.
10: Dat klopt.
12: Die wordt
2: toch wel een nazi-gast. Dat klopt.
12: Klassieker.
2: Ja, hou je kop, ga
12: hou
2: weg.
12: Je wel vast
2: ik ben niet met Donner aan het praten.
12: Hey, anders.
2: Google, stil.
13: Vertel verder. Nou goed, dat kan hij dus ook. Ja, voor de rest inderdaad, hij verstaat je goed door alle herrie.
2: Ja,
13: je kunt lekker een muziekje aanzetten. Als ik aan het koken ben en ik sta met mijn handen in de groente te snijden of dat soort dingen, is het lekker dat ik vanaf de andere kant van mijn kamer gewoon kan roepen, doe even een podcastje of een muziekje aan of sla er een over. Die LED licht, dat verlicht je huiskamer ook nog wel mooi s'avonds als je daar fan van bent. Mm-hmm. Maar ja, hij maakt dus, je ziet het zelf, ook best wel vaak foutjes. Zo vroeg ik een keer hoe laat het was en toen zette hij een wekker voor 3:00 s'nachts zonder dat ik dat door had. Dus je raadt hoe dat gegaan is om 3:00 s'nachts. Of soms geef ik hem een taak, dan zegt hij, oké, is goed, zoals het weer uitzoeken in Pretoria. En zegt hij, nou, dat ga ik doen. En vervolgens gebeurt het.
15: Trekt hij gewoon, ja.
13: En dan nog even de audio-kwaliteit voor zo'n speaker. Het geluid is prima, het is wel warm. Maar zodra je hem wat harder zet, wordt het wat schellig. De bas is ook vrij aanwezig, dat vindt niet iedereen fijn. Ik heb hem ook een tijdje op mijn tv aangesloten. Nou, dat werkt als bij een serie als Succession, waarin vooral gekletst tussen mensen op het beeld te zien is, werkte dat prima. Maar ja, bij een Marvel-actiefilm werd het toch wel vooral veel geknal, getril en weinig immersief. Ja. Dus het is beter dan de originele Google Home, maar weer wat minder dan zijn voorganger, de Google Nest Audio.
2: Ja, ja, ja. Doet hij Business Beats, doet hij dat?
13: Ja, dat
2: heb je niet getest?
13: Nee, ik heb het niet geprobeerd. Je kan
2: hey Google, speel BNR Business Beats af.
15: Oeh. Nou. Is het bezig?
13: Het lijkt erop ermee gestopt.
15: Dat weer vertrokken is. Ja, dat witte lichtje is
2: speel
15: geen goed nieuws.
2: Business Beats.
13: Nee. Ja, nee.
15: Oh. Nou,
2: nee, dat zijn wij. Dit, ja.
13: Nee, laat maar. Nee. Al met al, ja, het is een mooi stukje tech, vrije speaker met redelijke kwaliteit. Het is ook echt wel een verbetering ten opzichte van de vorige, omdat er Gemini in zit. Maar ja, ik vond hem ook relatief gelimiteerd. Ook vraag ik me af wie er echt een abonnementje voor zou gaan afsluiten, want hij maakt best vaak foutjes en dat is toch best vervelend. Ik gebruik hem dus zelf vooral om een muziekje aan te zetten, even vragen naar het weer of een timertje voor mijn eieren die opstaan. En ja, ik ben zelf iemand die dan wel weer veel producten van Google gebruikt, het horloge of de telefoon. Dus dat zou nog een pre kunnen zijn. Dan haal je echt wat uit dat Google-ecosysteem. Maar ja, op zichzelf staand is het eigenlijk gewoon een beetje een speaker.
2: Dus
13: mijn eindoordeel is
16: prima om te hebben.
13: Maar ja, ook niet echt niet meer dan dat.
2: Nee. Nou, Donner, dankjewel. En wat jou betreft doen we nu eventjes
12: de microfoon is uitgeschakeld. Ja.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En tot zover de ochtendspits voor vandaag en voor deze week en voor deze maand.
15: Oh.
2: Komende maandag is Bas er weer.
15: Ja.
2: Heel benieuwd hoe zijn vakantie was. Maxime, dankjewel.
15: Jij
2: we horen jou snel weer in BNR Beurs vooruitblikken en dat soort zaken.
15: Vast.
2: En zometeen hier op BNR, BNR's Big Five van de social media onder vuur. Art Rooijakkers in gesprek met Lokke Morel, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. En maandag dus weer om 6:00 een nieuwe uitzending. Goed weekend. Dag.
18: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
17: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
28: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
29: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
28: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4:00 met de Friday Move.
30: Alleen maar als je kan zingen en ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
28: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
27: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
18: Nu in de BNR-app.
1: Tienduizenden migranten steken in 24 uur over naar Spaanse exclave Ceuta. Tesla onderzoekt afsplitsing Chinese tak voor fusie SpaceX, maar Musk ontkent. En inflatie stijgt verder. ECB zal rente in september mogelijk nog een keer verhogen. Dat en meer vind je in de BNR-app.
2: 10 uur geweest. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Ergens files nog, Tim?
0: Nee, eigenlijk niet. Er zijn momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel meerdere flitsers om rekening mee te houden. De A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld, bij 97,6. Flitsmeister meldt er ook een op de A16, Breda-Rotterdam, bij 46,6. En langs de A58 naar Bergen-op-Zoom, bij 161,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af, en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog, met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, werd eerder dit jaar door een Amerikaanse jury aansprakelijk gesteld voor een sociale mediaverslaving van een jonge vrouw. Was dit een definitieve doorbraak in de macht van de Amerikaanse sociale media-platforms? Ik besprak het in mei met Lokke Moerel, privacyadvocaat en hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University. BNR's Big Five van sociale media onder vuur.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Moet je een Ferrari kopen als investering? En zo ja, welke? Het antwoord, dat krijg je vanmiddag. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing. En rental. Huren, delen, leasen.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek.
8: Met 5 kopstukken. In BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
9: Was gewoon, goed zo.
8: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law, Tilburg University. En Senior of Counsel bij het advocatenkantoor Morrison en Furster. Welkom.
9: Leuk om hier te zijn.
8: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM, IBM.
9: Ja, wat grappig.
8: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daardoor ook bewust weggebleven van sociale media?
9: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Dat is het.
8: Dat is het.
9: Ja.
8: En heel bewust ook?
9: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
8: Ja, ja, maar geen Instagram, TikTok,
9: nee,
8: dat soort zaken.
9: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
8: Waarom niet?
9: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
8: Oh ja?
9: Ja, ik ben ook cyber-expert. Ja. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Dit is de realiteit.
8: Maar wacht even, dit vind ik interessant.
9: Wie proberen in je netwerk te komen.

0: Beïnvloeding. Ja.
1: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
0: Dat is het dan. Hè. Ja. Kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken. En ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie. Of doe ik dingen om met het parlement in Europa. En ja, dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt, hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
1: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
0: Ja.
1: Tweede vraag die ik heb is, het regent deze week van Big Five, dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen, waar onze data, waar we het nu ook over hebben, allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen. Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech? Of is dat te kort door de bocht?
0: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om. En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè. Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht, hoe meer advertenties ze kunnen geven.
1: Rit.
0: Daarom. Dus, daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die zagen, die ervaren die social media eigenlijk. Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terechtkomt. Nou, dat was voor die tijd
1: beperkter.
0: Ja. Dus voor mij is het eigenlijk, LinkedIn dan, heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van, mijn god, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen en de ergernis van mij ook, hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies, want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant, geloof ik, al 15 jaar geleden gezegd. Ja. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed, hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
1: Ja, want natuurlijk, dat ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Dus,
1: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar zeggen.
0: Ik ben er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zegt, was in 23. Toen kwam die eindelijk, of zei de Surgeon General van Amerika onder Biden, die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei, joh,
1: is niet goed.
0: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen. En weet je wat, dat komt door social media.
1: Ja. En dan daarna wordt eindeloos, ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd, is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei mijn gast Tekla Reuten van Smartphonevrij Opgroeien, dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren. En het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
0: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem, hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn, want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat. Maar wat we nu zien, wijst alles op. En het moet gewoon, daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
1: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
0: Ja.
1: Een jury in de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
0: Ja.
1: Andere Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie.
0: Ja.
1: Nog één. Meerdere landen voeren social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
0: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij je hield het over Big Tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs.
1: Pub-hubs?
0: Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is. En niet de privacy settings allemaal goed. Nou,
1: social media platform, dat heet pub.

0: Pup.
1: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd. Okay. Dus,
0: vrolijke naam, Pup.
1: Ja, lachen toch.
0: Heel vaak uitspreken.
1: Ja, zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Hoezo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, hè, die publiek zijn eigenlijk.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven, of is die in handen gekomen van Big Tech?
1: Ja.
0: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
1: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokker? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug. Mm-hmm. En de wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkweek, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
0: Ja.
1: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar kan er nog wat aan toevoegen. Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te
0: beperken. Kom maar op. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
0: Dat geen telefoons meer op
1: scholen? Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Mm. Dus, maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak, want je legt het probleem bij ouders in die rechtszaak waar jij het net over had.
0: Yeah.
1: Hebben ze aangetoond dat het niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het in het design zit, dat je daar als ouders nooit die parental controls helemaal niet werken.
0: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in. Ik heb een tweeling van 9. Dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akkeren.
1: Ja, en wat de settings zijn. En hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
0: Ja.
1: Of de content is geschikt of niet. Dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
0: Nee.
1: Moet je voorstellen wat een druk je op je ouders geeft. Mm-hmm. Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaken in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is. Zij moeten als platformmakers het design in orde maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dan hebben ze in Californië hebben ze nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
0: Nee.
1: He, dus dat is een manier.
0: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
1: Ja, ja. In de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
0: Mm.
1: Nou, en Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
0: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
1: Oké, okay, die zegt
0: Kim van Sparretak vertelde erover.
1: Ja, ja. Kim, ja. En dat gaat dan over alle die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken.
0: Mm.
1: Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja. Hè? Ja.
2: Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika. Want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd.
1: Ja.
0: Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
1: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland.
0: Ja?
1: En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal, ze iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan, op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen.
0: Mm-hmm.
1: Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat.
0: Ja.
1: En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, ja, rechtssysteem, wat je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
0: De boeken moeten open.
1: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen, nee, in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm. Want hoe weet je nou wat Meta intern en Google intern allemaal doen? Maar dan komt er ineens onderzoekje naar boven. Jeetje, het is totaal verslavend. Of deze parental controls werken totaal niet. En dan zegt, gaat dat naar de board. En dan negeert Mark Zuckerberg gewoon dat soort bewijzen.
0: Dat soort mailtjes.
1: Ja, want we gaan gewoon door, want we hebben meer gebruikers. Dus ja, dan wordt het zo'n jury ziet dan wat zo'n bedrijf allemaal weet. Hè, en voor een tortzaak, een onrechtmatige daadzaak, moet je opzet bewijzen. Maar als ze weten dat het schadelijk is, en vooral voor bepaalde groepen of bepaalde, dat er steeds kinderen extremer worden, extremisme wordt bevorderd, die schadelijke zelfharm.
0: Die groepen, jongeren zichzelf iets aandoen.
1: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is.
0: En dus komt er dan, er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
1: Ik denk dat als ze niet goed schikken met die hele groep, dan krijg je van die massale schikkingen.
0: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken. Was dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
1: Ja, en dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. En want dit gaat zo uit de hand lopen. Qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
0: Schrikken.
1: Ja, en dan wordt het opgeruimd, maar dan gaan ze daarna, moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik.
0: Want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. Want ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
1: Ja, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
0: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
1: Ja, maar dan zou je
0: zien. Want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
1: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission, die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder. En dan komen ze alsmaar kijken.
0: Je moet erom lachen.
1: Ja, ik moet erom lachen. Maar omdat het zo draconisch is. Ja. En zij hebben dus veel minder regels, maar via de weg van unfair practice, oneerlijke handelspraktijken, dit soort extreme class actions waarmee je ter verantwoording wordt geroepen als je schade toebrengt. Mm-hmm. Zij hebben een harm-based system.
0: Harm-based system.
1: Ja, alles mag tot je schade toebrengt en dan gaat de motor aan. Maar wat ik even wil zeggen, die Amerikanen hebben met één zaak gaan ze meer bereiken dan al onze regels hier in Europa die zijn op het voorzichtigheidsbeginsel, die aan de voorkant van de regulering zitten.
0: Maar dit is een interessant verschil. Dus in Amerika mag je je gang gaan totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is, en dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij, wij proberen vooraf of tijdens te reguleren.
1: Dus wij reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
0: Ja.
1: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken en instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
0: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
1: Nou, Ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, oké, tuurlijk moet je schade voorkomen. Maar ik ben wel een beetje, ik ben nu al 30 jaar in de praktijk. En ik werk met die grote bedrijven en alle Europese grote bedrijven. En bijvoorbeeld één voorbeeld, de privacywet, de AVG, die zegt je moet persoonsgegevens goed beschermen.
0: Ja.
1: In Amerika hebben ze dat helemaal niet. Geen enkele regel dat je bepaalde soorten persoonsgegevens, maar algemene regel hebben ze niet. Maar ze hebben wel een regel, als je data kwijtraakt, dan moet je naar buiten. Dan moet je het publiceren, hé, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, hé, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
0: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je maar zeggen.
1: Wat ik wil zeggen, is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
0: Ja. Maar dan,
1: dat is toch interessant?
0: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde al Kim van Sparretak. We hadden het bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, en die hebben nu Meta, bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6% van de jaarlijkse wereldomzet.
1: Wereldwijde omzet.
0: Heb je het over miljarden. Als zij niet veranderen.
1: Ja.
0: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
1: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating.
0: Het ging inderdaad over de leeftijds.
1: Ja. De commissie heeft drie onderwerpen. De privacy settings, dat die niet goed staan. Verslavende technieken. Mm-hmm. En de age gating. En die age gating is natuurlijk.
0: Age gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
1: Ja. Maar ze hebben een flauwe test van je dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je? Die kinderen zijn niet gek. Dus dat is. En dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd.
0: Die van Biden. Ja.
1: Dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, oké. Maar dan heb je wel een goede age gating. Maar stel, dan betekent nog niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Oh. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachter aan.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen en wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Ja. Nou, dus ik ben voor. Hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
2: handelstarieven.
1: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
0: Ja.
1: En dus dat is een. En ze kiezen juist die age gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
0: Ja, dat gaat kun je daar als mooi in aansluiten.
1: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden, maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet? Ja. In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpie, toch?
1: Ja.
0: Okay. Nu niet meer, hè?
1: Niet meer, nee.
0: Hoe vaak zeg je nu, I told you so?
1: Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie. Okay. Nou, ja.
0: I told you so. Lokke Morel, zometeen nog. Veel meer, blijf luisteren.
3: Ik open de vergadering. Ja, voorzitter.
1: Ja, dank voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij hectometerpaal 56,7. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 114,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af. En dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd. Maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog, met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Verbieden, rapporteren, aan banden leggen of de bedrijven zichzelf laten reguleren. Hoe kunnen de sociale media-platforms aan onze regels worden gebonden zonder dat ze met geitenpaadjes toch hun gang blijven gaan? Ik vroeg het eerder dit jaar aan Lokke Moerel, privacyadvocaat en hoogleraar Global ICT aan Tilburg University. In BNR's Big Five van Sociale Media onder vuur.
14: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
15: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
14: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
13: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dat ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag, als je het goed vindt. Gisteren de gast Thekla Reuten, actrice. Maar niet alleen dat, ook medeoprichter van de stichting Smartphone Vrij Opgroeien. Ja. Hebben momentum. In alle gemeentes van Nederland zijn inmiddels scholen. Of zijn ze aanwezig op scholen. Ze had een uitgebreide kettingvraag voor je. Luister even mee.
16: Geachte Lokke Morel, u stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit. Punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet. En later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen. Door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
13: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
1: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen, is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat... Langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk dat de echte schadelijke impact op kinderen begon toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten en dan konden inloggen en dan even erop konden en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo. Maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
13: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden die je kon uitdelen. Misschien dat wel.
1: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen en de ramen dicht had omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
13: En jullie achterin. Die zit er nog vrolijk bij.
1: Oh man, ja.
13: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom, spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, valt wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
1: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
13: Ja. Dat duurt gewoon even.
1: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En het eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies, ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou, en dan
13: iedereen
1: stak
13: toch,
1: ik, stak, ja. Ja, dan stak iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Dat heb, op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, 14 of 16 een TEDx talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacy activisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie.
13: Ja.
1: Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
13: En dat je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
1: Ja.
13: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef.
1: Ja, ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien, ja, en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je, ik ga mijn kinderen dat lezen? En dan moesten ze wel lachen.
13: Ja.
1: Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar als je moet het design in het platform zelf veranderen.
13: Ja.
1: Die probleem moet liggen bij die platform. Ja. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika.
13: Ja.
1: Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age check, dat ligt dat ze moeten toch, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
13: Daar bent u wel.
1: Nee. Je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid.
13: Ja. En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat?
1: Of nou nee, dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
13: Ja, ja.
1: Dat is een heel andere insteek. En ja, zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zeiden dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, ja, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totale landslide.
13: Maar je noemt nu het woord product, dat is wel interessant, want er is ook een manier van denken hierover die zegt, wij zijn zelf het product.
1: Dus nou, mensen, zijn, individu.
13: Ja, wij het individu. Zijn de gebruikers, zijn het product. We krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden we, om we kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
1: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
13: Ja.
1: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen, oké, nou dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen, dan word je niet getrackt en krijg je... Maar dat gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
13: Yeah.
1: En, maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor, en dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen, je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
13: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degenen die op het platform zitten. En ze weten dan, ik ben een man, een bepaalde leeftijd,
1: alles.
13: Ik heb hier interesse in.
1: Ja.
13: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
1: Ja.
13: Wordt ook uitgelegd als een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
1: Ja.
13: Maar jij zegt, misschien moeten daar gewoon wel die moeten misschien wel verboden worden.
1: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Dat je in de regio Amsterdam woont. En dan kun je al heel veel dingen en dan uitsluiten, inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, dan zo was het in het begin.
13: Dat ik wel Viagra te zien moet
1: krijgen. Ja, ik hoop het voor je langzamerhand. Ja, en dus.
13: Maar is het dan zo, jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat wij nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder.
1: Oh man,
13: toch?
1: Ik heb de profielen van mij gezien. Dat is dat gaat echt, dat is extreem. Ze weten. Ook Cambridge Analytica.
0: Ja, die, dat schandaal.
1: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
0: Ja.
1: Ik ben eens een keer gaan zitten, hè, om mijn eigen datapunten op te schrijven.
0: 10.000?
1: Nou, toen kwam ik op 200. Toen heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij.
0: Dat
1: alle dingen, alle dingen die ik niet leuk vind, zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. Nou ja, zo, weet je wel. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
0: Ja. Maar zij hebben er 10.000.
1: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
0: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
1: Ik denk dat het, als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
0: Ja, en het hyper personaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat?
1: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je, zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
0: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
1: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
0: Van jou.
1: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
0: Hopeloos naïef.
1: Hopeloos naïef, ja.
0: Om 11 uur begint BNR Zaken doen. Dat zijn de onderwerpen van vandaag.
17: Nou, misschien ook wel naïef. Denken dat je morgen op vakantie kunt gaan en dan geen file tegenkomt. Want het is Zwarte Zaterdag. En de dag voor Zwarte Zaterdag ontvang ik de bestuursvoorzitter van de ANWB. Marga de Jager is dat. Over hoe je op vakantie kunt gaan. Een beetje goed voorbereid als het even lukt. En natuurlijk ook over alle talloze andere activiteiten die de ANWB ontplooit. Het gaat onder andere over verzekeringen. Ja, hoort dat nog wel thuis bij een bedrijf dat zich toch eigenlijk vooral met mobiliteit bezighoudt? Wat moet je dan met woonverzekeringen? Nou, dat soort vragen ga ik natuurlijk ook stellen aan Marga de Jager. Het bedrijvenpanel is er met onder andere het lot van de banenafspraak. Een hele poos geleden is al afgesproken dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zou 125.000 banen moeten opleveren en de teller stokt ruim voor de 100.000. Is die regeling te moeilijk? Hebben werkgevers er geen zin in? Speelt er iets anders? We gaan het allemaal horen. En natuurlijk is er ook ruimte voor Arnoud Boot, die nog een analyse loslaat op Kevin Warsh en hoe hij in de media wordt ontvangen. De nieuwe voorzitter van de Fed. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd, Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, een minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar, Oké, we staan, je zei, we zijn net begonnen. Hè, en aan het inperken van die digitale revolutie, om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu, hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij, dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn?
1: Nou, er gaat nog heel veel water door de, wat is het?
0: Rijn?
1: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben, en dan zullen er elke keer weer nieuwe dingen oppoppen die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch, en dan hoe ik Kim daar inspanningen waardeer. Hè, dat wil ik even.
0: Ja,
1: ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt. En dat is allemaal hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren is voor mij dan niet nuttig. Hè?
0: En dat is door nieuwe wetten te maken?
1: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat, mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes, je mag geen dark patterns. En
0: je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
1: Ben ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt, is de implicatie, we kunnen nu niks doen. Mm-hmm. En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie, die daar vol nu met age gating, die kan ook vol op al die, zeg gewoon unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk. Praktijkenwet in heel Europa.
13: We hebben nieuwe wetten nodig. Ga die bestaande wetten handhaven?
1: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek, dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees van dat endless scroll of dit soort trucendozen om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk. En daar kan je gewoon wat tegen doen.
13: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden. Maar dat gebeurt niet.
1: Nou, dus dat zien ze dan, ik weet niet, het is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens, het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol.
13: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
1: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen naar moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan. Ja. Die heeft gezegd, dit vind ik, hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog drie lagen naar beneden moet en niet meer begrijpt waar.
13: Waar geef ik nou toestemming voor?
1: Ja, waar geef ik naartoe? Of anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd, dit is het. En je kan nu nog een maand krijgen of twee maanden om het aan te passen. En anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn. Maar okay,
13: dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk, we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
1: En dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook. Kijk, er zijn zoveel trucendozen.
13: Ja.
1: Dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
13: Geen losse regels voor
1: elke trucendoos. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt, als het niet verboden is, dan mag het.
13: Mm-hmm.
1: Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al, je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen, weet je wel. Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, toch. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. Okay. En wat we zien, een manier om dat wel goed te doen, vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI-act. Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
13: ChatGPT, OpenAI, Claude, noem maar op
1: en zo. Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten. Die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Zeiden, nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze ik noem dit zelfregulering, backed up by government enforcement.
13: Ja,
1: want daarna gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze.
13: Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers.
1: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
13: Ja.
1: En
13: wat houdt dat dan in?
1: Je moet kinderen beschermen online.
13: Okay, ja.
1: En toen zeiden de TikToks van deze wereld, daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
13: Ja.
1: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat. Als ik iets lelijks post, een waarschuwing, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
13: kortom, het kan wel.
1: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien, is hoeveel dingen, aan welke knoppen zij allemaal moeten draaien om iets age-appropriate te maken.
13: Yeah.
1: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat kan specificeren, dan mis je gewoon de clue. Begrijp je dat?
13: Ja.
1: Ja, en dan kan je, net tenminste, als onze reclamecodecommissie, dat concurrenten ook kunnen zeggen, joh, die feature van hem, die is niet goed.
13: Nee.
1: En dan zegt die codecommissie, ja, dat vind ik ook, weg ermee. Ja. Begrijp je? En dat, ja, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind, qua gedachten, is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
0: Nee, die zal je dus. En die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
1: Dat en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren, maar wel een backup met government enforcement, dat het niet vrijblijvend is. Nee. Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend.
0: Nee. Ja. We zouden het dus nog over AI hebben kunnen hebben, maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan. Dus we spreken gewoon af dat je dan andere keer voor langskomt. Want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon, als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen. Dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan. Die AI-revolutie.
1: Ja, we hebben nog zoveel problemen. Ja.
0: Succes daarmee. Ja, het is. Want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd. Nee, de zon gaat verschijnen. Maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
1: Ja.
0: Nou, doen we de volgende keer dan?
1: Doen we volgende keer.
0: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
1: Oh ja.
0: Caroline de Guijter is de gast volgende maandag bij mijn collega Diana Matroos. Ja. Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC. Schrijft een interessante column. Elke zaterdag.
1: Super column.
0: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen. Eigenlijk, ja. Dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie. En je mag er een kettingvraag stellen.
1: Oké. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal alle ballen tegen big tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn idee zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt. Dat je over kan stappen. Mm-hmm. Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit of strategische autonomie is dat je zelf dingen moet kunnen, omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan afzetten tegen big tech, begrijp je? Ja,
0: en de vraag?
1: De vraag is of ze dat met me eens is en wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
0: Die 30% of dat het 100% moet zijn, zoals ook wordt gepleit. Het wordt maandag gevraagd aan Caroline de Guijter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcastgenaam. Tot volgende week. Dat is Big Five er weer. Fijn weekend.
18: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
19: The Gradometer.
20: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
21: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
18: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
22: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
22: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
24: Oh God damn, you got me in love.
22: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
3: Obli, meer rust, meer rendement.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Nu in de BNR-app.
17: Bijna 50.000 migranten steken in 24 uur over naar de Spaanse exclave Ceuta. En de FIFA negeert felle kritiek, zet de verkoop van commerciële rechten door. ChatGPT laat je niet langer schrijven als grote auteurs. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Annemiek Bosgaard zit bij de ANWB. Annemiek, zien we al de eerste contouren van wat morgen dan waarschijnlijk Zwarte Zaterdag wordt?
6: Nou nee, het is echt nog wel rustig hier hoor, op de Nederlandse wegen. En sowieso goed om te weten, Zwarte Zaterdag speelt zich echt af in het buitenland. Niet zozeer op de Nederlandse wegen. Wat we wel nu zien is bijvoorbeeld vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam, zorgen voor vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar doe je er 10 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. Oponthoud op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Voor Bergen heb je 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Vanaf Port Zeelanden heb je 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op onder andere de A9 richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7 en op de A44 richting Den Haag bij 21,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. Het gaat de goede kant op met het bestrijden van de bosbrand op Kreta, zegt de brandweer. Maar het wil nog niet zeggen dat het vuur onder controle is. Woensdag brak brand uit in de buurt van de toeristenplaats Retimnon. Door droogte en harde wind kon het vuur zich snel verspreiden. Nu zijn de omstandigheden iets beter. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Het leven is weer een stukje duurder geworden, blijkt uit nieuwe inflatiecijfers. En het Chinese JD richt de pijlen op Europa. De overname van Ceconomy moet daarbij helpen. Al heeft de Europese Commissie nog wat twijfels over dit deal. Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
8: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
9: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
28: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen?
1: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de banenafspraken en wat daarvan terechtgekomen is in het bedrijvenpanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 dan weer een gesprek met Marga de Jager. Topvrouw, bestuursvoorzitter van de ANWB over onder andere hoge brandstofprijzen, vastgelopen cao-onderhandelingen en, als we eraan toekomen, ook nog Zwarte Zaterdag. Maar nu eerst naar economisch nieuws van vandaag. Heeft te maken met de inflatie. Die is deze maand, in juli dus, uitgekomen op 3,1%. Snelle raming van het CBS. En dat komt met name door de gestegen brandstofprijzen, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
12: Ja, dat zit hem vooral weer in de energie. In juni daalde de prijs van gas en benzine. En dat zagen we toen ook direct terug in de inflatie. Maar ja, in juli was het toch weer raak. De akkoorden die er waren, die vielen in duigen. De straat van Hormuz die ging weer potdicht. Ja, en dat vertaalde zich direct terug in hogere olieprijzen en dus in hogere prijzen van benzine en diesel. Ja, dat is toch wel de belangrijkste oorzaak dat die inflatie weer omhoog is gegaan.
17: Het is nu dus de vraag hoe we de oplopende inflatie gaan terugdringen. Niet alleen in Nederland loopt die inflatie namelijk ook op. Ook in andere Europese landen is dat het geval. Volgens onze huiseconoom Han de Jong is er daarom een reële kans dat de Europese Centrale Bank, de ECB, opnieuw met maatregelen moet gaan komen.
13: Kijk, dat die inflatie nu is opgelopen, dat ligt aan die energieprijzen. De ECB heeft natuurlijk die energieprijzen ook niet aan een touwtje zitten. Moet ik wel zeggen, weet je, als je nou kijkt naar de landen om ons heen, eigenlijk is het beeld overal hetzelfde. In België iets opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Spanje wat opgelopen en ook hoger dan bij ons. In Duitsland behoorlijk opgelopen. En ja, het zit er dik in dat de ECB de rente nog wel een keertje gaat verhogen.
17: Ondertussen staat de AEX om mee af te sluiten boven de 1100 punten, 1106 punten. Zometeen iets na 11:30 meer van onze beursnerds.
10: Bedrijvenpanel.
17: De banenafspraak die moest 125.000 extra banen opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er, ruim 10 jaar later, 33.000 banen minder. En Mediamarkt heeft straks mogelijk een Chinese eigenaar, maar de Europese Commissie heeft nog wat twijfels over de geplande overname door JD.com. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. En Arco van Brakel is hier, ondernemer, auteur van het boek Help! Mijn chatbot wil opslag. Ook verbonden aan Stichting 155 Help een Bedrijf. Carlijn Lortie is er ook, serieondernemer, expert op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Welkom, leden van het panel.
14: Dankjewel.
17: Met, zoals gezegd, nieuws over JD.com. De Europese Commissie heeft dat bezwaren geuit tegen de voorgenomen overname van Ceconomy. En dat is dan weer het moederbedrijf van Mediamarkt. Brussel onderzoekt of Chinese staatssteun een oneerlijk voordeel heeft gegeven aan JD.com of de Europese markt. Onderzoek raakt aan een bredere ontwikkeling, namelijk de opmars van Chinese retailgiganten die met een feilloze logistiek en nieuwe merken voet aan de grond proberen te krijgen in Europa. Is JD iets om te vrezen of om te verwelkomen, Arco?
15: Allebei, denk ik. Maar het hangt ervan af wat je perspectief is. Ik vind zelf de defensieve reactie van die moeten het vrezen, het is gevaarlijk, dat vind ik een beetje een niet-ondernemende manier van doen. Want je zegt het net zelf al in je aankondiging. Ze hebben feilloze logistiek. De Chinezen doen iets. Die hebben natuurlijk wat minder last van de wet op de remmende voorsprong gehad dan wij. Die doen iets waar wij wat van kunnen leren op dit moment. Dus ze gebruiken technologie. Hè. JD is ook veel meer dan een... Ik denk zichzelf niet als retailbedrijf zien. Ik denk zichzelf als technologiebedrijf zien. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een Amazon, een Coolblue, een Picnic en een thuisbezorgd in één is. Met een flinke saus techniek eroverheen.
17: Nou, de topvrouw van dat bedrijf heeft in NRC gezegd: Europa verdient ons eigenlijk ook. Want Wij worden als Europeanen nu nog niet goed bediend. En zometeen als JD hier voet aan de grond heeft gekregen, dan gaan we nog eens wat meemaken. Dan weten we hoe het echt moet, hoe dat spel gespeeld hoort te worden.
15: Ja, ik denk dat ze ik weet niet of het 100% kan waarmaken, maar het is wel echt waar dat we in Europa, mede door heel veel regels en andere dingen waar bedrijven aan moeten doen, niet meer altijd de klant op nummer 1 hebben staan. En
17: maar die Europese regels gelden dan toch ook voor Chinese bedrijven als die het hier gaan proberen?
15: Maar die hebben hun logistiek en hun technologie zodanig op orde dat de klantvriendelijkheid in de techniek zit opgesloten.
6: Ja, en daar denk ik, Arco, wel heel even iets anders over. Want, ik weet niet, heb je net hiervoor ook even de Big Five geluisterd over cybersecurity en wat er opgeslagen wordt? Ik hoorde 10.000 datapunten per persoon. Nou, en daar zijn die Chinezen natuurlijk wel echt heel erg goed in. Dus jij komt een winkel binnen, ze weten al wie je bent, waar je naar op zoek bent, waar je op gegoogeld hebt, of nou ja, Google ze dan niet gebruiken, maar waar ze weten al precies. Ik las zelfs in het artikel van het NRC dat ze de afmeting van je woning weten om te weten of die wasmachine in die NIS past. Ja, ik weet niet of ze zoveel van mij moeten willen weten.
17: Maar als dat jouw gemak dient, dan is al vaker gebleken dat veel mensen dat gewoon wel prettig vinden.
6: Ja, totdat je dus echt beïnvloed wordt. En dat worden we de hele dag, hè, laten we wel wezen. Dus daar wil ik wel realistisch over zijn. Alleen die beïnvloeding gaat wel steeds verder en verder en verder. Ja. Dus ja, we geven nog meer autonomie uit handen daarmee.
15: Ja, maar dat ligt niet per se aan China of niet. Want als je weet wat de bank inmiddels van je weet, Amerikaanse bedrijven inmiddels van je weten, privacy is een illusie inmiddels. Wat het niet minder gevaarlijk overigens maakt. Maar dat is wel de wereld waarin we leven. Ja,
6: die vrees
15: zit
6: is
15: zeker
6: wel
15: wat achter. Ja. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe met welke drive zij aan de gang zijn. Ja. En dat is een hele interessante analogie te trekken met de jaren 70, 80. Want in China zelf gaat het niet zo heel goed.
17: Nee, ze hebben Europa nodig om hun spullen kwijt te kunnen.
15: Maar dat was met Japan ook in de jaren 70, 80. Toen kwamen die. Want in China zelf gaat het niet zo heel goed.
17: Nee, ze hebben Europa nodig om.

0: machines waar ze zo dol op is. Ja, waarom zouden we dat dan in China gaan kopen?
1: Nou ja, we kopen het lokaal volgens mij. Dus ze willen het wel echt hier met de Europese spelers gaan doen. Alleen het systeem, hun businessmodel, dat willen ze echt hier gaan uitrollen. Dus echt die mensen van de bezorgers, de hele productie, dat willen ze allemaal in eigen beheer houden. Waardoor het dus eigenlijk een meer geoliede machine wordt. Alles op elkaar afgestemd. Dus ik denk dat, en zeker dat we daar iets van kunnen leren. Alleen die schaalgrootte, en daar gaat het hier eigenlijk om, die hebben ze dus ook mede gekregen door die staatssteun. En krijgt dus Europese organisaties de mogelijkheid, hebben ze de mogelijkheid om ook op die schaalgrootte te komen? Of zijn ze alweer ver voorbij, waardoor je eigenlijk geen eerlijk speelveld hebt?
2: Ja, dat is iets wat ik moeilijk te beoordelen vind. Tegelijkertijd is het ook wat het is. En zie je gewoon dat wij in Europa wel hebben zitten slapen. Ik kijk naar de auto-industrie, waar in Europa natuurlijk, het is dagelijks in het nieuws. Pas tot 2030 duurt het voordat die uit is geziekt, heb ik vanmorgen gelezen. Vind ik nogal wat. Maar als je ziet wat voor prachtige auto's. Ik zal mezelf nog niet zo snel kopen. Ik heb er een emotie bij. Maar wat voor een prachtige auto's uit China komen en welke kwaliteit die dingen hebben, dat is niet meer de Landwind van 15 jaar geleden die ongeveer uit elkaar viel als je ermee remde.
1: Nee, maar bij die producten, die consumentenproducten, denken wij bij China ook niet gelijk aan die kwaliteit. Nee, dus ze zullen aan imago.
2: Die is er wel.
1: Ja, maar ze zullen wel echt aan imago nog wel wat moeten doen.
0: Je kunt er een wasmachine kopen met verschillende trommels, hè?
1: Ja.
0: Voor je ondergoed en voor je babyrompertjes en voor je sokken. We gaan het allemaal anders doen.
2: Dat is toch wel omdenken. Ja. Ik weet niet of het hier gaat werken, maar het is wel anders kijken. Dus wat je vooral ziet is dat we nu businessmodellen die doorgeïnnoveerd zijn door China, die gaan we importeren. En als je daar niet goed naar kijkt en daar niet van probeert te leren en alleen maar defensief denkt, ja, dan sta je sowieso op achterstand.
1: Nou, weet je wat het mooie is? Dan komen we eigenlijk bij het begin van het gesprek terug. Zij weten wat ze moeten ontwikkelen doordat zij in contact zijn met de consument. Ja. De consument vraagt het en zij maken het. En omdat het hele proces bij hun in beheer is, kunnen ze dat dus heel snel doen.
0: Overigens heeft die CEO van Seekonomy, dat moederbedrijf van Mediamarkt, gezegd dat de data op Europese bodem blijft. Mm-hmm. Is dat voor jullie hier aan tafel geruststelling genoeg? Is daarmee de kou ook min of meer uit de lucht? Want het ging jou ook om wat er allemaal wordt verzameld.
1: Nee, denk ik niet. Nee, want als die technologie die ze daar dan ook gebruiken ook gewoon hier wordt toegepast, ja, dan gaat diezelfde beïnvloedingstechnieken ook gewoon hier toegepast worden. Dus het gaat mij meer om de werkwijze en hoe integer daar ze mee omgaan en toch ook wel de eigen keuze kunnen houden, in plaats van dat alleen die data dus in China zit, zeg maar.
2: Ja, ik weet ook niet of het gevaarlijker is dat de data in China staan, of dat ze in Frankrijk staan, of dat ze in Amerika staan.
1: Nee.
2: Het hangt er vanaf of je leiders hebt die er ethisch mee omgaan en wat doe je ermee. En ik vind het denkbeeld dat Chinezen gevaarlijker zijn dan Amerikanen ook een tikkeltje achterhaald, als ik eerlijk ben.
0: En wat vind je van de gedachte, dat kwam ook naar voren in het gesprek met deze Chinese topvrouw, dat het twee richtingen verkeer is, dat er ook voldoende kansen zijn voor Europese bedrijven in China, terwijl NRC feintjes opschreef dat er sprake is van consumptienationalisme, dat Europese bedrijven juist een beetje op hun retour zijn
1: in China. En de markt koelt af, dus ik weet niet.
2: Ja, maar dat consumptienationalisme, dat komt ook ergens vandaan. Kijk, bedrijven als Porsche zijn mensen aan het ontslaan, maar bedrijven als Build Your Dream, die maken minstens even mooie auto's. Ik weet niet of je wel eens goed gekeken hebt. Ik zit even in de autohoek omdat ik daar vanmorgen wat over gelezen heb. Maar ze maken gewoon zulke mooie producten, dat het is niet consumptienationalisme, want het moet Chinees. Nee, het is gewoon mooier en beter. Nee,
0: maar bij BYD speelt natuurlijk ook die kwestie waar Carlijn net op terugkwam, namelijk hoe zijn ze zover gekomen en hoe hebben die modellen relatief lang goedkoop kunnen zijn.
1: Ja.
0: En dan kom je weer uit bij de gulle gift van de staat.
2: Ja.
0: En doet dat er dan toe of niet? Dat er staatssteun om de hoek is komen kijken.
2: Dat doet er zeker toe. Maar ja, weet je, als de wereld eerlijk was, dan.
1: Nou, weet je wat ik wel bijzonder vind? Zij doen nu wel proactief risicomanagement. Want er wordt wel gezegd door Seekonomy van, wij kunnen eventueel die staatssteun ook nog wel weer terugbetalen. Of weet je waar, we kunnen daar wel concessies in doen. Dus zij weten ook echt wel van, hey, wij hebben hier wat te doen en wij glijden niet zo lekker door die hele overname heen. Vind ik ook wel weer mooi om te zien. Maar ja, daarmee erkennen ze eigenlijk een beetje dat er wel degelijk wat te bespreken is.
2: Ja, maar dat leidt toch af van het feit dat ze gewoon hogere kwaliteit zijn gaan maken en beter naar de klant geluisterd hebben. Het geldt namelijk ook voor Korea. Dat waren in het begin ook Menki-producten. Moet je eens kijken wat daar vandaan komt.
1: Ja, ik ben er wel benieuwd naar, toch
2: het is,
1: ook wel.
2: Ze hebben daar harder geïnnoveerd met meer drive, met de wet op de remmende voorsprong die ze op hebben gezet in de energie om hele mooie dingen te maken en te ontwikkelen. Ik denk dat we niet even moeten afgeleid worden door te veel over

0: staatssteun te zeuren, maar ook eens kijken, wat doen ze nou precies? Wat kunnen wij daarvoor leren? Hoe kunnen wij dat slimmer aanpakken? Want we kunnen iets leren van hun. Tegelijkertijd kunnen zij leren hoe je vertrouwen opbouwt. Want dat is iets wat we in Europa heel erg goed hebben gedaan.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel. Benieuwd wat jullie daarvan maken.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Arco van Brakel, Carlijn Lortie zijn de leden van het bedrijvenpanel. Na maar liefst 13 jaar geven de oprichters van Zeepje de dagelijkse leiding uit handen. De zeepmaker zoekt via LinkedIn notabene een nieuwe CEO die het bedrijf moet helpen met doorgroeien. Ze schrijven onder meer dat het een verhaal is dat veel verder gaat dan één post op LinkedIn. Het gaat over burn-outs, een impactbedrijf waarvan de groei stilvalt. Een moeilijke reorganisatie, opnieuw leren wat leiderschap betekent. En we moeten LinkedIn goed in de gaten houden, want er komen veel meer hoofdstukken van dit verhaal blijkbaar naar buiten. Overigens, de eerste reactie op die post van een van die oprichters was: wij vervullen deze functie samen met een executive bureau. Search bureau. Dus het is niet zo dat we allemaal ons hand kunnen opsteken en dan CEO kunnen worden van Zeepje. Maar is het wel een manier om je vijver groter te maken?
3: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Nee, het gaat over transparantie. Het gaat over. Ze willen ook gewoon dat merk, Zeepje, en een community dienen eigenlijk. Hè? Dus je koopt Zeepje omdat je het beter voor hebt met de wereld. En dus wil je een inkijkje in het bedrijf. Je wil daar onderdeel van die familie voelen. Dus dat doen ze gewoon slim, doen ze goed. Ben jij nog niet getagd trouwens ook, Thomas, of daaronder? Want je kon dus wel inderdaad kandidaten taggen, hè?
1: Oh ja? Nee, ja, ik ben nog niet genoemd.
3: Nee, ach, jammer. Nou ja, ik heb er vanochtend eventjes door de reacties heen gebladerd. Ah, het is sowieso moedig dat ze gewoon de boeken opengooien en vertellen over hoe het echt gaat achter de schermen. Dus ja, qua merkstrategie, goed, ga je wel je search content maken. Ik weet niet of dat het heel slim is.
0: Ja, het is een beetje een trend die je ook bij veel jonge ondernemers ziet. Ik coach zelf toevallig zo'n ondernemer in Apeldoorn. Die ook Mr. Boost, ontzettend leuk bureautje, moet maar eens kijken. Die onderneemt ook in het openbaar.
3: Ja.
0: En dat is best wel interessant. Het is super leerzaam. Je bouwt een community mee op. Als je dat op de goede manier doet, dan heb je enorm de gunfactor aan je kont hangen. Wat ik heel interessant vind van deze manier van hoe ze het hebben neergezet, is een probleem wat wij bij 155 echt heel vaak tegenkomen, waar NL Groeit bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig is. Namelijk dat ondernemers bij een mannetje of 20, 25, 30 personeel hun eigen bedrijf vaak niet meer zo leuk vinden. En inderdaad in de burn-out of de boor.
1: Ze blijven er overigens wel bij betrokken. Dat hebben ze duidelijk aangegeven. Je gaat samen met ons verder bouwen aan Zeepje. En dat is weer een ander vraagstuk.
0: En ik hoop dat ze dat ook in het openbaar gaan doen. Dat die manier van ondernemen. Want dat is het meest leerzame. Want sowieso de keuze om dus een CEO aan te nemen, omdat je zelf ontdekt dat jouw leiderschap niet meer bij je bedrijf past, vind ik uiterst verstandig. Dat zouden meer mensen moeten doen. Door modderen tot misgaat en steeds gefrustreerder worden, is het allerergste wat je kan doen.
1: Het is dus al wel misgegaan, want er wordt gesproken, en dat is overigens ook geen geheim, over die reorganisatie, over een burn-out. Dan ben je dus al wel
0: lang
1: doorgegaan.
0: Ze hadden eigenlijk
1: woestijntocht gegaan.
0: Ze hadden iets eerder moeten doen. Dit is waar heel veel ondernemers tegenaan lopen. Dat ze denken, ondernemen is niet meer leuk, ik ben alleen maar dat managen, ik heb alleen maar procedures en processen, ik wil weer ondernemen. Dus als zij deze kans gebruiken door deze CEO aan te nemen, dat ze weer gaan ondernemen, dus de operatie overlaten aan de CEO en op een manier aan de business werken, dat ze niet die CEO in de weg zitten.
3: Ja, dat
0: is namelijk een hele belangrijke.
3: Ja.
0: Ik hoop dat ze dat ook in het openbaar gaan laten zien, want dat is wel de heilige graal voor veel ondernemers.
3: Ja, en weet je waarom het vaak niet over wordt gegeven? Is, kijk, en hier ook in de facturen stond, je gaat leiding geven aan 16 mensen. Ze zoeken een CEO, die andere wordt CFOO en die blijft er ook aan werken. Dus je wordt eigenlijk best wel heel een zware top, zeg maar. Dus
0: voor
3: de omvang van de organisatie. En de ambities zijn heel groot. En ik zat wel te denken, ook als je die vacature even echt inhoudelijk leest, een beetje vanuit mijn interesse vanuit de governance, zeg maar. Het gaat hier over een bedrijf waar het netwerk het allerbelangrijkste is. Dus zij zoeken echt wel iemand die al die contacten heeft, ook bij die supermarkten, die ingangen. En ik denk dat als je daar ook heel eerlijk over bent, hè, en degene die je gaat werven, ja, ik denk dat je dat dan nog weer verder naar voren brengt.
1: Maar wat zeg je dan eigenlijk? Het gaat om het adresboekje.
3: Ja, tuurlijk. Ja, ik heb een tijdje een organisatie geholpen die suikervrij snoep in de markt wilde zetten. En die moesten dus ook in de schappen komen. En het draaide allemaal om netwerken. En als je de juiste persoon had die je in je organisatie inhuurde, dan kwam je bij die Albert Heijn's en dan kwam je bij die Lidl's, et cetera, kwam je binnen. Dus juist in die consumentenproducten gaat het om het netwerk. En ik zou het heel tof vinden als ze daar ook een boekje over open doen.
0: ja, ja. Dat zou ik ook. Ja, ik ben helemaal mee eens. Ah, dit is zo leerzaam, joh. Ja. Dus het is leuk dat zulke bedrijven dit gewoon doen. Dat ze ook het lef hebben om in het openbaar, gewoon publiek, gewoon zeggen: dit is onze uitdaging. We zijn burn-out geraakt, want we hebben het verkeerd gedaan. En we gaan het weer op een andere manier oppakken.
3: Maar Arco, nog één kleine zijnde dingetje. Je kan natuurlijk niet als ondernemer, als founder, alleen maar leuke dingen doen. Dus ik lees ook een beetje tussen de regels door. Hey, dat leidinggeven, dat is niet heel erg wat voor ons. Ik wil lekker aan mijn bedrijf, creatief, innovatief bezig zijn. Laten we die interne organisatie even aan iemand anders over. Dus dat moet je ook gewoon eerlijk over zijn.
0: Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ja. Maar kijk, het kan nooit 100% leuk zijn, maar dat weet elke ondernemer. Ja. Als het 90% niet leuk is, dan doe je toch iets verkeerd. Dan heb je voor jezelf een drukke baan gecreëerd in plaats van een gave onderneming.
1: Heb jij al iemand getagd? Een kandidaat aangedragen?
3: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ga erover nadenken.
0: Ja, ik weet wel iemand. Ik ga denk ik ook iemand taggen.
1: Echt waar?
0: Ja. Daar ga ik niet.
1: Je kan het, maar als je het tagt. Ja,
0: ik moet even vragen
1: dat is eigenlijk net zo openbaar als LinkedIn.
0: Ja, ik ga even vragen of ze getagd wil worden. Dat ga ik eerder doen. Ja, ik ben altijd voorzichtig mee. Ja.
3: Succes ermee, heren. Ja.
1: We moeten het 10 jaar nadat die banenafspraak werd gelanceerd ook hebben over het succes of het ontbreken van succes van de banenafspraak. Afspraak was 125.000 banen extra voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de teller, officieel moet het toch naar buiten komen, maar stokt ver voor de 100.000 extra banen, 92.000 banen. Ik weet niet, zijn jullie in de positie geweest dat je aan het hoofd de leiding hebt gegeven aan een bedrijf met meer dan 25 medewerkers, want dan geldt die verplichting?
0: Ja, Arco, nee, niet aan het hoofd, maar wel als aandeelhouder. En in dat geval was het eigenlijk helemaal geen moeite om het te doen, want het is een softwarebedrijf en de mensen met het autistisch spectrum vallen er ook onder, maar het zijn fantastische programmeurs. Dus eigenlijk is het vaak een talent wat er ook onder ligt.
1: Dus dat bedrijf heeft bijgedragen aan die banenafspraken?
0: Ja, in principe wel. Maar
1: nou, in principe? Of?
0: Maar dat was helemaal geen doel op zich. Want je hebt gewoon, maar het kost wel heel veel aandacht extra. Dus het is wel degelijk iets waar je op moet inrichten. En kijk, wat mij opvalt in dit verhaal. Kijk, in ons geval was het niet een probleem om deze mensen aan te nemen. Er moest wel heel veel omheen organiseren. Vooral ook in de coachingsfeer, in de persoonlijke begeleidingssfeer. Dus het is echt waar gewoon wel iets waar je heel erg gewoon bewust mee bezig moet zijn. Maar wij wilden ook graag iemand een keer in een rolstoel toen aannemen. En dat kon niet, dat het pand gewoon niet geschikt was. Het was onmogelijk om het geschikt te maken. Of we moesten helemaal gaan verhuizen. Dat vonden we wel jammer. Dus soms kan het ook gewoon niet. En dat is wat je hier vaak ziet. Ik heb een aantal mensen ook in de voorbereiding van deze uitzending gebeld. Ik denk wel 1,5 uur bezig ben geweest om het probleem scherp te krijgen. En dat vond ik heel lastig, want bijna iedere ondernemer wil dit en zegt ook, ja, dat moet toch kunnen en ik ga ervoor. Maar er zijn zoveel praktische bezwaren, inclusief regels, die dit in de weg staan. Want leuke voorbeelden ken ik ook. Ik werk bij Breeman, daar doe ik heel veel dingen voor in Zwolle. Fantastisch familiebedrijf. Die hebben ook iemand op communicatie zitten. Nou, die dame is ook in een rolstoel. Maar daar merk je niks van. Want het is gewoon een van de beste communicatiemensen die we ooit gezien hebben.
1: Maar en dan gaat het er ook nog om, als je wil weten of die banenafspraak een succes is, is degene die je aan een baan hebt geholpen ook onderdeel van wat je het doelgroepenregister moet noemen.
3: Ja.
1: Dus dat is ook vrij nauw gedefinieerd, begrijp ik. En daar wordt nu iets aan gedaan.
3: Ja, omdat dat dus echt een kwetsbare groep is. Dus die groep, die willen ze zorgen dat daar werk voor gecreëerd wordt. En jij zegt, en dat die definitie, ja, die wordt dus nu verruimd. Dus als oplossing voor dat de doelstellingen niet gehaald worden, gaat Den Haag zeggen, weet je wat, dan verruimen we. Want dan kunnen we nu ook van de VIA, en dan kunnen we daar een plukje en daar een plukje. Nou, dan zitten we aan dat aantal. Ik vind dat girl math in Den Haag.
0: Ja.
3: Dat is gewoon even doorrekenen en dan denken, nou, we gaan dat toch uiteindelijk halen. Daar zit dat hele probleem niet. Het is, nou, Arco zegt al, de intentie is er wel, de complexiteit is er. Nou, er worden ook oplossingen voor aangeboden om het allemaal over 1 regeling te laten gaan. Maar laten we eens gewoon.
1: Stel dat je nu een bedrijf bent, bleek ook uit het artikel dat nu.nl erover schreef, met meerdere vestigingen. Dan heb je dus ook te maken met meerdere arbeidsregio's. En dat geldt dus ook weer elke keer dat je in die specifieke vijver moet gaan vissen. Dat maakt het niet makkelijker.
3: Nee, zeker niet. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld intern in zo'n organisatie, dus dan heb je iemand van de HR en die is dan misschien wel de helft van de tijd bezig voor een klein plukje medewerkers om al die regelgeving daaraan te voldoen. Ja, en als ondernemer ga je dan ook wel de rekensom maken. Hè? Dus je krijgt misschien daar wel wat voor terug. Maar het komt lang niet uit.
1: Maar als je het dus niet doet en je bent wel verplicht je aan die regeling te houden, dan geldt er, als de wetgeving met zo'n vaartje wordt ingevoerd vanaf 2027 een boete?
3: Ja, een boete, ja. Die ze dan heel vriendelijk inclusiviteitstoeslag noemen. Ja,
1: maar goed, dit weet je dus ook al sinds 2015,
3: ja.
1: Hè?
3: Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, maar inclusiviteit gaat eigenlijk helemaal niet over alleen die job creëren. Dat gaat over een hele mentaliteit. Ja. En dat als je financieel gedreven bent, wat eigenlijk alle organisaties ook zijn, en dat bovenaan zet, dan komt die rekensom niet uit. Maar ik... En dat heb ik ook in het voorgesprek ook aangegeven. Er is een hele nieuwe groep de arbeidsmarkten aan het betreden. Die Gen Z die zeggen gewoon, ik wil voor een maatschappelijke werkgever. Ik wil dat iedereen mee kan doen. Ik wil dat mijn werkgever dit regelt. En als hij zelf dat niet regelt, dan regel ik het wel. Nou, en dan krijg je de beweging van binnenuit. Ik denk, daar ligt die oplossing. Ja. Echt niet aan de boetes.
1: Want Arco, jij zegt heel duidelijk, aan de intenties ligt het niet. Nee. Veel bedrijven zijn tot van alles bereid. De arbeidsinspectie heeft er onderzoek naar verricht en zegt overigens ook dat we moeten accepteren dat er een groep mensen is voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Dus een vorm van realisme. Maar andere conclusies, toch ook in een fix aantal gevallen te weinig tijd en ondersteuning vanuit de werkgever. Er is te weinig gedaan om een werkplek echt passend te maken.
0: Dat is een ander maatschappelijk probleem. Iedereen is zo druk met van allerlei nog wat. Het heeft ook met te veel regels te maken. Want je hebt nu eigenlijk twee regels. De eerste regel is, moet precies aangenomen worden. Dus waardoor het een hele harde rij, waardoor de regel eigenlijk belangrijker is voor dan de intentie. En de tweede regel, dan gaan we boetes hebben als het niet lukt. Wat ook weer ten koste gaat van de intentie. Dus wij proberen alles met regelgeving op te lossen. En er zijn al veel te veel regels voor ondernemers. Dus, en er is ook nog krap op de arbeidsmarkt, waar dit in principe een oplossing voor zou kunnen zijn. Maar de tijd ontbreekt om er de begeleiding in te steken. En dat, we hebben het onszelf zo klem gezet met regels en met een gebrek aan echte oplossingen.
1: Want zonder die regels zouden deze mensen, die dus moeilijker aan een baan te helpen zijn, ook aan een baan komen, of niet?
0: Ja, laat ik even een voorbeeldje geven. Ik woonde vroeger in een klein Betuws dorpje. En daar was een gast, die zou je nu ook een rugzakje geven, zeg maar. En die was niet helemaal met verstandelijk, helemaal 100%. Ontzettend aardig gast. En alle fruittelers uit mijn dorp namen hem gewoon aan. Een tijdje. Dan ging hij 3 maanden daar werken. Dan ging hij 3 maanden in de appels. Dan ging hij 3 maanden in de peren. Dan ging hij 3 maanden fruit soorten. Ja, weet je? En ze wisselden het dorp als samenleving. Werd zo'n jongen gewoon omarmd. Het was zelfs zo, had zijn rijbewijs gehaald. En heeft de rijinstructeur letterlijk tegen CB. Ja, maar hij rijdt echt alleen maar in zijn eigen dorp. Dus krijgt hij. Dus dat kon toen nog in de jaren 70, 80. Mijn punt is even dat je. Sommige dingen moet je niet met regels
1: oplossen.
0: Je moet
1: ook zorg dragen voor elkaar.
0: Ja. Juist. En dat lukt niet meer, omdat we te druk zijn.
3: Individualisering.
0: Ja.
3: Oké, dus gewoon meer naar elkaar omzien. En die zorgtaak samen dragen. Dus niet alleen Den Haag, maar ook die werkgevers, maar ook gewoon je dorp.
0: Ja, dat.
1: Carlijn Lortie, serieondernemer, onder andere oprichter van People Power People, en Arco van Brakel, ondernemer, auteur van het boek Help mijn chatbot wil opslag, voorzitter van de stichting 155 Help een bedrijf. Dank voor jullie bijdrage aan het bedrijvenpanel. Dat ook terug te luisteren is als podcast. Doe dat gerust. Zometeen een blik op de beurs. En daar blijkt de Kospi een voorspellende waarde te hebben voor onze AEX van Zuid-Korea naar Amsterdam in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: De hete zomer, crayonrolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Boschaert. Er staan amper files deze ochtend, dat komt door de zomervakantie. Wel vertraging door wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht duurde een kwartier langer over, want de rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A22 richting Velsen. Voor knooppunt Velsen 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En door grenscontroles heb je oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1 en op de A27 richting Almere bij 114,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. Het gaat de goede kant op met het bestrijden van de bosbranden op Kreta, zegt de brandweer. Maar het wil nog niet zeggen dat het vuur onder controle is. Woensdag brak brand uit in de buurt van de toeristenplaats Retimnon. Door droogte en harde wind kon het vuur zich snel verspreiden. Nu zijn de omstandigheden iets beter. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Universal Music Group kwam gisteravond met kwartaalcijfers. Daar zat voor beleggers geen muziek in. En een hulpkaart om, of een hulpmiddel om knarsetanden tegen te gaan. En een duurzame cadeaukaart waarmee je kunt winkelen bij kringloopwinkels. Ja, kan maar één ding betekenen. Er wordt zometeen gepitcht in BNR Zaken doen.
19: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: BNR Zaken doen is dit voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Met op dit moment in de uitzending tijd voor een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
3: Met onze beursnerd van vandaag, dat is tech- en economie-redacteur, want we horen hem vaak op de radio en dat is goed nieuws. Donner Bakker, goedemorgen.
4: Goedemorgen Thomas.
3: Donner, mooi zo. De AEX, wat is de stand?
4: 1105 punten, komt nauwelijks van zijn plek. Dat was vanochtend anders, toen stonden we op 1111, een nieuw record. Dus dat was tegen een procentje aan, maar ja, we leveren weer iets in. Nou, chippers vandaag aan de leiding. ASM 5,5% in de plus, ook ASML zie ik ertussen staan. Grootste daler is UMG, Universal Music Group, bijna 25% lager. Nou,
3: zo.
4: Daar kom ik zo meteen op terug. De afgelopen weken kun je nou bij die chippers een beetje een patroon herkennen. Je slaat 's ochtends de krant open, je kijkt even wat de Kospi heeft gedaan en die beweging kun je doorvertalen naar Nederlandse aandelen. Nou, laten we dat even doen. De Kospi sloot vanochtend 18% in de plus.
3: Ja, aanvoer. Voor de wat minder vaste luisteraar Zuid-Korea.
4: Ja, de Zuid-Koreaanse beurs inderdaad met de aanvoerders, de chipproducenten Samsung 27% omhoog en SK Hynix 18% omhoog. Weer een flinke stijging vandaag. Nou, daardoor trekken ze onze aandelen hier in Nederland op het chipvlak dus mee. Ga ik even gissen waar dat mee te maken heeft. Amazon en Apple hebben namelijk de cijfers gepubliceerd gisteravond na beurs. En daarmee hebben we 6 van de 7 Magnificent aandelen gehad. Moraal van dat verhaal is, er gaat nog veel en lang geïnvesteerd worden in AI. Daar heb je infrastructuur voor nodig. Oftewel, veel chips, die haal je bij Samsung en bij SK Hynix. Maar ook bij TSMC en Nvidia, die momenteel ook allebei in de plus staan. De chipmakers moeten daarvoor uitbreiden. Dan kom je weer bij ASMI, ASML en BESI uit voor machines. Dus ja, techbedrijven bij, beleggers blij. Ben je ook blij?
3: Altijd.
4: Nou, super.
3: Laat ik zeggen dat we zo meteen nog terugkomen op Amazon en Apple. Maar eerst naar, wat zei je nou, min 25% ja, voor Universal Music Group?
4: 24,4 en hij pingpongt een beetje ertussen. Gaan we even naar de cijfers die ook na beurs gisteravond verschenen. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Een stijging van zo'n 11% jaar op jaar. Grootste deel kwam uit abonnementen bij muziekdiensten als Spotify en Apple Music. Dat is ongeveer 1,4 miljard euro. De diensten verhoogden namelijk de prijzen. En ook werden er wat meer platen en cd's verkocht. Dus de fysieke verkoop gaat
3: platen
4: ook weer goed.
3: En cd's.
4: Zeker weten.
3: En de cassettebandjes?
4: Nou, dat heb ik dan weer niet gezien. Die rapporteren ze dan weer niet. Maar wie weet. De overname van Downtown Music Group heeft ze ook geen windeieren gelegd. Maar goed, de operationele winst dan, die kwam uit op 610 miljoen euro. Een lichte daling. En minder dan analisten hadden verwacht. En als je kijkt naar het hele eerste half jaar, daalde de operationele winst ook wat. De marges die krompen ook wat in. Dus beleggers zijn niet helemaal tevreden met de resultaten van UMG. Vragen ze ook af, ja, waar zit de winst en de groei nou eigenlijk nog? Want ja, de abonnementsprijzen zijn al verhoogd. Jullie hebben al een overname gedaan en het gaat nog steeds omlaag. Nou ja, aandeel dus flink in de min. Nu momenteel net geen 24% meer. Ik denk wel dat Bill Ackman lachend in zijn stoel naar de koers
3: zit. Ja, want die heeft het schip verlaten, toch?
4: Ja, die had een flink belang. Die wilde het overnemen. Dat werd afgewezen. Dus zei hij, ik stop ermee. Ja. Nou, kijk maar hoe het nu staat.
3: Oké, ik had de mensen Apple en Amazon beloofd. Niet zonder reden. Want de cijfers zijn gisteravond naar buiten gekomen. Opvallende zaken.
4: Ja, laten we beginnen met Amazon. Dat staat namelijk 9% voor beurs in de plus. Omzet steeg met 20% tot ruim 200 miljard dollar. De winst kwam uit om een kleine 63 miljard dollar. Zeg je Amazon, dan zeg je cloud. Nou, die afdeling doet het goed. De omzet steeg daar 37% tot 42 miljard dollar. De grootste stijging in 4 jaar tijd. En ook die advertentietak doet het goed. En daarom gaat het bedrijf, je voelt hem aankomen, nog meer investeren. In totaal 220 miljard dollar dit jaar. En ik vond Alphabet al bij 205 miljard echt bizar. Maar dit kan dus nog
3: maar
4: meer.
3: Maar dat vinden beleggers ook geen probleem?
4: Nou, in dit geval niet. Want het is die belofte van die AI-investeringen die houdt nog wel even aan. En daar heb je heel veel cloud-capaciteit voor nodig. Ja, en dat haal je bij Amazon. En dus het is gewoon nodig. Zij zeggen ook, die gekte die gaat nog wel door. Dit jaar dus 220. In 2027 ook. En 2028 zelfs tot dan hebben we vraag. Nou ja, daardoor wordt die cloud-aanbieders worden beloond. Microsoft gisteren ook al, nu Amazon dus ook.
3: Dan houden we nog Apple over met de zwanenzang van Tim Cook.
4: Ja, de laatste keer dat hij het mocht doen als CEO CEO, wordt opgevolgd door John Turnes. Nou, het was echt een heel goed kwartaal. Omzet kwam uit op een kleine $110 miljard. Een stijging van 16% jaar op jaar. De winst $30 miljard en een stijging van 27%. Ook alle producten op iPads na werden meer verkocht. Ook nog eens in alle regio's. Nou, allemaal top. Apple weer hip. En dan moeten we toch nog even naar de nieuwe toestellen gaan kijken die gaan komen. Dus ja, normaal gesproken is dit een beetje een overbruggingskwartaal. Nou, dat zou ik dit keer niet willen noemen. Nou, het ging allemaal over afgelopen kwartaal, want er was ook nog eens een earnings call. En daar had Tim Cook een pijnlijke boodschap voor beleggers. Apple heeft namelijk last van leveringsproblemen. Dat komt door die geheugenchiptekorten. Daarom verhoogden ze de prijzen van de Macs en de iPads al. iPhones nog niet, met de nadruk op nog niet. De vraag naar iPhones is er, maar Apple kan dus moeilijk leveren. Balen voor beleggers. Aandeel staat momenteel 7% in de min voor beurs.
3: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kan ik je aanraden je te abonneren op de podcast Beursnerd. Dan gaan we hopelijk naar
2: Zaken doen. Pitch.
3: De pitchers. Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch. En ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Koen Dierink, eigenaar van de Nationale Kringloopbon, en Eliane Moes van Jolly. En ook aangeschoven Jacqueline van den Ende, gelukkig maar, van Carbon Equity, om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Welkom allen.
5: Dankjewel.
3: Met nu speciaal de aandacht voor Koen, want jij mag als eerste beginnen. Als je er klaar voor bent,
5: ja.
3: Succes.
5: Oké, deze maal. De Nationale Kringloopbon is een cadeaubon voor kringloop- en tweedehandswinkels. Vooral geschikt voor veel bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid. En ook graag hun medewerkersgeschenken of relatiegeschenken duurzaam willen insteken. Voordeel van de Kringloopbon tegenover andere cadeaubonnen die duurzaam zijn, is dat wij eigenlijk de meest duurzame vorm van duurzaamheid stimuleren, namelijk tweedehands. Want niks is duurzamer dan niet nieuw. Daarbij combineren we dat ook nog eens met een stukje avontuur, want je weet nooit wat je tegen gaat komen in de kringloop. We hebben momenteel 130 winkels die meedoen. We staan uit kringloopwinkels, tweedehands, webshops, kledingwinkels, speelgoedwinkels en bouwmarkten. En we bereiken elke maand miljoenen mensen, waarmee we dus de kringloopwinkels en de tweedehandssector enorm stimuleren.
3: Zo! Ik vermoed dat je zomaar tijd over hebt. En dat is geen enkel bezwaar, want jij hebt vermoedelijk nog heel veel vragen, Jacqueline. Barst los.
6: Absoluut. Idee naar mijn hart natuurlijk. Heel tof en ook impactvol. Ik vind zelf de naam Nationale Kringloopbon dan weer niet super, omdat het de associatie heeft met kringloop en ik toch een gevoel daar of een associatie van afdankertjes heb. Is dat zo? Hebben mensen dat soort dergelijke
3: associatie? Had je niet wat beter over na moeten denken?
5: Ja, die vraag krijgen we vaker en ik snap hem ook wel. Ten eerste is er sowieso wel een beetje een verandering gaande rondom dat stigma. Er zijn steeds minder mensen die dat denken. En dan hadden we heel veel andere namen ook wel bedacht. Tweedehandsbon of...
6: Ja, geeft
5: allemaal een naam, circulaire bon, maar dat is helemaal heel vaag. En wat we nu ook gemerkt hebben, is dat juist Kringloopbon, het is heel duidelijk wat het is. En onze doelgroep, mensen die ervan houden, die zien ons voorbij komen. En zonder dat ze ons hoeven te kennen, weten ze meteen wat je eraan hebt.
6: Ja.
5: En is het uiteindelijk toch heel sterk. Maar we krijgen de vraag vaker, ja.
6: Oké, en wat is de beperkende factor op dit moment? Is het het aantal winkels wat meedoet of juist de verkoop van de bon?
5: Die twee gaan een beetje hand in hand. Want hoe meer winkels, hoe relevanter het cadeau is. Maar we zijn nu wel heel erg aan het inzetten op meer winkels benaderen. Dus daar gaat dan heel veel tijd in. Dat is denk ik wel de meest beperkende factor tot nu toe geweest. Ja, het netwerk.
6: En als ondernemer ben je al een tijdje actief in deze branche. Hoe ben je op het idee van de cadeaubon gekomen?
5: Ja, lang verhaal kort, denk ik. We zijn hiervoor bezig geweest met een tweedehands verkoopplatform. Een verkoopplatform voor kringloopwinkels. Tijdens coronatijd, onze studietijd, is dat begonnen. En daar hebben we ook heel veel winkels goed mee kunnen helpen. Maar het was toch iets te ingewikkeld en iets te veel werk voor die kringloopwinkels. Maar vanuit daar is wel het idee voor die kringloopbon ontstaan. En hiermee willen we juist weer inzetten op de fysieke kracht. Het avontuur dat die kringloopwinkels bieden.
3: Hoe lang is dit leuk voor bedrijven waar jij zegt je op te richten? Want dan... geef je een keer je medewerkers of je relaties een Nationale Kringloopbon.
5: Mm-hmm.
3: Doe je dat dan nog een keer? Of is dan de grap er een beetje af? Ik snap dat het voor jullie meer dan een grap is. Maar denk je dat het een duurzaam cadeau is?
5: Je denkt dat dat vergelijkbaar is met het geven van een Bob.com cadeaukaart bijvoorbeeld. Die geven mensen ook vaker. Het is een cadeau wat mensen leuk vinden of niet. Maar,
6: wat het mooie is dat je meer mensen naar de kringloopwinkel krijgt. Ja. En naar tweedehandswinkels. En mensen juist daar misschien ontdekken van hey, dit is toch eigenlijk veel beter. En je misschien juist mensen een beetje afhelpt van dat negatieve imago dat er toch een klein beetje aankleeft.
5: Ja, sinds wij in die hele kringloopsector eigenlijk bezig zijn, sta je natuurlijk ook in je eigen omgeving. een beetje bekend als die ene van de kringloop.
6: Ja.
5: Hoor ik ook van steeds meer mensen die dan zeggen: ja, ik was, kwam er eigenlijk ook nooit, maar kwam er laatst toevallig een keertje. Is toch wel heel leuk. Dus ja, dan komen we nou wel vaker.
3: Dus... Maar de kringloop is dus ook eigenlijk niet wat het is. Het is meerdere vormen van tweedehands waar.
5: Ja,
3: toch?
5: Sowieso onder ons cadeaubon, inderdaad, als dat je vraag was. We hebben dus inderdaad, we hebben ook een webshop die doet 1,1 miljoen tweedehands boeken per jaar.
6: Ja.
5: Een hele
6: dat
5: grote
6: is ook
5: legio.
6: Jullie webshop.
5: Nee, niet van nee, okay, sorry. Juist. Dat is een webshop die bij ons meedoet. Ja. Maar we hebben ook een hele grote Lego-handel in Breda, tweedehands Lego. Echt zoals van snoepparadijs, ja, als je daar binnenkomt lopen. Dus het is vrij divers ook, waardoor juist.
6: Heb je een gevoel van wat de meest populaire aankopen zijn die men doet met jullie bon?
5: In de winkel, nee, dat durf ik niet zo goed te zeggen, want wij hebben niet inzicht in wat mensen kopen. Maar dat is wel leuk om eens een keertje te onderzoeken, inderdaad. Ja.
3: Hoe belangrijk zijn de bonnen die niet worden gebruikt? Ik geloof dat altijd de grote truc is.
6: Dat is het grote verdienmodel van de cadeaubon.
5: Het is inderdaad een verdienmodel, maar niet echt waar we volledig op willen zitten.
3: Nee, maar het is toch niet te onderschatten, zoiets?
5: Nee, maar wat wij hebben begrepen is dat je echt maximaal iets van 8% of zo verval, zoals dat dan heet, mag hebben. Want als je veel meer hebt, dan heb je geen leuk cadeau. Want mensen gebruiken je cadeau niet. En dan vervalt op een gegeven moment, dan gaat niemand meer dat cadeau geven aan iemand anders. Want het is niet leuk.
3: Want zij moeten nog even uitzoeken wat dan inderdaad het populairste is om ermee te kopen. Maar je weet denk ik wel dat percentage. Zit je boven die 8% of eronder?
5: We kunnen nog niet zeggen, want we bestaan nog geen 2 jaar. En we zien ook nu nog, we zijn in november 2024 gelanceerd, en we zien ook nu nog dat kaarten van die tijd worden ingeleverd. Dus we kunnen er niks over zeggen. En het zal nu ook wat hoger zijn dan dat het uiteindelijk zal zijn. Omdat we nog aan het doorontwikkelen zijn, meer winkels aan het toevoegen zijn.
6: En hoe ga je deze bon nou eindeloos populair maken? Hoe ga je circulair shoppen populair maken?
5: Enerzijds dus bereik op social media dus heel veel mensen, waarmee we dus ook echt het tweedehands winkelen aan zich heel erg promoten. Dat is echt niet alleen maar focus op de cadeaubon die we daar doen. En dus ook meer mainstream maken door gewoon zoveel mogelijk bedrijven aan te haken die het als kerstpakket geven.
6: En wat voor bedrijven doen nu al mee? Heb je daar wat voorbeelden van misschien?
5: Mag ik naam noemen, weet ik niet zo goed. Maar we hebben in elk geval voor Rijkswaterstaat een project gedaan. Niet heel Rijkswaterstaat, maar... maar vaak zijn het wel dus bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid al. Een groot schoonmaakbedrijf. We hebben enkele honderden cadeaubonnen voor de dag van de schoonmaker gedaan bijvoorbeeld.
3: Wat heb je nu nodig? Want je bent op de radio, geld, klanten, winkels, zeg het.
5: Ja, ik denk dat ik hier voornamelijk op zoek ben naar meer bedrijven die nog leuke cadeaus zoeken voor de kerstperiode.
3: Oh ja, want dat is... Dan ben je al aan de late kant, of niet? Wanneer wordt er ook weer nagedacht over het kerstpakket?
5: Vanaf januari tot aan december, zeg maar. Het gaat het hele jaar door. Het bedrijven die in januari al geregeld hebben. En februari is de kerstpakkettenbeurs. Maar je hebt ook bedrijven die het in oktober, november, december nog regelen.
3: Zometeen het eindoordeel, maar eerst naar Elianne. Jolly, fijn dat je er bent. Je hebt het meegenomen, dus we gaan er zo meteen ook allemaal naar kijken. Maar eerst graag iets meer context. Jouw pitch begint nu.
7: Ja, dankjewel. Jolly is een tool, is een hulpmiddel om je kaakspieren op een comfortabele manier te kunnen rekken. Waardoor dus een oplossing biedt voor tandenknarsen of kaakklemmen. Veel mensen zijn er eigenlijk helemaal niet van op de hoogte dat dit probleem speelt. Dat is onze uitdaging tegelijkertijd ook. Ik sta hier namens Max Rogmans. Hij is de oprichter en heeft dit product ontwikkeld. Doordat ik zelf tandenknarser ben, weet ik ook uit ervaring dat dit product werkt. En wij willen eigenlijk dat er veel meer mensen weten dat dit probleem een uiting heeft in je dagelijks leven. Zoals hoofdpijn, stress in je lichaam, in je nek, juist om die bekendheid daarin naar voren te krijgen, hopen wij dat Jolly in de toekomst het product is om te gebruiken bij klemmen, tandenknarsen of stress in het lichaam.
3: Punt. Jacqueline, jouw eerste vraag, je eerste observatie.
6: Hoe interessant. Ik had hier dus echt inderdaad nog nooit over gehoord en ook nog nooit over nagedacht.
3: Misschien ben je er wel een.
6: Misschien ben ik er inderdaad wel een. Maar hoeveel mensen hebben hier last van?
7: Nou, we zien dat uit eerdere onderzoeken en de ontwikkeling in het product, dat er ongeveer 12% van de volwassenen hier last van heeft.
6: En heb je het dan echt over serieuze last en dat daar een soort van neveneffecten van zijn? Of?
7: Nou ja, de serieuze, dat is goed om dat te benadrukken. Wat je vaak ziet is mensen die bij de tandarts komen die een beschadigd gebit hebben, daar wordt dan het bitje voor voorgeschreven. Het bitje is een traditionele oplossing, maar eigenlijk niet de oplossing, het is een beschermingstoel.
6: Mm.
7: Wat wij gaan voor het gedrag erachter. Dus wat wij doen is eigenlijk de klacht oplossen.
6: Want waar komt dat tandenkarsknarsen vandaan? Is dat dan stress of een uiting?
7: Ja, dat kan een uiting zijn van stress. Het is een gedrag. De spier is zo op spanning in de kaak door herhaling. Je moet het eigenlijk zien als sporten. Hè? Dus je gaat ook je spieren rekken na een workout of sport. Dat is goed, daar krijg je ontspanning van. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij doen.
3: Als je zegt, wij willen het oplossen. En een van de oorzaken zou zijn stress, spanning.
7: Ja.
3: Dan zou je eigenlijk een andere levensstijl erop na moeten houden.
7: Ja, zeker.
3: En dat doen jullie niet. Jullie faciliteren dat ik dat toch kan blijven doen, omdat jullie de spier wat oprekken.
7: Het is natuurlijk altijd een combinatie. Dat is zeker mooi. Ik zou ook wel een mooie bruggetje willen slaan daarin. We zien heel veel skincare producten. Een skincare product is vaak in een routine bij de mensen. We ook een bepaalde ontspanning.
3: Skincare routine, tuurlijk.
7: Ja, en het hoe mooi
6: dat
7: is het?
6: Alles van.
7: Ja, ja, ja. En wat wij zo graag zouden willen bereiken is dat Jolly, ondanks deze, dus voor tandenknarsen, klemmen, dat een onderdeel wordt van je dagelijkse routine.
3: Ja, laat het even zien, want je hebt meegenomen. Wat is
7: zeker,
3: het nou precies?
7: Zeker, zeker. De Jolly.
6: Ik ben wel heel benieuwd.
3: Ja, hij is groen. Maar wat is
7: hij het? Hij is groen, ja. Je ziet twee lepels, leuk misschien. Ja, wat je eigenlijk doet is, je plaatst het apparaat in je mond. En met de draaiknop kun je de lepels uit elkaar bewegen.
6: Voor de luisteraar thuis, het ziet er een beetje uit als een tandenborstel met een hele dikke, waar je het vast kan houden. En dan een soort van eendenbek, waar vrouwen wel bekend mee zijn. En waar je dus je mond mee uit elkaar kan rekken. Is dat een juiste beschrijving?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus je zorgt eigenlijk dat door het draaien aan de knop, dat je mond op een hele langzame, geleidelijke manier open gaat.
3: Het is toch niet zo feestelijk, moet ik zeggen.
6: Pijnlijk.
3: Ja.
6: Het is meer de ervaring die je bij de tandarts dus hebt.
7: Over
6: dus
7: pijnlijk, daar wil ik echt eigenlijk
3: korte
7: wel
3: metten mee maken.
7: Ja, korte metten mee maken. Het is echt op een geleidelijke manier. Je zal ook als je het ervaart en je voelt die spanning in je kaken komen, dan op een gegeven moment kun je op een moment weer opdraaien. Dat is maar net wat het voor jouw gevoel is. Maar het mag nooit pijnlijk zijn. En het moet uiteindelijk een comfortabel effect hebben.
6: En is dat dan een beetje zoals in de gym, dat je het steeds verder op kan rekken elke keer als je het doet?
7: Zo kan je het wel zien, ja. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je mond tot overstrekking gaat.
3: Maar Eliane, je zei net, onze eerste uitdaging is überhaupt mensen zich te laten inzien dat ze hier aan lijden. Want stel, je wordt wakker met koppijn of rugpijn of nekpijn. Je markeert van alles. Dan denk je, ik ga eens nadenken over een nieuw matras. Misschien is mijn kussen niet goed.
7: Ja.
3: Maar voordat je denkt, ik ben zonder dat ik het weet aan het tandenknarsen, ben je misschien al een heel verhaal verder.
7: Zeker. En je kan dat ook. Stel nou dat mensen horen, ik heb altijd maar pijn. Ik word wakker met stramme kaken, pijn in de nek, hoofdpijn. Dan hopen we dat in dat rijtje, in plaats van het matras vervangen of je kussen, dat daar ook de Jolly tussen komt. En weten dat er dus tandenknarsen of kaakklem een heel groot effect heeft op jouw dagelijks leven.
6: En hoe kosteffectief is deze oplossing dan? Wat is jullie verdienmodel?
7: Wij doen het via onze eigen webshop. Wij adverteren via social media.
6: Maar wat kost de Jolly?
7: $49,50.
6: $49,50. En die verkoop je eenmalig, niet in een abonnementsvorm?
7: Nee, we verkopen die eenmalig.
6: Oké. Dus dat is goedkoper dan een ander matras.
3: Dacht ik. Ja.
6: Ja.
3: We gaan naar het eindoordeel. Zullen we dan maar bij de Jolly beginnen, Jacqueline?
6: Ja, fascinerend. Nuttig. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad best wel een gedragsverandering is voor mensen om het in hun routine op te nemen. En dat het oncomfortabel uitziet initieel. Maar als mensen hier echt daadwerkelijk last van hebben, is het aan de andere kant een kosteffectieve en tijdsefficiënte oplossing. Ik begrijp dat je maar 2 minuten per dag mee bezig bent. Dus hele nieuwe markt. Maar de markt ligt denk ik wel wagenwijd voor je open. Ja. Als je ermee kan overtuigen.
7: Ja. Dankjewel.
3: Heeft Koen jou overtuigd met de Nationale Kringloopbon?
6: Ja, ook nogmaals echt een impactvol en belangrijk initiatief. Denk ook dat het echt wel kans van slagen heeft. Is gewoon interesse in hoe kan ik nou duurzamer en op een verantwoordelijke manier cadeaus geven. Tegelijkertijd is er ook nog wel veel werk te verzetten in het veranderen van het stigma en het meer sexy maken van circulair cadeaus geven. Maar jullie lijken mij de ondernemers ernaar die dat voor elkaar kunnen krijgen.
3: Ja, nou,
6: Veel succes gewenst.
3: Mooie oogst vandaag.
6: Ja.
3: Pitchers, dank voor jullie aanwezigheid. Zeg ik natuurlijk ook tegen Jacqueline van de Ende van Carbon Equity. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail gerust naar zaken@bnr.nl. En wil je vast in de stemming komen? Luister dan ook naar de pitch in je podcast-app.
2: Het MKB praat mee.
3: De film The Odyssey van Christopher Nolan trekt volle bioscoopzalen en zorgt ook voor een opvallend neveneffect. Boekwinkels zien de verkoop van boeken over Griekse mythologie explosief stijgen. Van klassieke vertalingen van Homerus tot moderne hervertellingen. De vraag is groter dan verwacht. Hoe speel je daar snel op in? Daphne Terbals is inkoper van de geschiedenisafdeling van Atheneum Boekhandel. Welkom.
8: Goedemorgen.
3: Zelf ook een liefhebber van deze categorie van de Griekse mythologie?
8: Zeker, sowieso. Maar inderdaad, nu de aandacht zo groot is, komt het nog een beetje extra binnen. Ja. Absoluut.
3: Wat heb je de afgelopen dagen en weken zien gebeuren? Hoe groot is de stormloop?
8: Ja, nou, de film kwam nu ongeveer 2 weken geleden uit. We hadden wel verwacht dat het wat teweeg zou brengen. Maar de aandacht is eigenlijk nog wel groter dan ik voorspeld had. Er is veel vraag. Eigenlijk dagelijks verkopen we de Odyssee in allerlei varianten. Er zijn heel veel mensen die er naar vragen.
3: Ja. En in allerlei varianten begint het niet gewoon bij de basis, bij het origineel? Of is dat maar één van de vele smaken?
8: Nou, dat is nou het leuke van zo'n werk als dit. Er is een vertaling van de oorspronkelijke Griekse tekst. Maar er zijn ook verschrikkelijk veel hervertellingen, spin-offs, kinderversies. Vertellingen in verzen en in proza. Er zijn zoveel verschillende kanten die je ermee op kan. Dat we ook dat op een heel uitgebreide manier kunnen laten zien. Heel erg leuk.
3: En je weet dus van tevoren, zeg je al, dat die film wel iets teweeg gaat brengen. Maar de aandacht is nu toch nog weer groter dan je had verwacht. Heb je al ook nee moeten verkopen? Heb je wel eens verkeken op hoeveel voorraad je aan zou moeten houden? Wat is de stand van zaken?
8: Ja, nou, helaas wel. Dat gebeurt vaak als iets zulke grote vormen aanneemt. Dan is het niet zozeer dat wij dat niet kunnen inschatten, maar dan zijn het vaak de uitgevers die toch moeite hebben om boeken zo snel bij te drukken als dat de vraag daarna is. En het is met name de Engelse versie van Emily Wilson op dit moment, waar heel veel naar gevraagd wordt, maar waar natuurlijk ook wereldwijd naar gevraagd wordt. En daar hebben we eigenlijk sinds kort na het verschijnen van de film hebben we daar al nee op moeten verkopen. We hopen wel heel snel weer binnen te krijgen.
3: Maar het is een patroon. Er zijn veel serieuze en populaire series en films die dus ook hun weg vinden in boekwinkels. Kun je een voorbeeld geven van wanneer je dat in het recente verleden terugzag?
8: Het meest recente voorbeeld is misschien wel de film Wuthering Heights, die eerder dit jaar uitkwam. Ook natuurlijk gebaseerd op een klassiek boek van Emily Bronte. Zo'n boek verkoop je altijd wel, maar bij verschijnen van zo'n film dan merk je dat het breder trekt en dat allerlei groepen mensen die misschien niet zo vaak in de boekhandel komen, maar wel graag films kijken, dat ze dan ook interesse krijgen in het boek. En dat is voor ons als boekhandel ontzettend leuk.
3: En daarom hebben jullie ook wat filmposters opgehangen, toch, geloof ik? Of in ieder geval aangevraagd?
8: Ze zijn ook gekomen, zeker, uiteindelijk. Dat is voor ons natuurlijk leuk om om de etalage aan te kleden, om duidelijk te maken dat we dingen te bieden hebben op dat front. Dus gelukkig was Universal Pictures zo vriendelijk om ons een poster te sturen. Ja.
3: Daphne Terbals, inkoper van de geschiedenisafdeling van Atheneum, de boekhandel. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over het nieuws? Ben je misschien wel het nieuws? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Overigens, je vindt hem in je favoriete podcast-app. En een van mijn favorieten is zometeen weer aan het woord, Arnoud Boot, in de tweede uur van BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
9: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Nu in de BNR-app.
3: Er is brand bij een Russische olieraffinaderij na een Oekraïense aanval. Anthropic ziet eigen AI-modellen ontsnappen en ongewenst 3 organisaties hacken. En een beveiligingslek in de belangrijke Bitcoin-wallet. Er is een advies: verplaats je munten. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Er staat heel weinig file, althans dat was zo. Is dat nog altijd de situatie?
15: Nou, het begint wel iets drukker te worden onderweg. Nederland trekt erop uit. 140 kilometer file in totaal. En dat zien we onder andere terug op de A2 richting Den Bosch. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er een kwartier langer over. En op de A2 richting Den Bosch is ook nog een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen. Dat is met een vrachtwagen gebeurd, daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A6 richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Urk, ook 15 minuten extra door een ongeval. En tot slot, werkzaamheden op de Moerdijkbrug veroorzaken file op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 11,5. En de A7 Duitsland richting Groningen bij 245,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. Het kabinet heeft gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden? Ook zegt Berendsen contact te hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zorgen morgen op zaterdag voor extra drukte op de snelwegen. Wat adviseert de ANWB vakantiegangers? En eens een keer geen uitgebreid artikel of radio-item over de Fed en Cabin Wars. Daar zou de wereld van opknappen, vindt Arnoud Boot, die het zo meteen gaat hebben over Cabin Wars en de Fed in BNR Zaken doen.
17: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Moet je een Ferrari kopen als investering? En zo ja, welke? Het antwoord, dat krijg je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt
23: en of waarom?
22: In de BNR-app.
23: Luister je ook live naar onze programma's.
22: Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de CEO, de bestuursvoorzitter van de ANWB, Marga de Jager. Maar nu eerst.
14: Macro, met Boot.
3: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
24: Ja, goedemiddag Thomas.
3: De nieuwe voorzitter van de Fed, dat is Kevin Warsh, wil dat het minder over de Fed gaat. Iets minder centrale banken in het nieuws. Dat is best wel een goed idee. Maar het tegenovergestelde is het geval als je de tv wel eens aanzet, een krant openslaat of naar de radio luistert. Waar gaat het mis?
24: Ja, de vraag is even, Thomas, of het misgaat. Je ziet aan al die commentatoren, ook in jullie studio, dat er allemaal een suggestie is dat het allemaal misgaat. Maar ik denk dat we het hier gewoon hebben over een Fed, oftewel een centrale bank, verslaving. En als je dan even de drugs weghaalt, de heroïne weghaalt, waar men aan verslaafd is, ja, dan zie je dat in het begin heel veel over heroïne gaat. Maar als die heroïnepoosje weg is, dan kan je vertellen dat de verslaving ook weggaat.
3: Je weet me toch te verrassen, Arnoud. Dus, ik dacht, we gaan het keurig over centrale bank hebben, maar ik begrijp dat we ook andere delen van de wereld aandoen. Ja, goed.
24: Nou, niet zozeer andere delen van de wereld aandoen. Ik denk dat er sprake is van letterlijke fixatie op de Fed, op de centrale banken. Fixatie op de centrale banken. Dat is een vorm van verslaving. Dat heeft zich ontwikkeld. De ECB wordt gezien, de centrale bank, de Amerikaanse Federal Reserve, wordt gezien als iets wat de hele tijd gevolgd moet worden. Elke verandering en nuance van een zin, daar worden geweldige interpretaties aan gegeven. En dat hebben centrale banken voor een groot deel op zichzelf afgeroepen. En dat is waar Kevin Warsh probeert een streep te zetten. Door telkens forward guidance te geven. Van wat kunt u van ons verwachten? Wat gaan wij de komende maanden doen? Et cetera. En Kevin Warsh heeft gezegd eigenlijk, en daar ben ik het van een heel groot deel mee eens, van die centrale bank, ja, die moet uit het plaatje. De economie moet veel meer, en financiële marktparticipanten moeten veel meer zelf gaan nadenken, in plaats van zich 100% achter, 100% te fixeren op die centrale bank.
3: Wat is er eigenlijk mis met een centrale bank die zegt, nou, we zitten nu in deze positie en als de economie zich op deze manier ontwikkelt of de inflatie zien we op een bepaalde richting gaan, dan zijn wij vermoedelijk voornemens dit besluit te nemen. Wat is daar mis mee?
24: Nee, waar niks mis mee is met wat Kevin Warsh ook gezegd heeft. En ik ben hier niet om hem puur te verdedigen. Het is, maar ik heb echt het idee dat er hier een spel gespeeld wordt op dit moment tussen analisten, mediacommentatoren die gewend zijn aan een bepaalde wijze van communiceren en een fixatie op die Federal Reserve. En die hebben nu ontwenningsverschijnselen, om terug te komen op mijn drugsanalogie, ontwenningsverschijnselen. En die zijn ze nu in de media aan het communiceren en in hun eigen gedrag aan het communiceren. Want media, eigen gedrag, et cetera, het beïnvloedt iedereen. Het zijn allemaal zelfversterkende effecten.
3: Maar die commentatoren, die hebben gekeken naar afgelopen woensdagavond de presentatie van het rentebesluit, waarin Kevin Warsh voor de tweede keer heeft gezegd, inflatiebestrijding, dat is voor mij een topprioriteit. Die mogen zich dan toch ook afvragen, als je dat allemaal zo zegt, welk beleid hoort daarbij?
24: Nou ja, het enige beleid wat daarbij hoort is, op het moment dat je ervan overtuigd bent dat je moet acteren, overtuigd bent dat je moet acteren. En ze zitten op die grens. De Federal Reserve zit op die grens. Dat is ook duidelijk naar voren gekomen. Een aantal centrale bankgouverneurs in de Verenigde Staten, van de lokale centrale banken, er zijn een aantal stemmen geweest die voor een renteverhoging waren op dat moment. In de markt is ingeprijsd, voor de 16 september bijeenkomst, is ingeprijsd meer dan 60% kans op een renteverhoging in september. Dus het is duidelijk voor de markt dat een renteverhoging, als de huidige inflatiedruk aanhoudt, dat de renteverhoging eraan zit te komen. Heeft Kevin, dus wat wil je dan eigenlijk nog meer horen van Kevin Warsh? Als je puur, et cetera, volledige duidelijkheid wil hebben, hij heeft gezegd, die volledige duidelijkheid die kan ik niet geven. Dat heeft niet letterlijk zo gezegd, maar die wil ik niet geven. Er zijn veel te veel onzekerheden, maar hou me aan mijn woord dat inflatie cruciaal is. En natuurlijk zit Kevin Warsh, we kunnen heel lang over discussiëren, kun je ook de hele dag op de radio vullen. Natuurlijk zit hij in een lastige positie, waarbij hij aan de ene kant duidelijk wil laten zien dat hij inflatie bestrijdt. Hij wil ook laten zien dat een aantal van zijn mede-gouverneurs al voor een renteverhoging nu zijn. En tegelijkertijd heeft hij ongetwijfeld ook in zijn hoofd dat hij de politiek op afstand moet houden. En dat hij, als hij te snel dat rentewapen nu gebruikt, dat hij de politiek tegen zich heeft. Maar hij weet ook dat als hij niet bereid is het rentewapen te gebruiken, hij slagen ongeloofwaardig is. En dat is eigenlijk het evenwicht wat hij op dit moment zoekt. En hij wil vasthouden, dat is toch wel het belangrijkste, hij wil vasthouden aan het hoofdprincipe, die centrale bank, die moet van de voorpagina, die moet niet meer eigenlijk gevolgd worden door 600 journalisten, die gaat kijken of een woord met hoofdletters, met een kleine letter, of dat er een vergrootglas is gebruikt, op die manier naar teksten gaat kijken. De economie moet veel met een kleine letter. Of dat er een vergrootglas is gebruikt.

0: denk aan de centrale bankpresident eigenlijk, waarmee, ik zou bijna zeggen, alle onzin is begonnen. Alan Greenspan.
1: Oh.
0: De magier, Alan Greenspan. Toos, ja, jij herinnert het natuurlijk niet meer, want je weet wat
2: je was net van de box, ja, precies.
0: Ja, maar op het einde, was je liep je toch al vrolijk rond.
2: Wel hoor.
0: Alan Greenspan, die was de heilige in de financiële markten. Die hoefde eigenlijk helemaal niet meer te communiceren. Het feit dat hij zijn gezicht liet zien en liet zien dat hij nog bij zijn verstand was, dat was voldoende. En de hele markten, die waren helemaal in de magie. Er gebeurde niks, want ze wisten dat wat er ook gebeurt, Greenspan gaat de bodem om die markt leggen. En zolang hij leeft, zolang hij niet aftreedt, gaat alles goed. Maar wat dat betekende, en dat is precies waar Kevin Warsh tegen probeert te acteren, was dat de centrale bank, dat was de lightning rod. Dat was de zon in het heelal.
2: Arnoud, iedereen, het is je toch weer gelukt. De microfoon van Corné van Zijl staat open.
3: Nou, volgens mij heeft Arnoud in een ander tijdperk geleefd dan ik. Of in een andere tijdzone. Want ik heb een hele andere Greenspan meegemaakt die gewoon communiceren op een hele manier waarop niemand hem begreep. En zoals een van zijn fameuze woorden was: als je denkt dat je hebt begrepen wat ik heb gezegd, dan heb je niet goed geluisterd. Of iets van dergelijke strekking. Dus die beschrijving van eigenlijk Greenspan is heel anders. En wat nog één ding over Warsh. Waar alle markten echt wel van onder de indruk waren, dat hij zei van ja, als de markt een rentestijging inprijst, dan zal dat wel de juiste zijn. Dus dan zal de rente wel omhoog moeten. Ergo, hij gaat gewoon naar de markt luisteren. Dat is wat je niet wil. En vandaar dat je enorme rentebeweging hebt gezien. En ik denk dat hij daar zelf ook wel een beetje van geschrokken is. Ergo, hij had Arnoud had het net over die 60%. Als er straks 100% staat, dan kan je er dus op rekenen dat die rentestijging daar ook gaat komen. Dus Warsh gaat gewoon naar de markt luisteren.
2: Arnoud, hoorde
3: dat
2: ik nou,
3: toch helemaal
2: ik nou
3: niet.
2: Een vuist op tafel of was het iets anders? Korte reactie graag.
0: Nou ja, volgens mij nee. Zeker geen vuist op tafel. En zeker niet als Corné aan het woord is. Zijn beschrijving van Greenspan, ik denk dat we het gewoon 100% eens zijn. Het deed er niet toe wat hij zei. Het feit dat hij er stond, was voldoende. En dat Corné, ik weet niet of Corné of je net iets ouder of iets jonger dan ik ben, maar in ieder geval
2: kon
0: er nooit iets van begrijpen. Goed, ik voeg daar geen verdere woorden aan toe. Of we hem nou begrepen of niet, het deed er niet toe. Dus ik denk dat we het daar helemaal eens zijn. En Kevin Warsh, heeft hij op de ideale manier gecommuniceerd? Had je misschien rekening moeten houden met, nog meer rekening moeten houden met hoe iedereen naar je kijkt, omdat men 30 jaar andere type centrale bankpresidenten gewend is? Ik weet het niet. Het verhaal, Corné, waar we het wel langer over kunnen hebben, is als de markt iets inprijst, betekent dat, wat is de causaliteit? Dat je naar de markt gaat luisteren of dat de markt iets inprijst omdat dat gebaseerd is op het fundamentele inzicht van de markt waar je als centrale bankier mogelijk van af wil wijken? Want het kan heel goed zijn dat je als centrale bankier tegen de markt in wil gaan. Er zijn momenten dat je het moet doen. Is dat de situatie waar we in zitten? Of gaat die stiekem gewoon aan de markt luisteren?
2: Jullie gaan het daar een keer langer over hebben. Ik laat me graag uitnodigen, maar ik stel voor dat we deze vorm van communicatie bijna beëindigen. Arnoud, eens?
0: Ja, het laatste misschien even. Ik vind tot nu toe, ik vind hem een verademing. En laten we ook Christine Lagarde niet vergeten. Haar eerste persconferentie. De grootste fout die ze had kunnen maken was door te zeggen: de centrale bank gaat niet over spreads, interest rate spreads. Die was namelijk opgelopen, Italië. Italië viel bijna van aardbodem af na de persconferentie van Lagarde. Dus dit is allemaal in de marge. Dus we gaan het verder over hebben.
2: Arnoud, dankjewel. Tot volgende week.
4: Blik op de wereld.
2: Geschat wordt dat er in de afgelopen 24 uur 49.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta hebben bereikt, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten zwommen vanuit Marokko en klommen over hekken om het Spaanse gebied te bereiken. De beelden laten weinig aan de verbeelding over wat daar nu gebeurd is. Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent, hoe is het daar nu in Ceuta?
5: Nou, inderdaad, dus die laatste melding van ongeveer 40.000, 50.000 mensen. El País heeft het over 40. De overheid, het ministerie, heeft het inderdaad over 50. Moet je even voorstellen, Ceuta heeft ongeveer 80.000 inwoners. Dus als er ineens 40.000 mensen bijkomen, dat heeft op die manier ook al een impact. Afgelopen nacht ook al 300 tot 400 mensen erbij gekomen. Zo rond de 19 mensen zijn bij omgekomen.

0: De Spaanse grens met Marokko is wel inmiddels gesloten. Het Spaanse leger is ingezet om die situatie onder controle te krijgen. En El País meldt trouwens ook inmiddels dat met behulp van dat leger ook wel inmiddels mensen terug worden gestuurd naar Marokko. Daar heeft Spanje ook wel afspraken over gemaakt met Marokko zelf, om dat ook in goede banen te kunnen leiden. Ja, de roep om een noodtoestand, die klinkt zowel vanuit de Spaanse oppositie als de lokale overheid, maar vooralsnog is dat niet het geval. Maar Sanchez zelf, de premier, die staat wel op het punt om daar nu ongeveer aan te komen in het gebied.
1: Ja, want er moet ook wel gereageerd worden, omdat er vanuit Europa wordt gezegd, er moet alles op alles gezet worden om de grens te beschermen. Onder andere onze eigen minister van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd. Frankrijk stelt zich op het standpunt dat de grenscontroles moeten worden opgeschroefd. Ook daar. Italië wil dat Spanje uit Schengen wordt gezet. Het is niet helemaal niks.
0: Nee, zeker niet. En het is ook inmiddels Zweden en Finland hebben er zich mee bemoeid. Die willen dat Spanje hard optreedt en de grens beter bewaakt. De Italiaanse ambassadeur is op het matje geroepen door de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Want in de Spanje uit Schengen zetten, nou, dat gaat toch iets te ver voor een bevriend land om die opmerking te plaatsen. Dus een ongepaste opmerking, zegt Spanje. Italië, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken legt eigenlijk direct een link met de Spaanse regularisatie van 500.000 ongedocumenteerde migranten eerder dit jaar. Die maatregel zou een soort van aanzuigende werking hebben gehad. Mensensmokkel juist aanmoedigen. Spanje zegt, nou, dat hebben we heel goed onderbouwd. Is voor een select gezelschap mensen die hier al maanden moesten zijn en dat ook kunnen bewijzen, hier aan de slag zijn geweest. Dus dat heeft er allemaal niks mee te maken. Hoe dan ook, die spanning inderdaad tussen EU-landen over dit wat er nu aan de hand is in Ceuta, dat loopt wel nu op, inderdaad. Maar Spanje heeft het over demagogie vanuit Italië.
1: Ja, waar we het misschien toch ook over moeten hebben is wie die grenswachters zijn en of dat Marokkaanse grenswachters zijn, want dat wordt ook vanuit verschillende hoeken nu gezegd, dat er toch wat oogjes zijn dichtgeknepen. Wat is daar gebeurd?
0: Ja, Thomas, er gaan echt vele verklaringen rond over hoe deze enorme, die explosie van migranten, waar die ineens vandaan komen. Er gaan zelfs verhalen rond dat een aan Trump geleerde conservatieve denktank zich ermee hebben bemoeid. Want je moet wel weten, Ceuta en Melilla, dat zijn, dat is Spaans grondgebied, EU-grondgebied, maar Marokko vindt dat hun grondgebied is. Dus er is altijd al spanning over die twee gebieden. Wat ook speelt, is dat Marokko en Algerije op heel gespannen voet leven. En wie was daar nou precies vorige week op bezoek in Algerije? Dat was premier Sanchez. Die heeft afspraken gemaakt met Algerije over een gasleverantie. Daar zou Marokko boos over zijn. Over dat Spanje die diplomatieke verhoudingen met Algerije aantrekt. En dus een soort van strafmaatregel tussen aanhalingstekens honderden vluchtelingen loslaat op Spanje. Dat zou eerder zijn gebeurd. Maar goed, dit is een van de verhalen die erachter liggen. Wat de daadwerkelijke reden zijn waarom mensen ineens massaal deze kant op komen, misschien moeten we dat beter aan hen zelf vragen. Het is hoe dan ook wel echt een heel gevoelig punt, wat in 2021 ook al een keer is gebeurd. Toen zijn 10.000 mensen ook Ceuta binnengekomen, bestormd als het ware.
1: Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent, dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met iemand die we al kort hoorden, namelijk Corné van Zijl van Cardano en Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Corné, ik begin toch maar even bij jou, want het is volop cijferseizoen. Na gisteren valt het allemaal denk ik een beetje mee, want toen kwam er wel een enorme stortvloed. Wat is er vandaag?
2: Corbion en Fugro, en allebei zijn ze teleurstellend. Corbion is min 5% en Fugro is zelfs min 15%. Oh, en UMG niet te vergeten, ja. Min 24%. Dus in Nederland is het niet allemaal feest.
1: Wil Ekman eruit? Net op tijd misschien?
2: Sommige mensen weten misschien soms meer dan andere mensen. Ik wil niemand beschuldigen.
1: Hey, en we zijn nu goed op streek met dat cijferseizoen. Algehele indruk?
2: Ja, de vlag gaat uit echt. Het is een briljant cijferseizoen. Plus 20% voor de Amerikaanse bedrijven. Plus 22% voor Europa. Europa zelfs boven Amerika. Dat zien we niet vaak. Wel, een kleine kanttekening is dat bij ons komt het vooral door energiebedrijven. Hoge olieprijs betekent meer winst voor de gemiddelde oliemaatschappij. Nou, als je de energiebedrijven uithaalt, blijft er bij ons nog 10% over. En in Amerika 19%. En dat is eigenlijk wel het standaardbeeld wat we zien. Tenminste, het standaardbeeld van het verschil. 19% is heel erg veel. En 10% is voor Europa ook nog steeds heel erg veel.
1: Marga van die oliebedrijven, goedemiddag overigens.
3: Goedemiddag.
1: Daar een sector die daar van alles mee te maken heeft. Namelijk de Europese autobouwers.
3: Zeker.
1: En hoe zij de toekomst voor zich zien. Dat is alarmerend te noemen.
3: Ik vind dat best alarmerend. Hè. Je ziet nou, de cijfers die je net noemde. Dat schaarste wordt beloond eigenlijk. Hè, in de vorm van goede cijfers. En ik denk dat de Europese autobouwers. Ja, dat die toch misschien een klein beetje hebben zitten slapen. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt. Met name geven zij corona de schuld en het feit dat China vervolgens heel sterk is opgekomen. En ook dat de Chinese overheid auto-industrie nu subsidieert. Maar ik denk ook dat de Duitse autobouwers zelf ook wel eventjes in de spiegel moeten kijken. Ja. Om in ieder geval toch tot de conclusie te komen dat ze misschien iets te laat hebben gereageerd op wat er allemaal buiten aan de hand is.
1: Stel dat je die conclusie trekt, dan is de situatie niet meteen een andere. Je moet er nu op reageren.
3: Nee, dat klopt. En het is best heel zorgelijk. Hè, want ook in Nederland zijn er heel veel bedrijven die economisch afhankelijk zijn van die Europese auto-industrie. Dus dit gaat denk ik echt wel grote gevolgen hebben. En het is in ieder geval goed om te zien dat ze zich realiseren dat ze iets moeten doen. Dat ze nu ook hard moeten ingrijpen, groot moeten ingrijpen.
1: Gaan ze ook doen, hè? Volkswagen
3: gaan ze zeker doen.
1: Natuurlijk
3: BMW
1: niet
3: heeft het aangekondigd.
1: Ja.
3: En zo zie je maar, en dat is ook een les voor mijzelf als eindverantwoordelijke. Het is zo ongelooflijk belangrijk om gewoon continu in de gaten te houden wat er om je heen gebeurt. Om flexibel daarin te kunnen zijn en daar ook op te kunnen reageren of anticiperen.
1: Ja.
2: Om daar even op aan te sluiten, het is wel heel erg snel gegaan. Hè? 2 jaar geleden hadden ze nog een exportoverschot naar China toe. En door die enorme draai, en dat we met z'n allen gewoon denken, ja, waarom geen Chinese auto, want die ziet er net zo goed uit. Dus China is heel erg snel gegaan. En voor al die enorme grote bedrijven is het wel moeilijk om dan in één keer zo over te schakelen. Dus ze hadden sneller moeten reageren, maar het is ook heel erg snel gegaan. Overigens, de autosector is de enige sector in Europa die dus een winstdaling heeft laten zien van 10%.
1: Ja. Maar Corné, je zegt dat het is heel erg snel gegaan. Tegelijkertijd is het ook al heel lang sprake van Europese wetgeving, het uitfaseren van die brandstofmotor en de Duitse weerstand daartegen. Ja. Proberen te houden wat je had.
3: Ja, ik denk dat met name daar hadden ze sneller in kunnen zijn, naar mijn idee. Maar goed, ik ben natuurlijk ook een leek op dat gebied.
1: Nou.
2: Nee, maar dat is zeker een punt. Alle factoren, hè, hele snelle technologische ontwikkeling vanuit China, subsidie vanuit China. Dat die autobouwers denken, ja, god, we maken van die hele mooie fossiele motoren. En die zijn toch zoveel beter, laten we daarop voortgaan. Het is een combinatie van factoren.
1: Ja. Dan gaan we nog even naar andere cijfers. Die hebben niet zoveel met bedrijven te maken. Maar wel wat bedrijven zo meteen aan loon moeten gaan betalen aan hun medewerkers vermoedelijk. Want de inflatie is in Nederland uitgekomen op 3,1%. Is toch weer aan de hoge kant, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat was een stijging verwacht. Logisch, omdat de olieprijs weer is gestegen. Zou die inflatie weer omhoog gaan. Nou, dat zat ook al in de verwachting. Maar daar zijn we dus nog wat boven uitgekomen. 3,1% is toch wel een serieus hoog cijfer. Bij ons is dat wat hoger dan in de rest van Europa. Om de simpele reden dat de overheid heeft bij ons wel zijn bijdrage geleverd. Zoals ze dat altijd doen. Maar ook omdat het bij ons economisch wat beter gaat. En dus daar is daardoor meer vraaginflatie.
1: Dat is nieuws van gisteren. Dat tweede kwartaal zag er best behoorlijk uit.
2: Ja, inderdaad. Het gaat bij ons best wel goed. En dan is inflatie een prijs die je daarvoor moet betalen. Als we met z'n allen heel veel geld hebben en verdienen en dat ook weer willen uitgeven, is er dus meer vraag. En dat betekent, ja, vraag en aanbod gaat de prijs omhoog. Ja,
1: we botsen tegen onze capaciteitsgrenzen op dan.
2: Ja, inderdaad.
1: Dan nog eventjes daar kunnen we uren over praten, maar dat gaan we niet doen. Ik kan me toch voorstellen dat het voor de AMW wel een belangrijk dossier is. De bosbranden. Zo her en der zie je dat het nog weer oplaait. Op andere plekken is de grootste fase van nood weer voorbij. Wat is er de afgelopen weken ook op jullie afgekomen wat dat betreft?
3: Ja, allereerst is het natuurlijk vreselijk voor de mensen die daar of hun huis kwijt zijn geraakt of daar op vakantie waren en alle minuut moesten vertrekken met nog de onzekerheid of ze hun auto, caravan, tent nog terug gaan vinden. Wat wij daarvan hebben gemerkt is dat we wel meer vraag hebben gekregen, met name over de verzekeringen. Ben ik verzekerd? Ik heb een reis geboekt. Ook kan ik nog gaan? Dus dat soort vragen zijn veel voorgekomen. Hulpvragen iets minder nog, omdat wel wij ook echt adviseren om mensen vooral te laten luisteren en ook de instructies op te volgen van de lokale autoriteiten. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die wij aan iedereen meegeven. Ja, en nu zie je dat het uitbreidt. Dus Kreta, Engeland vanochtend. Dus de meeste telefoon kwam tot nu toe vooral uit de regio Bordeaux, dus uit Frankrijk, minder uit Spanje. En ja, de vraag is niet of het nog gaat gebeuren, maar meer waar.
1: En kunnen jullie veel doen voor mensen met vragen? Want verzekeringen, dat begrijp ik voor een deel. Jullie zitten zelf ook in die verzekeringstak. Maar ja, hoe het er op de camping aan toe gaat. Misschien heb je via de ANWB gezocht op leuke campings in de buurt. Maar ja, is dat ook jullie pakje Jan of niet?
3: Nou, kijk, wat wij vooral doen, wat ik heel mooi vind, is dat mensen de eerste neiging hebben om ons te bellen. Dus het feit dat dat in de hoofden van Nederlanders zit. Van, oh, laten we de ANWB eens even bellen, want misschien kunnen die ons verder helpen. Nou, dat vind ik al heel erg mooi, dat we die positie hebben. En daar zullen we ook mensen niet in beschamen als het gaat om vertrouwen te geven. Dus wat wij vooral doen is informatie geven. Dus neem contact op met je lokale of met de camping-eigenaar of met de accommodatie waar je naartoe van plan bent te gaan, of je daar naartoe kunt gaan. En vervolgens, op het moment dat je daar bent, zorg ervoor dat je lokale autoriteiten goed opvolgt. En aan de andere kant, als je op vakantie gaat, zorg dat je, zoals wij dat noemen, een vluchttas bij je hebt, waar je paspoort, je telefoon, oplader, wat eten, wat drinken. Om in ieder geval,
1: maar
3: als
1: dat weten we allemaal, want we hebben ook die brochure over het noodpakket gehad.
3: Ja, precies. Maar dus, het is wel, maar het is echt essentieel. Want op het moment dat je in één keer moet gaan, ja, dan heb je even niet meer de tijd en ook misschien mentaal de ruimte niet om nog na te denken over wat moet ik allemaal meenemen.
1: Cijfer van de week tot slot, Corné. Ook
2: 43 miljard. En dat is het bedrag wat eventjes opgebrand is door het hedge fund awareness, situational awareness. Een briljante frontmanager daar, zo Leopold Aschenbrenner.
1: Oh, die jongen van niet. Begin 20.
2: Die jongen van, hij is net 25 jaar geworden.
1: Sorry.
2: Heeft een briljant AI-fonds opgezet. Hij kwam van OpenAI af. Dat heeft hij van 200 miljoen tot 43 miljard opgewerkt. 2200% rendement in 2 jaar tijd. Maar goed, dat was met enorm veel hefboom. En nu alle AI-aandelen in 1 maand naar beneden gingen. De SK Hynix min 30%. Ja, dat is dat je long zijn. En de short-aandelen, alle software-aandelen, die spoten omhoog. Ja, dan word je 2 keer afgebrand. En dan moet je al je posities afbouwen. En is hij dus nu zo goed als kwijt. Hij heeft het moeten verkocht aan Citadel. Zijn posities die beursgenoteerd waren. Hij heeft nog wel wat posities in OpenAI over. Maar ik weet niet wat daar de waarde van is.
1: Corné van Zijl van Cardano, dank voor jouw uitgebreide beschikbaarheid. Ook voor je conversaties met Arno Boot. Tot de volgende keer weer. De stand van de AEX. Ik zie 1103 punten op dit moment, nagenoeg onveranderd. Zometeen gaat het met de topvrouw van de ANWB over Zwarte Zaterdag. Maar ook over de indexatie van accijns. Zouden we daar niet van af moeten. En nog heel veel meer straks dus in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
6: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
10: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
11: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
13: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
14: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
13: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
15: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
13: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. 180 kilometer file in het land. Het begint dus echt wel een stukje drukker te worden. En dat merkt het verkeer op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk is een ongeluk gebeurd. Daarom heb je 45 minuten vertraging. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En daarom sta je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 15 minuten in de file. Tot slot nog de N59, Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd en daarom heb je 20 minuten vertraging. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI. Die geeft een waarschuwing af voor de provincies Groningen en Drenthe vanwege onweersbuien en zware windstoten. Enkele flitsers nog, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,8.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. Het kabinet heeft gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden? Ook zegt Berendsen contact te hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van weer online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Verduurzaming is ook voor de ANWB een belangrijk thema. Veel mensen met een goed middeninkomen die willen wel, maar iets houdt ze tegen. Wat dat is en hoe je het weg kunt nemen, ik bespreek het zo meteen met de topvrouw van de ANWB.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
21: Europa is van Picasso. India is van mij.
22: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
26: De ANWB verwacht morgen op Zwarte Zaterdag veel belletjes van gestrande reizigers in het buitenland. Hoe gaat de Wegenwacht dit weekend alle automobilisten met kapotte accu's en lekke banden weer op weg helpen? En de afgelopen maanden zaten vakbonden en de ANWB meerdere keren met elkaar om de tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er is nog geen witte rook. Dat zijn allemaal zaken die ik ga bespreken met de bestuursvoorzitter van de ANWB, Marga de Jager. Welkom, goed dat je er bent.
27: Goedemiddag, Thomas.
26: En over hoe druk het op de weg wordt en hoe druk het ook voor jullie wordt. Nu bovenaan op teletext, nog altijd een belangrijke graadmeter. Meer meldingen voor de ANWB Alarmcentrale. Ja. Dat is nieuws van vandaag.
27: Het is goed druk. We weten natuurlijk dat Nederland echt een reislustig volkje is. Maar wat wel echt opvalt dit jaar is dat we minder pechhulpverlening hoeven te doen in Spanje. Dus dat mensen echt wel het warme weer toch meer iets aan het mijden zijn. Dat zien we ook terug dat Denemarken en Engeland weer enorm aan het stijgen is. En daarnaast, wat ook echt opvallend is dit jaar, is dat wij meer medische hulpverleningen en hulpverleningsvragen krijgen.
26: En wat moet ik dan aan denken? En wat kan de ANWB in zo'n geval doen?
27: Nou, wat we veel doen is ook dat wij bemiddelen, bijvoorbeeld in op het moment dat mensen de taal niet spreken, dat wij contact hebben met het ziekenhuis, of dat wij advies geven over waar iemand even naartoe kan gaan om daar even naar te laten kijken. En wat echt opvallend is, en dat vind ik wel belangrijk om dat hier ook te melden, is fietsongelukken. Dus er komen veel meer meldingen van fietsongelukken in het buitenland. Dus botbreuken, ernstig hersenletsel. Dus mijn advies aan iedereen die met de fiets naar het buitenland gaat: alsjeblieft, let op. Wij hier in Nederland zijn gewend dat we hier een soort van mierenhoop hebben van fietsende mensen.
26: Dit zeg je tegen een krakkemikkige wielrenner. Dit treft mij direct.
27: Ja, maar daarom is het extra belangrijk. Kijk, hier in Nederland is het allemaal perfect. Auto's zijn gewend aan heel veel fietsers. Maar in het buitenland is dat echt anders. Daar zijn fietsers toch nog altijd meer in de minderheid.
26: Jullie krijgen dus heel veel belletjes. Er wordt op heel veel verschillende manieren contact met jullie gezocht. Maar over de hele linie, gaan Nederlanders een beetje goed voorbereid op reis? Of schort er nog veel aan?
27: Oh, dat verschilt enorm. Je hebt Nederlanders die echt helemaal alles uit, alle verzekeringen, alles goed voorbereid, auto helemaal goed onderhouden. Maar we hebben 2 of 3 weken geleden bij Hazeldonk, doen we altijd een uitzwaaiweekend. Daar staat de Wegenwacht dan ook. Ja, en daar zie je toch ook wel andere dingen voorbij komen, als auto's die gewoon compleet leeg zijn, die helemaal die dorst hebben, zeggen we dan altijd. Die ruitenwisselvloeistof, koelvloeistof. Als je dan even om de auto heen loopt, zie je dat de bandenspanning of te laag is, versleten banden. Dus we komen van alles tegen. Dus mensen die heel goed voorbereid gaan en mensen die denken van, nou, ik stap in de auto.
26: Maar je noemde net de Wegenwacht en we hadden het over een record aantal meldingen, of meer meldingen in ieder geval, voor jullie alarmcentrale. En als je dan kijkt naar de vloot, ik kwam ergens het aantal tegen van 30 wegenwachten in Frankrijk, Italië en Spanje. En dat allemaal om die duizenden meldingen op te vangen. Is dat niet heel karig?
27: Ja, dat is denk ik in ieder geval even goed om toe te lichten, want dat klopt inderdaad. Wat wij vooral doen is dat wij die wegenwachten inzetten voor reparaties waarvan we zeker weten dat een wegenwacht ze kan repareren. Dat die mensen daardoor gewoon met hun eigen auto door kunnen gaan, in plaats van dat de auto gerepatrieerd moet worden naar Nederland en dat daar een huurauto ingezet moet worden. Het is echt extra ter ondersteuning van het netwerk in Frankrijk en in Spanje en in Italië.
26: Maar bij voorkeur lost het lokaal op.
27: Bij voorkeur zoeken we altijd naar een lokaal netwerkpartner van ons. Maar die hebben ook vaak vakantie, en zeker in die landen. Dus dan is het goed dat we in ieder geval als een soort van extra zekerheid, een extra reserveband, daar zelf rondrijden.
26: En als je kijkt naar die vakantiebewegingen, dan zie je dat andere bestemmingen populairder worden. Maar over de hele linie zie je überhaupt dat minder mensen de zomervakantie als een vanzelfsprekendheid zien. Er zijn minder Nederlanders die zomers op vakantie gaan. Wat is de belangrijkste reden?
27: Ja, daar hebben we laatst ledenonderzoek naar gedaan. En we zien twee redenen. Eén is het klimaat. Dus mensen vinden de zomerperiode, zeker als ze naar Zuid-Europa willen, echt te warm. Dus kiezen daarvoor vaak om of in het najaar te gaan, en als je nog aan school gaande kinderen vastzit, in de meivakantie. En de tweede reden is ook financieel. Dus financieel, mensen vinden de zomerperiode echt steeds duurder worden, en ook eigenlijk zonde van het geld, of hebben het geld daarvoor niet voor om dan op vakantie te kunnen gaan, en kiezen er daarvoor ook voor om in de meivakantie op vakantie.
26: En wat is de reden dat jij zomers thuis bent?
27: De reden dat ik zomers thuis ben, ja, ik vind het heerlijk. Ik ben het hele jaar al onderweg. En dan vind ik het zo fijn om in de zomer gewoon thuis te zijn. En de tweede reden is dat ik hou enorm van tuinieren. Ja, nu helaas door de droogte is de tuin iets minder mooi. Maar normaal gesproken is de tuin in de zomer ook gewoon een hele fijne plek om te zijn.
26: Dus je kunt daar nu ook rustig zitten. En misschien kom je er ook niet altijd aan toe. Want de ANWB heeft heel veel leden, 5,3 miljoen leden. Onderneemt ook nog van alles, is een vereniging. Maar er zijn ook commerciële activiteiten. Wat hoort daarbij en wat niet meer, als je het over dat commerciële terrein hebt?
27: Nou, dus de ANWB is een vereniging met bedrijfsmatige activiteiten. En wat is het kenmerk?
26: Heb je dan en een vereniging en een BV-structuur?
27: Ja, waarbij de BV eigendom is van de vereniging. Dus onze leden zijn onze aandeelhouders, en die zijn dus ook eigenaar op die manier van de ANWB. En wat dat betekent is, als je kijkt naar de vereniging, hè, wat is het kenmerk van de vereniging? Dat je de kracht van het collectief inzet om voor het individu het verschil te maken. Dus als je van tennissen houdt, om individueel een tennisbaan te gaan aanleggen is best ingewikkeld. Dus wat zie je? Die mensen die van tennissen houden, die verenigen zich in een tennisvereniging. En vervolgens kan die tennisvereniging met die contributie de baan aanleggen. En vervolgens heeft hij ook nog wat extra inkomsten uit het clubhuis. En misschien
26: maar als het met die BV goed gaat, zou je ook kunnen zeggen, als het uiteindelijk de vereniging is die daar de eigenaar van is, dan zou je dat kunnen terugzien in het dempen van kosten voor het lidmaatschap.
27: Klopt, klopt. En dat is ook het is mooi dat je dat zegt, want dat is ook zo bijzonder dat de opbrengsten die wij, de inkomsten die wij krijgen uit de verkoop van die producten en die diensten, die blijven binnen de ANWB. En die gebruiken wij dus weer om te investeren in nieuwe producten en diensten. En om daarmee ook de ANWB langdurig gezond te houden.
26: Maar het zit hem niet zozeer in het dempen van de prijs van het lidmaatschap. Ik spreek wel eens met verzekeraars en daar zeggen ze, die premie die hoeft niet meer zo te stijgen. Klopt. Die kan zelfs op het gelijke niveau blijven, omdat we goed hebben belegd, om er iets te noemen.
27: Ja, klopt. Ja, dus wij kijken elk jaar naar onze eigen kostenstijging. En wat wij als uitgangspunt hebben, dat onze eigen kostenstijgingen maar voor de helft door mogen berekend worden in de kosten, in de prijsstijgingen van onze producten en diensten. En dat we de andere helft inverdienen.
26: Ja, hoe vaak moet jij uitleggen dat het best normaal is dat de ANWB bijvoorbeeld ook opstalverzekeringen aanbiedt of je inboedel verzekert? Want het AD schreef daar fijntjes over. De ANWB is voor onderweg, voor alles wat met mobiliteit te maken heeft, en heeft precies niets te maken met wonen. Toen dacht ik, ja, daar zit best wat in.
27: Ja, daar zit best wat in. Nou, dus ik moet het soms uitleggen. Heel vaak vinden mensen het ook heel prettig dat ze bij ons ook toch die woonhuisverzekering kunnen afsluiten, omdat ze ook hun autoverzekering, hun fietsverzekering, hun camperverzekering al bij ons hebben. En dan vinden ze het eigenlijk heel vervelend dat je dan voor die woonhuisverzekering ergens anders naartoe moet. Dat is de reden waarom we dat ook aanbieden.
26: Maar het is niet echt iets waarvan je zegt, normaal gesproken, vanuit onze origine moeten we ons daarop toeleggen. Het is meer omdat gemak de mens dient.
27: Ja, klopt. En dat is ook echt hoe wij binnen de organisatie onze afwegingen maken, hoe wij onze besluiten nemen. Wij doen dat altijd vanuit het belang van onze leden. Dus ook prijsstelling. Wij zullen nooit, wij gaan niet voor winstmaximalisatie. Wij zorgen ervoor dat we winst maken om te kunnen investeren in de toekomst. En om op die manier voor al die leden ook naar de toekomst toe nog te blijven bestaan. Dat is hoe wij denken en hoe wij werken.
26: Maar als je de missie van de ANWB moet vatten in een aantal woorden, dan kun je zeggen, de vereniging en de leden zijn er misschien bij gebaat dat ze hun verzekeringen goed op orde hebben op één plek. Maar het heeft toch ook echt niks te maken met wat jullie de wereld te bieden hebben als ANWB, waartoe jullie ooit zijn opgericht?
27: Waartoe wij ooit zijn opgericht is vanuit het zijn van de vereniging. Hè? Dus wij lossen fricties op, wij verzinnen oplossingen voor grote onderwerpen in Nederland. Hè? Energietransitie gaan we misschien zo nog over hebben. Ook de schaarste van energie. En aan de andere kant wel de verduurzaming van mobiliteit. Nou, er zitten allemaal fricties in die systemen waarvan wij zeggen van, nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen, juist vanuit die kracht van het collectief, dat we daar zelf oplossingen voor
26: Er zijn fricties genoeg als je het politiek en maatschappelijke debat volgt.
27: Zeker.
26: En zo af en toe moet je toch denkt tot inzicht komen. Wij zijn de ANWB. Ja. Wij gaan de woningmarkt niet oplossen.
27: Nee, klopt. Dus wij maken keuzes op welke fricties of transities wij inspelen of niet. Ja. En dat doen we ook op basis van waar wij zien dat leden behoefte aan hebben. Of waarvan wij zien, er is eigenlijk niemand die opkomt voor die leden.
26: Maar het moet ook wat opleveren, toch? Neem ik aan. Als je zeker weet dat het misschien een frictie oplevert, maar uiteindelijk netto niet bijdraagt aan het saldo van de vereniging, dan help je misschien daar op de lange termijn ook niet jezelf en je leden mee.
27: Nou, het opleveren hoeft niet per se financieel te zijn. Hè? Dus het opleveren kan ook zijn dat wij een mooie lobby hebben gevoerd. Ik noem maar, we hadden op een gegeven moment laadpalen. Die kwamen steeds meer. Er kwamen steeds meer laadpaal-exploitanten. Iedereen had zijn eigen laadpaal, zijn laadtarieven. En het was een totale intransparante markt. Je had geen idee hoeveel je eigenlijk aan een paal op straat moest betalen voor het laden. En toen hebben we gezegd van wij vinden het belangrijk dat mensen inzicht hebben in hoeveel het kost om aan de ene paal te laden versus aan een andere paal te laden. Dus wij hebben heel hard gelobbyd voor transparantie, prijstransparantie van laadpaaltarieven. Nou, dat levert financieel niets op, maar het zorgt er wel voor dat we daarmee wel een mooi resultaat hebben bereikt voor een individueel lid die daar nooit doorheen was gekomen.
26: En jullie energietak, dat heeft misschien ook wat opgeleverd. Of moet je, zeker ook omdat de ACM zich er nog mee heeft bemoeid, omdat het versturen van de eind- en de jaarafrekeningen niet helemaal vlotjes verliepen, zeggen dat je daar een beetje op vergaloppeerd hebt, dat die entree op die markt wat soepeler had gemogen?
27: Nee, ben ik niet met je eens. De entree op de markt is juist heel erg goed gegaan. We zijn zo hard gegroeid dat we daardoor een soort van groeipijn hebben gekregen, waardoor we over moesten naar een ander IT-platform. Dat heeft helaas voor een aantal van onze klanten geleid tot het feit dat we geen eindafrekening konden versturen. Is gelukkig nu allemaal achter de rug. We hebben er zelf groeipijn van gehad, maar dat hoort ook bij ondernemen.
26: Ik denk de ACM komt niet zomaar in actie.
27: Nee, het is ook heel goed dat we zo'n toezichthouder hebben.
26: Dus daarom
27: hebben.
26: Dacht ik, als je het helemaal zou uittekenen zoals je het zou willen, dan had je het misschien toch anders gedaan.
27: Nee, kijk, als wij van tevoren hadden geweten dat door zo'n IT-migratie dat we daardoor geen eindafrekening zouden kunnen sturen, dan hadden we dat natuurlijk nooit gedaan. Maar
26: was het geen gerespecteerde partij?
27: Zeker. Het is een zeer gerespecteerde partij. Oh. Ja, dus
26: nou,
27: daar ligt het dus absoluut niet aan. Maar het was een partij die nog niet bekend was met de wet en regelgeving in de Nederlandse markt. En dat heeft. Dus daar moesten heel veel aanpassingen voor gedaan worden. Maar ik ben heel blij dat het opgelost is. Ik vind het heel vervelend voor alle mensen die bij ons ANWB Energie hadden en die hiermee geconfronteerd zijn geweest. Maar gelukkig hebben we dat in ieder geval achter de rug en we gaan daar heel hard en heel graag mee door.
26: Belangrijk dossier, de energietransitie. Geldt voor iedereen, geldt ook voor mensen die best willen, die ook het geld hebben om een stap te kunnen zetten. Denk aan thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen. En toch is er iets wat hen op dit moment daarvan weerhoudt. Wat is dat? Jullie hebben daar onderzoek naar verricht?
27: Ja, wat je ziet is dat met name, zoals wij dat zelf zeggen, van hoe kunnen wij helpen om voor deze middeninkomens de investeringsdrempel iets te verlagen. Dus je ziet dat mensen heel graag willen. Aan de andere kant ook wel heel erg nog twijfelen over van ja, maar wat moet ik dan doen? Hè? Ik heb zonnepanelen, ik weet dat die salderingsregeling eraf gaat. Moet ik nu al een batterij aanschaffen, een warmtepomp? Allemaal vragen die er zijn, omdat het grote investeringen zijn. En aan de andere kant zien we ook, en dat is dus ook waar wij dan nu de lobby voor vervoeren, inconsistentie als het gaat om beleid vanuit de overheid. Dus op het moment dat we zorgen met elkaar dat we in ieder geval langjarig een consistent beleid hebben op welke route we met elkaar zouden moeten gaan lopen, ja, dan durven mensen makkelijker zo'n investering te doen.
26: Maar als je de rapporten van alle rekenmeesters en adviesbureaus van de afgelopen jaren erop naslaat, dan is volgens mij vaak de conclusie dat veel subsidie terechtkomt bij de hoogste inkomens, omdat die de weg kennen, omdat die toch al voorlopen op dit vlak. Zit er niet iets in wat toch scheef gegroeid is? Want het zijn de mensen die misschien ook zonder die subsidie die batterij hadden gekocht of die elektrische auto hadden aangeschaft.
27: Ja, ik denk niet dat het zit niet alleen in het subsidiëren, maar het zit voor mij ook heel erg goed in het juiste advies geven en het goed informeren. Dus ook, we hebben inderdaad gezien dat er, en eigenlijk kunnen we daar nu denk ik heel erg blij mee zijn, dat door die btw-teruggave voor particulieren, dat daardoor best het aantal zonnepanelen op de daken behoorlijk is toegenomen. Nou, uiteindelijk geloven wij erin dat we toe moeten om de kosten van je energieverbruik lager te houden naar een flexibel energiehuishouding. Nou, en daarvoor heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien, maar daar moeten wel een aantal investeringen voor gedaan worden.
26: We gaan naar een ander onderwerp in de vorm van een dilemma. Dus Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
26: Nog voor het einde van de zomer zet ik mijn handtekening onder een nieuwe CAO. Of het is hart tegen hart. En misschien komt dat wel tot acties van de vakbonden. Ik kan die niet uitsluiten.
27: Ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de vakbonden kijken. Ik moet kiezen, hè?
26: Jawel, maar je mag het achteraf nuanceren.
27: Oké.
26: Okay. Ik ben in een goede bui.
27: Ja, nou, fijn, dank je. Nee, wat mij betreft komen wij zo snel mogelijk tot een nieuwe CAO. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat onze medewerkers super belangrijk voor ons zijn. Ik gun iedereen een mooi salaris. Aan de andere kant moet ik ook rekening houden, waar we het net over hadden, dat we de prijzen van onze producten en diensten voor onze leden ook betaalbaar houden. Dus we moeten uiteindelijk naar een evenwicht gaan streven. Ja. En ja, als het aan mij ligt, komen we zo snel mogelijk tot een...
26: Maar waarom is dat dan de afgelopen liefst 7 keer niet gelukt?
27: Nou, omdat je ziet, als ik het even om moet slaan, dat het voorstel wat gedaan is om omgerekend tot een loonkostenverhoging te komen van 12%. Ja, dat is voor mij in ieder geval buiten proportioneel.
26: En wat bedoel je met omgerekend? Wat moet je dan allemaal meewegen?
27: Nou, bijvoorbeeld een 36-uurige werkweek met behoud van salaris. Een behoorlijk procentuele loonsverhoging de komende anderhalf jaar. Een eindejaarsuitkering, dus een 13e maand die volledig betaald moet worden. Dus als je dat allemaal omrekent, dan komt dat op een loonskostenstijging van zo'n 12% over de komende anderhalf jaar. Nou, ik denk dat elk denkend mens, en die een eigen bedrijf ook zou moeten runnen, wel denkt van nou, dat is...
26: Want de ANWB moet je zien als een eigen bedrijf.
27: Nou, het is een vereniging, dus ik vind, zoals ik al zei, de leden zijn de aandeelhouders van de vereniging. Ik vind dat wij als organisatie zuinig moeten zijn op het geld wat wij beheren namens hen. En ook de producten en diensten die wij maken voor hen.
26: Vakbonden zeggen er wordt winst gemaakt. Er is een heel erg goed eigen vermogen. In andere berichtgeving wordt gezegd, in sommige delen van het bedrijf zijn mensen en het personeel er in de dubbele percentages op vooruit gegaan. Dat geldt ook voor de bestuurders. Doe niet zo ingewikkeld. Ja. Het kan wel.
27: Ja, nou,
26: even platgeslagen, hè?
27: Ja, nou, vakbonden mogen zeggen wat ze natuurlijk willen. Maar volgens mij heb ik uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid naar onze leden.
26: Hebben die vakbonden wat dat betreft dan ongelijk? Als ze wijzen op andere delen van het bedrijf waar het de afgelopen jaren wel vorstelijk vooruit gegaan is, inclusief het bestuur?
27: Nou, als je kijkt naar ANWB, en je doelde net op het vermogen. Het eigen vermogen, dat is vooral beklemd vermogen omdat wij een verzekeraar zijn. Dus dat geld mogen wij niet aankomen. Dat is met name bedoeld om als, nou ja, we hadden het net over de bosbranden, als mensen een beroep op ons doen om hun geld uitgekeerd te krijgen, ja, dan zullen wij dat op die manier moeten doen. En wat ik zeg, ik gun iedereen een heel mooi salaris, maar wel binnen proporties.
26: Maar het klinkt eigenlijk helemaal niet alsof er over een paar maanden een nieuwe CAO ligt.
27: Ik zeg als het aan mij ligt. Maar goed, ja. Je hebt to tango, dus ja.
26: En die vakbonden zouden dan iets moeten inleveren? Die zouden hun looneis moeten matigen, wat jou betreft?
27: Nou ja,
26: daar zit het hem in.
27: Hoe gaat het altijd met een onderhandeling?
26: Nou ja,
27: het is een onderhandeling.
26: Weet het inmiddels, want het is al 7 keer geklapt.
27: Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk, en we komen steeds dichterbij. Hè, dus laten we het ook niet groter maken dan het is. We komen steeds dichterbij en je werkt uiteindelijk toe naar een bepaald punt. En ik ga ervan uit dat het punt binnenkort in zicht is.
26: Jij werkt ook al een tijdje toe naar een ander punt. Die lobby voer je al een poos, namelijk stop nu eens met het automatisch indexeren van de accijnzen.
27: Ja, klopt.
26: Overigens, voor de situatie op dit moment moeten we zeggen dat er ook die indexatie is bevroren voor 2026. Waarom is het zo belangrijk? We hebben net een heel gesprek gevoerd over verduurzaming en dat het toch eigenlijk de weg is om te bewandelen. En tegelijkertijd zeggen, ja, het moet aan de pomp ook niet te gek worden.
27: Nee, kijk, De lange weg vooruit, dus de langetermijnweg vooruit, is verduurzaming van mobiliteit. Dus dat is ook minder die auto gebruiken, meer de elektrische fiets. En als je dan die auto gebruikt, dan het liefst een elektrische auto. Maar zover zijn we nog niet. Wat je natuurlijk nu ziet, is dat het vooral zakelijke rijders zijn die een elektrische auto hebben. We moeten zorgen dat die tweedehandsmarkt voor elektrische auto's echt verder en sneller op gang gaat komen. En dus, voor zover dat nog niet aan de orde is, zijn er dus nog heel veel mensen die in een fossiel brandstofauto rijden. En die groep is ook groot en die zijn ook ANWB-lid. Dus die moeten we ook in ieder geval niet van ons vervreemden.
4: Maar met die accijns is natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat gebeurd. Hè? Er is een korting, geloof ik, sinds 2022. Ja. Die staat nog voor een deel overeind. In het kader van het steunpakket waar dit kabinet eerder dit jaar mee kwam, is er dus nu dat bevriezen van die indexatie. Ja. Moet je dan toch ook niet tevreden zijn met wat er nu ligt? Als je zegt, de grote lijn is dat we toch op een andere manier mobiliteit gaan invoeren.
27: Nee, we zijn zeker blij met wat er nu tot nu toe ligt. En daar hebben we ook heel hard voor gelobbyd. Dus ik durf ook zeker, ik zal niet een veer op mijn eigen hoofd zetten, maar ik weet zeker dat daar in ieder geval onze collega's heel hard voor gelobbyd hebben om te hebben wat we nu hebben. Maar we hebben ook gezegd, die indexatie, waarom is dat zo belangrijk dat die eraf gaat? Omdat we onszelf in Europa gewoon compleet uit de markt aan de prijzen zijn. Dus dat is en voor de portemonnee van de Nederlander niet goed. En aan de andere kant zie je ook dat je een heel scheef krachtenveld krijgt in Europa. Er komt nieuwe wetgeving aan vanuit Europa, de ETS2. Nou, die gaat ook vanaf volgend jaar in. Nou, die gaat ook een gigantisch opdrijvend effect hebben. Een prijsopdrijvend effect op op de accijns en op de brandstof. En toen hebben we gezegd van ja, dit is juist het mooie moment als die ETS2 ingevoerd wordt om dan te stoppen met die indexatie.
4: Ik snap dat jij zegt, ik kom op voor al mijn leden en dat zijn er nogal een hoop. TNO heeft eerder becijferd dat het vooral de groep is met de laagste inkomens die het minst geholpen is met goedkope brandstof, omdat die groep al het minste rijdt. Dus je subsidieert als het ware toch ook weer de mensen met de grootste portemonnee. Is dat dan wat je zou moeten doen?
27: Nou ja, op zich, ik zou in dit geval, als het gaat om autobelastingen, niet praten over subsidiëring. Want ik denk dat juist
4: tegemoetkomen.
27: Ik denk dat juist heel veel automobilisten juist de overheidsinkomsten aan het subsidiëren zijn. Want als je kijkt uiteindelijk wat er terugvloeit vanuit al die inkomsten naar uiteindelijk weer beheer en onderhoud, als voorbeeld maar te noemen, dan zie je dat dat al vrij beperkt is. Dus het gaat allemaal naar de algemene middelen en daar is op zich niks mis mee. Maar je moet wel blijven kijken naar dat het wel binnen, ook dit weer binnen proporties is.
4: Fijne vakantie in je eigen tuin.
27: Dankjewel.
4: Dank voor je komst. Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mitch Voskuilen van het AI-marketingplatform Billy Grace over hoe je marketingbudget nu echt goed en efficiënt kunt invullen. Luister dan vooral naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen. Was het een brand of toch het gebrek aan een financiële buffer dat webwinkel Koopjesdeal uiteindelijk de das om deed? Dat hoor je zo meteen in Ondercuratoren in het laatste deel van BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
28: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
29: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
30: Nou, ik.
29: Vrijwillig?
30: Ja, zelfs de voetnoten.
29: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
30: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
29: Voetnoten is een podcast van Energeia.
2: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: Nu in de BNR-app.
26: In 24 uur steken tienduizenden migranten over naar de Spaanse exclave Ceuta. Rusland valt het Amerikaanse drone-wapenbedrijf in Kiev aan. En topadviseur Infantino stapt op om het verkoopplan van het WK. Hij noemt het plan een slechte deal voor het voetbal. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Is het weer een beetje drukker op de weg?
13: Ja, dat klopt. 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Zo zijn op de A7 twee rijstroken dicht na een ongeluk richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. Dat betekent 30 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam. Daar zijn ze aan de weg bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten in de file. De A58 richting Eindhoven. Een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook tussen Moergestel en Best. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dan nog een laatste ongeluk, de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. En de A22 Beverwijk richting Velzen bij 14,7.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Koopje Deal had een succesverhaal kunnen worden voor de twee jonge oprichters, maar de aparte manier waarop de webwinkel gefinancierd was maakte het bedrijf ook kwetsbaar. Hoe dat uitpakte hoor je in Onder Curatoren.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
16: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
15: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
17: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
15: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
26: We sluiten dit programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Je gaat aflevering 9 van seizoen 2 horen over Koopje Deal. Dat is een webwinkel die flink in de problemen kwam toen er brand ontstond in het magazijn. En wat dat betekende voor de twee jonge oprichters en hoe de curator ervoor zorgde dat de webwinkel toch kon blijven bestaan, dat hoor je nu.
1: Ze hadden vlak voor het faillissement, dus dan hebben we het over december, dus dat is zo'n 6-7 maanden ervoor, als een aanbieding gekregen om hun aandelenbelang te verkopen voor 10-15 miljoen euro. En dat hebben ze toen niet gedaan, omdat ze dachten, ja, potverdorie, het is meer waard als we het wat groter gaan aanpakken. Kunnen we echt cashen?
26: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En vandaag over webwinkel Koopje Deal. Elisa, ja, een naam uit duizenden. Was je daar vaste klant?
3: Nee, ik ben er eigenlijk nog nooit op die website geweest. Gisteren eigenlijk pas. Maar ik kende Koopje Deal wel uit de krant. Dat klinkt apart voor een webwinkel. Maar daar adverteren ze nogal groot en opvallend. En daar ken ik Koopje Deal wel van. Maar het heeft me nooit kunnen verleiden om ook naar de website te gaan.
26: Wel een fanatiek krantenlezer, maar niet aantrekkelijk genoeg om het toch eens te proberen.
3: Nee, blijkbaar. Ik ben denk ik toch niet zo van de online koopjes. Jij wel?
26: Je kent me. Er gaat geen dag voorbij. Nee, we hebben denk ik hetzelfde debuut beleefd gisteravond. Ik kwam in een opheffingsverkoop van een meubelfabrikant. Nou ja, je kon je slag slaan. Er staat zo'n klokje staat erbij hoe lang je nog hebt om tot je deal te komen.
3: Ja, ik zag de lente sale en ja. Dan kon je ook een dakgroot reiniger kopen. Een soort ding aan een stok. Ik wist niet dat het überhaupt bestond. Maar goed, dat heb ik dan weer geleerd van Koopje Deal en het bezoek aan die website. Maar ja, er moeten toch mensen wel houden van deze website. Want Koopje Deal, dat werd opgericht in 2012, groeide uit tot een webwinkel waar eind jaren 10 meer dan 40 mensen werkten. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of onze gast van vandaag wel eens een koopje heeft gescoord op Koopje Deal, voordat het helemaal misging met die webwinkel. En die gast van vandaag is Victor Kruid, curator bij Hout Legal & Tax. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
3: Ooit een deal gescoord bij Koopje Deal voordat je er professioneel mee te maken kreeg?
1: Nee, om eerlijk te zijn niet. Dus ik had het wel eens gezien in de krant. Maar toen ik in 2019 werd gevraagd om dit op te lossen, had ik op dat moment nooit een deal gescoord bij Koopje Deal.
3: Zou jij de website nog even voor ons kunnen omschrijven? Wat voor webwinkel is het?
1: Het was een webwinkel waarbij eigenlijk producten uit China werden verkocht. Door middel van inderdaad timers waarbij je een deal kon scoren. En uiteindelijk de hoogste bieder die ging er daarmee aan de haal. De producten waren heel goedkoop. Werden eigenlijk met dropshipping gekocht. Dus dat betekent dat je het bestelde. Het kwam binnen in opslagloodsen in onder meer in Gorinchem. En daarna werd het direct verstuurd naar de klanten, zonder dat daar heel veel handling tussen zat. En dat was eigenlijk het businessmodel op datum faillissement.
3: Wanneer kwam jij professioneel in aanraking met Koopje Deal? Dat was dus tijdens die surseance in juli 2019.
1: Klopt. Je wordt dan eigenlijk gebeld door de rechtbank. En dan het eerste wat ze vragen is of het je vrij staat. Hè, of je een tegenstrijdig belang hebt. Of je ooit hun hebt geadviseerd. En als dat dan niet het geval is, dan heb je hem eigenlijk te accepteren als bewindvoerder dan. Hè. In surseance heet je bewindvoerder. En als het uiteindelijk omgaat naar een faillissement, dan heet je curator. Maar ik had geen tegenstrijdig belang. Dus toen heb ik hem opgepakt. En heb ik eigenlijk direct contact gezocht met de advocaat die hen toen bijstond. En met beide bestuurders.
3: En is het dan nog zo dat je iets moet hebben met webwinkels of met partijen die heel veel goedkope spullen verkopen, dat je dan wordt uitgezocht voor zo'n surseance? Of werkt dat niet zo?
26: Waarom was jij de man? Of werkt dat inderdaad niet zo?
1: Je hebt eigenlijk de surseances niet voor het uitkiezen. Je wordt gewoon benoemd door de rechtbank. Alleen het is in het rechtbank Midden Nederland het beleid. Daar hebben ze drie lijsten van curatoren. En destijds stond ik op de middelste lijst. En dan kom je in aanmerking voor benoeming uit surchance. Dus de curatoren met weinig ervaring die op de laagste lijst staan, die krijgen geen surchances. Maar vanaf de middelste lijst kom je in aanmerking voor surchances.
3: Ja, en dat was dus op een woensdag. Woensdag 3 juli. En wat ben je toen gaan doen?
1: Nou ja, het grote verschil met faillissement is dat het ziet op afwikkeling. En bij een surchance kijk je, dat is het idee van de wetgever in 1893, hè, want daar komt die surchance vandaan, om te kijken of je het bedrijf nog kan behoeden van een faillissement. En dan het eerste wat je doet is dat je belt met de bestuurders en kijkt, ja, is er geld om door te gaan? Want ja, als er geld is en behoefte om het uiteindelijk terug te draaien, dus het te behoeden voor faillissement, of een akkoord of... Nou ja, wat dan ook, dan is dat het moment om te aan te geven van er zijn gelden, er is een koper. En dat is wat je eigenlijk in die eerste dagen bij een surchance bekijkt.
0: Maar
1: zijn
0: de
1: mogelijkheden om het faillissement terug te dragen?
0: Dat klinkt natuurlijk heel chic. De bestuurders, wie waren dat in dit geval?
1: Ja, dat waren Karar en Iljan. En de grap was, bij een surchance ben je dus eigenlijk... Is het zo, je komt er eigenlijk als bewindvoerder bij en dan heb je eigenlijk twee kapiteins op het schip. Dus aan de ene kant heb je de bestuurders en aan de andere kant heb je de bewindvoerder. En gezamenlijk moet je dan besluiten van, ja, wat gaan we doen in zo'n surchance?
3: En hoe zaten die Ilias, Ahayan en Karar Al-Hassai, hoe zaten zij erbij? Heb je hun ook toen in het echt ontmoet?
1: Ja, zeker, dat doe je.
3: Hoe zaten die Ilias, Ahayan en Karar Al-Hassai, hoe zaten zij erbij?

0: Of 17, 18, maar echt hele jonge jongens.
1: En nu waren ze ergens midden 20 dus.
0: Ja, nou, ze zijn inderdaad midden 20 zijn geweest. En ze hadden er eigenlijk al hun geld in zitten. Dus ze hadden nooit iets opgenomen uit die vennootschap. Ze dachten van, nou, alles gaat voor de productie. Zoveel mogelijk spullen verkopen. En de mensen die er ook werkten, dus die 48 werknemers... Dat waren ook allemaal hele jonge mensen. En er stond een pingpongtafel. En mensen waren aan het tafelvoetballen. Eigenlijk een hele luchtige sfeer. En dan kom je binnen en dan denken ze... Potverdorie, daar is een bewindvoerder. Die weet juridisch wat we nu moeten doen. We worden gered. En dat is vaak wat mensen denken. Van, oh, er komt een bewindvoerder, die gaat het wel even regelen. En dan gaan we samen optrekken. En dan wordt het bedrijf gered.
1: Dus jij was de verlosser, zo werd je ontvangen.
0: Ja, zo word je vaak ontvangen in een surchance. Ja,
1: ja, ja. Ja. Maar vertel je ze dan ook meteen van... Nou ja, de kans is eigenlijk groot dat zo'n surchance toch uitmondt in een faillissement? Of wil je ze niet meteen gedeprimeerd achterlaten?
0: Ja, dan ben ik wel heel eerlijk. De situatie toen de surchance dus werd bedacht in 1893 is zo veranderd dat 99% van de surchances het eindigt gelijk in faillissement. Dus je moet met een gedegen plan komen op datum surchance of de dag erna van nou, we gaan dit en dit en dit doen en er komt financiering bij, we gaan een akkoord aanbieden om dat uiteindelijk dan te regelen dat het niet naar faillissement gaat. En als je dat niet hebt, wat ze niet hadden, ja, dan zeg je eigenlijk, nou, dit gaat jongens, het is hartstikke mooi, maar ik denk dat dit heel snel afstevend op een faillissement.
1: En hoe reageerden zij daar toen op?
0: Nou ja, dat vonden ze wel moeilijk. Met name omdat ze op dat moment in gesprek waren met een investeerder. Die was bereid om de geld in te pompen. Maar die had allemaal voorwaarden, die had er eigenlijk niet goed... Die stond toch wat op verder weg. Die was niet, ze hadden het niet gezamenlijk voorbereid.
2: Maar het ging over groot geld, toch?
0: Als ja, het ging over groot geld. Ja,
2: 10 miljoen?
0: Klopt, ja. Ja, 10 miljoen was... ze hadden vlak voor het faillissement, dus dan hebben we het over december... dus dat is zo'n 6-7 maanden ervoor... als een aanbieding gekregen om hun aandelenbelang te verkopen... voor 10-15 miljoen euro. En dat hebben ze toen niet gedaan, omdat ze dachten... ja, potverdorie, het is meer waard als we het wat groter aanpakken. Kunnen we echt cashen.
1: Maar dat was niet dezelfde partij als die investeerder waar ze...
0: Nee, dat was een andere partij... Alleen soms komt het wel eens voor dat je, ja, als er een deal voorbij komt, is, moet je eigenlijk die deal pakken.
2: En dat had je toch moeten weten bij koop je
0: deal. Ja, nou ja, dat is wrang een constatering inderdaad. Want soms komt er gewoon niks beters. En als je dan geconfronteerd wordt met problemen in geld en liquiditeit, ja, dan kan het opeens heel hard gaan en ga je toch via surchance naar een faillissement.
1: Maar het had dus kunnen zijn dat ze in 2018.
0: Ja, december. Was een bieding van een partij en die wilde hun uitkopen voor 10-15 miljoen.
1: Dat hadden ze eigenlijk moeten pakken. Dat hebben de jongens van bijvoorbeeld Hives... die dat toen verkocht aan de Telegraaf... beter gedaan.
0: Die hebben op het juiste moment... hun kans gegrepen. En dat hadden zij achteraf gezien. Maar achteraf is mooi wonen, zeg ik altijd. Ook beter kunnen doen. Ja.
1: Even terug naar het begin. Hè. Zij waren bezig met die onderneming. Hoe financierden zij... dat hele gebeuren van dat artikelen die binnenkwamen, het brengen naar de... Want het was een webwinkel, dus het werd bezorgd, neem ik aan?
0: Ja, het kwam uit China, het werd bezorgd en gelijk doorgeleverd aan de consument. Ja.
1: En hoe financierden ze dat? Want je moet die spullen toch kopen?
0: Klopt. Normaal gesproken heb je daarvoor een bank. Hè? Dan vraag je een bank om een financiering van een aantal miljoen bij wijze van spreken. En dan laat je een bank financieren. Wat zij deden was consumentenfinanciering. Dus op het moment als de consument zijn order plaatste... dan moest je direct betalen via iDeal of via Afterpay. Dan kwam dat geld in die vennootschap... En ze konden daarover gelijk beschikken. En daarmee konden zij, want voordat ze het dan leverden... waren we zo 3-4 weken verder, voordat het dan kwam uit China. En dat geld kon je in die tussentijd dus gebruiken... om nieuwe orders te plaatsen, nieuwe financieringen te doen. En dat was eigenlijk een soort consumentenfinanciering.
1: Ja, dus ook omdat je die deal dan sloot als klant... dan wist je ook van het komt niet meteen de volgende dag. Deze prachtige deal die ik heb gesloten voor een partij t-shirts of een... een dakgootreiniger, dan duurde dat even. Ja. En daar profiteerden zij eigenlijk van.
0: Ja, dat noem je consumentenfinanciering. Want normaal gesproken doe je je dienstverlening, hè, of schilder je een huis, stuur je een factuur en dan na 14 dagen moet je betalen. Maar dat moment van schilderen tot en met die 14 dagen na de factuur moet je

0: voor financieren. En daarvoor gebruik je vaak een bank of wat dan ook. Maar dat hadden zij niet. Zij dachten, het mooiste is, en dat is helemaal niet zo gek hoor, om het zo te financieren als start-up, door de consument zelf te gebruiken, om het uiteindelijk dan de producten daarmee...
1: Maar dan moet die consument natuurlijk wel betalen. Hij moet niet per ongeluk niet kunnen betalen of daarmee wachten, want dan loopt dat model uit de rails.
0: Klopt, maar ze hadden in het laatste jaar volgens mij een omzet van zo'n 24 miljoen. Dus als je dat even omzet per maand, hadden ze zo'n 2 miljoen wat er gewoon inkwam elke maand aan omzet. Wat zij gebruikten voor betalen van nieuwe orders.
2: Maar het is wel scherp aan de wind varen dan.
0: Ja, dat klopt.
2: Want je hebt helemaal geen buffer, eigenlijk niks.
0: Nee, dat klopt.
2: En toen kwam er denk ik een, toch wel een ramp. Want het ging helemaal mis in december 2018.
0: Ja.
2: Want ze hielden dus wel bepaalde voorraden aan.
0: Ja, klopt.
2: En in een van die plekken waar die voorraden lagen, ontstond brand.
0: Exact, ja. En toen ging de voorraad die daar lag, die brandde helemaal af. En ze hadden de verzekering keerde toen niet alles uit. En toen kregen zij een enorm probleem. Want die zaken moesten uitgeleverd worden. Maar die aan die consumenten die al hadden betaald. Dus moesten ze het opnieuw bestellen. En toen ging dat hele idee van die consumentenfinanciering. Ja, toen ging het knijpen. En, of wringen. En en dan zie je dat. Dan ga je tegen liquiditeitsproblemen aanlopen. Die dan vooruit worden geschoven. Ja, en dat lukte tot juli. Want daarvoor konden bepaalde leveranciers niet meer betaald worden. Kregen ze te maken met beslagen. Dat mensen toch zeiden van joh, je betaalt niet. Terwijl we een partij geleverd hebben. Beslagleggingen op rekeningen. Ja, en op een gegeven moment ging dat helemaal fout.
2: En er kwamen ook al klachten van consumenten, toch? Die hun deal maar niet geleverd kregen.
0: Ja, volgens mij hadden we op datum op enige datum iets van 5500 klachten. En we hadden volgens mij 20 medewerkers, 20 of 25 medewerkers die telefonisch dus de klachten moesten beantwoorden. En die heb ik eigenlijk op datasurgeance als een van de eerste dingen die ik heb gedaan, gewoon de telefoon eruit getrokken. Want en gezegd tegen die mensen die 25 medewerkers, ga maar e-mails. Ga iedereen maar per e-mail benaderen.
1: Is dat nou wel de bedoeling? Dat je denkt, goh, mensen hebben een klacht, die wachten op iets en dan trek jij de telefoon eruit?
0: Ja, dat is wel...
1: dat is toch wel even een toelichting waard.
0: Ja, dat is wel een interessante, hè? Maar de grap is dat op het moment als jij staat te wachten om met jouw klacht geholpen te worden, en je staat anderhalf uur in de wacht en je wordt er daarna opgegooid door... Niemand ontsteekt dan zo in furie als een consument die dan zit te wachten. Kun je beter gewoon niet opnemen. Verwijzen naar een website. En dan een FAQ maken, wat we toen ook hebben gemaakt. Van wat het gevolg is van surgeons en van faillissement. Wat er gebeurde met de orders. En dat zorgt ervoor dat er veel minder irritatie ontstaat bij mensen.
2: Ja, precies. Dus dat is gewoon de weg om te gaan bij zo'n webwinkel. Dat je eigenlijk meteen op de website zet. Dit is in surgeance. Stuur een e-mail naar dit adres. En dan hoort u hoe het verder gaat.
0: Ja, dat is het eerste. En het tweede wat ik heb gedaan is dat ik heb gezegd tegen de mannen, we moeten de betaalmodaliteit uit de websites halen. Want dat is het tweede. Als je namelijk gaat betalen voor iets in na surgeance datum. En dan ben ik als als bewindvoerder, ben ik daarvoor aansprakelijk. Want doordat ik als eigenlijk tweede stuurman of kapitein op dat schip sta, ja, dan is het makkelijker om mij aan te spreken dan die twee bestuurders. Want achter mij hangt een groot advocatenkantoor met een grote beroeps- en spraakrechtsverzekeraar. En dan is het heel, heel makkelijk kiezen van wie pakken we? Pakken we de bestuurders of de bewindvoerder?
1: Ja, gaat jouw kantoor zo meteen bonnetjes afhandelen van 30, 40 euro?
0: Ja, en als je dat maal, hoeveel klanten heb ik uiteindelijk aangeschreven toen met die 1,2 miljoen? Ja, het is maar een fractie van mensen die iets doet, een bestelling plaatst na surgeance datum. Ja, dan heb je aan handling zoveel.
2: Dus de zaak sloot eigenlijk wel gewoon per direct, wat dat betreft.
0: Ja, ik heb de modaliteit ging dezelfde dag eruit. Ja.
2: Ja. En die verzekering. Was de dekking gewoon niet hoog genoeg? Of want dat is ook, kun je ook denken dat is dan een fout? Of hadden ze dat wel goed ingecalculeerd wat er allemaal lag in die loods? Is er iets over duidelijk geworden?
0: Ja, dat was een onderdekking. Dus in het rechtmatigheidsonderzoek, misschien later in het gesprek, kun je daar inderdaad wel iets van vinden. Omdat je kijkt, als je kijkt naar of jurisprudentie, dus dat zijn eigenlijk uitspraken van rechters in het verleden. Kan je op basis van onderdekking, en dat is al vaker gebeurd met bijvoorbeeld Blutometo, dat was ook een bedrijfsschool die affikte en te weinig penningen. Ander Berghuizen papierfabriek. Als je dan ondermaats dekking hebt en verzekerd bent, ja, dan kun je eigenlijk later zeggen, joh, er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. En dan, nou ja, dat zijn dingen die als je dat hoort in de eerste dagen van de surseance, dat je al denkt van, nou, dan moet ik uiteindelijk misschien toch wel iets mee doen.
2: Voorraad was afgebrand. Die locatie was ook niet meer bruikbaar. Zijn ze toen nog meer van die dropshipping gaan doen, waarbij je niet eens meer, zeg maar, voorraad aanhoudt?
0: Ja, dat klopt. Ze hadden op dat moment wijzigde het businessplan van een deel voorraad houden in een loods en dat dan zelf versturen naar compleet uitbesteden van de het verzenden. Dus het verzenden ging eigenlijk geheel buiten Koop je deal om. Ze hadden eigenlijk alleen maar externe partijen die dat direct doorzonden naar de eindgebruikers, dus naar de consumenten. Ja.
2: Ondertussen ja, krijg je ook dat consumentenprogramma's en websites, die gaan er natuurlijk ook iets van vinden na die brand. En de autoriteit Consumentenmarkt die was ook al actief. Was dat het begin van het einde, waardoor het in juli 2019 dan echt klaar was?
0: Nee, ik denk echt, dat heb ik uiteindelijk ook in mijn verslag geschreven. Het probleem was echt de financiering en het niet aantrekken op tijd van een externe partij die heel veel geld erin stak. Want je zag dat ze explosief groeiden. In 2015 draaiden ze een omzet van 10 miljoen en dat ging na 2018 naar 24 miljoen. Ja, als je zo ontzettend qua omzet omhoog gaat met een hele kleine marge, want eigenlijk draaiden ze elk jaar verlies, met uitzondering van 17. Want 2015 hadden ze 4 ton bijna verlies. 16, 1,1 miljoen. Nou, 17 draaiden ze een plusje van bijna 1,5 ton. En dan 2018 een verlies van 1,5 miljoen. Als je nou een financier hebt die of zij zelf, hè, je kan een financiering aantrekken van een bank, maar je kan bijvoorbeeld als beide heren allebei 2,5 miljoen in de
2: vennootschap. Of papi en mami misschien?
0: Ja, of papi en mami die dan 5 miljoen storten als eigen vermogen, als eigen kapitaal. Ja, dan kun je die verliezen, kun je allemaal opvangen.
2: Maar ze hadden gewoon helemaal geen vreemd vermogen.
0: Nee. Het waren gewoon eigenlijk studenten die iets geniaals hadden bedacht. En dat hebben uitgerold. Maar ja, geen kapitaal.
2: Nee, dus jij denkt zelfs, al was die brand er niet geweest, het was niet goed blijven gaan zonder externe financier.
0: Ja, dat hadden ze uiteindelijk. De brand heeft het uiteindelijk versneld. En dat was uiteindelijk mijn eindoordeel. Ze hadden eigenlijk eerder een kapitaalkrachtige externe partij moeten vinden die hen zou gaan financieren. Zodat ze wat vet op de botten hadden om tegenvallers op te vangen.
1: Maar wat Elisa zegt, ACM met een soort terechtwijzing, aanwijzing, klachtenregen.
0: Ja.
1: Dat maakt het er allemaal niet beter op. Het zorgt er ook voor dat eventuele interesse van een investeerder of vreemd kapitaal er niet waarschijnlijker op wordt, toch?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Want je ziet dat die krapte in die liquiditeit ervoor zorgt dat bestellingen, dat het langer duurt. Dan neemt de onvrede toe. Mensen moeten wel langer wachten op hun producten. Leveranciers worden kribbig omdat ze niet betaald worden op tijd. Nou ja, en dan zie je dat het langzaam de netten zich sluiten. En dat het dat je op een gegeven moment dan niet verder kan.
2: De surseance was daar begin juli. En toen zag jij al snel van, dit wordt niks, denk ik. Die 1% kans op een surseance en dan weer terug naar een normale situatie, die kans was er niet.
0: Nee.
2: Wat ga je dan doen? Dan ga je op zoek naar misschien doorstartende partijen.
0: Ja, het eerste wat je doet, of althans, wat ik dan doe, is het zo snel mogelijk het faillissement bewerkstelligen. Waarom? Als je omzetting vraagt van surseance naar faillissement, krijg je een aantal voordelen die je niet hebt in surseance. Bijvoorbeeld, je kan makkelijker personeel ontslaan. Je kan makkelijker de huur opzeggen. Dat doe je uiteraard met toestemming van een rechtercommissaris. Want een rechtercommissaris en een curator is eigenlijk een tweesnijdend zwaard, waarbij je met toestemmingsverzoeken gemakkelijker de situatie buiten faillissement, waarbij je als je huur opzegt, een werknemer ontslaat, moet je allemaal eerst langs de rechter. De rechtbank duurt lang. En daarom hebben ze de rechtercommissaris als toezichthouder van zo'n curator. En gezamenlijk kom je dan tot dat je snel het personeel kan ontslaan, het UWV kan binnenlaten, want we hebben de loongarantieregeling. En het UWV neemt dan die loonverplichting over. En dat geeft ook rust op de vloer, omdat dan die werknemers uiteindelijk gewoon hun loon krijgen. En dat is wel heel erg belangrijk.
2: Ja, en je zit ook niet meer met die bestuurders, want daar hoef je dan niets meer van aan te trekken, toch?
0: Nee, dat is helemaal waar, want die bestuurders die wip je dan eigenlijk uit de boot. En dan ben jij weer alleen kapitein, waar je het eerst in surchance met z'n tweeën moest doen, met de bestuurder. En nu ben je dan inderdaad alleen kapitein als curator.
1: Dus dat is binnen een dag of 5-6 gepiept in dit geval, geloof ik, hè? Van surchance naar faillissement.
0: Ja, dat heb ik toen inderdaad, na een paar dagen heb ik om omzetting verzocht naar faillissement.
2: Maar in die tijd, ja, toch een paar dagen, ben je toen wel al op zoek gegaan naar potentiële doorstarters? Want je moet toch hebben gezien van, ja, er zit wel iets aan waarde in deze onderneming. Qua naam, qua webwinkel, hoe dat allemaal werkte.
0: Ja, nou, als eerste heb ik getracht om met de partij die had aangegeven, we willen eigenlijk een faillissement voorkomen, die dichtbij hen stond, om te kijken van, joh, willen jullie er terugdraaien?
2: Dat was die investeerder.
0: Die investeerder.
2: Ja.
0: Willen
2: die wil je zeker niet bij naam noemen.
0: Nee, dat is ook niet zo heel belangrijk. Maar het is om te kijken of het uiteindelijk niet naar een faillissement kon worden voorkomen. Toen dat niet, toen duidelijk bleek dat ze dat absoluut niet wilden, dat ze eigenlijk wilden cherrypicken uit een faillissement. Toen ben ik uiteindelijk dan kun je de bestuurders ook overtuigen om mee te werken aan zo'n omzettingsverzoek naar faillissement. Want daar heb je de bestuurders natuurlijk voor nodig, omdat ze dan nog in de surchance de tweede kapitein zijn op het schip. En als je dan gezamenlijk dat verzoek doet aan de rechter, nou, dan wordt het omgezet.
1: En hoeveel partijen melden zich dan?
0: Nou, in de weken daarna hebben dus zo'n 35 partijen zich gemeld die interesse hadden in een doorstart.
2: Wil je meer weten over het machtsspel dat ontstond tijdens de doorstart van Koop Je Deal? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 23 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Zometeen de deal van je leven. Alvast een fijn weekend en tot maandag.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
5: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten. Niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis. Alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat daardoor 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Port Zeelande staat daardoor 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de andere kant op richting Rotterdam heb je tussen Port Zeelande en Ouddorp 20 minuten extra reistijd.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
12: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
14: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
15: En de vader had een relatie met de head of sales. En,
16: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
17: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
15: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
18: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitch decks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
15: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus ik kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities, het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
18: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
15: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
18: Kijk, een van onze zustermerken.
15: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
18: Ja.
15: Nou, zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hal was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
19: Jemig.
15: Ja, dat was het.
19: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
15: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder. Ja,
19: kun je het verschil uitleggen?
15: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe. Ja. En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer. Product market fit en de eerste signalen daarvan. Marktpotentie, et cetera. Ja. En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is. En hoe stabiel dat is. Hoe robuust dat is. Ja. Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
19: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
15: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investment zaten het ook met name natuur- en sterrenkundigen en lucht- en ruimtevaarttechnici.
16: Oh ja, echt waar?
15: Ja, heel erg beta, briljant mensen met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
16: Want jouw achtergrond is?
15: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
16: Oh jeetje.
15: En dat zei de recruiter ook tegen mij van jij hebt maar economie gestudeerd, maar wil je toch een wildcard geven?
16: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
19: Econometrie had nog gekund.
15: Ja, ja, mijn collega bij Hall, we waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
16: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
15: Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
16: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
19: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
15: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
19: Ja, precies.
16: Ja. Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hal, want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
19: Ja. Ja.
16: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
15: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En,
16: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hé, hier hebben we wat?
15: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè? Is dit iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
16: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
15: Ja, zeker.
16: Dus wat voor vragen stel je dan?
15: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken. De single founder die alles zelf in de hand houdt. Maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus nee. Iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent. En daardoor weet wat voor team je moet bouwen. En in staat is om dat team te bouwen. Dus niet te veel ego heeft. Maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn. Dat is een hele belangrijke voorspeller. En dat vereist zelfreflectie.
19: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet single founder
15: Klopt. Bedrijven. Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
19: Nee.
15: Daar sta ik ook achter.
16: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelfreflecterend bent.
19: Nee. Nee, niet op die manier. Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
16: Ja, okay.
19: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
16: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
19: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur... niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt. Ja. Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
15: Dat is echt een belangrijke les.
19: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken. Een hele dag assessment. En uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was... zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
15: Mm.
19: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben. Maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, als ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds. We zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen... om de komende jaren, ik met een M&A-pet, samen op te trekken... is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
15: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Met, als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus we hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen namen noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
16: dat kunnen, vind ik. Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
15: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
16: Ja, ja.
19: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
15: Ja.
19: En niet echt een heel goed idee had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
15: Ja, en dan is de kernreferentie checks.
19: Ja.
15: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
16: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
15: En bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je... welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie? En hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste. En daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit? En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat al de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
16: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
15: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat Ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie, heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
16: Ja, dat is een klassieketje.
19: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
15: Exact,
19: ja.
15: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van...
16: De risico's.
15: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
16: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
15: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf... zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
16: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
15: Ja.
16: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei... ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity...
15: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij HAL in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van... shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
16: En dat ging heel hard, hè?
15: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... En ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
16: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... ja, en nu ga ik het toch doen.
15: Ja, dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ik wou dat jou was.
19: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
15: En ik leerde, en dit was een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn peak partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achternajagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaattechnologie innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen, waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus iemand die economie gestudeerd heeft,
1: ja, echt, dat is dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden, laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij. En vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om, ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n BE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over fund of funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen een half en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur. Maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%. Ja, ja. Misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investing als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij zegt, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Okay. Ja. Ik hou het lekker informeel.
2: Ja, heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, achteraan. Ja, nee, sorry. Zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf, zeg het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is, je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus dat zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net... We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En ze hebben gisteren beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5 miljard.
0: Dan, oh, wow. Ja. Drinken jullie dan zoals gisteren even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of... Is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het fund of funds zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
4: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder. Ik pak je
8: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
9: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
8: Vandaag is er en morgen weten we niet.
9: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16... waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden, worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. En zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. Door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
16: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 31 juli. Ik ben Martijn de Rijk en bij mij in de studio zit Leendert Beekman, ook wel Leendert genaamd.
17: Zeker.
16: En dag Leendert.
17: Ik ga daar toch even jou onderbreken. Ja. Gelijk om eventjes een anarchie van te maken. We weten dat het echt hoogzomer is als Martijn de Rijk de zomerspecials presenteert.
16: Ja, en dat hij het op de een of andere manier ook voor elkaar gekregen heeft om desondanks echt ontzettend verkouden te zijn. Ja. Mijn excuses daarvoor. Ja. Ja. Maar inderdaad, het is natuurlijk op dit moment reces. Dat weet iedereen. En je weet ook dan dat Studio Den Haag altijd doorgaat in het reces. En wij pakken dan altijd een leuk onderwerp of een leuke serie onderwerpen en gaan dat dus eventjes tot op de bodem uitzoeken. Deze week is dat de woningmarkt. En daarvoor trekken we een van onze experts woningmarkt uit onze BNR-stal. En dat is natuurlijk Maarten Bouwhuis. Maar
18: goede. Dag.
17: Van vastgoed gezocht.
18: Ja, al 6 jaar doen we vastgoed gezocht. Samen met Maarten de Gruyter. Maarten en Maarten. En ik heb de vakantie al achter de rug. En een van de belangrijkste saleslessen die ik ooit kreeg van een ondernemer was, je moet niet denken dat er in de zomer niemand is en dat er niemand luistert. Er luisteren dus heel veel mensen naar dit gesprek. Want er zijn juist heel veel mensen wel aanwezig. Lang niet iedereen is altijd met 6 weken met vakantie. En de belangrijkste salesles was, als je iets wil verkopen, moet je dat in de zomer doen. Dan hebben mensen nog tijd voor een kop koffie.
16: Kijk,
18: en dus, ik dus, zit dus dat is ook, we hebben de tijd voor dit gesprek. En mensen hebben ook tijd om te luisteren.
16: En er komt er nog eens bij dat heerlijk op een strand luisteren naar het zoetgevoiced stemgeluid van Leendert. Dat
17: ja, precies.
16: Precies,
17: ja.
16: Gek.
18: Nou, hey, denk het over waar je volgende woning gaat staan.
17: Ja. Ja, ja, wat wel, want we gaan het over wonen hebben. En dan bel jij van tevoren even op van nou, hoe gaan we dat gesprek dan in? Ja. En het interessante, en Maarten weet het als geen ander. Over het probleem, over de probleemstelling. Hè, er moet iets gebeuren op die woningmarkt en er moeten huizen komen. En het is eigenlijk een schande dat in een rijk land, hè, zoals wij zijn, hè, Nederland, dat er mensen zijn die geen woning kunnen vinden of niet kunnen betalen. Daar is Politiek Den Haag het helemaal met elkaar over eens. Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren. Dus voor zover mijn bijdrage voor vandaag.
18: Ja, want, nou ja, ik zei net, we doen nu 6 jaar vastgoed gezocht. Toen wij net na corona begonnen met vastgoed gezocht, zeiden we zelfs nog op de redactie, nou ja, oké, wonen en vastgoed, het programma doet meer dan alleen wonen, kunnen we daar elke week een unieke uitzending over maken? Nou, we zijn maar gewoon begonnen en toen waren we een jaar onderweg. Toen zeiden ze, zullen we nog maar een jaartje doorgaan? Nou, we zijn dus nu bijna 6 jaar verder. Het probleem is volstrekt helder, er is een tekort aan woningen. In 2021 was het ongeveer 315.000. Wat een soort van geschat tekort is, woningtekort. Nu zijn dat meer dan 400.000 woningen die we dus tekort hebben. Dus in diezelfde tijd, toen begon Hugo de Jonge, gaan we het straks uitgebreid over hebben, begon ons programma, hadden we elke week reuring over de problemen op de woningmarkt. Iedereen vindt het een probleem. Straks kunnen mijn kinderen geen huis krijgen, maar de politiek krijgt het voorlopig niet opgelost.
16: Ja, laten we dan inderdaad eventjes eerst naar dat probleem kijken. Je hebt het over 400.000 woningen tekort. Ik heb ook een getal gehoord van 1 miljoen. Waar zat dat dan?
18: Dat is het getal wat men had willen bouwen tot 2030. En dat is dan start ongeveer 2021. Dus ja. Toen Hugo de Jonge en net voor Hugo de Jonge men de regie, zullen we het over hebben straks, Leendert, weer naar zich toetrok in Den Haag, zei de regering, er moeten 100.000 woningen bijkomen tot 2030. En dat is dus ongeveer 100.000 per jaar.
16: En waar komt dat tekort uiteindelijk vandaan? Want dat komt niet uit de lucht vallen. Op een gegeven moment, opeens op een dag was het er. En groeide het. En was het eigenlijk niet meer tegen te houden. Maar wanneer is dat begonnen?
18: Nou, dan moeten we denk ik iets verder terug in de tijd. En dan vind ik ook leuk om jouw politieke kennis daarbij te pakken. In 2007, 2008 was er eigenlijk ook een piek in de woningmarkt. Dan heb ik het even over de koopmarkt. En was er ook een methode om, laten we zeggen, veel te bouwen. Er werd veel gebouwd door projectontwikkelaars. Tot de crisis van 2009. Nou, je hebt zelf verslag gedaan van Lehman in 2008.
16: Ja, ik heb voor een deur gestaan.
18: Alles wat er daarna gebeurd
16: werd. Ja,
18: en
16: ja.
18: Toen is de bouw enorm in elkaar gestort. En dat komt omdat woningen werden niet verkocht. En als je dus in een nieuw bouwproject geen woningen verkoopt, dan je moet 70% verkopen voordat de projectontwikkelaar gaat starten, dan start de bouw gewoon niet. Nou, en als dan een paar jaar, en de crisis duurde tot 2013 uiteindelijk, de bouw niet start of er veel minder wordt gebouwd, bouw je een soort dip op, even zo gek te noemen. En die dip zijn we nooit meer te boven gekomen.
16: Als je 4 jaar niet bouwt, dan vertrekken de bouwers.
18: Nou, dat is er gebeurd. Dus toen is er een uittreden geweest uit de markt van, laten we zeggen, personeel. Maar dat is denk ik de afgelopen 15 jaar, wat zo lang is het al geleden, wel weer opgevangen. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. De bevolkingssamenstelling veranderde. Dus in diezelfde tijd dat we minder gingen bouwen, gingen we ook wat heet huishoudingsverdunning krijgen. Dat is eigenlijk al 30 jaar lang aan de gang.
16: Ja.
18: Maar een gemiddeld huishouden nu is iets van 2 of nog minder dan 2 per woning. Simpel getal. Nederland heeft 5 miljoen eensgezinswoningen. Dat zijn dus grondgebonden woningen, de meeste eensgezinswoningen. Kun je met een gezin in wonen. De helft daarvan, 2,5 miljoen, wordt bewoond door 1 of 2 persoonshuishoudens. In Amsterdam is 40% van de huishoudens een eenpersoonshuishouden.
16: Ja.
18: Nou, dat was natuurlijk 20, 30 jaar geleden totaal anders.
16: Ja, ik las een getal, ik kwam een getal tegen van 3,5 bewoners per woning in 1965. Met hetzelfde aantal mensen heb je 2 keer zoveel woningen nodig.
18: Ja.
16: En heb natuurlijk ook nog bevolkingsgroei gehad. Ja. Dus je voelt wel aan dat het maar één kant uit
18: duurt. Ja, bevolkingsgroei was er natuurlijk ook. Hè, want iedereen weet nog, we gingen van 15 miljoen mensen,
16: ja,
18: naar 16 miljoen, naar 17 miljoen, nu 18 miljoen.
16: Ik ben de tel al kwijt.
18: Ja, precies, we zitten over die 18 miljoen. Ja. Nou, dan de huishoudingsverdunning. Personeeltekort in de bouw had inderdaad, was een van de gevolgen na die crisis in 2008, 2009. Vervolgens wilden we weer meer gaan bouwen na corona. Toen kwam er een enorme groei in bouwkosten, materialen. Mensen werden duurder. Beschikbare bouwgrond is ook wel een probleem vanaf 2000... met een enorme strijd om de ruimte. En die strijd om de ruimte die wordt ingezet door de energietransitie, want die heeft ruimte nodig. Bedrijventerreinen hebben ruimte. ruimte nodig.
17: Stikstof.
18: Stikstof. Natuur. Nou, en dan kwam de BBB op en die zeiden, ho, je mag niet bij de boeren snoepen. Dat zit heel diep in de nota ruimte die nu door het nieuwe kabinet een beetje herschreven is om dat BBB-sausje er een beetje uit te halen. Maar dat heeft allemaal invloed op dat we een tekort hebben aan woningen en dat we dus te langzaam bouwen.
17: Mag ik nog heel even terug in de tijd? Want jij zei van, ik wil het nog even van je horen. Ik begon als journalist, lokaal, later in de regio. De regio Leiden, politiek gevolgd. Bij de provincie rondgelopen voor Omroep West. En je kan je eigenlijk nu niet voorstellen hoe anders er toen over wonen gesproken werd.
18: Ja.
17: Als je dat afzet tegenover nu. Want het is echt 180 graden gedraaid. Want wonen was toen ook een probleem. Maar, omdat er niet meer gebouwd werd, was het een heel ander probleem. Eigenlijk werd toen gedacht, ja, woningen, die moet je niet meer bouwen. Die krijg je nooit verkocht. En om een voorbeeld te geven, de gemeente Oegstgeest. Iedereen die wel eens over de A44 rijdt, die rijdt langs het Bioscience Park. Ja. Nou, daarachter ligt een woonwijk tegen Rijnsburg aan. Dat werd toen ontwikkeld en de gemeente kon niet van de grond af. En zat uiteindelijk met een schuld, ik geloof van 30 miljoen, waar de gemeente Oegstgeest toen bijna failliet op gegaan is. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen. Dat je bouwgrond hebt, dat je wil dat er gebouwd wordt, maar dat je het niet kwijt
18: raakt. Ja, en dat is in de collectieve geschiedenis van gemeenten wel een thema. Die hebben in die tijd veel hun gemeentebegrotingen willen helpen met het verkopen van bouwgrond. En er zijn heel veel gemeentes daarmee in de problemen gekomen. En daarom zijn ze ook niet zo, laten we zeggen, happig. Om dat weer te doen en te zorgen dat ze dus die gemeentebegroting kunnen vullen met de verkoop van bouwgrond.
17: Ja.
18: Overigens is nog altijd de meeste grond in handen van de gemeente. Hè? Dus als het dan gaat over regie op bouwen, dan wordt er vaak gezegd, die projectontwikkelaars die willen niet bouwen, want ze kunnen er geen geld aan verdienen. Nou, zullen we het nog wel over hebben. Dat klopt niet helemaal. Maar het overgrote deel van de grond in Nederland is nog altijd in eigendom van de gemeente. Dus als de gemeente grond wil uitgeven en daar een, laten we zeggen, faire prijs voor willen krijgen. En niet te veel. Ja, dan kan de projectontwikkelaar ook wel bouwen.
17: Maar ook het idee over de woningmarkt. Toen er tijd werd er echt gedacht, dit gaat niet voorlopig niet meer goed komen.
18: Nee.
17: En het idee dat we alweer zo snel in een boommarket, mag je dat zo noemen, maar de markt zoals die nu is, zo'n overhitte markt terecht zouden komen, dat werd toen niet meer geloofd.
18: Ja, kijk, en dus daar komt de beroemde uitspraak van Stef Blok vandaan. Die was minister tussen 2012 tot 2017 was hij minister voor wonen. En hij heeft toen de uitspraak gedaan, de woningmarkt is af.
16: Ja, en daarmee bedoelde hij, want hij, ik heb in die periode heb ik hem nog wel eens geïnterviewd. Ik kan me herinneren dat ik met hem op straat.
18: Aan de woningmarkt is af.
16: Ja, en daarmee bedoelde hij, want hij, ik, ik, ik,
18: hoef
16: ik,
18: niet meer te
16: ik heb

0: heel sturend geweest. Dat betekent, je wijst grote locaties aan en daar kunnen de gemeenten dan gaan bouwen. En het Rijk wijst dat aan en het Rijk investeert in de infrastructuur. Want anders kun je er niet naartoe. Leidse Rijn bij Utrecht, allerbeste voorbeeld, kent iedereen. Klassieke Phoenixwijk. En met de woningmarkt is af, zei hij ook, we hebben geen nota ruimte meer nodig. We hoeven niet meer als overheid hierop te sturen. We laten het aan de markt. Eigenlijk, zei hij, we laten het aan de gemeente. Als de gemeente zegt, ik wil hier grond uitgeven en ik ga een woonwijk bouwen, nou, ga je gang zoeken, een paar projectontwikkelaars en een paar woningcorporaties voor sociale huurwoningen en ga maar een wijk bouwen. Ja, dat is eigenlijk wat de Rijksoverheid toen zei.
1: Maar tegelijkertijd, op dat moment, we kwamen net uit de financiële crisis. Je zou hopen dat als je het dan loslaat, dat het aantal woningen wat gebouwd wordt enorm toeneemt. Maar dat is niet gebeurd.
0: Nee.
1: En waar zat hem dat dan in? Wat was de gedachtefout van Blok?
0: Nou, de gedachtefout van Blok is denk ik geweest dat hij de markt de ruimte wilde geven en hij wilde ook sociale woningen terugschroeven. Dus hij heeft bijvoorbeeld de verhuurdersheffing opgelegd omdat er geld nodig was. Een verhuurdersheffing was een belasting op de corporaties. Daardoor ging de leencapaciteit van corporaties achteruit. En de corporaties kwamen net uit de crisis met bijvoorbeeld Rochdale en Vestia. Vestia was 2012.
1: De Maserati.
0: En Vestia is de crisis in Rotterdam met de derivaten. Dat is pas 10 jaar later opgelost. En let op, dat heeft elke sociale huurder in Nederland €12 gekost. Dus alle 400 corporaties in Nederland hebben dat met elkaar opgehoest om die 2 miljard schuld van Vestia te betalen. Dus toen is er een verhuurdersheffing gekomen om die corporaties aan banden te leggen. Dus die zijn een soort van teruggeduwd. En het gevolg daarvan is een enorme daling in bouwproductie van corporatiewoningen van bijna 30.000 naar 15.000 per jaar.
2: Daar was trouwens toen over politieke steun en over ook het sentiment in het publieke debat. Daar was in eerste instantie heel veel draagvlak voor vanwege die Maserati. Want toen was het idee van, nou, laten we die woningbouwcorporaties maar eens flink aanpakken.
0: Ja. En het is helemaal niet erg. Het werd ook verboden om middenhuurwoningen te bouwen, wat ze tot die tijd wel deden.
2: Ja, daar was dus politiek heel veel draagvlak voor. Omdat
0: dat is ook logisch.
1: Die heeft heel wat kwaad veroorzaakt.
0: En wat je daarna dus ziet, is dat als dat teruggaat, nou, dan kun je zeggen, oké, dan geven we het aan de markt. Maar de markt kwam uit een crisis en was misschien best wel voorzichtig. Misschien moeten we dat concluderen. Het was niet zo dat de markt hele woonwijken ging ontwikkelen in die tijd. Ja. En dat ging een beetje beetje bij beetje.
1: Ja, we hebben het al eventjes genoemd. De bouwbedrijven die zaten zonder mensen. Dus dat was natuurlijk op dat moment, dat hielp natuurlijk ook. Niet.
0: Dat hielp ook niet. Nou, ik heb zelf in Diemen gewoond, daar heb je Diemen de Sniep. Dat is echt een wijk ook uit 2006-2007. Toen kwam de crisis. En toen zag je daar gewoon dat de wijk niet werd afgebouwd. Dus er stonden, laten we zeggen, 10 rijtjes. Die stonden
1: een mooi speelterrein
0: die
1: voor de kinderen.
0: Die hebben 10 jaar lang gewoon op een soort van bouwgrond gewoond, die 10 rijtjes. Voordat pas vanaf 2000, uit mijn hoofd, 14-15, er weer ontwikkeling kwam om tot en met 2020, dus ongeveer tot corona, die hele wijk af te bouwen. Zo lang duurt dat dan voordat dat dan terugkomt.
1: Juist.
0: En dat is een van de gevolgen van die crisis in 2009. Toen zijn er dus heel veel bouwprojecten die de markt dus aan het doen was, stilgevallen. Achteraf kun je zeggen, de overheid moet proberen altijd anticyclisch op te treden. Anticyclisch betekent, er is crisis, dan stop ik er geld bij en dan help ik de markt.
1: En dan moet je dus oegstgeest, wat met zo'n probleem zit,
0: moet je dus helpen en afbouwen.
1: En
0: op het moment dat het goed gaat, dan hoef je minder regie te voeren, want dan komt het wel. Want dan is er vraag en dan gaan we wel bouwen.
2: En vanuit de lokale en regionale politiek heb ik nog twee andere observaties. Dat was toen het weer aantrok. Toen waren er ook gemeenteraadsverkiezingen. En toen was ook de vraag, en Leiden is wat dat betreft echt een mooi voorbeeld, omdat je een stad hebt dicht bebouwd met daaromheen 4 kernen. Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten, waar meer ruimte is. En de strijd daar op dat moment was van, ja, als we gaan bouwen als regio, waar gaan we dat dan doen? En Leiden zei, ja, we willen best in Leiden bouwen, maar we gaan natuurlijk niet de hele stad volzetten met hoogbouw, want wij kunnen niet anders. Dus, Zoeterwoude, kunt u niet kijken of er aan de randen misschien gebouwd kan worden van het dorp? En in Zoeterwoude zeiden ze, ja, wij gaan toch niet voor Leiden ons mooie stukje weiland opgeven? En in Oegstgeest zeiden ze precies hetzelfde. En dat was een gevecht om ruimte op dat moment. En het tweede, toen er weer gebouwd werd, als je een gemeentehuis voor wil hebben, dan moet je een bouwproject aankondigen. Want op dat moment zit de publieke tribune vol. Urenlange insprekers voor mensen die zeggen, ja, als je een woontoren bouwt, dan heb ik de hele dag schaduw in het

0: tuin en dat wil ik niet. Of ik kijk nu op een prachtig mooi grasveld uit en als er een woonwijk komt, dan ben ik mijn uitzicht kwijt. Maar iedereen komt klagen, want we willen wel dat er gebouwd wordt, maar niet in onze achtertuin, hè? Het beroemde NIMBY. Maar jij had nog een mooie ratje ervoor, hè? Niet in
1: Dat noemen ze ook wel Nivea. Niet Nivea. In mijn voor- en achtertuin. Ja. Maar de gemiddelde doorlooptijd van een project in Nederland is meer dan 10 jaar. En de bouwtijd is maar een jaartje, misschien 2. De rest is gewoon vergunningprocedures, aanvragen, bezwaarprocedures, papierwerk. Ja, en daarom gaat het zo traag. En daarom is die woningmarkt ook inelastisch. Want op het moment dat de vraag toeneemt, is er in elke markt...
2: Duurt het sowieso 10 jaar voordat er...
1: Ja, in een normale markt kun je binnen een paar maanden omschakelen. Als de vraag naar rugzakken toeneemt, komen er vanzelf binnen een maand nieuwe rugzakken uit China. Ja, bij de woningmarkt is het totaal inelastisch. Dus op het moment dat de vraag toeneemt, duurt het 10 jaar voordat je het kunt oplossen. Dat is overigens een reden, politiek gezien, dat het niet zo gek is dat de overheid een soort van regie wil houden. He, omdat het dus... Omdat je er toch een beetje op moet sturen, omdat het zo inelastisch is.
2: Laten we dan inderdaad eventjes die andere politicus erbij pakken. Die ene die wel heel erg nadrukkelijk regie gehouden heeft.
1: De man met de schoenen.
2: De man met de mooie schoenen, ja. Hugo de Jonge, die ging de regie terugpakken op de woningmarkt.
0: Het ministerie kwam terug?
2: Het ministerie kwam terug, ja.
1: Ja, Vrom was opgeheven in 2013. En werd een nieuw departement, vooral, maar weer nog wel in huis bij een ander departement.
0: Ja, bij Binnenlandse Zaken.
1: Ja, daar zit het nog steeds.
0: Ja. Ja. Maar goed, dat was een signaal. Hè. We gaan het anders aanpakken. En Hugo de Jonge kwam binnen zoals we Hugo de Jonge kennen. Het was staartje corona. Hugo de Jonge mocht geen minister voor volksgezondheid blijven. Dat werd toen Ernst Kuipers. En hij werd de nieuwe... Naar de bouwbaas, zoals bij deze...
1: Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
0: Hij werd een nieuwe minister voor Volkshuisvesting. En Hugo de Jonge deed dat precies zoals hij dat ook deed toen hij minister van Volksgezondheid was in de coronatijd. Hij pakte het helemaal met 2 handen vast. Hij las zich in korte tijd... Ja, jij hebt hem ook wel eens geïnterviewd natuurlijk.
1: Zeker.
0: In korte tijd ongelooflijk knap hoe hij zich inlas. En hij kwam heel snel met wetgeving. Maar wij zaten als journalistiek. En jouw vrouw, Martijn, die werkt bij het FD, deed toen ook wonen. En wij zaten elke 2 maanden wel bij Hugo de Jonge op het ministerie. Dat gebeurt wel vaker om bijgepraat te worden. Maar het tempo en de hoeveelheid bij Hugo de Jonge, dat heb ik nooit meer meegemaakt, daarvoor niet en daarna niet. Maar elke 2 maanden zaten we daar en dan zat Hugo de Jonge vertellen: we gaan nu wet betaalbare huur doen. We gaan nu, zo doen. Maar hij ging er echt, hij ging er helemaal voor. En het was, hij wilde laten zien, ik ga de regie terugpakken. Wat Stef Blok heeft gezegd, het is af.
2: Is dit regie of is dit micromanagement?
1: Ja, dus als je de markt vraagt, dan heeft dit ongelooflijk veel pijn gedaan en kwaad gezet. En dan niet alleen emotioneel, maar gewoon in marktontwikkeling en prijs. Dus het feit dat hij die policy by speech deed, dat hij het feit dat hij Leendert met al zijn collega's naar het departement haalde, en dan dus weer bijna een soort nawijn, kennen we die nog proefballonnetje opliet, was zelfs voor zijn ambtenaren heel uitdagend. Maar goed, hij ging ervoor. Nationale Woon- en Bouwagenda 2022. Provinciale woningbouwafspraken, oktober 2022. Ging over concrete aantallen. 900.000 woningen realiseren.
0: We hebben in een hotel uitgenodigd.
1: Oh ja?
0: Met een groot bord. Ja, als ik me goed herinner. Met een groot bord. Waar al die provinciale bestuurders hun handtekening op gingen zetten. Ja.
1: Opkoopbescherming. Gemeente kreeg de mogelijkheid om te verbieden dat goedkope en middeldure koopwoningen werden opgekocht om te verhuren. Dat had allemaal te maken met de aanval op de particuliere verhuurder. De wet betaalbare huur, feitelijk ook een aanval op de particuliere verhuurder, die, vooral in de grote steden, eigenlijk is het een beetje een Amsterdam verhaal, in de ogen van de politiek veel te dure huurwoningen verhuurde. De wet regie volkshuisvesting, die is pas een maand geleden aangenomen, 1 juli definitief. Maar ook bijvoorbeeld de wet goed verhuurderschap. Hebben ze uitgebreid opgeschreven wat een goede verhuurder moest doen om maar weer die aanval te doen op die verhuurder die eigenlijk vanaf dat moment de boeman is geworden. Dus er is in Den Haag een soort agenda gekomen waarin er een probleem was dat huren te hoog waren, dat mensen moesten worden beschermd en dat de verhuurder daar de grote oorzaker van was. Dat in combinatie dus met nationale woon- en bouwafspraken om dus regie te voeren, om te zeggen van er moeten zoveel woningen komen, ze moeten hier komen en dit soort type woningen moeten we bouwen. Dat is ook nog een belangrijk detail waarom het zo moeilijk gaat.
0: Ja, maar je zegt van de verhuurder is de boeman geworden en Er zijn natuurlijk heel veel misstanden ook geweest. Hè? Neem de studenten, de verhuren van de studentenkamers. Voor €700 een bezemkast huren. Dat, ja, daar is op een gegeven moment wel is er een tegenbeweging daarop gekomen. Die ook wel weer begrijpelijk is.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar het is dus een tegenbeweging die. Denk ik, als je het probeert objectief te bekijken, en ik heb ook veel economen daarover geïnterviewd, veel te ver door is geslagen naar het tegen.
0: Ja. Ik weet nog dat we bij Hugo de Jonge zaten omdat hij ging uitleggen waarom de wet betaalbare huur er moest gaan komen.
1: Ja.
0: En dat wij ook met vragen kwamen van, ja, maar goed, vertel eens dan, wat gaat er dan gebeuren op het moment dat de verhuurder niet meer uit kan komen, hè, zoals dat dan heet. Dus ja. Kennelijk gewoon geen geld er meer aan kan verdienen. Dan wordt er uitgepompt, zoals we dat dan in Den Haag
1: hebben. Het verkopen van huurwoningen.
0: Ja. En dan zei Hugo de Jonge, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Want dan komt het op de markt. En dan kan iemand anders wooncarrière maken zoals hij.
2: Je weet dat ik zo ongeveer elk kwartaal eventjes langs ga bij de NVM om de woningmarktcijfers door te nemen. En de afgelopen kwartalen, en ik denk toch wel zeker al 2 jaar, was het iedere keer weer dat de verkopen in de lift zaten met maar 1 echte verklaring daarvoor. Namelijk het feit dat er ontzettend veel woningen op de markt geduwd werden die uitgepond werden. Dus waarbij dan ook aangetekend inmiddels dat waarschijnlijk nog tot eind van dit jaar gaat duren. En dan is het gewoon op. Dan zijn er niet veel woningen meer.
1: Ik wil nog 1 ding zeggen over die Hugo-storm. Ik noem het even de Hugo-storm.
2: De Hugo-storm.
1: Er zijn 2 dingen daar gebeurd. 1, inhoudelijk. Dus als je kijkt naar de inhoud van die wetten, bijvoorbeeld goed verhuurderschap, je mag niet meer een tijdelijk contract aanbieden aan iemand. Dat heeft inhoudelijk enorme consequenties. Er zijn heel veel huurwoningen in steden die staan leeg. Omdat mensen zeggen, ja, ik heb die huurwoning, maar als er een huurder in zet, kom ik nooit meer van die huurder af. Over 3 jaar gaan mijn kinderen erin. He, dus dat is inhoudelijk. Of inhoudelijk, ik ga mijn woning uitponden, want ik kan er geen geld meer aan verdienen. Want de huur die ik mag vragen, dat weegt niet op tegen de kosten voor de lening, de hypotheek en de onderhoud wat ik heb op die woning. Dat is inhoudelijk. 2, de Hugo-storm heeft enorme impact gehad op de, laten we zeggen, op Nederland als onbetrouwbare partner in woonbeleid. En dat is niet te onderschatten. Dus er zijn 2 grote vastgoedbeurzen in Europa. 1, de MIPIM in Cannes en de Expo Real in München. En wij zijn daar elk jaar met een microfoon en vragen daar mensen van, joh, wat is het sentiment?
2: En daar gonst het?
1: Daar is het heel simpel. De institutionele belegger, dus het institutionele geld wat naar de Nederlandse woningmarkt moet, dat komt niet meer naar Nederland, omdat ze zeggen, wij vertrouwen de overheid niet. Als wij ons pensioengeld beleggen in huurwoningen, dan moeten we ervan uitgaan dat het beleid de komende 20 jaar hetzelfde blijft. En wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd, laat alleen maar zien dat Nederland alle kanten op kan bewegen als het gaat over wonen. En dat is voor een institutionele belegger gewoon slecht nieuws, wegblijven.
0: Maar de wet goed verhuurderschap voor een grote institutionele belegger,
1: Die heeft daar niet zo'n invloed op. Maar het gaat
0: dit is
1: om het
0: wel
1: principe
0: een gevolg
1: dat er zoveel steeds nieuwe wetten, dus al die aankondigingen van Hugo de Jonge, vind ik zo mooi dat jij dat vertelt, jullie werden weer naar een zaaltje geroepen. Die hebben zoveel onrust gegeven. Ja. En die onrust is tot de dag van vandaag nog niet weg.
0: Maar die wet goed verhuurderschap is ook voortgekomen, onder andere uit berichtgeving in de media, waarin we toch gezien hebben dat vooral heel veel kwetsbare mensen voor een jaar een contract kregen en er dan weer uitgekikt werden, omdat dan het volgende contract aan een ander gegeven kon worden, waar weer €100-200 bovenop gegooid werd.
1: En wat dus de lastigheid is 1 de vraag, hoe vaak kwam dat nou voor ten opzichte van het aantal particuliere huurwoningen dat er zijn? Er waren er toen ongeveer 1 miljoen. Particuliere huurwoningen. Waren dit nou incidenten of was dit structureel? Eigenlijk weten we dat niet. En 2, het lijkt er dus op, in mijn ogen, dat we dus door die problemen te willen aanpakken die er echt waren, dus dit soort verhalen kwamen in de media, of huren van €2000 voor hele kleine woningetjes kwamen in de media. We hebben het kind met het badwater weggegooid. Ik denk dat er in de markt niemand is die zei, we moeten die huisjesmelkers, om dat frame dan maar even over te nemen, aanpakken. Er is niemand die dat zei. Maar door daar landelijke wetten op te zetten, hebben we dus de totale particuliere verhuurmarkt en overigens ook de institutionele verhuurmarkt pijn gedaan. En die consequenties voor de markt zijn veel ernstiger dan het relatief kleinere probleem van die incidenten die je nu beschrijft.
2: Ik ga jullie even onderbreken, want we gaan er eventjes uit voor het nieuws en de reclame.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. En zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. Door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
18: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
2: Welkom terug. En dan zit hier nog steeds altijd Leendert. Die net zijn vinger op
0: staat. Ja, want ik wilde zit een voor de reclame in een discussie. En ik wil hem weer oppakken.
2: Eventjes met het bouwhuis van vastgoed gezocht. Die zit hier ook nog steeds. Dus Leendert,
0: Nog even over de wet goed verhuurderschap hadden we net. Hè?
1: Ja.
0: Dan even gewoon politiek gezien. Je zegt, het kind is met het badwater weggegooid. Politiek gezien wordt er natuurlijk gekeken van... over welke groep mensen hebben we het die mogen te dupe worden van die eenjarige contracten, waarbij ze elke keer wat meer geld vragen. En dat is dan een groep waarbij die of geen recht heeft voor een sociale huurwoning, omdat ze net te veel verdienen, of zo lang moeten wachten dat ze wel particulier moeten gaan huren, maar net te weinig geld hebben om een huis te kopen. En net te weinig geld om het huis, dat is voor veel mensen. Als je twee keer modaal, heb je te weinig geld om een huis te kopen. Die kunnen niets anders dan maar alles accepteren wat hen aangeboden wordt op een gegeven moment, omdat ze in zo'n kwetsbare positie zitten. En dan zegt de politiek, ja, maar wij zijn er nou juist voor om de belangen van dergelijke kwetsbare mensen te behartigen. Ja, en dat gaat dan maar ten koste van een kapitaalkrachtige vastgoedondernemer.
1: Dit is het politieke verhaal. Dit is het politieke verhaal. Helemaal eens, Leendert. Dit is het politieke verhaal. De Kamer, de politiek is als het gaat over wonen eigenlijk uitgesproken links. D66 en CDA hebben ook de afgelopen 6 jaar... vrij linkse standpunten ingenomen als het gaat over wonen. Dus de markt wat meer de ruimte geven en wat minder van dit soort stringente wetten maken, dat heeft de afgelopen 6 jaar een enorme minderheid gehad in de Kamer. En daarom zijn al deze wetten gekomen.
2: Juist. Maar dat voelt een beetje alsof er vanaf links een soort verdelingsprobleem wordt gezocht waar er eigenlijk iets veel groters achter ligt.
1: Nou, wat heel sterk is, is het frame van de huisjesmelker. Sterker nog, in het Partij van de Arbeid-programma bij de laatste verkiezingen ging het ook over profiteurs. En profiteurs zijn zakelijke partijen die geld verdienen aan wonen. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars of beleggers. Dat noemen ze bij de Partij van de Arbeid, bij Pro noemen ze dat. Profiteurs.
2: Ja, maar dat is nog een beetje als zeggen dat de groenteman bij mij om de hoek een profiteur is van mijn honger.
1: Er is nog iets anders aan de hand. En we zijn ongelooflijk trots op economieën in Nederland die het goed doen. ASML. AVAS, het softwarebedrijf, draait bijna 40% winst. Wat zijn we trots op die bedrijven, zeker bij BNR. Maar er is één markt waar je geen geld mag verdienen de afgelopen 6 jaar. En dat is een soort politiek frame. En dat is wonen. Wonen is namelijk een recht. En niet een verdienmodel.
0: Maar we komen weer bij Hugo de Jonge. En ik zie hem nog zo zitten. Toen hij net begonnen was in het commissiezaaltje. Toen zei hij, maar we zijn volgens de wet ook verplicht om betaalbare woningbouw te verzorgen. Wij moeten dat doen. Dit is een. Dus inderdaad, zo wordt het ook gezien.
1: Ja, klopt. En wat er dus feitelijk gebeurd is, is dat doordat we daarop zijn gaan inzetten, zijn we dus de zittende huurder zijn we gaan beschermen. En dan hebben we ook nog gedacht dat door die wet betaalbare huur, dat die zittende huurder ook nog een aanvraag kon doen op, nou, nu moet mijn huur naar beneden. Nou, de praktijk is, dat gaat pas in als de huurder wisselt van woning. Op het moment dat de huurder wisselt van particuliere woning, wordt die woning uitgepond, wordt die dus verkocht. Het idee zou zijn dat er 300.000 huishoudens gemiddeld €190 minder huur zouden gaan betalen. Nou, alle cijfers laten nu zien dat we dat bij lange la niet gaan halen. Alleen al door het feit dat de meeste huurwoningen waar dit over gaat, namelijk mensen die dus meer dan €1100 huur betaalden en recht zouden hebben op minder, die woningen worden allemaal verkocht door die particuliere beleggers. En dan is er nog een aspect dat ik mooi vind om hier toe te voegen. En laten we dan daarna ook even kijken naar de nieuwe minister en hoe het er nu erbij staat. Maar je hebt twee soorten portefeuilles in die middenhuur. Je hebt die kleine portefeuilles, particuliere beleggers, 1, 2, 3, 8 woningen, nou prima. Dat wordt nu heel veel uitgepompt. En je hebt grotere portefeuilles. En dat zijn ook de Vesteda's en de internationale beleggers. En dat zijn bijvoorbeeld appartementencomplexen met 100 woningen. En dat zijn middenhuurwoningen met redelijk normale prijzen. Wat er nu gebeurt is dat grote vastgoedpartijen, die kopen die portefeuilles op, omdat die institutionele belegger die wil weg uit Nederland, want die kan Nederland niet vertrouwen. Die koopt dus dat hele pand, 100 woningen. En vervolgens gaan ze die één voor één uitponden. En dan gaan ze dus gewoon tegen die mensen die in die woningen zitten. Koop breekt geen huur, hè, dus hun huurprijs blijft gelijk. Behalve dan de wettelijke jaarlijkse verhoging. Gaan ze zeggen, luister, als u eruit gaat, krijgt u deze premie mee. €20.000, €30.000. Hoeft niet, u mag blijven zitten, zolang u wilt. Maar van mij mag u eruit.
2: Vroeg of laat ga je eruit.
1: Vroeg of laat ga je eruit. Ja. En vervolgens worden die panden dan verkocht en dan krijg je versnipperd bezit. Dus dan krijg je een pand met 100 woningen, waarvan er dan straks over een jaar of 10, 70 zijn verkocht. Die projectontwikkelaar of die investeerder heeft daarmee zijn rendement gemaakt. En die 30 blijven over. En die portefeuille van die 30 wordt tegen die tijd weer doorverkocht aan een andere partij. Dit is nu gaande. Ja, dat wilden we dus blijkbaar.
2: Een ander deel van de woningmarkt. Ja. De koopwoning.
1: Ja.
2: Daar hebben we natuurlijk ook een bepaalde subsidie. Zoals we allemaal weten. De hypotheekrente aftrek.
1: Ik geef het aan Lennart.
0: Ja. Ja. Dat is eigenlijk gewoon...
2: Nou ja, nee, maar dat is ook belangrijk. Want, sorry, we hebben het over de huurder. Ja. Die dus beschermd wordt. En misschien meer dan goed voor hem is. Datzelfde zou je misschien ook kunnen bedenken dat het geval is bij de koper. Ook die krijgt in wezen een subsidie.
0: Zeker. Ja, de hypotheekrente aftrek.
1: 11 miljard per jaar.
0: Ja, en we weten dat er één partij is nu in de coalitie. En daar wordt gezegd, daar mogen we absoluut niet aan zitten.
1: Afspraak is afspraak.
0: Afspraak is afspraak, ja. En dat is de VVD. Maar dat is wel wat er nu politiek gebeurt. Want ik zei van, nou, iedereen is erover eens, er moet iets opgelost worden. Maar er zijn een paar heilige huisjes. Nou, links hebben we net besproken, want er mag eigenlijk geen geld verdiend worden aan een woning. Ze vinden ook dat er veel meer sociaal gebouwd moet gaan worden. Dus ja, de rendabele top, die moet zo klein mogelijk zijn. Dan mag je daar niet aan zitten. En bij de VVD, ja, zij blijven de insiders, hè, de mensen die al bezit hebben, blijven zij fiscaal, in ieder geval met hypotheekrenteaftrek, blijven ze hen beschermen. En het is veel geld. En het was wel mooi bij vastgoed gezocht. Hebben jullie ook met Bas Jacobs gesproken?
1: Ja, maar
0: onder andere ook met hoogleraar. Ondertussen is hij met pensioen.
1: Ja, maar,
0: Peter Boelhouwer. En zij kwamen wel allemaal een beetje tot dezelfde conclusie, in mijn ogen. Zo van, ja, op het moment dat de politiek vindt dat er iets moet gebeuren op die woningmarkt, of in ieder geval dat er meer gebouwd moet worden, dan moet er wel wat gaan veranderen. En zeker fiscaal moet er wat gaan veranderen. En ik hoor ze dat in koor zeggen, maar ik zie dat nu in Den Haag niet gebeuren. Want wat gebeurt er wel? We hebben nu Boekholt O'Sullivan hebben we er zitten. Ja. Die stroef begon, onder andere door een muntjesaffaire.
1: Ja, een gek interview
0: in The Guardian. Maar er wordt wel, er worden 30 locaties aangeboden. Er wordt gekeken naar hoe creëren we in bestaande bouw woningen. Hoe zorgen we dat bouwprojecten sneller doorgang krijgen. Hoe regelen we meer betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen? Daar hebben we het allemaal over. Maar extra geld, ja, 1 miljard per jaar. Extra geld is er niet. Echte grote fiscale veranderingen. Bijvoorbeeld om naar de hypotheekrenteaftrek te kijken.
2: Voordat we die stap zetten, waarom zit die hypotheekmarkt of die hypotheekrenteaftrek de woningmarkt in de weg?
1: Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek, de economen verschillen daar een beetje over van mening, maar het is in zekere zin natuurlijk een beetje prijsopdrijvend. Ja, want je krijgt een rentekorting en je kunt dus meer lenen. Althans, je kunt meer betalen. Maar het zit het in de weg, omdat het eigenlijk de negatieve spiegel is van de huurmarkt. Dus als je er fiscaal naar kijkt, dan wordt huren via allerlei kanten zwaar belast. Of dat nou is box 3, of de vennootschapsbelasting voor corporaties. Of belasting voor institutionele beleggers. Dus de huurder, of die nou in een sociale woning zit of een middenhuurwoning, die is via zijn huur belasting aan het betalen. En de koper heeft een belastingkorting. Dus de hypotheekrenteaftrek. En dat zou je ook tegen elkaar kunnen wegstrepen. En als je dat tegen elkaar gaat wegstrepen, dan komt de markt meer in balans. Dat betekent dat een koopwoning op termijn relatief duurder wordt. En dat betekent dat een huurwoning op termijn relatief goedkoper zou kunnen worden.
0: Ja, want dan is de vraag, dat zeggen ze bij de VVD, ja, als we de hypotheekrenteaftrek eraf halen, wordt er geen woning extra gebouwd. Ik durf die stelling ook aan. Alleen, dit wat Maarten nu vertelt, dat is het interessante. Politiek Den Haag gaat over de verdeling van geld. En de hypotheekrenteafbouw, dat ga je niet doen, of het afbouwen, dat ga je niet doen omdat je daar denkt extra woningen door, dat extra woningen door gebouwd worden.
1: Om de markt in balans te brengen.
0: Om de markt in balans te brengen.
1: En die markt in balans is super belangrijk, omdat in mijn ogen, dan komen we even terug op die middenhuur, als voor de laatste keer, dat is de olie op de woningmarkt. Er is niet zoiets als een wooncarrière. Ja, voor sommige mensen. Een klein beginnen, steeds verder hoogop. Ergens via die middenhuur en dan kopen en dan je 201 kaphuis in het gooi. Leuk. Maar voor de meeste mensen is wonen...
2: Er zit
1: wel eens een scheidingje tussendoor. Ja, ja. Of er gebeurt wel eens iets geks. Of je hebt een nieuwe baan aan de andere kant van het land. Middenhuursegment, die particuliere huursegment... is wat mij betreft de olie op de woningmarkt. En doordat we die nu zo moeilijk maken... loopt er ook veel vast in de woningmarkt. Dan terug naar jouw koopding. Waarom wordt dat nou niet gebouwd? Nou, dat heeft alles te maken met differentiatie. En dat is 30-40-30. En dat staat in de regiewet. Dat is nu bij wet vastgelegd. Dat is dus eigenlijk pas een maand echt bij wet vastgelegd. Ik was daar altijd tegen. Ik snap best dat je een aanwijzing doet en dat je zegt 30% sociaal, 40% middenhuur en koop, want daar staat het voor, en 30% vrije sector koop. Dat is wat 30-40-30 betekent. Mm-hmm. Maar nu heeft de politiek het in de wet vastgelegd. En het moet regionaal worden ingevuld. Niet per project, maar niet per gemeente, Leenert, maar regionaal.
0: Ja, maar dan zijn er dus gemeenten, ik noemde al 40-40-20. Namelijk een gemeente als Amsterdam.
1: Ja, in Amsterdam zeggen ze 40-40-20. Daar zijn de projectontwikkelaars dus heel boos over. Ook de gedeputeerde in Zuid-Holland, Anne Koning, roept al 10 jaar, wij doen 40-40-20. Dat is natuurlijk heel raar, want de gemeente Den Haag zegt... met Richard de Mos als nieuwe grote man. We gaan 30-40-30 doen. Terwijl Den Haag de meeste woningen levert voor Zuid-Holland. Dus dat is interessant. En de minister is nu wel een beetje op ramkoers. Die zegt, elke gemeente die afwijkt van 30-40-30... kan bij mij op het request komen. Ja, en dat is wat mij betreft goed nieuws.
0: En er was kritiek op haar in het begin. Maar hier heeft ze het toch wel laten zien van... Ja,
1: dit is regie nemen.
0: Ik ga regie nemen hierop.
1: En er is nog een ander aspect. Martijn, waarom bouwen we niet meer woningen? Nou, we hebben allerlei oorzaken genoemd. Of het nou over grondstoffen gaat, of mensen, of nou, grond zelf en zo. Maar 30-40-30, dus differentiatie, heeft ook impact. Elke projectontwikkelaar zegt eigenlijk... als je er nou 25-25-50 van maakt... begin ik morgen met bouwen.
2: Ja, want dan kan hij 50
1: die de helft kan hij goed verkopen. Die business case is heel ingewikkeld. Yes. Moet je even uitleggen hoe dat werkt in de praktijk? Als Ballast Nederland Development een groot project bouwt in Utrecht... dan moet hij dus 30-40-30 doen. Voor die 30 heeft hij een corporatie nodig. Die corporatiewoningen worden gebouwd. Die hebben een onrendabele top, zoals dat heet. Daar moet dus geld bij. Dus de gemeente of de Rijksoverheid stopt daar geld bij. Dus dat is een gesubsidieerde woning. Dan moet hij nog 40% middenhuur en koop doen. Dat is op zich een vrije markt. Dat betekent dat hij die huurwoningen moet verkopen aan een belegger. Nou, die is dus moeilijk te vinden. Dat is dus probleem 1. En die koopwoningen, dat zijn middenkoopwoningen... die mogen maximaal €435.000 kosten. Nou, €435.000 in Utrecht...
2: Dat is niks.
1: Dat kan niet uit, hè? Nee. Dus die mensen staan in de rij.
2: De gemiddelde woningprijs is sowieso
1: duizenden mensen in de rij. Op het moment dat die mensen zo'n woning uit een lot krijgen... hebben ze een lot uit de loterij... zijn ze in 1 dag 2 ton rijker. Dat is natuurlijk ook totaal bizar. Dus we hebben een gap gelegd op wat we noemen een middenkoopwoning. Er zijn allerlei regelingen voor dat je er 5 jaar verplicht in moet blijven wonen en zo. Maar in principe, als je als jong stel je inschrijft voor een middenkoopwoning... en je krijgt hem, dan heb je lot uit de loterij. En dan heb je het vrije segment. En dan zegt die projectontwikkelaar tegen mij, Maarten... in dat vrije segment zitten alleen maar woningen vanaf 1 miljoen. Ik zeg, vanaf 1 miljoen? Hij zegt, ja, maar anders kan ik de rest niet betalen. Dus die middenhuur- en middenkoopwoningen in datzelfde project... die worden die onrendabele top in die woningen... want die woningen zijn dus duurder om te maken dan dat hij ze mag verkopen. Die onrendabele top wordt gefinancierd door de 30% vrije sectorwoningen. En dat betekent dus dat de mensen, stel mijn ouders, babyboomers... kopen een appartement van 1 miljoen... omdat ze hun huis lekker in de verkoop hebben kunnen doen. Ze kopen dat mooie luxe appartement van 1 miljoen, dan betalen ze mee... aan die andere 70%.
0: Ja, en nu ga ik eventjes linkse politici die hier naar luisteren... die denken, ja, ik heb eigenlijk met niets medelijden. ik heb geen medelijden met die investeerder... die jarenlang schandalig veel geld verdiend heeft met de projectontwikkelaar. Hebben er ook de afgelopen 25 jaar hebben ze een zak goed kunnen... heel goed geld verdiend. Ja. En dan die boomers, die eigenlijk vanaf... dat ze hun eerste huis kochten tot nu... alleen maar waardestijging hebben gezien. En dan nu die waardestijging waar ze zelf niets voor gedaan hebben... moeten we echt medelijden hebben met deze club mensen?
1: Dit is een heel interessant argument. Dus ik snap deze redenering, maar dan kijk je naar de mensen. Maar als je kijkt naar het project... is het dus heel raar dat je een project bouwt... waarin eigenlijk 100% van de woningen op een manier... een soort subsidie heeft...
0: Als politicus kan je dit wenselijk vinden. En sterker nog, ze vinden dit wenselijk. Ja. Want met open ogen hebben ze hiervoor gestemd.
2: Ja, maar ze willen alle consequenties daarbij doordacht.
1: Dit is wel wat de Kamer wil.
0: Dit is wat de Kamer wil. Ja. Dus, dit is,
1: maar wat ik er pijnlijk aan vind, ik snap het, hè, maar wat ik er pijnlijk aan vind is dat tussen die 435.000 en die miljoen, even in dit voorbeeld, worden dus geen woningen gebouwd. Terwijl de markt voor mensen die een woning van 6 ton of 7 ton of 8 ton willen kopen, die markt is hartstikke groot. En dat maakt het zo raar. En dan hebben we ook nog de vraagstelling, wat gaan we dan bouwen? Want wat er nu vooral wordt gebouwd in dit soort projecten zijn appartementen. Omdat dat de enige manier is om binnenstedelijk op de plekken die er zijn, binnen dit soort modellen, nog een business case te maken. Volume te maken. Ja. Terwijl iedereen wil een tuintje. Daar is overigens wel debat over. Want er is een groot woningonderzoek gedaan waarin zegt, ja, als je mensen vraagt naar hoe ze willen wonen, dan willen ze een grondgebonden woning met een tuin.
2: En een bootje was het toch?
1: En een bootje erbij, ja. maar de praktijk is natuurlijk dat we in een hele sterke urbanisatie zitten. Mensen trekken naar de stad toe. Er is een heel mooi rapport van een jaar of 5 geleden van KAW, een groot planeconomisch bureau. Zo architecten ook, die hebben gezegd dat het rapport heet Ruimte zat in de stad. En die hebben uitgerekend dat in de huidige stad, in de huidige wijken, ook in de jaren 60 en de jaren 70 wijken, nog ongeveer ruimte is voor 650.000 woningen. Maar dan moeten we dus bereid zijn om in tuinsteden die ruim zijn opgezet met veel groen,
2: om daar nog wat tussen te zetten.
1: Om dus te gaan verdichten.
2: Ja.
1: Er is een heel goed argument voor, want de voorzieningen zijn er al en de infrastructuur ligt er al. Maar ja, dan vinden mensen weer ingewikkeld, want dan is het in hun voortuin.
0: Maar stel je nou voor dat we het als Nederland voor elkaar zouden krijgen, in een hypothetische wereld, maar om die 650.000 woningen die nog gerealiseerd kunnen worden, waar plek voor is, om die, laten we zeggen, in 3 jaar te bouwen. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat heel veel mensen die dat helemaal niet zouden willen. Want de woningmarkt, die woning zal minder waard worden. Ik heb een koopwoning. Maar als de schaarste afneemt, zal mijn woning minder waard worden. En zal ook de fictieve waarde nu, zal dalen. Ik heb een flinke winst nu fictief op mijn.
2: Je kunt wel wat goedkoper verhuizen dan. Hè? Dus mocht je daar weg willen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik heb. Stel je doet dat. Zouden niet heel veel mensen, ook die projectontwikkelaars, denken. Hun verdienmodel zien verdwijnen.
1: Je hoeft alleen maar naar China te kijken wat er gebeurt als je te hard veel woningen bouwt.
0: Nou, vertel.
1: Daar staan hele steden leeg. Ja. Met appartementen.
2: Levert wel mooie plaatjes op.
1: Ja, omdat de projectontwikkelaars gewoon werden aangewezen en gezegd, wij moeten hier nu 100.000 woningen bouwen. Nou, dan werden 100.000 woningen gebouwd en dan was de vraag, ja, komen er ook mensen wonen? Even overdreven voorbeeld. Dus ja, er is een soort balans. Daar komt die 100.000 ook wel vandaan. Er is wel onderzoek gedaan. De bevolking blijft groeien tot 2050. En daarna gaat de Nederlandse bevolking krimpen. Dat betekent dus dat we in balans moeten bouwen. En daar komt ook wel dat getal, dat lijkt een mooi rond getal, maar dat getal is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Van die 900.000 woningen tot 2030. En Hugo de Jonge heeft al in de nota ruimte gezegd, vanaf 2030 tot 2040 moeten er weer 1 miljoen woningen worden gebouwd. Dat heeft dus te maken met de groei van de bevolking en dus de verdere verdunning van die huishoudens. Dat gaat maar door. Maar die verdunning van die huishoudens, ja, dat zijn dus dan wel vooral appartementen. Want jonge mensen die in de steden wonen, die dus steeds vaker lang alleen blijven, ja, die hebben een appartementje nodig en niet de grondgebonden woning. Ja.
2: Wat ik ook iedere keer hoorde bij de NVM is dat als je een bijvoorbeeld een ouder stel een leuke aanleunwoning kunt bezorgen, dat je dan een hele trits van verhuizingen daarmee veroorzaakt.
1: Ja, dit raakt ook aan wat gaan we nou bouwen. Ja. Dus ik begon de uitzending geloof ik met dat ik zei van er zijn dus 5 miljoen eengezinswoningen en de helft van die eensgezinswoningen wordt bewoond door 1 of 2 persoons huishoudens. Dat zijn dus vooral 60, 70 plussers die daar met z'n tweeën wonen, al 30, 40 jaar in dat huis zitten. Kinderen zijn lang het huis uit. Of ze zijn alleen, omdat een van de twee is overleden. En een deel van die mensen wil best wel naar een seniorenwoning. Of naar een hele luxe flat of appartement of wat dan ook. Maar dat aanbod is eigenlijk heel karig. En dat zit een beetje in mijn voorbeeld van tussen die 435 en die miljoen. Dat is dus een heel raar gat in het aanbod. Hugo de Jonge heeft gezegd in 1 of 22... van die 900.000 woningen moeten er 300.000 oudere woningen worden gebouwd. En dat zijn alle soorten oudere woningen. Van knarrenhoffen tot luxe appartementen, tot en met kleine sociale huurwoningen. Want in de sociale sector zitten natuurlijk ook veel ouderen.
2: Een oude knarrenhof, heerlijk.
1: Ja, precies. Ja. En van die 300.000 zijn er op dit moment ongeveer 20.000 gerealiseerd. Dus het gaat met de bouw van oudere woningen super traag. En dat heeft weer te maken met het feit dat die projectontwikkelaar daar net een beetje extra kosten voor moet maken. En dus die projecten niet van de grond komen. Dat is heel pijnlijk. En dat betekent dus dat die verhuisbeweging vastzit. En dat dus die 2,5 miljoen eensgezinswoningen, waar enorme vraag naar is van mensen die uit de stad met hun kinderen de stad uit willen, die woningen zijn er wel, maar er zitten 70ers in die gewoon wachten tot het einde.
2: Mm-hmm.
1: En er komt een keer een golf, de komende 10, 15 jaar, gaan er dus bijna een miljoen van die woningen op de markt komen. En dat kan invloed hebben op de prijs van jouw woning, Leendert.
0: Ja, dat is lekker.
1: Ja, die gaat dan naar beneden, hè?
0: Dus daarom dat is lekker. Maar we hebben nog andere voorwaarden voordat je kan gaan bouwen. Andere crises in Den Haag.
1: Stikstof.
0: Congestie, stikstof. Te weinig geld bij INW voor infrastructuur. Want je moet natuurlijk een weg hebben.
1: 80 miljard.
0: Daarbij even hele praktische zaken. Zeker als je bijvoorbeeld die ouderen op een andere plek wil krijgen. We hebben te weinig huisartsen in Nederland. Want ouderen hebben een huisarts, een fysiotherapeut en een apotheek.
1: En daarom moeten we die oudere woningen in de stad bouwen. Daarom is dat KAW-rapport zo belangrijk. Die ouderen willen hun wijk niet uit, want daar hebben ze hun vrienden. Dus we moeten die oudere appartementen in de wijken bouwen waar ze nu wonen.
0: Ja, maar ze willen niet weg.
1: Nee.
2: We hebben nu twee kanten van het verhaal gehoord. Hè. We hebben de... Ik noem jou dan maar eventjes Hugo de Jonge. En jij bent Stef Blok. Valt hier niet iets te wielen en te dealen? Zeg maar iets waar een grote uitruil waarbij alle heilige huisjes sneuvelen.
1: Ik denk dat je naar de politieke praktijk van nu moet kijken. Denk ik dat de minister ondertussen, ondanks de valse start, wel goed op stoom is. Ik denk dat ze het feit dat ze die 30-40-30 echt wil gaan afdwingen in het land, dat echt kan helpen. Er zijn ook wel veel verwachtingen dat we volgend jaar of het jaar erop echt naar die 100.000 woningen gaan. Het gaat nu niet zo slecht met het bouwen van woningen. Er zijn meer uitleglocaties, zoals dat heet, in de polder waar toch gebouwd wordt. Er wordt binnenstedelijk gebouwd. Er wordt nog altijd 70.000 huizen per jaar opgeleverd, hè, in Nederland. De woningcorporaties lijken wat meer ruimte te krijgen om ook mee te doen. De minister wil de wet aanpassen zodat woningcorporaties ook weer middenhuurwoningen kunnen gaan ontwikkelen. Eigenlijk staat er best wel wat op groen. Waar nog een probleem zit, is het investeerdersklimaat. Dus het vertrouwen van institutionele beleggers om daadwerkelijk hier hun geld naartoe te brengen. En de positie van die middenhuur. En de minister heeft gezegd, ik wil kijken naar die wet middenhuur. En alleen er komen een paar kleine aanpassingen om wat meer ruimte te bieden aan die particuliere belegger. Ja. Nou, en dan van 2028 hebben we de nieuwe Box 3-wet. En dat zou misschien de particuliere belegger ook nog wat kunnen helpen.
0: Ja, alleen is het wel de vraag, en ik durf daar echt mijn hand niet voor in het vuur te steken, of de wet wel door de Senaat gaat komen. Want CDA en VVD hebben zoveel bezwaren tegen de wet werkelijk rendement zoals die er nu ligt. Ja. En dat heeft vooral te maken met het beleggingsdeel. Daar hebben we het hier al heel vaak over gehad. Maar
1: Minder met vastgoed.
0: Ja. Minder met vastgoed. Ja, ja. Maar voor de vastgoedbelegger is het denk ik wel van belang dat de wet zoals die er nu ligt door de Senaat wordt aangenomen. Want ik denk dat op het einde van de rit de vastgoedbelegger beter af is met het werkelijk rendement dan met het forfaitaire systeem zoals die er nu is.
1: Ja, klopt. Moet de vastgoedbelegger wel zijn kosten kunnen aftrekken. Maar de conclusie is dus,
0: komt niet in
1: overleg,
0: nee.
1: er lijken wel wat lichten op groen. Volgens mij zijn de knelpunten voor wie bouwen we. Dus dat is die oudere woningen. Kunnen we daar op de een of andere manier snelheid in krijgen? En als je iets hoog over, maar dat gaat pas naar volgende kabinetten toe, hoe kunnen Hugo de Jonge en Stef Blok bij elkaar komen? Ja, dat zit hem dus in de fiscalisering. Ik heb heel veel woningdebatten mogen leiden waarin het dan steeds over woonthema's gaat. En op een gegeven moment de vragen uit de zaal gaan over fiscalisering. Over Box 3 dus, of over belastingen voor institutionele beleggers. En dan zeggen die politici die voor wonen in de Kamer zitten, zeggen, ik ga niet over fiscaal.
0: Dat klopt ook.
1: Ja, en dan zegt de hele markt, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Dus die uitruil van de hypotheekrenteaftrek en die, laten we zeggen, die belastingen die huurders en verhuurders moeten betalen. Als we daar een grote coalitie kunnen sluiten, een Wassenaar-akkoord. Ja, dan krijgen we misschien een lange termijn oplossing.
0: Ja, Mark Beekhuis zou pissig zijn. Want we zijn tot een
2: oplossing opgekomen.
1: Ja, maar we gaan het zien. Als het lukt om 100.000 woningen te bouwen in 27, misschien in 28, dat zou toch een knap staaltje zijn van het kabinet Jetten.
2: Oké, jongens. Volgende week dan gaan we het doodleuk hebben over dat andere hardnekkige probleem.
0: Stikstof. Maar precies. Ik ben er nog niet bij. Ja. Dan zit ik in Italië.
2: Jou, voor vandaag ga ik in ieder geval bedanken. Maarten Bouwhuis, dankjewel.
0: Genoegen.
2: En jij ook, Leeners.
0: Graag gedaan.
2: En fijne vakantie.
0: Dankjewel, Maarten.
1: Ik zeg volgende week ook weer bij. Wel thuis.

0: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
1: Hackers ja. In Noord-Korea.
2: Ja, technologie in Noord-Korea.
1: Noord-Korea is natuurlijk Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
2: Zo, Samsung, niet normaal.
1: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
2: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist jaren geleden begonnen. Dat is een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
1: Ja.
2: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
3: Ja, ik ook.
2: Ja, dat is mooi.
3: Om hier te zijn.
2: Ja.
1: Nou, vereerd. We hopen dat je heel veel interessante dingen gaat vertellen voor Noord-Koreaanse hackers.
3: Ja, dat is wel de instelling waar ik ben gekomen.
1: In de Engelse media is dat wel best. Even, ja. In Nederland hoor je er niet zoveel over.
3: Over hackers?
1: Over Noord-Koreaanse hackers.
3: Nee,
1: over
3: terwijl er ook in Nederland wel wordt gehackt. Of werd gehackt door Noord-Koreanen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Wij zijn gewoon slachtoffers. Maar dus heel de wereld is, geloof ik, het
3: domein, nee, hè? Equal opportunity hackers. Ja. Nee, iedereen is in principe het haasje. Ja,
1: ja. Oké, dat was niet weer bevoorrecht te voelen van... Oh, maar wij waren wel... Waar zijn ze in Nederland naar op zoek als ze hier een hack doen?
3: Ja, vaak mensen of wetenschappers of executives van bijvoorbeeld defensiebedrijven.
1: Hmm.
3: Dat Noord-Korea-experts komt ook wel eens voor.
0: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
7: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
6: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak. Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
9: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
10: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Zeroskerken duurde 10 minuten langer over.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate.
12: update van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zometeen in de Nationale Autoshow.
15: Hoefnagels, één van de...
16: Ja, er moet een accentje op natuurlijk. Ferrari-verkopers in Nederland.
14: Ja, welke Ferrari's zijn er eigenlijk in trek? En wat moet je kopen als investering? Nee, nou, helemaal niet. Gewoon rijden, toch?
16: Ja, precies. Ja.
14: Oké, okay, tot zo.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
14: Wie zich een Ferrari kan veroorloven, kan zomaar bij Hoefnagels in de showroom belanden.
16: Hij is een van de Ferrari-verkopers in ons land en timmert ook buiten Nederland lekker aan de weg.
14: Ja, en verder hoor je, en dat contrast kan bijna niet groter zijn, een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
16: Oh jee, ja.
14: Was een feest.
16: Ja, en Nout heeft er de hele week in gereden, maar daar gaan we het zo over.
14: Nou goed, eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer by-wire systemen, dus steer-by-wire, manual-by-wire. Is er nog meer by-wire eigenlijk?
16: Brake-by-wire, elektronisch gaspedaal, daar begon het eigenlijk. Daar ging het mis. Nou ja, in de begindagen, ze hebben elektronisch gaspedaal. Het heeft heel veel voordelen. Je kan natuurlijk ESP-ingrepen, dat soort. Je kunt er meer mee. Maar het reageerde wel trager. En dat weten mensen die wel eens bijvoorbeeld een drift- of een racecursus hebben gedaan. Als je dan een iets nieuwere generatie BMW, dan was het meteen dat je denkt, ja, hij reageert niet. Er zit een vertraging in. En dat is zeg maar wat je natuurlijk met normaal rijden bijna niet merkt. Maar goed, daar begon het. En nu hebben we brake-by-wire natuurlijk met elektrische en hybride auto's. Hè. Dan ga je natuurlijk eerst de energie terugwinnen. En als je harder remt, dan moet je zeggen, hey, wacht eens even, nu moet ik de remmen gaan gebruiken. Ferrari heeft natuurlijk bij de Dodici Cylindri koppelingspedaal by wire. Ja. En we hebben eigenlijk helemaal geen koppelingspedaal, want die stuurt gewoon een signaaltje naar de automatische bak die je dan voor jou gaat koppelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt overigens. Steer-by wire. Wat ook wel weer interessant. Het is ook allemaal wel een beetje eng, hè?
14: Ja,
16: want ja,
14: ja,
16: is wel elektronica waar je van afhankelijk wordt.
14: Ja. Ja. Moet het wel blijven doen dan. Ja, nee, precies. Nou, ik kan me herinneren, ik heb ooit een Saab 900 gehad. Dat was een mechanische koppeling. Dit was zwaar, jongen. Die was zwaar. Als je dan in de file stond, dan echt, ik kreeg op een gegeven moment kramp in je kuiten. Daar had ik wel gewoon by wire willen hebben.
16: Nou, wat heel interessant is, op het moment dat je koppeling by wire, zeg maar, nep handbak is het eigenlijk. Ja. Hè? Maar dat je ook kan zeggen van, joh, maar nu ben ik het zat. Ik zet hem in een comfortstand.
14: Dat is helemaal lekker.
16: Koppelingspedaal klapt, ja. Bij wijze van spreken weg. Ik weet niet of Ferrari die doet, volgens mij niet. Ja, je kan natuurlijk het beste van twee werelden feitelijk brengen.
14: Maar je had het erover, vroeger was het best wel traag.
16: Ja, vond het eraan staan. Ja, vroeger. Ja, nu inmiddels natuurlijk niet meer.
14: Het is allemaal verfijner geworden.
16: Ja, het biedt voordelen. Ik vond vooral, ik heb steer-by-wire, Mercedes-Benz EQS. Dat is de eerste Mercedes-Benz die dat krijgt. En dan heb je ook zo'n klein stuur, zo'n yoke. Net zoals je in de Tesla Model S een X-plat kreeg. Nou, daar voegt het eigenlijk niks toe, alleen maar onhandig. Maar in die Mercedes-Benz, op het moment dat je op hogere snelheid werd, zeg maar, met dezelfde stuuruitslag stuurde die minder. Op het moment dat je afremt en je komt op zo'n mini-rotonde, was er maar echt met een kwart stuuruitslag in die mini-rotonde gewoon over in een EQS, wat best een grote auto is. En vond ik dat wel redelijk briljant. Nou heb ik wel geteld 10 minuten in die auto gereden op een heel klein, dat was mooi, dat was een testcircuit, maar dit was in Portugal of in Spanje. Ik ben even aan het twijfelen. Volgens mij Spanje. Er was gewoon een soort stukje woonwijk wat niet af was gebouwd. Stonden hekken voor en dat was het testcircuit. Was prima. Nee, was echt heel leuk. Dit is vernieuwing waarvan je denkt, nou ja, dit brengt potentieel wel interessante zaken.
14: Ja, je had het net over die Ferrari Dodici Cilindri natuurlijk. Ja. Hoe hoefnagel staat hier al? Je hebt er ervaring mee natuurlijk met die manual by wire?
1: Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Hij is afgelopen vrijdag is hij geïntroduceerd.
16: Zo snel heb je ze ook weer niet in de showroom.
1: Nee.
14: Vind je het wel? Heb jouw klanten zitten die al
1: laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een nieuw product. Het is natuurlijk Ferrari's denken product waarbij de emotie heel erg belangrijk is. Ja. En natuurlijk zijn er natuurlijk heel veel critici die op dit moment zeggen van, ja, luister jongens, het is helemaal geen echte handbak, et cetera. Alleen ja, we gaan toch qua alle techniek naar modernere tijd toe. En ik hoorde net al wat punten die genoemd werden, zeg maar, die daar natuurlijk ook betrekking op hebben.
14: Ja.
1: En ik denk dat het wel een hele mooie combinatie tussen beide werelden. Eigenlijk dus de moderne wereld, maar nog wel de emotie in het product houden en de mogelijkheid en de keuze bieden aan de bereider van hoe ga ik bereiden? Ga ik comfort of ga ik echt de auto gebruiken als speelgoed, zeg maar? En daar denk ik dat het wel een hele leuke tool voor is. En dat is dan wel weer iets wat een ander merk op dit moment niet heeft. Zeker omdat er nog een H-profiel is wat echt de oorspronkelijke Ferrari H-bak terugbrengt. Yeah. En wat natuurlijk ook wel een kikkergevoel is. Ja, en daarnaast, mocht het eigenlijk niet zeggen, er zijn ook heel veel bereiders die niet heel ernstig goed kunnen rijden met zijn auto. Het blijft wel heel waarschijnlijk.
16: Nou, dat vroeg me inderdaad wel af. Kan je, maar goed, dat weten wij natuurlijk allemaal niet, want we hebben niet mee gereden. Ik zou denken dat je, op het moment dat je een beetje mishandelt, dat die auto ook gewoon lekker gaat protesteren. Dat je hem zou moeten kunnen laten afslaan en zo. Ja. Want dat is ook een beetje met een handbak rijden. Maar
14: goed, dat zijn.
16: Ja. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt, hoe echt het voelt.
14: Ja, maar het is precies. Dus daar zit de key, hè, van werkt het goed? Zit er nog beleving in? Genoeg beleving, zeker bij een Ferrari dan natuurlijk.
16: Ja,
14: de gemiddelde auto zal dat wat minder erg zijn. En heb je een beetje keuzevrijheid?
16: Ja,
14: en als je die drie dingen hebt?
16: En brengt het iets extra's? Hè? Dus het is leuk dat het kan.
14: We moeten naar het oordeel. Ik probeer een bruggetje naar het oordeel te gaan.
16: Brengt het iets extra? Ik vond steerbaar waar je in de EQS op basis van 10 minuten, zeg maar hoe zij het hebben geïmplementeerd, denk ik zo, nou, meteen hebben. En ik switch ook tussen een oude EQS en een nieuwe. En in de oude denk ik echt van, wat is dit voor stoomboot? En ik moet hoepelen en ik mijn handen raak in de war. Ja. En ik weet niet waar de wielen staan. En dat is echt een dag en nacht verschil. Maar goed, het was 10 minuten. Ik denk dat ik ben wel fan van dit soort dingen.
14: Dus het oordeel is
16: hebben.
2: Ja, wil ik hebben.
16: Hebben. Ja, vooral die Ferrari wil ik gewoon hebben.
14: Ja, precies. Dat hele pakketje eromheen is ook best wel leuk. Toch? Ja. Okay. Ja. Deze zomer beantwoorden we trouwens luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in de podcastfeed.
16: Ja, abonneren dus, hè.
2: De Nationale Autoshow.
14: Hij begon op zijn 18e een autobedrijf en is nu 20 jaar later een van de Ferrari-verkopers in Nederland, Roel Hoefnagels. Je hoorde hem net al van de gelijknamige autodealer Hoefnagels in het Gelderse Velddriel. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dank u wel.
14: Ook lekker met de Ferrari gekomen?
1: Nee, zeker niet.
14: Zeker niet, zegt hij. Je zoontje zit aan de andere kant van het glas. Die baalt daar een beetje van, volgens mij. Welke auto ben je wel meegekomen?
1: Een Bentley Cabrio.
14: Oh, nou. Hè?
1: Iets comfortabeler.
14: Ja, dat begrijp ik. Je hebt altijd een passie voor auto's gehad. Maar Ferrari heeft echt wel jouw grote voorkeur. Dat is de liefde.
1: Ja, natuurlijk is dat van het kind af aan is er altijd auto's geweest. Of van jongs af aan, we kenden de namen van de vrienden van onze ouders kenden we niet. Maar we wisten wel, als mijn ouders zeiden welke auto's hadden, dan wisten we het wel waar we naartoe gingen. Nee, dus echt van kleins af aan altijd het virus gehad. En eigenlijk toen ik een jaar of 18 ben in de auto's begonnen. En toen ik, dus kleine correctie, sorry, op 22 het zelf gaan doen. En ja. Dat is natuurlijk absoluut niet begonnen met elektrische auto's. Of met vragen elektrisch, zeker niet Ferrari's in het begin.
14: Nee. Maar waar is het wel mee begonnen?
1: Dat is natuurlijk absoluut niet begonnen met elektrische auto's. Of met vragen elektrisch, zeker niet

0: 100 nog.
1: Ja,
2: nog steeds heerlijk. Je bent meer van de moderne dan van de klassieke Ferraris, begrepen.
1: Nou, ik vind het lijnenspellen en de historie van het merk vind ik natuurlijk fantastisch. Alleen ik ben zelf gewoon echt van de modernere spullen. Ik kijk altijd hoe bruikbaar is het. En ik zou zelf niet snel met een klassieke auto een rondje gaan rijden. Dat doe je met een moderne wel. En de klassieke, ik vind het ook heel mooi. Zeker als je helemaal concours toestand is. En dan zou ik het ook wel bijna zonde vinden om überhaupt mee te gaan rijden. Want ja, hoe mooi die dan is.
3: Het is een beetje het Christian auto. Virus, hè. Dan zet je een stoeltje naast met een espressootje. En ga je gewoon kijken naar die auto.
1: Als kunstwerk vind ik het heel mooi. De historie vind ik ook prachtig natuurlijk van het product. Alleen voor zelf mee te rijden, dan kies ik liever iets moderners.
2: Wanneer begint modern bij jou dan?
1: Modern begint eigenlijk vanaf plastic bumpers, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Dat is eigenlijk een beetje begin jaren 80. Of tenminste jaren 70 begonnen de plastic bumpers met uitloop van de Van Groom, zeg maar.
2: Ja. En, plastic bumpers. Kan je zo slecht parkeren?
1: Het zijn de plastic bumpers voor toen het chroom echt eraf ging. Kijk, natuurlijk auto's als... je hebt natuurlijk iconische auto's als de F40 en dat soort dingen. Die kwamen eind jaren 80, 87, 88. En vanaf dat moment vind ik dat ze heel veel gave modellen hebben gebouwd waar ik zelf gewoon veel mee heb.
3: Ja. Vanaf dat moment, dus na de F40? Of is de F40, boort hij er ook al een beetje bij?
1: Was, toen maakten ze meerdere modellen. En daarna kwam de Maranello en de 360. En dat soort types. 355 volt vond ik ook al een hele mooie Ferrari. Die zijn nog wel echt slecht. Dat is vanaf een 360 eigenlijk een stuk beter geworden.
2: Ja.
1: Maar een 355 vind ik nog steeds een van de mooiste Ferrari's. Zeker de achtercilinders.
2: Ja. Ja, echt slecht. En dat gaat over hoe ze in elkaar zitten. Hè? En hoe ze moeten onderhouden.
1: Veel meer onderhoud. Ik noem maar wat, mijn cabriolet. De cabrioletklap, die werkt gewoon... op de 10 keer werkt die 5 keer niet. Ja, nou, dan heb je 5 keer, dat is leuk. Zo moet je het uitleggen. Als motormens lampje brandt, moet blij zijn dat het lampje het doet.
3: Wil je toch 5 op de 10 keer de loterij, joh?
1: Ja, precies. Je moet het natuurlijk wel half vol bekijken. Want anders is dat niet aan het
3: de klanten die dit willen? En wat zeg je dan?
1: Het is ook een verwachtingspatroon, mensen natuurlijk. Ja. Het is wel vaker, zeker vanuit andere landen in Europa, komt er wel eens een klant die dan 20 jaar lang zijn auto's droom heeft gehad. En die voelt zich dan van, ik ga zo'n hele mooie dure auto kopen. Mm-hmm. En die begint daarna te bellen van, maar dat is niet goed en dat is niet goed. Ja, en dan moet je toch af en toe uitleggen, meneer, u heeft wel een Ferrari gekocht. En geen Volkswagen Passat, zeg maar.
2: Nee, het is zelfs bij nieuwe Ferraris moet je af en toe denken, Ferrari.
1: Alleen bij de nieuwe is vaak het voordeel als er wat dingetjes gaan branden, zo als je hem even aan en uitzet. Dus,
2: klopt,
1: het grootste gedeelte van het probleem is al opgelost.
2: Klopt. Dus, je moet hem soms wel even op slot, heb ik gemerkt. Toen ik laatst in de 296 speciale reden. Ik dacht, ik zeg, we gaan even hier parkeren en doen hem even op slot. Stonden we daar zo bij een akker in Frankrijk. Om mensen te kijken, wat zijn die gasten daar aan doen? Ja, aan het wachten tot die auto is gereset. En toen deed alles het weer. Dus,
1: dat gebeurt af en toe nog een keer. Maar we moeten wel eerlijk zijn, de laatste jaren... ik was goed zeg aan mijn hoofd, sinds 2011 is bij Ferrari natuurlijk ook het 7-jaar maintenance programma hebben ze toen gelanceerd. En dat is echt, iedere nieuwe Ferrari heeft 7 jaar onderhoud, 3 jaar garantie. En dat kon Ferrari natuurlijk ook niet doen als ze niet achter hun kwaliteit stonden. Nee, laat ik dat voorop stellen. En de auto's zijn echt wel goed. Eigenlijk de laatste 20 jaar. En er zijn natuurlijk nog veel mensen, zeker Porsche-rijders, die zeggen van maar die Ferrari zat er wat mee, Maar ja, dat ben een klein beetje bevoorhoord.
3: Dat is ook de reden waarom ik nog niet ben overgestapt.
2: Maar het is inderdaad wel waar. Er is niks ernstigs, zeg maar. Nee. Maar het heeft temperament. Je doet alleen maar Ferrari, hè? Verkoopt alleen maar...
1: Wat wij op voorraad hebben, is enkel Ferrari eigenlijk.
3: Hoeveel heb je op voorraad?
1: Ja, dat verschilt een beetje van periode tot periode. Maar we proberen er toch altijd wel tussen de minimaal 30. Als het kan een paar meer, maar rond die koers wel op voorraad te hebben. Met uitschietsen naar 40 of zo.
3: Okay.
1: En dat hangt ook een beetje van de periode af.
3: Ja.
1: Kijk, nu bijvoorbeeld zijn we heel dun bevolkt met auto's op het moment.
3: Je hebt hele goede zaken gedaan onlangs.
1: Nee, het heeft ook met periode te maken. Ja? Er wordt nu gewoon de afgelopen 2 maanden... zeker, het zijn natuurlijk echt sportauto's en de meeste. En zomerauto's. Dus dat wordt veel voor de zomer verkocht en veel voor de zomer afgeleverd.
3: Ja.
1: En na de zomer is dat dan ietsje minder. Het is tegenwoordig wel veel beter als vroeger. Want vroeger had je echt 2 piekmomenten in het jaar. En dan had je echt, zeg maar, vanaf augustus, september

0: tot en met november, dat was gewoon een hele dode periode. Nou, dat is gelukkig nu tegenwoordig niet meer. Dat komt natuurlijk ook omdat ze meer dagelijkse producten tussen hebben. Yeah. Een 12-cylinderie of een Purosang of een Portofino. Dat zijn ook auto's die je toch ook gedeeltelijk dagelijks of volledig dagelijks kan gebruiken. En dat is natuurlijk wel veranderd ten opzichte van vroeger. Dus die markt loopt nu wel stabieler door, zeg maar, het hele jaar door.
1: Ja. Yeah. En waarom alleen Ferrari? Dat was ook wel weer. Je beperkt jezelf ergens. Maar...
0: Nee. Ik heb zelf het geloof erin. Nou, op het moment dat je in één ding echt specialiseert, dat je daar dan ook automatisch beter in wordt.
1: Ja.
0: En dat je daar meer kennis van hebt, zowel marktkennis als productkennis. En plus ik denk dat dat naar de buitenwereld ook een heel goed signaal is. Niet alleen binnen Nederland, maar in heel Europa. Dat dat een adres is waar je zijn auto kan vinden. Ook als hij er niet staat, waar je wel kan vragen.
1: Yeah.
0: Of waar je dat kan aanbieden. En ik ken voorbeelden ook in Nederland van bedrijven die erbij spreken. Alleen maar Fiat 500's of alleen maar BMW 3 Serie Tourings. En die bedrijven doen het allemaal goed.
2: Ja.
0: Ik geloof echt in de specialisme.
1: Ja.
0: En het telt ook wel heel erg mee dat ik zelf al gewoon heel veel liefde voor het merk heb.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En, je hebt het over heel Europa net. Ja. Komen je klanten inderdaad ook uit heel Europa?
0: Ja, of op dit moment gaat er ongeveer 30% binnen Nederland. En 70% buiten Nederland.
1: Oké. Okay. En waar haal je die auto's allemaal vandaan?
2: Nou, niet uit Nederland alleen maar, denk ik.
0: Nee, echt Europa. Wij kijken wel echt dat we willen enkel Europese specs eigenlijk op voorraad hebben. Dus specs voel ik met specificaties. Dus vroeger, dan praat ik over 10 jaar geleden, hadden we ook wel eens Midden-Oosten specs en dat soort dingen.
2: Maar waarin verschilt dat?
0: Ja, eigenlijk verschilt het helemaal niet zoveel. Het kan een bumper zijn met een reflector erin. Of iets andere tekentjes in de spiegels. En optisch eigenlijk niet zoveel verschillen. Alleen voor de kenners, die scheelt het heel veel.
2: Ja.
0: En je ziet ook, als je naar Amerika kijkt. In Amerika brengt bijvoorbeeld een Amerikaanse spec gewoon exorbitant veel meer op dan een Europese spec of een Japanse spec. En we hebben het bedrijf in Europa natuurlijk. En, ik heb er wel geloof in, ook bij het specialisme. Op het moment dat je enkel kiest voor Europese specs, dat het dan altijd gewoon makkelijker is. En dan kom je bij het principe helder water verdrinken niet zo snel in.
1: Kijk. Ja, is goed. Maar ja, in Midden-Oosten kan je natuurlijk wel soms wat koopjes te vinden. Hè.
0: Ik heb vroeger veel zaken gedaan in de jaren 2014, 2015.
1: Ja.
0: Is niet fantastisch goed afgelopen, maar daar zou ik. Het is ook buiten dat de auto's gewoon moeilijker te verkopen zijn in Europa. De cultuur die daar heerst en hoe je zaken moet doen. En toch bepaalde dingen. Je bent gewoon absoluut een uitwedstrijd aan het spelen. En dat zorgt gewoon voor heel veel risico's. En natuurlijk, in Europa kun je ook een heel veel andere risico's hebben, maar het is toch anders.
1: Ja. Is er genoeg aanbod in Europa?
0: Nee, op het moment niet.
1: Nee,
0: op het moment is zeker in de producten die populair zijn. Dus op het moment zijn de lightweight producten zijn populair. Dus ik noem wat een 3-6 Challenge vertalen of een 4-8-5 speciale. De gelimiteerde auto's zijn populair op het moment. Maar ook auto's als die eigenlijk voor de niet-kenner een 296 of een SF90 die best wel veel zijn afgeschreven de afgelopen 3 jaar. Doordat Ferrari er echt best wel veel heeft gebouwd en heeft uitgeleverd.
2: Ja.
0: Die auto's zie je nu ook dat gewoon echt gestabiliseerd zijn. En op een nieuw prijsniveau. En dan op die prijsniveau zijn ze goed te verkopen. Op dat prijsniveau zijn ze dan ook vaak weer net weer lastig te vinden. Dus en we hebben het natuurlijk over een merk wat 12.000, 13.000 auto's per jaar maakt. En dat is voor de hele wereld. En die staan niet alle 12.000, 13.000 te kopen ieder jaar, zeg maar.
1: Nee.
0: Dus je moet ze wel echt. Het is een leuke speur toch om ze te vinden.
1: Ja, snap ik. Vind jij terecht dat die lightweight producten, de speciale en de challenge chaldralen, dat soort auto's, dat zo populair is? Het is echt een slag duurder.
0: Het is echt een slag duurder. Het heeft gewoon te maken met het aantal stuks die er geproduceerd zijn. Kijk, we pakken een 458 als voorbeeld. Natuurlijk is een 458 speciale nog cooler om te zien als een normale 458. over zo'n normale 458 ook verhoudingsgewijs ook duur geworden laatste jaar.
1: Ja, laatste atmosferische V8 natuurlijk.
0: Ja, laatste atmosferische V8. Maar de opvolgende 488, die zie je ook niet in waarde zakken. Die blijven ook gewoon super constant. Ja. En sterker nog, ik vraag me, ik denk ook als die andere dingen duur blijven worden, dan gaan die ook zelfs nog een keer iets doen.
1: Ja.
0: Maar dat is afhankelijk van de totale markten. Of de totale markt blijft doorgroeien. We hebben natuurlijk 2014 en 15 is die markt ook heel hard gegroeid. Is daarna echt wel een stukje gecorrigeerd. En dan kom je eigenlijk in een hele lange periode dat je een hele langzame groei krijgt of constant. En ja, dat is net als een beurs bij wijze van spreken. Daar valt dit product tegenwoordig ook wel een beetje onder.
2: Ja, mensen daarna kijken er natuurlijk ook op die manier wel naar.
0: Tuurlijk, en je ziet natuurlijk ook heel veel kopers.
2: Wat is nou een goede investering?
0: Ja, nee, maar er zijn ook heel veel kopers. En ik noem dat mandjeskopers. Dus die hebben een gedeelte van hun vermogen in aandelen zitten. Een gedeelte in vastgoed. En gedeelte in auto's. En heb je nog heel veel andere dingen natuurlijk.
1: Ik word een beetje heen en weer geslingerd tussen heel wat saai als je het zo doet. En ja, toch cool dat ze het wel doen. Maar ja, rijden die mannen, die zullen over het algemeen mannen zijn, soms vrouwen, maar rijden ze dan wel genoeg in die auto's?
0: Je hebt hele verschillende groepen. Je hebt mensen die echt met allemaal rijden. Je hebt mensen die met een aantal rijden en veel rijden. En je hebt een heel klein groepje, gelukkig, die er echt alleen naar kijken.
1: Ja.
0: En die mensen.
1: Ja, we noemen geen namen, maar Christian Albers.
0: Ja, Christian. Ja.
2: Zeker. Heel leuke short ergens online.
0: Maar goed, ik zeg altijd tegen die klanten: zeg jongens, rijden nou gewoon mee. Kijk, voor enkel de belegging, ja, dan zeg je, ja, koop een aandeel.
2: Ja, zie je daarin nog een verschil met het koperspubliek? Dat er bijvoorbeeld een jonger koperspubliek aan het ontstaan is ook voor Ferrari.
0: Ja,
2: maar
0: veel jonger,
2: vooral er wel mee willen rijden?
0: Ja, nee, zeker. De jonge kopersgroep die rijdt er eigenlijk bijna allemaal mee. Maar goed, die hebben meestal ook niet meteen een hele collectie natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar die rijden echt wel allemaal mee. Ik heb 2 maanden geleden mijn jongste Ferrari koper ooit gehad. Die was 21 jaar oud, een Nederlandse jongen. Ferrari F12 van afgeleverd.
1: Gelijk ook een F12, ja.
0: Ja, was ik echt goed. Niet bang. En op een gegeven moment stuurde hij mijn filmpjes door dat ik echt zat van, oh nee, hij gaat dit goed.
1: Ja.
0: laat me duimen dat het goed komt.
2: Ja.
0: Ja, goed, de kopersgroep wordt echt wel veel jonger tegenwoordig. Kijk, vroeger was eigenlijk een beetje begon het een beetje vanaf 40, zeg maar. Maar tegenwoordig, het begint echt
1: kunnen
0: in 20 jaar.
1: Kunnen wij daar naar,
0: Meijnerd? Nee, het begint echt 20 jaar. Maar goed, de maatschappij is denk ik ook veranderd. Hè. Je hebt natuurlijk veel jonge mensen die harder gaan, snappen, die sneller zo'n auto bereikbaar is. Dus ja, dan komt dat ook sneller voor.
1: Wat zou je nu moeten kopen als investering, welke Ferrari?
0: Ja,
1: willen die geheime tip. Ja,
0: nee, dat is niet de geheime tip. Maar
2: waar je laag in koopt.
0: Wat je net zelf al aangaf. In de basis moet je het niet kopen als investering. Moet je het echt kopen dat je het gewoon passie hebt en dat je het leuk vindt. Je moet echt iets met het product en de auto hebben.
1: Ja.
0: Dat zeg ik altijd. Want een auto is in de regel nooit een belegging.
1: Nee.
0: En we hebben de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk andere dingen gezien. Maar als je de 100 jaar daarvoor kijkt, ja, dan kwam dat eigenlijk bijna nooit voor. En natuurlijk, de wereld is veranderd en mensen willen bepaalde producten waar er weinig van zijn. En dus er komen automatisch bij producten die gelimiteerd zijn met 400-500 stuks of 800 of 1000. Daar verwacht ik voor de toekomst allemaal wel dat die het goed doen. Maar ik geef wel iedereen dat advies, jongens, koop het in de basis als hobby. En rijd er ook eens mee. En natuurlijk rijden er geen 10 of 20.000 kilometer per jaar mee, maar rijden er in ieder geval eens iets mee.
1: Ja. Ja.
0: Want daar moet wel een stuk van de hobby liggen. En dat het dan toevallig meer waard kan worden, dat behoort tot de mogelijkheden. Maar dat moet absoluut niet de basis zijn.
1: Nee, ik zeg dat inderdaad over Ferraris, maar ook over Porsches en zo. Van nou, weet je, als je de goede koopt en op een goed prijspeil, dan ga je in ieder geval waarschijnlijk niet heel erg afschrijven. Hè, dan is het een goede manier om gewoon iets leuks met je geld te doen zonder dat het in één keer weg is. Hè. Als je natuurlijk een nieuwe elektrische auto koopt, dan weet je dat het over 4 jaar nog maar de helft of nog minder is. Met Ferraris en Porsches en er zijn er wel meer auto's natuurlijk. Nee, die blijven op peil. Dus.
0: En kijk, je zit natuurlijk ook in Nederland. We hebben het dan even puur over Nederland. Kijk, de markt is natuurlijk Europa. Maar Nederland heeft natuurlijk auto's zijn er nog niet belast. Dus wat natuurlijk bij aandelen natuurlijk wel nu allemaal aan de hand is. Dat is bij auto's natuurlijk niet zo. Dus die vallen nog te buiten. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer de vraag voor hoe lang nog.
1: Ja.
0: En dan moet je het vanuit niveau privé uit.
2: Zet hier even een lange piep over voor iedereen uit Den Haag die meeluistert.
1: Ja.
2: Als de minister van Financiën dit hoort, dan gaat hij gelijk een wet invoeren waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Een deel van die waarde van Ferrari zit hem natuurlijk ook in die heritage. Die geschiedenis van die oude auto's die ook weer terugkomt vaak in de moderne
0: auto's. Ja.
2: Dus ze pakken daar vaak op terug. Maar ja, er kan ook een deukje op lopen natuurlijk als je met een elektrische auto komt, een loetje.
0: Ja, nee, wil ik graag een lange piep.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
1: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
2: En zometeen.
1: Van Ferrari is het een kleine stap naar een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
2: Ja, en je hoort Breek de Week, dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
5: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
9: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
8: Gelukkig lees jij ze wel.
9: Ja, tot en met de voetnoten.
8: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
9: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
8: Voetnoten. Taaie rapporten.
9: Maar wel helder uitgelegd.
8: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
6: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgertunnel zijn meerdere ongelukken gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Richting Amersfoort kan je omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en afrit Beek is de weg dicht door een ongeluk met de vrachtwagen. Omrijden kan hier via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
1: Op pad met de nieuwe Twingo! Wat heeft de kleinste elektrische Renault te bieden?
2: Ja, dat was echt het hoogtepunt van Wouter dit jaar waarschijnlijk. Je hoort het allemaal in Breek de Week, dus blijf luisteren. En je hoort Breek de Week, dus blijf luisteren.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
11: de rijimpressie.
2: Wouter test de nieuwe Renault Twingo.
1: Zo, is die al leeg, die accu? Ja, dit is altijd mijn kritiek op dit soort auto's. Laten we met de leuke dingen beginnen. Renault Twingo, retro styling. Weet je, je ziet hem staan en je denkt meteen inderdaad... Twingo, sympathieke auto, duidelijke styling. Overigens wel, wat je als kritiek op de styling zou kunnen hebben... geen enkele link met de andere Renault-modellen... want die hebben natuurlijk weer niet de Twingo-styling. Maar goed, dat maakt op zich denk ik niet zo heel veel uit. Je ziet hem staan en je weet precies wat het is. Dus dat vind ik serieus sterk. Ook interieur ziet er gewoon leuk uit. Wij hebben een groene testauto. Ik zeg wij, maar ik bedoel Nout, want ik ging er zelf niet een hele week in rijden... deze auto. Waarom niet? Dat zal ik je straks uitleggen. I have places to be. Maar donkergroen wordt ook doorgevoerd in de portieren, op het dashboard. Het ziet er gewoon fraai uit. Binnenin en ook qua systeem natuurlijk eigenlijk alle moderne spul wat je ongeveer verwacht van een elektrische auto. Er is een groot touchscreen met Apple CarPlay en een bestuurdersdisplay voor je neus. Keyless Go. Ik weet niet of hij Keyless Entry heeft, maar Keyless Go heeft hij in ieder geval niet. Want hij heeft wel de sleutel. Wat een vrij irritante kaart is bij Renault. Dat wil ik toch ook wel weer eens even gezegd hebben. Die moet je wel echt op een specifieke plek neerleggen. Anders gaat hij gewoon niet starten. En je moet ook de startknop indrukken. Heel ouderwets. En dan weer de automaat in D. En dan kunnen we eindelijk een keer gaan. Dus dat voelt nog wel wat omslachtig. Als ik heel eerlijk ben. Maar goed... ik ben natuurlijk een ontzettende luxe poes. Dus met dit soort dingen moet je vooral geen rekening houden met mijn mening. Wanneer dan wel? Nou ja, weet je, voor wie is deze auto dan? Hij is natuurlijk relatief betaalbaar. Gaan we het straks over de prijs hebben. Maar die is 20.000, 23.000 euro. Daar zit de range een beetje tussen. Het is een stadsauto. Absoluut. Elektrisch, dus dat is modern, dat is fijn. Hè? Geen benzinekosten. Maar een kleine elektrische auto, dan is de grote vraag... ja, hoe ver komt die? Kan je daar nog wel even mee op en neer naar de familie? Ja, en dan wordt het eigenlijk altijd weer een beetje een treurig verhaal. Als ik heel eerlijk ben. Want... 27,5 kilowattuur LFP accu. Dat is een ijzerfosfaat accu. Die kan je overigens altijd tot 100% laden. Dus dat is een voordeel. En dat moet je ook doen. Want ja, heel ver ga je er niet mee komen. Eigenlijk is dat gewoon plat gezegd wat ermee aan de hand is. En volgens mij WLTP 270 kilometer, zoiets dergelijks. We rijden nu even rond. Ik heb nu nog 65% accu, 148 kilometer range. Dus ja, dik boven de 200 met mooi weer en redelijk rustig rijden zal het wel zijn. Maar ja, dan moet je niet al te veel snel weg. Als het kouder wordt, dan wordt
4: wordt het toch wel heel lastiger. Tegenwind, weet je, dit zijn auto's die daar wel echt last van hebben. Dus dat is, zeg maar, de hele grote kanttekening eigenlijk bij het genre auto. Is dat het zeker sympathiek en als tweede auto in het huishouden, de auto voor moeders, zouden we vroeger zeggen, maar dat kunnen we nu niet meer zeggen, want er zijn net precies evenveel vaders die thuis blijven om dan op de kinderen te passen. Nee, dat is niet waar, maar het gebeurt wel. Maar voor als tweede auto, je hebt 5 deuren, een verschuifbare achterbank. Weet je, eigenlijk wel prima. Thuis lekker stekkeren als je een oprit hebt. Een beetje geld terugvragen van de emissiereductie-eenheden. Nou, dan kost het allemaal geen rochel om in te rijden. Alleen je zult wel in de buurt moeten blijven. Want met dik 200 kilometer, zeg maar, reële range. En in de winter wordt dat misschien nog wel wat minder. Ja, weet je, je zou maar familie in Maastricht hebben wonen. Kijk niet iemand specifiek aan, maar hij zit wel naast me. En hij gaat hier misschien nog wel mee naar Maastricht. Dan weet ik niet of hij dat gaat.
16: Misschien maar weg.
4: Hij gaat er mee naar Maastricht. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan gaat. Dat hoor je dan in de Breek de Week podcast. Die kan je ook inderdaad nog even in je podcastvies opduikelen. Nee, maar dat is natuurlijk uitdagend. Dan moet je gaan snelladen. Dat kan die overigens wel. Er zijn natuurlijk ook auto's die, waarbij dat niet was, zeg maar, in dit segment. Met 50 kW DC snelladen. Nou ja, het is een kleine accu. Kun je dus niet zo snel laden, is niet zo'n issue. Dus een klein half uurtje kan je weer op pad. Zo, het stoplicht gaat op groen. Vol gas. Oké, die Volvo diesel voor ons gaat nog langzamer weg. Maar ja, dit is geen strepentrekker. Het is, misschien komt er nog een Twingo RS. Zou op zich wel geinig zijn natuurlijk. Maar de elektrische Twingo, 82 pk. Ze hebben een topsnelheid van 130 km per uur. Dus op de Nederlandse snelwegen wordt het lastig om je rijbewijs kwijt te raken. Tenzij het 70 km per uur met wegwerkzaamheden is, dan kan het alsnog. Dus het is geen vrijbrief om altijd maar vol gas te gaan. 12 seconden naar de 100. Dat is wel lang geleden dat ik in een auto reed die zo langzaam was. Laat het maar zo zeggen. Aan de andere kant, ik rijd er nu een beetje soort stadsverkeer, provinciale wegen. En denk je, ja, is eigenlijk ook wel prima. Het houdt niet, weet je, het is niet die luxe van, oh, wat is die zo lekker snel. Maar het rijdt natuurlijk makkelijk. Hè. We rollen nu weg. Even een U-ie maken. Anders gaan we de verkeerde kant op. Hoppakee. Vol op het gas. Het zou wel een auto zijn waar ik relatief veel van de gaspedaalstand gebruik. Zo zeg ik altijd maar mooi. Dus relatief veel, 70, 80, 90% of misschien wel vol gas. Ja, dat kan ook. Elektrische auto is daar natuurlijk goed in. Oh, we hebben nog flippers achter het stuur. Je kan het regenereren mee instellen. Sterke regeneratie is voor slechte chauffeurs. Dat moet ik er ook maar weer eens even bij gezegd hebben. Want dan heb je weinig controle over je auto. Je auto doet zelf allerlei dingen. Nee, nou, dit is wel fijn dat dat kan. Zeker voor in de stad is wat meer regenereren soms wel lekker. Hè? Dat hij gewoon eventjes... Hij heeft nu zelfs One Pedal geactiveerd. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Niet gebruiken als het glad is. Als regen, sneeuw, dat soort dingen. Maar ja, het kan allemaal wel. Nee, er zitten een aantal dingen wel. Die zijn wel mooi. Ik vind het serieus. Als je kijkt naar hoeveel het kost. En dat is in gulden is heel veel geld. Maar daar mogen we niet meer naar omrekenen. We zijn al een tijdje vanaf. Dan is het wel. Maar net boven de 20.000 euro. Een nieuwe auto. 5 zitplaatsen. 5 deuren. Best wel een beetje bagageruimte. Gewoon goede goodies. Tot 24 ADAS systemen. Doen we allemaal op. En denk ik, ja, nou, zo beroerd is dat niet. Ik hik alleen elke keer weer tegen die range aan. Net nog even opgezocht. 263 km WLTP range. Ja, dat is niet zoveel. Dat is een beetje de makke met dit soort auto's. En waar je vroeger dan met de auto van je moeder was het toen, hè? Maar nu zijn we enorm geëmancipeerd. Maar met de Twingo van je vader dan toch je eerste vakantie kon doen met je eerste vakantievriendinnetje of vriendje of met je matties. Dan zie ik dat met een elektrische Twingo dan toch niet zo snel gebeuren. Ik ga hem parkeren, hoor. Jullie heeft ook gewoon park distance. Hij doet piepjes en dingen. Ik ga hem inpluggen. We zijn hier bij Enterprise, onze sponsor. Hartstikke gezellig.
2: Ja, de Renault Twingo, Wouter. Past hij er überhaupt in?
4: Ja, dat ging wel prima.
2: Ja. Ja.
1: Ik was blij dat Nauta hem meegenomen.
2: Oh,
1: ik heb een rondje over de parkeerplaats. Toen was de accu leeg.
2: Echt waar?
1: Ik vind hem serieus leuk om te zien. Maar ja, ook wel echt serieus beperkte auto gewoon qua range en zo.
2: Ja, maar goed, Renault heeft nu wel een redelijke elektrische line-up wat dat betreft. Er moet misschien wat meer range bij, maar wat kost dat?
1: Wat kost dat? 21.000 euro.
2: En de video vind je ook nog op Autoblog?
1: Nee, we hebben geen video meegemaakt. Nee, ik bedoel niet. Nee, Nout heeft hier...
2: Arme mensen die dit hebben we graag willen zien.
1: Helaas. We kunnen crowdfunding doen. Als er maar veel geld wordt betaald, ga ik best nog een keer een Twingo rijden.
2: 21.000 euro.
1: Ja.
2: Het is nu tijd voor...
4: Wouter, jij bent op een zwarte lijst gekomen.
1: Zeker, meerdere keren zelfs, ja.
4: Maar het verhaal?
1: Het verhaal.
2: Ja, moet ik nog over waterstoftanken beginnen of is dat een ander kopje?
4: Toen jij bij dat tankstation stond en dat het gewoon dicht was.
2: Ja.
4: Breekweek, we zijn er weer en de hele zomer lang.
1: Mooi, hè?
4: Ja, zeker. Vragen beantwoorden van luisteraars. Een van die vragen... Die sparen we toch nog heel even op. Hè? Vorige week eindigden we de serie met welke autofabrikant zet Wouter op.
2: Hoezo op een Wouter?
4: Zwarte,
1: is mijn misschien ook een zwarte lijst. Ik was verbaasd dat ik het jou moest uitleggen. Natuurlijk zeggen we dat aan het begin, dat we dat straks gaan vertellen. Want dat wil iedereen weten.
4: Ja, maar er moet wel echt een verhaal komen dadelijk. Want weet je... We blijven maar teasen.
2: Ik vind het allemaal best als het maar niet een heel zuur verhaal wordt.
4: Nee.
1: Ik ben nooit zuur.
4: Nee, dat hebben de mensen die naar ons luisteren niet zoveel mee. Hè?
1: En af en toe wel.
4: Nee. De vraag waar we dan mee gaan beginnen. Ja. Welke designtrend begrijpen jullie nog steeds niet?
2: Ja, ik heb niet één specifiek design element.
4: Ja, wat saai.
2: Ja, nee, maar het gaat mij gewoon meer over die ongelooflijk... over één kam te scheren hoeveelheid mid-size SUV's... die allemaal op elkaar lijken... waar je gewoon de badge van het merk kunt wisselen... en je hebt het niet door.
1: Ja. Dat is wel mooi. Woon en oud, wat vind jij daarvan? Van deze...
4: Ik rij zelf ook in zo'n crossover.
1: Ja, maar Meinert, jij ook.
2: Ja, maar dus, deze twee zijn dan weer heel erg herkenbaar.
1: Ja. Nee, maar dat zal allebei 15 jaar hetzelfde zijn. Ja. Kan je maar als youngtimer kopen, de X60? Bijna wel, denk ik. Dat is niet waar. X90 was eerder, was 2015 volgens mij.
2: Maar en je hebt nog wel een modelletje eerder... dat toch net iets minder fraai is, vind ik. Maar goed. Je hebt met name over die enorme inwisselbaarheid... van een hoop auto's die uit China komen... maar ook wel een beetje uit Frankrijk. Of in ieder geval Stellantisland.
1: Stellantisland.
4: Ook heel veel merken.
1: Het is wel grappig. Aan de ene kant snap ik dat je het zegt. Aan de andere kant ga ik dan Stellantis even verdedigen.
2: Nee, dat gebeurt ook niet vaak. Jongens, vlag kan uit. Je gaat open.
1: Ik denk, Mirko heeft gestort. Dus we kunnen even positief zijn over Stellantis een maandje.
2: De disclaimer dat dit dus altijd nooit waar is.
4: Nooit inderdaad. Dat is een grapje. Mirko werkt voor Stellantis.
2: Nooit geld van Mirko.
1: Nee. That would be the day. Nee, op zich, DS en Lancia niet. Nee, DS en Alfa Romeo vind ik juist wel dat ze design elementen hebben en zo, die redelijk kenmerkend zijn.
2: Ja, met name Alfa Romeo vind ik dan. Want DS wordt wel een beetje is een nieuw merk dat opnieuw wordt uitgevonden.
1: Ja, DS heeft. Kijk, wat ze gewoon niet handig hebben gedaan. Ze hadden gewoon lekker dat onder Citroën. Ja. En dan heb je misschien de DS, dat is dan de luxe, zeg maar, versie of zo. Hoe het uiteindelijk ook een keer ook of ontstaan. Het is gewoon te moeilijk losgekoppeld. Dat merk heeft te weinig identiteit. Dus dat werkt gewoon niet. Maar goed, ik voel wel met je mee. Er zijn natuurlijk heel veel een beetje blobs van auto's. Ja. Waar je dan kan je een logo op plakken en zeggen. Prima. Andere logo op denk je ook prima. Is natuurlijk door stroomlijn, door akkerpakketten, door de wens dat, van jullie oude mensen omhoog te zitten.
4: Maar de vraag is, waarom iets niet begrijpen? En deze begrijpen wel, mensen willen die auto's.
2: Ik begrijp deze helemaal niet.
4: Waarom het
2: allemaal zo op elkaar moet lijken, die begrijp ik gewoon niet. Weet je, ik daag de designers van deze wereld uit om met de wetten van de stroomlijn, want die begrijp ik wel, het toch iets herkenbaars. En ze zullen ongetwijfeld niet met me eens zijn, hè? Maar als je het zo inwisselbaar is en het dus inderdaad niet uitmaakt op welk merk je erop plakt, ja, dan is het dus niet herkenbaar. En we hebben genoeg merken die ervoor zorgen dat ze wel herkenbaar zijn. Dat als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, denk je van, oh ja, daar komt dat aan.
1: Ja. Ja. Moet ik er nog meer over zeggen?
2: Nee. Nee. Ja, misschien kun jij nog een design faux pas bedenken.
1: Nou, het is meer design en engineering in één. Is glazen daken, vaste panoramadaken, waarbij je geen keuze meer hebt om gewoon een metalen dak te hebben. En wij zeggen, ja, nee, maar je kunt het verduisteren met hele elektrochromaties. Ja, maar het wordt nog steeds echt veel warmer dan een metalen dak waar wat isolatie en zo in zit. Ik ben ook geen fan van panoramadaken. Ik snap dat er een hele grote groep is die dat wel is. Overigens, ik spreek ook steeds meer mensen zeggen, nee, voor mij hoeft het ook niet.
2: Ik praat jou gewoon na.
1: Zeker,
2: ik vind
1: allemaal.
2: Het heerlijk met panorama. Heb jij een panorama dak?
4: Nee, genaamd? Heb ik niet.
2: Oh,
4: nee.
2: Jammer, jongens. Ja. Jullie weten niet wat jullie missen.
1: Nee, ik heb het wel. Nee, dat is het mooi. Wel. Ik heb het gewoon allemaal wel.
2: Als je niet wist, wil ik hem wel hebben.
1: Nee. Echt onzin. Nee, ik heb het wel. Het is goed voor de restwaarde van de auto. Dat is op zich wel waar. Nee, maar die vaste glazen daken.
2: Nee, maar bij mij kan er nog een dakje open.
1: Ja, dat kan bij mij ook. Ja.
2: Maar die vaste glazen daken, dat begrijp ik inderdaad.
1: Dat vind ik echt helemaal niks. Moeilijker.
4: Doe je dat vaak open eigenlijk?
2: Best wel.
1: Nee, nooit. Dat doe ik dus nooit open. Ja, waarom zou je? Je hebt een fantastische airco. Climate control. Die kan precies zeggen, ik wil het op 20,5 graden hebben aan de linkerkant en 21,5 aan de rechterkant. En dan achterin kan het ook nog anders als je wil. En dan ga jij met zo'n dak open. En een vrachtwagen die ernaast hoort. En waarom?
2: Nee, maar ik doe het ook nooit op de snelweg. Maar gewoon, weet je, nee, maar ik vind het gewoon zonde als niet de rest van de omgeving, als ik langzaam rijd, de rest van de omgeving niet van mijn fantastische muzieksmaak mee kan genieten.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, ik heb gewoon een dusdanig goed audiosysteem. Dat
2: het gewoon dwars door de isolatie heen
1: precies,
2: gaat.
1: Dat maakt allemaal geen bal uit.
2: Maar hoor, is alleen.
4: Ik dacht eigenlijk dat jullie over knoppen en schermen zouden gaan.
1: Dat is ook,
2: dat is ook wel een dingetje. Maar dat is opgelost, toch? Dankzij onze niet aflatende kritiek op het wegstoppen van knoppen in schermen.
4: Er zijn wel veel merken die weer terugschakelen.
1: Terugschakelen naar de knoppen.
2: Ja, leuk.
1: En nog niet allemaal.
4: Nee, maar wie weet, in de toekomst. Hey, leuke vraag ook.
1: Nog een leuke vraag.
4: Ja, heel veel leuke vragen. Ik zeg het al de
1: nu wel een leuke vraag. Ja.
4: Wat is nou het tofste wat jullie dankzij het programma te maken hebben meegemaakt?
1: Dankzij het programma.
4: Ja, dankzij het programma.
1: Gewoon omdat ik zo ontzettend gezellig ben om mee te nemen.
0: Ja, het programma is er ook dankzij ons. Hè?
1: Ja, dus, dat is precies. Ja. Het is eigenlijk een beetje een raar vraag. Maar goed, u snapt misschien wat ze bedoelen.
0: Nou, ja.
1: Ja, er zijn. Dus ik kan een hele. Hier kunnen we een uur over vullen. Over toffe dingen die ik heb gedaan, denk ik. Ik vind. De verschillende plekken bezoeken. En ik was recent in China. Niet samen met Meijner. Meijner was ook in China. Maar
2: een jaar daarvoor,
1: Het feit. Ik ben 2 keer geweest in China. Jij was een maand ervoor. Nou goed, maakt niet uit. Een jaar ervoor.
2: Jaar voor jouw vorige keer.
1: Jaar voor. Nee, 3 jaar na mijn eerste keer. Zoiets. Dat vind ik heel bijzonder om ook andere cultuur en zo te zien. Overigens was ik in Bulgarije een paar weken geleden. Een beetje hetzelfde. Je denkt, dit is Europa, maar wel echt heel anders. Uh-huh. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar er zijn ook wel een paar trips waarvan je denkt, maar die waren gewoon wel echt
2: heel cool.
1: Cool.
2: Ja.
1: Daar zit overigens vaak. Bulgarije was met Toyota, met de Hilux. Die video's moeten overigens nog online komen. Wel nu. Nou, nu het uitzenden, misschien zijn ze er net op. Maar Toyota doet met de offroad dingen echt geweldige dingen. Hier is je auto en veel plezier. En dat je echt op plekken rijdt. Je denkt, hier moet je toch even niet het verkeerde doen. Nee. Want dan komen ze, moet je komen uitgraven. Maar met de 911 Dakar in Marokko, zandduinen. Dat is bucketlist materiaal, echt absoluut. En ik vind, en ik hoop weer deze winter dat een merk mij weer gaat uitnodigen.
2: Ja.
1: IJsrijden in Lapland. Ja, Meijnert wil ook. Nee, maar dat
2: heeft feit over.
1: Ik zeg dit ook echt tegen PR-mensen veel. Ik vind dat zo leuk. Dus weet je, de afgelopen winter heb ik trouwens wel een keer 9 dit is wel heel irrelevant of het past er slecht in het scherm. Ik weet niet, maar het was een beetje een combinatie daarvan.
2: Ja.
1: Maar in principe, dat is gewoon zo gaaf. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo, weet je, om gewoon met zo'n auto te glijden, et cetera. Ja. Dus dat
2: Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel. Ja, je zegt inderdaad net China. Dat was echt heel bijzonder om dat ook van zo dichtbij te bekijken. Omdat je het heel vaak hebt over die Chinese merken. Dan wil je er ook wel eens zijn. En dan heb ik nog steeds maar een heel klein gedeelte van alles wat China is. En wat automotive in China is kunnen bekijken. Maar je krijgt wel een goed beeld ervan. Waardoor je ook beter kunt oordelen.
4: Zeker op die autobeurs die idioot
2: groot
4: is.
2: Ja, maar ook in die fabriek. In de
1: fabriek, maar ook gewoon op de straat vind ik eigenlijk, zeg maar, die hele combinatie van dingen.
2: Dat is ook serieus interessant. Ik heb ook meegewerkt in de fabriek van Hyundai.
4: Ja, dat weten de mensen nog die die auto hebben gekocht.
2: Ja, precies, die hebben daar... Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk onlangs nog in Tuscaloosa, Alabama geweest. Wat ook wel heel bijzonder was. Ja. Ook omdat je, weet je, omdat het natuurlijk een beetje van... Ja, kun je wel naar Amerika nu? Nou ja, dat kun je natuurlijk ook over China ook zeggen.
4: Ja.
2: En het is gewoon wel interessant, omdat dan spreekt toch ook mijn journalistieke hart. Maar mooie dingen meegemaakt. Ik ben ooit met... dat was eigenlijk wel... De introductie van de automaat op de Land Rover Freelander in IJsland geweest. Om daar heel veel te offroaden. IJsland is zo ongelooflijk mooi.
4: Ja.
2: Zo gaaf om daar te rijden. Omdat je elke hoek die je omgaat, elke bergkam die je voorbij gaat, dan is het weer anders. Maar het is allemaal ruig.
4: Ja.
2: Het is allemaal gaaf.
1: Ik ben met ID 4 of 5 GTX op IJsland geweest. Ja. Maar dat was ook weer zo'n trip die denk ik, ja, ID 5 GTX.
4: Had niet gehoeven.
1: Ja, IJsland, wacht even.
2: Ja, precies.
1: Dat werkt absoluut. Dit soort dingen is heel gaaf.
2: Heb jij nog iets leuks mee gemaakt?
4: Ik vond Bolocco gewoon heel erg vet.
1: Bolocco. Dus, moet je wel even uitleggen, Bolocco. Want dat weten we van, maar dat weten de luisteraars niet.
4: Het testcircuit van Alfa Romeo.
1: Ja, daar waren wij. Ja. Dus,
4: ik vond het gewoon ook bijzonder, die Tom Sharda, dat was zo'n designer, zo'n legendarische designer die daar in de buurt woonde, die kwam ook nog langs en zo. Dat was gewoon ook een leuke uitzending.
2: Ik voelde me wel, denk ik, toen een beetje zoals veel mensen zich voelden na een nachtwedstrijd van het Nederlands elftal, waarbij ze toch zijn gaan kijken en toch zijn gaan drinken. En de volgende ochtend dan toch een interview hebben of een meeting hebben waar ze even scherp bij moeten zijn.
1: Ja.
2: Poeh.
4: Want jij had de avond ervoor iets...
2: De avond ervoor was ik bij Ajax geweest. Dat waren nog die tijden dat Ajax nog won.
1: Ja, dat is heel lang geleden
2: gezien. Dit, ja, was met de huidige trainer van PSV was toen aan het roer daar. En na die glorieus gewonnen wedstrijd ben ik nog heel even de kroeg ingedoken. Maar goed.
4: Wat ik ook heel tof vond, dat was toen de autosalon in Genève was.
2: Ja.
4: En Bram Schot, de directeur van Audi, was geworden. Ja. En hij eigenlijk... geen tijd voor ons had. Dat zijn in ieder geval die persvertegenwoordiger. Nee. En dat we maar zijn blijven leuren en vragen. En op een gegeven moment zaten we er. 5 minuten. Dat was leuk.
1: En het werden de 25 weken. We hebben op video ook al een paar keer geïnterviewd. En dan je zag op een gegeven moment gewoon die PR-man... die natuurlijk wel hiërarchisch onder, zeg maar, meneer Schot zat.
2: Ja.
1: Dus ja, wat ga je dan tegen je baas dan zeggen? We moeten nu echt door.
2: Ja.
1: Nee, dat was inderdaad
2: dat is ook het eerste grote interview wat we met hem gedaan hebben... was ook heel erg mooi, omdat hij eerst even met ons wilde lunchen.
4: Oh ja.
2: En dat wij bij die...
4: Kroketten.
2: Dat wist hij toen nog niet. Maar we zaten toen hiernaast bij Dauphine, het restaurant naast BNR. En Wouter en ik bestelden allebei kroketten. En Bram Schot was natuurlijk toen de CEO van Audi. Dus hij was alleen maar gewend om heel gaaf te lunchen met kreeftentorens en weet ik het wat. En toen hoorde hij, kroketten.
4: Oh, ja.
2: Dat wil ik ook.
4: Ja, dat wil ik ook. Oh, ja.
2: En daarna hebben we er traditie van gemaakt, hè?
4: Ja, zeker.
2: Nou, mooi.
4: Ja.
1: Ja, we zouden eigenlijk nog een keer naar Ingolstadt gaan. Ja. En daar dan kroketten meenemen, diepgevroren. Ja. Alleen, voordat we dat konden organiseren,
4: was die weg.
1: Ja.
4: Weg.
1: Waar een verband tussen zat, zou kunnen.
4: Hmm.
2: Maar even misschien is... Ja, dit klinkt misschien een beetje week, maar het feit dat wij met z'n drieën...
1: Slap, saai.
2: Ja. Maar het feit dat wij met z'n drieën dit programma al zo ongelooflijk lang kunnen maken, dat is misschien wel, weet je, 15 jaar.
4: 15 jaar,
1: eigenlijk is dat de grootste winst.
4: Het wordt ook zo gewaardeerd.
1: Nee, het is wel waar. Het is wel heel, heel leuk. Hè. En ook wat ik gaaf vind bij ons, en nu gaan we helemaal inkijken in onze dynamiek. Hè. We hebben groepsappje natuurlijk. En af en toe komt Nout met een vraag. En eigenlijk het feit dat je al vraagt, denk je, ja, ik twijfel. twijfel nog een beetje over dit onderwerp. Komt niet goed hoor dan. Nee, maar dat we daar best wel goede gesprekken over kunnen hebben. Of via de app of via telefoon. Of toch van maar ik zie het wel. Oké, maar wachten we maar. Andere insteek, weet je. En meestal wordt het dan ook leuk als we het zo doen. Dus dat vind ik wel heel tof. We schieten ook genoeg af. En dus als jij iets naar Nout hebt gestuurd en je mag niet komen, dan is eigenlijk mijn schuld. Nee, Nout filtert het ook al wel. Maar.
16: Nee, maar dat vind ik wel echt een leuke, gezonde dynamiek ook. Want zeker. Het is of 2-1 of 1-2.
1: Of 3-0. Nee, dan niet.
16: Dat heb je niet vaak. Nee, tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
18: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
19: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
20: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
19: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
20: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
19: Oh, dat is niet zo?
20: Dat is zeker niet zo. Nee. Dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
19: Waarom niet?
20: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, hij had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde. Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
19: Een kwetsbare verdachte.
20: Ja, zo kan je dat wel
19: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
21: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
19: Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
20: Nee, Engels.
19: Engels.
20: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
18: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
22: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
22: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu
26: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
27: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
28: of over de grootste beursgang aller tijden.
27: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
28: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
27: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
28: of in de BNR-app. 1, 2, 3, 4.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
6: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En het gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in Polen. Het was een Russische raket waar ook kernkoppen op passen. De premier van Polen zei al snel dat zijn land geen doelwit was, maar dat de raket waarschijnlijk bedoeld was voor Oekraïne. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday
14: Move. Officieel AX is door de 1000-puntengrens heen.
29: Een extreme explosie.
30: De boodschap was eigenlijk van wat we in Venezuela hebben gedaan, kunnen we in Groenland ook doen.
31: Laat ik echt beginnen dat ik achter de mensen in Iran sta.
7: Wilfried Gené.
32: Met alweer de tweede aflevering van het jaar 2026.
7: The Best of the Friday Move.
32: En we zitten vandaag op een nieuwe locatie. Ik heb net gehoord dat je Orchid House moet zeggen. Het is in Amsterdam. Daar kun je gewoon langskomen als je wil. Hebben meerdere mensen al gedaan. En ook mijn co-host van vandaag is dat, heeft dat weten te vinden. Renske Kruidbos. Renske, hartelijk welkom.
33: Hoi, goedemiddag. Hoi.
32: Jij hebt jezelf een beetje aangemeld als co-host. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Waarom?
33: Nee, ik heb me niet aangemeld. Oh, ik ben benaderd.
32: Echt waar?
33: Ja, zeker. Ik ben gevraagd.
0: Oh, daar weet je niks van.
1: Daar wist ik weer niks van. Gezegd. Dus die Mireille komt naar me toe en zegt: Renske wil heel graag een keer langskomen. Ik zeg: Renske wil heel graag langskomen.
0: Wie is dat dan?
1: Wist ik toevallig dan nog, maar belangrijker is dat meestal willen mensen niet zo heel graag langskomen. Mensen moeten altijd over een drempel heen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Is dat zo?
1: Oh, ja, ja. Okay. George Doak, die moet altijd over een drempel heen.
0: Ja, dus jullie waren aan het trekken. Ja.
1: Even voor de duidelijkheid, Renske Kruijtbos, jij bent cabaretier?
0: Ja, klopt. En columnist.
1: Ja. En spreker, las ik net ook nog ergens.
0: Ook, ja. Ja.
1: En jij zat onlangs bij VI.
0: Ja.
1: En toen was ik helaas niet.
0: Nee, jij wilde niet toen je hoorde dat ik kwam, denk ik.
1: Dat was op vakantie.
0: Ja. Oh, oké.
1: Okay. Je projecteert allemaal. Dat moet je niet doen, dat is helemaal niet nodig. Belangrijker is, hoe was het?
0: Ja, het was leuk. Zeker. Ja, ik hoorde een paar weken ervoor al dat Johan Derksen mijn column volgt. Ik schrijf columns voor het AD.
1: Ja.
0: En ook voor de Stentor. En op zijn uitnodiging...
1: Stentor is weer regionaal, toch?
0: Ja, is weer in de provincie.
1: Ja.
0: En toen werd ik uitgenodigd als bargast daar. En dat was een toffe ervaring, ja.
1: Ja, en wat maakt het zo leuk, Tom?
0: Ik vond het leuk dat ik mocht meepraten. En ik denk dat het ook wel goed is dat er af en toe een vrouw weer aanschuift. Dus dat
1: daar begon je gelijk over het vrouwenquote. Ja, dat belangrijk was.
0: Ja, zeker.
1: Ja, die kwam nog niet helemaal aan, die hadden ze nog niet helemaal door.
0: Ze moesten er even inkomen bij jou. Even warm worden. Ja.
1: In de auto naartoe heb ik getracht de hele uitzending te bekijken. Dat is best lastig op de telefoon, want je worstelt je door reclames heen. Maar klopt het nou dat jij de koekoek niet hebt gedaan?
0: Nee, die heb ik wel gedaan.
1: Heb je wel gedaan?
0: Ben je wel geïnformeerd überhaupt over?
1: Kijk, ik heb het eerste 20 minuten hebben kunnen kijken. Toen heb ik jou geen koekoek zien doen.
0: Ja, ik heb hem zeker
1: Je hebt hem wel gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Oh, dus je hoort er nu bij.
0: Ja, ik hoor erbij. Bij de familie. Ja, zeker.
1: Dat is ook een heel... Hoe voelt dat?
0: Ja, goed.
1: Ja?
0: Ja, heel ander mens daarna. Ja.
1: Oké, goed. Je bent mijn co-host tot 6:30. Mag je alles zeggen wat er in je opkomt? Top. Dat zei Johan ook tegen jou, hè? Val maar in, had hij
0: gezegd. Val maar in, ja. En wees niet respectvol, zei hij.
1: Ja.
0: Ik zei, oké.
1: Maar invallen was best lastig nog voor een eerste keer, zeg.
0: Ja, je hebt best wel een afstand vanaf de bar richting de tafel. Maar, en ik hou er niet zo van om door mensen heen te praten. Maar ik denk dat ik het aardig heb gedaan.
1: Oké, ik ga het proberen de rest van de uitzending terug te kijken.
0: Ja, leuk.
1: Jort, goed dat je er bent. Dat zeg ik trouwens ook tegen Free. Free Hoofd van Huisduinen, wat een prachtige naam.
0: Ja, mooi hè?
1: Is dat nog iets van adel
2: of
1: zo?
2: Nee, mijn moeder zei altijd, je kan beter Jansen heten en geld hebben dan Hoofd van Huisduinen en zonder zitten. Dus,
1: ja, maar ja, geld vind je niet belangrijk. Dus
2: nee, absoluut.
3: Je bent toch wel van adel tegenwoordig?
2: Nou, tegenwoordig, ze zijn een beetje aan het uitzoeken. Ja. Dus het
3: ze zijn verarmd,
2: nu...
3: maar ze zijn de titel kwijtgeraakt halverwege.
1: Oh, en daar ben je die andere kant op gegaan, dat geld niet meer belangrijk is.
2: Ja. Nou, dat gaan we uitzoeken. Hè.
1: Oh, daar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, zijn we bezig.
1: Jullie gaan trouwen.
2: Ja.
1: Oh, ik geef gelijk alles weg, maar dat mag volgens mij ook. Hoe vind jij het eigenlijk, Jort, bij ons, bij Vandaag in Sight? Je hebt altijd een dualistisch gevoel over, heb ik het idee.
3: Nou, ik heb ook wel gezegd, ik vind het wel moeilijk om te doen. Omdat, kijk, het is veel makkelijker om, bij wijze van met Nieuwsuur, dan kan je gewoon op de automatische piloot met allemaal cijfertjes enzovoort. Maar er zitten natuurlijk toch wel drie gekken om je heen. En er gebeuren vrij onverwachte dingen. Ja. Dus dan moet je wel even iets paraat hebben. Ja. Maar ik vind het wel leuk, ik vind het wel een spannende plek.
1: Ja. Dus
3: ik mocht niet van Eva, hè? Ik had zo'n contractje natuurlijk.
1: Ja. Maar nu doet ze niet moeilijk meer.
3: Nou, dat weet ik niet. Maar
1: want wij zijn altijd heel positief over Eva. Altijd.
3: Ja. Maar, en ik vind Eva ook leuk. En ze in Amsterdam is ook wel handig. Ik vind dat Hilversum zo afschuwelijk.
1: Echt waar?
3: Jullie zitten daar in die stalen, in die enorme Roemeense bunker daar onder de grond. Vind je het zelf gezellig? Ik vind het afschuwelijk echt.
1: Ja, maar ja,
3: nee, dat zien de kijkers publiek, niet.
1: Al dat publieke geld uit te geven door te zeggen, in de hallen.
3: Tuurlijk.
1: Welkom in de hallen. Waar gaat het over zich?
3: En dan gaat
1: het
3: in ton.
1: Het is toch belachelijk?
3: Ja, nee, dat is ook waar.
1: Ja, maar je durft het ook in 2026 weer aan. Kan ik nu
3: zeggen? Nee, we gaan het allemaal weer doen, joh.
1: Ja.
3: Maar ik heb nu helemaal geen tijd, want ik ben met deze jonge dame gewoon het hele land aan het doorrijden.
1: Ja, want Free, ik zie net, hij parkeert zijn Porsche gewoon pontificaal voor de deur. Ja. Ik heb hem helemaal verderop staan, ergens aan het helemaal het eind van
3: op
1: de straat.
3: Op advies van de productie.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
1: En toen zei hij tegen mij, ik rijd verdorie 10.000 kilometer, ik moet het hele land door die voorstelling van Free. Is het jouw schuld dan, die voorstelling?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou, hij was heel gaan zeuren. Hij wilde een boek schrijven, maar daar had hij geen tijd voor. En toen misschien wel theater, maar dan wilde hij geen saaie lezing. En ik was ook met theater bezig. En toen keken we elkander aan. En toen hebben we besloten om het samen te gaan doen.
1: Jullie keken elkander aan op de manier... destijds ook bij die bagageband op Schiphol, zo
2: klopt.
1: Was het?
2: Ja, zo was het ook. Maar zo hebben we elkaar ooit leren kennen, inderdaad. Ja, op Schiphol, bij de bagageband. Hij kwam met onze toenmalige premier uit Zürich terug, ik ook, in hetzelfde vliegtuig.
1: Ook met Mark Rutte?
2: Ja.
3: Ja, ze wrijft er altijd in dat zij voorin zat en ik op de economy class. Want Rutte vliegt altijd economy.
1: Oh ja. Normaal gesproken
2: doe je dat dus ook. Hij zat mokkend op stoeltje 26.
3: In Europa, iedereen in Europa geen economy vliegt, is gewoon gestoord.
2: Nee,
3: en zij een ander het betaalt.
1: En toen zagen jullie elkaar en wat gebeurde er toen?
2: Nou, iedereen wilde met Rutte op de foto, met Jort op de foto. En een van hun vriendjes stond daar heel verloren bij. En toen zei ik tegen hem, kom even, wij gaan ook op de foto. En toen nam een collega bij een foto van mij. En toen zei Jort, nou, die foto wil ik wel hebben. Dan kan ik even mijn collega chanteren.
1: Oh ja.
2: Vroeg Jort mijn e-mail.
3: Zo ging het.
2: Zo ging het.
1: En toen hebben jullie nog een keer gezoend en dat was het.
2: Ook nog een keer gezoend, jaren later.
4: Ja, dat is wel een tijdje later.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Waarom zeker later dan?
3: Komt ook wel een stuk voor, hoor, deze zoenscène.
2: Als je wil weten hoe het precies gegaan is, moet je zeker
3: komen. Het schijnt er wel heel slecht in te zijn, maar goed, dat er zijn.
1: Ja? Kan je slecht doen?
2: Nou, de techniek liet wat aan te wensen over, maar ik vond het toch wel opwindend, want ik was toen wel een beetje verliefd, zou ik eerlijk zeggen.
1: Maar dat is niet doorgezet.
2: Nee. Oh,
3: dat weten we niet. Dat weten we niet. Je moet niet alles weggeven.
2: Nee, dat is waar.
1: Even voor de duidelijkheid, jullie gaan in dat stuk
3: trouwen
1: over vrijheid praten, maar jullie gaan ook trouwen in dat stuk, althans.
2: Ja. Ja, het idee is, kijk, wij herkennen elkaar. En daar hebben we ook al die gesprekken over gevoerd. En toen dachten we gaan iets samen doen. Omdat we allebei bezig zijn met het thema vrijheid.
1: Ja.
2: We wilden het eerst ook noemen de bevrijding van de kantoorslaaf.
3: Ja, dus, daar ging het eigenlijk over. Daarom hier bij BNR ook wel actueel. Hè? De mannetjes in de zilveren auto's op weg naar de Zuidas vielen. Die types.
1: Oh ja.
3: Want jij bent coach en je coacht die types ook.
2: Ja, dus ik werk ook als coach en trainer. Dus ik werk ook heel veel met de burgerij, zoals Jort het graag noemt. En Jort,
3: hoe kunnen die mensen los? Ik zie bij jou een trouwring? Zie ik daar nog een trouwring? Nee, ja, dat kan ik niet zien. Nee? Ook niet.
2: Nou, dat heeft niks per se met vrijheid te maken. Je kan ook single zijn en heel gevangen in jezelf.
3: Zeker.
2: En getrouwd en heel vrij van geest.
1: Ik wil even bij Renske neerleggen. Wat is voor jou vrijheid dan, Renske?
0: Jeetje, wat een grote vraag. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik denk dat als jij gelukkig bent met de manier waarop je leeft, dat dat ultieme vrijheid is.
3: Hmm.
0: Maar ik denk dat te veel vrijheid dat ook weer heel erg kan beperken.
3: Ja.
2: Als je te weinig grenzen hebt. En dan
0: is het grenzeloos.
3: Ja, mensen die werkloos zijn, die vervelen zich. Dat is niet goed. Maar ik vind geld ook vrijheid.
0: Maar jij haalt te beperken.
3: Ja.
2: Als je te weinig grenzen hebt. En dan
0: is het grenzeloos.
3: Ja, mensen die

0: Heerlijk hoor. Is dat een heel soort, veel mensen moeten soort, iedere dag naar dat kantoor, naar die lul van een baas.
1: Is dat een soort primaire vraag ook in jullie voorstelling? Want jij kijkt er volgens mij anders naar.
2: Wij verbeelden allebei twee visies op vrijheid. Waarbij je hoort meer de buitenkant, het geld, de mooie auto, goede pakjes. Ja, precies. Mijn punt is veel meer, oké, dan heb je alles. En dan word je 's nachts wakker. En dan vind je zelf nog een enorme eikel, man vrouw. Ja, dus de manier waarop je kijkt, dus wat is de essentie? Dus vrijheid is voor mij ook het lef om je te richten en om te zien wat werkelijk eigenlijk van waarde is. Dus
1: wat is dan alles ook, hè? Dat is ook interessant.
2: Ja,
3: dus maar even, hoe word jij wakker 's nachts dan, Jort? Met wat voor gevoel? Wat vind je van jezelf dan?
0: Kijk, voor mij is de grootste vrijheid is dat iemand met zijn fikken van mijn agenda afblijft. Dus dat ik echt een vrij leven heb, 's ochtends dat ik niks hoef. Ik hou van laat opstaan, wanneer ik zin heb eigenlijk. In de zomer wat vroeger dan in de winter. Dus de vrijheid gewoon om met rust gelaten te worden, dat is mijn grootste vrijheid.
3: En dat kan als je
0: lukt me nu met zo'n tour niet helemaal, omdat mijn hele agenda vol zit, maar dat terzijde. Maar en als ik 's nachts wakker word, denk ik, nou, ik heb eigenlijk best wel een leuk leven, ontzettend veel vrienden. Intieme vrienden ook. Heel veel ook, denk ik. Dus het sociaal leven is denk ik toch de essentie. Maar ik wil wel iets doen hebben. Ik bedoel, als ik nu, stel nou, ik had een erfenis gekregen van 20 miljoen. Mm-hmm. Was ik dan nu vrijer geweest? Waarschijnlijk niet, want had ik me schuldig gevoeld. Want zo'n Calvinistje ben ik ook wel weer. Ja. En dan heb je er toch niet echt voor gewerkt. Maar ik kan bijvoorbeeld na deze theatertour vertrek ik naar een of ander zonnige eiland. Een paar weken. En daar kan ik me enorm op verheugen. Dat is ook vrijheid.
3: Ja, en dat is niet dat is wel business class vliegen en ook lekker.
0: Zeker.
3: En goed zitten ook, zeg maar.
2: Maar vrijheid is ook wat jij zegt. Jezelf kunnen ontwikkelen. Als je alleen maar stilstaat. Als je weet je, hoe je zelf kan groeien, ontwikkelen.
0: Ook dit stuk.
2: En ook keuzes hebben. Dat je weet, hey, dit vind ik leuk. Hier ga ik voor kiezen. Ja. Bewust zijn van wat je in de weg zit in het leven. Hoe je daarmee omgaat. Renske begrijpt dat heel goed.
1: Zijn dit ook dingen die jullie bespreken tijdens die... Wat is
0: Het gaat ook over de polarisatie in deze tijd. En wij krijgen bijvoorbeeld een conflict over Elon Musk. Wat moet je nou van Elon Musk vinden? En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, Elon Musk is een lul en een vriendje van Trump.
3: Lul natuurlijk.
0: En levensgevaarlijk.
3: Levensgevaarlijk ook.
0: En dat is allemaal waar.
3: Rare app gemaakt. Ja. Dat Grok
0: maar aan de andere kant, zonder Elon Musk hadden we nooit zoveel elektrische auto's gehad. Want hij legde gewoon zijn bal op het blok en hij deed het. Weet je.
2: Nee, maar dus
0: je hebt ook mensen
2: hij mag
0: nodig
2: ook wel dingen ontwerpen, maar ik zeg liever vanuit een gesloten inrichting. Snap je?
1: Onder begeleiding.
2: Is dat in onze wereld wel dit soort mannen die ook heel getalenteerd zijn uiteraard.
3: Ligt die wereld nog echt zo ver uit elkaar als je bestellen? Want ik las ook een column of een recensie waarin hij ook zei, leuk om te onderhouden, maar de tegenstelling valt best wel mee eigenlijk.
2: Ja, klopt. Nou. Uiteindelijk.
0: Er komen wat foto's van onze huizen voorbij. Vooral de interieurs. Daar kun je wel even verschil zien, hoor. Het is wel echt Pitty Langhout.
3: Ik dacht dat het voor die ochtendshow was en voor de wegen de voorstelling. Maar dit wilde haar heb je altijd, begrijp ik.
2: Ja, dat heb ik altijd.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ik denk zelfs dat erover is nagedacht, of niet?
2: Ja, maar het
3: heeft iets artistieks, vind ik. Vind je ook niet?
2: Ja. Mooi. Ja, prachtig.
3: Jij maakt je ogen heel zwaar op. Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Ik vind het prachtig.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dat zie ik steeds in die columns. Dan denk ik, dat zijn toch meestal vrouwen van 50, 60
2: en waarom dat doen? Heb jij dat gel zo in je haar, zeg maar?
3: Omdat het anders voor mijn ogen zit.
2: Ja, ja.
3: Ja, echt waar.
2: Maar je krijgt er ook een guitig hoofdje van. Dat vind je leuk.
3: Krijg ik er een guitig hoofdje van?
2: Ja,
3: wel. Dat vind ik
1: wel heel leuk om te horen. Kijk, blozen. Ja.
3: Is toch leuk als iemand dat zegt?
1: Wie kaats kan verwachten, hè?
3: Ik vind het een compliment. Ik vind
1: dat ook.
2: Wij kunnen natuurlijk ook heel goed. En ik denk dat wij ook wat aan elkaar leren. Maar ook, ik zie natuurlijk het helemaal niet waar dat geld helemaal niet belangrijk is natuurlijk. En hij zou ook zeggen wat jij net zelf zegt over vrienden. Dus natuurlijk zitten we ook hetzelfde in de wedstrijd misschien wel, maar ook weer niet.
1: Hey, en waarom is deze voorstelling gemaakt? Waarom was dit essentieel om te maken?
0: Best wel een belangrijke vraag.
2: Essentieel?
0: Ik kan heel goed zonder, maar gewoon wel zin in. Voor mij was het leuk om iets anders te doen. Dus iedereen zegt na afloop ook, nou, zo heb je nog nooit gezien. Nou, compliment.
3: Want jullie doen ook een rat. Het heet Rat van Fortuin. Ja. Heb je ook echt een rat staan daar?
2: Alles erin.
3: Maar rat met een T voor de duidelijkheid.
2: Ja. We hebben alles erin gepropt waar we zelf ook zin in hadden. Dus een spelletje, heel veel interactie met de zaal. Dus dat coachen en trainen, wat ik normaal met groepen doe, dat doe ik ook in het theaterstuk. Heel anders, want het is een theaterpubliek. Ja. Maar dat zit er wel in.
0: Worden ook prijzen gewonnen.
2: Ja, worden prijzen gewoon.
0: We verkopen loodjes.
2: Ja, ik zing. Hij vertelt verhalen. Het is gewoon en we gaan trouwen of niet.
3: Dat is maar in deze omgeving vertelde je me net, George, toen we naar binnen liepen, allemaal uitverkocht. In de provincie moet je nog even kijken om het voor elkaar te krijgen.
1: Ja, zeker. Heeft Renske daar nog tips voor?
0: Hoe moeten ze dat doen, Renske? Ik zeg speciaal de mensen in Etteleur, Franeker, Venray, Bergijk. Ja, dat soort plekken. Ja. Waar ik natuurlijk, als je bijvoorbeeld mensen benadert via Instagram en zo, dat is niet helemaal mijn publiek natuurlijk. Dus daar moeten we even ons best voor doen.
3: Ja. Ja.

0: Maar hoe vinden ze jou daar? Vinden ze je in de provincie een lul? Of valt het wel mee?
1: Ik denk dat mensen die me echt een lul vinden, dat zijn er nogal wat.
0: Maar ik kan je een hand geven, hoor.
1: Die komen niet. Ik denk niet dat die mensen...
2: Maar misschien moeten juist de mensen die niet zo...
1: Ik denk niet dat die mensen hun avond gaan verzieken, eerlijk gezegd. Nee, ik vind de mensen na afloop, en dat vind ik echt het grootste compliment. En dat meen ik echt, maar dat kun je ook gewoon gaan controleren. Eigenlijk heel positief, hè? Mensen vinden het echt leuk.
3: En veel energie denk altijd de zaal theater.
1: Het kan ook heel saai zijn en heel moralistisch. En je moet dit en je moet dat. Nee, er wordt ontzettend gelachen.
2: En hier gaat het ook trouwens over in het stuk, hè? De vrijheid, waar je net zo van mensen vinden me soms een lul over. Hè, dat je er tegen kan, dat wat een ander steeds van je vindt. Want dat is iets wat ook ons heel veel...
1: Ja, ik lees een hele serie
2: beperkt.
1: Tweets voor. Je zal ze zelf ook kunnen verzamelen, of x's dan nu. Alleen maar scheldpartijen. Ja, dat is. Ja, ik moet er eerlijk gezegd steeds meer om lachen ook. Maar het is echt zo op de persoon allemaal. Dat ik denk, het kan mij niet waar. Iemand verwijt me ook heel erg, jij bent een links gevaar. Ja, wat moet ik ervan vinden?
0: Ja, sorry, maar dat wordt wel heel lastig in jouw geval, lijkt me dat. Ja. Nee, ik heb nu sinds kort een TikTok-account gehad, omdat ik een nieuw nummer had uitgebracht. En toen zei de platenmaatschappij, je moet een TikTok-account.
2: Een liedje?
0: Een liedje, ja.
2: Oh, geinig.
0: Weet je niet dat
2: totaal niet op de hoogte van dit. Nee, echt niet.
0: Wil je even mijn nieuws te horen?
2: Ja, echt een fragmentje, kom maar. Wauw, dit is heel diep. Maar dit is heel diep, volgens mij. Dat gaat
0: blijf gelopen, heet hij.
2: Ja.
0: Op je gezicht tover ik een glimlach en die raak jij niet meer.
4: The best of the Friday.
0: Heerlijk. Ik zing hem vanavond bij Helene in Oranjeburg.
2: Oh, wauw.
0: Ja. Oranje Winter heet het nu. Maar even vrij zijn, kritiek. Ik bedoel, maar ik wilde zeggen met de TikTok-account. Ik snap dit helemaal. Het voel ik aan mijn zoontje. Ik zie dat ik allemaal berichten binnenkrijg. Maar ik weet niet hoe ik erin moet komen. Dus mijn zoontje maakt hem open. Hij zegt alleen maar haat, zegt hij. Weet je wat? Je kan er beter mee stoppen. Iedereen vindt je een lul, zegt je. Nee, maar dat is toch helemaal goed. Mensen reageren tenminste. Daar gaat het om.
2: Ja. En jij hebt een leuk liedje gemaakt.
0: Nou, dat vind ik veel belangrijker.
2: Een liedje van.
0: De kern van alles wat je doet is, en dat is volgens mij vrijheid. Als je de dingen kan doen die je leuk vindt. En je kan ze altijd doen op jouw manier, dan ben je volgens mij vrij. Kijk, we hadden in het verleden nog wel eens een beetje gesteggel met elkaar. En dat maakte ik altijd wat grapjes over het feit dat hij zo moeilijk deed over zijn leeftijd. Had hij overal in zijn biografie stand dat hij uit 1969 kwam. En iedereen wist dat het ook helemaal niet kon enzovoort. Weet je wel, maar ben je daar nu los van? Ben je los van alles wat mensen van jou vinden nu?
1: Ja, in toenemende mate. Maar ik lees ook in alle eerlijkheid nooit iets wat mensen van me vinden.
0: Maar dat zei Rutte toch altijd tegen jou? Mark Rutte zei dat tegen jou, niks lezen.
2: Ja,
1: maar dat scheelt wel. Want het leuke is als je dan zo'n hele boze columnist daarna tegenkomt, dat je niet weet wat hij geschreven heeft. Hé, hoe is het met je? En dan denken ze, Dus dat is alleen maar geestig.
0: Maar ook die leeftijd, die kan je nu omarmen. Die kan je accepteren.
1: Nee, liever niet.
0: Nee?
1: Ik ben 61. Ik was liever 37 of 26 geweest. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: En heel simpel, ik wil niet dood. Mag het ook nog? Ja.
0: Nee, dat,
1: En zij wrijft het in. Maar kijk, ik heb inderdaad op mijn cv als grap altijd die leeftijd en ook mijn geboorteplaats en zo steeds zitten veranderen. Het was iedere keer wat anders. Maar op een gegeven moment krijg je het niet meer voor elkaar, want ik kan Wikipedia niet meer in. Ik kon het manipuleren, maar dat lukt niet meer.
0: Ik kan het erin, hoezo?
1: Ik doe het graag weer, hoor. 69 vind ik dan wel een beetje te oud. Ik denk dat ik nu 1979 ben dan.
0: Oké, snap ik. Hey, dit heeft ook met opvoeding te maken, riep je op een gegeven moment, toch? Of bedoelde je dat niet? Je zat bij die ochtendshow en zei je, het is ook een vorm van opvoeding. Het gaat over opvoeding ook van jezelf. Hoe bedoelde je dat?
2: Nou, ik zit nog na te denken over wat jij zegt. Want het is eigenlijk vrijheid dan als je alles kan doen wat je wil. Maar dat vind ik toch te plat eigenlijk.
0: Hoezo?
2: Dat heeft daar misschien ook mee te maken. Nou, omdat ten eerste moet je ook ontdekken waar word je nou eigenlijk gelukkig van? Dan heb je situaties, bijvoorbeeld in je huwelijk, je bent getrouwd. Nou, elk huwelijk gaat nooit alleen over rozen.
0: Heel zelf hoor.
2: Ja,
0: ja. Nee,
2: geloof je
0: door.
2: Meteen. Geloof je meteen. Want jij gaat gewoon carnavalsliedjes zingen als het verkeerd gaat.
0: Ja, ik ben blij gelovig.
2: Ja, dan houdt ze de mond wel weer. Oh jee, weg is ze.
0: Ja,
2: daar is hij weer. Weg.
0: De vrolijkheid.
2: Ja.
0: Het gaat niet altijd over rozen bij andere mensen.
2: Maar precies. Alleen al die andere mensen die problemen hebben. Maar het gaat ook over dus dat je leert kijken. Dat je over gewoon je bewustzijn. Dat je weet, waar heb ik keuzes? Waardoor zitten we steeds in een verkeerd stom gesprek? Of met mijn collega's? En dat je leert zien waar je zelf wat aan kan doen. Dus dat is ook vrijheid. Dat je nieuwe dingen voor jezelf kan creëren. En niet alleen maar een soort slaaf bent van je patronen. Van hoe je bent opgevoed. Ja.
0: Ben je vrij in je relatie?
2: I'm working on it, kan ik vertellen.
0: En waar moet je aan werken dan?
2: Ik moet bijvoorbeeld werken, dat kan ik gewoon zo zeggen. Ik moet werken aan dat ik gewoon goed heel goed bij mezelf blijf, zeg maar. Dus niet te veel, want ik ben natuurlijk coach-trainer. Dus ja, mijn talent is dat, maar ook mijn... Oh, je talent is ook altijd je...
1: Die hopeloze zwakke, dominantie
2: hou je mond,
1: je.
2: Hou je mond.
1: Ja, dat.
2: Hoezo word ik dominant? Ja. Nee, maar dat je, dus... God, wat is mijn punt ook alweer? Ja. Bij jezelf blijven. En ik had iets heel moois, wou ik zeggen.
0: Maar je bent dus coach, maar tegelijkertijd ben je ook gewoon vrij.
2: En,
0: ben
2: je
0: dus ook,
2: en als je coach bent, dan ben je dus gevoelig voor waar andere mensen uithongen. Dat kan je misschien ook heel gauw aanvoelen en mensen daar ook in helpen. Maar dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen in een relatie. Mm-hmm. Niet, dat weet ik al heel lang, maar ik merk toch aan mezelf dat ik toch iets te veel ook soms goed vanuit mijn eigen behoeftes ook communiceren. Hè. Hier praat iemand die er veel mee bezig is. Maar Renske begrijpt, dit knikt. Dus goed. Dus
0: zit je glazen aan te kijken nu, maar ga door. Ja,
2: jij, voor jou is dit allemaal nieuw, maar dat is heel vaak voor mensen. Soms zijn ze veel minder bewust
0: bezig. Maar is het zo dat je de controle ook niet kwijt wil dan?
2: Nou, dat ligt eraan op welk tijdstip.
0: Oh ja, welk tijdstip wil je het absoluut niet kwijt?
2: Achter me, die moet altijd lachen.
0: Ja. Je bent heel associatief. Hè? Je reageert steeds op je omgeving. Ja, op alles wat je ziet. Waarom doe je dat?
2: Ja, leuk. Even daarvoor nog die vraag.
0: Nou ja, je wilt in controle zijn. Zei je, het hangt vanaf welk tijdstip. Nou, maar jij wil in controle zijn.
2: Ik hoef niet controle. Juist niet. Je wil eigenlijk verbinding. Ook mensen die veel neiging tot controle hebben. Ik denk dat ik naar iemand zit te kijken die dat ook heeft. Die wil eigenlijk het liefst wel je
0: zit
2: verbinding.
0: Naar mij te kijken,
2: en daar,
0: voor
2: maar daarom wil je ook dat mensen met je gaan spelen. Want je wil ontmoet worden. Uiteindelijk wil je helemaal geen controle. Ook al is het wel je neiging.
0: Ja, maar dan probeer je er steeds een spel van te maken dus.
2: Ja, een spel, maar het is ook, het leven is ook een spel en het is ook heel serieus. Het gaat wel over ons geluk en over wie we zijn, hoe we zijn. Alles, ja.
0: Hoe is dat bij jou? Je hebt nu een nieuwe relatie. Ben jij vrij in die relatie?
1: Ja, behoorlijk. Maar dat komt ook omdat ze ver weg werkt. Hè? Maar dat, dus ik ben ook gewoon niet samen en zo, dus ik kan wel een beetje mijn gang gaan.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik op een leeftijd ben dat als je weer een relatie hebt... dat je leert van de vorige, toch wel. En dat je denkt, ja, dit doe ik niet, dat doe ik niet. Ik heb in allerlei dingen gewoon geen zin. En dan vraag je, waarin dan niet?
0: Mm-hmm, waarin dan niet?
1: Nou, hopeloze concessies doen. Je moet, kijk, als je de hele tijd voelt dat je voor een ander aan het leven bent... dan gaat het gewoon mis.
0: En dat deed je in die vorige relaties wel?
1: Nou, ook om ruzie te voorkomen en zo. Dat heb ik wel eens gehad.
2: Pleasen.
1: Ja, een beetje pleasen.
0: Dus, ja, en dat herken jij dan ook?
1: Nee, en vooral wat jij net zegt, vrolijkheid.
2: Heel veel mensen hebben deze mechanismes, die herkennen jullie
1: ook. Maar wil je gewoon de neiging van mensen om ruzie te gaan maken? Misschien lucht het soms op, maar... bedoel, hoeveel goede decennia heb je nog? 10, 20, 30 jaar? Ik ga gewoon mijn leven niet vergallen met slecht humeur.
4: Ik denk ook dat het een interessante vraag is. Want jij vraagt, ben je vrij in een relatie? Maar wat is vrij in een relatie?
5: Ja, dat is een
2: goede vraag.
0: Ik denk dat vrij in een relatie zijn is...
4: carnavalsnummers
0: dat
4: maken.
0: Je 's ochtends opstaat met het gevoel dat het goed is. En dat het... Natuurlijk kan het wel eens escaleren. En natuurlijk kun je wel eens ruzie krijgen. Maar dat je wel opstaat met het gevoel van... dit is oké, dit is prima.
2: Volgens mij is vrij zijn, ook als het niet goed is... dat je, dat je durft om het aan te kijken en er ook mee aan de slag te gaan. Dat je daar misschien ook zelfs wat handvaten voor hebt. In plaats van dat je het heel vaak... anders ga je ook proberen, oké, het is gewoon goed. Want je wil het gewoon niet weten.
4: Nee, dus eigenlijk is vrij dan meer een gevoel dan iets zijn.
0: Nou, dan gaan we echt diep, hè?
2: Dan gaan we echt diep,
4: oh, sorry.
0: Nee, dat is heel diep.
2: Dat heeft weer met elkaar te maken, denk ik.
1: Jezus, ja.
0: Maar je kan dat toch voelen, een bepaald soort vrijheid.
2: Natuurlijk, ontspanning, dat het goed zit. Maar als het dan niet goed zit, dan ben je gelijk... Weet je, als je daar dan mee uit de voeten kan, dat geeft ook vrijheid. Toch? Als je, dat heb jij toch ook gehad? Je hebt ruzies gemaakt. Jij hebt best wel iets met persoonlijke ontwikkeling, denk ik. Gek genoeg. Ziet het niet aan af, maar... Wat denk je zelf?
0: Nou ja, het grappige is... Ik denk
2: serieus.
0: Je moet maar eens naar die podcast luisteren die ik ook maak. Zolang het leuk is. Dat is een heel ander soort
2: ja, dat zie
0: manier van benaderen enzovoort. En interviewen en gesprekken voeren met mensen. Kijk, je bent de persoon die op een bepaalde manier moet zijn in een bepaalde rol. Kijk, jij was er toen niet bij. Maar dat merk jij wel eens als ik bij VI zit. Dan zit ik op de bok. En dan zorg ik ervoor dat de hele tijd... power erin blijft, de snelheid, de verrassing... Maar ook de confrontatie zoek ik onafgebroken op. Nou, als ik dat in het dagelijks leven zou doen... jeetje, dat zou toch niet zijn.
2: Dan zou je uit huis worden gezet.
0: Ja, dus vrijheid is een momentopname die ook een keer anders kan zijn.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ik
0: weet ook niet hoe dat in jullie voorstelling uiteindelijk naar voren gaat komen.
1: Ja, komen de mensen er verlicht uit, denk je? Nou, er worden wel vragen gesteld.
2: Jawel.
1: We doen het samen.
2: Het is wel ook een soort energie van... hey, wow, zin in, leven. He, dat is ook gewoon een vibe. Het is nog...
1: Ik vertel ook gewoon boevenverhalen, hè? Gewoon ondernemers. Ja. Ik hou natuurlijk van mensen die over de grens gaan. Zeker in het zakenleven, die een beetje stout zijn... die een beetje proberen nieuwe dingen te doen die niet mogen. Daar hou ik me
0: bij. De Bernards van deze wereld van vroeger, zeg maar. Weet
1: zeker.
0: Je, dat
1: zeker.
0: Soort
1: ik heb een zwak voor toch wel foute mannen, maar wel met smaak.
0: Die man die nu 60 miljoen heeft...
1: Charmante oplichters, kom maar op.
0: Ja, die man die 60 miljoen nu heeft gegeven aan het Rijksmuseum... dat vind je een leuke
1: Rolly van Rappard, dat is geen oplichter. Dat is gewoon een zakenman. Ja, maar het geld trouwens in Londen heeft verdiend. Hè? Ja.
0: Ja, maar ook een beetje ondeugend, of niet?
1: Nee, ik denk dat hij heel braaf is. Oh. Maar dat hij heeft zoveel geld verdiend dat hij denkt... wat zal ik? En hij woont in Milaan, dus fiscaal althans.
0: Heb jij genoeg geld?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nou ja, genoeg. Ik bedoel, als ik nu met mijn levensstijl van nu zou stoppen... dan zou ik mijn levensstijl een beetje moeten bijschroeven, denk ik, de komende decennia. Okay. Jij hebt het beter gedaan. Ik werk voor de publieke omroep, hè, Wilfred. Dus ik kan niet allemaal met John de Mol
0: onderhandelen. Wat is financieel onafhankelijk zijn dan? Wanneer ben je dat eigenlijk?
1: Nou, als je gewoon je levensstijl waar je tevreden mee bent... in mijn geval, als je er een paar ton heen jaagt per jaar... en als je dat nog 30 jaar kan volhouden, dan ben je financieel onafhankelijk. En dan praat ik niet over jachten kopen, privéjets huren. Dat is dan nog een andere categorie.
2: Daar dacht je aan natuurlijk.
0: Nou ja, nee, ik zat me gewoon voor mezelf af te vragen.
1: Ik denk dat die rijke mensen kijken naar 50, 100 miljoen en meer. Dat vinden zij rijk. 10 miljoen vinden ze niks.
0: Nee.
2: Maar een ander iemand die heeft 1000 euro extra op zijn rekening.
1: Ja, is ook zo.
2: En dat is dus het is allemaal zo ontzettend relatief.
5: The best of the Friday Move.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
8: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten. Niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis. Alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Thomas van Zijl.
14: Maandag in BNR Zaken doen, het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk en een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil de pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat? Met concurrentie van PostNL en DHL. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel gebeurde eerder een ongeluk. Daardoor zijn nu twee rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, heb je tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos 20 minuten vertraging. Ook hier ging het missen en daardoor is de linker rijstrook dicht. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe is de rechter rijstrook dicht. Een vrachtwagen is daar zijn lading mest verloren. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot slot een ongeluk op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Meerhoven-Zuid heb je nu nog 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in Polen. Het was een Russische raket waar ook kernkoppen op passen. De premier van Polen zei al snel dat zijn land geen doelwit was, maar dat de raket waarschijnlijk bedoeld was voor Oekraïne. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
23: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
25: We hebben de ministersposten en de staatssecretaris verdeeld.
26: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
27: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
28: Ice out.
27: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
29: Wilfried Gené.
30: Met alweer een aflevering, ja wel degelijk, van The Friday Move.
31: The Beast of The Friday Move.

0: Over, dus mocht je dat willen doen, kom dan zeker deze kant op. We zitten hier tot 6:30. En mijn co-host van vandaag is Nabil Aulat Ayat. Spreek het zo goed uit?
1: Spreekt het goed uit, maar je mag gewoon Nabil zeggen.
0: Zal ik het bij Nabil houden? Dat betekent Oude. Eer, hè? Eer.
1: Ja, nou, Nabil betekent noble.
0: Noble?
1: Ja.
0: Wel mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja, is hartstikke mooi zelfs.
1: Maar ik ben het niet.
0: Nee?
1: Nee, jawel. Ja, tuurlijk ben ik
0: wel. Nu.
1: Nee, ik ben Nobel.
0: Ja, ben je Nobel?
1: Ja.
0: Je bent eigenlijk alles, hè? Acteur, beatboxer ben je ooit geweest?
1: Ooit begonnen als beatboxer.
0: 10 jaar geleden, dit jaar alweer Nederlands kampioen?
1: Nou, wel langer geleden.
0: 2016 toch?
1: 7.
0: Oh, was je toen Nederlands kampioen?
1: Toen was ik Nederlands kampioen, ja.
0: Oh, ik dacht 2016. Nou ja, dan hebben we dat verkeerd gelezen. Maar veel belangrijker, zo ben je eigenlijk begonnen.
1: Ja.
0: En nu doe je echt heel veel. Ook dat nog, zou ik willen zeggen. Allemaal films speel je in.
1: Ja.
0: Het eigen theaterprogramma natuurlijk.
1: Eigen theaterprogramma.
0: Cabaretier Comedium. En je hebt zojuist kaartjes van Stil bij dit scoren.
1: Ja man, ik ben heel blij. Ik ben 100% zijn grootste fan. Als mede Brabander.
0: Ja. Maar je wist dat niet, maar je hoorde net van ons.
1: Ja, ik hoorde het van Mireille in één keer. Ze zegt in één keer, ja, er is een nieuwe voorstelling bijgekomen in Afwas. Dus dat heb ik meteen besteld. Zij was me wel voor, dus zij heeft betere plekken. Maar ja, leuk.
0: Ja, goed hè. Hey, ik begrijp dat dit ook een heel klein beetje je voedingsbodem is, dit programma, voor je nieuwe programma.
1: Ja.
0: Want hier ben je Mike Baudet tegengekomen.
1: Ja.
0: In dit programma, begrijp
1: je. Het is zo bizar, want volgens mij was dat in coronatijd. Hebben wij elkaar, was ik voor het eerst bij jou te gast. En dat was toen voor backstage comedy. Toen gingen wij, zeg maar, bij theater, gingen we dan achter het podium, gingen we met z'n allen optreden.
0: Ja.
1: En toen was Mike Baudet, die was jouw sidekick.
0: Ja, Mike, altijd goed, hè?
1: En ik ben echt fan van Mike ook. Want dat is een muzikale genie, maar ook heel grappig. Dus toen heb ik hem daar leren kennen. En nu regisseert hij mij dus voor het Metropoolorkest.
0: Ja, je zegt dat even tussen neus en lippen door, maar voor het Metropoolorkest. Maar dat is best,
1: ja, dat is groot, het hoogst haalbaar.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus het gaat over het feit van mensen die van helemaal niks helemaal naar boven zijn gekomen,
1: ja,
0: toch?
1: De titel is ook Started from the Bottom. En het is eigenlijk de titel van de rapper Drake. Started from the Bottom, now we're here. En voor mij is dat natuurlijk als jongen uit Brabant. Bijstandsgezin, geen school afgemaakt. Die zichzelf helemaal omhoog heeft gewekt.
0: Drugs gedeeld.
1: Drugs gedeeld,
0: ja.
1: Gebruikt.
0: Ja.
1: Net nog, nee.
0: aan de grond gezeten en daarna opgestaan. En gezegevierd.
1: En rezen uit de dood.
0: Ja. En dat doe je samen met twee andere artiesten, begrijp ik ook. Een operazangeres en
1: Josephine Hoogstad. Ja? Zij is niet normaal goed. En Luan. Spoken word artiest.
0: Ja.
1: Woordkunstenaar. Ongelooflijk.
0: Ook zo goed.
1: Heel goed.
0: Dus drie hele goede mensen bij elkaar.
1: Ja. Twee goede mensen en ik.
0: Nee, waarom wil je dat niet uitspreken?
1: Ja, gewoon. Ik weet het niet.
0: Wat is er gek aan?
1: Ik wil het altijd aan het publiek overlaten. Ik wil niet op voorhand al zeggen.
0: Je hebt toch wel een bepaald gevoel bij je op dit moment, Nabil?
1: Ik ben heel blij met wat we maken, wat we doen. En ik denk ook dat het. Nee, ik weet dat het 100% leuk gaat worden.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet dat ik dan van het daken schreeuw van ik ben de best. Of dat ik heb wat zoiets van ik laat het publiek bepalen.
0: Maar je bent toch gewoon goed in wat je doet?
1: Ja, jawel. Jawel. Ja.
0: Je bent toch gewoon zeer goed in wat je doet?
1: Zeer goed, zeker.
0: Ja. Nee, maar dat kun je toch gewoon uitspreken?
1: Ja, jawel. Je bent mijn therapeut in één keer aan het worden.
0: Nee, maar ik zit me dat dan gewoon af te vragen.
1: Van psycholoog hier.
0: Je weet waar je vandaan komt, je weet wat je nu
1: wat doet. Het
0: je weet
1: je wat doet het met je, Nabil? Wat doet het met je?
0: Dat zeker ook, maar veel belangrijker. Wat kun je nog beter dan? Als je denkt van jezelf dat je nog niet de beste bent.
1: Ja, daarom. Ik denk als je het gevoel hebt dat je er bent, dan is er geen ruimte meer voor groei. Dus
0: nee.
1: Ik denk dat de balans tussen dat je blij bent met wat je doet en dat je soms denkt ik moet stoppen, wat ik nog steeds heb. Dat ik soms na een slecht optreden denk ik moet stoppen. Of ik moet een stuk touw en een kruk halen, weet je wel, omdat ik er gewoon klaar mee ben. Ja, maar zo gaan die dingen gewoon.
0: Heb je het zo extreem meteen?
1: Ja, maar ik spreek heel veel cabaretiers, comedians. Het is heel gek, maar lachen, dat is het dunne lijn tussen lachen en depressief zijn. Dus heel gek is dat.
0: Dat lijkt me heel zwaar.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Dus elke dag is weer afwachten hoe je ervoor staat.
1: Elke dag afwachten.
0: Hoe sta je er nu voor dan?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ik ben heel blij, ik zie jou en, en het leuke publiek hier.
0: Ja,
1: verdikken me.
0: Cor zit er weer natuurlijk.
1: Die man die kwam net naar me toe, die zegt: oh,
0: Cor,
1: Najib,
0: dat is Cor.
1: Ik ben zo'n fan van jou.
0: Ja. Nou ja, is dat bijna goed? Ja, Najib, toch?
1: Najib, Cor? Ja.
0: Najib. Ja.
1: Maar Cor is een trouwe.
0: Cor is hier al 24 jaar. Het programma bestaat pas 17 jaar, dus dat is best knap.
1: Wat leuk, Cor.
0: Als je erover nadenkt, ja. Maar toch vind ik het wel gek. Ik maakte net nog een podcast met Gert Verhulst. Onze volgende gast is een Belg. En die kan het ook nog steeds niet helemaal omarmen. Dat vind ik best wel gek op een gegeven moment. Dat als je iets bereikt in het leven, dat je op een gegeven moment ziet waar je vandaan komt en wat je dan neerzet, dat het zo moeilijk is om dat te accepteren. Jij bent ook al zo onhandig ervan.
1: Ja, omdat ik toch het gevoel heb of zo, omdat ik vanaf jongs af aan nooit had gedacht dat ik nu zou doen wat ik doe.
0: Nee.
1: En helemaal niet, omdat ik ben opgegroeid in toch best wel een ja, mijn sociale omgeving was best wel bekrompen. Ik heb ook niet vanuit mijn familie of vanuit thuis echt steun gekregen. En ja, op school.
0: Kort samengevat, tot je 9 had je best een mooi leven, tot je vader overleed.
1: Ja, precies.
0: Toen werd jij de vader van het gezin.
1: Ja.
0: En vanaf dat moment stond jouw leven teken van anderen. Nooit meer van jezelf.
1: Precies, inderdaad. En ja, daardoor, ik bedoel, ik geniet ervan en ik vind het leuk. Maar soms denk ik wel eens van dat het een soort van Truman Show is. Weet je wel?
0: Dat die echt is.
1: Ieder moment iemand op je regisseur.
0: Ja.
1: En die zegt, het is afgelopen.
0: Nabil.
1: Alles staat erop.
0: Ja. Maar dat lijkt me best zwaar, dus zoals je het omschrijft.
1: Ja.
0: Maar die jeugd was toch eigenlijk, als je het bekijkt, veel zwaarder. Als je dan ziet waar je nu bent,
1: ja,
0: dan zou je toch ook bij jezelf kunnen denken, zover kan ik nooit meer terugvallen. Dus mocht ik iets Precies. minder terugvallen, dan kom ik er wel weer bovenop.
1: Ja, ja, het is echt zo. Ik zag heel toevallig gisteren een filmpje voorbij komen. Het is totaal iets anders van Robert Jensen. Hadden ze een mooie compilatie gemaakt. En daarin vertelde hij dus ook van, omdat hij juist toen de dood in de ogen heeft aangekeken, vanaf dat moment, toen hij het had omarmd, was hij nergens meer bang voor. Dat vond ik heel mooi.
0: Grappig, dat vertelt. Gisteren hadden we iemand die had een hele zware hartaanval 3 gehad. En die vertelde ook, die was zo ver weg en die voelde zich daar zo blij mee. Dat toen hij teruggehaald werd, vond hij het eigenlijk bijna jammer. Want hij voelde zich zo gelukkig daar. Maar toen zei hij wel, nu ben ik helemaal niet meer bang. Nu weet ik hoe het is aan die andere kant, bij wijze van. Nu is dat iets extremer waarschijnlijk, als ik het nu zo beschrijf. Maar toch, het is wel bijzonder dat mensen dat soort ervaring hebben. Jij zat ook op een dieptepunt. En wat was bij jou het moment dat je keerde dan?
1: Ja, toch wel dat ik tot mijn 18e gewoon echt niks van mijn leven maakte.
0: Nee, en
1: ik
0: gebruikte, je dealde, je deed echt alles wat fout was.
1: School helemaal vernacheld. En het moment dat ik 's ochtends vroeg helemaal van de coke thuis kwam en ik mijn moeder op de fietsje naar de werk zag fietsen, toen dacht ik, nee, dit is mijn breekpunt. Vanaf nu, ik kan niet zo langer doorgaan. En want ik voelde me ook ergens een beetje egocentrisch. Ik dacht, kijk haar naar werk fietsen en kijk mij niks van mijn leven maken. Dus toen heb ik bij mij in de buurt in Waalwijk, toen had je een buurthuis. En daar ben ik meteen naartoe gegaan en heb ik gevraagd, hebben jullie hier een ruimte ter beschikking waar ik, weet ik veel, kan oefenen? Zeiden ze, wat wil je oefenen? Ik zei, ja, weet ik veel. En dan lagen allemaal microfoons en daar ben ik toen beatboxen gaan oefenen en heel veel gaan optreden in de omgeving. En
0: voor de mensen die niet weten wat beatboxen is?
1: Ja, dat is met je, dus zo, ja. Dus dat is gewoon eigenlijk instrumenten imiteren met je mond. Dus
0: ja, gewoon.
1: Ja, gewoon. Ja, wel veel oefenen en veel mensen irriteren, dat wel. Maar ja, en toen dacht ik, ja, ik moet naar Amsterdam, ik moet mijn spullen pakken. Want ik merkte, ik kreeg op een gegeven moment toch wel respect voor mensen.
0: Ja, als je die microfoon vasthield, was je opeens iemand, toch?
1: Ja, dan was ik iemand. Dus ik dacht, dit is mijn golden ticket om zo het televisiewereldje binnen te komen. En het theaterwereldje.
0: En toen kwam je hier en toen was er een open podium.
1: Ja.
0: En toen mocht je laten zien wat je kon.
1: Hier op de Vijzelgracht was dat.
0: Hier vlak om de hoek dus.
1: Ja, vlak om de hoek. En het was Koninginnedag. Toen was het nog Koninginnedag. En het was echt geweldig. En ik liep langs. En het was echt, ik overdrijf niet, 10.000-20.000 mensen. Mm. Het was stampvol. En terwijl ik langsloop, was het Jerry van de Party Squad was dat. En die zei door de microfoon van, dit is een open podium. Als je wat kan, kom naar het podium toe. En ik liep daar naartoe en ik zei direct, ik wil beatboxen. Toen keek je me echt aan van, ja, ik ben niet een soort van stereotype, weet ik veel, beatboxer, rapper, hiphop.
0: Zien die de stereotype uit, ja?
1: Ja, okay. Ja, maar dat had hij waarschijnlijk ook. Okay, dus ik zei, toen zei hij, oh, doe eens even een stukje omhoog. Ik zei, nee, ik wil gewoon een microfoon. En toen mocht ik optreden, toen ging hij me aankondigen en die hele straat werd gek.
0: Ja.
1: En toen zei ik, dit wil ik. Ik raakte er zo verslaafd aan. Ik zei, maar ik moet dan wel vanuit Wolk gaan verhuizen naar Amsterdam.
0: Mm.
1: Dit is de stad waar het allemaal gebeurt.
0: Ja, geweldig verhaal. Ik las het, ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat je even zweeft op dat moment.
1: Ja, absoluut. Ja. En vanaf dat moment ging het ook gewoon alles in stijgende lijnen.
0: Ja. Is het nog steeds dat gevoel als je op een podium staat en het gaat zo?
1: Tuurlijk.
0: Dat je dan zweeft, dat je een klein beetje opstijgt?
1: Ja, het is heerlijk. En vooral als comedian heb je soms een idee en dan ga je wat ideetjes en grapjes wil je dan uitproberen. En het is nog een idee in je slaapkamer en dan doe je het op podium. En als het werkt, ja, dat voelt. Ik zeg altijd, het is alsof je naakt op het podium staat en iedere keer als iemand lacht, dan krijg je weer een kledingstuk bij.
0: Ja. Dus die begint elke keer naakt.
1: Altijd naakt.
0: Altijd naakt.
1: Ja.
0: Oeh.
1: Ik zou zo in de voice kunnen.
0: Ja, ik zit er even over na te denken. Dat is best spannend. Maar ook altijd met het gevoel, als het niet goed uitpakt, dat het een slechte dag kan zijn.
1: Ja.
0: En dat is.
1: Maar vroeger had ik daar wel heel, was ik wel heel erg. Want ik heb de eerste pak een beet 4-5 jaar, was ik wel heel erg afhankelijk van het publiek. Dus ik kwam dingen halen in plaats van brengen. En dus ik had allemaal bevestiging nodig vanuit het publiek. Terwijl, ja, ik ben nu 41, weet je wel. Als een grap niet werkt, dan verkoop ik het aan Soendos. Snap je? Dat is gewoon heel simpel. Ja. Andere tijden.
0: Ja, zo is het. Je bent ook niet langer een pleaser meer, want je bent een pleaser geweest je hele leven eigenlijk.
1: Ja, maar nu nee, totaal niet.
0: Nee?
1: Zoiets van,
0: je bent keihard geworden.
1: Ik zeg gewoon wat ik denk en deal with it.
0: Ja.
1: En, vooral in dit soort in dit soort mooie, interessante tijden is het alleen maar leuk.
0: En wat vind je dan interessant aan deze tijden dan?
1: Ja, toch dat je een soort van moraalpolitie hebt met mensen die zeggen wat je wel en niet mag zeggen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het natuurlijk voor comedians wel heel interessant. Want ik denk dat voor comedians juist goed is dat er heel veel reuring is in de samenleving. Want als alles goed zou gaan, dan hebben wij gewoon geen werk meer.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar vind je het nog wel leuk dan om deze tijd het werk te doen?
1: Oh, absoluut.
0: Ja? Ja. Want je wordt op je gelet, hè? Als je te ver gaat, dan ben je het haarsje. Ja, of kan dat dan nog wel onder de noemer cabaret? Kan dat dan nog wel?
1: Zeker. En het scheelt wel dat ik eigenlijk vanaf het begin mezelf nooit heb geprofileerd als het lievelingetje of zo. Want ik denk, als je dat doet, dat zie je bij heel veel mensen die zichzelf profileren als ik ben de good guy. En dan in één keer laat je een andere kant zien. Bijvoorbeeld als Hans Steeuwen iets zegt, dan weten we allemaal als Hans Steeuwen.
0: Ja.
1: Toch? Hans Steeuwen kun je gewoon niet cancelen.
0: Maar wordt het daardoor ook niet soms wat te gemakkelijk? Dat je ook daardoor misschien als artiest ook te gemakkelijk die tour op gaat? Ik had op een gegeven moment, ik was vroeger recensent, toen ik net in de studententijd was van cabaret. En dan kwam Herman Finkers en dan hoorde ik de hele zaal om me heen al zeggen, oh, ik lig nu al in een deuk.
1: En denk, ja, maar, oeh,
0: ja.
1: Maar dat lijkt me pittig.
0: Dat dacht ik, maar dacht wel bij mezelf. Ja, maar het was ook zo. Het publiek was zo dankbaar bij alles wat hij zei. Al zei die poep, werd er gelachen. Ik zou het als cabaretier op een gegeven moment ook niet meer een uitdaging vinden. Dat als je maar doet en voldoet aan alles wat de mensen van je verwachten, dat je daardoor denkt van ja, dat werkt maar zo. Dus,
1: ja, en bij Hans Steeuwen was het ook zelfs dat zijn publiek heel erg ging aan het veranderen was. Dus het begon eerst altijd met toch wel studenten.
0: Ja.
1: Maar later is dat helemaal veranderd naar hele aparte figuren. Die dan eigenlijk alleen maar willen horen van, hey, doe eens even ja.
0: Ja.
1: Terwijl hij heeft wel dingen te vertellen, maar ze willen dan gewoon een typetje horen of zo.
0: Maar hoe zit het bij jou dan? Want je cabaretprogramma heet nu, daar is hij weer.
1: Ja.
0: Maar is hij dan weer dezelfde of is hij helemaal iemand anders in Nabil?
1: Nee, dan weer juist eigenlijk mezelf. Maar eigenlijk zoals ik mezelf nooit echt heb laten zien op podium.
0: Dus eigenlijk klopt de titel niet, daar is hij weer. Want dan doe je dezelfde dingen die je altijd deed. Zo van, heb je hem weer.
1: Nee, daar is hij weer als in, daar is de echte Nabil. De man die zichzelf kwetsbaar heeft open te staan.
0: Daar moet het zijn, daar is hij eindelijk.
1: Ja, jezus, ik kan het nu niet meer veranderen.
0: Nee, maar ik zit er even over na te denken.
1: Man.
0: Daar is hij eindelijk. Ja, dat is wel zo.
1: Volgende titel wordt dat hem.
0: Ja, daar is hij eindelijk. Maar eigenlijk is hij er nu al, zeg je net.
1: Ja.
0: Oh, dat is ingewikkeld dan. Dan gaan we even over nadenken. Theater, we hebben tot 6:30, dus we komen er wel uit. Tot zo. The best of the Friday move. Nou ja, tot zo. Dat duurt 20 seconden. Dan gaan we gewoon weer verder natuurlijk. Want hij is gewoon co-host tot 6:30. Meestal blijven de mensen tot 6:30 zitten. Er zijn wel eens wat incidentjes dat niet lukt. Maar ik heb het idee dat Nabil wel iets kan hebben volgens mij. Dus dat komt allemaal goed. Nabil, het gaat nu wel over hele serieuze zaken. Het pesticidenparadijs. En naast ons zit Dirk, of tegen jou, over jou, naast mij Dirk de Bekker. Dirk, goed dat je er bent. Wat vind jij van Gert Verhulst eigenlijk?
2: Ik zit maandag bij hem in het programma.
0: Nou ja,
2: in Antwerpen, toevallig.
0: Dat is toevallig. Nou, kan geen toeval zijn. Alles heeft een reden.
2: Nee, het zal een reden hebben.
3: Oh, meneer de burgemeester!
2: Ja, ik ga me ook meteen vragen stellen over Samson, of die vroeger pesticiden toegediend kreeg. Want honden en katten worden namelijk aan de lopende band behandeld met pesticiden. Dat weten veel mensen niet. Dus dat wil ik meteen vragen komende maandag.
0: Ja. Nee, jij gaat dat inderdaad met jou dan doen. Belangrijk is dit, hier word je niet vrolijk van jouw boek. Moet je eerlijk zijn, word je geen vrolijk mens van.
2: Nou ja, ik heb het allemaal heel eerlijk opgeschreven. Het is geen rooskleurig beeld dat ik heb neergezet. Dat kan ook niet als je naar de feiten kijkt rondom pesticiden.
0: Ja, jij wilde dat wel eens gaan onderzoeken. En toen dacht je, nou, dat is een walk in the park, kan niet moeilijk zijn. Bleek ietsje moeilijk te zijn, waarom?
2: Nou, ik heb nooit gedacht dat het een walk in the park zou worden. Maar
0: je dacht, dat kan ik.
2: Nou, dat het zo lang zou duren en dat ik bij elke deur die ik doorging weer zoveel nieuwe deuren zouden verschijnen, dat had ik niet zien aankomen. De belangenverstrengeling in die wereld van pesticiden, die gaat nog veel dieper dan ik van tevoren had verwacht. Want even, om het neer te zetten.
0: Ja, zet het maar even neer.
2: Het boek gaat
0: ben je
2: over de...
0: Van Nabil,
2: ik ben er klaar voor.
0: Klaar voor? Nou, dan zet hij het even neer.
2: Misschien kun je een stukje bij beatboxen. Het pesticidenparadijs, beste mensen. Schaf het allemaal aan. Nee, het gaat over de impact van bestrijdingsmiddelen.
0: Ja.
2: In de positieve en de negatieve zin. En ik wilde eigenlijk weten, wat verklaart nou de hardnekkigheid van deze problematiek? Want als je in de geschiedenis gaat duiken, de pesticidenproblematiek die speelt al vele decennia. Eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. En we komen er maar niet van af. Hoe kan dat nou eigenlijk?
0: Hoe kan dat eigenlijk dan?
2: Nou, dat heeft te maken met die diepgewortelde belangenverstrengeling, concludeer ik in mijn boek.
0: Ja.
2: Het feit dat de pesticidenindustrie zelf...
0: Moet ik ook aan Nabil vertellen? Dat is voor ons allebei bedoeld.
2: Het feit, jij stelde me de vraag.
0: Nee, dus, dat is waar. Maar
2: ik zal het ook aan jou vertellen, Nabil. Het feit dat de pesticidenindustrie zelf een plek aan tafel heeft bij het schrijven van de regulaties van die middelen.
0: En wij van WC Eend. Adviseren WC Eend.
2: Ja, dat zit daarin. Maar ik ben ook gevallen tegengekomen van wetenschappers en overheidsinstellingen die samen met de pesticidenindustrie het eigenlijk net wat te gezellig hebben. Met als gevolg dat we een toelatingssysteem hebben voor die bestrijdingsmiddelen dat grote gaten bevat. En dat is een probleem, want die pesticiden komen overal terecht in ons leefmilieu. Het zit in ons huisstof. Het zit soms zelfs in de regen. Het komt in ons terecht. Het
0: grondwater?
2: In grondwater, drinkwaterputten. Het komt in sperma terecht, in moedermelk. Het wordt aangetroffen. Ik heb mijn eigen poep laten doormeten. Daar zat het in. En dan kun je afvragen...
0: Die sperma, dat komt omdat je het opdrinkt. Dus dan komt het uiteindelijk in je lichaam.
2: We worden er allemaal aan blootgesteld. Via allerlei routes.
4: Was dat een woordgrap, blootgesteld sperma?
0: Ja, ook nog, inderdaad. Maar je zegt dus eigenlijk, er is een pesticidenmaffia.
2: Nou ja, om het een maffia te noemen gaat misschien wat ver.
0: Zeg ik dat gewoon.
2: Kijk, ik zal niet zeggen dat bijvoorbeeld de wetenschappers die betrokken zijn bij die belangenverstrengeling, hè, bijvoorbeeld, er worden rekenmodellen gemaakt op basis waarvan die bestrijdingsmiddelen worden toegelaten. Wetenschappers, modelleurs, maken die waarschijnlijk naar eer en geweten. Maar ja, als mensen van Bayer, Bazef, et cetera, aan tafel zitten en zelf data aanleveren, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En ik denk dat er vooral een hele grote naïviteit speelt. Zeker onder wetenschappers die niet altijd doorhebben wat voor geniale manieren mensen van de pesticidenindustrie eigenlijk hebben om ons allemaal te beïnvloeden. Daar zijn ze super goed in. Daar moet je eigenlijk echt van onder de indruk zijn. En in dat boek doe ik eigenlijk helemaal uit de doeken hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ik zat laatst met een collega van jou. Die zei dus dat je van die pesticiden ook allemaal Parkinson kan krijgen nu. Dat nu zo doorwerken. Klopt dat?
2: Het is zo dat... Er verbanden zijn tussen Parkinson en blootstelling aan pesticiden. Dat blijkt uit allerlei wetenschappelijke literatuur. Parkinson is niet het enige probleem. Je moet ook naar andere aandoeningen kijken. Verschillende kankersoorten, kinderleukemie, hormoonverstoring, voortplantingsstoornissen. Ja, er is een lange lijst van aandoeningen die in verband wordt gebracht met blootstelling aan pesticiden. En nou wil ik niet zeggen, we vallen allemaal meteen neer.
0: Nee, dat mag
2: als we één keer worden blootgesteld. Nee. Maar het probleem is nu juist...
0: Denk erom, hè?
2: Ik probeer het licht te houden, maar ik ben ook realistisch, hè?
0: Ja.
2: Het probleem is nu juist die langdurige blootstelling. Dus we worden aan de lopende band blootgesteld. En we weten eigenlijk veel te weinig over de vraag... wat doen die lage doses van pesticiden in ons leefmilieu nu eigenlijk met ons? En wat doet de combinatie van al die bestrijdingsmiddelen nu met elkaar?
4: Want ook het ecosysteem natuurlijk. Ik las volgens mij dat er in een paar landen... Volgens mij hadden ze daar een soort van verbod op pesticiden. En dat bleek dus heel goed te zijn weer voor de bijen. Dus er kwamen meer bijen bij, meer honing...
2: Zeker. Bijen, dat is een superbelangrijke bestuivende soort, hè, voor onze gewassen. En het is soms Kafkaes, schrijf ik ook in mijn boek, maar het is helaas alle een non-fictie. Eén zo'n pipetje voor je hond tegen vlooien en teken. We denken vaak bestrijdingsmiddelen landbouw, geheel terecht, maar we gebruiken ze ook in de privésfeer. Nou, honden en katten vrijhouden van teken. Eén pipetje met voor middelgrote hond met de stof imidaclopriet bevat genoeg imidaclopriet om 25 miljoen bijen om te leggen.
0: Nee,
2: als ze daar direct aan zouden worden blootgesteld. Ja, dat soort feiten, daar staan niet veel mensen bij stil natuurlijk als ze zo'n middeltje kopen voor een geliefde huisdier.
0: Ik denk dat ze hier in België ook verschrikken maandag, hoor, als je dit allemaal gaat vertellen.
2: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Dat weet ik wel zeker, want ik ben sinds kort naar Antwerpen verhuisd en ik word helemaal overspoeld met vragen uit de media in Vlaanderen. Het speelt daar misschien nog wel meer dan in Nederland zo dan? Op.
0: Waarom? Gebruiken ze dat nog meer?
2: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met het feit... PFAS, hebben we allemaal denk ik wel van gehoord. Ja. Forever Chemicals zitten ook in een hoop bestrijdingsmiddelen. En dat staat daar heel hoog op de agenda de afgelopen tijd. En ik denk dus dat men nu een beetje wakker begint te worden...
0: Maar je zegt uiteindelijk, met die lobby is het zo dat het niet echt ingegrepen wordt. En dat gaat ook de komende tijd nog niet gebeuren.
2: Nou, ik heb het coalitievoorstel, de coalitieplannen zitten te bestuderen. En er wordt één zin gewijd aan bestrijdingsmiddelen. Ja, dat vind ik niet veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Want de problematiek is dusdanig groot dat er echt serieus ingegrepen moet worden. En bovendien wordt in dat plan gesproken van gewasbeschermingsmiddelen. Ja, dat is natuurlijk een erg eufemistische benaming voor deze
0: stoffen. Eet je onbespoten groenten en zo, of niet?
4: Nou, wat ik dus altijd doe, of het nou kip is of groente of fruit, ik doe het dus altijd in een bak met water en heel veel azijn.
1: Okay. En citroen. Alles wat je eet. Om het, ja, het geeft mij het gevoel dat het dan wat schoner is. Maar
2: is dat zo? Is dat, ja, dat is wel vooral gevoel, moet ik eerlijk zeggen, ja, Nabil.
1: Jezus, want, ik voelde al.
2: Want heel veel van deze pesticiden, ja, die gaan helemaal tot in het product door. Oh. Dus heel veel mensen denken van, ja, was
0: je alles schoon te maken,
2: dit. Het heeft eigenlijk weinig zin. Nou, moet ik erbij zeggen, we hebben veel aan bestrijdingsmiddelen ook. Hè, voor het voedselproductiesysteem. Ze zijn ook nodig. Dus mijn boek is ook geen pleitbetoog tegen bestrijdingsmiddelen. Van schaf de boel maar af.
0: Nee.
2: Dat lukt niet. Maar we zijn wel verslaafd geraakt aan die middelen. Met als gevolg dat we ze veel te veel gebruiken. En dat, ja, bijvoorbeeld als je het hebt over drinkwaterbronnen. Die raken overal in Nederland vervuild met bestrijdingsmiddelen.
0: Ik word hier niet vrolijk van. Maar het belangrijkste is ook nog dat die hele grote bedrijven, maar dat zie je ook in de tabaksindustrie of de wapenindustrie, die hebben zoveel belangengroepen en zoveel partijen die er aan verdienen, dat het ook niet zo snel anders gaat worden, denk ik.
2: Ik ben erachter gekomen dat de tabaksindustrie heel veel geleerd heeft van de pesticidenindustrie.
0: Nee, is dat een voorbeeld?
2: Na de Tweede Wereldoorlog kwam het middel DDT. Dat zal mensen waarschijnlijk wel bekend in de oren klinken. Niet meer toegestaan, maar heel lang gebruikt. Echt als wondermiddel. Het werd overal opgespoten. Babybehang werd geïmpregneerd met DDT om baby's te beschermen tegen muggen, vliegen enzovoorts. Mensen die kritiek uiten op het brede gebruik van DDT overal. En het bleek echt al schadelijker te zijn, al redelijk snel na introductie. Werden, om het even op zijn plat te zeggen, afgemaakt. En daar zat een hele slimme campagne achter.
0: Afgemaakt als letterlijk? Of,
2: Nee, okay, nee, in figuurlijke zin. Hè,
0: heel veel DDT door de deur gooien en zo, maar nee.
2: In de figuurlijke zin van het woord, die werden kapot geschreven in de media. Wat je zag is dat wetenschappers naar voren werden geschoven om die mensen in discrediet te brengen. Er zaten hele slimme PR-bedrijven achter. Gefinancierd natuurlijk door die chemische producenten van die tijd. De tabaksindustrie heeft daar heel goed naar gekeken. En die zijn diezelfde PR-bedrijven eigenlijk gaan gebruiken ter promotie van hun sigaretten. En vandaag de dag ook de vapes en noem maar op. Dus van hetzelfde laken pak, zou ik zeggen. Maar weet je waar je nu wel vrolijk van kan worden, Wilfred?
0: Ik zit even een beetje na te denken of ik hier iets vrolijks uit kan halen. Maar nou, dat lukt me gewoon niet.
2: Dat dit boek er nu is, ja, met een hele vrolijke kaft om te beginnen.
0: Ja, dat ziet er vrolijk uit.
2: Is een mooi omslag.
1: Is het een boek met hoop? Ja, is dat er een soort van antwoord is?
2: Kijk, jij brengt het bruggetje dat ik hier zocht. Ik denk, het feit dat dit nu allemaal zo opgeschreven staat is hoopgevend in die zin dat ik merk dat het bewustzijn creëert. En echt sinds ik het heb gepresenteerd vorige week.
0: Dit wisten ze toch allemaal wel? Dit weet iedereen. Het lastige is toch gewoon dat die mensen niet willen bewegen?
2: Je denkt dat ze hierdoor gaan bewegen? Ja, ik heb die hoop zeker, omdat ik denk dat dit boek zo vol staat met feiten waar je niet omheen kan. Het is zo'n diepgravend onderzoek geweest.
0: Ik
2: merk dat dingen in beweging komen. Ik merk het gewoon. Ik heb het vorige week gepresenteerd in de Bali. Nou, het hing met de benen buiten, zoals we in Brabant zeggen. Mensen zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. En ik denk alleen al het feit dat er meer bewustwording komt en heel veel mensen erover praten. En ja, het boek ook echt verkocht wordt. Ja, dat is heel fijn. De volgende druk is al bezig.
5: In een café, toch?
2: Dat kan echt verschil maken.
0: Ja, maar dat is echt verboden. Kijk, gezond eten. Ik bedoel, ze willen nu wel wat dingen gaan proberen. Maar met gezond eten ben ik ook al een tijd bezig van mevrouw. Dat moet ik erbij zeggen. Mm-hmm. Het bewustzijn is er al heel lang. Maar de omslag is nog steeds zo moeilijk dat mensen dat gaan doen. Dat geldt hier ook voor. Zolang belangenpartijen nog steeds in staat zijn om het voor elkaar te krijgen. Ze verdienen er veel geld aan, hè?
2: Nou, weet je wat het is, Wilfred? Ik denk dat de verantwoordelijke overheidsinstellingen, die hebben de problematiek zelf nog niet voldoende erkend. En ik denk, en daarom zou dit boek ook enige mate van vrolijkheid kunnen veroorzaken. Ik denk dat dit boek ertoe kan leiden dat de problematiek die echt ernstig is, dat die ten volste erkend gaat worden. Want je moet eerst een problematiek erkennen voordat je maatregelen gaat nemen.
0: De instelling is uitstekend, Dirk. Hou dit vast.
2: Zeker. Ja,
0: dat is heel belangrijk.
5: Heel mooi.
0: Ja. Nu nog hopen dat er iets gaat gebeuren. Ja.
2: Zeker. Misschien nog een stukje beatbox erbij. En dan,
0: Er is nu al geluid. Dat is onze eigen DJ Thomas Robson, die er gelukkig weer bij is. Geen snabbel vandaag en daarom ook aanwezig kan zijn hier in Hotel Europe. Dirk de Bekker, het pesticidenparadijs. Overal te verkrijgen, neem ik aan.
2: Zeker.
0: Ook in België.
2: Ja.
0: Ook in België.
2: Mooi, man.
0: Dankjewel.
5: Deze.
6: The best of the Friday Move.
7: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Hey ondernemer,
10: hallo?
9: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
13: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was dat nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
16: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
17: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Ticket gekocht,
10: biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
22: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
23: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
24: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
25: Ice out.
24: Laat nu afronden en daar een klap op geven.
26: Wilfried Gené.
0: Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move.
27: De best of the Friday Move.
0: Gaan we weer, hè? Lekkere muziek erbij. DJ Thomas Robson. We zitten Hotel Europe afgeladen vol. Geen mens daar, er kunnen nog een paar bij als u zou willen. De bitterballen komen nu ook al voorbij. Hou jij van bitterballen, Nabil?
4: Nee.
0: Nee?
4: Nee, ik eet geen bitterballen. Ik heb in het verleden wel heel veel kroketten op.
0: Ja, dat
4: ik vind op een of andere manier friet bij voetbalverenigingen zo lekker. Ik weet niet wat het is. Heb je dat niet, Ruben?
0: Ruben van der Leer? Vind je dat ook lekker, friet, bij de voetbalvereniging?
28: Heerlijk, hoort er wel bij.
4: Ja, alleen bij voetbalclubs. Zijn ze
28: of een broodje
4: lekker.
28: Kroket, ja.
4: Ja, broodje kroket. Met
0: bitterballen niet.
4: Nee, worstenbroodje wel.
0: Worstenbroodje weer wel.
4: Oh, worstenbroodje.
28: Hoezo bitterballen niet? Is een kroket, maar met iets meer korst.
4: Ja, dat wel.
0: Maar op een manier valt hij niet lekker binnen.
4: Nee.
0: En jullie kennen elkaar, volgens mij.
28: Jazeker.
0: Je hebt een glansrol in zijn nieuwe film, heb ik ook gehoord.
4: Nou,
0: jawel.
4: Eén zinnetje.
0: Eén zin heb ik gehoord,
28: ja. Paar zinnetjes.
4: En dat heb ik nog ingesproken.
28: Ja, hij heeft een hele goede harde lach aan het eind.
0: Ja, kan niet.
28: Dat hoor je alleen.
0: Ja, dat kunnen alleen beatboxers waarschijnlijk. Ja, die hebben daarvoor gestudeerd, joh. Die kunnen harder lachen dan de meeste van andere mensen.
28: Ja, het is vooral die komische timing die hij heeft. Die is perfect. En, daar moest ik hem gewoon voor hebben.
0: Ja, hoeveel keer heb je erover gedaan?
4: Hoe lang hebben we op jou gewacht eerst? Totdat jij kwam? Het was samen met Ryan. Want wat was de scène ook alweer? Dat was, ja, daar kunnen we natuurlijk niet klappen.
28: Het heet Bad Slippers. Ja. De hele film lang is er een discussie. Het zijn de leren, eigenlijk Zweedse mijltjes.
0: Ja.
28: De vrachtwagenchauffeur slippers.
0: Ja.
28: En de hele film lang is er een discussie. Zijn het dan pantoffels of zijn het slippers?
0: Okay. En de conclusie of moet ik dan kijken?
28: En de conclusie is... Dan komt er opeens een nieuwe speler op het veld. Aan het eind, nee, het zijn baboesjes.
4: Ja.
0: Dat zijn het ook.
4: En dat wordt dan een nieuwe discussie. Het zijn baboesjes, zegt hij. Nee, dit zijn slippers of pantoffels. Nee, het zijn baboesjes.
28: Ja, eigenlijk zijn het baboesjes.
4: Ja.
0: Wanneer heb je eigenlijk de hele film al weggegeven?
28: Nou,
0: dat is wel jammer dit nu. Ja, nee.
28: Nou,
0: nu
28: de hele film
0: van,
28: is niet,
0: wat eruit
28: komt. Dat het uiteindelijk baboesjes zijn.
0: Hey, voor de duidelijkheid, jij hebt het met je eigen geld gedaan. Althans, ja. Je hebt 2 ton in je spaargeld, alles bij elkaar geharkt. En toen dacht je, dit moet gebeuren, want je was 9 keer afgewezen.
28: Ja. Al de afgelopen 25 jaar ben ik ermee bezig.
0: Met deze film?
28: Nee. Met allemaal andere films.
0: Okay.
28: Allemaal andere films heb ik geprobeerd. Kijk, het filmfonds heeft maar zoveel geld te verdelen.
0: Ja.
28: En ik zit er nooit bij.
0: Maar je bent wel Ruben van der Meer.
28: Ja, maar dat... Ja. Ja,
0: kom zeg, hey, Ruben van der Meer.
28: Ja, dat zou je denken.
0: 25 jaar lang
28: Ruben
0: nee.
28: Van der Meer.
0: Nee, dat is toch ongelooflijk? Ja. 25 jaar nee tegen Ruben van der Meer.
4: Ik zeg ook tegen heel veel mensen, titel in, trouwens, ik vind hem echt één, naast dat hij een hele toffe gast is, één van de grappigste mensen die ik ken. We hebben LOL samen gedaan, door hem lach ik eruit.
0: Nee, ja, je mocht niet meer lachen, dat was inderdaad. Jij mocht niet lachen natuurlijk.
4: Nee, maar ook zo'n film Straf of zo, dat doet zo goed bij mij. Daarom, ik weet zeker, deze film gaat het echt goed doen. Want het is ook wat Nederland nodig heeft. Dus ik hoop dat het echt... Bam!
28: Ja, toch?
0: Nee, dat hoop ik ook. Ja. Dat gaan we met z'n allen voor elkaar krijgen. Anders moet je ook nog bij VI langskomen. Want laatst was... kom. Weet hij nou ook alweer? Eddie Terstal. Ja, was niet helemaal niet op te letten.
28: Ja,
0: Eddie Terstal. We hebben echt veel gepromoot, man. Ook man. Vol, dus dat is belangrijk. Dus,
28: zeker. Nou, daar is hij ook 10 jaar mee bezig geweest, joh.
0: Ja,
4: niet normaal.
0: Ja, moet het goede toch film, een beetje heb je gezien al of nog niet?
28: Nog niet, nee.
0: Gaan we naartoe met z'n allen.
28: Ja, zeker.
0: Land van Johan. Maar belangrijk in jouw film nu. Die moet ook een succes worden.
28: Ja.
0: Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wat moeten we doen?
28: Ga vooral nu alvast naar bioscopen en naar binnen zeggen... Komt Bad Slippers? Gaat de Bad Slippers hier draaien? Ik doe nu zelf de distributie. Ik ben dus ook zelf de bioscoop aan het overtuigen. Neem deze film in je programmering.
0: Maar ben je daar wel geschikt voor?
28: Nou, dat denk ik wel. Ja? Als er iemand deze film kan verkopen,
0: ja, denk
28: ben ik
0: wel?
28: Het.
0: Ja, 100%. Moet je er niet iemand voor hebben die daar een beetje handiger in is? Een beetje
28: ik heb wel hulp. Ik heb wel hulp. Nee, ja. Ik doe het niet allemaal.
0: Mensen gaan heel hard lachen natuurlijk als je binnenkomt. Die denken gelijk, dat wordt leuk, Ruben. Ja.
28: Nou ja, dat heb je wel. Dat je niet, ook niet altijd even serieus wordt genomen. Want dan zeggen ze, wat doe jij hier als acteur?
0: Ja, wat
28: of
0: doe je daar?
28: Komisch acteur dan ook nog eens. Dat wordt lachen. Maar goed, ik weet ze toch gelukkig te overtuigen. Want okay. Ik heb ook een hele goede PR. Weet je, we hebben de Bad Slippers. Zijn te koop bij Scapino. We hebben de Denksport.
0: Bad Slippers.
28: Boekjes Bad Slippers.
1: T-shirts.
28: Weet je, we zitten overal. De postercampagne moet nog beginnen. Dus... Die bioscopen moeten over.
0: Die 2 ton komt terug, dan ga je vanuit.
28: Ja, dat zeker. Nou ja, ik hoop dat ik in ieder geval nog meer verdien. Zodat ik al die aardige acteurs en crew...
0: Die heb je niet betaald, hè?
28: Die heb ik allemaal nog niet kunnen betalen.
0: Je krijgt pas geld als het een succes wordt. Jij hebt toen geen geld ontvangen.
1: Ik krijg voor 1 zinnetje, 10 ruggen, joh.
0: Ja, maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij ook...
1: Ja. Nee, ik hoef niks.
0: Maar even de verhaallijn, want ik bedoel, we hebben het over die slippers... en nou, dat is allemaal een hele discussie. Maar ik zie hier 2 man voorop. Je hebt veel haar op deze foto, trouwens.
28: Ken jij Verbrande Herman?
1: Ja.
28: Ooit wel eens van gehoord?
1: Tuurlijk, van Foute Vrienden, kom op.
28: Foute Vrienden. Verbrande Herman, zoek hem op. Ja. Ik heb daar ooit eens een keer een scènetje... Er was een documentaire over echt Amsterdamse penose. Verbrande Herman had een scènetje... dat hij het HVO met zijn nieuwe vriendin en kind uitging. Dan maar dakloos, want er woonde een pedo.
1: Ja, toen ging hij in elkaar slaan.
28: En toen kwam hij net de hoek om, terwijl ze die auto aan het inladen waren. En toen ging hij die pedo in elkaar slaan. Nou, hoe hij hem te grazen nam, dacht ik, dit wil ik een keer doen in een film. En dat is eigenlijk een beetje de rol die ik heb. Met dat lange, vette haar. En een hele grote, ja, een brok met woede heeft hij.
1: Brende Heerman.
0: Je vindt het al heel leuk nu. Het is altijd lekker als je jezelf ook leuk kan vinden. Lachen om jezelf is belangrijk.
28: Ja, absoluut.
0: Ik heb jou nog niet zien lachen om jezelf vandaag. Moet je even
28: Maar dat zijn comedians. Die moeten altijd deadpan blijven. Dat is die regel. En,
0: ja?
28: Ja, dat doe ik niet aan. Ik en Gordon doen daar niet aan.
0: En dan die andere gozer, dat is dan je compaan?
28: Dat is mijn compaan. En wij zijn met z'n tweeën op zoek naar Erwin de Wind. Een huis-en-huisverkoper. Gespeeld door Roger Comproux. Geweldig acteur ook. Ja, en daar krijg ik nog €800 van. Mm. Ik heb mijn auto aan hem verkocht. Een oud Fiatje Panda. Het gaat om niks. Maar hij heeft dat niet eens. Maar hij is wel net bij een kunsthandelaar geweest. En die heeft Picasso's te koop.
0: Hmm.
28: Kun je zo meenemen, jatten?
0: Ja.
28: Dan verkopen we ze. Splitten we ze. Kan ik jou die €800 geven? Maar dat moet tonnen waard zijn.
0: Maar het wordt dus eigenlijk gewoon een film van lekker lachen. Dat is
28: ja, zeker.
0: Van begin tot eind.
28: Absoluut. Kijk, het grappige is waarom het dan Bad Slippers heet. Die vriend van me die draagt slippers. Die heeft ook een beetje overgewicht. Ik heb last van mijn rug. Hij overtuigt me om die slippers te gaan dragen. Maar ja, ben ik zo blij ermee. Dan ga ik er ook mee inbreken. Ja, je moet niet op slippers gaan inbreken.
0: Nee, dat is lastig. Ja.
28: Dat is natuurlijk vaak of fout.
1: Ik heb dus stukjes voorbij zien komen. Omdat ik natuurlijk moest inspreken. Dus hij liet mijn scènes zien. Ik heb echt kapot gelachen.
0: Ja.
1: Ik vind het heel grappig. En ik vind het ook heel stoer dat hij het durft. En dat hij niet meegaat in wat we al gewend zijn van alle comedies in Nederland. Want vaak worden de comedy... Want dat is het verschil tussen dat hij durft. En dat hij niet meegaat in wat we al gewend zijn van...

0: is het juist dat je heel serieus moet spelen.
1: Precies.
0: Want dat is het funny. Want dan zie je gewoon echte mensen met echte problemen. Maar die zijn een beetje uitvergroot. Ja, maar hoe serieuzer ik boos word op hem. Dat hij tegen mij zegt daarna. Ja, want ik verlies een slipper bij de inbraak. Ja, maar je draait toch geen slippers naar een inbraak? Hoe boos ik op hem word. Hoe bozer, hoe grappiger. Ja. En jij zei dat ik ze moest kopen, hè? Jij! daar heb je opeens een discussie over slippers kopen.
2: Ja, omdat de situatie natuurlijk grappig is. Ja. Dus je hoeft dan niet grappig te doen, inderdaad, want dan maak je het kapot uit. Maar
3: dat is het belangrijkste. Grappig zijn, tuurlijk. Grappig doen. Je moet vooral niet proberen grappig te zijn.
2: Ik zeg altijd, je moet je eigen waarheid creëren en laat het publiek maar bepalen of het grappig is.
0: Precies, en dat is ook hoe hij dus die zin doet. Hoe serieuzer hij dus opeens zegt... zijn het slippers of pantoffels? Zijn slippers? Eigenlijk zijn het baboesjes. Hoe serieus hij dat
3: Wat maakt hem goed dan? Je hebt hem natuurlijk wel eens gezien in het theater.
0: Hij is juist ook iemand van die details. Van die details. Dat lift.
3: Ja, we zijn er net achter gekomen, niet helemaal. Het is een nieuw programma, daar is hij weer. Terwijl hij juist helemaal anders is nu. Maar daar is hij weer, zegt juist dat hij er weer is.
0: Bij LOL deed hij de Portugese lounge singer of een Braziliaanse.
2: Bossa Nova, Braziliaanse.
0: Dan ging hij fonetisch Portugees zingen, maar dan kinderliedjes.
2: Ja, Puchimau. In plaats van Puchimau zei ik Puchimau, kom met je kaal.
0: Maar ondertussen had hij dus een heel klein snorretje. Als lounge singer heb je dat. Alleen hij had hem zo hoog mogelijk opgeplakt. Bijna in zijn neus. Het is een superklein detail. Maar ik vond dat zo grappig. Ja, het kon je mij wegdragen. Ja. Oh ja, en nog een ander. Hij had een Hawaii-shirt, maar met het bovenste knoopje dicht. Dat doet niemand. Dat slaat nergens op. En het zag er zo vervreemd uit met het snorretje. Ja, ik hield het niet meer.
3: Je maakt een hele relaxed indruk, Ruben. Maar je bent ook wel een beetje gespannen, toch? Of niet straks?
0: Zeker. Het is natuurlijk gewoon, ja.
3: Je dochters zijn erbij betrokken, las ik ook.
0: Ja. Het is ook een beetje door mijn dochter. Die doet nu examen op de HKU. Ik vroeg, maar wat wil je gaan doen dan? Ja, regie. Ik zeg, wauw. Dus jij ziet mij gewoon 20 jaar van je leven. Zie je mij vloeken en tieren. Dat elke keer weer niet doorgaat. Script ingeleverd. Weer niet door. En toen dacht jij, hey, dat wil ik ook wel. Ja. Nee, dus toen dacht ik van, oké, nu moet ik... Al is het voor haar een manier vinden om onafhankelijk een film te kunnen maken.
3: Ja.
0: En dat is gelukt. Dus...
3: Ja, maar dat maakt het toch extra spannend voor je, denk ik nu ook.
0: Zeker.
3: Je wilt trillen de knietjes als je bij die première zit, toch? Of,
0: Ik heb één grote... Ik heb een voorstelling gehad al een halfjaartje geleden. En daar zaten 200 man. En die gingen keihard lachen. En dat is zo lekker. Ja. Dat is zo lekker.
3: Ja.
0: Zondag heb ik in Meppel, zondagmiddag, bij de Luxor... een voorstelling om 4 uur. Nou, daar zitten daar mensen en dan ga je in de zaal zitten. En dan ga je het uit... Kijk een beetje om je heen kijken. En als er dan gelachen wordt op de goede momenten, dat is heerlijk.
3: Lijkt me fantastisch.
0: Ja, man.
3: 19 februari gaat hij in première.
0: Hoeveel
3: theaters weet je dat al? Waar ze gaan
0: doen? Daar ben ik nog steeds. Ik probeer ze nog steeds binnen te halen. Je wil zoveel mogelijk zalen uit. En daar ben ik hard mee bezig.
3: Ja. Toch gek, hè? Dat mensen met zoveel talenten zo hard moeten werken om het voor elkaar te krijgen.
0: Ik weet het
3: ook bij Eddie bijvoorbeeld vorige week. Dat ik dacht, hoe kan dat dan? Die heeft zulke mooie dingen gemaakt.
0: Ja. Nou ja. Het wordt bepaald door andere mensen.
3: Maar wat voor soort mensen zijn dat dan?
0: Ja, die dus het voor het betere zeggen contacten hebben. Jij krijgt wel geld en jij niet.
2: Ja, dat moet natuurlijk op dat moment ook in het straatje passen. Dus het moet, we spelen er mensen met kleur in. Of we spelen er
0: AT-proof,
2: allemaal dat soort dingen.
0: Daar hoefde ik dus ook nu helemaal geen rekening mee te houden.
3: Ik zie gewoon twee witte oude mannen, zie ik hier gewoon.
0: Ik heb ook Rocher Comprou. Maar niet omdat die...
2: Nee, omdat je hem gewoon goed vindt.
0: Omdat ik hem gewoon goed vind. Ja. En zo zou het moeten zijn.
2: Precies.
3: Jeetje, dat je zo
0: mensen die gewoon goed vinden, zeg.
3: Ja, maar daarom staat hij er ook in. Dus.
0: Zeker.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké, anders had je niet genomen.
0: Ja.
3: Had je iemand anders gepakt.
0: Hij moest er gewoon bij komen en zeggen... Doe dat ene zinnetje, want dat is de eindgrap, hè. Dat is zo belangrijk.
3: Nou, ik wens je echt heel veel succes, Ruben, wat dat betreft. Ben Slippers, vanaf volgende week.
0: Ja.
3: Zoveel mogelijk theaters. Humor om te lachen. Daar gaan we met z'n allen naartoe.
0: Ja, oké. Nou, klasse.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Friday Move.
1: Vanuit het Hotel L'Europe. Dankjewel, Ruben. En je kunt nog langskomen, dat heb ik al gezegd. Nabil blijft nog een tijdje zitten. Die titel kan je dus niet meer veranderen, begrijp ik. Dat gaat niet meer lukken. Dus.
2: Anderhalf jaar van tevoren moet je dus je voorstelling, je titel doorgeven. En dan wordt het al verkocht.
1: Eén woordje aan veranderen. Nee, dat lukt echt niet.
2: Misschien, ik laat het doorstrepen.
1: Ja, en schrijf je het er zo onder. Zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Yildo van der Bijl. Voorheen Linda. Niet zelf als Linda, maar je van het blad, voor de duidelijkheid. Het platform en alles wat erbij komt kijken. En inmiddels mede-hoofdredacteur.
3: Ja, klopt. We doen het met z'n tweeën.
1: Ja, van het Parool. Ja. 85 jaar oud binnenkort. 10 februari, toch? Dan is het zover.
3: Week, dinsdag zijn we.
1: Ja. Maar het wordt helemaal overschaduwd door jouw ruzie met Linda. Nou, dat is ook vervelend.
3: Ja.
1: Potverdorie. Ja, iedereen heeft het alleen nog over de ruzie met Yildo van der Bijl en Linda de Mol.
3: Ja.
1: Vechtend over straat.
3: Gelukkig hebben we geen ruzie.
1: Nee.
3: Dat scheelt.
1: Nee, gisteren werd dat nogal breed uitgemeten in Boulevard.
3: Ja.
1: Je hebt een podcast gedaan met Tim Hofman, waarin je terugkeek op de hele situatie destijds met The Voice, maar ook hoe Linda op had gereageerd. En je zou een paar dingen toch anders hebben aangepakt, zei je ook in die podcast. Wat had je anders aangepakt?
3: Nou, dat heb ik in de podcast gezegd, toch?
1: Ja, die heb ik niet helemaal gehoord.
3: Nee, dat is dan jammer.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ik wil het wel horen, ik ben benieuwd.
3: Nee, er zijn wel dingen die, als je terugkijkt, hè, die podcast van Tim ging natuurlijk over 4 jaar later. En als we naar onszelf kijken, wat hadden we wel of niet gedaan? Of wat speelde er allemaal?
1: Je had ook met een aantal dames een advertentie geplaatst. John, het is niet de schuld van de vrouwen.
3: Ja, klopt. En dat heb ik verteld, ja.
1: Ja. Maar wat had je anders gedaan? Had je die advertentie wel of niet geplaatst?
3: Ja, dat weet ik niet eens of het daarover ging. Het ging eigenlijk, dat is waar RTL Boulevard het over had, is dat ik zei dat Linda daar niet blij mee was. Dat was ze ook niet,
1: nee.
3: Ik had dat haar niet verteld. En het ging over haar broer. En daar was ze niet blij mee, maar dat hebben we allemaal uitgepraat en bijgelegd.
1: Ja, en zij plaatste een column waar jij van dacht, moet je die nu wel plaatsen? Een boze column in de Linda.
3: Nou, dat ging over, en ook dat zijn allemaal nuances. Zij heeft haar editorial, daarin was ze soms boos. Tim vroeg wat ik daarvan vond en ik zei, nou, soms had ik dat anders misschien gedaan.
1: Ja,
3: dat vind ik allemaal totaal logisch. En daar hoef je niet ruzie voor over straat als je het af en toe niet met elkaar eens bent.
1: Nee.
3: En ik denk dat je daar gewoon, kun je toch open en eerlijk over zijn.
1: Maar door al die gebeurtenissen ben je niet weggegaan?
3: Nee, zeker niet. Want ik ben 2 jaar geleden weggegaan.
1: Mm-hmm. Nee, maar het kan rommelen, hè. Dat werkt. Hè. Dat gaat
3: steeds meer. Ik denk dat onze vriendschap zich juist heeft verdiept hierdoor.
1: Ja.
3: Zeker.
1: Jullie zijn goed.
3: Zeker. Ik heb maandag nog bij haar gegeten. Dus,
1: ja, wat heb je gegeten?
3: Nou, ze had een heel lekker soepje gemaakt.
1: Maar dat kan ze goed.
3: Zij kan ontzettend goed koken, ja.
1: Ja? Hou jij van soep, Nabil, of niet?
2: Ja, dat ligt eraan. Wat voor soep?
1: Tomatensoep?
2: Ja.
1: Lekker, hè?
3: Ik ga nou een heleboel soep opnoemen die je Nabil misschien lust.
2: Noem alle soepen. Nee, ik vind tomatensoep vind ik echt heel lekker.
1: Met balletjes
2: ik vind tom kakai.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: Kokosoep is misschien wel het lekkerst.
3: Okay, ja, zeker.
1: Goed, alles is goed en we kunnen een heleboel over die zaak terughalen, maar laten we het niet doen, want je komt voor iets anders, iets bijzonders. Waarom heb je eigenlijk gekozen? Dit is een stuk serieuzer natuurlijk eigenlijk, hè, Parool.
3: Ja, nou, het Parool heeft een serieuze kant en ook een lichte kant.
1: Mm-hmm.
3: Stadskrant, servicejournalistiek. Net als dat Linda ook een serieuze kant heeft en een lichte kant. Ik vind dat heel prettig als die dingen naast elkaar kunnen bestaan. En juist het Parool, wat inderdaad onderzoeksjournalistiek is aan de ene kant, maar we vertellen ook waar je de lekkerste ijsjes kan kopen aan de andere kant.
1: Of vertel.
3: We gaan een bucketlist publiceren. Met 97 plekken die je als Amsterdammer eigenlijk een keer bezocht zou moeten hebben, volgens ons en volgens onze lezers. En daar staat volgens mij een hele goede ijszaak op. En het is dus heel stom dat ik dat nu niet kan vertellen.
2: Venetië?
3: Nee, het is niet Venetië.
2: Oh, jammer.
3: Nee, ik zoek het voor jullie op, jongens. Sorry.
1: Maar jij bent nu Amsterdammer inmiddels. Moet jij voor die gein even gaan turven.
2: Tuurlijk.
1: Ja, je voelt
3: je kan echt digitaal meedoen. Je kan meedoen met wat je allemaal hebt gezien, gedaan. En plekken waar je misschien nog nooit bent geweest. Of waar je voor schaamt dat je er nog nooit bent geweest.
1: Ik ben Amsterdammer. Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoon. Ik ben nooit naar het Anne Frankhuis geweest. Nooit naar het Vervolgmuseum geweest. Niet naar het Stedelijk geweest. Gek, hè?
3: Ja.
1: Dat zat ik me later ook af te vragen.
3: Dat is natuurlijk vaker zo. In de stad waar je woont, dat je helemaal op plekken waar je wel veel toeristen als eerste naartoe gaan, dat je er zelf niet bent. Terwijl die plekken vaak wel heel erg de moeite waard zijn.
1: Welke mag je absoluut niet gemist hebben als Amsterdammer dan?
3: Een heleboel mensen zeggen het Paleis op de Dam. En daar ben ik dus ook nog nooit geweest.
2: Ik ook nooit.
1: Nee.
3: Maar dat kun je bezoeken en het schijnt fantastisch te zijn. Dus dat ga ik wel een keer doen. Ik heb wel weer nieuwe inspiratie door die lijst uit het Parool.
1: Nou, hij woont in New Jordaan. Hij moet al 1,5 jaar wachten op zijn parkeervergunning. Moet je voorstellen, zo leuk is het dus in Amsterdam.
2: Nee, ik raad het niemand aan.
3: Jij gaat op de fiets, toch?
2: Ja, bijna.
3: Ik
2: moet door het land, dus dan moet ik wel mijn auto. Maar dan huur je gewoon een parkeergarage.
1: Maar waarom blijf je hier dan?
2: Wow. Als Marokkaan zijn? Nee, ga je. Waarom blijf je hier? Ja. Ja, ik vind het wel gewoon wel de leukste stad van Nederland, sorry.
1: Ja.
2: Ja, en ik woon hier nu 24 sorry. Jaar. Ja, ja, toch. Het is gewoon wel echt een leuke stad. Er zijn natuurlijk wel heel veel regeltjes, maar het blijft wel een leuke stad. Dus eigenlijk
3: wat,
2: gewoon,
3: wat vind je er echt leuk aan?
2: Ja, gewoon alles. Als je de tijd staat hier stil. Tuurlijk, je kan naar Almere gaan. En dan heb je een huis met een tuin.
1: Ja, heb je twee keer zo groot. Ja. Ja. Ja.
2: Maar dit is gewoon geweldig. En het is een stad met geschiedenis. En ik woon nu 24 jaar, maar ik doe gewoon soms wandel ik gewoon door de stad. En dan denk ik, dit is echt zo'n prachtige stad. En dan zie ik ook weer hele nieuwe dingen. En het heeft natuurlijk hele mooie, hele rijke geschiedenis.
1: Maar toen we net begonnen aan het begin voor de uitzending was je vrij negatief. Hè? Het wordt helemaal links en woon.
3: Het hoort ook bij Amsterdam. Hè?
2: Ja, dat hoort
3: het is zo fijn dat die dingen toch allemaal bij elkaar kunnen bestaan. We mogen ook een beetje zeiken op Amsterdam en op wat er allemaal niet goed gaat. En, en we houden ondertussen ook van Amsterdam.
2: De charme van Amsterdam die dreigt ook een beetje toch wel te verdwijnen. Want het was juist een stad die heel erg bruisend was en alles mag en alles kan. En ook qua auto's, dat was vroeger, was dat in de jaren 50, 60. Ik zag wel eens beelden. Nou, dat was echt niet normaal. Ik laat gewoon overal auto's tussen. Ja. Terwijl nu doen ze alsof het een probleem is van nu. Denk ik, nou.
3: Nee, dat klopt.
2: Maar ze willen gewoon op de UNESCO heritage-lijst, hoor. Dit wordt ooit een museum, dat weet ik zeker.
3: Ja, een soort Venetië, dat hoop ik niet eigenlijk. Venetië, voor bewoners van.
1: Je hebt ook een boek erbij meegebracht, toch?
3: Want... Nou, we geven een boek uit volgende week. Ja. Vrij onverveerd. En dat gaat uit, dat is wel heel mooi. En het is net van vers van de pers. Maar er staan portretten in van de paroolmensen van het allereerste uur. Dus die zowel in de oorlog of net na de oorlog daarin geschreven hebben. Zoals Simon Carmichelt bijvoorbeeld. Die kennen we allemaal wel.
1: Kronkel heette dat toch?
3: Kronkel, zeker. Ja. En ook journalistieke stukken schreef hij. En een aantal portretten van journalisten die nu leven. En ook te maken hebben met personvrijheid. En daar staat bijvoorbeeld Paul Vughts in, misdaadverslaggever van het Parool.
1: Ja, die heeft het zwaar voor de kiezer
3: die
1: gehad.
3: Die heeft het zwaar voor de kiezer gehad, klopt.
1: Maar door de jaren heen, dus persvrijheid natuurlijk, heeft het wel onder druk gestaan. Ook rond de oorlogstijd natuurlijk. Dat is nu weer het geval. Neem jullie dat ook serieus mee? Hoe dat nu is vandaag de dag?
3: Ja, ik denk dat we daar extra een antenne voor hebben als Parool. Omdat we omdat dat toch iets is waar we vandaan komen. We staan eigenlijk op de schouders van mensen die daar ook voor gestorven zijn. Ja. Ik was gisteren op de herdenking. Dus elk jaar op 5 februari is de herdenking in Overveen. Bij de erebegraafplaats. En daar liggen gewoon 12, er liggen 40 paroolmedewerkers, maar er liggen 12 jonge jongens die gewoon de krant rondbrachten in de oorlog. Het illegale parool. En die zijn gefusilleerd.
1: Ongelooflijk, als je
3: voor daarom. Dus als je dat dan weer beseft, weet je, je mag hoofdredacteur zijn, medehoofdredacteur zijn van zo'n belangrijk instituut, dan doet dat toch wat. Dus
1: je zegt daar als medehoofdredacteur twee kapiteins op één schip. Dus normaal gesproken best lastig, toch?
3: Nou, dat ging heel goed. Ging ook heel goed met Linda, hè? Waren we ook met z'n tweeën hoofdredacteur. En dat gaat nu ook heel goed. En het is heel leuk. Michiel Koesie, medehoofdredacteur, werkt al 20 jaar bij de krant. Heel lang chef geweest, adjunct. En wilde ook graag hoofdredacteur worden.
1: Maar dan moet uiteindelijk iemand de knoop doorhakken? Of?
3: Nee, we doen het heel. We kunnen heel goed met elkaar. En dat hoeft helemaal niet. Ja, ik vind het helemaal niet erg om even te overleggen.
1: Nee?
3: Wat vind jij? En we hebben één regel.
1: Je kijkt
3: naar
1: met zo'n blik. Jij bent niet
3: zo'n
1: type.
3: Snap jij dat niet? Nee, jij bent volgens mij ook helemaal niet zo'n type. Maar het is heel simpel. We hebben één regel en die hadden Linda en ik ook. Je kan elkaar vetoen. Dus als de één iets echt niet wil, dan doe je het niet. En dat doen wij nu ook. En dat gaat hartstikke goed.
1: Je bent nu Amsterdam. Lees jij het parool eigenlijk?
2: Ja. Ik heb er volgens mij vorig jaar zelf in gestaan. Dus dan lees ik hem wel.
1: Dan wel.
2: Nee, het is natuurlijk een hele goede krant. En ook voor cabaretiers. Want er komen natuurlijk heel vaak recensenten van het Parool.
3: Ja, dus, we hebben nog een hele grote kunst- en media-redactie die dat allemaal heel goed in de gaten houdt.
2: Klopt. Mike Peek, weet ik, dat is een hele goede recensent.
1: Ja, die heeft jou goed beoordeeld?
2: Ja.
1: Dan ben je goed.
2: Ja, dan is het een hele goede recensent, ja.
1: Dan ben je topgast. Ja, dan ben je echt heel goed, ja. Als was de lul geweest.
3: Ja.
1: Ja, met afstand. Maar hoe kan dat nog uit allemaal, die krant in deze tijd? Was dat de Washington Post, wat ik gisteren hoorde? Dat zoveel mensen werden ontslagen?
3: Ja, vreselijk. Nou, het zijn
1: 100 miljoen verlies?
3: Het zijn natuurlijk lastige tijden voor de journalistiek en voor geprinte media. Nou is het Parool ook steeds digitaler geworden. Dus we hebben 60.000 abonnees. En de meeste daarvan zijn digitale abonnees.
1: Okay.
3: En de redactie, wij moeten wel heel erg op de kosten letten. Er is gewoon weinig geld om dingen te maken. Maar met dat budget wat we hebben,
1: dan moet je niet één hoofdredacteur eruit gooien. Dat scheelt ook weer een heleboel geld.
3: En dan heb je weer een adjunct nodig. Die kost misschien net zoveel.
1: Oh, oké, zo werkt het dan wel. Ik zit een beetje praktisch mee te denken.
3: Ja, fijn dat jij meedenkt met onze begrotingen.
1: Maar het bestaansrecht van het Parool staat niet op het spel.
3: Helemaal niet, absoluut niet. En we hebben een stichting, het Nieuwe Parool. Die is DPG's erg goed voor ons. Nee, het is ook een instituut. Ik denk niet dat, dat er een Amsterdam kan bestaan zonder het Parool.
1: Zo.
3: En dan weet ik niet dat op welke manier. Maar ik denk niet dat dat...
1: Het zal altijd blijven, al is het straks helemaal niet meer.
3: We hebben het ook nodig. We hebben het nodig dat de macht gecontroleerd wordt, toch? We hebben het nodig dat er journalisten in het stadhuis zitten. Dat die de wijken ingaan. Dat die weten wat er speelt. Dat die kritische vragen stellen.
1: Maar toch lang niet alle steden in Nederland hebben een krant. Dus in dat opzicht kun je ook zeggen... ja, lokaal surfertje wordt het op een gegeven moment. Of valt dat mee?
3: Ja, maar dan is Amsterdam natuurlijk wel een stad waar ook heel veel gebeurt. En waar een heleboel... Het is eigenlijk bijna soms de maatschappij in het klein. Dus een heleboel trends beginnen
1: hier. Maar dat denk je in Amsterdam allemaal, hè? Ja,
3: waar wil jij ook alweer?
1: Ik woon in een dorp.
3: Ja, welk dorp?
1: Soest.
3: Soest, Wat hebben jullie dan voor een krant in Soest? Wat
1: we
3: lees je dan?
1: De Soester Krant hebben wij.
3: Maar is de Soester Krant een lokaal suffertje of is dat een regionale...
1: Ik zou willen zeggen regionaal, maar het is een lokaal suffertje. Nu word ik waarschijnlijk opgewacht met pek en veer als ik straks thuis kom.
3: Ja, dat willen we ook niet.
1: het is toch echt wel zo vreselijk, helaas. Ja. Maar wel knap, 85 jaar. Ja. Daar mogen we best trots op zijn. Ja. Daar mogen jullie Amsterdammers best trots op zijn.
2: Oh, jullie Amsterdammers. Ja. Ik ben geen Amsterdammer meer. Nee, ik ben een Brabander.
1: Je voelt je toch meer Amsterdammer?
2: Ja, jawel.
3: Er zijn heel veel Brabanders in Amsterdam.
2: Zo. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
3: Uit Tiel. Oh. Dat is Gelderland.
2: Jomanda.
3: Flipje. Vroeger zeiden ze Flipje, later Jomanda.
2: Jomanda. Ja, Flipje inderdaad. Ja.
3: Ja, klopt.
1: Maar goed, jij voelt je Amsterdammer nu?
2: Tuurlijk wel.
1: En jij voelt je nu ook Amsterdammer?
3: Zeker.
1: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb me nog nooit Amsterdammer gevoeld toen.
3: Zou dat iets met jou te maken?
1: Dat denk ik ook haast wel, inderdaad. Ja, dat iets meer over mij zegt dan over de stad Amsterdam.
2: Jij voelt je nergens thuis, dat is het.
1: Wherever I lay my head.
2: Waar ben je geboren?
1: Friesland, Leeuwarden. Blond haar, blauwe ogen. Ja.
2: Oeh, grappig.
3: Leeuwarden, ja.
1: Hoe weet jij dat, Leeuwarden?
3: Nou ja, mijn ouders komen uit Friesland.
1: Oh.
3: Ja, Jilda is ook een Friese naam.
1: Dat is wel waar in het.
2: Klopt, ja.
1: Nou, heb ik
2: ken de Nije Dij.
1: Ja, van?
2: Van de kast.
1: Ja. Kan je hem zingen ook?
2: De nacht is voorbij, de scène is vrij om heeg te gaan.
3: Dat klopt niks van, hè?
1: Nou, het komt aardig in de buurt. Jilda, goed dat je er was.
3: Heel erg.
1: Op naar de volgende 85 jaar, zou ik willen zeggen.
3: Doen jullie nog
1: en een speciale aflevering volgende week met een speciale voorkant,
3: zeker,
1: toch?
3: Zeker.
1: Hoe ziet die eruit?
3: Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Twee voorkanten hebben we zelfs. Het wordt echt mooi.
1: Oh, het werd me net verteld, maar dat mag ik dus niet vertellen. Dus oké, okay, nou, maakt niet uit. We zien het volgende week allemaal. Het Parool, 85 jaar, Jilda van der Bijl. Goed aan Linda.
3: Zal ik zeker doen, dank je.
1: Oké, okay, tot later.
0: The best of the Friday movie.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
9: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: En, hoe ging je leestoets?
13: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
12: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
12: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: In 14 weken begrijpend leren lezen.
13: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Thomas van Zijl.
23: Maandag in BNR Zaken doen, het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk en een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil de pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat? Met concurrentie van PostNL en DHL. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
3: BNR Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af. Er staat nu nog zo'n 90 kilometer file. Veel vertraging op de ring. Onder andere op de A10 de Ring Noord. Bij de Zeeburger Tunnel gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor zijn nog twee rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook een afsluiting op de A10 de Ring Zuid. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert is de weg dus dicht door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amstelveen. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading nest is verloren. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was dat nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
26: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
28: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
30: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
31: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
32: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
33: NRC, ice out.
32: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
24: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.
34: Wilfried.
1: Ja, dames en heren, zijn we weer. Nieuwe aflevering van de Friday Move. Maar even een... Wat is dit eigenlijk? Een soort bonbon is dit, hè, die ik in mijn mond had gestoken. We zitten Hotel Europe. Dat zijn hele exclusieve bonbons. Die kan je niet in één keer zo naar achteren gooien natuurlijk. Die moet je een beetje kauwen. Maar dat lukte me niet zo goed. Maar gelukkig hadden we Nabil die het van me overnam. He, Nabil, dat ging lekker hoor.
34: Ja, ging heel lekker.
1: Dat ging heel soepel, ging dat. Ja. Nabil, moet ik dat oude lat er tussenuit houden altijd? Nou, Nabil Ayad moet het
34: nee,
1: zijn?
34: Nee, gewoon Nabil joh.
1: Ja?
34: Of alles of niks.
1: Nee?
34: Ja.
1: Oké.
34: Dus Nabil is genoeg.
1: Had je nooit over een artiestennaam kunnen nadenken eigenlijk? Ja. Of is Nabil, is dat voldoende?
4: Liban zou ik dan doen. Dat is Nabil omgekeerd.
1: Ja.
4: Achterstevoren, dus Liban. Maar nee, artiestennaam in Nederland doen we dat toch niet echt? Ja, Sugar Lee Hooper had je dan vroeger. Maar...
1: Sugar Lee Hooper. Gordon is ook... Alhoewel, hij heet inderdaad Gordon. Echt, maar,
4: Gordon.
1: Maar als je zijn achternaam erbij had, schrikt iedereen zich rot.
4: Ja, Heukerot.
1: Heukerot, ja.
4: Ja.
1: Kan je niet mee aankomen. Het is niet mogelijk. Schrikkelijk lijkt me dat. Hey, nog even dat stuk met de Metropoolorkest. Want je hebt dus je eigen cabaretvoorstelling. Wanneer is dat te zien en hoe en wat?
4: Vanaf maart tot en met juni ga ik dus 50 keer try-outen. Dit keer. Dus
1: zo.
4: Meestal is het 20 keer, maar nu heb ik gekozen om 50 keer te doen. Omdat ik vaak merk dat als je dan 20, 30 keer try-out, dan heb je première gehad. En daarna denk je, oh shit, hij is nu pas af.
1: Oh ja.
4: En dan is het alweer te laat, want dan heb je première al gehad. Dus ik heb ervoor gekozen om dan nu 50 keer te try-out. En dan ga ik vanaf...
1: Maar dat is je cabaretprogramma?
4: Dat is mijn cabaretprogramma.
1: En met het Metropoolorkest?
4: Beginnen we volgende week.
1: Oké, okay. En hoe vaak gaat dat gebeuren?
4: 5 keer.
1: Oh, dat valt mee.
4: Nou, maar met 80 mensen achter.
1: Nee, dat is zegt, toen je 5 keer zei, dan zag al die mensen steeds die violen inpakken en die trompetten en dat soort dingen. Maar zover gaat het niet komen.
4: Nee, helaas. Nee.
1: 5 keer?
4: 5 keer, maar dat is bizar groot.
1: Oké.
4: Okay. Dus, ja.
1: Jij speelt meestal wat lichtere dingen. Hè? Zou je in programma's als Oogappels, of heb je er ook toevallig in gezeten?
4: Oogappels?
1: Nee?
4: Nee?
1: Nee, hè? Voordat ik iets verkeerd zeg, weet je wel. Voor hetzelfde geld zit hij er wel in, Jacqueline Bol. Maar dat is niet zo, hè?
4: Nee.
1: Maar dat hele serieuze werk is niet helemaal in jou.
4: Nou, jawel. Ik heb in het begin heb ik wel
1: onderweg
4: toneel
1: morgen
4: gedaan. Nee, maar daarvoor nog toneel. Ik heb een stuk gespeeld die door Theo van Gogh was geschreven. Dat heette Respect. En dat ging over twee jongens die uit de Glen Mills gevangenis wilden. Die wilden daar weggaan. Want Glen Mills gevangenis, dat was zo'n Amerikaanse systeem. En dat was zo'n open gevangenis, zo'n open kamp.
1: Okay.
4: En dat, die werkte eigenlijk onder groepsdruk. Dus wij zijn een groep. Als ik hem wegpeer, dan moeten jullie net zo lang op de grond zitten totdat ik terug ben. Dus je werkt in groepsverband. En die status die je normaal gesproken op straat hebt, die kun je dan binnen die gevangenis krijgen door positiviteit op te bouwen. En dan word je op een gegeven moment word je een boel en dan krijg je zo'n speciale jas. En dan heb je dus een hoge status, maar dat betekent dan ben je een deugdmens.
1: Een deugdmens?
4: Een deugdmens binnen gevangenis.
1: Oké, okay. Maar dat heb je ook gespeeld dus?
4: Dat heb ik ook gespeeld.
1: En nu is het middenlach.
4: Ja.
1: Ken je Jacqueline?
4: Ja, tuurlijk ken ik Jacqueline.
1: Ja, wat vind je van Jacqueline?
4: Heel goed.
1: Ja?
4: En ik ben laatst weer naar een stuk van, want toevallig zei een goede vriendin en met een goede vriendin van mij, Aniek Boer, met wie zij een stuk speelt, die heb ik laatst gezien weer. En ik raad iedereen aan, want ik ga binnenkort weer voor de derde keer kijken. Ga er naartoe.
5: Het is al klaar.
4: Nee!
1: Dat wordt lastig dan, ja.
4: Maar jullie waren in Delamar toch, nog, vorige week? En dat is de laatste.
5: Ja.
4: Oh, nee!
5: Ja!
1: Maar kan het niet nog een paar extra dan misschien voor de liefhebbers?
4: Ik was dus bij de première, ik heb kapot gelachen. En ik hoorde daarna van Aniek van, kom weer langs, want het is nog beter geworden. En dat was het ook. Dus ik wilde weer terugkomen.
5: Ja.
4: Het is echt heel grappig. En Jacqueline is natuurlijk heel goed.
1: Ja.
4: En dat hele groepje, dat werkt gewoon als een gek.
1: Goh, wat zonde dit. Ik had er nu wel naartoe gewild om dit zo hoor.
5: Ja,
1: dit is een
4: maar
1: soort
4: je hebt een nieuw stuk, toch?
5: Ja.
4: Ja,
1: nou, je bent sowieso. Je komt nu uit Koog aan de Zaan, begrijp ik weer.
5: Ja.
1: Hollen en hollen.
5: Grappig, hè? Ja.
1: Wat heb je daar weer gedaan?
5: Nou, daar heb ik gerepeteerd aan een stuk en dat heet All the Lonely People.
1: Ja.
5: En dat is een muziektheater. Dus, dus ik ben de enige acteur. Dan zijn er 3 zangers en 3 muzikanten. Waarvan 1 is de componist van het geheel. En het gaat over de eenzame uitvaart. Je hebt Joris van Kasteren, die had in de... Ja, ik moet even inleiden.
1: Ja.
5: In de Volkskrant schrijft hij altijd verhalen over mensen die... dood worden gevonden.
1: En, eenzaam.
5: Eenzaam, waar helemaal niks over bekend is. Dus die er dient zich geen familie of vrienden aan. En die worden dan anoniem of alleen begraven. Daar is ooit een stichting voor opgericht. En schrijven ze een gedicht voor iemand en muziek.
1: Mm-hmm.
5: En hij is vervolgens gaan uitzoeken... hoe zijn die mensen nou zo terechtgekomen? Dus hoe zijn ze zo...
1: Ja.
5: Dus, en daar hoor je een heleboel van die verhalen hoor je op die avond. Die vertel ik allemaal, of speel die mensen. En daar is steeds het muziek bij. Of onder, of door.
1: En eigenlijk komt erop neer dat het kan bij iedereen overkomen, hè? Dat je in zo'n situatie terechtkomt.
5: Ja, nou, het valt me wel op dat ze vaak sociaal gezien van thuis niet zo heel veel hebben meegekregen. Dus hoe maak je vrienden?
1: Hoe stel je sociaal open?
5: Ja, dat valt me wel op aan die verhalen. Maar er zitten ook heel veel dingen die gewoon pech zijn. En
1: ik las een verhaal over een man die was naar Hollywood gegaan, maar die had net niet door dat de DVD niet meer succesvol was.
5: Ja, nou, ja, die
1: had er een partij geld in gestoken, toch? Of niet?
5: Ja, om een soort opleiding. En dan zou die technician zijn. Maar goed, er waren de CD-ROMs, veranderde de wereld weer. En dan liep je alweer achter. Dus was iemand die niet helemaal meekomt.
4: Net te laat de hele tijd.
5: Ja.
4: Oh.
5: En dan uiteindelijk weer terugkeert in Nederland en helemaal niemand meer kent. En...
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook weer niet heel zwaar. Het is een soort eerbetoon bijna aan deze mensen, toch? Het is ook niet bedoeld om als een zwaarmoedig mens het pand te verlaten, als je het gezien hebt.
5: Nee, nee, dat denk ik niet. Misschien enige melancholie, maar het is niet heel depressief of zo. Want die mensen, je zet ze eventjes op een voetstuk van kijk er maar naar.
4: Je geeft ze een gezicht ook, hè? Want soms vergeten we ook na te denken over dat. Dat we allemaal maar gewoon mensen zijn en geen nummers. En soms hoor je wel eens van die bizarre verhalen dat iemand een half jaar dood in zijn huis ligt.
5: Daar gaat het heel, dat wordt in het begin helemaal uitgelegd hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat is wel een beetje vies.
4: En dat is vaak omdat het dan stinkt.
5: Ja.
4: En dat de mensen dan denken van, hey, wat
1: of er ligt heel veel post voor de deur. Ja. Of als ze de deur proberen open te doen. Dan denken ze, hé, wat gek.
5: Ja.
1: 20 of 50 jaar geleden gebeurde dat ook al. Dan heb ik daar een tv-format voor ingediend. Ja. Nog heel goed.
5: Oh.
1: Omdat ik daar zo
5: in shock. Je toen?
1: Dus volgens mij heb ik het bij Endemol ingediend. Maar toen werkte ik als sportpresentator of zo. Maakt niet uit. Maar dat ik zei, misschien moet je eens met eenzame mensen die ook in zo'n situatie terecht zouden kunnen komen, het eens opnemen en testen. Dus dat kunnen mensen zich opgeven die eigenlijk bijna niemand kennen. En dan gaan we testen hoe lang het duurt voordat mensen doorhebben dat bijvoorbeeld dat er weer eens aangebeld wordt.
5: Ja.
1: En toen zei ze, ja, maar het is vrij luguber. Want als dat helemaal niet aangebeld gaat worden voor die mensen, dan is het wel heel pijnlijk. Ja. Er moet een enorm nazorgtraject in. Ik zei, maar het zou toch wel intrigerend zijn. En dat je gewoon ze nu dan iemand langs stuurt die heel ampersand vraagt, woont daar nog iemand? En heeft hij de buren wel gezien? Gewoon om eens te testen.
5: Ja.
1: Want het is zo gek dat dat kan, als je erover nadenkt.
5: Nou, ik begin ze wel te herkennen, die mensen. Want je ziet wel een soort verwaarlozing in hun uiterlijk.
4: Ja.
5: En schichtig, want ze gaan zich schamen voor hoe ze eruit zien of omdat ze stinken of weet ik wat, doordat ze zich...
4: En hoorders, toch? Vaak
5: ja,
4: ook, heel veel,
5: er ook heel veel
4: spullen
5: bij.
4: Die ze sparen.
5: Maar dat is ook wel logisch. Dan ga je allemaal spullen verzamelen om het veilig te maken, denk ik, in je eigen huisje.
4: Ja.
5: En dan wordt de stap om weer contact te maken met de buitenwereld steeds groter. En uiteindelijk, sterf je.
1: Ja. Heb jij veel vrienden?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb wel vrienden, ja, zeker. Maar ik ben wel iemand, ik ben de enige in de familie die bijvoorbeeld geen kinderen heeft.
1: Ja, je hebt nog geen relatie of wel?
4: Nee, ook geen relatie, maar ook geen kinderen. En dan denk ik soms wel, terwijl iedereen kinderen heeft, van stel dat straks mijn hele familie bij wijze van spreken niet meer is. Dan ben ik dus die eenzame gast straks. Die in zijn eentje zo boodschappen moet gaan doen en zo. Daar denk ik wel eens over na. Maar dat die bewustwording krijg ik door dit soort stukken of tv-programma's.
1: Maar daarvoor zou je niet een relatie willen hebben nu en een kinderen willen op de wereld willen zetten alsnog?
4: Nee, want dan doe ik het om praktische redenen. Ik vind wel dat je moet trouwen uit liefde.
1: Ja.
4: En ik ben wel ooit bijna getrouwd geweest, maar ik heb toen tegen mijn ex-vriendin ook gezegd van wij moeten gewoon neef en nicht blijven. En,
1: maar waren jullie ook neef en nicht?
4: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ook even voor de duidelijkheid.
4: Dat is een grap. Nee, ik zag jou echt denken, hè? Wat zegt hij nou weer? Deze jongen komt toch niet uit Volendam? Nee, maar kijk. Ik vind het heel mooi dat Jacqueline dit soort dingen maakt. Want dat soort mensen moeten juist een gezicht krijgen. Soms zie je wel eens van die graven ook dat mensen uit het buitenland hier naartoe zijn gekomen. Ja. Die zijn dan doodgevonden. En dan krijgt dan zo'n graf geen naam.
5: Ja.
4: Maar dan een gedicht inderdaad.
5: Maar dat vind ik wel heel mooi dat we dat hebben in Nederland. En er is in Amsterdam en meerdere steden is er gewoon een hele afdeling die zich daarmee bezighoudt.
4: Ja.
5: Met die mensen.
4: Ja.
5: Dus in die zin hebben we best een... wat is het? Een empathische met maatschappij. Dat vind ik.
4: Tuurlijk.
5: Ja.
1: Gelukkig gaat iemand ons bitterballen aanbieden. Maar dat is niet handig, denk ik, om dat met een microfoon te doen. En bovendien, Nabil houdt niet van bitterballen. Dus dat doen we dat straks gewoon. Wel aardig van die jongen, dat hij dat gewoon iedereen gewoon even een bitterbal wil geven.
5: Hij
1: kan ook denken, weet je wat, zoek het uit. Ik bedoel, Paul heeft er wel eentje in zijn mond. Hij is lekker, Paul, hè? Hij is lekker, hè? Hij is heerlijk. Hij is een beetje heet, zie ik bij Paul. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Jij zei trouwens, volgens mij was het in de Telegraaf vorige week of van de week keer dat voor veel vrouwelijke actrices het best lastiger wordt, boven hun 40ste enzovoort.
5: Ja.
1: Heb jij geen last van, toch?
5: Nou, soms wel, hoor.
1: Toch wel?
5: Jawel.
1: Maar je doet zoveel.
5: Ja, maar het is ook soms dat ze dan heb je een paar dingen opgenomen en dan zenden ze het wap in 2 maanden uit allemaal wat de afgelopen 3 jaar hebt gedaan. Dus dat is ook een beetje vertekenen. Nee, ik heb er ook last van. En dat is jammer.
1: Ja, en dat je ook nog minder tekst krijgt naarmate je ouder wordt. Dat vond ik helemaal frappant toen ik dat las.
5: Ja. Ja, maar je kan het ook zien op de televisie. Dus... Hè, bij de talkshows zitten ook veel te weinig vrouwen. Dus
1: ik moet je eerlijk zeggen, Jacqueline, dat is ook best lastig.
5: Jij zit in een...
1: Ja, ik doe dat wel eens.
5: Ja.
1: Het is best lastig om... Dat klinkt wel heel raar wat ik nu ga zeggen, generaliserend. Maar om leuke vrouwen te vinden.
5: Nou, kom aan.
1: Ja, nee, maar dat is... Eindelijk. Ik zit even in tv-technisch te denken. Gewoon,
5: ja, maar wat is dan leuk volgens jou?
1: Nou, die een mening heeft, die een beetje mee kan praten. En die ook iets vindt. En dat ook durft uit te spreken. En dan niet gelijk bang is voor die man met die snor.
5: Ja.
1: En dat zijn er niet zoveel. En het lastige is ook, als ze het wel doen, zijn ze ook heel snel weer weg, schiet me opeens te binnen.
5: Ja.
1: Maar dat is weer een ander verhaal.
5: Het hoeft niet per se aan alle vrouwen te
1: Nee, dat ligt ook zeker niet aan die vrouwen. Dat ligt ook aan die man die met die snor natuurlijk. Ja, dan. Ja, die vindt het wat lastig ze nu dan.
5: Ja, want maar, ik ken heel veel vrouwen met een hele sterke mening.
1: Maar noem er eens een paar.
5: Ja.
1: Noem eens wat leuke vrouwen. Die ik ga ze bellen, vanavond nog. Ja, niet vanavond, dat vinden ze het om...
5: Nee, daar moet ik echt even over nadenken, want het overvalt me. Maar er zijn er echt zat. Ik bedoel, anders, ik spreek ze dagelijks. Dus, goed, jij wil een bekend iemand en weet ik wat allemaal. Maar er zijn er zat. Maar
1: ook met een beetje zelfspot, een beetje humor, knipoog erin en zo. Dat zijn belangrijke dingen.
5: Ja, ben ik helemaal met je eens.
1: Dus ik krijg een lijstje later van je.
5: Ja, dat is goed.
1: Ja, maar dat is een goed idee. Maar zou je zelf in willen zitten in die talkshows vaker dan? Je twijfelt.
5: Nou, waar kom ik dan over praten?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar dat weet jij toch wel. Je hebt toch verstand van bijvoorbeeld acteren. Ja, dus je zou toch wel een mening hebben over bepaalde dingen.
5: Ja, ik ben hier al een heleboel keer over dit onderwerp waar je net over begon. Ben ik al een heleboel keer te gast geweest bij talkshows. En dan vertel ik bijvoorbeeld ook elke keer dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen die op televisie verschijnen veel jonger is, lager dan de gemiddelde leeftijd van mannen. Wat belachelijk is.
1: Ja, is het ook zeker.
5: Dus je ziet een heleboel oude mannen op televisie.
1: Heel veel.
5: Heel veel.
1: Veel te veel.
5: Maar heel
1: eigenlijk.
5: Weinig oude vrouwen. Terwijl er zijn hele scherpe oude vrouwen. Ja. Die,
1: alleen komen er nu even niet op.
4: Ik ben goed bevriend met Catherine Keil. Ik vind haar top.
5: Ja.
4: En zij heeft ook hele mooie televisie gemaakt. Dus ja, ik zou het
1: ben met je eens. Ook afgetest.
4: Ja. Eigenlijk wel.
5: Ja, maar dan was het niet jouw humor of zo? Van...
1: Nee, niet door mij, hè, voor de duidelijkheid. Ik vind het geweldig. Ik vind Catherine altijd fantastisch.
4: Oh, zij is bij jullie geweest, bedoel je?
1: Ja, ze heeft een paar keer aangeschoven, maar Johan vond het niet relevant wat ze zei.
5: Echt? Ja, maar dat is misschien wel een beetje een...
4: Dat vind ik echt, dat vind ik bizar.
1: Ja, nee, maar dat is Johan, dat weet je toch?
5: Ja, maar dan wie is de baas dan dus, kennelijk?
1: Nee, we zijn allemaal een beetje de baas. Ik bedoel, als het niet werkt, werkt het niet. Als er geen chemie ontstaat, als er steeds irritatie is...
5: Nee, maar zij zijn wel heftig, die mannen, moet ik zeggen.
1: Ja, die mannen wel, ja.
5: Ja, dus... Maar goed, jouw programma is niet de hele televisie, dus als ik het erover heb...
1: Er kunnen genoeg serieuze talkshows.
5: Ja, waar gewoon.
1: Waar echt normale
4: televisie wel diepgang is.
1: RTL Tonight, een Pauw in de Wit enzovoort, dat soort dingen, ja.
5: Ja.
1: Ja. Eva. Heel serieus aan.
5: Eva doet het. Ja, ik zit aan te denken.
1: Eva doet ook hele goede dingen, toch?
5: Ja,
1: en die gaat steeds meer.
5: Die houdt zich er wel aan. Die zorgt wel dat er veel vrouwen aan tafel zitten.
1: Ja, dat is maar goed ook, dat er iemand dat doet.
5: Godzijdank.
1: Maar even over dat werk gesproken. Hoe gaat het nu de komende tijd? Dit ga je 11 keer spelen, dat stuk?
5: Ja, dat is belachelijk weinig.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik las het. Ik denk, hoe kan
4: je nou vrouw bent, daarom.
5: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat is ontzettend slecht verkocht. En
1: hoe kan dat nou?
5: De onderste steen is nog niet boven.
4: Maar stel dat het straks goed wordt bezocht. Dan komen er toch wel extra speelbeurten
5: bij. Dat hoop ik,
4: toch?
5: Ja. Het is natuurlijk wel een dure productie, omdat er allemaal... Er zijn veel mensen op het toneel staan, niet één. En dan, het is gesubsidieerd, moeilijk woord.
4: Ja.
5: Maar dan, waarschijnlijk komt er een run volgend jaar weer. Een
4: repriesetje.
1: Oké, en daarna, wat ga je nu doen daarna? Als je
5: ik had subsidie aangevraagd voor iets anders.
1: Die subsidie is van jullie vakgebied best wel. Ik hoorde net Ruben ook, 9 keer afgewezen. Ruben van der Meer, 9 keer.
5: Ja, nou,
1: daar staat
5: ik ook. Oh, nou, ik ben ook net afgewezen.
1: Ja, waarvoor?
5: Nou, voor een heel mooi project, maar dat wilden ze ook niet hebben. Maar goed, er is veel te weinig geld voor cultuur. Hè? Dus er willen veel te veel mensen in een heel klein potje iets van hebben.
1: We hebben het wel over Jacqueline nu, hè? Ik bedoel, die heeft haar sporen verdiend. Ruben van der Meer heeft zijn sporen verdiend. Kijk hem daar staan.
5: Ja.
1: Die moet gewoon met zijn eigen spaargeld, 2 ton, alles opgehoest. Moet een film maken. Niemand kon die betalen hier. Ja. Nabil zit nog steeds
4: gratis.
1: Op 10k te wachten.
4: Ik zit in de schuldsanering nu.
1: Ja.
4: BKR.
5: Nee, maar dat is ook stom. Maar we moeten het vooral tegen de mensen zeggen. Die moeten gewoon meer... zorgen dat er meer geld naar de cultuur gaat. Ook vaker naar het theater, vaker naar het toneel. Weet je wat vol zit? Podcasts.
1: Oh. Maar dat vind ik zoiets idioots.
5: Ja,
1: ik zie dat overal voorbij komen.
5: Ja, coverbands, hou op.
1: Het is toch niet... Dan heb ik ook al die collega's van mij. Die gaan nu allemaal het theater in.
5: Ja.
1: Allemaal uitverkocht. Raymond Mens.
5: Ja, maar ze zitten gewoon op een stoel aan een tafel. Ze hebben
1: gebeurt
5: niks
1: gedaan.
5: Nee.
1: Het is dodelijk saai.
5: Ja, maar ga jij dan in jouw show ook reclame maken? Zoals je nu doet.
1: Voor cultuur? Ja, nee. Vorige week hebben we heel veel reclame gemaakt voor die film. Het Land van Johan.
5: Ja.
1: Hebben we geroepen de hele tijd. Editorstal. Die hebben we geroepen en zo. Film laten zien. Stukken laten zien. Mochten we de borsten weer niet laten zien. Daar was iedereen weer boos over. Borst in de film.
5: Ja.
1: Wat vind jij ervan? Borst in een film? Dus een film uit de jaren 60-70.
5: Ja.
1: Is toch helemaal niet erg?
5: Nee, hoeft helemaal niet erg te zijn. Nee, maar als je vrouwen terugbrengt tot een stel borsten, wordt het wel een probleem.
1: Nee, jongens, pas nou een beetje op dat we niet allemaal te voorzichtig worden. Nabil vindt ook dat het veel te woke wordt hier in Amsterdam.
4: Veel te woke.
5: Wat vind je dan? Wat is dan woke?
4: Ja, gewoon dat er gewoon wordt bepaald wat je wel en niet kan zeggen. Dat je sommige woorden niet meer kan gebruiken.
5: Ja.
4: maar het is niet alleen Amsterdam. Dat is ook bij andere programma's. Toen wilde ik een typetje spelen.
5: Ja.
4: Toen zei ze van, ja, dat moet je niet doen, want dat kan als racistisch worden ervaren. Ja. Ik denk, ja, kom op, weet je.
5: Dat vind ik soms ook jammer.
4: Dat is jammer, want comedy gaat juist over, dat is voor mij dan, cabaret comedy gaat juist over vrijheden. En dat we juist kunnen lachen om elkaar. Ja. Dat hebben we juist nodig in zo'n samenleving. Dat je even om elkaar kan lachen.
5: Ja, ja, maar goed, maar het is ook zo dat sommige dingen gewoon niet zo leuk zijn. Die men dacht dat wel leuk waren, die eigenlijk niet zo leuk zijn.
4: Ja, maar het is net als voetballen. Soms scoor je en soms scoor je niet. Maar dat je dan wordt afgemaakt.
5: Nee, maar seksistische grapjes vind ik niet leuk. Vind ik ook niet grappig.
4: Maar dat ligt er
1: ook helemaal niet van.
4: Ja, het ligt eraan, hè. Ik zeg, je kan overal grap over maken. Alleen je moet wel goed nadenken wie is op dat moment het doelwit.
1: Oké, maar is dat zo? Kun je een grap over de islam maken?
4: Ja.
1: Doe je dat ook?
4: Dat heb ik ook wel gedaan.
1: En hoe wordt dat opgepakt?
4: Zo, het is een keer stil hier.
5: Ja, maar iedereen was ook stil bij
1: je. Iedereen schrikt zijn hoedje nu. Maar hoe wordt het opgevangen dan? Opgepakt dan?
4: Ja, het, nogmaals, ik ben niet iemand die dan zeg maar de islam kapot maakt. Nee. Of zo, maar ik ben wel iemand die overal grappen over maakt. Ik heb van mijn eigen mensen tot de Nederlanders tot Joden, noem maar op wie. Het zijn vooral de mensen. Ik zeg altijd, ik maak alleen grappen over mensen waar ik van hou. Daarom zou ik nooit grappen maken over Belgen. Maar verder, ik maak over iedereen grappen.
1: Maar kan jij dat dan doen? Want wij hebben dan steeds dat gesprek in onze uitzending. Je kan geen grappen maken over de islam.
4: Jawel. Maar dat vind ik dus zo'n onzin dat iedereen zegt van ja, je kan niks daarover. Waarom doe ik trouwens een Limburgs accent?
5: Ja,
4: maar
1: waarom doe je dat?
4: Ja, ja, je mag geen grappen maken over de islam. In de tussentijd miljoen keer grappen gemaakt over de islam. Dat wordt zo vaak gedaan. Dat is helemaal niet waar. Dat is een soort van soundbite.
5: Op televisie?
4: Ja.
5: Nou ja.
4: Ik zie het wel vaker voorbij komen. Ik bedoel, ja, die grappen worden wel gemaakt. Alleen ja, als
5: nee, maar ik vind ook dat ik hou heel erg van lachen, et cetera. En humor vind ik een heel belangrijk iets in het leven. En ook in theater. Maar het is wel zo dat een aantal humorvormen wel erg ten koste gingen van. En dat daar iets over wordt gezegd, dat vind ik alleen maar goed.
4: Tuurlijk, maar dat heb je ook. Maar dat voel je ook. Je voelt het ook als luisteraar of als kijker van ja, maar nu ben je gewoon schenen aan het schoppen. In
1: maar
4: plaats
1: goed,
4: van
1: eigenlijk refereer je ook aan mijn programma dan, neem ik aan, toch? Je
5: zegt ja, het niet bij direct, jou zit maar zeker wel humor die ik
1: niet kan waarderen.
5: Nee.
1: Kijk je dan wel eens of nooit?
5: Jawel, mijn man kijkt.
1: Oh jee.
5: Jealous.
1: Ja.
5: Nee, maar ik kijk ook wel eens.
1: Hij mag wel kijken dan?
5: Ja, natuurlijk.
1: Oké. Okay.
5: Ik kijk ook wel, omdat ik wil weten het wordt heel goed bekeken en zo.
1: Hoe kan dat nou? Hoe bedoel je dat, of niet?
5: Nee, waarom dan? En wat zeggen jullie dan? En wat beweren jullie? En daar ben ik wel geïnteresseerd in. En soms, ja, maar het wordt dan heel veel politieker. Mm. Nee, maar als jullie hebben heel veel invloed. Dus als je dingen zegt. Nou, weet ik wel, ik heb wel soms het gevoel dat jullie wel mee hebben geholpen om Wilders groot te maken. Dus dat vind ik wel. Daar vind ik persoonlijk wel het een en ander van. En
1: Dat vind ik niet goed.
5: Nee, vind ik heel jammer.
1: Ja, maar hij heeft nu laten zien dat het niet werkte. En nu heeft hij zichzelf eigenlijk afgebrand, toch? Of opgebrand.
5: Ja, ik hoop het. Nou ja, maar nu gaat het brandje weer over naar Forum voor Democratie. Dus het is een. Het is een.
1: We hebben zo meteen Gidi Markersauer, weet ik.
5: Daar
1: kunnen we gelijk even over doorpraten. Ja.
5: Oh,
1: ja.
5: Nou.
1: Ja.
5: Oké.
1: Okay. Ja. Oh, nu hou je op.
5: Nee.
4: Ga door.
5: Nee. Maar ik ben geen politicus, maar ik heb wel overtuigingen en meningen.
1: Ja.
5: Maar goed, voor zeg maar de vrouwenzaak, daar strijd ik echt voor. Daar maak ik me hard voor en daar steek ik mijn nek voor uit. En bijvoorbeeld als jij zegt van ik vind het zo woke in Amsterdam. Ik schrik als mijn dochter van 25 zegt dat ze 's avonds niet meer de straat op durft. Als ze niet van tevoren heeft bedacht hoe ze gaat fietsen, met wie ze gaat fietsen,
4: precies,
5: hoe ze het gaat doen. Dat vind ik. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, het is goed dat je dat zegt. Nee. Ik maak net een grap over Soendos. Maar ik zag net een stukje van Soendos voorbij komen die in een Belgisch praatprogramma zat. Was zich heel boos maakte.
4: Maar ik vond het goed.
1: Ik ook, dat vond ik namelijk ook.
4: Want het is ook zo. Maar weet je wat ik wel jammer vind? Is dat er nu wordt gedaan alsof het iets is wat nu is ontstaan.
1: Opeens, ja.
4: Bullshit, dit is al zo lang aan de hand. Joh. Ik ben opgegroeid met vrouwen. Ik bedoel, mijn moeder is laatst, terwijl ze ging wandelen met nog een paar andere nichten en zussen, die is bijna aangereden. En dat was de eerste keer was het, nou, die gast zou wel ons niet hebben gezien. Hij is om gaan draaien en weer terug gaan rijden.
1: Zo.
4: Heeft ze bijna omver gereden. En ja, vrouwen zijn gewoon toch wel, ja, niet toch wel. Ze zijn gewoon heel kwetsbaar en dat weten we gewoon. En daar moeten we gewoon op letten.
5: Nee. Het is omgekeerd.
4: Jawel, Jacqueline.
5: Nee, Nabil. Die mannen die moeten die vrouwen gewoon respecteren.
4: Nee, tuurlijk. Nee, dat bedoel ik.
5: Het probleem. Maar het zit het probleem bij de mannen. Niet dat die vrouwen kwetsbaar zijn.
4: Nee, maar
5: er is niks mis mee. Als jij 's avonds naar huis wilt fietsen naar de bioscoop als vrouw van 15, is er niks mis mee.
4: Nee.
5: Hoe moet je niet zo. En het, nou ja, dus, en het rare is, we hebben die hele toestand gehad van de zomer met Lisa.
4: Met Lisa.
5: Dan denk je, nu gaat er wat veranderen. Ik kan niks zien wat er is veranderd.
4: Nee.
1: Niks beklijft aan mij ook meer. En niemand grijpt ook echt in en dit doet er iets aan. Ik heb dan een dochter van 16. Nou, ik sta nog altijd te wachten overal. En dan wordt zij een beetje boos over. Ja, maar sorry.
5: Ja.
1: Dan sta ik tot 2 uur s'nachts te wachten, weet je wel. Maar ja, ik bedoel, wat je zelf al aangeeft, in de tijd waarin we nu verkeren, het slaat helemaal nergens op. Hoe onveilig het is, hoe gevaarlijk het is.
5: Ja, nou, maar dat moet wel veranderen.
4: Ja.
5: Maar ik denk wel dat er een heel deel nu van de mannen moet komen. Ja. Want de vrouwen hebben heel erg laten zien hoe scheef het zit. En nu is het ook aan de mannen om te denken, ja, inderdaad. En we gaan dat veranderen. En we gaan ook elkaar aanspreken, andere mannen. Toch Johan Derksen af en toe even aanspreken.
1: Ja. Eens kijken of we er vanavond ruimte voor vinden. All the lonely people. Kunnen mensen er nog naartoe eigenlijk, of niet?
5: Zeker.
1: Ja, zijn er nog kaartjes?
5: Ja.
1: Ja? Hoe kom je aan die kaartjes?
5: Nou, doe je maar All the Lonely People. Silberzee heet het gezelschap. Maar ik denk dat je wel een end komt met een speellijst. Ja. All the Lonely People speellijst.
1: En dat ene is er net afgewezen. Dat is, die gaat niet door.
5: Ja.
1: Zonde.
5: Ja, stom, hè?
1: En dan?
5: Ja, dan ga ik weer wat nieuws bedenken.
1: Ik kom wel best wel een spannend bestaan eigenlijk.
5: Ja.
1: Hè? Het is zo grappig dat Ruben net vertelt dat hij 20 jaar afwijzing heeft gekend. En dat zijn dochter zegt, weet je wat ik ga doen? Ik word regisseur. Ja. Geweldig verhaal natuurlijk. Dat het blijkbaar toch het bloedkruip waar het niet gaan kan.
5: Ja, het is heel, heel, heel leuk vak. Maar ja.
1: Oké. Vanavond 9:30 zijn we er weer trouwens. Als je het,
5: ik ga kijken.
1: Ja, samen met je man.
5: Ja.
1: Gezellig op de bank. En het zal denk ik toch wel te sprake komen. We gaan dat filmpje van Soendos laten zien. Dan ben ik echt heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Hij gaat roepen, oh, heb je dat overdreven mensen? Je kan hem nu wel uittekenen. Wat
5: zij is hartstikke goed. Zij is heel scherp.
4: Zij is echt leuk.
1: Mm.
4: Jullie moeten, waarom is je zelfs uitgenodigd?
1: Nee, ik heb een keer co-host. Was hier co-host. Was hartstikke leuk.
4: Zij is leuk, man.
1: Ja, top, ja. Ja, maar ze kan ook hele slechte grappen maken.
5: Ja, dat doen jullie ook aan deze tour. Kom aan.
1: Oh.
5: Ja.
1: Dankjewel, Jacqueline.
4: We doen het allemaal.
5: Ja, gelijk.
1: Ja. Jacqueline Blom, dames en heren. Geef een applaus. Jawel. Hey. Ja. En wij zijn er zo weer. Tot zo.
6: The Best of the Friday Move.
29: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurde een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal.
0: Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat één al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
7: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
18: En Macron heeft natuurlijk in Frankrijk best wel wat kritiek gehad op deze move. Ik zet Spanje-Kapverdi aan en ik dacht heel even kijken.
19: For too long, NATO has been a paper tiger.
18: En ik heb die hele wedstrijd zitten kijken.
20: You will be busy, I will be busy. See you later.
24: Wilfried Gené.
21: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij mij in Amsterdam. Oh, wat een gek huis zeg hé. Ongelooflijk.
24: The best of the Friday Move.
21: Zak gaat eraf. Maar ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig al.
22: Heerlijk, hè?
21: Ja,
22: dat is heel vreemd. Ik was net op het toilet. Dat moet toch naar 2. Je moet dat even.
21: Ja, alleen toch mag ik open.
22: Alleen.
21: Ja.
22: Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb wel gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt. Ja. Om die urine weg te krijgen.
21: Ja.
22: Staat er echt een briefje boten. Dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja, zeg, we zijn achterlijk.
21: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenoten, onze producer, niet je handen daar was. En ik dacht ook even, zou je daar je hand? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
22: Dus. En die heb ik net de handen geschud.
21: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het te laat achter.
23: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
22: Nee, heerlijk gewoon.
21: Michel
22: heerlijk.
21: Blok, het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Michel Blok?
23: Het gaat heel goed.
21: Richt onder vuur, vertel je me net.
23: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
22: Ik heb het fragmentje van jou ook gezien.
23: Heb je het gezien?
22: Dacht ik, nou, dat je het ook wel vond, toch?
23: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken
21: voor de mensen
23: elkaar.
21: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken. Ja. En toen zei hij ook, ja, maar is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
23: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
22: Dat
23: is echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot... iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van ja, nee, maar dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen. Ja. Ik zie zoveel variatie. Mensen hebben bruin.
21: Die lijken heel erg op elkaar.
23: Ja, jullie wel.
22: Ja. Oude vriendjes kennen deze.
21: Ja.
23: Maar je hebt blond haar, je
22: maar
23: hebt
22: zijn mensen boos
23: haar.
22: Dat jij dat gezegd hebt.
23: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat maar, alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
21: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd?
23: Die, nou ja,
21: je ziet dat toch gewoon? Ik bedoel, het is niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
23: het is gewoon een feit.
21: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
23: En die de rest, herken je, ja.
21: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
22: Ja, maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, ja... Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de publieke omroep werkt. Bij de BBC kan iemand zeggen...
21: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
22: Nee, maar het is wel thuis dan. Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet
21: maar
22: zegt.
21: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
23: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit
22: dat... heb ik niet genoeg verstand.
23: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Ogen. Dat is een feit.
21: Dat zie je toch, of niet? Jij durft het niet aan.
22: Maar ik weet
21: wel,
22: niet
21: hoor.
22: Of de gezichten...
21: Ik zie het gewoon.
22: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
21: Zie je toch niet op tv?
23: Van de afstand. Ja,
21: maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Veld, je kan ze toch niet allemaal... paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummers, wel belangrijk trouwens. Daar kun je wel naar kijken. Ja.
22: Maar goed, maar gaat het wel een beetje... kon hier wel te rijden over zonder...
23: Maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, dan,
21: ja, als je met wie Duk in zee gaat... Ja.
23: Nou, dan krijg je ook de shit over je heen.
21: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
23: Nou, de meest gestelde vraag
21: je hebt hem gevolgd, hè, wie
23: het ik heb hem gevolgd, omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, waarom wie Duk? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist? En guilty by association, dus jij bent ook een racist. Ja.
21: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
23: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten. En die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
21: Ja, had je Johan ook moeten hebben?
23: Die heb ik ook gevraagd.
21: Ja, maar die wilde niet.
23: Nee, die wilde niet.
22: Ik was ook nog gevraagd.
23: Ja, ik heb jou ook gevraagd, ja. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
22: Nee.
23: Nee?
22: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
21: Ja.
22: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
21: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering hebt.
22: Het was tijd technisch niet, maar ik dacht ja... Even niet. Dat heb je soms ook, hè? Je denkt even niet.
23: Nou, ja. Dat was ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over... joh, jij moet andere kleding aan of jij moet je haar anders doen.
22: Nee.
23: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
22: Ja, dat klopt. Ja.
21: Maar hoe staat het bij Viaduct dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
23: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld... Nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet... dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak... want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hè? Hij zit ook bij jullie regelmatig
21: natuurlijk. Hij is namelijk rechts. Als hij antwoord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje... zo van het kastje aan de rechterkant.
22: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
23: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
21: En waar kwam het bij hem vandaan?
23: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt... van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over... ik ben zo bang, mijn Nederland... is me afgepakt.
22: Ja.
23: En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo
22: echt,
23: bang? En wie heeft het afgepakt?
22: Of het wordt afgepakt? Wat denk
23: hij
22: dan?
23: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
22: Het is al afgepakt.
21: Nu al, het is al weg.
23: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
21: krijg je ook merken, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half Turks, half Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koontjes.
22: Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse vrouw.
21: Ja, Hongaarse vrouw.
23: Ja, dus, precies,
21: hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
23: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die... dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van... waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
21: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal.
22: Ja,
21: als ik wie het wat had aanpakken in onze uitzending... ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie... ik zou even oppassen nu, want...
23: Ja, precies.
21: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind, weet je wel. Waar gaat dit over? Ja, maar
22: hij is de spreekduif geworden van heel veel mensen.
23: Ja, hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Ja, ja. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
21: Heb je sympathie voor hem gekregen? Hoeft dat niet in jouw vak?
23: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
21: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
22: Ja, zeker.
21: Ja?
22: Nee, serieus.
21: Ja, serieus.
22: Maar als het mis is, is het ook mis.
21: Oké.
22: Okay. Ja.
23: Bij wie heb je dat?
21: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
23: Ja, nou, ik kan
21: licht altijd, toe.
23: Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
21: Ja. Dus je vindt wie het best een leuke gozer?
23: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben, kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
21: Ja.
23: Dat heb jij toch ook?
21: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
23: Nee, ik heb precies hetzelfde.
21: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door zat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt.
22: Ja, ja, ja.
21: Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
22: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Een man with a mission.
23: Nee, zeker.
21: En ik denk... Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.

0: omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van...
1: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
0: Nee.
2: Jawel, het was een waakvlammetje die je ingeleerd
0: hebt. Nee, ik had veel meer keuze nog.
1: Ja, wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
0: Ik kan een langlopende serie maken over
2: deze
0: mannen.
2: Maar waarom alleen maar met een rechtse mening? Want Dolph Jansen bijvoorbeeld
0: vindt ook...
2: Nou, maar Dolph Jansen, als je nou echt kijkt, oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolph Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
0: Ja, ik kan nog veel meer.
2: Ja.
0: Ik mocht er maar 4 maken.
1: Maar je zegt, er zijn nog heel veel mannen die in de...
0: Ik kan echt een langlopende serie maken.
1: Echt waar?
0: Zeker, ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken... Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
2: Is hij misschien de enige van het stijl... Oh, daar gaan we.
0: Ja?
2: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
0: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
2: Ja. Ja.
1: Nou ja, ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt... om zijn mening nog scherper te maken... voordat hij naar de uitzending toe rijdt.
2: Ja,
1: weet je, bedoel, kom op,
2: beetje
1: man.
2: Zelf nadenken,
1: als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten... dat heeft toch niet zoveel nut?
0: Ja, hij zegt, dat is de hele strategie. Hè? Hij zegt, van ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes... om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
2: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles... Maar ik neem die serieus. Ja.
1: Maar wat vind je nou eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Ja. Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
0: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden... heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
2: Ja, kijk. Ja. Ja.
0: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak, toch?
1: Ja, opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
0: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt... wat blijft er dan van je over?
2: Ja.
1: Ik heb een mening, dus ik besta op tv. Ja.
2: Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
0: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
1: Ja, noem maar eens eentje dan.
0: Angela de Jong.
2: Ja.
0: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van... oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel of geen kinderen moeten nemen?
2: Ja.
1: Ja.
2: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij? Nausicaa...
0: Marbe? Ja, Marbe? Is ook wel. Ja, is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
2: Hebben wij weer.
1: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Dat is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
0: Nee, Maarten van Rossum is meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
2: zit mopperen, het is bibliotheek, mopperen. Niemand snapt de wereld.
0: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
2: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt Maarten van Rossum.
1: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
0: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
2: Nou, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
1: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je aan dat soort dingen mee moet doen.
2: Nee.
1: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens. En dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien... ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf automatisch serieus.
0: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
1: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
2: Is dat een nieuw nummer?
0: Heb jij een nummer?
1: Ja, een nieuw nummer.
0: Nou,

0: leuk nummer.
1: Hij is lekker, hè?
2: Ja, echt heel lekker.
1: Maar Mies, kijk, dat is essentie.
0: Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit zijn eigen nummer promoten. En nu is het zover dat ik denk, ja, ik doe het gewoon.
2: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
0: Het is leuk, hè?
1: Ja. En de essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. We hebben het net in deze uitzending gehad. Dat als je de luxe kan creëren voor jezelf door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen, dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties. En ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. En dat is heel belangrijk.
2: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
1: Totaal niet serieus. Ja,
0: dat is echt dat is een rode draad goed in deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
2: Precies.
0: En laten we nou niet ons belangrijke

0: maken dan we zijn.
1: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9 uur op een heel groot podium met volgens mij heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen, na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul. Ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in Bunschoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar, en dat, daar hou je ook rekening mee.
2: Ja.
1: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
2: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
1: Ze die kunnen ook heel boos worden.
2: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
0: Ja, Victor ook?
2: Victor ook wel.
1: Wiert ook?
2: Ja, Wiert ook.
1: Ja?
2: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
1: Ja, maar Wiert vindt het wel echt allemaal.
0: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
2: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
1: En die kan er ook heel fel over worden.
2: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
0: Ja, althans, als de mening is die niet welgevallig is.
2: Ja, precies.
0: Klaar.
2: Ja,
1: ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is dat door de manier waarop het nu kan?
0: Ik denk dat het feit... Ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase, we weten gewoon niet hoe we ermee om moeten. Het is een soort tsunami aan info, aan een mening voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken... Nee, natuurlijk werd het toen zo'n geketen. We hadden geen idee wat we aan het doen waren.
1: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen... om ergens onder een bericht achter te laten... ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
2: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wie Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
1: En niet een beetje waarschijnlijk maar heel heftig
2: heel
1: ook.
2: Hard.
0: En ik heb wel eens meegemaakt
2: tot niks.
0: De Hartmoed Hoop-rel...
1: Ja.
0: En er werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nee, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
2: Leuk gesprek.
1: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met ze.
2: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk, hè? Door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
1: Ja. We zitten de gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden met z'n allen, denk ik.
0: Kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt, alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk, natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn, een festivalletje hebben, dan hebben ze het leuk.
1: En wat ook de essentie is, zoals we het begin van deze uitzending zei Albert. Hij had iets geroepen over Rens, dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rensen zou zitten. Ja. Toen heeft hij dus gewoon gezegd, begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd. Je kan ook een keer zeggen, heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
2: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je je nuanceert.
0: Ja.
2: Dat is heel gek. Ja.
0: En luisteren, in godsnaam luisteren naar elkaar.
2: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
0: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
2: Ja.
0: Dat mensen luisteren naar elkaar en denken... Oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
2: Ja.
0: Dat mis ik wel een beetje af.
1: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
2: Zeker. 8:30, 9:30, NPO 2, Avro Tros. Ja.
1: En dit is de derde of de tweede?
2: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wie het Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
0: Maar sowieso kun je Wie het altijd terugkijken.
2: Wie kun je altijd terugkijken.
1: Ja. En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
2: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk,
1: als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
2: Doe maar een kwaad woordje dan.
1: Ja, ontzettend tering bij. Dan zeg je, dan ga ik het doen. Dan doet hij het.
2: Ja, goed.
1: Ja. Goed dat je er was, Micha.
2: Ja, heel fijn.
1: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
0: Dat was heel gezellig.
1: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
0: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
1: terug. Weer bij.
0: We zien elkaar in de tv-studio. Ja.
1: Eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
0: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
1: Die moet je even met John overleggen.
0: Oké, heel goed.
1: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed.
0: Ja.
1: Oké, volgende week zijn we er weer. Tot dan. The Best of the Friday Move.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
2: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
11: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
10: Dus we zijn nog niet verloren.
12: Want daarvoor luister je de grote techshow.
11: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
13: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
14: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verderop onthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Ouddijk zijn ze aan het bergen van een eerder ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot nog vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Afrit Epe verloor een vrachtwagen zijn lading mest. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Straks BNR Beurs met de cijfers van de laatste twee techgiganten, Apple en Amazon. Allebei kwamen ze met goede cijfers, maar de een wordt ervoor beloond en de ander niet. Hoe dat kan hoor je zometeen. Vertellen we je ook hoe ING een soort Netflix wil worden.
19: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
22: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via PensioenPro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
24: Hartelijk vrijdag, welkom op de laatste dag van de maand. De dag dat we het hebben over Apple. Dat heeft een fantastisch kwartaal achter de rug. Tim Cook kan in stijl afscheid nemen. Of nou ja, misschien toch niet.
25: De grote chiptekorten zullen de omzet- en winstmarge van Apple gaan drukken. Dat zei topman Tim Cook bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers.
24: Deze aflevering hebben we het over de periode die er aan gaat komen voor Apple.
18: Hoor je ook over Amazon? Dat overtreft de verwachtingen.
26: Net sales, $200.6 billion. Amazon Web Services net sales, 42.23. That's the beat. Operating margin overall for the company 13.7%. That's above street estimates of about 12%.
18: En je hoort meer over Tesla. Dat lijkt dan nu echt te gaan fuseren met SpaceX. We gaan de beursweek en de beursdag doornemen. En dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je er bent.
27: Dag Jurk.
24: Jos, het was echt even geleden dat je hier bij ons stond.
27: Ja.
24: Ik werd er een beetje emotioneel van. Dus ik heb wat voor jou gemaakt. Omdat ik zo blij ben dat jij er weer bij bent.

0: Goed dat je er weer bent. Is toch mooi waar ze AI dan voor kunnen gebruiken. Hè? Nu we het toch over muziek hebben. Laten we het gelijk hebben over Universal Music Group. Iets heel anders. Het grootste muziekbedrijf van de wereld dat een notering heeft aan de AX. Dat stond na een uurtje handelen al 23% lager. Beleggers die reageren geschokt op de kwartaalcijfers. Ja, het lag niet aan de omzet. Die was iets hoger dan gedacht. Steeg met 13% naar 3,3 miljard euro. Ook zagen ze de streaminginkomsten toenemen. Ik denk dat het ligt aan de winstmarge. Die is gedaald. Misschien dat aandeelhouders daar wat zenuwachtig over zijn en ook dat het toch niet helemaal lekker loopt met de winst.
1: Nog even naar ING dan. Dat zijn eigenlijk cijfers van gisteren. Maar goed, het zat zo vol gisteren. Ik heb hem even bewaard voor je. ING verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het gaat dus goed met de bank. Ze willen minder afhankelijk worden van schommelende rentes. Daarom verleggen ze de focus naar allerlei services en abonnementen met allerlei extraatjes. Kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt als je wil tot wel 45 euro per maand uitgeven aan gewone betaalrekening. Krijg je allemaal dingen bij dan. Een gratis creditcard, extra rente op je spaarrekening. Een Disney Plus abonnement zit er allemaal bij in. Daar verdienen ze dus aan, maar ze verdienen ook aan iets anders, namelijk beleggers.
2: Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Zo van, kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je?
1: Je hebt misschien veel doorgehad. ING trekt alles uit de kast om klanten aan het beleggen te krijgen. Zelfs hippe reclames met Willy Wartaal in dit geval. En dat werkt dus ook, zegt CEO Steven van Rijswijk tegen BNR.
3: Van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus ze zullen nog een stevig stuk moeten groeien.
1: Ja, en ING strijkt dan natuurlijk weer fees over die beleggingen binnen. Onderdeel van die strategie dus om op andere manieren dan alleen maar ouderwetse rente geld te verdienen. ING wordt bijna een soort Netflix, Jos, met al die abonnementjes. Is dat nou waar ze naartoe moeten?
4: Ja, je ziet wel dat ze behoorlijke concurrentie hebben van bijvoorbeeld een bedrijf als Revolut, waar je ook allerlei specifieke aanbiedingen krijgt. Ik lees de Financial Times via Revolut, onder andere.
1: Oh, daar zitten wij in dan?
4: Ja, die zitten dan.
1: Dat is jouw Disney Plus.
4: Die zitten dan in, inderdaad. Dat is mijn Disney Plus, inderdaad. Maar ja, kijk, die fees, dat is al een tijd. Ik heb nog een tijdje ING gevolgd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, omdat dat mooie stabiele inkomsten levert. Dat groeit hard. Maar het is nog altijd wel een beperkt deel van de inkomsten van ING. Het was 5 jaar geleden 19% of zo. En het is nog steeds 20%. Dus wat dat betreft groeit het een beetje in lijn. Maar dat is dus belangrijk. Maar vanochtend keek ik nog eens naar de cijfers van ING. En nou ja, het is eigenlijk fantastisch hoe goed ze het doen. Hè? Return on equity of de return on tangible equity, zoals zij dat dan noemen. Die ligt nu op 15% dit jaar. Wordt volgend jaar 16%. En dat is echt een heel goed rendement. Je moet echt zo'n beetje boven de 10 liggen. Dat was een paar jaar geleden. Kwamen ze daar maar net boven. Dat was eigenlijk net renderend.
0: Gaan we door naar Elon Musk. Die gaat het toch echt doen. SpaceX fuseren met Tesla. Jawel, volgens de Wall Street Journal zijn ze bij Tesla aan het kijken om onderdelen af te stoten. Om maar te zorgen dat die fusie gaat werken.
1: Ja, ze zijn bang dat de toezichthouders het niet gaan goedkeuren. Dat er belangenconflicten gaan zijn. En daarom wil Tesla ver gaan. Het zou afscheid willen nemen van de Chinese tak. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de eigen fabriek in Shanghai.
0: De Wall Street Journal zegt dat ze er echt serieus mee bezig zijn. Er zijn adviseurs aangetrokken. Tesla zou denken aan een afsplitsing, een verkoop of zelfs sluiting van de Chinese activiteiten. Zou wel echt een rare stap zijn, moet ik zeggen. Want de kracht van Tesla is dat ze juist op al die verschillende continenten produceren. Helemaal met al die handelsoorlog is dat dan wel een uitkomst. En China is ook gewoon belangrijk voor de autobouwer. Die fabriek in Shanghai produceert namelijk meer dan de helft van de wereldwijde leveringen van Tesla. Musk heeft trouwens ook gereageerd op X uiteraard en zegt dat het nepnieuws is. Maar ja, Jos, wat denk jij? Gaan SpaceX en Tesla uiteindelijk samen?
4: Er wordt al de hele tijd gesuggereerd. Dus ik heb zelf altijd wel gedacht van eigenlijk is die autobusiness, dat is niet echt waar de toekomst ligt bij Tesla. Dat moet dan vooral bij die robots en bij AI liggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de situatie gaat worden.
1: Heb ik nog iets anders van ING? Niet de cijfers, wel een onderzoekje van ze. Ze hebben het animo voor nieuwe beursgangen gepeild bij de Nederlandse belegger. En wat blijkt, die zit daar helemaal niet op te wachten. 3/4 van de Nederlandse beleggers gaat niet meedoen aan een nieuwe beursgang, zeggen ze. En 22% vindt het zelfs gokken. Ondanks al dat enthousiasme bijvoorbeeld vorige maand, toen SpaceX dus naar de beurs ging. Beleggers zijn daar wat kritischer en misschien ook wel wat realistischer naar gaan kijken, zegt Simon Wiersma van ING.
5: Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zegt over de uiteindelijke rendementen.
1: Ja, hebben we natuurlijk ook gezien met SpaceX. Dat werd begin juni met open armen ontvangen op de beurs, maar daarna ook link gedumpt.
0: Heb ik nog een leuke rel voor je uit Hollywood. Een filmmaker sleept namelijk Netflix voor de rechter.
6: A movie producer is suing Netflix after a copy of his upcoming Nicolas Cage film was stolen from its Hollywood studios. Simon Afram says he gave Netflix a master copy of his World War II drama Fortitude. 9 days later, he was told it had been stolen. He's suing for almost $150 million, claiming the film's value has been destroyed.
0: Ja, pijnlijk verhaal. Die man die gaf dus op een harde schijf zijn film aan Netflix, maar die is gejat. Hij zegt dat het hem $45 miljoen heeft gekost om te maken en wil dus een schadevergoeding die ruim 2 keer zoveel is. Nou, je raadt het al, Netflix heeft geen zin om te betalen.
1: Straks hoor je over Amazon. Dat mag geld gaan uitgeven van de aandeelhouders. En hoe? Meer dan 200 miljard en niemand die erom zeurt.
0: Maar eerst naar Apple. Dat heeft een erg goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg flink naar meer dan $109 miljard. Dat is beter dan waarop analisten hadden gerekend. Het waren vooral de iPhones die het hem deden. De helft van de omzet kwam van de telefoons. En ook de winst, net geen 30 miljard, zag er perfect uit. Het zijn de laatste kwartaalcijfers van Tim Cook, die op basis van deze cijfers met applaus kan vertrekken. Maar helaas, er was toch nog een waarschuwing van Cook. Hij verwacht namelijk dat de chiptekorten de omzet en winst gaan raken.
7: As we've said before, we are seeing less flexibility in the supply chain than normal. If you look forward then into the current quarter, the September quarter, we continue to expect high levels of demand. However, with less flexibility in supply chain, we expect the impact from the supply constraints to increase significantly sequentially.
0: Het aandeel Apple lijkt vandaag voorslagen te sluiten. Na beurs ging er al meer dan 6% van af. Ja, Jos, laten we maar gelijk met die waarschuwing beginnen. De omzet en winst worden door die chiptekorten geraakt. Het is een soort van verkapte omzet- en winstwaarschuwing. Terwijl het supergoed gaat met het bedrijf.
4: Ik denk niet dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ze last hebben van die hogere inkoopkosten. De chips zijn allemaal duurder. TSMC heeft een tijdje al gezegd dat ze ook de prijzen gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet zo extreem zoals er bij geheugen is. Maar Apple is toch een bedrijf met een enorme prijskracht. Dus ik denk dat ze dat voor een heel groot gedeelte gewoon weer door kunnen voeren in hogere prijzen, hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja, daar zie ik niet zo'n heel erg probleem.
0: Het ziet er goed uit, maar ja, ja. Dat is wat is gebeurd. Maar hij waarschuwt nu dus voor wat komen gaat. Hij zegt dat die omzet en winst onder druk gaat staan. Is het dan een verkapte waarschuwing?
4: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt structureel is. Maar je moet het meer zien van, daar kwam ik zo terug op het verleden. Van de afgelopen 3 kwartalen waren gewoon echt uitstekend. Want daarvoor was die groei helemaal niks. Het heeft echt een enorme boost gekregen van die iPhone 17 die zo'n succes is geweest. En ook in China. In China is die groei ook weer helemaal teruggekomen. Dus nu wordt dat iets rustiger. Ja, ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dus die winstgevendheid blijft nog steeds heel erg goed. Maar het is wel zo dat die hogere prijzen, die hogere inkoopkosten, dat blijft wel.
0: Ik heb het idee dat Tim Cook zich meer zorgen maakt dan Jos Versteeg.
4: Nou ja, Apple is zo'n sterk bedrijf met zo'n prijskracht dat ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar wat wel zo is, Jos, al die techbedrijven die vechten om onderdelen, kan je daar als bedrijf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld samenwerking aangaan op dat gebied?
4: Ja, Apple hoeft eigenlijk met niemand samen te werken. Die zijn zo gigantisch groot. En je ziet ook wel, kijk, die hele chipindustrie was vroeger echt helemaal afhankelijk van Apple. Apple was de klant in de semiconductorindustrie. Ja, dat begint nu wel iets te verschuiven. En dat is wel interessant. Als je kijkt naar Nvidia, dat is natuurlijk de grote concurrent bij TSMC. Mm-hmm. En Nvidia heeft een aanzienlijk hogere vrije kaststroom dan Apple. En ook veel hogere bruto marges dan Apple. Bijna 2 keer zo hoog. Dus die hebben nog iets meer te vertellen bij TSMC. Dus dat is wel lastig voor Apple. Ja. Ze zijn niet meer die enorme partij, die overheersende klant, dan ze vroeger waren. Dus dat is wel een probleem voor ze.
1: Een andere optie is chips uit China. Afgelopen maandag hadden we het over CXMT, wat daar naar de beurs ging. Ja. Dan moet Tim Cook natuurlijk wel eerst de Amerikaanse overheid zover krijgen dat hij daar chips vanaf mag nemen.
4: Ja, dat is een interessant probleem. Dat is vooral voor Trump met een beperkte hersencapaciteit een lastig punt. Want hij moet namelijk 2 dingen waar hij voor is, moet hij kiezen. Aan de ene kant zegt hij altijd van ja, de consument moet goedkopere spullen krijgen. Het mag niet te veel, de prijzen mogen niet te veel stijgen. Dus dan zou hij moeten zeggen, Apple moet de mogelijkheid krijgen om in China goedkoper DRAM te kopen. Aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten in Amerika produceren. Dus Micron, die er inderdaad heel erg tegen ageert, ja, die moet dus gelijk krijgen dat CXMT geen concurrent mag worden. Dus dat wordt een lastige keuze voor Trump. Ik las vanochtend van een commentaar van Chris Miller in de Financial Times. Chris Miller is die man die veel van chips weet. Die heeft onder andere het boek The Chip Wars geschreven. En die zegt ook van ja, je moet je eigenlijk toch niet afhankelijk maken van China. En dan denk ik dat dat heel verstandig is is om niet te afhankelijk te worden van China. Dus ik zou toch tegen Tim Cook zeggen, als ik president Trump was, of in ieder geval president van Amerika, van nou, doe het maar niet.
0: Maar ja, je moet toch die chips ergens vandaan halen, ook op de korte termijn.
4: Ja, maar die capaciteit van CXMT is ook niet zo heel erg groot. Het is, ja, je moet ze toch ergens, nou, je moet gewoon investeren. Nou, kijk, wat een grote probleem is, Micron investeert fors in Amerika, en onder andere ook in de regio New York, en daar hebben ze enorm gezeur met regelgeving om die grote chipfabrieken te bouwen. Dat is allemaal gedoe. Zoals in Nederland, wat je ook wel eens hoort, van, dan is er weer een korenwolf gevonden en dan mag er voorlopig niet meer geïnvesteerd worden in dat gebied. Nou, zoiets gebeurt ook in New York. Dus dat is een groter probleem. Ook al die weerstand die er is tegen datacentra. Zoek gewoon een plek hier in Amerika, is ruimte zat, lijkt mij, om die datacentra neer te zetten. Of in ieder geval die chipfabriek in het geval van Micron.
0: Jos, nog even over die prijsverhogingen. Daar had je het net al over. Die iPads en Macs zijn duurder geworden. Hoeveel rek zit daar nog in? Kan Apple nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
4: Ze hebben het in het verleden vaak gedaan. En ja, ik denk dat mensen toch wel iPhones blijven kopen. Ja.
0: Ja, je had zelf al de iPhone aan, want dat is ook waar analisten nu aan denken. De iPhone was nog niet in prijs verhoogd, maar heel veel zeggen, de iPhone gaat uiteindelijk ook gewoon in prijs verhoogd worden.
4: Ja, die gaat toch duurder worden. Kijk, je hebt natuurlijk ook, dat is denk ik ook wel een reden van de afgelopen sterke kwartaal, dat mensen toch vooruit gaan kopen. Die denken van, laat ik nu maar kopen, want volgend jaar zijn ze een stuk duurder. Dus je trekt ook verkoop naar voren. Dus ja, ik denk zeker dat die volumes echt wel wat minder gaan worden.
0: Ga je die opvouwbare iPhone kopen?
4: Ja, ik hou er niet zo van. Ik heb zelf ook een iPad, dus als ik een groot scherm wil hebben, kijk ik wel naar een iPad of naar mijn Mac.
0: Hey, de opvolger van Tim Cook gaat in september beginnen. John Ternus is de man. Ja. Wat kunnen we van hem verwachten?
4: Ja, wat wel interessant is dat Apple heeft gezegd dat ze cash-neutraal opgegeven hebben. Ze hebben altijd gezegd van, we willen niet te veel schuld op ons laden. Mm-hmm. En ze kunnen natuurlijk nog makkelijk lenen. Ze hadden alleen een gigantische cash-overschot. En dat schept wel ruimte voor John Ternus om wat te gaan doen. Of grote ook acquisities zie ik niet zo snel gebeuren. Hebben ze nooit gedaan. Ja. Maar misschien toch ook wel meer gaan investeren in AI. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel slim. Zij hebben niet die miljarden geïnvesteerd in large language models, wat andere technologiebedrijven wel hebben gedaan. Dat vind ik denk ik wel heel handig. Want die large language model is eigenlijk toch geleidelijk aan steeds meer een commodity. Mm-hmm. En je kunt het ook natuurlijk makkelijk inkopen zoals ze nu doen. Dus dat vind ik wel een slim beleid. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt hoe dat Siri werkt, dan loopt er toch wel gruwelijk achter. Daar moet er echt wel wat meer aan gedaan worden. Daar krijgen we natuurlijk in de herfst duidelijk wat meer in. Maar ik denk wel dat Apple toch wel iets moet gaan doen in AI om het beter te laten functioneren.
0: Je hebt het over die cashberg. Tim Cook was natuurlijk echt de vriend van de belegger. Onder druk van Warren Buffett is hij toen ook dividend gaan uitkeren. En vooral aandelen op gaan kopen. Ja. Gaat deze Turners ermee door?
4: Ja, voorlopig nog wel, denk ik. Er is nog wel wat, ligt nog wel wat cash op de plank bij Apple.
0: Behoorlijk.
4: Dus dat gaat nog wel even door.
8: BNR Beurs.
1: Apple gaat onderuit dus. Hoe anders is de sfeer bij Amazon? Dat overtrof de verwachtingen. Ook Amazon blijft als een malle geld in AI investeren. 220 miljard in heel dit jaar. Dat is weer 20 miljard eerder begroot. En alleen al het afgelopen kwartaal gaf het 53 miljard uit aan nieuwe datacenters. Maar anders dan bijvoorbeeld Meta gisteren betaalt zich dat bij Amazon wel uit.
9: Gil, you're smiling. Is that because you just looked through this report?
10: Yeah, the AWS result is nothing short of remarkable. It's not surprising because we got the good news from Google Cloud last week and from Microsoft Azure last night. And that $25 billion of AI revenue, that's real. When we talk about are these companies getting a good return, $25 billion of annualized revenue at probably 35% margin. That's a very good return on that CapEx.
1: De omzet uit de cloudtak ging met 37% omhoog. En beleggers hangen daarom de vlag uit. Het aandeel staat voorbij de 10% hoger vandaag. Waarom lukt het Amazon wel om die investeringen om te zetten in inkomsten, Jos?
4: Dat heeft denk ik ook heel veel te maken met timing. Zij zijn natuurlijk al een tijd mee bezig. Ze zijn al heel groot. Ze hebben al een behoorlijke schaal. Ja, dat is denk ik het verhaal. Het is schaal. Je ziet, de een heeft het wel. Google is inmiddels ook behoorlijk winstgevend geworden daarin. Bij Microsoft weten we het niet precies. Die is daar een stuk vager over. Die heeft er ook wel een heel erg verhaal over dat ze beperkt zijn in het aantal chips. En dan moeten ze schuiven naar afdelingen waar het moet komen. Maar waar heel sterk naar gekeken wordt, is de groei van die bedrijven. Van hoe hard groeit het en hoeveel investeren ze. En je ziet dat Amazon heel erg agressief in is. Amazon is heel agressief aan het investeren. En ik denk dat dat slim is. Want ik geloof wel dat er een goede business te halen is. En dat het een interessante markt is. Het is niet voor niks dat iedereen zo erop duikt en er zoveel geld in investeert. Het zijn toch bedrijven die weten wat ze aan het doen zijn. Dat echt niet zo zomaar in een zwart gat stappen. Die weten, die zien echt wel dat er hoge rendementen zijn te behalen.
1: Ja, er ging meer dan 50 miljard op aan nieuwe datacenters. Alleen afgelopen kwartaal al. We hadden het net al even over die chiptekorten. Hoe krijgen ze het uitgegeven, al dat geld?
4: Ja, nou, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zag laatst van hoeveel datacentra Microsoft had. Dat was gisteren dus toen ik die conference call van Microsoft nog eens
0: kleine
4: door 90, zat te spinnen. Ja, 90 datacentra. Moet je nagaan. Dat is toch in een kwartaal, hè?
0: Ja, dat is niet normaal.
4: Dus je denkt hoe groot die dingen zijn. Dus ja, nee, er wordt gigantisch veel geld uitgegeven. En steeds meer als je ernaar aan het kijken bent van hoeveel groei erin zit. Nu het gebruik van. Nu zie je geleidelijk aan de markt verschuiven van het leren, het trainen van die datacentra naar het gebruik van AI in inference. En dat is dan vooral via die AI agents. Nou, dat zie je niet. Je ziet dat maar weinig. Maar toch heel veel bedrijven, als je dat van Microsoft en hoort onderaan, die zijn daar toch fors aan het in investeren. En dat kan heel productief zijn als je daar met een agent iemand kan vervangen. Nou, kijk maar uit wat de loonkosten je kan winnen eraan.
1: Maar die cijfers, is dat dan echt een momentopname van Amazon? Of komen we nu langzaamaan op het punt dat we kunnen vaststellen welke bedrijven het wel voor elkaar krijgen om al die investeringen te laten renderen?
4: Nou, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat ze alle drie daar wel, dat wel, ja, denk ik wel goed zit. Maar ja, er blijft altijd twijfel over van of dat echt allemaal duidelijk is. Maar ja, kijk maar naar de koersontwikkeling, kijk maar naar de verwachtingen. De meeste mensen denken dat het uiteindelijk wel een succes gaat worden.
0: Het is tijd om terug te blikken op de laatste week van juli. Een emotionele week met flinke uitslagen in de techsector, zeker in Zuid-Korea.
11: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March.
1: En toen kwam SK Hynix ook nog met de kwartaalcijfers.
11: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%.
0: Hetzelfde verhaal bij ASM. CFO Paul Verhagen presenteerde mooie cijfers.
12: De order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar.
0: En toch sloot dat aandeel bijna 5% in de min.
1: Ook de aandeelhouders van Meta waren niet blij. Naast teleurstellende cijfers kreeg de topman alweer niet uitgelegd waarom hij meer geld wil uitgeven.
13: Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
0: Maar om positief te eindigen, het was ook de week dat Unilever aandeelhouders verraste met iets waar ze jarenlang hebben moeten missen, namelijk volumegroei.
14: Maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel dat was altijd €50. En je kreeg je dividendrendement van 3 of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar.
0: Maar het was wel echt de week van ASML. De week begon met slecht nieuws uit China. Een Chinese start-up zou een chipmachine hebben gebouwd. Het gaat om de oudere generatie die ASML nog wel mag leveren aan China.
15: De minder complexe Deep Ultraviolet machines levert het nog wel. Die machine zou nu worden geproduceerd door een Chinese start-up. Als de Chinese machines goed blijken te werken, kunnen die de machines van ASML vervangen.
0: En dat maakt de ASML-aandeelhouders dan behoorlijk zenuwachtig.
16: We weten niet hoe goed ze zijn. Ze zijn volgens de berichten in ieder geval nog een beetje onbetrouwbaar en niet zo productief, zou je kunnen zeggen, als die machines van ASML. Dus op de concurrentie nou echt groot is, weten we niet. Maar dat China op eigen kracht veel kan en steeds meer kan, dat snappen we. En ja, beleggers die nemen het zeker voor het onzekere. Zeker omdat de koers zo hoog stond, verkopen ze dus de boel gewoon uit voorzorg.
0: Sowieso had ASML geen lekkere week, want het ging ook naar beneden op het manische sentiment. Vooral op die wilde koersschommelingen in Zuid-Korea bij SK Hynix. Ja, Jos, ik heb eigenlijk maar één vraag hierbij. Want jij maakt je totaal niet druk om al die namaakmachines van de Chinezen.
4: Nee.
0: Maar waarom maak jij je niet druk hierover?
4: Ja, dat ligt eraan. Je kunt een machine maken waarbij je een prototype kan maken. Hè. Stel je voor dat je zo'n immersie DUV machine hebt gemaakt. Wet dan. Dat is immersie inderdaad. Dan kan je misschien een wafer maken met chips erop. Maar dat is iets heel anders en echt heel anders dan een machine maken die je hoog volume productie kan leveren. Dat is echt een zeer groot verschil. Die dingen die moeten met, ASML redt het nu met iets van 300 wafers per uur. De door gejankt worden, zou je bijna zeggen. Want anders verdien je die machine niet terug. Dat ding moet heel snel werken. En het liefst ook gewoon 20 jaar achter elkaar met vrijwel geen servicetijd. Nou, dat is echt een heel groot verschil. Nou, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze die machine hebben. Die DIV-immersie, het kwam van een tamelijk de information. Dat is een tamelijk onbetrouwbare site met altijd heel spectaculaire berichten. Dus dat vond ik al een punt. En ik denk niet dat ze de machine hebben. En als ze hem al hebben, is het echt heel ander verhaal dan een machine van ASML. En wat mensen, heel veel mensen niet weten, is dat er is een hele opeenvolging van kwaliteit van die machines. Hè. De eenvoudigste machine is iLine. Dat is voor eenvoudige chips voor de wasmachine, zeg maar. Dan KrF, dan ARF en dan EUV. Maar al die machines, iLine is uit de jaren 80 en KrF uit de jaren 90, geloof ik, die worden allemaal nog gemaakt. En die worden ook allemaal nog geleverd. En die zijn in al die 20, 25, 30, 40 jaar ook doorontwikkeld. Dus die machines zijn zoveel productiever dan een machine die misschien al kan draaien. Dus die Chinezen kunnen dan misschien... die machines worden ze waarschijnlijk verplicht door de overheid om ze te gebruiken. Maar uiteindelijk zullen ze nooit kunnen concurreren met de ASML. Nooit.
1: Het was maar weer een weekje. Rust vooral wat uit dit weekend, want volgende week wordt het ook weer heel druk. De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens. Want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken. Dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen de halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers. Bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk. En die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen je hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dol van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
0: Dit was de BNR-beurs van vrijdag 31 juli. We hebben de beursdag, de beursweek en ook gelijk de hele beursmaand doorgenomen met de verloren zoon, de man die zijn eigen AI-nummer kreeg, Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
4: Dank.
0: Vond je hem leuk?
4: Ja, dat was heel leuk.
0: We zorgen dat je hem zo meteen mee naar huis krijgt.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet niet of ze het thuis leuk vinden of de kinderen ervan kunnen genieten. Maar... En leuk nieuws trouwens, we horen Jos zondag weer.
1: Ja, zeker. Dan is er een nieuwe beurs in zicht. Onze speciale podcast-aflevering. Dus abonneer je, dan krijg je die gratis en voor niks binnen zondag.
0: Tot dan.

0: Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het Schiereiland. Er zijn er nu bijna 60 geteld. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: En de vader had een relatie met de head of sales. En,
12: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
13: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
11: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
7: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitch decks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
11: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus ik kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities. Het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence. En vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
7: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
11: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
7: Een van onze zustermerken.
11: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
7: Ja.
11: Nou, zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hall was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
13: Jemig.
11: Ja, dat was het.
13: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
11: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder.
13: Kun je het verschil uitleggen?
11: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe.
13: Ja.
11: En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese opnemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer, product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera.
13: Ja.
11: En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is.
13: Ja.
11: Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
13: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
11: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investments zaten het ook met name natuur- en sterrenkundigen en lucht- en ruimtevaarttechnici.
7: Ja, ja, ja.
11: Echt.
7: Oh ja, echt waar?
11: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
7: Want jouw achtergrond is?
11: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
7: Oh jeetje.
11: En dat zei die recruiter ook tegen mij. Van jij hebt maar economie gestudeerd. Maar wil je toch een wildcard geven?
7: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
13: Econometrie had nog gekund.
11: Ja, ja, mijn collega bij Hall. We waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
7: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
11: Ja. Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
7: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
13: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
11: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
13: Ja, precies.
7: Ja. Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hall. Want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
13: Ja.
7: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
11: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En
7: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hey, hier hebben we wat?
11: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes. Dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè. Is het iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is? Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
7: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert?
11: Ja, zeker.
7: Dus wat voor vragen stel je dan?
11: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer ben je, wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook kan iemand samenwerken. Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken. De single founder die alles zelf in de hand houdt. Maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus nee. Iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent, en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller. En dat vereist zelfreflectie.
13: Hey, en Piek investeert toch ook alleen in niet single founder?
11: Klopt.
13: Bedrijf, ja.
11: Ja, dat was echt wel het mantra van Piek. We doen gewoon geen single founders.
13: Nee.
11: Daar sta ik ook achter.
7: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelfreflecterend bent.
13: Nee. Nee, niet op die manier.
7: Okay.
13: Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
7: Ja, okay.
13: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
7: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee, die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
13: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt.
11: Ja.
13: Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
11: Dat is echt een belangrijke les.
13: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken. Een hele dag assessment. En uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
11: Mm.
13: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben, maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, als ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds, we zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen om de komende jaren ik met een M&A-pet samen op te trekken, is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
11: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Met, als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je valt een beetje, je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. En ze hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen namen noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
7: Moet kunnen, vind ik. Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
11: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
7: Ja, ja.
13: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
11: Ja.
13: En niet echt een heel goed DD had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
11: Ja, en dan is de kernreferentie-checks.
13: Ja.
11: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
7: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
11: En bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie en hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit. En bij piek kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat al de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have? Of van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk...

0: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
1: Ja, dat is een klassieketje.
2: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
0: Exact,
2: ja.
0: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van...
1: De risico's.
0: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
1: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
0: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf... zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
1: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
0: Ja.
1: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei... ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity...
0: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij Hal in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van... shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
1: En dat ging heel hard, hè?
0: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... en ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
1: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... ja, en nu ga ik het toch doen.
0: Ja, dat was... dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ik wou dat jou was.
2: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
0: En ik leerde, en dat is een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn Peak Partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achternajagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaattechnologie innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon

0: in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen. Waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
1: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
1: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
0: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico, als jij als angel investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
1: Kijk, dus er iemand die economie gestudeerd heeft,
0: echt dat is dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden in de private markten.
1: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
0: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend. Dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden. Laagdrempeliger.
1: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
0: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij. En vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's dat vinden dat vaak heel erg interessant, omdat je dan buiten het fonds om ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
0: Exact.
1: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
0: Maar je had het net over fund of funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur. Maar veel risicovoller, want je hebt veel meer concentratie.
1: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
0: Ja.
1: Dan heb ik het over series D, series E.
0: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
1: Jij mag Daaf zeggen.
0: Sorry. Okay. Ik hou het lekker informeel. Ja,
2: heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
0: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is, je boort een put. Dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus het zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net... We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En ze hebben gisteren de beursgang aangekondigd.
1: Hoppa, ja.
0: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5
1: drinken jullie
0: miljard.
1: Dan, oh, wow. Ja. Drinken jullie dan, zoals gisteren, even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of... Is dit business as usual?
0: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
0: Nou, dat ligt eraan. In het Koopstingsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een hoog. Daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat Koopstingsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het Fundefund zitten 150 bedrijven.
1: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.
6: De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het Schiereiland. Er zijn er nu bijna 60 geteld. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over de Europese industrie. En dan met name die van de automobiel. Want het traditionele motorblok van de EU, Frankrijk en Duitsland, wil de industrie een boost geven. En dat moet ten koste gaan van het verbod op de brandstofmotor. Daar ga ik het vandaag over hebben met Michael van der Toorn.
15: Hallo.
7: En een echte auto-expert van BNR. Namelijk een van de presentatoren van de Nationale Autoshow, Meindert Schut.
16: Hey.
7: Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
4: The Gradometer.
7: Ja, in Make Europe Great Again volgen we de worsteling van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Michal, jij hebt iets meegenomen en we kijken naar Polen, want er is gezeik bij PiS. Vertel.
15: Ja, die partij die valt helemaal uit elkaar. Luister maar even mee.
17: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
15: Ja, hier kondigt de Poolse oud-premier Morawiecki aan dat hij samen met enkele tientallen parlementariërs een nieuwe partij op gaat richten en dus de PiS-partij gaat verlaten. Dat komt omdat hij vindt dat de koers van de grote, het is natuurlijk PiS is een hele grote conservatieve radicaal rechtse, of in ieder geval rechtse partij in Polen, heel lang aan de macht geweest. Hij vindt nu dat die partij te radicaal wordt.
7: Maar PiS is de afgelopen jaren wel een hele belangrijke partij geweest in Polen. Niet alleen in Polen, maar ook voor toonaangevende conservatieve partij wel in Europa, kunnen we zeggen. Dus wat is daar nou precies aan de hand?
15: Wat is er aan de hand? Analisten zeggen vooral dat de oprichter van de partij, Kaczynski, die is inmiddels 76 jaar, de controle over de partij verliest. Hij heeft hem opgericht. En dat ligt eigenlijk, het verlies van die controle, aan de concurrentie die er inmiddels is ontstaan op de rechterkant, op rechts. Het is al maandenlang onrustig bij PiS. Dat heeft dus te maken, de partij die verloor in de peilingen terrein aan twee nog rechtsere partijen, of twee ook rechtse partijen. En Kaczynski heeft volgens analisten eigenlijk daaruit de conclusie getrokken dat er in het midden geen stemmen meer te winnen zijn en dat dus zijn partij ook meer rechts moet worden om weer die een beetje hoger te gaan in de peilingen. Nou, daar is dus niet iedereen het mee eens, waaronder Morawiecki niet. Kaczynski is niet gewend aan tegenspraak. Die heeft eigenlijk de partij altijd in zijn eentje gerund, opgericht dus. En heeft altijd aan het hoofd daarvan gestaan. Of in ieder geval, is daar echt de leider van. En hij zei, ja, dit is rebellie tegen mijn leiderschap. Dus hij gaf de groep rondom Morawiecki, dus een meer gematigde PiS-leden, een ultimatum. Dat liep vrijdag af en na het weekend, bleek dus dat ze moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen bleek deze week, het is echt zover.
7: Boef valt uit elkaar.
15: De boef uit elkaar.
7: En premier Tusk, die versloeg natuurlijk PiS toen hij de verkiezingen won en weer premier werd. Zit hij dan hier met een grote bak popcorn naar te kijken?
15: Ja, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. Toch, dit is zo'n soort soap die zich aftekent binnen een partij, zijn grootste concurrent. Hij heeft ook te maken, vorig jaar heeft hij ook nog te maken met een president van PiS. Dus daar worstelt hij ook mee. Net heeft zijn eigen partij verloren en heeft dus PiS gewonnen president. Ik denk dat hij wel met wat vermaak naar zit te kijken. Alleen, en daar waarschuwen analisten voor, onder andere in Politico, hij moet zichzelf ook weer niet te snel rijk rekenen, want hoewel er dus inderdaad intern gerommel is binnen de PiS, zei ik ook al, dat rechtse blok binnen Polen verzwakt niet per se. Want andere partijen die winnen dus juist. Radicaal rechtse partijen krijgen meer invloed en kunnen dus ook in de parlementsverkiezingen die er in 2027 zijn in Polen, meer invloed krijgen. Die kiezer die niet meer op PiS stemt, volgens dus de peilingen die er nu zijn in Polen, stemt ook niet op Tusk, maar juist op meer radicaal rechtse partijen.
7: Ja, en dus ook gevolgen voor Europa. Dus conclusie dan, wordt Europa hier nou greater van?
15: Ja, niet direct, zou ik zeggen. Het zou kunnen, als dus die kiezer zich bedenkt. Maar in principe zou ik zeggen, aangezien deze rechtse partijen helemaal niet pro-Europa zijn, maar heel erg anti-Europese sentimenten hebben, zou ik zeggen, dit is toch niet direct heel goed nieuws voor Europa.
16: Make Europe great again.
18: Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.
19: China is literally killing a large part of the European industry.
20: The modernization, the software-driven mobility, electrification of the automotive industry. It's very clear that these are the markets of the future. But to get there, let us be less complex, less complicated and faster.

0: jeugdsentiment dit hoor. Life is a highway uit de film Cars. En we gaan het dus natuurlijk over auto's hebben. Na Volkswagen en Mercedes werd deze week duidelijk dat ook BMW duizenden banen gaat schrappen. Voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk is het de reden om te werken aan een plan om de Europese industrie in zijn geheel uit het slop te trekken. Zo meldde Politico deze week. En dit zou onder meer ten koste moeten gaan van het Europese verbod op de brandstofmotor per 2035. En dus hebben we iemand uitgenodigd die waarschijnlijk al meer over auto's is vergeten dan wij ooit gaan weten. Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, goed dat je er bent. We horen berichten over het ene na het andere bloedbad in de Duitse auto-industrie. Wat gaat hier nou fout?
1: Oh, er gaat heel veel fout in de Europese auto-industrie. Maar het belangrijkste is dat er gewoon heel veel concurrentie is ontstaan in China zelf. China heeft een heel ambitieus plan om de auto-industrie te laten groeien, wereldleider te worden in dat gebied ook, hè, ook op de elektrificatie. En de Europese automerken, met name de Duitse automerken, hebben de laatste jaren heel erg geprofiteerd van de grotere rijkdom van de middenklasse in China. En die hebben allemaal heel lang hele leuke Europese auto's gekocht. Alleen ja, die Chinese auto's die zijn goedkoper. De Chinese portemonnee is wat minder dik geworden. Dus veel Chinezen kopen nu Chinese auto's. En ja, dat verliest de Europese fabrikant. Je zou denken van, nou ja, er komt misschien ook wel veel meer concurrentie vanuit China naar Europa. Dat valt op dit moment nog mee. Ik kan daar zo wel wat cijfertjes over meegeven. Maar met name zit het me in de problemen, de concurrentie in China zelf. En natuurlijk de importheffingen vanuit Amerika. Zeker de fabrikanten die geen fabrieken in Amerika hebben, zoals Porsche bijvoorbeeld. Mm. Ja, die hebben grote problemen daarmee. Want die auto's zijn gewoon opeens veel duurder geworden in Amerika. En dus verkopen ze minder.
0: En Michal, Meindert komt zo nog even met cijfertjes dus ja, over China waarschijnlijk. Maar jij hebt ook nog even gekeken hoe groot zijn nou de problemen voor de Duitse en de Franse industrie over het algemeen.
2: Ja, best groot. Vooral Duitsland horen natuurlijk al heel lang verhalen over dat niet alleen de auto-industrie kwakkelt, maar de hele industrie. Omdat het deel ook heel erg afhankelijk altijd is geweest van andere machtsblokken. China werd net al genoemd, natuurlijk ook Rusland. Duitsland die worstelde zeker aan het begin van de oorlog met Oekraïne enorm met hun enorme afhankelijkheid van Russische brandstof. Zoals de rest van Europa, maar in Duitsland was dat beter te zien. Frankrijk die heeft het ook moeilijk. Ook ja, gewoon de hele Franse economie gaat niet supergoed. En nu zien we inderdaad die cijfers uit Duitsland en ook ja, dus al die autofabrikanten die toch elkaar opvolgen en banen moeten schrappen. BMW deze week 8000. Dat is bijna 5% van de werknemers. Dat is toch best wel flink. Ja. En ook de Europese Unie als geheel zie je erg worstelen met de omgang met China. Ze zijn nu aan het werk aan een nieuwe strategie. Maar het is heel moeilijk om, blijkt, om aan de ene kant wil je niet afhankelijk zijn van China, maar aan de andere kant heb je ze nog nodig. Dus dat is een onderliggend probleem wat niet alleen in Frankrijk en Duitsland speelt, maar ook zeker in de rest van Europa.
0: Ja, want Meindert, we hebben dus veel over die Duitse industrie, maar je zei net eigenlijk ook al Europa. Die hebben dus de Franse fabrikanten en die iconische Italiaanse merken, die hebben er eigenlijk net zoveel last van uiteindelijk dan.
1: Ja, absoluut. Hè. Die hebben er zeker last van. Alleen de Franse merken en de Italiaanse merken hadden wat minder impact in China zelf. Die verkochten minder auto's in China zelf. Dus dat grote verlies wat de, met name de Duitse merken nu heel erg merken. En met name Porsche, BMW, Audi en Mercedes, die gewoon minder auto's verkopen in China. Ja, dat verlies hebben de Fransen en de Italianen wat minder, omdat die gewoon wat minder impact maakten in China destijds. Die zitten weer in andere gebieden in de wereld. Denk aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Stellantis, die veel Franse en Italiaanse merken in handen hebben. Daar zijn zij best wel groot. En daar verkopen ze ook best wel wat. Dus die hebben wat minder last van die concurrentie in China zelf. Maar die zien natuurlijk ook wel dat China, omdat het in China ook stokt, de verkoop van de auto's, en China graag wil exporteren naar Europa, dat ze daar concurrentie van zullen gaan krijgen in de toekomst.
0: Maar ik vroeg me dan nog wel af, want Frankrijk was eerst eigenlijk wel een soort meer voorstander van dat verbod op die verbrandingsmotor. Waarom was dat voor hun dan wel een goed punt om wel door te zetten, terwijl het daar eigenlijk ook best lastig is?
1: Nee, dat klopt. Het punt is dat Frankrijk, de Franse automerken, zien dat toch wat meer als een kans om weer marktaandeel te gaan veroveren. Hè, terwijl ze in Europa, als het land is, gaat het eigenlijk al jaren niet goed mee. Al veel langer gaat het daar niet goed mee dan met de meeste Duitse autofabrikanten. En die hebben gewoon heel veel merken die het best wel lastig hebben. Ik noem maar even een Alfa Romeo. Ja, wat hoor je daar de laatste jaren over? Hoeveel Alfa Romeo's zie je nog rondrijden in Europa? Ja.
2: Ik was bijna vergeten dat het bestond.
1: Heel erg weinig. Wel, vroeger was het wel zo, hè, als je echt van auto's houdt, dan heb je een keer een Alfa Romeo gehad. Hmm. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat zij wat meer de kans zien. Ook dat zij de wat kleinere auto's bouwen waar heel veel behoefte aan is. Hè. De Renault 5 bijvoorbeeld, de nieuw electric Renault 5. Ja. Is heel succesvol en dat zien ze wel. Dus daar hebben ze wel profijt van.
2: Toch zien we dat Duitsland al jarenlang, eigenlijk sinds dat er het verbod op de verbrandingsmotor bekend werd gemaakt, heel erg vasthoudt aan dat ze dat absoluut niet willen. Bijna vasthoudt aan misschien iets, een soort, ik heb altijd een beetje idee aan een soort vergane glorie, heel erg probeert vast te houden. Waarom zetten ze daar dan toch zo erg op in als zij dus ook dezezelfde cijfers als jij kunnen bekijken?
1: Nou, kijk, ze moeten we natuurlijk wel in gaan zetten op elektrificatie. En dat doen ze ook wel. Hè. Dat doen ze ook wel goed. Als je kijkt ook naar de verkoopcijfers, dan zijn ze die inhaalslag, die hebben ze wel gemaakt. En een van de merken die als een van de eerste met elektrificatie bezig was, was BMW. Dus ze zien ook wel dat dat gebeurt. Je gaat nu ook de komende jaren een soort inhaalslag aan modellen zien van Europese fabrikanten. Volkswagen Groep komt met heel veel relatief betaalbare auto's. En ik zeg relatief omdat nieuwe auto's gewoon in Europa bijna onbetaalbaar zijn. Zeker in Nederland, waar ze overgoten worden met belastingen. He, een van de goedkopere auto's, wat wij nu als nieuwe goedkope auto zien, is 25.000 euro. Nou, toen ik begon met autorijden, was een nieuwe auto, kon je kopen voor 10.000 gulden, dames en heren. 10.000 gulden was toen mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel ver. Ik weet wel. Hè, we
0: goeie oude tijd.
2: Ja, goeie oude tijd. Inflatie.
1: Ja, tijd. Toen de auto nog stond voor volledige vrijheid. Hè, dat je de auto kon pakken. En
2: toen iedereen nog een Alfa Romeo had.
1: Ja. Naar Zuid-Italië te gaan. Dat kon allemaal nog. Nou ja, goed, dat is niet meer. Die tijd is niet meer. Maar die fabrikanten, Die zijn niet dom en die kijken ook wel echt wat ze moeten doen. En die zijn die auto's aan het ontwikkelen. Kijk naar Renault met Renault 5, maar kijk ook naar Volkswagen met allerlei auto's die nu rond de 25.000 euro gaan kosten.
0: Michal, vorige week was er dus een gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad. Daar zou volgens Politico de twee lidstaten het op een akkoordje hebben gegooid. En wat hebben ze daar nou precies afgesproken?
2: Ja, die zaten daar lekker op een kasteel, geloof ik, te praten. Ja. Dus ze komen elk jaar bij elkaar.
0: Ja, dat is gebruikelijk altijd.
2: Ze hebben voorafgaand aan het bezoek hebben we het best wel veel gehad over wat ze op het gebied van defensie gingen afspreken. Dus we hebben het gehad over dat mislukte FCAS-project, gevechtsvliegtuig, nucleaire plannen. Maar blijkbaar hebben ze dus ook dit besproken. Frans-Duitse handje klap eigenlijk. Ze hebben een plan bedacht om dus die verbrandingsmotor een beetje te gaan redden. Of ja, het is eigenlijk een beetje dus een deal. Waarbij Duitsland de strengere Made in Europe regels zal steunen. Dat is heel belangrijk voor Frankrijk, dat Made in Europe. Dus zoveel mogelijk regels om in Europa, om Europese waar te kopen. Traditioneel gezien belangrijk voor Frankrijk. Zij willen dat opnemen in de Industrial Accelerator Act van de EU. Het zijn dan regels die bijvoorbeeld het moeilijker maken voor landen buiten Europa om een trusted partner te worden. Ja, dan kan je, hoewel je buiten Europa zit, alsnog zaken doen met
0: Dus iets wat dan in Canada gemaakt kan worden is nog steeds made in Europe.
2: Nou ja, dat is dan in ieder geval een soort trusted partner. Nou, Frankrijk wil daar hele strenge regels voor hebben. Duitsland wil heel graag dus dat verbod op de verbrandingsmotor uitstellen. Meinert schetste net al, dat vindt Frankrijk iets minder belangrijk. Maar dit is dus een deal, dus die schijnen ze te hebben gesloten.
0: En denk je dan, zij spreken dit dus onderling af. Nou, het zijn de twee grootste, machtigste lidstaten, kunnen we toch nog steeds wel zeggen. Denk je dat dan de andere lidstaten hier ook mee akkoord gaan met deze koehandel?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens Frankrijk zelf is het een hartstikke goed idee. Gaat iedereen hiermee akkoord? De Franse industrieminister die zegt, het zou geweldig zijn als we een akkoord kunnen bereiken, natuurlijk. En hij zegt ook, we kunnen andere landen ook wel meekrijgen, zoals Italië bijvoorbeeld. Mm. Net als Duitsland hebben zij ook flink gelobbyd voor dus het afzwakken van het verbod op de verbrandingsmotor. En hij zegt ook, alle landen wachten op een Frans-Duitse overeenkomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt, want... mensen willen graag dat die Industry Act er komt. Dus dat er nieuwe, betere regels komen om de Europese industrie te beschermen, eigenlijk tegen concurrentie uit China, tegen concurrentie uit Amerika. Dus iedereen is daar wel bij gebaat. Dus dan is het fijn als een Frans-Duits blok het eens is. Ja. Maar goed, ja, er zal vast wel ook een kritiek opkomen op hoe dit dan is gegaan. En mensen, lidstaten hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen wens.
0: Ja, ik bedoel dat Frankrijk en Duitsland dat het prettig is als die het met elkaar eens is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit dossier, maar op heel veel punten altijd natuurlijk. Maar toch dan, in beide landen, die leiders staan onder druk. Weet je hoe ze daar in de industrie naar kijken, naar die mogelijke politieke verschuivingen die plaats gaan vinden?
1: Nou, daar zijn ze wel bevreesd voor, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ze op dit moment zo met die leiders in Duitsland en Frankrijk proberen om tot zo'n akkoord te komen. Want het gaat hier natuurlijk gewoon om baanbehoud. Hè. Ik denk dat misschien is het klimaat de grote verliezer als dit akkoord er komt. Hè, dat de verbrandingsmotor langer blijft rondtuffen in Europa. Maar... ik denk dat voor veel stemmers in Europa baanbehoud veel belangrijker is. In ieder geval op de korte termijn. Hè. En we zien het, we hebben de cijfers net ook benoemd. Mm. Over BMW, 8000 banen weg. Volkswagen die nog eens 10.000 banen wil gaan schrappen. Dit akkoord kan wel leiden tot baanbehoud. Sterker nog, wat we nu zien is dat Chinese fabrikanten fabrieken in Europa willen gaan bouwen. Ja, dat betekent ook gewoon werkgelegenheid in Europa. Hè. Dus dat... systeem, dat werkt wel. En ik denk dat dat wel goed is als de politici dat realiseren. Dat Europa in die zin gewoon, ja, we zijn een democratie. En het volk stemt met de voet vermoedelijk. En dus ook met hun portemonnee en met het gaspedaal. En als die inderdaad geen elektrische auto's willen kopen, ja, dan zul je toch iets moeten doen om die banen behouden te houden.
2: Nou, bijvoorbeeld Stellantis heeft onlangs een joint venture aangekondigd met Dongfeng, als ik het goed zeg, een Chinese fabrikant. Mm-hmm. Zijn dat dan goede constructies? Dat dus die Chinese productie een beetje naar Europa wordt gehaald, maar wel dus met een joint venture waarbij Stellantis het toch voor volgens mij 51% voor het zeggen had. Meinert, zijn dat soort constructies goed voor Europa?
1: Ik denk het wel. Hè. Wat je ziet is natuurlijk waar het om gaat, hè, met ook die discussies rondom Volkswagen, dat de deelstaat en de vakbonden eisen van de bedrijfsleiding van de CEO dat ze gaan doen waardoor waardoor de concurrentie beter wordt. Ja, die concurrentie, de grote concurrentieprobleem met China is natuurlijk de lage lonen die China kan hanteren. En ze hebben de toegang tot de batterijen daar. Die strijd om de lage lonen, die gaan we gewoon natuurlijk niet winnen van China. Dus dan kun je ze beter, denk ik, hier naartoe halen. Ik denk dat dat een heel verstandig model is. En wat je ook ziet, dus inderdaad met Stellantis en Leapmotor, waar Stellantis 51% aandeelhouder van is. Ja, het concurreert wel met hun eigen producten. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, als je de productie ook hier naartoe kunt halen, is dat heel verstandig, denk ik.
0: Maar is dat dan wat die Chinezen in Europa gaan produceren, dat zijn dan verbrandingsmotoren? Of zijn dat dan ook elektrische auto's?
1: Ja, allebei. Hè? Want je moet niet vergeten, Chinese fabrikanten bouwen helemaal niet alleen maar elektrische auto's. Die bouwen ook wat zij dan noemen new electric vehicles. Nou, dat zijn gewoon hybride auto's. Eigenlijk bijna... Bijna alle moderne auto's met een verbrandingsmotor zijn hybride auto's. Ja, die worden nu nog heel erg kunstmatig uit elkaar gehaald. Maar als je hybride auto's en auto's met een benzinemotor bij elkaar optelt, zijn die samen nog goed voor een verkoop van ongeveer 60% in Europa. En dan heb je nog plug-in hybrides. Nou, die maken de Chinezen ook gewoon en die brengen ze ook naar Europa.
0: En wat is dan, want we hadden het net over dat dus die ban op de verbrandingsmotor, dat waarschijnlijk niet ook realistisch is, zeg jij eigenlijk op korte termijn. Wat is dan wel een termijn, want uiteindelijk zullen we daar toch ooit een keer wel naartoe gaan, wanneer dat wel zou kunnen?
1: Nou, wat denk ik heel verstandig is en wat ze denk ik in veel landen en in Brussel vergeten zijn, hè, is dat als je mensen probeert in elektrische auto's te gaan krijgen, dat je daar ook de infrastructuur voor moet hebben. Nou ja. En ik kan je een klein gebiedje in Europa noemen, namelijk provincie Utrecht. waar het best wel lastig kan zijn de komende tijd om een laadpaal voor je deur te krijgen, überhaupt met een elektrische auto te rijden, gezien de netcongestie. Hè. Dus, en ik vind dat echt, nou geef ik gewoon even mijn eigen mening, maar ik vind dat echt een overheidstaak om te zorgen voor die infrastructuur waardoor dit soort transities mogelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Men heeft vanuit Brussel en vanuit veel Europese hoofdsteden gedacht, we komen gewoon met een dwangmaatregel. Gij zult elektrisch rijden, gij zult elektrisch leasen, maar we zorgen niet voor de infrastructuur waarin dat massaal mogelijk is. En dat was in het begin ook niet nodig, hè, omdat de hoeveelheid elektrische auto's nog wel meeviel. Maar nu zie je dat je op alle fronten aan het elektrificeren bent, niet alleen maar de auto's. En dan kom je gewoon in een knelpunt. En daar zal Europa ook een antwoord op moeten gaan bedenken. En daar zijn ze wel mee bezig, hè, maar dat mag echt wel versneld worden.
2: Meijnerd, nu jij toch op de politieke tour bent en op de beleidstour, vraag ik me af, want de commissie die worstelt dus hiermee, dat zeg je terecht, maar ook dus met de omgang met China. Als jij Ursula von der Leyen was, wat zou je dan voor strategie maken nu om dit probleem een beetje op te lossen voor Europa?
1: Nou, ik denk toch dat je misschien ook wel China een klein beetje moet omarmen. Hè. Hoewel daar enorm veel nadelen aan zitten. Bij mensenrechten te denken. Maar omdat Amerika duidelijk niet meer echt onze grote vriend is, denk ik dat je toch daar ook een soort machtsfactor kunt gebruiken richting de Verenigde Staten om China een klein beetje te omarmen. En als je when you can't beat and join them, ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar moet kijken. En vooral wat de fabrikanten moeten gaan doen, kijken, en dat doen ze ook wel, hoe kan het nou toch zijn dat die Chinezen zo ongelooflijk snel nieuwe modellen kunnen ontwikkelen. Daar moeten we van leren. Dat is vooral voor de fabrikanten. En ik denk vanuit Europa, ja, je moet een industriepolitiek hebben. En dat is dus niet alleen richting de autofabrikanten, maar ook richting de volledige industrie. Maar ik zou een goede industriepolitiek proberen in te richten, waarbij je ook gaat kijken van hoe kunnen we nou op de een of andere manier ook die elektrificatie van die auto's stimuleren. Want mensen willen best een elektrische auto kopen, maar dan moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat is wat we heel erg de lessen uit Nederland. Ze zijn heel duidelijk, hè? Als die auto's financieel aantrekkelijk zijn, dan kopen we ze wel. Als ze hetzelfde kosten als een auto met een verbrandingsmotor, dan kopen we ze gewoon niet.
3: BNR's mega hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Meijnerd, jij bent op dit moment in Frankrijk op vakantie. Dus je hebt iets lokaals vandaar meegenomen. Wat is het? Zeg het maar.
1: Ja, en dat is de stad Montpellier. Wij gaan graag met de auto natuurlijk op vakantie.
0: Natuurlijk.
1: We zijn via Frankrijk naar Catalonië gereden. En de tussenstop heb ik daar gemaakt in Montpellier. Een studentenstad. 1 op de 5, 6 inwoners van de binnenstad is student. En dat geeft een enorm leuke sfeer. Het is echt een hele mooie oude binnenstad heeft het. Maar ja, dat leeft gewoon. Het is een hele fijne sfeer met veel cultuur en creativiteit. Dus ik heb er echt enorm van genoten. Het is ook een soort samensmelting van heel veel culturen en talen. Mensen die schakelen daar heel gemakkelijk over. En het ligt ook redelijk in de buurt van Spanje, maar heel makkelijk over van Frans naar Spaans, naar Engels, Duits zelfs. Ja. Alle talen zijn ongeveer mogelijk daar. Dus ik vond het zeer aangenaam vertoeven. Er zit ook nog een klein Nederlands randje aan Montpellier, heb ik geleerd. Want het was ooit in de Hugenotenoorlogen was het een centrum voor protestanten. En nadat kardinaal Richelieu de stad heeft veroverd, ja, toen kwam toch ook de repressie daar en zijn veel hugenoten vanuit Montpellier naar Nederland gevlucht. Dus wij profiteren ook in Nederland nog steeds van die tijd, denk ik. Maar het is een mooie stad die, denk ik, vaak mensen die naar het zuiden van Frankrijk rijden, dat ze die stad overslaan of misschien hopelijk voor een dagje nog wel bezoeken. Ik vond het echt heel erg leuk, moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Michal, jij komt wel eens in Frankrijk. Heb jij me overgeslagen? Of?
2: Ik heb familie in Montpellier wonen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik er al lang niet meer ben geweest. Dus ik vind het wel een goede tip van mij. Ik vind het leuk dat hij een tip mee heeft genomen.
0: Ja, hoog tijd met z'n allen met de auto naar Montpellier dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Meijnerd Schut. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Your Great Again. Heel graag tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Maandag in BNR Zaken doen, het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk en een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil de pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat? Met concurrentie van PostNL en DHL. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. De natuurbranden op Kreta zijn bijna onder controle, maar nu zijn er nieuwe branden uitgebroken in de buurt van Athene. Honderden mensen en toeristen moesten weg uit een voorstad van Athene door een brand op een berg. Er werd al gewaarschuwd dat het risico daarop groot was. Door de wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
9: De banenafspraak die moest 125.000 extra banen opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er ruim 10 jaar later 33.000 banen minder. En Mediamarkt heeft straks mogelijk een Chinese eigenaar, maar de Europese Commissie heeft nog wat twijfels over de geplande overname door JD.com. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. En Arco van Brakel is hier, ondernemer, auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. Ook verbonden aan stichting 155 Help een bedrijf. Carlijn Lortie is er ook, serieondernemer, expert op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Welkom leden van het panel.
12: Dankjewel.
9: Met, zoals gezegd, nieuws over JD.com. De Europese Commissie heeft dat bezwaren geuit tegen de voorgenomen overname van Ceconomy. En dat is dan weer het moederbedrijf van Mediamarkt. Brussel onderzoekt of Chinese staatssteun een oneerlijk voordeel heeft gegeven aan JD.com of de Europese markt. Onderzoek raakt aan een bredere ontwikkeling, namelijk de opmars van Chinese retailgiganten die met een feilloze logistiek en nieuwe merken voet aan de grond proberen te krijgen in Europa. Is JD iets om te vrezen of om te verwelkomen, Arco?
13: Allebei, denk ik. Maar het hangt er vanaf wat je perspectief is. Ik vind zelf de defensieve reactie van nou, die moeten het vrezen, het is gevaarlijk, dat vind ik een beetje een niet-ondernemende manier van doen. Want je zegt het net zelf al in je aankondiging, ze hebben feilloze logistiek. De Chinezen doen iets, die hebben natuurlijk wat minder last van de wet op de remmende voorsprong gehad dan wij. Die doen iets waar wij wat van kunnen leren op dit moment. Dus ze hebben gebruiken technologie. Hè. JD is ook veel meer dan een... Ik denk zichzelf niet als retailbedrijf zien. Ik denk zichzelf als technologiebedrijf zien. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een Amazon, een Coolblue, een Picnic en een thuisbezorgd in één is. Met een flinke saus techniek eroverheen.
9: Nou, de topvrouw van dat bedrijf heeft in NRC gezegd: Europa verdient ons eigenlijk ook. Want ja, Wij worden als Europeanen nu nog niet goed bediend. En zometeen als JD hier voet aan de grond heeft gekregen, dan gaan we nog eens wat meemaken. Dan weten we hoe het echt moet, hoe dat spel gespeeld hoort te worden.
13: Ja, ik denk dat ze, ik weet niet of het 100% kan waarmaken, maar het is wel echt waar dat we in Europa, mede door heel veel regels en andere dingen waar bedrijven aan moeten doen, niet meer altijd de klant op nummer 1 hebben staan.
9: En maar die Europese regels gelden dan toch ook voor Chinese bedrijven als die het hier gaan proberen?
13: Maar die hebben hun logistiek en hun technologie zodanig op orde dat de klantvriendelijkheid in de techniek zit opgesloten.
12: Ja, en daar denk ik, Arco, wel heel even iets anders over. Want, ik weet niet, heb je net hiervoor ook even de Big Five geluisterd over cybersecurity en wat er opgeslagen wordt? Ik hoorde 10.000 datapunten per persoon. Nou, en daar zijn die Chinezen natuurlijk wel echt heel erg goed in. Dus jij komt een winkel binnen, ze weten al wie je bent, waar je naar op zoek bent, waar je op gegoogeld hebt, of nou ja, Google ze dan niet gebruiken, maar waar ze weten al precies. Ik las zelfs in het artikel van het NRC dat ze de afmeting van je woning weten om te weten of die wasmachine in die NIS past. Ja, ik weet niet of ze zoveel van mij moeten willen weten.
9: Maar als dat jouw gemak dient, dan is wel vaker gebleken dat veel mensen dat gewoon wel prettig vinden.
12: Ja, totdat je dus echt beïnvloed wordt. En dat worden we de hele dag, hè, laten we wel wezen. Dus daar wil ik wel realistisch over zijn. Alleen die beïnvloeding gaat wel steeds verder en verder en verder. Ja. Dus ja, we geven nog meer autonomie uit handen daarmee.
13: Ja, maar dat ligt niet per se aan China of niet. Want als je weet wat de bank inmiddels van je weet, wat Amerikaanse bedrijven inmiddels van je weten, privacy is een illusie inmiddels. Wat het niet minder gevaarlijk overigens maakt. Maar dat is wel de wereld in we leven. Ja,
12: die vrees
13: zit
12: is wel
13: zeker wat achter. Ja. Maar aan de andere kant, als je ziet met welke drive zij aan de gang zijn. Ja. En dat is een hele interessante analogie te trekken met de jaren 70-80. Want in China zelf gaat het niet zo heel goed.
9: Nee, ze hebben Europa nodig om hun spullen kwijt te kunnen.
13: Maar dat was met Japan ook in de jaren 70-80. Toen kwamen de eerste Toyota's kwamen deze kant op. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Best wel goed voor Toyota. Dat heeft de Koreaanse bedrijven geen windeieren gelegd die zo'nzelfde strategie hebben gevolgd. En nu krijg je dat de geschiedenis zich herhaalt met Chinese bedrijven. Maar wat ik wel interessant vind,
9: wat gaan we daar dan kopen? Want ze zeggen met nadruk, wij zijn er niet voor de rommel. Bij ons kun je degelijke spullen kopen. Maar dat is dezelfde degelijkheid die we misschien in Europa ook gewend zijn. Die mevrouw had het zelf over de Duitse Miele wasmachines waar ze zo dol op is. Ja, waarom zouden we dat dan in China gaan kopen?
12: Nou ja, we kopen het lokaal volgens mij. Dus we willen het wel echt hier met de Europese spelers gaan doen. Alleen het systeem, hun businessmodel, dat willen ze echt hier gaan uitrollen. Dus echt die mensen van de bezorgers, de hele productie, dat willen ze allemaal in eigen beheer houden. Waardoor het dus eigenlijk een meer geoliede machine wordt. Alles op elkaar afgestemd. Dus ik denk dat, en zeker dat we daar iets van kunnen leren. Alleen die schaalgrootte, en daar gaat het hier eigenlijk om. Die hebben ze dus ook mede gekregen door die staatssteun. En krijgt dus Europese organisaties de mogelijkheid. Hebben ze de mogelijkheid om ook op die schaalgrootte te komen? Of zijn ze alweer ver voorbij, waardoor je eigenlijk geen eerlijk speelveld hebt?
13: Ja, dat is iets wat ik moeilijk te beoordelen vind. Tegelijkertijd is het ook wat het is. En zie je gewoon dat wij in Europa wel hebben zitten slapen. Ik kijk naar de auto-industrie, waar in Europa natuurlijk, het is dagelijks in het nieuws. Pas tot 2030 duurt het voordat die uit is geziekt, heb ik vanmorgen gelezen. Vind ik nogal wat. Maar als je ziet wat voor prachtige auto's. Ik zal mezelf nog niet zo snel kopen. Ik heb er een emotie bij. Maar wat voor een prachtige auto's uit China komen en welke kwaliteit die dingen hebben. Dat is niet meer de Landwind van 15 jaar geleden die ongeveer uit elkaar viel als je ermee remde.
12: Nee, maar bij die producten, die consumentenproducten, denken wij bij China ook niet gelijk aan die kwaliteit. Nee, dus ze zullen aan imago.
13: Wel.
12: Ja, maar ze zullen wel echt aan imago nog wel wat moeten doen.
14: Je kunt er een wasmachine kopen met verschillende trommels, hè?
12: Ja.
14: Voor je ondergoed en voor je babyrompertjes en voor je sokken. We gaan het allemaal anders doen.
13: Dat is toch wel omdenken. Ja. Ik weet niet of het hier gaat werken, maar het is wel anders kijken. Dus wat je vooral ziet is dat we nu businessmodellen die doorgeïnnoveerd zijn door China, die gaan we importeren. En als je daar niet goed naar kijkt en daar niet van probeert te leren en alleen maar defensief denkt, ja, dan sta je sowieso op achterstand.
12: Nou, weet je wat het mooie is? Dan komen we eigenlijk bij het begin van het gesprek terug. Zij weten wat ze moeten ontwikkelen doordat zij in contact zijn met de consument. Ja. De consument vraagt het en zij maken het. En omdat het hele proces bij hun in beheer is, kunnen ze dat dus heel snel doen.
14: Overigens heeft die CEO van Seekonomy, dat moederbedrijf van Mediamarkt, gezegd dat de data op Europese bodem blijft. Mm-hmm. Is dat voor jullie hier aan tafel geruststelling genoeg? Is daarmee de kou ook min of meer uit de lucht? Want het ging jou ook om wat er allemaal wordt verzameld.
12: Nee,
14: van
12: denk ik niet. Nee, want als die technologie die ze daar dan ook gebruiken ook gewoon hier wordt toegepast, ja, dan gaat diezelfde beïnvloedingstechnieken ook gewoon hier toegepast worden. Dus het gaat mij meer om de werkwijze en hoe integer daar ze mee omgaan en toch ook wel de eigen keuze kunnen houden, in plaats van dat alleen die data dus in China zit, zeg maar.
13: Ja, ik weet ook niet of het gevaarlijker is dat de data in China staan, of dat ze in Frankrijk staan, of dat ze in Amerika staan.
12: Nee.
13: Het hangt er vanaf of
12: wat
13: je leiders hebt die er ethisch mee omgaan en wat doe je ermee. En ik vind het denkbeeld dat Chinezen gevaarlijker zijn dan Amerikanen ook een tikkeltje achterhaald, als ik eerlijk ben.
14: En wat vind je van de gedachte, dat kwam ook naar voren in het gesprek met deze Chinese topvrouw, dat het twee richtingen verkeer is, dat er ook voldoende kansen zijn voor Europese bedrijven in China, terwijl NRC feintjes opschreef dat er sprake is van consumptienationalisme, dat Europese bedrijven juist een beetje op hun retour zijn
12: in China. En de markt koelt af, dus ik weet niet.
13: Ja, maar dat consumptienationalisme, dat komt ook ergens vandaan. Kijk, bedrijven als Porsche zijn mensen aan het ontslaan, maar bedrijven als Build Your Dream, die maken minstens even mooie auto's. Ik weet niet of je wel eens goed gekeken hebt. Ik zit even in de autohoek omdat ik daar vanmorgen wat over gelezen heb. Maar ze maken gewoon zulke mooie producten, dat het is niet consumptienationalisme, want het moet Chinees. Nee, het is gewoon mooier en beter.
14: Ja, maar bij BYD speelt natuurlijk ook die kwestie waar Carlijn net op terugkwam, namelijk hoe zijn ze zover gekomen en hoe hebben die modellen relatief lang goedkoop kunnen zijn.
12: Ja.
14: En dan kom je weer uit bij de gulle gift van de staat.
13: Ja.
14: En doet dat er dan toe of niet? Dat er staatssteun om de hoek is komen kijken.
13: Dat doet er zeker toe. Maar ja, weet je, als de wereld eerlijk was, dan.
12: Nou, weet je wat ik wel bijzonder vind? Zij doen nu wel proactief risicomanagement. Want er wordt wel gezegd door Seekonomy van, wij kunnen eventueel die staatssteun ook nog wel weer terugbetalen. Of weet je, wij kunnen daar wel concessies in doen. Dus zij weten ook echt wel van, hé, wij hebben hier wat te doen en wij glijden niet zo lekker door die hele overname heen. Vind ik ook wel weer mooi om te zien. Maar ja, daarmee erkennen ze eigenlijk een beetje dat er wel degelijk wat te bespreken is.
13: Ja, maar dat leidt toch af van het feit dat ze gewoon hogere kwaliteit zijn gaan maken en beter naar de klant geluisterd hebben. Het geldt namelijk ook voor Korea. Dat waren in het begin ook Menki-producten. Moet je eens kijken wat daar vandaan komt.
12: Ik ben er wel benieuwd naar, toch
13: het is,
12: ook wel.
13: Het is, ze hebben daar harder geïnnoveerd met meer drive, met de wet op de remmende voorsprong die ze op hebben gezet in de energie om hele mooie dingen te maken en te ontwikkelen. Ik denk dat we niet even moeten afgeleid worden door te veel over de staatssteun te zeuren, maar ook eens kijken, wat doen ze nou precies? Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe kunnen wij dat slimmer aanpakken? Want we kunnen iets leren van hun. Tegelijkertijd kunnen zij leren hoe je vertrouwen opbouwt. Want dat is iets wat we in Europa heel erg goed hebben gedaan.
14: We gaan naar deel 2 van dit panel. Benieuwd wat jullie daarvan maken.
15: BNR Nieuwsradio.
8: Zaken doen. Thomas van Zeil.
14: Arco van Brakel, Carlijn Lortie zijn de leden van het bedrijvenpanel. Na maar liefst 13 jaar geven de oprichters van Zeepje de dagelijkse leiding uit handen. De zeepmaker zoekt via LinkedIn notabene een nieuwe CEO die het bedrijf moet helpen met doorgroeien. Ze schrijven onder meer dat het een verhaal is dat veel verder gaat dan één post op LinkedIn. Het gaat over burn-outs, een impactbedrijf waarvan de groei stilvalt, een moeilijke reorganisatie, opnieuw leren wat leiderschap betekent. En we moeten LinkedIn goed in de gaten houden, want er komen veel meer hoofdstukken van dit verhaal blijkbaar naar buiten. Overigens, de eerste reactie op die post van een van die oprichters was: wij vervullen deze functie samen met een executive search bureau. Dus het is niet zo dat we allemaal ons hand kunnen opsteken en dan CEO kunnen worden van Zeepje. Maar is het wel een manier om je vijver groter te maken?
12: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Nee, het gaat over transparantie. Het gaat over. Ze willen ook gewoon dat merk, Zeepje, een community dienen eigenlijk. Hè? Dus je koopt Zeepje omdat je het beter voor hebt met de wereld. En dus wil je een inkijkje in het bedrijf. Je wil daar onderdeel van die familie voelen. Dus dat doen ze gewoon slim, doen ze goed. Ben jij nog niet getagd trouwens ook, Thomas, of daaronder? Want je kon dus wel inderdaad kandidaten taggen, hè?
14: Oh ja? Nee, ik ben nog niet genoemd.
12: Nee, ach, jammer. Nou ja, ik heb er vanochtend eventjes door de reacties heen gebladerd. Ah, het is sowieso moedig dat ze gewoon de boeken opengooien en vertellen over hoe het echt gaat achter de schermen. Dus ja, qua merkstrategie, goed, ga je wel je search content maken. Ik weet niet of dat het heel slim is.
13: Ja, het is een beetje een trend die je ook bij veel jonge ondernemers ziet. Ik coach zelf toevallig zo'n ondernemer in Apeldoorn. Die ook Mr. Boost, ontzettend leuk broodje, moet je eens kijken. Die onderneemt ook in het openbaar.
12: Ja.
13: En dat is best wel interessant. Het is super leerzaam. Je bouwt een community mee op. Als je dat op de goede manier doet, dan heb je enorm de gunfactor aan je kont hangen. Wat ik heel interessant vind van deze manier van hoe ze het hebben neergezet, is een probleem wat wij bij 155 echt heel vaak tegenkomen, waar NL Groeit bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig is. Namelijk dat ondernemers bij een mannetje of 20, 25, 30 personeel hun eigen bedrijf vaak niet meer zo leuk vinden. En inderdaad in het burn-out of de
14: ze blijven er overigens wel bij betrokken. Dat hebben ze duidelijk aangegeven. Je gaat samen met ons verder bouwen aan Zeepje. En dat is weer een ander vraagstuk.
13: Ik hoop dat ze dat ook in het openbaar gaan doen. Dat die manier van ondernemen. Want dat is het meest leerzame. Want sowieso de keuze om dus een CEO aan te nemen, omdat je zelf ontdekt dat jouw leiderschap niet meer bij je bent. Die manier van ondernemen. Want dat is het meest leerzame. Want sowieso de keuze.

0: ondernemen. Dus als zij deze kans gebruiken door deze CEO aan te nemen, dat ze weer gaan ondernemen, dus de operatie overlaten aan de CEO en op een manier aan de business werken, dat ze niet die CEO in de weg zitten.
1: Ja, dat
0: is namelijk
1: vooral.
0: Hele belangrijke. Ja. Ik hoop dat ze dat ook in het openbaar gaan laten zien, want dat is wel de heilige graal voor veel ondernemers.
1: Ja, en weet je waarom het vaak niet over wordt gegeven? Is, kijk, en hier ook in de vacature stond, je gaat leiding geven aan 16 mensen. Ze zoeken een CEO, die andere wordt CFOO en die blijft er ook aan werken. Dus je wordt eigenlijk best wel heel een zware top, zeg maar. Dus,
0: voor
1: de omvang van de organisatie. En de ambities zijn heel groot. En ik zat wel te denken, ook als je die vacature even echt inhoudelijk leest, een beetje vanuit mijn interesse vanuit de governance, zeg maar. Het gaat hier over een bedrijf waar het netwerk het allerbelangrijkste is. Dus zij zoeken echt wel iemand die al die contacten heeft, ook bij die supermarkten, die ingangen. En ik denk dat als je daar ook heel eerlijk over bent, hè, en degene die je gaat werven, ja, ik denk dat je dat dan nog weer verder naar voren brengt.
2: Maar wat zeg je dan eigenlijk? Het gaat om het adresboekje.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik heb een tijdje een organisatie geholpen die suikervrij snoep in de markt wilde zetten. En die moesten dus ook in de schappen komen. En het draaide allemaal om netwerk. En als je de juiste persoon had die je in je organisatie inhuurde, dan kwam je bij die Albert Heijn's en dan kwam je bij die Lidl's, et cetera, kwam je binnen. Dus juist in die consumentenproducten gaat het om het netwerk. En ik zou het heel tof vinden als ze daar ook een boekje over open doen.
0: Ja, dat zou ik ook. Ja, ik ben helemaal mee eens. Ah, dit is zo leerzaam, joh. Ja. Dus het is leuk dat zulke bedrijven dit gewoon doen. Dat ze ook het lef hebben om in het openbaar, gewoon het publiek, gewoon zeggen, dit is onze uitdaging. We zijn in burn-out geraakt, want we hebben het verkeerd gedaan. En we gaan het weer op een andere manier oppakken.
1: Maar Arco, nog één kleine zijnde dingetje. Je kan natuurlijk niet als ondernemer, als founder, alleen maar leuke dingen doen. Dus ik lees ook een beetje tussen de regels door. Hey, dat leidinggeven, dat is niet heel erg wat voor ons. Ik wil lekker aan mijn bedrijf, creatief, innovatief bezig zijn. Laten we die interne organisatie even aan iemand anders over. Dus dat moet je ook gewoon eerlijk over zijn.
0: Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ja. Maar kijk, het kan nooit 100% leuk zijn, maar dat weet elke ondernemer. Ja. Als het 90% niet leuk is, dan doe je toch iets verkeerd. Dan heb je voor jezelf een drukke baan gecreëerd in plaats van een gave onderneming.
2: Heb jij al iemand getagd? Een kandidaat aangedragen?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ga erover nadenken.
0: Ja, ik weet wel iemand. Ik ga denk ik ook iemand taggen.
2: Echt waar?
0: Ja. Daar ga ik niet.
2: Je kan het. Nou ja, maar als je het taggt.
0: Ja, ik moet even vragen
2: of ze. Dat is eigenlijk net zo openbaar als LinkedIn.
0: Ja, ik ga even vragen of ze getagd wil worden. Dat ga ik eerder doen. Ja, ik ben wel voorzichtig mee. Ja.
1: Succes daarmee, heren. Ja.
2: We moeten het 10 jaar nadat die banenafspraak werd gelanceerd ook hebben over het succes of het ontbreken van succes van de banenafspraak. Afspraak was 125.000 banen extra voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de teller, officieel moet het nog naar buiten komen, maar stokt ver voor de 100.000 extra banen, 92.000 banen. Ik weet niet, zijn jullie in de positie geweest dat je aan het hoofd de leiding hebt gegeven aan een bedrijf met meer dan 25 medewerkers, want dan geldt die verplichting?
0: Ja, Arco, nee, niet aan het hoofd, maar wel als aandeelhouder. En in dat geval was het eigenlijk helemaal geen moeite om het te doen, want het is een softwarebedrijf en de mensen met het autistisch spectrum vallen er ook onder, maar het zijn fantastische programmeurs. Dus eigenlijk is het vaak een talent wat er ook onder ligt.
2: Dus dat bedrijf heeft bijgedragen aan die banenafspraken?
0: Ja, in principe wel. Maar
2: nou, in principe of?
0: Ja, maar dat was helemaal geen doel op zich. Want je hebt gewoon, maar het kost wel heel veel aandacht extra. Dus het is wel degelijk iets waar je op moet inrichten. En kijk, wat mij opvalt in dit verhaal. Kijk, in ons geval was het niet een probleem om deze mensen aan te nemen. Er moest wel heel veel omheen organiseren. Vooral ook in de coachingsfeer, in de persoonlijke begeleidingssfeer. Dus het is echt waar gewoon wel iets waar je heel erg gewoon bewust mee bezig moet zijn. Maar wij wilden ook graag iemand een keer in een rolstoel toen aannemen. En dat kon niet, dat het pand gewoon niet geschikt was. Het was onmogelijk om het geschikt te maken. Of we moesten helemaal gaan verhuizen. Dat vonden we wel jammer. Dus soms kan het ook gewoon niet. En dat is wat je hier vaak ziet. Ik heb een aantal mensen ook in de voorbereiding van deze uitzending gebeld. Ik denk wel 1,5 uur bezig ben geweest om het probleem scherp te krijgen. En dat vond ik heel lastig, want bijna iedere ondernemer wil dit en zegt ook, ja, dat moet toch kunnen en ik ga ervoor. Maar er zijn zoveel praktische bezwaren, inclusief regels, die dit in de weg staan. Want leuke voorbeelden ken ik ook. Ik werk bij Breeman, daar doe ik heel veel dingen voor in Zwolle. Fantastisch familiebedrijf. Die hebben ook iemand op communicatie zitten. Nou, die dame is ook in een rolstoel. Maar daar merk je niks van, want het is gewoon een van de beste communicatiemensen die we ooit gezien hebben.
2: Maar en dan gaat het er ook nog om, als je wil weten of die banenafspraak een succes is, is degene die je aan een baan hebt geholpen ook onderdeel van wat je het doelgroepenregister moet noemen.
1: Ja.
2: Dus dat is ook vrij nauw gedefinieerd, begrijp ik. En daar wordt nu iets aan

0: gedaan.
1: Ja, omdat dat dus echt een kwetsbare groep is. Dus die groep, die willen ze zorgen dat daar werk voor gecreëerd wordt. En jij zegt, en dat die definitie, ja, die wordt dus nu verruimd. Dus als oplossing voor dat de doelstellingen niet gehaald worden, gaat Den Haag zeggen, weet je wat, dan verruimen we. Want dan kunnen we nu ook van de VIA, en dan kunnen we daar een plukje en daar een plukje. Nou, dan zitten we aan dat aantal. Ik vind dat girl math in Den Haag. Ja. Dat is gewoon even doorrekenen en dan denken, nou, we gaan dat toch uiteindelijk halen. Daar zit dat hele probleem niet. Het is, nou, Arco zegt al, de intentie is er wel, de complexiteit is er. Nou, er worden ook oplossingen voor aangeboden om het allemaal over één regeling te laten gaan. Maar laten we eens gewoon,
0: stel dat je nu een bedrijf bent, bleek ook uit het artikel dat nu.nl erover schreef, met meerdere vestigingen, dan heb je dus ook te maken met meerdere arbeidsregio's. En dat geldt dus ook weer elke keer dat je in die specifieke vijver moet gaan vissen. Dat maakt het niet makkelijker.
1: Nee, zeker niet. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld intern in zo'n organisatie, hè, dus dan heb je iemand van de HR en die is dan misschien wel de helft van de tijd bezig voor een klein plukje medewerkers om al die regelgeving daaraan te voldoen. Ja, en als ondernemer ga je dan ook wel de rekensom maken. Hè? Dus je krijgt misschien daar wel wat voor terug. Maar het komt lang niet uit.
0: Maar als je het dus niet doet, en je bent wel verplicht je aan die regeling te houden, dan geldt er, als de wetgeving met zo'n vaartje wordt ingevoerd, vanaf 2027 een boete?
1: Ja, een boete, ja. Die ze dan heel vriendelijk inclusiviteitstoeslag noemen. Ja,
0: maar goed, dit weet je dus ook al sinds 2015, hè?
1: Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, maar inclusiviteit gaat eigenlijk helemaal niet over alleen die job creëren. Dat gaat over een hele mentaliteit. Ja. En dat als je financieel gedreven bent, wat eigenlijk alle organisaties ook zijn, en dat bovenaan zet, dan komt die rekensom niet uit. Maar en dat heb ik ook in het voorgesprek ook aangegeven, er is een hele nieuwe groep de arbeidsmarkten aan het betreden. Die Gen Z, die zeggen gewoon, ik wil voor een maatschappelijke werkgever. Ik wil dat iedereen mee kan doen. Ik wil dat mijn werkgever dit regelt. En als hij zelf dat niet regelt, dan regel ik het wel. Nou, en dan krijg je de beweging van binnenuit. Ik denk, daar ligt die oplossing. Ja. Echt niet aan de boetes.
0: Want Arco, jij zegt heel duidelijk, aan de intenties ligt het niet. Nee. Veel bedrijven zijn tot van alles bereid. De arbeidsinspectie heeft er onderzoek naar verricht en zegt overigens ook dat we moeten accepteren dat er een groep mensen is voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Dus een vorm van realisme. Maar andere conclusies, toch ook in een fix aantal gevallen te weinig tijd en ondersteuning vanuit de werkgever. Er is te weinig gedaan om een werkplek echt passend te maken.
2: Dat is een ander maatschappelijk probleem. Iedereen is zo druk met van allerlei nog wat. Het heeft ook met te veel regels te maken. Want je hebt nu tijd twee regels. De eerste regel is, moet precies aangenomen worden. Dus waardoor het een hele harde rij, waardoor de regel eigenlijk belangrijker is voor dan de intentie. En de tweede regel, dan gaan we boetes hebben als het niet lukt. Wat ook weer ten koste gaat van de intentie. Dus wij proberen alles met regelgeving op te lossen. En er zijn al veel te veel regels voor ondernemers. Dus, en is er ook nog krapte op de arbeidsmarkt, waar dit in principe een oplossing voor zou kunnen zijn. Maar de tijd ontbreekt om er de begeleiding in te steken. En dat, we hebben het onszelf zo klem gezet met regels en met een gebrek aan echte oplossingen.
0: Want zonder die regels zouden deze mensen, die dus moeilijker aan een baan te helpen zijn, ook aan een baan komen, of niet?
2: Ja, laat ik even een voorbeeldje geven. Ik woonde vroeger in een klein Betuws dorpje. En daar was een gast, die zou je nu ook een rugzakje geven, zeg maar. En die was niet helemaal met verstandelijk, helemaal 100%. Ontzettend aardig gast. En alle fruittelers uit mijn dorp namen hem gewoon aan. Een tijdje. Dan ging hij 3 maanden daar werken. Dan ging hij 3 maanden in de appels. Dan ging hij 3 maanden in de peren. Dan ging hij 3 maanden fruitsoorten. Ja, weet je? En ze wisselden het dorp als samenleving. Werd zo'n jongen gewoon omarmd. Het was zelfs zo, had zijn rijbewijs gehaald. En heeft de rijinstructeur letterlijk tegen CB. Ja, maar hij rijdt echt alleen maar in zijn eigen dorp. Dus krijgt hij. Dus dat kon toen nog in de jaren 70, 80. Maar. Mijn punt is even dat je. Sommige dingen moet je niet met regels
0: oplossen. Je moet ook zorg dragen voor elkaar.
2: Ja. Juist. En dat lukt niet meer, omdat we te druk zijn.
1: Individualisering.
2: Ja.
1: Oké, dus gewoon meer naar elkaar omzien. En die zorgtaak samen dragen. Dus niet alleen Den Haag, maar ook die werkgevers, maar ook gewoon je dorp.
2: Ja, dat.
0: Carlijn Lortie, serieondernemer, onder andere oprichter van People Power People, en Arco van Brakel, ondernemer, auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag, voorzitter van de stichting 155 Help een Bedrijf. Dank voor jullie bijdrage aan het bedrijvenpanel. Dat ook terug te luisteren is als podcast. Doe dat gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. De natuurbranden op Kreta zijn bijna onder controle, maar nu zijn er nieuwe branden uitgebroken in de buurt van Athene. Honderden mensen en toeristen moesten weg uit een voorstad van Athene door een brand op een berg. Er werd al gewaarschuwd dat het risico daarop groot was. Door de wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: De ANWB verwacht morgen op zwarte zaterdag veel belletjes van gestrande reizigers in het buitenland. Hoe gaat de Wegenwacht dit weekend alle automobilisten met kapotte accu's en lekke banden weer op weg helpen? En de afgelopen maanden zaten vakbonden en de ANWB meerdere keren met elkaar om de tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er is nog geen witte rook. Dat zijn allemaal zaken die ik ga bespreken met de bestuursvoorzitter van de ANWB, Marga de Jager. Welkom, goed dat je er bent.
10: Goedemiddag Thomas.
9: En over hoe druk het op de weg wordt en hoe druk het ook voor jullie wordt. Nu bovenaan op teletext nog altijd een belangrijke graadmeter. Meer meldingen voor de ANWB alarmcentrale. Ja. Dat is nieuws van vandaag.
10: Het is goed druk. We weten natuurlijk dat Nederland echt een reislustig volkje is. Maar wat wel echt opvalt dit jaar is dat we minder pechhulpverlening hoeven te doen in Spanje. Dus dat mensen echt wel het warme weer toch meer iets aan het mijden zijn. Dat zien we ook terug dat Denemarken en Engeland weer enorm aan het stijgen is. En daarnaast wat ook echt opvallend is dit jaar is dat wij meer medische hulpverleningen en hulpverleningsvragen krijgen.
9: En waar moet ik dan aan denken? En wat kan de ANWB in zo'n geval doen?
10: Nou, wat we veel doen is ook dat wij bemiddelen, bijvoorbeeld in op het moment dat mensen de taal niet spreken, dat wij contact hebben met het ziekenhuis, of dat wij advies geven over waar iemand even naartoe kan gaan om daar even naar te laten kijken. En wat echt opvallend is, en dat vind ik wel belangrijk om dat hier ook te melden, is fietsongelukken. Dus er komen veel meer meldingen van fietsongelukken in het buitenland, dus botbreuken, ernstig hersenletsel. Dus mijn advies aan iedereen die met de fiets naar het buitenland gaat, alsjeblieft, let op. Wij hier in Nederland zijn gewend dat we hier een soort van mierenhoop hebben van fietsende mensen.
9: Dit zeg je tegen een krakkemikkige wielrenner. Dit treft mij direct.
10: Ja, maar daarom is het extra belangrijk. Kijk, hier in Nederland is het allemaal perfect. Auto's zijn gewend aan heel veel fietsers. Maar in het buitenland is dat echt anders. Daar zijn fietsers toch nog altijd meer in de minderheid.
9: Jullie krijgen dus heel veel belletjes. Er wordt op heel veel verschillende manieren contact met jullie gezocht. Maar over de hele linie, gaan Nederlanders een beetje goed voorbereid op reis? Of schort er nog veel aan?
10: Oh, dat verschilt enorm. Je hebt Nederlanders die echt helemaal alles uit, alle verzekeringen, alles goed voorbereid, auto helemaal goed onderhouden. Maar we hebben 2 of 3 weken geleden bij Hazeldonk doen we altijd een uitzwaaiweekend. Daar staat de wegenwacht dan ook. Ja, en daar zie je toch ook wel andere dingen voorbij komen als auto's die gewoon compleet leeg zijn, die helemaal die dorst hebben, zeggen we dan altijd. Die ruitenwisservloeistof, koelvloeistof. Als je dan even om de auto heen loopt, zie je dat de bandenspanning of te laag is, versleten banden. Dus we komen van alles tegen. Dus mensen die heel goed voorbereid gaan en mensen die denken van nou, ik stap in de auto.
9: Maar je noemde net de wegenwacht en we hadden het over een record aantal meldingen, of meer meldingen in ieder geval voor jullie alarmcentrale. En als je dan kijkt naar de vloot, ik kwam ergens het aantal tegen van 30 wegenwachten in Frankrijk, Italië en Spanje. En dat allemaal om die duizenden meldingen op te vangen. Is dat niet heel karig?
10: Ja, dat is denk ik in ieder geval even goed om toe te lichten, want dat klopt inderdaad. Wat wij vooral doen is dat wij die wegenwachten inzetten voor reparaties waarvan we zeker weten dat een wegenwacht ze kan repareren. Dat die mensen daardoor gewoon met hun eigen auto door kunnen gaan in plaats van dat de auto gerepatrieerd moet worden naar Nederland en dat daar een huurauto ingezet moet worden. Het is echt extra ter ondersteuning van het netwerk in Frankrijk en in Spanje en in Italië.
9: Maar bij voorkeur lost het lokaal op.
10: Bij voorkeur zoeken we altijd naar een lokaal netwerkpartner van ons. Maar die hebben ook vaak vakantie, en zeker in die landen. Dus dan is het goed dat we in ieder geval als een soort van extra zekerheid, een extra reserveband, daar zelf rondrijden.
9: En als je kijkt naar die vakantiebewegingen, dan zie je dat andere bestemmingen populairder worden. Maar over de hele linie zie je überhaupt dat minder mensen de zomervakantie als een vanzelfsprekendheid zien. Er zijn minder Nederlanders die zomers op vakantie gaan. Wat is de belangrijkste reden?
10: Ja, daar hebben we laatst ledenonderzoek naar gedaan. En we zien 2 redenen. 1 is het klimaat. Dus mensen vinden de zomerperiode, zeker als ze naar Zuid-Europa willen, echt te warm. Dus kiezen daarvoor vaak om of in het najaar te gaan en als je nog aan school gaande kinderen vastzit, in de meivakantie. En de 2e reden is ook financieel. Dus financieel, mensen vinden de zomerperiode echt steeds duurder worden en ook eigenlijk zonde van het geld. Of hebben het geld daarvoor niet voor om dan op vakantie te kunnen gaan en kiezen er daarvoor ook voor om in de meivakantie op vakantie.
9: En wat is de reden dat jij zomers thuis bent?
10: De reden dat ik zomers thuis ben, ja, ik vind het heerlijk. Ik ben het hele jaar al onderweg. En dan vind ik het zo fijn om in de zomer gewoon thuis te zijn. En de 2e reden is dat ik hou enorm van tuinieren. Ja, nu helaas door de droogte is de tuin iets minder mooi. Maar normaal gesproken is de tuin in de zomer ook gewoon een hele fijne plek om te zijn.
9: Dus je kunt daar nu ook rustig zitten. En misschien kom je er ook niet altijd aan toe. Want de ANWB heeft heel veel leden, 5,3 miljoen leden. Onderneemt ook nog van alles, is een vereniging. Maar er zijn ook commerciële activiteiten. Wat hoort daarbij en wat niet meer, als je het over dat commerciële terrein hebt?
10: Nou, dus de ANWB is een vereniging met bedrijfsmatige activiteiten. En wat is het kenmerk?
9: Heb je dan en een vereniging en een BV-structuur?
10: Ja, waarbij de BV eigendom is van de vereniging. Dus onze leden zijn onze aandeelhouders en die zijn dus ook eigenaar op die manier van de ANWB. En wat dat betekent is, als je kijkt naar een vereniging, wat is het kenmerk van de vereniging? Dat je de kracht van het collectief inzet om voor het individu het verschil te maken. Dus als je van tennissen houdt, om individueel een tennisbaan te gaan aanleggen is best ingewikkeld. Dus wat zie je? Die mensen die van tennissen houden, die verenigen zich in een tennisvereniging. En vervolgens kan die tennisvereniging met die contributie de baan aanleggen. En vervolgens heeft hij ook nog wat extra inkomsten uit het clubhuis. En misschien
9: maar als het met die BV goed gaat, zou je ook kunnen zeggen, als het uiteindelijk de vereniging is die daar de eigenaar van is, dan zou je dat kunnen terugzien in het dempen van kosten voor het lidmaatschap.
10: Klopt. En dat is juist, het is mooi dat je dat zegt, want dat is ook zo bijzonder dat de opbrengsten die wij, de inkomsten die wij krijgen uit de verkoop van die producten en die diensten, die blijven binnen de ANWB en die gebruiken wij dus weer om te investeren in nieuwe producten en diensten en om daarmee ook de ANWB langdurig gezond te
9: maar
10: houden.
9: Maar het zit hem niet zozeer in het dempen van de prijs van het lidmaatschap. Ik spreek wel eens met verzekeraars en daar zeggen ze die premie die hoeft niet meer zo te stijgen. Klopt. Of die kan zelfs op het gelijke niveau blijven omdat we goed hebben belegd om er iets te noemen.
10: Ja, klopt. Ja, dus wij kijken elk jaar naar onze eigen kostenstijging. En wat wij als uitgangspunt hebben, dat onze eigen kostenstijgingen maar voor de helft door mogen berekend worden in de kosten, in de prijsstijgingen van onze producten en diensten. En dat we de andere helft inverdienen.
9: Ja. Hoe vaak moet jij uitleggen dat het best normaal is dat de ANWB bijvoorbeeld ook opstalverzekeringen aanbiedt of je inboedel verzekert? Want het AD schreef daar fijntjes over. De ANWB is voor onderweg voor alles wat met mobiliteit te maken heeft en heeft precies niets te maken met wonen. Toen dacht ik, ja, daar zit best wat in.
10: Ja, daar zit best wat in. Nou, dus ik moet het soms uitleggen. Heel vaak vinden mensen het ook heel prettig dat ze bij ons ook toch die woonhuisverzekering kunnen afsluiten. Omdat ze ook hun autoverzekering, hun fietsverzekering, hun camperverzekering al bij ons hebben. En dan vinden ze het eigenlijk heel vervelend dat je dan voor die woonhuisverzekering ergens anders naartoe moet. Dat is de reden waarom we dat ook aanbieden.
9: Maar het is niet echt iets waarvan je zegt, normaal gesproken vanuit onze origine moeten we ons daarop toeleggen. Het is meer omdat gemak de mens dient.
10: Ja, klopt. En dat is ook echt hoe wij binnen de organisatie onze afwegingen maken, hoe wij onze besluiten nemen. Wij doen dat altijd vanuit het belang van onze leden. Dus ook prijsstelling. Wij zullen nooit, wij gaan niet voor winstmaximalisatie. Wij zorgen ervoor dat we winst maken om te kunnen investeren in de toekomst en om op die manier voor al die leden ook naar de toekomst toe nog te blijven bestaan. Dat is hoe wij denken en hoe wij werken.
9: Maar als je de missie van de ANWB moet vatten in een aantal woorden, dan kun je zeggen, de vereniging en de leden zijn er misschien bij gebaat dat ze hun verzekeringen goed op orde hebben op één plek. Maar het heeft toch ook echt niks te maken met wat jullie de wereld te bieden hebben als ANWB, waartoe jullie ooit zijn opgericht?
10: Waartoe wij ooit zijn opgericht is vanuit het zijn van een vereniging. Hè. Dus wij lossen fricties op, wij verzinnen oplossingen voor grote onderwerpen in Nederland. Hè. Energietransitie gaat het misschien zo nog over hebben. Ook de schaarste van energie en aan de andere kant wel de verduurzaming van mobiliteit. Nou, er zitten allemaal fricties in die systemen waarvan wij zeggen van nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen, juist vanuit die kracht van het collectief, dat we daar
9: maar er zijn zelf fricties genoeg als je het politiek en maatschappelijke debat volgt.
10: Zeker.
9: En zo af en toe moet je toch denken tot inzicht komen, wij zijn de ANWB, wij gaan de woningmarkt niet oplossen.
10: Nee, klopt. Dus wij maken keuzes op welke fricties of transities wij inspelen of niet. Ja. En dat doen we ook op basis van waar wij zien dat leden behoefte aan hebben. Of waarvan wij zien, er is eigenlijk niemand die opkomt voor die leden.
9: Maar het moet ook wat opleveren, toch? Neem ik aan, als je zeker weet dat het misschien een frictie oplevert, maar uiteindelijk netto niet bijdraagt aan het saldo van de vereniging, dan help je misschien daar op de lange termijn ook niet jezelf en je leden mee.
10: Nou, het opleveren hoeft niet per se financieel te zijn. Hè? Dus het opleveren kan ook zijn dat wij een mooie lobby hebben gevoerd. Ik noem maar, we hadden op een gegeven moment laadpalen. Die kwamen steeds meer. Er kwamen steeds meer laadpaal-exploitanten. Iedereen had zijn eigen laadpaal, zijn laadtarieven. En het was een totale intransparante markt. Je had geen idee hoeveel je eigenlijk aan een paal op straat moest betalen voor het laden. En toen hebben we gezegd van wij vinden het belangrijk dat mensen inzicht hebben in hoeveel het kost om aan de ene paal te laden versus aan een andere paal te laden. Dus wij hebben heel hard gelobbyd voor transparantie, prijstransparantie van laadpaaltarieven. Nou, dat levert financieel niets op, maar het zorgt er wel voor dat we daarmee wel een mooi resultaat hebben bereikt voor een individueel lid die daar nooit doorheen was gekomen.
9: En jullie energietak, dat heeft misschien ook wat opgeleverd. Of moet je, zeker ook omdat de ACM zich er nog mee heeft bemoeid, omdat het versturen van de eind- en de jaarafrekeningen niet helemaal vlotjes verliepen, zeggen dat je daar een beetje op vergaloppeerd hebt, dat die entree op die markt wat soepeler had gemogen?
10: Nee, ben ik niet met je eens. De entree op de markt is juist heel erg goed gegaan. We zijn zo hard gegroeid dat we daardoor een soort van groeipijn hebben gekregen, waardoor we over moesten naar een ander IT-platform. Dat heeft helaas voor onze voor een aantal van onze klanten helaas geleid tot het feit dat we geen eindafrekening konden versturen, is gelukkig nu allemaal achter de rug. We hebben er zelf groeipijn van gehad, maar dat is ook, dat hoort ook bij ondernemen.
9: Ja, ik denk, de ACM komt niet zomaar in actie.
10: Nee, het is ook heel goed dat we zo'n toezichthouder
9: dus
10: hebben.
9: Dus daarom dacht ik, als je het helemaal zou uittekenen zoals je het zou willen, dan had je het misschien toch anders gedaan.
10: Nee, kijk, als wij van tevoren hadden geweten dat door zo'n IT-migratie dat we daardoor geen eindafrekening zouden kunnen sturen, dan hadden we dat natuurlijk nooit gedaan. Maar
9: was het geen gerespecteerde partij?
10: Zeker, het is een zeer gerespecteerde partij. Ja, dus
9: nou,
10: daar, daar ligt het dus absoluut niet aan. Maar het was een partij die nog niet bekend was met de wet en regelgeving in de Nederlandse markt. En dat heeft, dus daar moesten heel veel aanpassingen voor gedaan worden. Maar ik ben heel blij dat het opgelost is. Ik vind het heel vervelend voor alle mensen die bij ons ANWB Energie hadden en die hiermee geconfronteerd zijn geweest. Maar gelukkig hebben we dat in ieder geval achter de rug en we gaan daar heel hard en heel graag mee door.
9: Belangrijk dossier, de energietransitie. Geldt voor iedereen, geldt ook voor mensen die best willen, die ook het geld hebben om een stap te kunnen zetten. Denk aan thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen. En toch is er iets wat hen op dit moment daarvan weerhoudt. Wat is dat? Jullie hebben daar onderzoek naar verricht?
10: Ja, wat je ziet is dat met name, zoals wij dat zelf zeggen, van hoe kunnen wij helpen om voor deze middeninkomens de investeringsdrempel iets te verlagen. Dus je ziet dat mensen heel graag willen. Aan de andere kant ook wel heel erg nog twijfelen over van ja, maar wat moet ik dan doen? Hè? Ik heb zonnepanelen, ik weet dat die salderingsregeling eraf gaat. Moet ik nu al een batterij aanschaffen, een warmtepomp? Allemaal vragen die er zijn, omdat het grote investeringen zijn. En aan de andere kant zien we ook, en dat is dus ook waar wij dan nu de lobby voor vervoeren, inconsistentie als het gaat om beleid vanuit de overheid. Dus op het moment dat we zorgen met elkaar dat we in ieder geval langjarig een consistent beleid hebben op welke route we met elkaar zouden moeten gaan lopen, ja, dan durven mensen makkelijker zo'n investering te doen.
9: Maar als je de rapporten van alle rekenmeesters en adviesbureaus van de afgelopen jaren erop naslaat, dan is volgens mij vaak de conclusie dat veel subsidie terechtkomt bij de hoogste inkomens, omdat die de weg kennen, omdat die toch al voorlopen op dit vlak. Zit daar niet iets in wat toch scheef gegroeid is? Want het zijn de mensen die misschien ook zonder die subsidie die batterij hadden gekocht of die elektrische auto hadden aangeschaft.
10: Ja, ik denk niet dat het zit niet alleen in het subsidiëren. Maar het zit voor mij ook heel erg goed in het juiste advies geven en het goed informeren. Dus ook, we hebben inderdaad gezien dat er, eigenlijk kunnen we daar nu denk ik heel erg blij mee zijn, dat door die btw-teruggave voor particulieren, dat daardoor best het aantal zonnepanelen op de daken behoorlijk is toegenomen. Nou, uiteindelijk geloven wij erin dat we toe moeten om de kosten van je energieverbruik lager te houden naar een flexibel energiehuishouding. Nou, en daarvoor heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien, maar daar moeten wel een aantal investeringen voor gedaan worden.
9: We gaan naar een ander onderwerp in de vorm van een dilemma. Dus Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
11: Het dilemma.
9: Nog voor het einde van de zomer zet ik mijn handtekening onder een nieuwe CAO. Of het is hart tegen hart. En misschien komt dat wel tot acties van de vakbonden. Ik kan die niet uitsluiten.
10: Ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de vakbonden kijken. Ik moet kiezen, hè?
9: Jawel, maar je mag het achteraf nuanceren.
10: Oké.
9: Okay. Ik ben in een goede bui.
10: Ja, nou, fijn, dank je. Nee, wat mij betreft komen wij zo snel mogelijk tot een nieuwe CEO. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat onze medewerkers super belangrijk voor ons zijn. Ik gun iedereen een mooi salaris. Aan de andere kant moet ik ook rekening houden, waar we het net over hadden, dat we de prijzen van onze producten en diensten voor onze leden ook betaalbaar houden. Dus we moeten uiteindelijk naar een evenwicht gaan streven. Ja. En ja, als het aan mij ligt, komen we zo snel mogelijk tot een.
9: Maar waarom is dat dan de afgelopen liefst 7 keer niet gelukt?
10: Nou, omdat je ziet, als ik het even om moet slaan, dat het voorstel wat gedaan is om omgerekend tot een loonkostenverhoging te komen van 12%. Ja, dat is voor mij in ieder geval buiten proportioneel.
9: En wat bedoel je met omgerekend? Wat moet je dan allemaal meewegen?
10: Nou, bijvoorbeeld een 36-uurige werkweek met behoud van salaris. Een behoorlijk procentuele loonsverhoging de komende anderhalf jaar. Een eindejaarsuitkering, dus een 13e maand die volledig betaald moet worden. Dus als je dat allemaal omrekent, dan komt dat op een loonskostenstijging van zo'n 12% over de komende anderhalf jaar. Nou, ik denk dat welk denkend mens, en die een eigen bedrijf ook zou moeten runnen, wel denkt van nou, dat is.
9: Want de ANWB moet je zien als een eigen bedrijf.
10: Nou, het is een vereniging, dus ik vind, zoals ik al zei, de leden zijn de aandeelhouders van de vereniging. Ik vind dat wij als organisatie zuinig moeten zijn op het geld wat wij beheren namens hen. En ook de producten en diensten die wij maken voor hen.
9: Vakbonden zeggen er wordt winst gemaakt. Er is een heel erg goed eigen vermogen. In andere berichtgeving wordt gezegd, in sommige delen van het bedrijf zijn mensen en het personeel er in de dubbele percentages op vooruit gegaan. Dat geldt ook voor de bestuurders. Doe niet zo ingewikkeld. Het kan wel.
10: Ja, nou,
9: even platgeslagen, hè?
10: Ja, nou, vakbonden mogen zeggen wat ze natuurlijk willen. Maar volgens mij heb ik uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid naar onze leden.
9: Hebben die vakbonden wat dat betreft dan ongelijk? Als ze wijzen op andere delen van het bedrijf waar het de afgelopen jaren wel vorstelijk vooruit gegaan is, inclusief het bestuur?
10: Nou, als je kijkt naar ANWB en je doelde net op het vermogen. Het eigen vermogen, dat is vooral beklemd vermogen omdat wij een verzekeraar zijn. Dus dat geld mogen wij niet aankomen. Dat is met name bedoeld om als, nou ja, we hadden het net over de bosbranden, als mensen een beroep op ons doen om hun geld uitgekeerd te krijgen, ja, dan zullen wij dat op die manier moeten doen. En wat ik zeg, ik gun iedereen een heel mooi salaris, maar wel binnen proporties.
9: Het klinkt eigenlijk helemaal niet alsof er over een paar maanden een nieuwe CAO ligt.
10: Ik zeg als het aan mij ligt. Maar goed, Je hebt Tutu Tango, dus ja.
9: En die vakbonden zouden dan iets moeten inleveren? Die zouden hun looneis moeten matigen, wat jou betreft?
10: Nou ja,
9: daar zit het hem in.
10: Hoe gaat het altijd met een onderhandeling?
9: Nou ja, het is een onderhandeling. Weet het nu inmiddels, want het is al 7 keer geklapt.
10: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk. En we komen steeds dichterbij, hè, dus laten we het ook niet groter maken dan het is. We komen steeds dichterbij en je werkt uiteindelijk toe naar een bepaald punt. En ik ga ervan uit dat het punt binnenkort in zicht is.
9: Jij werkt ook al een tijdje toe naar een ander punt. Die lobby voer je al een poos, namelijk stop nu eens met het automatisch indexeren van de accijnzen.
10: Ja, klopt.
9: Overigens, voor de situatie op dit moment moeten we zeggen dat er ook die indexatie is bevroren voor 2026. Waarom is het zo belangrijk? We hebben net een heel gesprek gevoerd over verduurzaming en dat het toch eigenlijk de weg is om te bewandelen. En tegelijkertijd zeggen, ja, het moet aan de pomp ook niet te gek worden.
10: Nee, kijk, De lange weg vooruit, dus de langetermijnweg vooruit, is verduurzaming van mobiliteit. Dus dat is ook minder die auto gebruiken, meer de elektrische fiets. En als je dan die auto gebruikt, dan het liefst een elektrische auto. Maar zover zijn we nog niet. Wat je natuurlijk nu ziet, is dat het vooral zakelijke rijders zijn die een elektrische auto hebben. We moeten zorgen dat die tweedehandsmarkt voor elektrische auto's echt verder en sneller op gang gaat komen. En dus, voor zover dat nog niet aan de orde is, zijn er dus nog heel veel mensen die in een fossiel brandstofauto rijden. En die groep is ook groot en die zijn ook ANWB-lid. Dus die moeten we ook in ieder geval niet van ons vervreemden.
9: Maar met die accijnzen is natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat gebeurd. Hè? Er is een korting, geloof ik, sinds 2022. Ja. Die staat nog voor een deel overeind. In het kader van het steunpakket waar dit kabinet eerder dit jaar mee kwam, is er dus nu dat bevriezen van die indexatie.
10: Ja.
9: Moet je dan toch ook niet tevreden zijn met wat er nu ligt? Als je zegt, de grote lijn is dat we toch op een andere manier mobiliteit gaan invoeren.
10: Nee, we zijn zeker blij met wat er nu tot nu toe ligt. En daar hebben we ook heel hard voor gelobbyd. Dus ik durf ook zeker, ik zal niet een veer op mijn eigen hoofd zetten, maar ik weet zeker dat daar in ieder geval onze collega's heel hard voor gelobbyd hebben om te hebben wat we nu hebben. Maar we hebben ook gezegd, die indexatie, waarom is dat zo belangrijk dat die eraf gaat? Omdat we onszelf in Europa gewoon compleet uit de markt aan de prijzen zijn. Dus dat is en voor de portemonnee van de Nederlander niet goed. En aan de andere kant zie je ook dat je een heel scheef krachtenveld krijgt in Europa. Er komt nieuwe wetgeving aan vanuit Europa, de ETS2. Nou, die gaat ook vanaf volgend jaar in. Nou, die gaat ook een gigantisch opdrijvend effect hebben. Een prijsopdrijvend effect op de accijns en op de brandstof. En toen hebben we gezegd van ja, dit is juist het mooie moment als die ETS2 ingevoerd wordt om dan te stoppen met die indexatie.
9: Ik snap dat jij zegt, ik kom op voor al mijn leden en dat zijn er nogal een hoop. TNO heeft eerder becijferd dat het vooral de groep is met de laagste inkomens die het minst geholpen is met goedkope brandstof, omdat die groep al het minste rijdt. Dus je subsidieert als het ware toch ook weer de mensen met de grootste portemonnee. Is dat dan wat je zou moeten doen?
10: Nou ja, op zich, ik zou in dit geval, als het gaat om autobelastingen, niet praten over subsidiëring. Want ik denk dat juist
9: tegemoetkomen.
10: Ik denk dat juist heel veel automobilisten juist de overheidsinkomsten aan het subsidiëren zijn. Want als je kijkt uiteindelijk wat er terugvloeit vanuit al die inkomsten naar uiteindelijk weer, nou ja, beheer en onderhoud, als voorbeeld maar te noemen, dan zie je dat dat al vrij beperkt is. Dus het gaat allemaal naar de algemene middelen en daar is op zich niks mis mee. Maar je moet wel blijven kijken naar dat het wel binnen, ook dit weer binnen proporties is.
9: Fijne vakantie in je eigen tuin.
10: Dankjewel.
9: Dank voor je komst. Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mitch Voskuilen van het AI-marketingplatform Billy Grace over hoe je marketingbudget nu echt goed en efficiënt kunt invullen. Luister dan vooral naar de top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Europa is van Picasso. India is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. In Algerije is een bus vanmorgen een ravijn ingereden. 27 mensen hebben het ongeluk niet overleefd, maar het aantal doden kan nog verder oplopen, zegt de minister van Volksgezondheid. Er raakten ook zo'n 40 mensen gewond, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Het is nog niet bekend waardoor de bus het ravijn inreed. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Wie zich een Ferrari kan veroorloven, kan zomaar bij Hoefnagels in de showroom belanden.
13: Hij is een van de Ferrari-verkopers in ons land en timmert ook buiten Nederland lekker aan de weg.
12: Ja, en verder hoor je, en dat contrast kan bijna niet groter zijn, een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
13: Oh jee, ja.
12: Was een feest.
13: Ja, en Nout heeft er de hele week in gereden, maar daar gaan we het zo
12: over. Nou goed, eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer by-wire systemen, dus steer-by-wire, manual-by-wire. Is er nog meer by-wire eigenlijk?
13: Brake-by-wire, elektronisch gaspedaal, daar begon het eigenlijk. Daar ging het mis. Nou ja, in de begindagen, ze hebben elektronisch gaspedaal. Het heeft heel veel voordelen. Hè. Je kan natuurlijk ESP-ingrepen en dat soort. Je kunt er meer mee. Maar het reageerde wel trager. En dat weten mensen die wel eens bijvoorbeeld een drift- of een racecursus hebben gedaan. Als je dan een iets nieuwere generatie BMW, dan was het meteen dat je denkt, ja, hij reageert niet. Er zit een vertraging in. En dat is zeg maar wat je natuurlijk met normaal rijden bijna niet merkt. Maar goed, daar begon het. En nu hebben we break-by-wires natuurlijk met elektrische en hybride auto's. Hè. Dan ga je natuurlijk eerst de energie terugwinnen. En als je harder remt, dan moet je zeggen, wacht eens even, nu moet ik de remmen gaan gebruiken. Ferrari heeft natuurlijk bij die Dodici Cylindri een koppelingspedaal bij wire. Ja. En we hebben eigenlijk helemaal geen koppelingspedaal, want die stuurt gewoon een signaaltje naar de automatische bak, die je dan voor jou gaat koppelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt overigens. Steerbar wire. Wat ook wel weer interessant. Het is ook allemaal wel een beetje eng, hè?
12: Ja.
13: Want ja,
12: nee,
13: het is wel elektronica waar je van afhankelijk wordt.
12: Ja. Ja. Moet het wel blijven doen dan. Ja, nee, precies. Nou, ik kan me herinneren, ik heb ooit een Saab 900 gehad. Dat was een mechanische koppeling. Die was zwaar, jongen. Die was zwaar. Als je dan in de file stond, dan echt, ik kreeg op een gegeven moment kramp in je kuiten. Daar had ik wel gewoon by wire willen hebben.
13: Nou, wat heel interessant is, op het moment dat je koppeling by wire, de zeg maar nep handbak is het eigenlijk. Ja. Hè? Maar dat je ook kan zeggen van, joh, maar nu ben ik het zat. Ik zet hem in een comfortstand.
12: Dat is helemaal lekker.
13: Koppelingspedaal klapt bij wijze van spreken weg. Ik weet niet of Ferrari dit doet, volgens mij niet. Je kan natuurlijk het beste van twee werelden feitelijk brengen.
12: Maar je had het erover, vroeger was het best wel traag.
13: Ja, vond het eraan staan. Ja, vroeger. Ja, nu inmiddels natuurlijk niet meer.
12: Het is allemaal verfijnder geworden.
13: Ja, het biedt voordelen. Ik vond vooral, ik heb steer-by-wire, Mercedes-Benz EQS. Dat is de eerste Mercedes-Benz die dat krijgt. En dan heb je ook zo'n klein stuur, zo'n yoke. Net zoals je in de Tesla Model S en X Plaid kreeg. Nou, daar voegt het eigenlijk niks toe. Alleen maar onhandig. Maar in die Mercedes-Benz, op het moment dat je op hogere snelheid werd, zeg maar, met dezelfde stuuruitslag stuurde die minder. Op het moment dat je afremt en je komt op zo'n mini-rotonde, was er maar echt met een kwart stuuruitslag in die mini-rotonde gewoon over. In een EQS, wat best een grote auto is. En vond ik dat wel redelijk briljant. Nou heb ik wel geteld 10 minuten in die auto gereden op een heel klein. Dat was mooi, dat was een testcircuit. Maar dit was in Portugal of in Spanje. Ik ben even aan het twijfelen. Volgens mij Spanje. En het was gewoon een soort stukje woonwijk wat niet af was gebouwd. Stonden hekken voor. En dat was het testcircuit. Dat was prima. Nee, was echt heel leuk. Dit is vernieuwing waarvan je denkt, nou ja, dit brengt potentieel wel interessante zaken.
12: Ja, je had het net over die Ferrari Dodici Cylindri natuurlijk. Ja. Hoe hoefnagel staat hier al? Je hebt er ervaring mee natuurlijk met die manual by wire.
14: Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Hij is afgelopen vrijdag is die geïntroduceerd.
13: Zo snel heb je ze ook weer niet in de showroom.
14: Nee.
12: Vind je het wel? Heb jouw klanten zitten die al?
14: Laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een nieuw product. Het is natuurlijk Ferrari's denken product waarbij de emotie heel erg belangrijk is. Ja. En natuurlijk zijn er natuurlijk heel veel critici die op dit moment zeggen van, ja, luister jongens, het is helemaal geen echte handbak, et cetera. Alleen ja, we gaan toch qua alle techniek naar modernere tijd toe. En ik hoorde net al wat punten die genoemd werden, zeg maar, die daar natuurlijk ook betrekking op hebben.
12: Ja.
14: En ik denk dat het wel een hele mooie combinatie is tussen beide werelden. Eigenlijk dus de moderne wereld, maar nog wel de emotie in het product houden en de mogelijkheid en de keuze bieden aan de bereider van hoe ga ik bereiden? Ga ik comfort of ga ik echt de auto gebruiken als speelgoed, zeg maar? En daar denk ik dat het wel een hele leuke tool voor is. En dat is dan wel weer iets wat een ander merk op dit moment niet heeft. Zeker omdat er nog een H-profiel is wat echt de oorspronkelijke Ferrari H-bak terugbrengt. Ja. En wat natuurlijk ook wel een kikkergevoel is. Ja. En daarnaast, mocht het eigenlijk niet zeggen, er zijn ook heel veel bereiders die niet heel ernstig goed kunnen rijden met zijn auto. Het blijft wel heel waarschijnlijk.
13: Nou, dat vroeg me inderdaad wel af. Maar goed, dat weten wij natuurlijk allemaal niet, want we hebben niet mee gereden. Ik zou denken dat je, op het moment dat je een beetje mishandelt, dat die auto ook gewoon lekker gaat protesteren. Dat je hem zou moeten kunnen laten afslaan en zo. Ja. Want dat is ook een beetje met een handbak rijden. Maar,
12: goed, dat schijnt.
13: Ik ben heel benieuwd hoe dat aanvoelt, hoe echt het voelt.
12: Ja, maar het is precies. Dus daar zit de key van werk. Werkt het goed? Zit er nog beleving in? Genoeg beleving, zeker bij een Ferrari dan natuurlijk.
13: De
12: gemiddelde auto zal dat wat minder erg zijn. En heb je een beetje keuzevrijheid?
13: Ja, en
12: als je die drie dingen hebt,
13: En brengt het iets extra's. Hè? Dus moet het is leuk dat het
12: kan.
13: We moeten
12: naar het oordeel. Ik probeer een bruggetje naar het oordeel te gaan.
13: Brengt het iets extra. Ik vond Sterbaar waar je in de EQS op basis van 10 minuten, zeg maar hoe zij het hebben geïmplementeerd, denk ik zo, nou, meteen hebben. En ik switch ook tussen een oude EQS en een nieuwe. En in de oude denk ik echt van, wat is dit voor stoomboot? En ik moet hoepelen en ik mijn handen raak in de war. Ja. En ik weet niet waar de wielen staan. En dat is echt een dag en nacht verschil. Maar goed, het was 10 minuten. Ik denk dat ik ben wel fan van dit soort dingen.
12: Dus
13: ik,
12: het oordeel is...
13: Hebben.
15: Ja, wil ik hebben.
13: Hebben. Ja, vooral die Ferrari wil ik gewoon hebben.
12: Ja, precies. Dat hele pakketje eromheen is ook best wel leuk. Toch? Ja. Okay. Ja. Deze zomer beantwoorden we trouwens luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in de podcastfeed.
13: Ja, abonneren dus, hè.
16: De Nationale Autoshow.
12: Hij begon op zijn 18e een autobedrijf en is nu 20 jaar later één van de Ferrari-verkopers in Nederland. Roel Hoefnagels, je hoorde hem net al, van de gelijknamige autodealer Hoefnagels in het Gelderse Velddriel. Welkom, leuk dat je er bent.
14: Dank u wel.
12: Ook lekker met de Ferrari gekomen?
14: Nee, zeker niet.
12: Zeker niet, zegt hij. Je zoontje zit aan de andere kant van het glas. Die baalt daar een beetje van, volgens mij. Welke auto ben je wel meegekomen?
14: Een Bentley Cabrio. Iets comfortabeler.
12: Ja, dat begrijp ik. Je hebt altijd een passie voor auto's gehad. Maar Ferrari heeft echt wel jouw grote voorkeur. Dat is de liefde.
14: Ja, natuurlijk is dat van, of tenminste natuurlijk, van het kind af aan is er altijd
12: auto's
14: geweest. Of van jongs af aan, we kenden de namen van de vrienden van onze ouders, kenden we niet. Maar we wisten wel, als mijn ouders zeiden welke auto's hadden, dan wisten we het wel waar we naartoe gingen. Nee, dus echt van kleins af aan altijd het virus gehad. En eigenlijk toen ik een jaar of 18 ben in de auto's begonnen. En toen ik, dus kleine correctie, sorry, op 22 het zelf gaan doen. En dat is natuurlijk absoluut niet begonnen met elektrische auto's. Of met vraag elektrisch, zeker niet Ferrari's in het begin.
12: Nee. Maar waar is het wel mee begonnen?
14: Wel begonnen in de wat exclusievere. Maar dat was toen nog een snelle Golf. Een mooie BMW of dat spullen.
13: Weet je nog welke auto je als eerste verkocht echt vanuit je eigen bedrijf?
14: Nog een goede vraag.
13: Deze hebben we niet voorbereid.
14: Witte Range Rover Sport.
13: Kijk.
14: Weet ik wel nog. Ja. Weet ik wel nog. Witte Range Rover Sport. Een diesel. Ja.
13: Een diesel nog? Jeetje. Ja, toen kon het nog.
14: Ja.
13: Dat was steeds heerlijk. Je bent meer van de moderne dan van de klassieke Ferrari's, begrepen.
14: Ik vind het lijnenspellen en de historie van het merk vind ik natuurlijk fantastisch. Alleen ik ben zelf gewoon echt van de modernere spullen. Ik kijk altijd hoe bruikbaar is het. En ik zou zelf niet snel met een klassieke auto een rondje gaan rijden. Dat doe je met een moderne wel. En de klassieke, ik vind het ook heel mooi. Zeker als je helemaal concours toestand is. En dan zou ik het ook wel bijna zonde vinden om überhaupt mee te gaan rijden. Want hoe mooi die dan is.
12: Het is een beetje het Christian Albers virus. Hè? Dan zet je een stoeltje naast met een espressootje. En ga je gewoon kijken naar die auto.
14: Als kunstwerk vind ik het heel mooi. De historie vind ik ook prachtig natuurlijk van het product. Alleen voor zelf mee te rijden, dan kies ik liever iets moderners.
13: Wanneer begint modern bij jou dan?
14: Modern begint eigenlijk vanaf plastic bumpers, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Dat is eigenlijk een beetje begin jaren 80.
13: Ja.
14: Of tenminste jaren 70 begonnen de plastic bumpers met uitloop van de van chrome, zeg maar.
13: Ja.
14: En,
13: plastic bumpers. Kan je zo slecht parkeren?
14: Ja, nee. Het zijn de plastic bumpers voor toen het chrome echt eraf ging. En kijk, natuurlijk auto's als... je hebt natuurlijk iconische auto's als de F40 en dat soort dingen. Die kwamen eind jaren 80, 87, 88. En vanaf dat moment vind ik dat ze heel veel gave modellen hebben gebouwd waar ik zelf gewoon veel mee heb.
12: Ja. Vanaf dat moment, dus na de F40? Of is de F40, boort hij er ook al een beetje bij?
14: Was, toen maakten ze meerdere modellen. En daarna kwam de Maranello en de 360. En dat soort types. 355 volt vond ik ook al een hele mooie Ferrari. Die zijn nog wel echt slecht. Dat is vanaf een 360 eigenlijk een stuk beter geworden.
13: Ja.
14: Maar een 355 vind ik nog steeds een van de mooiste Ferrari's. Zeker de achtcilinders.
13: Ja. Ja, echt slecht. En dat gaat over hoe ze in elkaar zitten, hè? En hoe ze moeten onderhouden.
14: Veel meer onderhoud. Ik noem maar wat, mijn cabriolet, de cabrioletknop, die werkt gewoon... op de 10 keer werkt die 5 keer niet. Ja, nou, dan heb je 5 keer dat is geluk. Zo moet je het uitleggen. Ja. Als motormens lampje brandt, moet blij zijn dat het lampje het doet.
12: Ja. Ben je toch 5 op de 10 keer de loterij, joh?
14: Ja, je moet het natuurlijk wel half vol bekijken, want anders is dat niet aan
12: het de klanten die dit willen? En wat zeg je dan?
14: Het is ook een verwachtingspatroon, mensen natuurlijk. Ja. En het is wel vaker, zeker vanuit andere landen in Europa, komt er wel eens een klant die dan 20 jaar lang zijn auto's droom heeft gehad. En die voelt zich dan van, ja, ik ga zo'n hele mooie, dure auto kopen. Mm-hmm. En die begint daarna te bellen van, ja, maar dat is niet goed en dat is niet goed. Ja, en dan moet je toch af en toe uitleggen, meneer, u heeft wel een Ferrari gekocht. En geen Volkswagen Passat, zeg maar.
13: Nee, het is zelfs bij nieuwe Ferraris moet je af en toe denken, wacht even. Ja, Ferrari.
14: Nieuwe is vaak het voordeel als er wat dingetjes gaan branden. Zo, als je hem even aan en uitzet. Dus,
13: klopt,
14: het grootste deel van het probleem is wel opgelost.
13: Klopt. Dus, je moet hem soms wel even op slot, heb ik gemerkt. Toen ik laatst in de 296 speciale reden. Ik dacht, ik zeg, we gaan even hier parkeren. En doen hem even op slot. Stonden we daar zo bij een akker in Frankrijk. Om mensen te kijken, wat zijn die gasten daar aan doen? Ja, aan het wachten tot die auto is gereset. En toen deed alles het weer. Dus,
14: dat gebeurt af en toe nog een keer. Maar we moeten wel eerlijk zijn, de laatste jaar. Kijk, als ik goed zeg aan mijn hoofd, sinds 2011 is bij Ferrari natuurlijk ook het 7 jaar maintenance programma hebben ze toen gelanceerd. En dat is echt, iedere nieuwe Ferrari heeft 7 jaar onderhoud, 3 jaar garantie. En dat kon Ferrari natuurlijk ook niet doen als ze niet achter hun kwaliteit stonden. Nee, laat ik dat voorop stellen. En de auto's zijn echt wel goed, eigenlijk de laatste 20 jaar. En er zijn natuurlijk nog veel mensen, zeker Porsche-rijders, die zeggen van ja, maar die Ferrari zat er wat mee, Maar ja, dat ben een klein beetje bevoorhoord.
12: Dat is ook de reden waarom ik nog niet ben overgestapt.
13: Nee, maar het is inderdaad wel waar. Het is niks ernstig, zeg maar. Nee. Maar het heeft temperament. Je doet alleen maar Ferrari, hè? Verkoopt alleen maar,
14: wat wij op voorraad hebben, is enkel Ferrari eigenlijk.
12: En hoeveel heb je op voorraad?
14: Ja, dat verschilt een beetje van periode tot periode. Maar we proberen er toch altijd wel tussen de minimaal 30. En als het kan een paar meer, maar rond die koers wel op voorraad te hebben met uitschieters naar 40 of zo.
12: Okay.
14: En dat hangt ook een beetje van de periode af.
12: Ja.
14: Kijk, nu bijvoorbeeld zijn we heel dun bevolkt met auto's op het moment. Hangt ook een beetje van de periode af.
12: Ja.
14: Kijk, nu bijvoorbeeld zijn we heel

0: wordt niet meer. Dat komt natuurlijk ook omdat ze meer dagelijkse producten tussen hebben.
1: Yeah.
0: Een 12 Cylindri of een Purosang of een Portofino. Dat zijn ook auto's die je toch ook gedeeltelijk dagelijks of volledig dagelijks kan gebruiken. En dat is natuurlijk wel veranderd ten opzichte van vroeger. Dus die markt loopt nu wel stabieler door, zeg maar, het hele jaar door.
1: Ja. Yeah. En waarom alleen Ferrari? Dat was ook wel weer. Je beperkt jezelf ergens. Maar...
0: Nee. Ik heb zelf het geloof erin. Nou, op het moment dat je in één ding echt specialiseert, dat je daar dan ook automatisch beter in wordt.
1: Ja.
0: En dat je daar meer kennis van hebt, zowel marktkennis als productkennis. En plus ik denk dat dat naar de buitenwereld ook een heel goed signaal is. Niet alleen binnen Nederland, maar in heel Europa. Dat dat een adres is waar je zijn auto kan vinden. Ook als hij er niet staat, waar je wel kan vragen.
1: Yeah.
0: Of waar je dat kan aanbieden. En ik ken voorbeelden ook in Nederland van bedrijven die erbij spreken. Alleen maar Fiat 500's of alleen maar BMW 3 Serie Tourings. En die bedrijven doen het allemaal goed.
1: Ja.
0: Ik geloof echt in de specialisme.
1: Ja.
0: En het telt ook wel heel erg mee dat ik zelf al gewoon heel veel liefde voor het merk heb.
1: Ja. Ja.
2: Je hebt het over heel Europa net. Ja. Komen je klanten inderdaad ook uit heel Europa?
0: Ja, of zelfs op dit moment gaat er ongeveer 30% binnen Nederland. En 70% buiten Nederland.
1: Oké. Okay. En waar haal je die auto's allemaal vandaan?
2: Ja, niet uit Nederland alleen maar, denk ik.
0: Nee, echt Europa. Wij kijken wel echt dat we willen enkel Europese specs eigenlijk op voorraad hebben. Dus specs doe ik met specificaties. Dus dan praat ik over 10 jaar geleden, hadden we ook wel eens Midden-Oosten specs en dat soort dingen.
2: Maar waarin verschilt dat?
0: Ja, eigenlijk verschilt het helemaal niet zoveel. Het kan een bumper zijn met een reflector erin. Of iets ander tekentjes in de spiegels. En optisch eigenlijk niet zoveel verschillen. Alleen voor de kenners, die scheelt het heel veel.
1: Ja.
0: En je ziet ook, als je naar Amerika kijkt. In Amerika brengt bijvoorbeeld een Amerikaanse spec gewoon exorbitant veel meer op dan een Europese spec of een Japanse spec. En we hebben het bedrijf in Europa natuurlijk. En ik heb er wel geloof in, ook bij het specialisme. Op het moment dat je enkel kiest voor Europese specs, dat het dan altijd gewoon makkelijker is. En dan kom je bij het principe helder water verdrink je niet zo snel in.
1: Kijk. Ja, is goed. Maar in Midden-Oosten kan je natuurlijk wel soms wat koopjes te vinden. Hè.
0: Ik heb vroeger veel zaken gedaan in de jaren 2014, 2015.
1: Ja.
0: Is niet fantastisch goed afgelopen, maar daar zou ik. Het is ook de buiten dat de auto's gewoon moeilijker te verkopen zijn in Europa. De cultuur die daar heerst en hoe je zaken moet doen. En toch een bepaalde dingen. Je bent gewoon absoluut een uitwedstrijd aan het spelen. En dat zorgt gewoon voor heel veel risico's. En natuurlijk in Europa kun je ook in heel veel andere risico's hebben, maar het is toch anders.
1: Ja. Is er genoeg aanbod in Europa?
0: Nee, op het moment niet.
1: Nee,
0: op het moment is zeker in de producten die populair zijn. Dus op het moment zijn de lightweight producten zijn populair. Ik noem wat een 3-6 Challenge vertalen of een 4-8-5 speciale. De gelimiteerde auto's zijn populair op het moment. Maar ook auto's als die eigenlijk voor de niet-kenner een 296 of een SF90 die best wel veel zijn afgeschreven de afgelopen 3 jaar. Doordat Ferrari er echt best wel veel heeft gebouwd en heeft uitgeleverd.
1: Ja.
0: Die auto's zien nu ook dat gewoon echt gestabiliseerd zijn. En op een nieuw prijsniveau. En dan op die prijsniveau zijn ze goed te verkopen. Op dat prijsniveau zijn ze dan ook vaak weer net weer lastig te vinden. Dus en we hebben het natuurlijk over een merk wat 12.000, 13.000 auto's per jaar maakt. En dat is voor de hele wereld. En die staan niet alle 12.000, 13.000 te kopen ieder jaar, zeg maar.
1: Nee.
0: Dus je moet ze wel echt. Het is een leuke speur toch om ze te vinden.
1: Ja, snap ik. Vind jij terecht dat die lightweight producten, de speciale en de challenge chaldralen, dat soort auto's, dat zo populair is? Het is echt een slag duurder.
0: Het is echt een slag duurder. Het heeft gewoon te maken met het aantal stuks die er geproduceerd zijn. Kijk, pak een 458 als voorbeeld. Natuurlijk is een 458 speciale nog cooler om te zien als een normale 458. Overigens een normale 458 ook verhoudingsgewijs ook duur geworden laatste jaar.
1: Ja, laatste atmosferische V8 natuurlijk.
0: Ja, laatste atmosferische V8. Maar de opvolgende 488, die zie je ook niet in waarde zakken. Die blijven ook gewoon super constant.
1: Ja.
0: En sterker nog, ik denk ook als die andere dingen duur blijven worden, dan gaan die ook zelfs nog een keer iets doen.
1: Ja.
0: Maar dat is afhankelijk van de totale markt. Of de totale markt blijft doorgroeien. We hebben natuurlijk 2000... 14 of

0: 2015 is die markt ook heel hard gegroeid. Is daarna echt wel een stukje gecorrigeerd. En dan kom je eigenlijk in een hele lange periode dat je een hele langzame groei krijgt of constant. En ja, dat is net als een beurs, bij wijze van spreken. Daar valt dit product tegenwoordig ook wel een beetje onder.
1: Ja, ja, mensen kijken er natuurlijk ook op die manier wel naar.
0: En je ziet natuurlijk ook heel veel
1: kopers. Wat is nou een goede investering?
0: Ja, nee, maar er zijn ook heel veel kopers. En ik noem dat mandjeskopers. Dus die hebben een gedeelte van hun vermogen in aandelen zitten. Een gedeelte in vastgoed. En een gedeelte in auto's. En dan heb je nog heel veel andere dingen natuurlijk.
2: Ik word een beetje heen en weer geslingerd tussen heel wat saai als je het zo doet. En ja, toch cool dat ze het wel doen. Maar ja. Rijden die mannen, die het zullen over het algemeen mannen zijn. Soms vrouwen. Maar rijden ze dan wel genoeg in die auto's?
0: Je hebt hele verschillende groepen. Je hebt mensen die echt met allemaal rijden. Je hebt mensen die met een aantal rijden en veel rijden. En je hebt een heel klein groepje, gelukkig, die er echt alleen naar kijken.
2: Ja.
0: En met die mensen.
2: Ja, we noemen geen namen, maar Christian Albers.
0: Ja, Christian. Ja.
1: Zeker, heel leuk short ergens online.
0: Maar goed, ik zeg altijd tegen die klanten, zeg jongens, rijden nou gewoon mee. Kijk, voor enkel de belegging, ja, dan zeg ik ja, koop een aandeel.
1: Ja, zie je daar in nog een verschil met het koperspubliek? Dat er bijvoorbeeld een jonger koperspubliek aan het ontstaan is ook voor Ferrari, vooral er wel mee willen rijden?
0: Ja, nee, zeker. De jonge kopersgroep die rijdt er eigenlijk bijna allemaal mee. Maar goed, die hebben meestal ook niet meteen een hele collectie natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar die rijden echt wel allemaal mee. Ik heb 2 maanden geleden mijn jongste Ferrari koper ooit gehad. Die was 21 jaar oud, een Nederlandse jongen. Ferrari F12 van afgeleverd.
2: Gelijk ook een F12. Ja,
0: daar was ik echt niet bang. En op een gegeven moment stuurde hij mijn filmpjes door dat ik echt zat van, oh nee, gaat dit goed? Ja. laat me duimen dat het goed komt.
1: Ja.
0: En de kopersgroep wordt echt wel veel jonger tegenwoordig. Kijk, vroeger was eigenlijk begon het vanaf 40, zeg maar. Maar tegenwoordig, het begint echt
2: in 20
0: jaar.
2: Kunnen wij bijna, Meijnerd?
0: Nee, het begint echt 20 jaar. Maar goed, de maatschappij is denk ik ook veranderd. Hè. Je hebt natuurlijk veel jonge mensen die harder gaan, sneller zijn auto bereikbaar is. Dus ja, dan komt dat ook sneller voor.
2: Wat zou je nu moeten kopen als investering? Welke Ferrari?
0: Ja,
2: willen een geheime tip. Ja,
0: dat is niet de geheime tip.
1: Maar waar je laag in koopt.
0: Wat je net zelf al aangaf. In de basis moet je het niet kopen als investering. Moet je het echt kopen dat je het gewoon passie hebt. En dat je het leuk vindt. Je moet echt iets met het product en de auto hebben.
2: Ja.
0: Dat zeg ik altijd. Want een auto is in de regel nooit een belegging.
2: Nee.
0: En we hebben de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk andere dingen gezien. Maar als je de 100 jaar daarvoor kijkt, ja, dan kwam dat eigenlijk bijna nooit voor. En natuurlijk, de wereld is veranderd en mensen willen bepaalde producten waar er weinig van zijn. En dus er komen automatisch bij producten die gelimiteerd zijn met 400-500 stuks of 800 of 1000. Daar verwacht ik voor de toekomst allemaal wel dat die het goed doen. Maar ik geef wel iedereen het advies, jongens, koop het in de basis als hobby. En rijd er ook eens mee. En natuurlijk rijden geen 10 of 20.000 kilometer per jaar mee, maar rijd er in ieder geval eens iets mee.
2: Ja. Ja.
0: Want daar moet wel een stuk van de hobby liggen. En dat het dan toevallig meer waard kan worden, dat behoort tot de mogelijkheden. Maar dat moet absoluut niet de basis zijn.
2: Nee, ik zeg dat inderdaad over Ferraris, maar ook over Porsches en zo. Als je de goede koopt en op een goed prijspeil, dan ga je in ieder geval waarschijnlijk niet heel erg afschrijven. Hè, dan is het een goede manier om gewoon iets leuks met je geld te doen zonder dat het in één keer weg is. Hè. Als je natuurlijk een nieuwe elektrische auto koopt, dan weet je dat het over 4 jaar nog maar de helft of nog minder is. En met Ferraris en Porsches en er zijn nog wel meer auto's natuurlijk. Nee, blijven op pijl.
0: Kijk, je zit natuurlijk ook in Nederland. We hebben het dan even puur over Nederland. Kijk, de markt is natuurlijk Europa, maar Nederland heeft natuurlijk auto's zijn er nog niet belast. Dus wat natuurlijk bij aandelen natuurlijk wel nu allemaal aan de hand is, dat is bij auto's natuurlijk niet zo. Dus die vallen nog te buiten. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer de vraag voor hoe lang nog.
2: Ja.
0: En dan moet je het vanuit privé uit.
1: Zet hier even een lange piep over voor iedereen uit Den Haag die meeluistert.
2: Ja.
1: Als minister van Financiën dit hoort, dan gaat hij gelijk een wet invoeren waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Een deel van die waarde van Ferrari zit hem natuurlijk ook in die heritage. Die geschiedenis van die oude auto's die ook weer terugkomt vaak in de moderne auto's.
0: Ja.
1: Dus ze pakken daar vaak op terug. Maar ja, er kan ook een deukje op lopen natuurlijk als je met een elektrische auto komt, een Lucia.
0: Ja, en hier wil ik graag een lange piep.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
1: En zometeen.
2: Van Ferrari is het een kleine stap naar een rijimpressie in de nieuwe Renault Twingo.
1: Ja, en je hoort breek de week, dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
5: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
6: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
5: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
7: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. In Algerije is een bus vanmorgen een ravijn ingereden. 27 mensen hebben het ongeluk niet overleefd, maar het aantal doden kan nog verder oplopen, zegt de minister van Volksgezondheid. Er raakten ook zo'n 40 mensen gewond, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Het is nog niet bekend waardoor de bus het ravijn inreed. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
4: de rijimpressie.
1: Wouter test de nieuwe Renault Twingo.
7: Zo, is die al leeg, die accu? Ja, dit is altijd mijn kritiek, hè, op dit soort auto's. Laten we met de leuke dingen beginnen. Renault Twingo, retro styling. Weet je, je ziet hem staan en je denkt meteen inderdaad... Twingo, sympathieke auto, duidelijke styling. Overigens wel, wat je als kritiek op de styling zou kunnen hebben... geen enkele link met de andere Renault-modellen... want die hebben natuurlijk weer niet de Twingo-styling. Maar goed, dat maakt op zich denk ik niet zo heel veel uit. Je ziet hem staan en je weet precies wat het is. Dus dat vind ik serieus sterk. Ook interieur ziet er gewoon leuk uit. Wij hebben een groene testauto. Ik zeg wij, maar ik bedoel Nout, want ik ging er zelf niet een hele week in rijden... deze auto. Waarom niet? Dat zal ik je straks uitleggen. I have places to be. Maar donkergroen wordt ook doorgevoerd in de portieren, op het dashboard. Het ziet er gewoon fraai uit. Binnenin en ook qua systeem natuurlijk eigenlijk alle moderne spul wat je ongeveer verwacht van een elektrische auto. Dus een groot touchscreen met Apple CarPlay en een bestuurdersdisplay voor je neus. Keyless Go. Ik weet niet of hij Keyless Entry heeft, maar Keyless Go heeft hij in ieder geval niet. Want hij heeft wel de sleutel, wat een vrij irritante kaart is bij Renault. Dat wil ik toch ook wel weer eens even gezegd hebben. Die moet je wel echt op een specifieke plek neerleggen, anders gaat hij gewoon niet starten. En je moet ook de startknop indrukken, heel ouderwets. En dan weer de automaat in D en dan kunnen we eindelijk een keer gaan. Dus dat voelt nog wel wat omslachtig, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ik ben natuurlijk een ontzettende luxe poes. Dus met dit soort dingen moet je vooral geen rekening houden met mijn mening. Wanneer dan wel? Nou ja, weet je, voor wie is deze auto dan? Hij is natuurlijk relatief betaalbaar. Gaan we het straks over de prijs hebben. Maar die is 20.000, 23.000 euro. Daar zit je, daar zit de range een beetje tussen. Het is een stadsauto. Absoluut. Elektrisch, dus dat is modern, dat is fijn. Hè? Geen benzinekosten. Maar ja, een kleine elektrische auto, dan is de grote vraag... ja, hoe ver komt die? Kan je daar nog wel even mee op en neer naar de familie? Ja, en dan wordt het eigenlijk altijd weer een beetje een treurig verhaal. Als ik heel eerlijk ben. Want... 27,5 kilowattuur LFP accu. Dat is een ijzerfosfaat accu. Die kan je overigens altijd tot 100% laden. Dus dat is een voordeel. En dat moet je ook doen. Want ja, heel ver ga je er niet mee komen. Eigenlijk is dat gewoon plat gezegd wat ermee aan de hand is. En volgens mij WLTP 270 kilometer, zoiets dergelijks. We rijden nu even rond. Ik heb nu nog 65% accu, 148 kilometer range. Dus ja, dik boven de 200 met mooi weer en redelijk rustig rijden zal het wel zijn. Maar ja, dan moet je niet al te veel snelweg. Als het kouder wordt, dan wordt het toch wel lastiger. Tegenwind, weet je, dit zijn auto's die daar wel echt last van hebben. Dus dat is zeg maar de hele grote kanttekening eigenlijk bij het genre auto. Is dat het zeker sympathiek en als tweede auto in het huishouden. De auto voor moeders zouden we vroeger zeggen, maar dat kunnen we nu niet meer zeggen. Want er zijn net precies evenveel vaders die thuis blijven om dan op de kinderen te passen. Nee, dat is niet waar, maar het gebeurt wel. Maar voor als tweede auto, je hebt 5 deuren, een verschuifbare achterbank. Weet je, eigenlijk wel prima. Thuis lekker stekker als je een oprit hebt. Een beetje geld terugvragen van de emissiereductie-eenheden. Nou, dan kost het allemaal geen rochel om in te rijden. Alleen je zult wel in de buurt moeten blijven. Want met dik 200 kilometer, zeg maar, reële range... en in de winter wordt dat misschien nog wel wat minder. Ja, weet je, je zou maar familie in Maastricht hebben wonen. Ik kijk niet iemand specifiek aan, maar hij zit wel naast me. En hij gaat hier misschien nog wel mee naar Maastricht. Dan weet ik niet of hij dat gaat.
17: Nou, misschien maar weg.
7: Hij gaat ermee naar Maastricht. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan gaat. Dat hoor je dan in de Break de Week podcast. Die kan je ook inderdaad nog even in je podcastvies opduikelen. Nee, maar dat is natuurlijk uitdagend. Dan moet je gaan snelladen. Dat kan die overigens wel. Er zijn natuurlijk ook auto's die, waarbij dat niet was, zeg maar in dit segment. Met 50 kW DC snelladen. Nou ja, het is een kleine accu. Dus niet zo snel laden is niet zo'n issue. Dus een klein half uurtje kan je weer op pad. Zo, het stoplicht gaat op groen. Vol gas. Nou, oké, die Volvo diesel voor ons gaat nog langzamer weg. Maar ja, dit is geen strepentrekker. Het is, misschien komt er nog een Twingo RS. Zou op zich wel geinig zijn natuurlijk. Maar de elektrische Twingo, 82 pk. Ze hebben een topsnelheid van 130 km per uur. Dus op de Nederlandse snelwegen wordt het lastig om je rijbewijs kwijt te raken. Tenzij het 70 km per uur met wegwerkzaamheden is, dan kan het alsnog. Dus er is dus geen vrijbrief om altijd maar vol gas te gaan. 12 seconden naar de 100. Dat is wel lang geleden dat ik in een auto reed die zo langzaam was. Laat het maar zo zeggen. Aan de andere kant, ik rijd er nu een beetje een soort stadsverkeer, provinciale wegen. En denk je, ja, is eigenlijk ook wel prima. Het houdt niet, weet je, het is niet die luxe van, oh, wat is hier zo lekker snel. Maar het rijdt natuurlijk makkelijk. Hè. We rollen nu weg. Even een Huey maken. Anders gaan we de verkeerde kant op. Hoppakee. Vol op het gas. Het zou wel een auto zijn waar ik relatief veel van de gaspedaalstand gebruik. Zo zeg ik altijd maar mooi. Dus relatief veel, 70, 80, 90% of misschien wel vol gas. Ja, dat kan ook. Elektrische auto is daar natuurlijk goed in. Oh, we hebben nog flippers achter het stuur. Je kan het regenereren mee instellen. Sterke regeneratie is voor slechte chauffeurs. Dat moet ik er ook maar weer eens even bij gezegd hebben. Want dan heb je weinig controle over je auto. Je auto doet zelf allerlei dingen. Nee, ja, dit is wel fijn dat dat kan. Zeker voor in de stad is wat meer regenereren soms wel lekker. Dat hij gewoon eventjes... Hij heeft nu zelfs One Pedal geactiveerd. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Niet gebruiken als het glad is. Als regen, sneeuw, dat soort dingen. Maar ja, het kan allemaal wel. Nee, er zitten een aantal dingen wel die zijn wel mooi. Ik vind het serieus. Als je kijkt naar hoeveel het kost. En dat is in gulden is heel veel geld. Maar daar mogen we niet meer naar omrekenen. We zijn al een tijdje vanaf. Dan is het wel... Maar net boven de 20.000 euro een nieuwe auto. 5 zitplaatsen, 5 deuren. Best wel een beetje bagageruimte. Gewoon goede goodies. Tot 24 ADAS systemen. Doen we allemaal op. En denk ik, ja, nou, zo beroerd is dat niet. Ik hik alleen elke keer weer tegen die range aan. Net nog even opgezocht. 263 km WLTP range. Ja, dat is niet zoveel. Dat is een beetje de makker met dit soort auto's. En waar je vroeger dan met de auto van je moeder was het toen, hè? Maar nu zijn we enorm geëmancipeerd. Maar met de Twingo van je vader dan toch je eerste vakantie kon doen met je eerste vakantievriendinnetje of vriendje of met je matties, zie ik dat met een elektrische Twingo dan toch niet zo snel gebeuren. Ik ga hem parkeren. Hoor, jullie heeft ook gewoon park distance. Hij doet piepjes en dingen. Ik ga hem inpluggen. We zijn hier bij Enterprise, onze sponsor. Hartstikke gezellig.
17: Ja, de Renault Twingo, Wouter. Past hier überhaupt in?
2: Ja, dat ging wel prima.
17: Ja. Ja.
2: Ik was blij dat Nout hem meegenomen. Oh, en ik heb een rondje even over de parkeerplaats. Toen was de accu leeg.
17: Echt waar?
2: Ik vind hem serieus leuk om te zien. Maar ja, ook wel echt serieus beperkte auto gewoon qua range en zo.
17: Ja, maar goed, Renault heeft nu al een redelijke elektrische line-up wat dat betreft. Er moet misschien wat meer range bij, maar wat kost dat?
2: Wat kost dat? 21.000 euro.
17: En de video vind je ook nog op Autoblog?
2: Nee, ik heb geen video meegemaakt. Nee, doe niet. Nee, Nout heeft hier...
17: Arme mensen die dit hebben graag willen zien.
2: Ja, die helaas.
17: Echt,
2: ja.
17: Misschien wordt
2: we kunnen crowdfunding doen. Als er me veel geld wordt betaald, ga ik best wel nog een keer een Twingo rijden.
17: 21.000 euro.
2: Ja. Ja.
17: Het is nu tijd voor...
18: Wouter, jij bent op een zwarte lijst gekomen.
2: Zeker, meerdere keren zelfs, ja.
18: Maar het verhaal?
2: Het verhaal.
17: Ja, moet ik nog over waterstoftanken beginnen of is dat een andere kopje?
18: Ja, toen jij bij dat tankstation stond.
2: Ja.
18: En dat het gewoon dicht was.
17: Dat is echt, ja. Ja.
18: Breekweek, we zijn er weer. En de hele zomer lang.
2: Mooi, hè?
18: Ja, zeker. Vragen beantwoorden van luisteraars. Een van die vragen... Die sparen we toch nog heel even op. Hè? Vorige week eindigden we de serie met welke autofabrikant zet Wouter op.
17: Hoezo op een Wouter?
18: Zwarte, ja, nee.
2: Ja, het is mij dan misschien ook op een zwarte lijst. Ja, ja, ik was verbaasd dat ik het jou moest uitleggen. Natuurlijk zeggen we dat aan het begin, dat we dat straks gaan vertellen. Dat wil iedereen weten.
18: Ja, maar er moet wel echt een verhaal komen dadelijk. Want weet je... We blijven maar teasen.
17: Ja, ik vind het allemaal best als het maar niet een heel zuur verhaal wordt.
18: Nee.
2: Ik ben nooit zuur.
18: Nee, dat hebben de mensen die naar ons luisteren niet zoveel mee. Hè?
2: En af en toe
18: nee. Dan de vraag waar we dan mee gaan beginnen. Welke designtrend begrijpen jullie nog steeds niet?
17: Ik heb niet één specifiek design element.
18: Ja, wat saai.
17: Ja, nee, maar het gaat mij gewoon meer over die ongelooflijk over één kam te scheren hoeveelheid mid-size SUV's die allemaal op elkaar lijken. Waar je gewoon de badge van het merk kunt wisselen en je hebt het niet door.
2: Ja. Dat is wel mooi. Woon-out, wat vind jij daarvan? Van deze.
18: Ik rij zelf ook in zo'n crossover.
2: Ja, dus Meinert, jij ook.
17: Ja, maar dus, deze twee zijn dan weer heel erg herkenbaar.
2: Ja. Nee, omdat ze al allebei 15 jaar hetzelfde zijn. Ja. Kan je maar als Youngtimer kopen, de X60? Bijna wel, denk ik. Ja, dat is niet waar. X90 was eerder, was 2015.
17: Ja, maar en je hebt nog wel een modelletje eerder. Dat toch net iets minder fraai is, vind ik. Maar goed. Je hebt met name over die enorme inwisselbaarheid van een hoop auto's die uit China komen, maar ook wel een beetje uit Frankrijk. Of in ieder geval Stellantisland.
2: Stellantisland.
18: Er zijn ook heel veel merken.
2: Het is wel grappig. Aan de ene kant snap ik dat je het zegt. Aan de andere kant ga ik dan Stellantis even verdedigen.
18: Gebeurt ook niet vaak.
17: Vlag kan uit. Unicum gaat open.
2: Ik denk, Mirko heeft gestort. Dus we kunnen even positief zijn over Stellantis.
17: Even de disclaimer dat dit dus altijd nooit waar is.
18: Nooit inderdaad. Het is een grapje. Mirko werkt
17: nooit geld van Mirko.
2: Nee. That would be the day. Nee, kijk. Op zich, DS en Lancia niet. Nee, DS en Alfa Romeo vind ik juist wel dat ze design elementen hebben en zo, die redelijk kenmerkend zijn.
17: Ja, met name Alfa Romeo vind ik dan. Want DS wordt wel een beetje is een nieuw merk dat opnieuw wordt uitgevonden.
2: Ja, DS heeft. Kijk, wat ze gewoon niet handig hebben gedaan. Ze hadden gewoon lekker dat onder Citroën. Ja. En dan heb je misschien de DS, dat is dan de luxe, zeg maar, versie of zo. Hoe het uiteindelijk ook een keer ook of ze ontstaan.
17: Ja, ja.
2: Het is gewoon te moeilijk losgekoppeld. Dat merk heeft te weinig identiteit. Dus ja, daar werkt gewoon niet. Maar goed, ik voel wel met je mee. Er zijn natuurlijk heel veel, een beetje blobs van auto's. Ja. Waar je, dan kan je een logo op plakken en zeggen, prima. Ander logo op, denk je, ook prima. Ja. Is natuurlijk door stroomlijn, door akkerpakketten, door de wens dat, van jullie oude mensen omhoog te zitten.
18: Maar de vraag is, waarom iets niet begrijpen? En deze begrijpen wel, mensen willen die auto's.
17: Nee, ik begrijp deze helemaal niet.
18: Waarom
17: het allemaal zo op elkaar moet lijken, die begrijp ik gewoon niet. Weet je, ik daag de designers van deze wereld uit om met de wetten van de stroomlijn, want die begrijp ik wel, het toch iets herkenbaars. En ze zullen het zelf ongetwijfeld niet met me eens zijn, hè? Maar als je het zo inwisselbaar is en het dus inderdaad niet uitmaakt op welk merk je erop plakt, dan is het dus niet herkenbaar. En we hebben genoeg merken die ervoor zorgen dat ze wel herkenbaar zijn. Dat als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, denk je van, daar komt dat aan.
2: Ja. Moet ik er nog meer over zeggen?
17: Nee. Misschien kun jij nog een design faux pas bedenken.
2: Het is meer design en engineering in één. Is glazen daken, vaste panorama daken, waarbij je geen keuze meer hebt om gewoon een metalen dak te hebben. En wij zeggen, maar je kunt het verduisteren met hele elektrochromaties. Ja, maar het wordt nog steeds echt veel warmer dan een metalen dak, waar wat isolatie en zo in zit. Ik ben ook geen fan van panorama daken. Ik snap dat er een hele grote groep is die dat wel is. Overigens, ik spreek ook steeds meer mensen zeggen, voor mij hoeft het ook niet.
17: Die praten jou gewoon na.
2: Zeker,
17: ik vind
2: allemaal.
17: Het heerlijk met panorama. Heb jij een panorama dak?
18: Nee, heb ik niet.
17: Oh,
18: nee.
17: Jammer, jongens. Ja. Jullie weten niet wat jullie missen.
2: Nee, ik heb het wel. Nee, dat is het mooie. Ik heb het gewoon allemaal wel.
17: Als het niet is, wil ik hem wel hebben.
2: Ja. Nee. Echt onzin. Nee, ik heb het wel. Het is goed voor de restwaarde van auto's. Dat is op zich wel. Nee, maar die vaste glazen daken.
17: Nee, maar bij mij kan er nog een dakje open.
2: Ja, dat kan bij mij ook. Ja. Ja. Ja.
17: Maar die vaste glazen daken, dat begrijp
2: ik inderdaad
17: ook.
2: Dat vind ik echt, helemaal niks. Moeilijker.
18: Maar doen jullie dat vaak open eigenlijk?
17: Best wel.
2: Nee, nooit. Dat doe ik dus nooit open. Ja, waarom zou je? Je hebt een fantastische airco. Climate control. Die kan precies zeggen, ik wil het op 20,5 graden hebben aan de linkerkant. En 21,5 aan de rechterkant. En dan achterin kan het ook nog anders als je wil. En dan ga jij met zo'n dak open. En een vrachtwagen die ernaast hoort. En waarom?
17: Nee, maar ik doe het ook nooit op de snelweg. Maar gewoon, weet je, nee, maar ik vind het gewoon zonde als niet de rest van de omgeving, als ik langzaam rijd, de rest van de omgeving niet van mijn fantastische muzieksmaak mee kan genieten.
2: Dat is wel waar. Ja, ik heb gewoon een dusdanig goed audiosysteem. Dat mensen
17: het gewoon dwars door de isolatie heen gaan.
2: Dat maakt helemaal geen bal uit.
17: Maar hoor, is alleen.
18: Ik dacht eigenlijk dat jullie over knoppen en schermen zouden gaan.
2: Dat is ook,
17: dat is ook wel een dingetje. Maar dat is opgelost, toch? Dankzij onze niet aflatende kritiek op het wegstoppen van knoppen in schermen.
18: Er zijn wel veel merken die weer terugschakelen.
17: Terecht. Ja.
2: Terugschakelen naar de knoppen.
17: Ja, leuk.
2: En nog niet allemaal.
18: Nee, maar wie weet in de toekomst. Hey, leuke vraag ook.
2: Nog een leuke vraag.
18: Ja, heel veel leuke vragen. Ik zeg het al
2: nu wel een leuke vraag. Ja.
18: Wat is nou het tofste wat jullie dankzij het programma te maken hebben meegemaakt?
2: Dankzij het programma.
18: Ja, dankzij het programma.
2: Gewoon omdat ik zo ontzettend gezellig ben om mee te nemen. Dacht
17: het programma is er ook dankzij ons. Hè?
2: Ja, dus, precies. Ja. Het is eigenlijk een beetje een raar vraag. Maar goed, u snappen misschien wat ze bedoelen.
17: Nou, ja.
2: Ja, er zijn. Dus ik kan een hele. Hier kunnen we een uur over vullen. Over toffe dingen die ik heb gedaan, denk ik. Ik vind de verschillende plekken bezoeken. En ik was recent in China. Niet samen met Meijner. Meijner was ook in China. Maar
17: een jaar daarvoor,
2: Het feit. Ik ben 2 keer geweest in China. Jij was een maand ervoor. Nou goed, maakt niet uit. Een jaar daarvoor.
17: Jaar voor jouw vorige keer.
2: Jaar voor. Drie jaar na mijn eerste keer. Zoiets. Dat vind ik heel bijzonder om ook andere cultuur en zo te zien. Ja. Overigens was ik in Bulgarije een paar weken geleden. Dat is een beetje hetzelfde. Dat je denkt, dit is Europa, maar wel echt heel anders. Uh-huh. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar er zijn ook wel een paar trips waarvan je denkt, maar die waren gewoon wel echt
17: heel cool.
2: Cool.
17: Ja.
2: Daar zit overigens vaak. Bulgarije was met Toyota, met de Hilux. Die video's moeten overigens nog online komen. Wel nu. Ja, was nu het uitzenden. Misschien zijn ze er net op. Maar Toyota doet met de offroad dingen echt geweldige dingen.
17: Is ook heel dankbaar,
2: hier is je auto en veel plezier. En dat je echt op plek rijdt. Je denkt, hier moet je toch even niet het verkeerde doen. Nee. Want dan moet je komen uitgraven. Maar met de 911 Dakar in Marokko, zandduinen. Dat is bucketlist materiaal, echt absoluut. En ik vind, en ik hoop weer deze winter dat een merk mij weer gaat uitnodigen.
17: Ja.
2: IJsrijden in Lapland. Ja, Meijnert wil ook. Nee, maar dat
17: heeft toch tijd over.
2: Dit ook echt tegen PR-mensen veel. Ik vind dat zo leuk. Dus weet je, afgelopen winter heb ik trouwens wel een keer nee gezegd. Dit is wel heel irrelevant of het past er slecht in het schema. Ik weet niet meer, het was een beetje een combinatie daarvan.
17: Ja.
2: Maar in principe, dat is gewoon zo gaaf. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk, gewoon met zo'n auto te glijden, et cetera. Ja. Dus dat
17: er zijn natuurlijk ongelooflijk veel. Nee, je zegt inderdaad net China. Dat was echt heel bijzonder om dat ook van zo dichtbij te bekijken. Omdat je het heel vaak hebt over die Chinese merken. Dan wil je er ook wel eens zijn. En dan heb ik nog steeds maar een heel klein gedeelte van alles wat China is. Mm. En wat automotive in China is kunnen bekijken. Maar je krijgt wel een goed beeld ervan. Waardoor je ook beter kunt oordelen.
18: Zeker op die autobeurs die idioot groot is.
17: Maar ook in die fabriek.
2: Fabriek, maar ook gewoon op de straat vind ik eigenlijk. Ik zeg maar die hele combinatie van dingen.
17: Ja,
2: dat is ook zo.
17: Ik heb ook meegewerkt in de fabriek van Hyundai.
18: Ja, dat weten de mensen nog die auto hebben gekocht.
17: Ja, precies. Die hebben daar. Goed. Ik ben natuurlijk onlangs nog in Tuscaloosa, Alabama geweest. Wat ook wel heel bijzonder was.
18: Ja.
17: Ook omdat je, weet je, omdat het natuurlijk een beetje van kun je wel naar Amerika nu? Dat kun je natuurlijk ook over China ook zeggen.
18: Ja.
17: En het is gewoon wel interessant, want dan spreekt toch ook mijn journalistieke hart. Maar mooie dingen meegemaakt. Ik ben ooit met. Dat was eigenlijk wel. De introductie van de automaat op de Land Rover Freelander in IJsland geweest. Om daar heel veel te offroaden. IJsland is zo ongelooflijk mooi.
2: Ja.
17: Zo gaaf om daar te rijden. Omdat je elke hoek die je omgaat, elke bergkam die je voorbij gaat, dan is het weer anders. En het, maar het is allemaal ruig.
2: Ja.
17: Het is allemaal gaaf.
2: Ik ben met ID 4 of 5 GTX op IJsland geweest. Ja. Maar dat was ook weer zo'n trip die denk ik, ja, okay, ID 5 GTX.
18: Had niet gehoeven.
2: Ja, oh, IJsland, wacht even.
17: Ja, precies.
2: Dat werkt absoluut wel. Nee, dit soort dingen is heel gaaf.
17: Ja, heb jij nog iets wat leuks mee?
18: Ja, ik vond Bolocco gewoon heel erg vet.
2: Bolocco. Dus, ja. Moet je wel even uitleggen, Bolocco. Ja, want dat weten we, maar dat weten de luisteraars niet.
18: Het testcircuit van Alfa Romeo.
2: Ja, daar waren we. Ja. Dus, ja.
18: Ik vond het gewoon ook bijzonder, die Tom Sharda, dat was zo'n designer, zo'n legendarische designer die aan de buurt woonde, die kwam ook nog langs en zo. Dat was gewoon ook een leuke uitzending.
17: Ik voelde me wel, denk ik, toen een beetje zoals veel mensen zich voelden na een nachtwedstrijd van het Nederlands elftal, waarbij ze toch zijn gaan kijken en toch zijn gaan drinken. En de volgende ochtend dan toch een interview hebben of een meeting hebben waar ze even scherp bij moeten zijn.
2: Ja.
17: Poeh.
18: Want jij had de avond ervoor iets.
17: De avond ervoor was ik bij Ajax geweest. Dat waren nog geen tijden dat Ajax nog won.
2: Ja, ja, dat is heel lang geleden gezien.
17: Ja, was met de huidige trainer van PSV was toen aan het roer daar. En na die glorieus gewonnen wedstrijd ben ik nog heel even de kroeg ingedoken. Maar goed.
18: Wat ik ook heel tof vond, dat was toen de autosalon in Genève was.
17: Ja.
18: En Bram Schot, de directeur van Audi, was geworden. Ja. En hij eigenlijk geen tijd voor ons had. Dat zijn in ieder geval die persvertegenwoordiger. Nee. En dat we maar zijn blijven leuren en vragen. En op een gegeven moment zaten we er. 5 minuten. Dat was leuk.
2: En het werden de 25 weken. Zo heb ik op video ook hem een paar keer geïnterviewd. En dan je zag op een gegeven moment gewoon die PR-man, die natuurlijk wel hiërarchisch onder, zeg maar, meneer Schot zat.
17: Ja.
2: Dus ja, wat ga je dan tegen je baas dan zeggen? Van, we moeten nu echt door.
17: Ja.
2: Nee, dat was
17: dat is ook het mooie. Het eerste grote interview wat we met hem gedaan hebben was ook heel erg mooi, omdat hij eerst even met ons wilde lunchen.
2: Oh ja.
17: En dat wij bij die
2: kroketten.
17: Ja, dat wist hij toen nog niet. Maar we zaten toen hiernaast bij Dauphine, het restaurant naast BNR. En Wouter en ik bestelden allebei kroketten. En Bram Schot was natuurlijk toen de CEO van Audi. Dus die was alleen maar gewend om heel gaaf te lunchen met kreeftentorens en weet ik het wat. En toen hoorde hij, kroketten.
18: Oh, ja.
17: Dat wil ik ook.
18: Ja, dat wil ik ook. Oh, ja.
17: En daarna hebben we er traditie van gemaakt, hè?
18: Ja, ja, zeker.
17: Ja, mooi. Ja. Ja. Ja,
2: we zouden eigenlijk nog een keer naar Ingolstadt gaan. Ja. En daar dan kroketten meenemen, diepgevroren. Ja. Alleen, voordat we dat konden organiseren, was die weg. Ja.
18: Ja.
2: Of er een verband tussen zat, zou kunnen.
18: Hmm.
17: Maar even misschien is, dit klinkt misschien een beetje week, maar het feit dat wij met z'n drieën saai.
2: Ja.
17: Maar het feit dat wij met z'n drieën dit programma al zo ongelooflijk lang kunnen maken, dat is misschien wel, weet je, 15 jaar.
18: 15 jaar,
2: Eigenlijk is dat de grootste winst.
18: Ja. Het wordt ook zo gewaardeerd.
2: Ja.
18: Ja.
2: Nee, het is wel waar. Het is wel heel, heel leuk. Hè. En ook wat ik gaaf vind bij ons, en nu gaan we helemaal inkijken in onze dynamiek. Hè. We hebben groepsappje natuurlijk. En af en toe komt Nout met een vraag. En eigenlijk het feit dat je al vraagt, denk je, ik twijfel nog een beetje over dit onderwerp.
18: Komt niet goed hoor dan.
2: Nee, maar dat we daar best wel goede gesprekken over kunnen hebben. Of via de app of even via telefoon. Of toch van ik zie het wel. Oké, maar wachten we maar. Andere insteek, weet je. En meestal wordt het dan ook leuk als we het zo doen. Dus dat vind ik wel heel tof. We schieten ook genoeg af. En dus als jij iets naar Nout hebt gestuurd en je mag niet komen, dan is eigenlijk mijn schuld. Nee, Nout filtert het ook al wel. Maar.
18: Nee, maar dat vind ik wel echt een leuke, gezonde dynamiek ook. Want,
17: zeker.
2: Ja.
18: Deze. Het is of 2-1 of 1-2.
2: Of 3-0. Nee, dan niet.
18: Dat heb je niet vaak. Nee. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. Door de droogte in Europa staat het waterpeil in de Donau extreem laag en daardoor werd in Bulgarije een bijzondere vondst gedaan. Op de bodem van de Donau werden ineens botten van mammoeten zichtbaar. Experts van een museum onderzoeken hoe oud de botten zijn. Daarna worden ze tentoongesteld. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan de telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek. Met vijf kopstukken. In BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
7: Het was gewoon, goed zo.
6: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law, Tilburg University. En Senior of Counsel bij het advocatenkantoor Morrison en Furster. Welkom.
7: Leuk om hier te zijn.
6: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM, IBM.
7: Ja, wat grappig.
6: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daardoor ook bewust weggebleven van sociale media?
7: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Dat is het.
6: Dat is het.
7: Ja. Ja.
6: En heel bewust ook?
7: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor, voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
6: Ja, ja, maar geen Instagram, TikTok,
7: nee,
6: dat soort zaken.
7: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
6: Waarom niet?
7: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
6: Oh ja?
7: Ja, ik ben ook cyber-expert. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Ja, dit is de realiteit.
6: Maar wacht even, dit vind ik intrigerend. Je wordt getarget op LinkedIn. Hoe werkt het dan? Omdat ze willen vrienden met je zijn dan? Of?
7: Ja, hele eindeloze uitnodigingen uit China. Maar ook de mensen die je volgen. Dat je op conferenties ineens mensen naast je ziet oppoppen om dat je denkt, die weten dat ik daar ben en dan ineens met je willen praten. Of
6: je bent gewoon heel populair, Lok.
7: Nee. Het is pure proberen
6: beïnvloeding.
7: Ja.
6: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
7: Dat is het dan. Hè. Ja, kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd, Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken, en ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie en doe ik dingen om met het parlement in Europa. En ja, dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt, hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
6: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
7: Ja.
6: Tweede vraag die ik heb is, het regent deze week van Big Five, dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen, waar onze data, waar we het nu ook over hebben, allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen. Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech, of is dat te kort door de bocht?
7: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om. En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè? Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht, hoe meer advertenties ze kunnen geven.
6: Rit.
7: Daarom. Dus daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die zagen, die ervaren die social media eigenlijk. Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terecht komt. Nou, dat was voor die tijd
6: beperkter.
7: Beperkter. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk LinkedIn dan heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van mijn god, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen en de ergernis van mij ook, hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies, want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant, geloof ik, al 15 jaar geleden gezegd. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed, hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
6: Want dat ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk.
7: Absoluut, absoluut. Ja. Dus,
6: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar zeggen.
7: Ik ben er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zegt, was in 23, toen kwam die eindelijk. Of zei de Surgeon General van Amerika onder Biden, die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei, joh,
6: het is niet goed.
7: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen. En weet je wat, dat komt door social media.
6: Ja, en dan daarna wordt eindeloos, ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd, is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei Mijn gast Tekla Reuten van Smartphonevrij Opgroeien, dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren. En het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
7: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem, hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn, want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat. Maar wat we nu zien, wijst alles op. En het moet gewoon, daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
6: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
7: Ja.
6: Een jury in de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
7: Ja.
6: Andere, Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie.
7: Ja.
6: Nog één, meerdere landen voeren een social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
7: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij dat je heel zit over big tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs. Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is. En niet de privacy settings allemaal goed. Nou,
6: de social media platform, dat heet Pub-hub.
7: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd. Okay.
6: Vrolijke naam, Pup-Pup.
7: Ja, lachen toch.
6: Heel vaak uitspreken,
7: zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Hoezo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, hè, die publiek zijn eigenlijk.
6: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, ja, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven of is die in handen gekomen van Big Tech?
7: Ja.
6: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
7: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokker? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug.
6: Mm-hmm.
7: En de wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkt week, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
6: Ja.
7: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar kan er nog wat aan toevoegen? Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te pakken.
6: Kom maar op. Ja, ik ben heel benieuwd.
7: Nou ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
6: Dat geen telefoons meer op scholen?
7: Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Mm. Dus, maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak. Want je legt het probleem bij ouders in die rechtszaak waar jij het net over had.
6: Yeah.
7: Hebben ze aangetoond dat dat niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het in het design zit, dat je daar als ouders nooit, die parental controls helemaal niet werken.
6: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in, ik heb een tweeling van 9, dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akkoord voor.
7: Ja, en wat de settings zijn en hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
6: Ja.
7: Of de content is geschikt of niet, dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
6: Nee.
7: Moet je voorstellen wat een druk je op je ouders geeft. Mm-hmm. Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaak in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is, zij moeten als platformmakers het design in orde maken.
6: Mm-hmm.
7: Hè? Nou ja, dan hebben ze in Californië hebben ze nu dat nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
6: Nee.
7: He, dus dat is een manier.
6: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
7: Ja, ja. In de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
6: Mm.
7: En Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
6: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week kwam daar de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
7: Oké, okay, ja. die zegt
6: Kim
7: van
6: Sparretak vertelde erover. Ja.
7: Kim, en dat gaat dan over alle die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken. Mm. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja. Hè? Ja.
8: Art Rooijakkers.
6: Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika. Want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd. Ja. Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
7: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland. Ja. En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal, iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan, op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen. Mm-hmm. Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat. Ja. En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, rechtssysteem, wat je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
6: De boeken moeten open.
7: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm-hmm. Want hoe weet je nou wat Meta intern en Google intern allemaal doen? Maar dan komt er ineens onderzoekje naar boven. Jeetje, het is totaal verslavend. Of deze parental controls werken totaal niet. Gaat dat naar de board en dan negeert Mark Zuckerberg gewoon dat soort bewijzen.
6: Dat soort mailtjes.
7: Ja, want we gaan gewoon door. Want we hebben meer. Gaat dat naar de board en dan negeert Mark Zuckerberg gewoon dat soort bewijzen.

0: Ja, waarin, ja. Jongeren zichzelf iets aandoen.
1: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is.
0: En dus komt er dan, er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
1: Ik denk dat als ze niet goed schikken met die hele groep, hè, dan krijg je van die massale schikkingen.
0: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken. Was dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
1: Ja,
0: hè?
1: En dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. En want dit gaat zo uit de hand lopen. Qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
0: Schrikken.
1: Ja, en dan wordt het opgeruimd, maar dan gaan ze daarna, moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik.
0: Want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. En ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen, wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
1: Ja, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
0: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
1: Ja, maar dan zou je
0: want
1: zien.
0: Want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
1: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission, die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder. En dan komen ze alles maar kijken.
0: Je moet erom lachen.
1: Ja, ik moet erom lachen. Maar omdat het zo draconisch is. Ja. En zij hebben dus veel minder regels, maar via de weg van unfair practices, oneerlijke handelspraktijken, dit soort extreme class actions waarmee je ter verantwoording wordt geroepen als je schade toebrengt. Ze hebben een harm-based system. Ja, alles mag tot je schade toebrengt en dan gaat de motor aan. Maar wat ik even wil zeggen, die Amerikanen hebben met één zaak gaan ze meer bereiken dan al onze regels hier in Europa die zijn op het voorzichtigheidsbeginsel die aan de voorkant van de regulering zitten.
0: Maar dit is een interessant verschil. Dus in Amerika mag je je gang gaan totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is en dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij. Ja. Wij proberen vooraf of tijdens reguleren.
1: Dus reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
0: Ja.
1: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken en instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
0: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
1: Nou, Ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, oké, tuurlijk moet je schade voorkomen. Maar ik ben wel een beetje, ik ben nu al 30 jaar in de praktijk. En ik werk met die grote bedrijven en alle Europese grote bedrijven. En bijvoorbeeld één voorbeeld, de privacywet, de AVG, die zegt, je moet persoonsgegevens goed beschermen.
0: Ja.
1: In Amerika hebben ze dat helemaal niet. Geen enkele regel dat je bepaalde soorten persoonsgegevens, maar algemene regel hebben ze niet. Maar ze hebben wel een regel, als je data kwijtraakt, dan moet je naar buiten. Dan moet je het publiceren, hey, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
0: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je nou zeggen?
1: Wat ik wil zeggen, is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
0: Ja. Maar dan,
1: dat is toch interessant?
0: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde er al Kim van Sparretak. We hadden bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, die hebben nu Meta, bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6% van de jaarlijkse wereldomzet.
1: Wereldwijde omzet.
0: Heb je het over miljarden? Als zij niet veranderen.
1: Ja.
0: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
1: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating
0: Het ging inderdaad over de leeftijds.
1: Ja. De commissie heeft drie onderwerpen. De privacy.

0: productiesettings, dat die niet goed staan, verslavende technieken en de age-gating. En die age-gating is natuurlijk...
1: Age-gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
0: Maar ze hebben een flauwe test van je, dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je, die kinderen zijn niet gek. Dus dat is, en dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd, dat dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, maar dan heb je wel een goede age-gating. Maar stel, dan betekent dat niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachter aan.
1: Ja.
0: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age-gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen? En wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Nou, dus ik ben voor. Hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age-gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
2: handelstarieven.
0: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
1: Ja.
0: En dus dat is een... En ze kiezen juist die age-gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
1: Ja, dat gaat kun je daar als... mooi in aansluiten.
0: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden, maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet? Ja. In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpie, toch?
0: Ja.
1: Okay. Nu niet meer, hè?
0: Niet meer.
1: Nee. Hoe vaak zeg je nu, I told you so?
0: Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie. Okay.
1: Nou, ja. I told you so. Lokke Morel, zometeen nog. Veel meer, blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
7: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
6: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
7: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Er wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. Door de droogte in Europa staat het waterpeil in de Donau extreem laag en daardoor werd in Bulgarije een bijzondere vondst gedaan. Op de bodem van de Donau werden ineens botten van mammoeten zichtbaar. Experts van een museum onderzoeken hoe oud de botten zijn. Daarna worden ze tentoongesteld. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five-week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Het ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag, als je het goed vindt. Gisteren de gast Thekla Reuten, actrice. Maar niet alleen dat, ook medeoprichter van de stichting Smartphone Vrij Opgroeien. Ja. Hebben momentum. In alle gemeentes van Nederland zijn inmiddels scholen, of zijn ze aanwezig op scholen. Ze had een uitgebreide kettingvraag voor je. Luister even mee.
13: Geachte Lokke Morel, u stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, Punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet. En later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen. Door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
12: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
14: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen, is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat... langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk dat de echte schadelijke impact op kinderen begon toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten, ja, en dan konden inloggen en dan even erop konden, en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo. Maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment, en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
12: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden die je kon uitdelen. Misschien dat wel.
14: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen en de ramen dicht had omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
12: En jullie achterin. Ja. Daar zit je er nog vrolijk bij eigenlijk.
14: Oh man, ja.
12: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom, spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, valt wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
14: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een... jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden, ja, om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
12: Ja, ja. Dat duurt gewoon even.
14: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En het eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies, ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou, en dan stak iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Dat heb op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, 14 of 16 een TEDx talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacyactivisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie. Ja. Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
12: Dan heb je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
14: Ja.
12: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef.
14: Ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je, ik ga mijn kinderen dat lezen? En dan moesten ze wel lachen.
12: Ja.
14: Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar als je moet het design in het platform zelf veranderen. Ja. Die probleem moet liggen bij die platform. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika. Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age checks, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
12: Dat bent u wel.
14: Nee. Je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid. Ja.
12: En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat?
14: Of nou nee, dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
12: Ja, ja.
14: Dat is een heel andere insteek. En zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zei dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totale landslide.
12: Maar je noemt nu het woord product, dat is wel interessant, want er is ook een manier van denken hierover die zegt, wij zijn zelf het product.
14: Dus nou, mensen, zijn, individu.
12: Ja, wij individu. Zijn de gebruikers, zijn het product. We krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden. We kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
14: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
12: Ja.
14: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen, Oké, dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen. Dan word je niet getrackt en krijg je... Maar dan gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
12: Yeah.
14: En, maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor. En dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen, je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
12: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degenen die op het platform zitten. En ze weten dan, ik ben een man, een bepaalde leeftijd,
14: alles.
12: Ik heb hier interesse in.
14: Ja.
12: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
14: Ja.
12: Wordt ook uitgelegd, dat is een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor, bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
14: Ja.
12: Maar jij zegt, misschien moeten daar gewoon wel die moeten misschien wel verboden worden.
14: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Mm-hmm. Dat je in de regio Amsterdam woont. Dat je, en dan kun je al heel veel dingen en uitsluiten, inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, zo was het in het begin.
12: Dat ik wel Viagra te zien moet
14: krijgen. Ja, ik hoop het voor je, langzamerhand. Ja, en dus.
12: Maar is het dan zo, jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat we nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder,
14: toch?
12: Ik
14: heb de profielen van mij gezien. Dat is, dat gaat echt, dat is extreem. Ze weten, ook Cambridge Analytica.
12: Ja, dat schandaal.
14: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
12: Ja.
14: Ik ben eens een keer gaan zitten, hè, om mijn eigen datapunten op te schrijven.
12: 10.000?
14: Nou, toen kwam ik op 200. Toen heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij.
12: Dat
14: alle dingen, alle dingen die ik niet leuk vind. Zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. Zo, weet je wel. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
12: Ja.
14: En,
12: maar zij hebben er 10.000.
14: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
12: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
14: Ik denk dat het, als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
12: Ja, en het hyperpersonaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat?
14: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
12: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
14: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
12: Van jou.
14: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
12: Hopeloos naïef.
14: Hopeloos naïef, ja.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd. Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, een minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar. Oké, okay, we zijn net begonnen. Hè, en aan het inperken van die digitale revolutie, om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu, hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij, dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn?
14: Nou, er gaat nog heel veel water door de. Wat is het?
12: Rijn?
14: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben. En dan zullen er elke keer weer nieuwe dingen oppoppen die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch. En dan hoe ik Kim daar inspanningen waardeer. Hè, dat wil ik even. Ja, ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt. En dat is allemaal hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren is voor mij dan niet nuttig. Hè?
12: En dat is door nieuwe wetten te maken?
14: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat, mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes, je mag geen dark patterns. En
12: je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
14: Ben ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt, is de implicatie, we kunnen nu niks doen. Mm-hmm. En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie die daar vol nu met age-gating, die kan ook vol op al die, zeg gewoon unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk. Praktijkenwet in heel Europa.
12: We hebben nieuwe wetten nodig, ga die bestaande wetten handhaven.
14: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek, dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees van dat endless scroll of dit soort trucendozen om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk en daar kan je gewoon wat tegen doen.
12: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden, maar dat gebeurt niet.
14: Nou, dus dat zien ze dan. Ik weet niet, er is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens, het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol.
12: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
14: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen na moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan. Ja. Die heeft gezegd: dit vind ik. Hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog drie lagen naar beneden moet en niet meer begrijpt waar.
12: Waar geef ik nou toestemming voor?
14: Ja, waar geef ik naartoe? Of anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd: dit is het. En je kan nu nog een maand krijgen of 2 maanden om het aan te passen. En anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn. Maar
12: dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk: we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
14: En dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook. Kijk, er zijn zoveel trucendozen.
12: Ja.
14: dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
12: Geen losse regels voor
14: elke cadeau. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt... als het niet verboden is, dan mag het. Mm-hmm. Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al... je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen. Weet je wel? Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, dag. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. Okay. En wat we zien... Een manier om dat wel goed te doen, vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI-act. Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
12: ChatGPT, OpenAI, Claude, noem maar op.
14: Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten. Die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze... ik noem dit zelfregulering backed up by government enforcement.
12: Ja,
14: want daarna gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze...
12: Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers.
14: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
12: Ja.
14: En
12: wat houdt dat dan in?
14: Je moet kinderen beschermen online.
12: Okay, ja.
14: En toen zeiden de TikToks van deze wereld... daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
12: Yeah.
14: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat... Als ik iets lelijks post, een waarschuwing... Hey, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken... of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
12: kortom, het kan wel.
14: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien... is hoeveel dingen, aan welke knoppen... zij allemaal moeten draaien om iets age-appropriate te maken.
12: Yeah.
14: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat kan specificeren... dan mis je gewoon de clue.
12: Mm.
14: Begrijp je dat?
12: Ja.
14: Ja, en dan kan je, net als onze reclamecodecommissie... dat concurrenten ook kunnen zeggen... joh, die feature van hem, die is niet goed.
12: Nee.
14: En dan zegt die codecommissie... ja, dat vind ik ook, weg ermee. Ja. Begrijp je? En dat, ja, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind... qua gedachte... is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
12: Nee, en die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
14: Dat, en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren... maar wel een backup met government enforcement... dat het niet vrijblijvend is.
12: Nee.
14: Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend. Nee.
12: Ja. We zouden het dus nog over AI hebben kunnen hebben... maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan... dus we spreken gewoon af dat je dan andere keer voor langskomt. Want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon... als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen, dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan, die AI-revolutie.
14: Ja, we hebben zoveel problemen. Ja.
12: Succes daarmee.
14: Ja,
12: want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd.
14: Nee, de zon gaat schijnen,
12: maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
14: Ja.
12: Nou, doen we de volgende keer dan?
14: Doen we volgende keer.
12: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
14: Oh ja.
12: Caroline de Guijter is de gast volgende week maandag... bij mijn collega Diana Matroos.
14: Ja.
12: Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC. Schrijft een interessante column zaterdag.
14: Super column.
12: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen. Eigenlijk, dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie.
14: Ja.
12: En je mag er een kettingvraag stellen.
14: Oké. Okay. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal... alle ballen tegen Big Tech is. En ik wil even zeggen dat social media... is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is... ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn idee zou zijn... 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt. Dat je over kan stappen.
12: Mm-hmm.
14: Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit... of strategische autonomie is dat je zelf dingen moet kunnen. Omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon... van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie.
12: Mm-hmm.
14: Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan... afzetten tegen Big Tech, begrijp je? Ja,
12: en de vraag?
14: Nou, de vraag is of ze dat met me eens is. En wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
12: Die 30% of dat het 100% moet zijn, zoals ook wat voor pleit. Het wordt maandag gevraagd aan Caroline de Gruyter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcastgenaam. Tot volgende week. Dat is Big Five weer. Fijn weekend.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek. Ik pak je
4: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
3: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. In Griekenland zijn meerdere bosbranden uitgebroken in de buurt van Athene. Een voorstad moest worden geëvacueerd door een brand op een berg. In een dorp zo'n 60 kilometer verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot nadat ze waren omsingeld door vlammen. Op Kreta zijn de meeste bosbranden inmiddels onder controle. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: Mindere tijden voor de luxe merken staan natuurlijk bekend vanwege hun dure producten, maar de aandelen lijken al een tijdje in de uitverkoop.
12: Hermès makes the bags in France using premium materials like calfskin, alligator skin and even ostrich skin.
13: Hermès is schreeuwend duur, echt, je wordt er helemaal gek van, maar het is niet schreeuwerig. Het is heel ingetogen, klassiek, waardevol en constant.
12: Each bag is made entirely by hand.
14: Birkins are a better investment than gold.
15: Met de Bergen Bag en de Kelly heeft dit modehuis iconen neergezet die veel mensen, voornamelijk vrouwen, maar wat graag willen hebben. Maar ze zijn zo exclusief dat ze alleen voor de lucky few zijn weggelegd. Het Franse luxemerk Hermès heeft van schaarste een verdienmodel gemaakt. Maar gaan de exclusiviteit en de groei wel samen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse modehuis, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hermès-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Evermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
15: Ja, dit was een suggestie van luisteraar Dion. Dankjewel. Jij wilde heel graag Hermès een keertje doorlichten. We hebben al een keer LVMH's gedaan. Ander luxe merk, hè, eigenaar onder andere van Dior. Van Moët & Chandon. Goed, Hermès is een hele grote concurrent van LVMH's.
16: Ja, niet zo groot als LVMH zelf, maar wel mega groot. En daarom ook terecht dat Dion dit aandeel aanvraagt. Want ik heb eventjes gekeken en als je dan kijkt naar de marktwaarde nu, die is ongeveer 200 miljard. Nou, daarmee behoor je tot de top 100 grootste bedrijven wereldwijd.
15: Nou, dat is echt knap, ja.
16: Vergelijkbaar met een McDonald's of met een Shell. Dus in dit geval Hermès, waarvan iedereen denk ik wel eens gehoord heeft, maar dan niet als aandeel, maar omdat die tassen zo duur zijn of sjaaltjes, weet ik veel wat ze allemaal maken.
15: Stropdassen.
16: Maar ook het aandeel, en ik verklap alvast, ook dat is duur. Het kost nu 1750 euro voor één aandeeltje. En ja, het is wel eens duurder geweest, maar als je over een lange termijn kijkt, dan is het één groot positief verhaal, ja, voor wat betreft de koers.
15: Dus dan zou je zeggen, het aandeel doet het al jaren uitstekend, dus happy belegger. Aan de andere kant, is zo'n tasje niet een betere belegging dan het aandeel?
16: Nou, als je de juiste hebt wel, hè. Tenminste, ik weet dat die vraag is mij wel eens vaker gesteld. En het klopt, als je zo'n tas koopt, als je zo'n tas mag kopen, want er komen straks
15: het is
16: op.
15: Mogen, ja.
16: Ja, eigenlijk is het zo, als je mag kopen voor 10.000 euro en je loopt de winkel uit, dan heb je al 100% rendement. En dat heb je met de meeste aandelen niet op de eerste dag.
15: Wacht even, 100% rendement?
16: Ja, misschien wel meer. Volgens mij gaan die tassen tweedehands voor ruime dubbelen. Ja,
15: stel, ik heb het privilege dat ik er eentje mag kopen voor 15.000 euro. Ik loop naar buiten en jij zegt, yes, Nina, ik geef jou 30.
16: Ja, dan kan je hem aan mij verkopen. Maar dan denk ik wel dat het ook meteen de laatste keer is dat je hem hebt mogen
15: kopen. Maar ja, goed, heb je wel 100% rendement gepakt.
16: Ja, volgens mij, en dat is heel stom dat ik het weet, maar Jutta Leerdam, die haalde haar eerste goud in Italië afgelopen winter. En die kocht meteen zo'n tas waar jij het nu over hebt.
15: Oh, die mocht
16: meteen. Die heeft dat privilege.
15: Ze had goud, ja.
16: Begrijp ik wel.
15: Ik ook.
16: Leuk.
15: Ja. Ja, ik vind het wel, moet ik zeggen, een beetje een pijnlijk ding dat het dan zo exclusief is en dat dan een winkelmedewerker, want zo gaat het ook, dat de winkelmedewerker mag bepalen of jij hem mag kopen. Dus jij moet eigenlijk slijmen, je moet een band opbouwen met die winkelmedewerker. Nou, daar krijg ik echt kriebels van, want dan heb je het echt over een baasje op één vierkante meter dat dan beslist of jij wel of niet 15.000 euro daar mag uitgeven. Ja. Wat?
16: Je moet eerst heel veel kopen en waarschijnlijk riemen,
15: tassen,
16: parfums
15: hebben ze ook.
16: Ja, en dan in de PC Hoofdstraat hier natuurlijk, in Amsterdam. En dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment zo'n tas aangeboden krijgt. En dat is echt een voorrecht.
15: Ja, maar dat noemen je mag kopen.
16: Ja, de Hermès game wordt dat genoemd. Dus je moet echt in aanmerking komen voor zo'n tas. Nou, dat is natuurlijk briljant dat je schaarste op die manier weet te creëren en dan ook nog de hoofdprijs van zo'n 10.000 euro voor die Birkin bag mag vragen. Hmm. Want dat is waar het allemaal om draait. De Birkin bag.
15: Ik heb nog niet gevraagd of jij hem in portefeuille hebt.
16: Ik heb hem niet in portefeuille, maar ik ben nog, want we zitten al lekker te kletsen over Hermès, vergeten te zeggen, en dat is wel belangrijk, de disclaimer, namelijk dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.
15: Oh ja, wij geven geen beleggingsadvies.
16: Zeker niet.
15: Nee.
16: En je kunt je inleg verliezen.
15: Oké, en we gaan
16: door naar de geschiedenis.
15: Precies, door naar de geschiedenis van Hermès. Voor het verhaal van Hermès moeten wij helemaal terug naar 1837. Op dat moment zit bij ons Willem de Eerste op de troon. In Engeland hebben ze net een nieuwe monarch, namelijk Queen Victoria. Zij begint in 1837 als 18-jarig meisje aan haar taak als koningin. Ga er maar aan staan. En het is ook het jaar waarin Thierry Hermès in Parijs zijn zaakje opent. En zijn voornaamste klanten. Nou ja, niet de paarden zelf, uiteraard. Het zijn toch echt hun baasjes. Maar goed, die willen wel graag naar Thierry Hermès, want die maakt zadels en tuigjes. Op dat moment is dat een bloeiende industrie, want uiteraard, paarden zijn dan de meest voorkomende vorm van transport. En het verklaart ook waarom Hermès nog altijd een paard en een koets in het logo heeft. En als je dat niet wist, google maar even. Maison Hermès valt al snel op in de wereld van de luxe zadelmakerij. In 1867 krijgen ze zelfs een belangrijke prijs op een wereldtentoonstelling. En dat is een klapper, want het geeft Hermès toegang tot een zeer prestigieuze clientele, waaronder tsaar Nicolaas II. Na het overlijden van Thierry in 1878 neemt zijn zoon Charles-Émile de zaak over. En hij is degene die een winkel opent op de Rue Faubourg Saint-Honoré in Parijs. Dat is een hele chique winkelstraat waar vandaag de dag nog steeds de Hermès Flagship Store zit. Nou, Charles-Émile breidt de activiteiten uit. Hij doet dat naar nieuwe lederwaren, tassen, buidels, leren zadeltassen voor ruiters. Maar goed, de wereld verandert. Begin 20e eeuw wordt het paard uiteraard steeds meer vervangen door la voiture, de auto. En dus gaat Hermès ook andere producten maken. Émile Maurice Hermès, dat is de derde generatie, die gaat zich richten op koffers en op mode. En ja, ook op, daar zijn ze, de handtasjes. En die handtassen worden dus uiteindelijk het icoon van Hermès. In 1935 wordt een handtas geïntroduceerd onder de naam Sac de Voyage à Courroies. Letterlijk vertaald reistas met riempjes. Maar die handtas die wordt pas echt legendarisch in 1956. Want dan wordt actrice en prinses van Monaco Grace Kelly gefotografeerd als ze de handtas voor haar buik houdt om een zwanger buikje te verhullen. Die foto wordt prominent, belandt op de koffer van een groot magazine, Life, en ontketent een ware rage op die tas. Vrouwen vragen massaal naar de Kelly Bag van Grace Kelly. En Hermès besluit die tas voortaan ook daarom de naam te geven, de Kelly Bag. Goedkoop is die uiteraard niet. Voor een nieuwe Kelly ben je vandaag de dag zo'n 10.000 euro kwijt. Toch is de Kelly niet de meest iconische handtas van Hermès, nee, dat is de Birkin. Ontworpen in 1984. En misschien komt het ook wel door het fantastische verhaal over het ontstaan van die tas. Want dat gebeurde namelijk toen de Engelse actrice Jane Birkin in het vliegtuig naast de directeur van Hermès terechtkwam.
17: I was going to London and they upgraded me. The hostess upgraded me and I found myself next door to a very polite gentleman. And I'd got my agenda, as usual, bang full of bits of paper and everything, and the whole thing fell to the ground. So I picked it up, and he said, you should have pockets in that agenda. And I said, what can you do? Hermès don't make it with pockets. And he said, I am Hermès. I said, oh, then in that case, I'll give you my agenda. If you could make something with a pocket, that would be lovely. Mm-hmm. I said, why don't you make a handbag that's a bit bigger than the Kelly and not as big as my suitcase, which weighs a ton? And he said, like what? And there was the sort of vomit bag. And so I did a little sketch.
15: Een vomit bag. Lekker dan.
16: Leuk verhaal.
15: Ja, met die schets werd dus een tas gemaakt die uitgroeide tot het meest gewilde object van Hermès. Elegant, maar toch groot genoeg om heel veel spullen in te stoppen. Nou, de tas werd dus natuurlijk vernoemd naar Jane Birkin. En Jane Birkin zelf merkte ook al snel hoe bekend de tas was geworden.
17: When I went to America, I don't know in what interview, they said, you mean Birkin like the bag?
15: Ja, heet jij Birkin, zoals de tas? Ja, dat klopt. Ook voor een Birkin bag moet je zeker 10.000 euro meebrengen. En ook opvallend aan die Hermès-tassen, zowel de Kelly als de Birkin. Ze worden tweedehands dus alleen maar meer waard. De eerste Birkin bag is vorig jaar geveild voor 7 miljoen euro. Dat was pas een goede belegging geweest, Jim.
16: Nou, ik heb niet berekend wat het exacte rendement is. Maar ja, als je in 40 jaar tijd van 10.000 naar 7 miljoen gaat.
15: Dan heb je het goed gedaan.
16: Destijds was hij natuurlijk ook geen 10.000 euro. Nee. Hartstikke goed.
15: Hermès is begin jaren 90 dus uitgegroeid tot het luxe modemerk. Met een enorm succesvolle tas als eyecatcher. En dat is uiteraard een goed moment voor een beursgang, neem ik dan maar aan.
16: Ja, maar wel met een vervelende reden. Het is natuurlijk een grote familie inmiddels. We zitten nu met de CEO's, de zesde generatie uit de Hermès-familie. Mm-hmm. En ja, zo'n familie die dijt uit. En dan zijn er natuurlijk ook al familieleden die graag een keer een stukje van hun belang te gelden wilden maken.
15: Die willen gewoon cashen.
16: Ja. Ja. Dus zodoende zeggen ze van op een gegeven moment van ja, we gaan maar naar de beurs. Omdat er dus eigenlijk gedoe is binnen de familie. En dat gebeurt in 1993. En zodoende krijgt Hermès een plek op Euronext in Parijs. Op dat moment heet het nog geen Euronext uiteraard. Dat was vanaf 2000, als ik me niet vergis. Maar er is een flinke run op de aandelen. Want er is 34 keer overtekend. En ze geven 425.000 aandelen uit. Tegen een koers van op dat moment 300 Franse frank. Nou, mm-hmm. Kun je vergelijken met $55 op dit moment. Nou, ook nog aardig, er was veel vraag naar. Want twee jaar later, toen stond hij dus op 600, was het al 100% gestegen. Zou je het helemaal terugrekenen nu, dan is het zelfs 50 keer zo hoog. Mm-hmm. En ja, het was ook wel een goed moment om naar de beurs te gaan. Want het ging op dat moment economisch vooruit. En wat ik zelf ook wel heel aardig vind, is dat in de jaren daarna, gaan we straks nog uitgebreid over hebben, maar bijvoorbeeld in de internetcrisis, waarbij alle aandelen heel hard onderuit gingen, bleef het aandeel Hermès redelijk goed overeind. Dus het is minder conjunctuurgevoelig zelfs dan een heleboel andere bedrijven, gek genoeg. Nou, ja. Ook belangrijk om te noemen, De familie van Hermès die behoudt op dat moment nog wel 80% van de aandelen.
15: Oké, dat is een ruime meerderheid. Maar goed, die plek op de beurs maakt dan toch wel een beetje kwetsbaar. Dat blijkt in 2010 als LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon, zich ineens gaat inkopen bij Hermès, tot grote schrik van de familie.
18: The date is the 23rd of October 2010. A Saturday morning like any other at the Hermès flagship store on Rue du Faubourg Saint-Honoré. Pierre-Alexis Dumas, the artistic director and sixth-generation family member, was reviewing quarterly reports when a number caught his eye. A routine stock analysis showed an anomaly. A significant portion of shares had changed hands without the family's knowledge. Within hours, the historic back room of the flagship store, where kings and emperors once ordered their saddles, became a war room. Family members rushed in from across Paris, their phones buzzing with increasingly alarming messages. The truth emerged like a slow-motion explosion. LVMH had secretly amassed a 17.1% stake in their company. Over 1,4 billion euro's worth of shares.
15: Ja, een grote vete is geboren. LVMH weet het belang in Hermès ook uit te breiden naar 23%. Terwijl de familie op dat moment 73% in handen heeft. Ja, de familie Hermès is bang voor een vijandige overname. LVMH topman Bernard Arnault die verzekert, nou jongens, nergens voor nodig. Maar die sussende toon past niet bepaald bij zijn reputatie. Want Arnault is op dat moment de rijkste man van Europa. Staat bekend om zijn meedogenloosheid als het om overname gaat. Hij wordt wel de wolf in Kashmir genoemd. Luister vooral ook LVMH doorgelicht voor dit hele verhaal, want dat hebben we eerder behandeld. Hermès gaat strijd uiteraard aan. Schakelt ook de Franse beurswaakhond in. Spreekt zich keihard uit. In ondubbelzinnige woorden, zo zegt de CEO Patrick Thomas. Als je een mooie vrouw wilt verleiden, begin je niet door haar van achteren te verkrachten. Ik zou zeggen, zit geen woord Frans bij. Jaren van rechtszaken volgen. Maar in 2014 weten Hermès en LVMH een akkoord te bereiken. LVMH bouwt zijn belang af. Hermès groeit ondertussen hard door. En tussen 2013 en 2023 groeit de omzet zelfs met maar liefst 250%. He, naast de handtassen dus ook door de sjaaltjes, de stropdassen, de parfums. Inmiddels staat met Axel Dumas, de zesde generatie van de familie Hermès, aan het roer. Waar luxe merken als Gucci en ook LVMH proberen om juist een beetje een breder publiek aan te spreken, blijft Hermès zich nadrukkelijk richten op het exclusieve en het dure segment. Dat lijkt te werken. In 2025 haalt Hermès zelfs een recordomzet, 16 miljard euro. Het gaat dus allemaal goed, totdat.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven.
19: Nieuwsuitzending op BNR vanwege de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
20: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
15: De bom barst in het Midden-Oosten.
20: Major combat operations in Iran.

0: van de hoogopgelopen conflicten. Dat gaan we allemaal bespreken in de fundamentele analyse. En daarom maken we altijd als eerst even een SWOT-analyse van Hermes. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Ja, sterke punten. Schaarste, ja, zeggen we maar meteen creëren. Hè? Net zoals Ferrari dat altijd doet.
1: Ja, en dan inderdaad extreme schaarste. Net zoals Ferrari, want je vergelijkt het mooi. Waarbij je zelf bepaalt wat de prijs is. En ook nog bepaalt...
0: Wie er mag kopen.
1: Exact. Ja, ja, het is bizar. Dus ze hebben echt... Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen ongeëvenaarde naar de merkkracht. Ook omdat zo'n merk dus al 150 jaar toonaangevend is. En dan moet je als belegger ook afvragen van ja, denk ik dat dat nog 10 jaar blijft? Of dat Hermes van de troon gestoten wordt?
0: Mm-hmm.
1: Nou, daarnaast hebben ze natuurlijk een hele duidelijke focus. Ze focussen op de allerrijksten. Maar het is wel een groep die groeit. Er komen steeds meer mensen die dus...
0: Die dit kunnen betalen.
1: Exact.
0: En die het willen betalen.
1: Ja, en... Dat is natuurlijk prachtig als je verzint van nou ja, zo'n tas die moet jou gegund worden. Die wil iedereen hebben. Maar voordat ze die tas mogen kopen, hebben ze misschien al 20.000 euro in de winkel uitgegeven in een jaartje tijd.
0: Ja, precies. En nu tegenwoordig zal het ook heel belangrijk zijn hoeveel volgers heb je op social. Dat iedereen ziet dat jij er een hebt. Aan de andere kant denk ik, ja, je kan het maar beter niet zeggen. Het is ook heel diefstalgevoelig. Bij Sylvie Meis werd een paar jaar geleden in Duitsland 25 Birkin bags gestolen. 25 had ze er, hè? Ter waarde van bijna €1 miljoen.
1: 25?
0: Ja.
1: Ja. Nou,
0: ja, maar dat is gewoon
1: te veel dan te weinig, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar ik zou zeggen, dat is een prachtige belegging. Ja. Maar je moet het dus niet laten zien. Jij zegt altijd, als je een goudstaaf hebt, niet zeggen.
1: Nee.
0: Hou je mond erover.
1: Nee, als je dus een Birkenberg hebt, wat een soort van leren goudstaaf is.
0: Ja.
1: Ook niet vertellen.
0: Nee, maar ja, dan krijg je, dan mag je misschien weer niet kopen. Hè, als je dan
1: kijk, als Sylvie Meis daarmee rondloopt, is denk ik ook mooie reclame. Want die heeft waarschijnlijk miljoenen volgers.
0: Ja.
1: Die willen dan ook zo'n ding kopen.
0: Ja, Jutta Leerdam heeft er nu dus eentje. Ja, nee, dus dat is inderdaad voor een merk heel goed.
1: Dat zijn de Grace Kelly's van nu.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, wat wel minder is, dat ze heel afhankelijk zijn van twee elementen. Enerzijds lederwaren, dat is bijna de helft van de omzet. Dus daarmee heb je natuurlijk wel, als er problemen zijn in de toekomst of in de toelevering, of misschien zou je ook nog kunnen zeggen in smaak, hè, dat leer op een gegeven moment minder gewild is, omdat het wat, je zou kunnen zeggen, minder diervriendelijk is. Of dat reputatieschade zou toe kunnen leiden, want er moeten natuurlijk iedere keer wel, ik veronderstel, zachte kalfjes voor geslacht worden.
0: Ja, of struisvogels hoorde ik ook al aan het begin.
1: Struisvogel.
0: Dat er ook struisvogelleer wordt gebruikt.
1: Dat wist ik niet eens.
0: Kalsleren, een struisvogelleer. Ja, ze gebruiken van alles.
1: Ja, nou goed, dat is dus wel een probleem. Dat zijn allemaal dierlijke producten.
0: Ja, het kan een imago-dingetje worden.
1: En wat je ook nog zou kunnen zeggen is dat dit aandeel, we komen er straks op, is zo duur dat het hoeft ook maar ergens tegen te zitten. Of alle verwachtingen kunnen weer de prullenbak in en is een lagere koers gerechtvaardigd.
0: Mm-hmm. Oké, kijken we even naar de kansen.
1: Nou, 50%, dat is Azië. Dus ik zou zeggen, geografische expansie. In de VS kunnen ze hard groeien. Dat lukt ook wel. 17% groei bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal. Maar daar is echt nog wel veel groeiruimte.
0: En bedreigingen zijn die er ook nog?
1: Ja, ik denk toch wel de cyclische vraag naar luxe. En dan vooral vanuit China. En de grote mate waarin Hermes dus afhankelijk is van China. Nou, je zag dat bijvoorbeeld ook dat Kering echt hard gedaald is. Die kregen echt klappen. Maar ook de koers van Hermes, van bijna 3000 naar 1750 nu.
0: Hmm.
1: Dat is grotendeels te wijten aan de terugval van de Aziatische en Japanse markt.
0: Ja. En daarmee is het dus toch ergens wel gevoelig voor cyclische...
1: Ja, dan kun je misschien zeggen, dat blijkt ook uit de kwartaalcijfers, dat ook de ultra-rijken misschien ergens toch wel een beetje gevoelig zijn voor economische neergang.
0: Hmm.
1: Onrusten die je nu hebt gehad, of hebt, nog steeds rondom Iran. Ook in het Midden-Oosten. Hè, dus als je het hebt over Dubai, et cetera. Dat is een hele belangrijke afzetmarkt ook. Daar zag je wel dat bijvoorbeeld in Dubai 40% minder verkopen waren in maart.
0: Laten wij de boeken even openen.
1: Ja, nou dan gaan we kijken naar de cijfers. En ja, die cijfers die zijn dus dankzij Dion dat ik ernaar ben gaan kijken. Want ik had het eerder niet zo precies nog gedaan voor wat betreft Hermes. En je ziet, briljante cijfers. Als je het hebt over de omzet, ik zeg van 2020, toen viel die ietsje terug. Was die teruggevallen naar 6,5 miljard. 2022 was hij bijna 12 miljard. Nou, ik maak even een sprongetje in de tijd. 2025 16 miljard.
0: Ja, echt bizar.
1: Dus in een paar jaar tijd van 6 naar 16 miljard.
0: Duizelingwekkend.
1: En dan komt dus het meest indrukwekkende, dat is de EBITDA-marge. En ik zei al, die loopt richting de 50%. Dus 2025 16 miljard omzet EBITDA 7,5 miljard.

0: ongekend. Ja. En dat is jaar in jaar uit dat soort marges. Nou, dan kun je voorstellen dat er ook wel wat winst overblijft. Ik hou het eventjes op 2025. 4,5 miljard wat er echt verdiend wordt. Netto winst op een omzet van 16.
1: Ja,
0: daar, ik kan er bij mijn hoofd bijna niet bij.
1: Procent, ja.
0: Maar ik ga ervan uit dat de cijfers kloppen. En als je dus een overzichtje ziet, een staafdiagrammetje bijvoorbeeld van de omzetontwikkeling, van de winstontwikkeling, maar ook van de dividendontwikkeling, ja, dan zie je een stijgende lijn. Dus aandeelhouders, ondanks dat ze dit jaar een slecht koersverloop hebben gezien, die zijn de afgelopen jaren met steeds betere cijfers verwend. En ook wel een langjarig, zeer positief koersverloop.
1: En voor een aandeel hoef je niet op de wachtlijst. Dat is dan wel weer positief, toch?
0: Zijn gewoon te koop, maar ook die zijn schaars, hè? Want het grootste deel is in handen van de familie.
1: Ja, je kan inderdaad echt wel zeggen dat schaarste hun handelsmerk is. Oké, voor wie kan een aandeel Hermès interessant zijn? En ik wil toch ook in jouw conclusie heel even horen. Ga jij voor het aandeel of ga je voor de tas? Als je mag kiezen als belegger.
0: Nou, het vervelende is, ik mag niet kiezen. Want die tas heb ik niks over te zeggen. Want als ik hem nu zou kunnen kopen, koop ik hem meteen.
1: Serieus?
0: Ja, natuurlijk. Hij is 2-3 keer zoveel waard op het moment dat ik hem afgerekend heb.
1: Ja, dus, maar ja, ook die is dan gevoelig, dan moet je hem verzekeren.
0: Ja, ik ga er niet mee rondlopen.
1: Jij begraaft hem in de tuin.
0: Nou, ik denk dat mijn vrouw er erg blij mee zou zijn.
1: Ja, vast.
0: Maar het is natuurlijk in die zin een fantastische belegging. Dus als je
1: jij
0: de
1: zou
0: kans
1: dat
0: krijgt,
1: doen, dan zou 100%. Jij meteen. En tweedehands? Zou je hem tweedehands kopen? Dat kan ook.
0: Hangt van de prijs af. Maar kijk, je kunt beleggen in een aandeel. Deze tas heeft door de jaren heen bewezen ook een hele goede waardevaste belegging te zijn.
1: Mm.
0: Kijk, ik hoef hem niet, maar in financiële zin is het een echte kans.
1: Ik zie jou er wel mee lopen.
0: Nou,
1: ik denk toch dat hij
0: dat
1: hier wel
0: vind
1: staat.
0: Ik niet zo leuk dat je dit zegt. Doe mij de aandelen maar.
1: Vertel, voor wie kan het aandeel interessant zijn?
0: Nou, ga ik iets heel gek zeggen. Ik denk voor elke techbelegger die een stukje spreiding in zijn portefeuille wil hebben. Want dit is eigenlijk gewoon een techbedrijf als je kijkt naar groei en marge en waarschijnlijkheid van de omzet.
1: Hoezo een techbedrijf?
0: Ja, die halen ook dit soort groeicijfers en dit soort marges waar een enorme operationele hefboom op zit. Kijk, dit is eigenlijk, als je niet kijkt naar de koers, een soort van droom van iedere belegger. Maar ja, dan komt de koers. Het is price for perfection. Nou, daarvan moet ik wel zeggen, als je al overwoog om in Hermès te beleggen, en dat is een mooie toevoeging voor elke techbelegger, kijk er gewoon naar. Ja, dan moet je afwachten op het juiste moment en zoeken naar onderwaardering. En het aardige is, op het moment dat we dit opnemen, is het ten opzichte van zijn eerdere waardering nu wel relatief goedkoop. Maar ja, het is van 3000 naar 1750 gegaan, dus het zou ook nog wel wat lager kunnen.
1: Ja, en dat is altijd, nogmaals, wij geven geen beleggingsadvies, want je inleg kan altijd minder waard worden.
0: Absoluut.
1: Knoop het in je oren, zeker met dit soort grote bedragen voor één aandeel. Dit was Hermès Doorgelicht, mocht je dit hebben gehoord op de radio. Dan heb je ook nog een podcastversie die je zou kunnen luisteren, waar je ook op kan abonneren, want die is een stuk langer, met meer diepgang en duiding over Hermès. Hey, wij blijven voor de volgende aflevering nog even in de luxe sferen, maar dan toch weer een andere branche. We gaan naar een hotel.
0: Hotellerie.
1: Ja, welke?
0: Hilton.
1: Hilton Hotels.
0: Ja, wie kent het niet?
1: Nee, heb je wel eens geslapen?
0: Ja.
1: Ik ook. Tot volgende week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn ook te mailen voor suggesties, klachten, complimenten. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: Mijn naam is Jim Terpoering.
1: Doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. In Griekenland zijn meerdere bosbranden uitgebroken in de buurt van Athene. Een voorstad moest worden geëvacueerd door een brand op een berg. In een dorp zo'n 60 kilometer verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot nadat ze waren omsingeld door vlammen. Op Kreta zijn de meeste bosbranden inmiddels onder controle. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
11: Hartelijk vrijdag, welkom op de laatste dag van de maand. De dag dat we het hebben over Apple. Dat heeft een fantastisch kwartaal achter de rug. Tim Cook kan in stijl afscheid nemen. Of nou ja, misschien toch niet.
12: De grote chiptekorten zullen de omzet- en winstmarge van Apple gaan drukken. Dat zei topman Tim Cook bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers.
11: Deze aflevering hebben we het over de periode die er aan gaat komen voor Apple.
13: Hoor je ook over Amazon? Dat overtreft de verwachtingen.
14: Net sales, $200.6 billion. Amazon Web Services net sales, 42.23. That's the beat. Operating margin overall for the company 13.7%. That's above street estimates of about 12%.
13: En je hoort meer over Tesla. Dat lijkt dan nu echt te gaan fuseren met SpaceX. We gaan de beursweek en de beursdag doornemen. En dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je er bent.
15: Dag Jurk.
11: Jos, het was echt even geleden dat je hier bij ons stond.
15: Ja.
11: Ik werd er een beetje emotioneel van. Dus ik heb wat voor jou gemaakt. Omdat ik zo blij ben dat jij er weer bij bent.

0: Goed dat je er weer bent. Dat is toch mooi waar ze AI dan voor kunnen gebruiken. Hè? Nu we het toch over muziek hebben. Laten we het gelijk hebben over Universal Music Group. Iets heel anders. Het grootste muziekbedrijf van de wereld dat een notering heeft aan de AEX. Dat stond na een uurtje handelen al 23% lager. Beleggers die reageren geschokt op de kwartaalcijfers. Ja, het lag niet aan de omzet. Die was iets hoger dan gedacht. Steeg met 13% naar 3,3 miljard euro. Ook zagen ze de streaminginkomsten toenemen. Ik denk dat het ligt aan de winstmarge. Die is gedaald. Misschien dat aandeelhouders daar wat zenuwachtig over zijn. En ook dat het toch niet helemaal lekker loopt met de winst.
1: Nog even naar ING dan. Dat zijn eigenlijk cijfers van gisteren. Maar goed, het zat zo vol gisteren. Ik heb hem even bewaard voor je. ING verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het gaat dus goed met de bank. Ze willen minder afhankelijk worden van schommelende rentes. Daarom verleggen ze de focus naar allerlei services en abonnementen met allerlei extraatjes. Kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt als je wil tot wel 45 euro per maand uitgeven aan gewone betaalrekening. Krijg je allemaal dingen bij dan. Een gratis creditcard, extra rente op je spaarrekening. Een Disney Plus abonnement zit er allemaal bij in. Daar verdienen ze dus aan, maar ze verdienen ook aan iets anders, namelijk beleggers.
2: Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stek. Zilver, kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je?
1: Je hebt misschien veel doorgehad. ING trekt alles uit de kast om klanten aan het beleggen te krijgen. Zelfs hippe reclames met Willy Wartaal in dit geval. En dat werkt dus ook, zegt CEO Steven van Rijswijk tegen BNR.
3: Van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus ze zullen nog een stevig stuk moeten groeien.
1: Ja, en ING strijkt dan natuurlijk weer fees over die beleggingen binnen. Onderdeel van die strategie dus om op andere manieren dan alleen maar ouderwetse rente geld te verdienen. ING wordt bijna een soort Netflix, Jos, met al die abonnementjes. Is dat nou waar ze naartoe moeten?
4: Ja, je ziet wel dat ze behoorlijke concurrentie hebben van bijvoorbeeld een bedrijf als Revolut, waar je ook allerlei specifieke aanbiedingen krijgt. Ik lees de Financial Times via Revolut, onder andere.
1: Oh, dat zit erbij in dan?
4: Ja, die zit er dan.
1: Dat is jouw Disney Plus.
4: Die zit er dan in, inderdaad. Dat is mijn Disney Plus, inderdaad. Maar ja, kijk, die fees, dat is al een tijd. Ik heb nog een tijdje ING gevolgd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, omdat dat mooie stabiele inkomsten levert. Dat groeit hard. Maar het is nog altijd wel een beperkt deel van de inkomsten van ING. Het was 5 jaar geleden 19% of zo en het is nog steeds 20%. Dus wat dat betreft groeit het een beetje in lijn. Maar dat is dus belangrijk. Maar vanochtend keek ik nog eens naar de cijfers van ING. En het is eigenlijk fantastisch hoe goed ze het doen. Hè? Return on equity of de return on tangible equity, zoals zij dat dan noemen. Die ligt nu op 15% dit jaar, wordt volgend jaar 16%. En dat is echt een heel goed rendement. Je moet echt zo'n beetje boven de 10 liggen. Dat was een paar jaar geleden. Kwamen ze daar maar net boven. Dat was eigenlijk net renderend.
0: Gaan we door naar Elon Musk. Die gaat het toch echt doen. SpaceX fuseren met Tesla. Jawel, volgens de Wall Street Journal zijn ze bij Tesla aan het kijken om onderdelen af te stoten. Om maar te zorgen dat die fusie gaat werken.
1: Ja, ze zijn bang dat de toezichthouders het niet gaan goedkeuren. Dat er belangenconflicten gaan zijn. En daarom wil Tesla ver gaan. Het zou afscheid willen nemen van de Chinese tak. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de eigen fabriek in Shanghai.
0: De Wall Street Journal zegt dat ze er echt serieus mee bezig zijn. Er zijn adviseurs aangetrokken. Tesla zou denken aan een afsplitsing, een verkoop of zelfs sluiting van de Chinese activiteiten. Zou wel echt een rare stap zijn, moet ik zeggen. Want de kracht van Tesla is dat ze juist op al die verschillende continenten produceren. Helemaal met al die handelsoorlog is dat dan wel een uitkomst. En China is ook gewoon belangrijk voor de autobouwer. Die fabriek in Shanghai produceert namelijk meer dan de helft van de wereldwijde leveringen van Tesla. Musk heeft trouwens ook gereageerd op X uiteraard en zegt dat het nepnieuws is. Maar ja, Jos, wat denk jij? Gaan SpaceX en Tesla uiteindelijk samen?
4: Er wordt al de hele tijd gesuggereerd. Dus ik heb zelf altijd wel gedacht van eigenlijk is die autobusiness, dat is niet echt waar de toekomst ligt bij Tesla. Dat moet dan vooral bij die robots en bij AI liggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de situatie gaat worden.
1: Heb ik nog iets anders van ING? Niet de cijfers, wel een onderzoekje van ze. Ze hebben het animo voor nieuwe beursgangen gepeild bij de Nederlandse belegger. En wat blijkt, die zit daar helemaal niet op te wachten. 3/4 van de Nederlandse beleggers gaat niet meedoen aan een nieuwe beursgang, zeggen ze. En 22% vindt het zelfs gokken. Ondanks al dat enthousiasme bijvoorbeeld vorige maand, toen SpaceX dus naar de beurs ging. Beleggers zijn daar wat kritischer en misschien ook wel wat realistischer naar gaan kijken, zegt Simon Wiersma van ING.
5: Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zegt over de uiteindelijke rendementen.
1: Ja, hebben we natuurlijk ook gezien met SpaceX. Dat werd begin juni met open armen ontvangen op de beurs, maar daarna ook link gedumpt.
0: Heb ik nog een leuke rel voor je uit Hollywood. Een filmmaker sleept namelijk Netflix voor de rechter.
6: A movie producer is suing Netflix after a copy of his upcoming Nicolas Cage film was stolen from its Hollywood studios. Simon Afram says he gave Netflix a master copy of his World War II drama Fortitude. 9 days later, he was told it had been stolen. He's suing for almost $150 million, claiming the film's value has been destroyed.
0: Ja, pijnlijk verhaal. Die man die gaf dus op een harde schijf zijn film aan Netflix, maar die is gejat. Hij zegt dat het hem $45 miljoen heeft gekost om te maken en wil dus een schadevergoeding die ruim 2 keer zoveel is. Nou, je raadt het al, Netflix heeft geen zin om te betalen.
1: Straks hoor je over Amazon. Dat mag geld gaan uitgeven van de aandeelhouders. En hoe? Meer dan 200 miljard. En niemand die erom zeurt.
0: Maar eerst naar Apple. Dat heeft een erg goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg flink naar meer dan $109 miljard. Dat is beter dan waarop analisten hadden gerekend. Het waren vooral de iPhones die het hem deden. De helft van de omzet kwam van de telefoons. En ook de winst, net geen 30 miljard, zag er perfect uit. Het zijn de laatste kwartaalcijfers van Tim Cook, die op basis van deze cijfers met applaus kan vertrekken. Maar helaas, er was toch nog een waarschuwing van Cook. Hij verwacht namelijk dat de chiptekorten de omzet en winst gaan raken.
7: As we've said before, we are seeing less flexibility in the supply chain than normal. If you look forward then into the current quarter, the September quarter, we continue to expect high levels of demand. However, with less flexibility in supply chain, we expect the impact from the supply constraints to increase significantly sequentially.
0: Het aandeel Apple lijkt vandaag voorslagen te sluiten. Na beurs ging er al meer dan 6% van af. Ja, Jos, laten we maar gelijk met die waarschuwing beginnen. De omzet en winst worden door die chiptekorten geraakt. Het is een soort van verkapte omzet- en winstwaarschuwing. Terwijl het supergoed gaat met het bedrijf.
4: Ik denk niet dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ze last hebben van die hogere inkoopkosten. De chips zijn allemaal duurder. TSMC heeft een tijdje al gezegd dat ze ook de prijzen gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet zo extreem zoals er bij geheugen is. Maar Apple is toch een bedrijf met een enorme prijskracht. Dus ik denk dat ze dat voor een heel groot gedeelte gewoon weer door kunnen voeren in hogere prijzen, hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja, daar zie ik niet zo'n heel erg probleem.
0: Het ziet er goed uit, maar ja, dat is wat is gebeurd. Maar hij waarschuwt nu dus voor wat komen gaat. Hij zegt dat die omzet en winst onder druk gaat staan. Is het dan een verkapte waarschuwing?
4: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt structureel is. Maar je moet het meer zien van, daar kwam ik zo terug op het verleden. Van de afgelopen 3 kwartalen waren gewoon echt uitstekend. Want daarvoor was die groei helemaal niks. Het heeft echt een enorme boost gekregen van die iPhone 17 die zo'n succes is geweest. En ook in China. In China is die groei ook weer helemaal teruggekomen. Dus nu wordt dat iets rustiger. Ja, ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dus die winstgevendheid blijft nog steeds heel erg goed. Maar het is wel zo dat die hogere prijzen, die hogere inkoopkosten, dat blijft wel.
0: Ik heb het idee dat Tim Cook zich meer zorgen maakt dan Jos Versteeg.
4: Nou ja, Apple is zo'n sterk bedrijf met zo'n prijskracht dat ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar wat wel zo is, Jos, al die techbedrijven die vechten om onderdelen, kan je daar als bedrijf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld samenwerking aangaan op dat gebied?
4: Ja, Apple hoeft eigenlijk met niemand samen te werken. Die zijn zo gigantisch groot. En je ziet ook wel, kijk, die hele chipindustrie was vroeger echt helemaal afhankelijk van Apple. Apple was de klant in de semiconductorindustrie. Ja, dat begint nu wel iets te verschuiven. En dat is wel interessant. Als je kijkt naar Nvidia, dat is natuurlijk de grote concurrent bij TSMC. Mm-hmm. En Nvidia heeft een aanzienlijk hogere vrije kaststroom dan Apple. En ook veel hogere bruto marges dan Apple. Bijna 2 keer zo hoog. Dus die hebben nog iets meer te vertellen bij TSMC. Dus dat is wel lastig voor Apple. Ja. Ze zijn niet meer die enorme partij, die overheersende klant, dan ze vroeger waren. Dus dat is wel een probleem voor ze.
1: Een andere optie is chips uit China. Afgelopen maandag hadden we het over CXMT, wat daar naar de beurs ging. Ja. Dan moet Tim Cook natuurlijk wel eerst de Amerikaanse overheid zover krijgen dat hij daar chips vanaf mag nemen.
4: Ja, dat is een interessant probleem. Dat is vooral voor Trump met een beperkte hersencapaciteit een lastig punt. Want hij moet namelijk 2 dingen waar hij voor is, moet hij kiezen. Aan de ene kant zegt hij altijd van ja, de consument moet goedkopere spullen krijgen. Het mag niet te veel, de prijzen mogen niet te veel stijgen. Dus dan zou hij moeten zeggen, Apple moet de mogelijkheid krijgen om in China goedkoper DRAM te kopen. Aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten in Amerika produceren. Dus Micron, die er inderdaad heel erg tegen ageert, ja, die moet dus gelijk krijgen dat CXMT geen concurrent mag worden. Dus dat wordt een lastige keuze voor Trump. Ik las vanochtend van een commentaar van Chris Miller in de Financial Times. Chris Miller is die man die veel van chips weet. Die heeft onder andere het boek The Chip Wars geschreven. En die zegt ook van ja, je moet je eigenlijk toch niet afhankelijk maken van China. En denk ik dat dat heel verstandig is om niet afhankelijk te worden van China. Dus ik zou toch tegen Tim Cook zeggen, als ik president Trump was, of in ieder geval president van Amerika, van nou, doe het maar niet.
0: Maar je moet toch die chips ergens vandaan halen, ook op de korte termijn.
4: Ja, maar die capaciteit van CXMT is ook niet zo heel erg groot. Het is, ja, je moet ze toch ergens, nou, je moet gewoon investeren. Kijk, wat een groter probleem is, Micron investeert fors in Amerika, en onder andere ook in de regio New York, en daar hebben ze enorm gezeur met regelgeving om die grote chipfabrieken te bouwen. Dat is allemaal gedoe. En zoals we in Nederland, wat je ook wel eens hoort, van, dan is er weer een korenwolf gevonden en dan mag er voorlopig niet meer geïnvesteerd worden in dat gebied. Nou, zoiets gebeurt ook in New York. Dus dat is een groter probleem. Ook al die weerstand die er is tegen datacentra. Zoek gewoon een plek hier in Amerika, is ruimte zat, lijkt mij, om die datacentra neer te zetten. Of in ieder geval die chipfabrieken in het geval van Micron.
0: Jos, nog even over die prijsverhogingen. Daar had je het net al over. Die iPads en Macs zijn duurder geworden. Hoeveel rek zit daar nog in? Kan Apple nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
4: Ze hebben het in het verleden vaak gedaan. En ja, ik denk dat mensen toch wel iPhones blijven kopen. Ja.
0: Ja, je had zelf al de iPhone aan, want dat is ook waar analisten nu aan denken. De iPhone was nog niet in prijs verhoogd, maar heel veel zeggen, de iPhone gaat uiteindelijk ook gewoon in prijs
4: zeker
0: verhoogd
4: worden. Ja, die gaat toch duurder worden. Kijk, je hebt natuurlijk ook, dat is denk ik ook wel een reden van de afgelopen sterke kwartaal, dat mensen toch vooruit gaan kopen. Die denken van, laat ik nu maar kopen, want volgend jaar zijn ze een stuk duurder. Dus je trekt ook verkoop naar voren. Dus ja, ik denk zeker dat daar die volumes echt wel wat minder gaan worden.
0: Ga je die opvouwbare iPhone kopen?
4: Ja, ik hou er niet zo van. Ik heb zelf ook een iPad, dus als ik een groot scherm wil hebben, kijk ik wel naar een iPad of naar mijn Mac.
0: Hey, de opvolger van Tim Cook gaat in september beginnen. John Ternus is de man. Ja. Wat kunnen we van hem verwachten?
4: Ja, wat wel interessant is dat Apple heeft gezegd dat ze cash-neutraal opgegeven hebben. Ze hebben altijd gezegd van, we willen niet te veel schuld op ons laden. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk nog makkelijk lenen. Ze hadden alleen een gigantische cash-overschot. En dat schept wel ruimte voor John Ternus om wat te gaan doen. Of grote ook acquisities, zie ik niet zo snel gebeuren. Hebben ze nooit gedaan. Nee. Maar misschien toch ook wel meer gaan investeren in AI. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel slim. Zij hebben niet die miljarden geïnvesteerd in large language models, wat andere technologiebedrijven wel hebben gedaan. Dat vind ik denk ik wel heel handig, want die large language model is eigenlijk toch geleidelijk aan steeds meer een commodity. Mm-hmm. En je kunt het ook natuurlijk makkelijk inkopen zoals ze nu doen. Dus dat vind ik wel een slim beleid. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt hoe dat Siri werkt, dan loopt dat toch wel gruwelijk achter. Daar moet er echt wel wat meer aan gedaan worden. Dan krijgen we natuurlijk in de herfst duidelijk wat meer in. Maar ik denk wel dat Apple toch wel iets moet gaan doen in AI om wat beter te laten functioneren.
0: Je hebt het over die cashberg. Tim Cook was natuurlijk echt de vriend van de belegger. Onder druk van Warren Buffett is hij toen ook dividend gaan uitkeren. En vooral aandelen op gaan kopen. Ja. Gaat deze Ternus ermee door?
4: Ja, voorlopig nog wel, denk ik. Er is nog wel wat, ligt nog wel wat cash op de plank bij Apple.
0: Behoorlijk.
4: Dus dat gaat nog wel even door. BNR Beurs.
1: Apple gaat onderuit dus. Hoe anders is de sfeer bij Amazon? Dat overtrof de verwachtingen. Ook Amazon blijft als een malle geld in AI investeren. 220 miljard in heel dit jaar. Dat is weer 20 miljard eerder dan eerder begroot. En alleen al het afgelopen kwartaal gaf het 53 miljard uit aan nieuwe datacenters. Maar anders dan bijvoorbeeld Meta gisteren betaalt zich dat bij Amazon wel uit.
8: Gil, you're smiling. Is that because you just looked through this report?
9: Yeah, the AWS result is nothing short of remarkable. It's not surprising because we got the good news from Google Cloud last week and from Microsoft Azure last night. And that $25 billion of AI revenue, that's real. When we talk about are these companies getting a good return, $25 billion of annualized revenue at probably 35% margin. That's a very good return on that CapEx.
1: De omzet uit de cloudtak ging met 37% omhoog. En beleggers hangen daarom de vlag uit. Het aandeel staat voorbij de 10% hoger vandaag. Waarom lukt het Amazon wel om die investeringen om te zetten in inkomsten, Jos?
4: Dat heeft denk ik ook heel veel te maken met timing. Zij zijn natuurlijk al een tijd mee bezig. Ze zijn al heel groot. Ze hebben al een behoorlijke schaal. Ja, dat is denk ik het verhaal. Het is schaal. Je ziet, de een heeft het wel. Google is inmiddels ook behoorlijk winstgevend geworden daarin. Bij Microsoft weten we het niet precies. Die is daar een stuk vager over. Die heeft er ook wel een heel erg verhaal over dat ze beperkt zijn in het aantal chips. En dan moeten ze schuiven naar afdelingen waar het moet komen. Maar waar heel sterk naar gekeken wordt, is de groei van die bedrijven. Van hoe hard groeit het en hoeveel investeren ze. En je ziet dat Amazon daar heel erg agressief in is. Amazon is heel agressief aan het investeren. En ik denk dat dat slim is. Want ik geloof wel dat er een goede business te halen is. En dat het een interessante markt is. Het is niet voor niks dat iedereen zo erop duikt en er zoveel geld in investeert. dit zijn toch bedrijven die weten wat ze aan het doen zijn. Dat echt niet zomaar in een zwart gat stappen. Die weten, die zien echt wel dat er hogere rendementen zijn te behalen.
1: Ja, er ging meer dan 50 miljard op aan nieuwe datacenters. Alleen afgelopen kwartaal al. We hadden het net al even over die chiptekorten. Hoe krijgen ze het uitgegeven, al dat geld?
4: Ja, nou, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zag laatst van hoeveel datacentra Microsoft had. Dat was gisteren dus toen ik die conference call van Microsoft nog eens
0: kleine door zat te spelen.
4: Ja, 90 datacentra. Moet je nagaan. Dat is toch in een kwartaal, hè?
0: Ja, dat is niet normaal.
4: Dus je denkt hoe groot die dingen zijn. Dus ja, nee, er wordt gigantisch veel geld uitgegeven. En steeds meer als je ernaar aan het kijken bent van hoeveel groei erin zit. Nu het gebruik van. Nu zie je geleidelijk aan de markt verschuiven van het leren, het trainen van die datacentra naar het gebruik van AI, inference. En dat is dan vooral via die AI agents. Nou, dat zie je niet. Je ziet dat maar weinig. Maar toch heel veel bedrijven, als je dat van Microsoft hoort onderaan, die zijn daar toch fors aan het in investeren. En dat kan heel productief zijn als je daar met een agent iemand kan vervangen. Nou, kijk maar uit wat de loonkosten je kan winnen eraan.
1: Maar die cijfers, is dat dan echt een momentopname van Amazon? Of komen we nu langzaamaan op het punt dat we kunnen vaststellen welke bedrijven het wel voor elkaar krijgen om al die investeringen te laten renderen?
4: Nou, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat ze alle drie daar wel, denk ik wel goed zit. Maar ja, er blijft altijd twijfel over van of dat echt allemaal duidelijk is. Maar ja, kijk maar naar de koersontwikkeling, kijk maar naar de verwachtingen. De meeste mensen denken dat het uiteindelijk wel een succes gaat worden.
0: Het is tijd om terug te blikken op de laatste week van juli. Een emotionele week met flinke uitslagen in de techsector, zeker in Zuid-Korea.
10: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March.
1: En toen kwam SK Hynix ook nog met de kwartaalcijfers.
10: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%.
0: Zelfde verhaal bij ASM. CFO Paul Verhagen presenteerde mooie cijfers.
11: De order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar.
0: En toch sloot dat aandeel bijna 5% in de min.
1: Ook de aandeelhouders van Meta waren niet blij. Naast teleurstellende cijfers kreeg de topman alweer niet uitgelegd waarom hij meer geld wil uitgeven.
12: Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
0: Maar om positief te eindigen, het was ook de week dat Unilever aandeelhouders verraste met iets waar ze jarenlang hebben moeten missen, namelijk volumegroei.
13: Maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel, dat was altijd €50. En je kreeg je dividendrendement van 3 of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar.
0: Maar het was wel echt de week van ASML. De week begon met slecht nieuws uit China. Een Chinese start-up zou een chipmachine hebben gebouwd. Het gaat om de oudere generatie die ASML nog wel mag leveren aan China.
14: De minder complexe Deep Ultraviolet machines levert het nog wel. Die machine zou nu worden geproduceerd door een Chinese start-up. Als de Chinese machines goed blijken te werken, kunnen die de machines van ASML vervangen.
0: En dat maakt de ASML-aandeelhouders dan behoorlijk zenuwachtig.
15: We weten niet hoe goed ze zijn. Ze zijn volgens de berichten in ieder geval nog een beetje onbetrouwbaar en niet zo productief, zou je kunnen zeggen, als die machines van ASML. Dus op de concurrentie nog echt groot is, weten we niet. Maar dat China op eigen kracht veel kan en steeds meer kan, dat snappen we. En ja, beleggers die nemen het zeker voor het onzekere. Zeker omdat de koers zo hoog stond, verkopen ze dus de boel gewoon uit voorzorg.
0: Sowieso had ASML geen lekkere week, want het ging ook naar beneden op het manische sentiment. Vooral op die wilde koersschommeling in Zuid-Korea bij SK Hynix. Ja, Jos, ik heb eigenlijk maar één vraag hierbij, want jij maakt je totaal niet druk om al die namaakmachines van de Chinezen.
4: Nee.
0: Maar waarom maak jij je niet druk hierover?
4: Ja, dat ligt eraan. Je kunt een machine maken waarbij je een prototype kan maken. Hè. Stel je voor dat je zo'n immersie DUV-machine hebt gemaakt. Wet dan. Dat is immersie inderdaad. Dan kan je misschien een wafer maken met chips erop. Maar dat is iets heel anders en echt heel anders dan een machine maken die je hoog volumeproductie kan leveren. Dat is echt een zeer groot verschil. Die dingen die moeten met, ASML redt het nu met iets van 300 wafers per uur. De doorgegeven. gejankt worden, zou je bijna zeggen. Want anders verdien je die machine niet terug. Het ding moet heel snel werken. En het liefst ook gewoon 20 jaar achter elkaar met vrijwel geen servicetijd. Nou, dat is echt een heel groot verschil. Nou, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze die machine hebben. Die DIV-immeur ziet, kwam van een tamelijk de information. Dat is een tamelijk onbetrouwbare site met altijd heel spectaculaire berichten. Dus dat vond ik al een punt. En nee, ik denk niet dat ze de machine hebben. En als ze hem al hebben, is het echt heel ander verhaal dan een machine van ASML. En wat mensen, heel veel mensen niet weten, is dat er is een hele opeenvolging van kwaliteit van die machines. Hè. De eenvoudigste machine is i-Line. Dat is voor eenvoudige chips voor de wasmachine, zeg maar. Dan KrF, dan ARF en dan EUV. Maar al die machines, i-Line is uit de jaren 80 en KrF uit de jaren 90, geloof ik, die worden allemaal nog gemaakt. En die worden ook allemaal nog geleverd. En die zijn in al die 20, 25, 30, 40 jaar ook doorontwikkeld. Dus die machines zijn zoveel productiever dan een machine die misschien al kan draaien. Dus die Chinezen kunnen dan misschien... die machines worden ze waarschijnlijk verplicht door de overheid om ze te gebruiken. Maar uiteindelijk zullen ze nooit kunnen concurreren met de ASML. Nooit.
1: Het was maar weer een weekje rust, vooral wat uit dit weekend, want volgende week wordt het ook weer heel druk. De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens. Want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken. Dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen de halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers. Bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk. En die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen je hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dolf van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
0: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 31 juli. We hebben de beursdag, de beursweek en ook gelijk de hele beursmaand doorgenomen. Met de verloren zoon, de man die zijn eigen AI-nummer kreeg. Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
4: Dank.
0: Vond je hem leuk?
4: Ja, was heel leuk.
0: We zorgen dat je hem zo meteen mee naar huis krijgt.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet niet of ze het thuis leuk vinden of de kinderen ervan kunnen genieten. Maar... En leuk nieuws trouwens, we horen Jos zondag weer.
1: Ja, zeker. Dan is er een nieuwe Beurs in Zicht. Onze speciale podcastaflevering. Dus abonneer je, dan krijg je die gratis en voor niks binnen zondag.
0: Tot dan.

0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday Move.

0: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Het is officieel, Ajax is door de 1000-puntengrens heen.
8: Een extreme explosie.
9: De boodschap was eigenlijk van wat we in Venezuela hebben gedaan, kunnen we in Groenland ook doen.
10: Laat ik echt beginnen dat ik achter de mensen in Iran sta.
4: Wilfried Gené.
11: Met alweer de tweede aflevering van het jaar 2026.
4: The Best of the Friday Move.
11: En we zitten vandaag op een nieuwe locatie. Ik heb net gehoord dat je Orchid House moet zeggen. Het is in Amsterdam. Daar kun je gewoon langskomen als je wil. Hebben meerdere mensen al gedaan. En ook mijn co-host van vandaag heeft dat weten te vinden. Renske Kruidbos. Renske, hartelijk welkom.
12: Hoi, goedemiddag.
11: Hoi. Jij hebt jezelf een beetje aangemeld als co-host. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Waarom?
12: Nee, ik heb me niet aangemeld. Oh, ik ben benaderd.
11: Echt waar?
12: Ja, zeker. Ik ben gevraagd. Oh, daar weet je niks van.
11: Daar wist ik er niks van, heel gezegd. Dus die Mireille komt naar me toe en zegt: Renske wil heel graag een keer langskomen. Ik zeg: Renske wil heel graag langskomen.
12: Wie is dat dan?
11: Wist ik toevallig dan nog, maar... Oh, ja. Belangrijker is dat meestal willen mensen niet zo heel graag langskomen. Mensen moeten altijd over een drempel heen.
12: Is dat zo?
11: Ja.
12: Is dat zo?
11: Oh, ja, ja. Okay. George Doak, die moet altijd over een drempel heen.
12: Ja, dus jullie hebben aardig moeten trekken. Ja.
11: Even voor de duidelijkheid, Renske Kruidbos, jij bent cabaretier?
12: Ja, klopt. En columnist.
11: Ja. En spreker, las ik net ook nog ergens. En jij zat onlangs bij VI.
12: Ja.
11: En toen was ik helaas niet.
12: Nee, jij wilde niet toen je hoorde dat ik kwam, denk ik.
11: Dat was op vakantie.
12: Ja. Oh, oké.
11: Okay. Je projecteert allemaal. Dat moet je niet doen, dat is helemaal niet nodig. Belangrijker is, hoe was het?
12: Ja, het was leuk. Zeker. Ja, ik hoorde een paar weken ervoor al dat Johan Derksen mijn column volgt. Ik schrijf columns voor het AD.
11: Ja.
12: En ook voor de Stentor. En op zijn uitnodiging...
11: Stentor is meer regionaal, toch?
12: Ja, is in de provincie.
11: Ja.
12: En toen werd ik uitgenodigd als bargast daar. En dat was een toffe ervaring, ja.
11: Ja, en wat maakt het zo leuk, Tom?
12: Ik vond het leuk dat ik mocht meepraten. En ik denk dat het ook wel goed is dat er af en toe een vrouw weer aanschuift. Dus dat
8: daar begon je gelijk over het vrouwenquote. Ja, dat belangrijk was.
12: Ja, zeker.
8: Ja, die kwam nog niet helemaal aan, die hadden ze nog niet helemaal door.
12: Ze moesten er even inkomen bij jou. Even warm worden. Ja.
8: In de auto naartoe heb ik getracht de hele uitzending te bekijken. Dat is best lastig op de telefoon, want je worstelt je door reclames heen. Maar klopt het nou dat jij de koekoek niet hebt gedaan?
12: Nee, die heb ik wel gedaan.
8: Heb je wel gedaan?
12: Ben je wel geïnformeerd überhaupt over?
8: Kijk, ik heb het eerste 20 minuten hebben kunnen kijken. Toen heb ik jou geen koekoek zien doen.
12: Ja, ik heb hem zeker
8: Je hebt hem
12: gedaan.
8: Wel gedaan?
12: Ja, zeker.
8: Oh, dus je hoort erbij?
12: Ik hoor erbij. Bij de familie. Ja, zeker.
8: Dat is ook een heel... Hoe voelt dat?
12: Ja, goed.
8: Ja?
12: Ja, heel ander mens daarna. Ja.
8: Oké, goed. Je bent mijn co-host tot 6:30. Mag je alles zeggen wat er in je opkomt? Top. Dat zei Johan ook tegen jou, hè? Val maar in, had hij
12: gezegd. Val maar in, ja. En wees niet respectvol, zei hij.
8: Ja.
12: Ik zei, oké. Okay.
8: Maar invallen was best lastig nog voor een eerste keer, zeg.
12: Ja, je hebt best wel een afstand vanaf de bar richting de tafel. Maar, en ik hou er niet zo van om door mensen heen te praten. Maar ik denk dat ik het aardig heb gedaan.
8: Oké, ik ga het proberen de rest van de uitzending terug te kijken.
12: Ja, leuk.
8: Jort, goed dat je er bent. Dat zeg ik trouwens ook tegen Free. Free Hoofd van Huisduinen, wat een prachtige naam.
13: Ja, mooi hè?
8: Is dat nog iets van adel
13: of
8: zo?
13: Nee, mijn moeder zei altijd, je kan beter Jansen heten en geld hebben dan Hoofd van Huisduinen en zonder zitten. Dus,
8: maar ja, geld vind je niet belangrijk. Dus
13: nee, absoluut.
14: Je bent toch wel van adel tegenwoordig?
13: Tegenwoordig, ze zijn een beetje aan het uitzoeken. Ja. Dus het
14: ze zijn verarmd, maar ze zijn de titel kwijtgeraakt halverwege.
8: Oh, en daar ben je die andere kant op gegaan, dat geld niet meer belangrijk is.
13: Ja. Dat gaan we uitzoeken. Hè.
8: Daar zijn jullie mee bezig.
13: Ja, zijn we bezig.
8: Jullie gaan trouwen.
13: Ja.
8: Oh, ik geef gelijk alles weg, maar dat mag volgens mij ook. Hoe vind jij het eigenlijk, Jort, bij ons, bij Vandaag in Sight? Je hebt altijd een dualistisch gevoel over, heb ik het idee.
14: Nou, ik vind het wel moeilijk om te doen. Omdat, kijk, het is veel makkelijker om, bij wijze van met Nieuwsuur, dan kan je gewoon op de automatische piloot met allemaal cijfertjes enzovoort. Maar er zitten natuurlijk toch wel drie gekken om je heen. En er gebeuren vrij onverwachte dingen. Ja. Dus dan moet je wel even iets paraat hebben. Maar ik vind het wel leuk, ik vind het wel een spannende plek.
8: Ja.
14: Dus nu ik mocht niet van Eva, hè? Ik had zo'n contractje natuurlijk.
8: Ja. Maar nu doet ze niet moeilijk meer.
14: Nou, dat weet ik niet, maar...
8: Want wij zijn altijd heel positief over Eva. Altijd.
14: En ik vind Eva ook leuk. En ze in Amsterdam is ook wel handig. Ik vind dat Hilversum zo afschuwelijk.
8: Echt waar?
14: Jullie zitten daar in die stalen, in die enorme Roemeense bunker... daar onder de grond. Vind je het zelf gezellig? Ik vind het afschuwelijk, echt.
8: Ja, maar ja...
14: Nee, dat zien de kijkers publiek, niet.
8: Al dat publieke geld uit te geven door te zeggen... in de hallen, welkom in de hallen. Gaat het over zich?
14: En dan gaat
8: het
14: in ton.
8: Dat is toch belachelijk?
14: Ja, nee, dat is ook waar.
8: Ja, maar je durft het ook in 2026 weer aan. Kan ik nu
14: zo? Nee, we gaan het allemaal weer doen, joh.
8: Ja.
14: Maar ik heb nu helemaal geen tijd, want ik ben met deze jonge dame gewoon het hele land aan het doorrijden.
8: Ja, ik zie net, hij parkeert zijn Porsche gewoon pontificaal voor de deur. Ja. Ik heb hem helemaal verderop staan, ergens aan het helemaal het eind van
14: op
8: de straat.
14: Op advies van de productie.
8: Oh, oké.
14: Okay. Ja.
8: En toen zei hij tegen mij, ik rijd verdorie 10.000 kilometer, ik moet het hele land door die voorstelling van Free. Is het jouw schuld dan, die voorstelling?
13: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou, hij was heel gaan zeuren. Hij wilde een boek schrijven, maar daar had hij geen tijd voor. En toen misschien wel theater, maar dan wilde hij geen saaie lezing. En ik was ook met theater bezig. En toen keken we elkander aan. En toen hebben we besloten om het samen te gaan doen.
8: Jullie keken elkander aan op de manier... destijds ook bij die bagageband op Schiphol, zo
13: klopt.
8: Was het?
13: Zo was het ook. Maar zo hebben we elkaar ooit leren kennen, inderdaad. Ja, op Schiphol, bij de bagageband. Hij kwam met onze toenmalige premier uit Zürich terug. Ik ook, in hetzelfde vliegtuig.
8: Ook met Mark Rutte?
13: Ja.
14: Ja, ze wrijft er altijd in dat zij voorin zat en ik op de economy class. Want Rutte vliegt altijd economy.
8: Oh ja. Normaal gesproken
13: hij zat
8: dus ook
13: mokkend op stoeltje 26.
14: Iedereen in Europa geen economy vliegt, is gewoon gestoord.
13: Nee,
14: tenzij een ander het betaalt.
8: Dus toen zagen jullie elkaar en wat gebeurde er toen?
13: Nou, iedereen wilde met Rutte op de foto, met Jort op de foto. En een van hun vriendjes stond daar heel verloren bij. En toen zei ik tegen hem, kom even, wij gaan ook op de foto. En toen nam een collega bij een foto van mij. En toen zei Jort, die foto wil ik wel hebben. Dan kan ik even mijn collega chanteren.
8: Oh ja.
13: Vroeg Jort mijn e-mail.
14: Zo ging het.
8: En toen hebben jullie nog een keer gezoend en dat was het.
13: Ook nog een keer gezoend, jaren later.
14: Ja, dat is wel een tijdje later.
13: Ja, inderdaad.
8: Waarom zeker later dan?
14: Komt ook wel in het stuk voor, hoor, deze zoenscène.
13: Als je wil weten hoe dat precies gegaan is, moet je zeker...
14: Het schijnt er wel heel slecht in te zijn, maar goed, dat is het.
8: Ja? Kan je slecht doen?
13: Nou, de techniek liet wat aan te wensen over, maar ik vond het toch wel opwindend, want ik was toen wel een beetje verliefd, zou ik eerlijk zeggen.
8: Maar dat is niet doorgezet.
13: Nee.
14: Dat weten we niet. Je moet niet alles weggeven.
13: Nee, dat is waar.
8: Voor de duidelijkheid, jullie gaan in het stuk
14: trouwen
8: over vrijheid praten, maar jullie gaan ook trouwen in dat stuk, althans.
13: Ja. Ja, het idee is, kijk, wij herkennen elkaar. En daar hebben we ook al die gesprekken over gevoerd. En toen dachten we gaan iets samen doen. Omdat we allebei bezig zijn met het thema vrijheid.
8: Ja.
13: We wilden het eerst ook noemen de bevrijding van de kantoorslaaf.
14: Ja, dus, daar ging het eigenlijk over. Daarom hier bij BNR ook wel actueel. De mannetjes in de zilveren auto's op weg naar de Zuidas vielen. Die types.
8: Oh ja.
14: Want jij bent coach en je coacht die types ook.
13: Ja, dus ik werk ook als coach en trainer. Dus ik werk ook heel veel met de burgerij, zoals Jort het graag noemt. En Jort,
14: hoe kunnen die mensen los? Ik zie bij jou een trouwring? Zie ik daar nog een trouwring? Nee, ja, dat kan ik niet zien. Nee, ook niet.
13: Nou, dat heeft niks per se met vrijheid te maken. Je kan ook single zijn en heel gevangen in jezelf.
14: Zeker.
13: En getrouwd en heel vrij van geest.
8: Ik wil even bij Renske neerleggen. Wat is voor jou vrijheid dan, Renske?
12: Jeetje, wat een grote vraag. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik denk dat als jij gelukkig bent met de manier waarop je leeft, dat dat ultieme vrijheid is.
14: Hmm.
12: Maar ik denk dat te veel vrijheid dat ook weer heel erg kan beperken.
14: Ja.
13: Als je te weinig grenzen hebt. En dan
12: ja,
13: maar alle
12: dan is het grenzeloos.
14: Ja, mensen die werkloos zijn, die vervelen zich. Dat is niet goed. Maar ik vind geld vind ik ook vrijheid.
12: Ja, maar jij haalt hem nu direct ook naar het financiële. En dat is wel interessant, want daar zit de wrijving in jullie voorstelling toch ook?
14: Zeker.
12: Tussen wat is vrijheid,
14: emotioneel. Ik sta natuurlijk voor die geldmannetjes, voor die geldcultuur. Heet je quote 500, dat soort mannetjes. Die ook vaak hun gevangenen zijn van hun eigen geld. Dat is waar, absoluut.
12: Ja.
14: En zeker als ze echt hele grote vermogens hebben. En al die vriendschappen worden anders. Maar ik vind wel dat geld geeft je ook fuck you money. Je weet het zelf. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je geld op je rekening, kan je tegen je baas gewoon dikke vinger zoeken, het ze lekker uit. En dat is wel heerlijk hoor.
12: Is dat een
14: heel
12: soort,
14: veel mensen
12: is dat
14: moeten een soort, iedere dag naar, naar dat kantoor, naar die lul van een baas. Waar
12: is dat een soort primaire vraag ook in jullie voorstelling? Want jij kijkt er volgens mij anders naar.
13: Wij verbeelden allebei twee visies op vrijheid. Waarbij je hoort meer de, zeg maar de buitenkant, het geld, de mooie auto, goede pakjes. Ja, precies. Mijn punt is veel meer oké, dan heb je alles en dan word je 's nachts wakker en dan vind je jezelf nog een enorme eikel, man vrouw. Ja, dus de manier waarop je kijkt, dus wat is de essentie? Dus vrijheid is voor mij ook het lef om je te richten en om te zien wat werkelijk eigenlijk van waarde is. Dus
12: wat is alles ook, hè? Dat is ook interessant.
13: Ja,
8: dus maar even, hoe word jij wakker 's nachts dan, Jort? Met wat voor gevoel? Wat vind je van jezelf dan?
14: Kijk, voor mij is de grootste vrijheid is dat iemand met zijn fikken van mijn agenda afblijft. Dus dat ik echt een vrij leven heb, 's ochtends dat ik niks hoef. Ik hou van laat opstaan, wanneer ik zin heb eigenlijk. In de zomer wat vroeger dan in de winter. Dus de vrijheid gewoon om met rust gelaten te worden, dat is mijn grootste vrijheid.
8: En dat kan als je
14: lukt me nu met zo'n tour niet helemaal, omdat mijn hele agenda vol zit, maar dat terzijde. Maar en als ik 's nachts wakker word, denk ik, nou, ik heb eigenlijk best wel een leuk leven, ontzettend veel vrienden. Intieme vrienden ook. Heel veel ook, denk ik. Dus het sociaal leven is denk ik toch de essentie. Maar ik wil wel iets doen hebben. Ik bedoel, als ik nu, stel nou, ik had een erfenis gekregen van 20 miljoen.
8: Mm-hmm.
14: Was ik dan nu vrijer geweest? Waarschijnlijk niet, want had ik me schuldig gevoeld. Want zo'n Calvinistje ben ik ook wel weer.
8: Ja.
14: En dan heb je er toch niet echt voor gewerkt. Maar ik kan bijvoorbeeld na deze theatertour vertrek ik naar een of ander zonnige eiland. Een paar weken. En daar kan ik me enorm op verheugen. Dat is ook vrijheid.
8: Ja, en dat is niet, dat is wel business class vliegen en ook lekker.
14: Zeker.
8: En goed zitten ook, zeg maar.
13: Maar vrijheid is ook wat jij zegt. Jezelf kunnen ontwikkelen. Als je alleen maar stilstaat. Als je weet je, hoe je jezelf kan groeien, ontwikkelen.
14: Ook dit stuk.
13: En ook keuzes hebben. Dat je weet, hey, dit vind ik leuk. Hier ga ik voor kiezen.
14: Ja.
13: Bewust zijn van wat je in de weg zit in het leven. Hoe je daarmee omgaat. Renske begrijpt dat heel goed.
12: Zijn dit ook dingen die jullie bespreken tijdens die... Wat is
14: weet je waar het bijvoorbeeld ook over gaat? Ook over de polarisatie in deze tijd. En wij krijgen bijvoorbeeld een conflict over Elon Musk. Wat moet je nou van Elon Musk vinden? En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, Elon Musk is een lul en een vriendje van Trump.
8: Lul natuurlijk.
14: En levensgevaarlijk.
8: Levensgevaarlijk ook.
14: Autist. En dat is allemaal waar.
8: Rare app gemaakt. Ja. Dat Grok
14: maar aan de andere kant, zonder Elon Musk hadden we nooit zoveel elektrische auto's gehad. Want hij legde gewoon zijn bal op het blok en hij deed het. Weet je.
13: Nee, maar dus
14: je hebt ook mensen
13: hij mag
14: nodig
13: ook wel dingen ontwerpen, maar ik zeg liever vanuit een gesloten inrichting. Snap je?
12: Onder begeleiding.
13: Het is dat in onze wereld wel dit soort mannen die ook heel getalenteerd zijn uiteraard.
8: Liggen die werelden nog echt zo ver uit elkaar als je bestellen? Want ik las ook een column of een recensie waarin hij ook zei, leuk om te onderhouden, maar de tegenstelling valt best wel mee eigenlijk.
13: Ja, klopt. Nou. Uiteindelijk.
14: Er komen wat foto's van onze huizen voorbij. Vooral de interieurs. Daar kun je wel even verschil zien, hoor. Het is wel echt Pippi Langkous.
8: Ik dacht dat het voor die ochtendshow was en voorwege de voorstelling. Maar dit wilde haar heb je altijd, begrijp ik.
13: Ja, dat heb ik altijd.
8: Ja.
13: Ja.
14: Ik denk zelfs dat er over is nagedacht, of niet?
13: Ja, maar het
8: heeft iets artistieks, vind ik. Vind je ook niet?
12: Ja. Mooi. Ja, prachtig.
8: Jij maakt je oog heel zwaar op. Waarom doe je dat eigenlijk?
12: Ik vind het prachtig.
8: Ja?
12: Ja.
8: Dat zie ik steeds in die columns. Dan denk ik, dat zijn toch meestal vrouwen van 50, 60
13: en waarom die dat doen? Heb jij dat gel zo in je haar, zeg maar?
8: Omdat het anders voor mijn ogen zit.
13: Ja.
8: Echt waar.
13: Maar je krijgt ook een guitig hoofdje van. Dat vind je leuk.
8: Krijg ik er een guitig hoofdje van?
13: Ja,
8: dat vind ik wel leuk om te horen.
12: Kijk, blozen. Heel bloot. Ja.
8: Dat is toch leuk als je dat zegt?
12: Wie kaats kan verwachten, hè?
8: Ik vind het een compliment. Ik vind
14: dat ook.
8: Ja, dat is helemaal niet vervelend.
13: Wij kunnen natuurlijk ook heel goed. En ik denk dat wij ook wat aan elkaar leren. Maar ook, ik zie natuurlijk het helemaal niet waar dat geld helemaal niet belangrijk is natuurlijk. En hij zou ook zeggen wat jij net zelf zegt over vrienden. Dus natuurlijk zitten we ook hetzelfde in de wedstrijd misschien wel, maar ook weer niet.
12: Hey, en waarom is deze voorstelling gemaakt? Waarom was dit essentieel om te maken?
14: Best wel een belangrijke vraag.
13: Essentieel?
14: Ik kan heel goed zonder, maar gewoon wel zin in. Voor mij was het leuk om iets anders te doen. Dus iedereen zegt na afloop ook, zo heb je nog nooit gezien. Nou, compliment.
8: Want jullie ook een rat, het heet Rad van Fortuin. Ja. Dan heb je ook echt een rat staan daar.
13: Alles erin.
8: Rad met een T voor de duidelijkheid. Ja. Toch?
13: We hebben alles erin gepropt waar we zelf ook zin in hadden. Dus een spelletje, heel veel interactie met de zaal. Dus dat coachen en trainen, wat ik normaal met groepen doe, dat doe ik ook in het theaterstuk. Heel anders, want het is een theaterpubliek. Ja. Maar dat zit er wel in.
14: Worden ook prijzen gewonnen.
13: Ja, worden prijzen gewoon.
14: We verkopen loodjes.
13: Ja, ik zing. Hij vertelt verhalen. Het is gewoon, en we gaan trouwen. Of niet. Dat is
8: Maar in deze omgeving, vertelde je me net, George, toen we naar binnen liepen, allemaal uitverkocht. In de provincie moet je nog even kijken om het voor elkaar te krijgen.
13: Ja, ik heb er geen Rinske daar nog tips voor.
8: Hoe moeten ze dat doen,
14: Rinske? Ja, zeg speciaal de mensen in Etteleur, Franeker, Venray, Berghijk. Ja, dat soort plekken. Ja. Waar ik natuurlijk, als je bijvoorbeeld mensen benadert via Instagram en zo, dat is niet helemaal mijn publiek natuurlijk. Dus daar moeten we even ons best voor doen.
8: Ja. Maar hoe vinden ze jou daar? Vinden ze in de provincie een lul? Of valt het wel mee?
14: Ik denk dat mensen die me echt een lul vinden, dat zijn er nogal wat.
8: Maar ik kan je een hand geven, hoor.
14: Die komen niet. Ik denk niet dat die mensen...
12: Misschien moeten juist de mensen die niet zo...
14: die mensen hun avond gaan verzieken, eerlijk gezegd. Nee, ik vind de mensen na afloop, en dat vind ik echt het grootste compliment, en dat meen ik echt, maar dat kun je ook gewoon gaan controleren, eigenlijk heel positief, hè? Mensen vinden het echt leuk.
13: Het
14: kan ook heel saai zijn en heel moralistisch. En je moet dit en je moet dat. Nee, er wordt ontzettend gelachen.
13: En hier gaat het ook trouwens over in het stuk, hè? De vrijheid, waar je net zoveel mensen vinden soms een lul over, hè, dat je er tegen kan, dat wat een ander steeds van je vindt. Want dat is iets wat ook ons heel veel...
14: Ja, ik lees een hele serie tweets voor. Je zal ze zelf ook kunnen verzamelen, of x's dan nu. Alleen maar scheldpartijen. Ja, dat is. Ja, ik moet er eerlijk gezegd steeds meer om lachen ook. Maar het is echt zo op de persoon allemaal. Want ik denk, het kan mij niet waar zijn. Iemand verwijt me ook heel erg, jij bent een links gevaar. Ja, wat moet ik ervan vinden?
8: Ja, sorry, maar dat wordt wel heel lastig in jouw geval, lijkt me dat. Ja. Nee, ik heb nu sinds kort een TikTok-account gehad, omdat ik een nieuw nummer had uitgebracht. En toen zei de platenmaatschappij, je moet een TikTok-account.
13: Een liedje?
8: Een liedje, ja.
13: Oh, geinig.
8: Weet je niet dat
13: totaal niet op de hoogte van dit.
8: Nee?
13: Nee, echt niet.
8: Wil je even mijn nieuws te horen?
13: Ja, even een fragmentje, kom maar. Wauw, dit is heel diep. Maar dit is heel diep, volgens mij. Dat gaat
14: blij gelopen, heet hij.
13: Ja.
14: Op je gezicht tover ik een glimlach en die raak jij niet meer.
15: The best of the Friday.
8: Heerlijk, ik zing er vanavond bij Helene in Oranje.
13: Wow. Oh, wauw.
8: Ja. Oranje Winter heet het nu. Maar even vrij zijn, kritiek. Ik bedoel, maar ik wilde zeggen met de TikTok-account. Ik snap dit helemaal. Het voel ik aan mijn zoontje. Ik zie dat ik allemaal berichten binnenkrijg. Maar ik weet niet hoe ik erin moet komen. Dus mijn zoontje maakt hem open. Hij zegt alleen maar haat, zegt hij. Weet je wat? Je kan er beter mee stoppen. Iedereen vindt je een lul, zegt je. Nee, maar dat is toch helemaal goed. Mensen reageren tenminste. Daar gaat het om.
13: Ja. Ja. En jij hebt een leuk liedje gemaakt.
8: Nou, dat vind ik veel belangrijker.
13: Een liedje van.
8: De kern van alles wat je doet is, en dat is volgens mij vrijheid. Als je de dingen kan doen die je leuk vindt. En je kan ze altijd doen op jouw manier, dan ben je volgens mij vrij. Kijk, wij hadden in het verleden nog wel eens een beetje gesteggel met elkaar. En dat maakte ik altijd wat grapjes over het feit dat hij zo moeilijk deed over zijn leeftijd. Had hij overal in zijn biografie staan dat hij uit 1969 kwam. En iedereen wist dat natuurlijk helemaal niet kon enzovoort. Weet je wel, maar ben je daar nu los van? Ben je los van alles wat mensen van jou vinden nu?
14: In toenemende mate. Maar ik lees ook in alle eerlijkheid nooit iets wat mensen van me vinden.
8: Maar dat zei Rutte er altijd tegen jou. Mark Rutte zei dat tegen jou. Niks lezen.
13: Ja.
14: Ja, maar dat scheelt wel. Want het leuke is als je dan zo'n hele boze columnist daarna tegenkomt, dat je niet weet wat hij geschreven heeft. Hé, hoe is het met je? En dan denken ze,
8: Ja.
14: Dus dat is alleen maar geestig.
8: Maar ook die leeftijd, die kan je nu omarmen. Die kan je accepteren.
16: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Zelf, hoe bedoelde je dat?
3: Nou, ik bedoel, ik zit nog na te denken over wat jij zegt. Want het is eigenlijk vrijheid dan als je alles kan doen wat je wil. Maar dat vind ik toch te plat eigenlijk.
2: Hoezo?
3: Dat heeft daar misschien ook mee te maken. Nou, omdat ten eerste moet je ook ontdekken wat maak je, waar word je nou eigenlijk gelukkig van? Dan heb je situaties, bijvoorbeeld in je huwelijk, je bent getrouwd. Nou, elk huwelijk gaat nooit alleen over rozen.
2: Bij ons wel hoor.
3: Ja,
2: ja.
3: Ik geloof, nee, je, meteen, geloof ja. je meteen. Want jij gaat gewoon carnavalsliedjes zingen als het verkeerd gaat.
2: Ja, hey, ja. Ik ben blij,
3: ja,
2: geloof.
3: Ja, dan houdt ze de mond van weer. Oh jee, weg is ze. Ja, daar is hij weer. Weg. Hallo.
2: Vrolijkheid, ja. Ja. Ja, het gaat niet altijd over rozen bij andere mensen. Gaat
3: nee,
2: door, ja.
3: Nee, maar precies. Alleen al die andere mensen die problemen hebben. Maar het gaat ook over dus dat je leert kijken. Dat je over gewoon je bewustzijn. Dat je weet, hé, waar heb ik keuzes? Hé, waardoor zitten we steeds in een verkeerd stom gesprek? Of met mijn collega's. En dat je leert zien waar je zelf wat aan kan doen. Dus dat is ook vrijheid. Dat je nieuwe dingen voor jezelf kan creëren. En niet alleen maar een soort slaaf bent van hoe je van je patronen. Van hoe je bent opgevoed. Ja.
2: Ben je vrij in je relatie?
3: Nou, I'm working on it, kan ik vertellen.
2: En waar moet je aan werken dan?
3: Nou, ik moet bijvoorbeeld werken, dat kan ik gewoon zo zeggen. Ik moet werken aan dat ik gewoon goed, heel goed bij mezelf blijf, zeg maar. Dus niet te veel, want ik ben natuurlijk coach-trainer. Dus mijn talent is dat, maar ook je talent is ook altijd je...
4: Die hopeloze dominantie.
3: Hou je mond.
4: Ja, dat.
3: Hoezo ben ik dominant? Ja. Nee, maar dat je dus... God, wat is mijn punt ook alweer. Ja. Bij jezelf blijven. En ik had iets heel moois, wou ik zeggen.
2: Maar je bent dus coach, maar tegelijkertijd ben je ook gewoon vrij.
3: En als je coach bent, dan ben je dus gevoelig voor waar andere mensen uithongen. Dat kan je misschien ook heel gauw aanvoelen en mensen daar ook in helpen. Maar dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen in een relatie. Mm-hmm. Dat weet ik al heel lang, maar ik merk toch aan mezelf dat ik toch iets te veel ook soms goed vanuit mijn eigen behoeftes ook communiceren. Hè. Hier praat iemand die er veel mee bezig is, maar Renske begrijpt dit, knikt. Dus goed.
2: Renske zit je glazen aan te kijken nu, maar ga door.
3: Voor jou is dit allemaal nieuw, maar dat is heel vaak voor mensen. Soms zijn veel minder bewust
2: mee bezig. Maar is het zo dat je de controle ook niet kwijt wil dan?
3: Nou, dat ligt eraan op welk tijdstip.
2: Oh ja, welk tijdstip wil je het absoluut niet kwijt?
3: Achter me, die moet altijd lachen.
2: Ja. Je bent heel associatief. Hè? Je reageert steeds op je omgeving. Ja, op alles wat je ziet. Waarom doe je dat?
3: Ja, leuk. Even daarvoor nog die vraag.
2: Nou ja, je wilt in controle zijn. Zei je, het hangt vanaf welk tijdstip. Nou, maar jij wil in controle zijn.
3: Ik hoef niet controle. Juist niet. Je wil eigenlijk verbinding. Ook mensen die veel een neiging tot controle hebben. Ik denk dat ik naar iemand zit te kijken die dat ook heeft. Die wil eigenlijk het liefst wel je verbinding.
2: Zit naar mij te kijken, en voor de duidelijkheid.
3: Maar daarom wil je ook dat mensen met je gaan spelen. Want je wil ontmoet worden. Uiteindelijk wil je helemaal geen controle. Ook al is het wel je neiging.
2: Ja, maar dan probeer je er steeds een spel van te maken dus.
3: Ja, een spel, maar het leven is ook een spel en het is ook heel serieus. Het gaat wel over ons geluk en over wie we zijn, hoe we zijn. Mm-hmm. Ja.
2: Hoe is het bij jou? Je hebt nu een nieuwe relatie. Ben jij vrij in die relatie?
4: Ja, behoorlijk. Maar dat komt ook omdat ze ver weg werkt. Hè? Maar dus ik ben ook wel niet samen en zo, dus ik kan wel een beetje mijn gang gaan.
2: Ja.
4: En ik denk dat ik op een leeftijd ben dat als je weer een relatie hebt, dat je leert van de vorige, toch wel. En dat je denkt, ja, dit doe ik niet, dat doe ik niet. Ik heb in allerlei dingen gewoon geen zin. En dan vraag je, ja, waarin dan niet?
2: Mm-hmm, waarin dan niet?
4: Nou, hopeloze concessies doen. Kijk, als je de hele tijd voelt dat je voor een ander aan het leven bent, dan gaat het gewoon mis.
2: En dat deed je in die vorige relaties
4: wel? Nou, ook om ruzie te voorkomen en zo. Dat heb ik wel eens gehad.
3: Pleasen.
4: Ja, een beetje pleasen.
2: Ja, dus, en dat herken jij dan ook?
4: Nee, en vooral wat jij net zegt. Ja, vrolijkheid.
3: Heel veel mensen hebben deze mechanismes. Die herkennen jullie
4: ook. Maar wel gewoon de neiging van mensen om ruzie te gaan maken. Misschien lucht het soms op. Maar bedoel, hoeveel goede decennia heb je nog? 10, 20, 30 jaar? Ik ga gewoon mijn leven niet vergallen met slecht humeur. Gewoon
5: ik denk ook dat het een interessante vraag is. Want jij vraagt, ben je vrij in een relatie? Maar wat is vrij in een relatie?
6: Ja, dat is een goede vraag.
3: Goeie vraag.
2: Ik denk dat vrij in een relatie zijn is...
5: carnavalsnummers
2: dat je 's ochtends opstaat met het gevoel dat het goed is. En dat het... Natuurlijk kan het wel eens escaleren. Natuurlijk kun je wel eens ruzie krijgen. Maar dat je wel opstaat met het gevoel van... Dit is oké, dit is prima.
3: Volgens mij is vrij zijn, ook als het niet goed is, dat je dat je durft om het aan te kijken en er ook mee aan de slag te gaan. Dat je daar misschien ook zelfs wat handvaten voor hebt. In plaats van dat je, want heel vaak, anders ga je ook proberen, oké, het is gewoon goed. Want je wil het gewoon niet weten.
5: Nee, dus eigenlijk is vrij dan meer een gevoel dan iets zijn.
2: Nou, dan gaan we echt diep, hè?
3: Dan gaan we echt diep, oh,
5: sorry.
3: Ja.
2: Nee, dat is wel diep.
3: Dat heeft weer met elkaar te maken, denk ik, ja.
4: Jezus, ja.
2: Maar je kan dat toch voelen, een bepaald soort vrijheid?
3: Ja, natuurlijk, ontspanning, dat het goed zit. Maar als het dan niet goed zit, dan ben je gelijk... Weet je, als je daar dan mee uit de voeten kan, dat geeft ook vrijheid.

0: toch? Als je, dat heb jij toch ook gehad? Je hebt ruzies gemaakt. Ben jij best wel iets met persoonlijke ontwikkeling, denk ik. Gek genoeg. Ziet het niet aan af, maar... Wat denk je zelf?
1: Nou ja, het grappige is, ik maak...
0: Dat denk ik serieus.
1: Je moet maar eens naar die podcast luisteren die ik ook maak. Zolang het leuk is. Dat is een heel ander soort
0: ja, dat zie
1: manier
0: ik
1: van benaderen enzovoort. En interviewen en gesprekken voeren met mensen. Kijk, je bent de persoon die op een bepaalde manier moet zijn in een bepaalde rol. Kijk, jij was er toen niet bij, maar dat merk jij wel eens als ik bij VI zit. Dan zit ik op de bok en dan zorg ik ervoor dat de hele tijd de power erin blijft. De snelheid, de verrassing, maar ook de confrontatie zoek ik onafgebroken op. Nou, als ik dat in het dagelijks leven zou doen, jeetje, dat zou toch niet zijn.
0: Dan zou je uit huis worden gezet.
1: Ja, dus vrijheid is een momentopname die ook een keer anders kan zijn.
0: Klopt.
1: Ja. En ik weet ook niet hoe dat in jullie voorstelling uiteindelijk naar voren gaat komen.
2: Ja, komen de mensen er verlicht uit, denk je? Nou, er worden wel vragen gesteld.
0: Jawel.
2: We doen het samen.
0: Het is wel ook een soort energie van, zin in, leven. He, dat is ook gewoon een vibe. Het is nog
2: ik vertel ook gewoon boevenverhalen. Hè? Gewoon ondernemers. Ja. Ik hou natuurlijk van mensen die over de grens gaan. Zeker in het zakenleven, die een beetje stout zijn. Die een beetje proberen nieuwe dingen te doen die niet mogen. Daar hou ik
1: de Bernards van deze wereld van vroeger, zeg maar. Weet
2: zeker.
1: Je,
2: dat zeker. Soort ik heb een zwak voor toch wel foute mannen, maar wel met smaak.
1: Die man die nu 60 miljoen heeft...
2: Jamante oplichters, kom maar op.
1: Ja, die man die 60 miljoen nu heeft gegeven aan het Rijksmuseum... dat vind je een leuke
2: rol. Rolly van Rappard, dat is geen oplichter, dat is gewoon een zakenman. Ja, maar... Die dat geld trouwens in Londen heeft verdiend, hè?
1: Ja, maar ook een beetje ondeugend, of niet?
2: Nee, ik denk dat hij heel braaf is.
1: Oh.
2: Maar dat hij heeft zoveel geld verdiend dat hij denkt, wat zal ik? En hij woont in Milaan, dus fiscaal althans.
1: Heb jij genoeg geld?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nou ja, genoeg. Ik bedoel, als ik nu met mijn levensstijl van nu zou stoppen... dan zou ik mijn levensstijl een beetje moeten bijschroeven, denk ik, de komende decennia. Okay. Jij hebt het beter gedaan dan ik, maar ik werk voor de publieke omroep, hè, Wilfred. Dus ik kan niet allemaal met
1: John de Mol onder andere. Wat is financieel onafhankelijk zijn dan? Wanneer ben je dat eigenlijk?
2: Nou, als je gewoon je levensstijl waar je tevreden mee bent... in mijn geval, als je er een paar ton heen jaagt per jaar... en als je dat nog 30 jaar kan volhouden, dan ben je financieel onafhankelijk. En dan praat ik niet over jachten kopen, privéjets huren. Dat is dan nog een andere categorie.
0: Daar
2: dat
0: hoef
2: ik
0: aan ook natuurlijk. Niet.
1: Nou ja, nee, ik zat me gewoon voor mezelf af te vragen.
2: Ik denk dat die rijke mensen kijken naar 50, 100 miljoen en meer. Dat vinden zij rijk. 10 miljoen vinden ze niks.
1: Nee.
0: Maar een ander iemand die heeft 1000 euro extra op zijn rekening.
2: Ja, is ook zo.
0: En dat is dus is allemaal zo ontzettend relatief.
3: The best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen. Maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
7: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
8: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
9: Ice out.
8: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
3: Wilfried Gené.
10: Met alweer een aflevering, ja wel degelijk, van de Friday Move.
3: The Beast of the Friday Move.
10: We zitten vandaag in de Hotel Le Rob. U kunt langskomen als u dat wilt. Hebben al heel veel mensen gedaan. Afgeladen vol hier, maar er zijn nog een paar plaatsjes over. Dus mocht je dat willen doen, kom dan zeker deze kant op. We zitten hier tot 6:30. En mijn co-host van vandaag is Nabil Aulat Ayat. Spreekt het zo goed uit?
11: Spreekt het goed uit, maar je mag gewoon Nabil zeggen.
10: Zal ik het bij Nabil houden? Dat betekent Aulat. Eer, hè? Eer.
11: Ja, nou, Nabil betekent noble.
10: Noble?
11: Ja.
10: Wel mooi.
11: Dat is mooi, hè?
10: Ja, dat is hartstikke mooi zelfs.
11: Maar ik ben het niet.
10: Nee?
12: Nee, jawel.
11: Ja, natuurlijk ben ik
10: vertel
11: het
10: nu.
12: Nee, ik ben nobel.
10: Ja, ben nobel? Ja. Je bent eigenlijk alles, hè? Acteur, beatboxer ben je ooit geweest?
11: Ooit begonnen als beatboxer.
10: 10 jaar geleden, dit jaar alweer het Nederlands kampioen?
11: Nou, wel langer geleden.
10: 2016, toch?
11: 7.
10: Oh, was je toen Nederlands kampioen?
11: Toen was ik Nederlands kampioen, ja.
10: Oh, ik dacht 2016. Nou ja, dan hebben we dat verkeerd gelezen. Maar veel belangrijker, zo ben je eigenlijk begonnen.
11: Ja.
10: En nu doe je echt heel veel. Ook dat nog, zou ik willen zeggen. Allemaal films speel je in.
11: Ja.
10: Het eigen theaterprogramma natuurlijk.
11: Eigen theaterprogramma.
10: Cabaretier, comedian. En je hebt zojuist kaartjes van Stil bij dat scoren.
11: Ja, man, ik ben heel blij. Ik ben 100% zijn grootste fan. Als mede-Brabander.
10: Ja. Maar je wist dat niet, maar je hoorde het net van ons.
11: Ja, ik hoorde het van Mireille in één keer. Ze zegt in één keer, ja, er is een nieuwe voorstelling bijgekomen in Alvast. Dus dat heb ik meteen besteld. Zij was me wel voor, dus zij heeft betere plekken. Maar ja, leuk.
10: Ja, goed hè. Hey, ik begrijp dat dit ook een heel klein beetje je voedingsbodem is, dit programma, voor je nieuwe programma.
11: Ja.
10: Want hier ben je Mike Baudet tegengekomen.
11: Ja.
10: In dit programma, begrijp ik.
11: Het is zo bizar, want volgens mij was dat in coronatijd. Hebben wij elkaar, was ik voor het eerst bij jou te gast. En dat was toen voor backstage comedy. Toen gingen wij, zeg maar, bij theater, gingen we naar achter het podium, gingen we met z'n allen optreden.
10: Ja.
11: En toen was Mike Baudet, die was jouw sidekick.
10: Ja, Mike altijd goed, hè?
11: En ik ben echt fan van Mike ook. Want dat is een muzikale genie, maar ook heel grappig. Dus toen heb ik hem daar leren kennen. En nu regisseert hij mij dus voor het Metropoolorkest.
10: Ja, je zegt dat even tussen neus en lippen door, maar voor het Metropoolorkest, maar dat is best.
11: Ja, dat is groot, het hoogst haalbaar.
10: Ja.
11: Ja,
10: dus het gaat over het feit van mensen die van helemaal niks helemaal naar boven zijn gekomen,
11: ja,
10: toch?
11: De titel is ook Started from the Bottom. En het is eigenlijk de titel van de rapper Drake. Started from the Bottom, now we're here. En voor mij is dat natuurlijk als jonge uit Brabant. Bijstandsgezin, geen school afgemaakt. Die zichzelf helemaal omhoog heeft gewekt.
10: Drugs gedeeld.
11: Drugs gedeeld, gebruikt.
10: Ja.
11: Net nog, nee.
10: aan de grond gezeten en daarna opgestaan en gezegevierd.
11: En rezen uit de dood.
10: Ja. En dat doe je samen met twee andere artiesten, begrijp ik ook. Een operazangeres. En...
11: Josephine Hoogstad, zij is niet normaal goed. En Luan, spoken word artiest, woordkunstenaar, ongelooflijk.
10: Ook zo goed.
11: Heel goed.
10: Dus drie hele goede mensen bij elkaar.
11: Ja, twee goede mensen en ik.
10: Nee, waarom wil je dat niet uitspreken?
11: Ja, ja, gewoon, ik weet het niet.
10: Wat is daar gek aan?
11: Ik wil het altijd aan het publiek overlaten. Ik wil niet op voorhand
10: al zeggen. Je hebt toch wel een bepaald gevoel bij je op dit moment, Nabil?
11: Ik ben heel blij met wat we maken, wat we doen. En ik denk ook dat het... Nee, ik weet dat het 100% leuk gaat worden.
10: Ja.
11: Maar ik ben niet dat ik dan van het daken schreeuw van... ik ben de best. Of dat, ik heb wat zoiets van... Oh,
10: dat gaat wat ver.
11: Bepalen.
10: Maar je bent toch gewoon goed in wat je doet?
11: Ja, jawel. Jawel.
10: Je bent toch gewoon zeer goed in wat je doet?
11: Zeer goed, zeker.
10: Ja, nee, maar dat kun je toch gewoon uitspreken?
11: Ja, jawel. Je bent mijn therapeut in één keer aan het worden.
10: Nee, maar ik zit me dat dan gewoon af te vragen.
11: Van psycholoog hier.
10: Je weet waar je vandaan komt, je weet wat je nu
11: wat
10: doet.
11: Wat doet het met je, Nabil? Wat doet het met je?
10: Zeker ook, maar veel belangrijker. Wat kun je nog beter dan? Als je denkt van jezelf dat je nog niet de beste bent.
11: Ja, daarom. Maar ik denk, als je het gevoel hebt dat je er bent... dan is er geen ruimte meer voor groei. Dus
10: nee.
11: Ik denk dat de balans tussen dat je blij bent met wat je doet... en dat je soms denkt, ik moet stoppen, wat ik nog steeds heb. Dat ik soms na een slecht optreden denk, ik moet stoppen... of ik moet een stuk touw en een kruk halen, weet je wel, omdat ik er gewoon klaar mee ben. Ja, maar zo gaan die dingen gewoon.
10: Heb je het zo extreem meteen?
11: Ja, maar ik spreek heel veel cabaretiers, comedians. Het is heel gek, maar lachen, dat is de dunne lijn tussen lachen en depressief zijn. Dus heel gek is dat.
10: Dat lijkt me heel zwaar.
11: Ja, ja, maar ja, goed.
10: Dus elke dag is weer afwachten hoe je ervoor staat.
11: Elke dag afwachten.
10: Hoe sta je er nu voor dan?
11: Goed.
10: Ja?
11: Ik ben heel blij, ik zie jou en, en het leuke publiek hier.
10: Ja, verdikken me. Cor zit er weer natuurlijk.
11: Die man die kwam net naar me toe, die zegt... Oh, Najib, ik ben zo'n fan van jou.
10: Ja. Nou ja, is dat bijna goed. Ja, Najib, toch?
11: Najib, Cor? Ja.
10: Najib. Ja.
11: Maar Cor is een trouwe...
10: Cor is hier al 24 jaar. Het programma bestaat pas 17 jaar, dus dat is best knap.
11: Wat leuk, Cor.
10: Als je erover nadenkt, ja. Maar toch vind ik het wel gek. Ik maakte net nog een podcast met Gert Verhulst... Onze volgende gast is een Belg. En die kan het ook nog steeds niet helemaal omarmen. Dat vind ik best wel gek op een gegeven moment. Dat als je iets bereikt in het leven... dat je op een gegeven moment ziet waar je vandaan komt... en wat je dan neerzet, dat het zo moeilijk is om dat te accepteren. Jij werd ook al zo onhandig ervan.
11: Ja, omdat ik toch het gevoel heb of zo... omdat ik vanaf jongs af aan nooit had gedacht... dat ik nu zou doen wat ik doe.
10: Nee.
11: En helemaal niet, omdat ik ben opgegroeid in toch best wel een... Ja, mijn sociale omgeving was best wel bekrompen. Ik heb ook niet vanuit mijn familie of vanuit thuis echt steun gekregen. En ja, op school...
10: Kort samengevat, tot je negen had je best een mooi leven, tot je vader overleed.
11: Ja, precies.
10: Toen werd jij de vader van het gezin.
11: Ja.
10: En vanaf dat moment stond jouw leven teken van anderen. Nooit meer van jezelf.
11: Precies, inderdaad. En ja, daardoor, ik bedoel, ik geniet ervan en ik vind het leuk. Maar soms denk ik wel eens van dat het een soort van Truman Show is. Weet je wel?
10: Dat die echt is.
11: Ieder moment iemand op je regisseur. Tikt.
10: Ja.
11: En die zegt, het is afgelopen.
10: Nabil.
11: Alles staat erop.
10: Ja. Maar dat lijkt me best zwaar, dus, zoals je het omschrijft.
11: Ja.
10: Maar die jeugd was toch eigenlijk, als je het bekijkt, veel zwaarder. Als je dan ziet waar je nu bent,
11: ja.
10: Dan zou je toch ook bij jezelf kunnen denken... zo ver kan ik nooit meer terugvallen. Dus mocht ik iets minder terugvallen, dan kom ik er wel weer bovenop.
11: Ja, ja, het is echt zo. Ik zag heel toevallig gisteren een filmpje voorbij komen. Het is totaal iets anders van Robert Jensen. Hadden ze een mooie compilatie gemaakt. En daarin vertelde hij dus ook van... omdat hij juist toen de dood in de ogen heeft aangekeken... vanaf dat moment, toen hij het had omarmd, was hij nergens meer bang voor. Dat vond ik heel mooi.
10: Grappig, dat vertelt. Gisteren hadden we iemand die had een hele zware hartaanval, 3 gehad. En die vertelde ook, die was zo ver weg en die voelde zich daar zo blij mee. Dat toen hij teruggehaald werd, vond hij het eigenlijk bijna jammer. Want hij voelde zich zo gelukkig daar. Maar toen zei hij wel, nu ben ik helemaal niet meer bang. Nu weet ik hoe het is aan die andere kant, bij wijze van. Nu is dat iets extremer waarschijnlijk, als ik het nu zo beschrijf. Maar toch, het is wel bijzonder dat mensen dat soort ervaring hebben. Jij zat ook op een dieptepunt. En wat was bij jou het moment dat je keerde dan?
11: Ja, toch wel dat ik tot mijn 18e gewoon echt niks van mijn leven maakte.
10: Nee,
11: en ik
10: gebruikte, je dealde, je deed echt alles wat fout
11: school
10: was.
11: School helemaal vernacheld. En het moment dat ik 's ochtends vroeg helemaal van de kook thuis kwam... en ik mijn moeder op de fietsje naar de werk zag fietsen... toen dacht ik, nee, dit is mijn breekpunt. Vanaf nu, ik kan niet zo langer doorgaan. En wat ik voelde me ook ergens een beetje egocentrisch. Ik dacht, kijk haar naar werk fietsen en kijk mij niks van mijn leven maken. Dus toen... heb ik bij mij in de buurt in Waalwijk, toen had je een buurthuis. En daar ben ik meteen naartoe gegaan en heb ik gevraagd... hebben jullie hier een ruimte ter beschikking waar ik, weet ik veel, kan oefenen? Zeiden ze, wat wil je oefenen? Ik zei, ja, weet ik veel. En dan lagen allemaal microfoons en daar ben ik toen beatboxen gaan oefenen. En heel veel gaan optreden in de omgeving. En
10: voor de mensen die niet weten wat beatboxen is?
11: Ja, dat is met je... Dus... Dus het is gewoon Eigenlijk instrumenten imiteren met je mond.
9: Dus ja, gewoon.
11: Ja, gewoon. Ja, wel veel oefenen en veel mensen irriteren, dat wel. Maar ja, en toen dacht ik, ja, ik moet naar Amsterdam, ik moet mijn spullen pakken. Want ik merkte, ik kreeg op een gegeven moment toch wel respect voor mensen.
9: Ja, als je die microfoon vasthield, was je opeens iemand, toch?
11: Ja, dan was ik iemand. Dus ik dacht, dit is mijn golden ticket om zo het televisiewereldje binnen te komen. En het theaterwereldje.
9: En toen kwam je hier en toen was er een open podium.
11: Ja.
9: En toen mocht je laten zien wat je kon.
11: Hier op de Vijzelgracht was dat.
9: Hier vlak om de hoek dus.
11: Ja, vlak om de hoek. En het was Koninginnedag. Toen was het toch Koninginnedag. En het was echt geweldig. En ik liep langs. En het was echt, ik overdrijf niet, 10,000-20,000 mensen. Mm. Het was stampvol. En terwijl ik langsloop, was het Jerry van de Party Squad was dat. En die zei door de microfoon van, dit is een open podium. Als je wat kan, kom naar het podium toe. En ik liep daar naartoe en ik zei direct, ik wil beatboxen. Toen keek hij me echt aan van, ja, ik ben niet een soort van stereotype, weet ik veel, beatboxer, rapper, hiphop.
9: Zien die de stereotype uit, ja?
11: Ja, maar dat had hij waarschijnlijk in zijn hoofd. Dus ik zei, toen zei hij, oh, doe eens even een stukje omhoog. Ik zei, nee, ik wil gewoon een microfoon. En toen mocht ik optreden, toen ging hij me aankondigen. En die hele straat werd gek.
9: Ja.
11: En toen zei ik, dit wil ik. Ik raakte er zo verslaafd aan. Ik zei, maar ik moet dan wel vanuit Wolk gaan verhuizen naar Amsterdam.
9: Mm.
11: Dit is de stad waar het allemaal gebeurt.
9: Ja, geweldig verhaal. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat je even zweeft op dat moment.
11: Ja, absoluut. Ja. En vanaf dat moment ging het ook gewoon alles in stijgende lijnen.
9: Ja. Is het nog steeds dat gevoel als je op een podium staat en het gaat zo?
11: Tuurlijk.
9: Dat je dan zweeft, dat je een klein beetje opstijgt?
11: Ja, het is heerlijk. En vooral als comedian heb je soms een idee en dan ga je wat ideetjes en grapjes wil je dan uitproberen. En het is nog een idee in je slaapkamer en dan doe je het op podium. En als het werkt, ja, dat voelt, ik zeg altijd, het is alsof je naakt op het podium staat en iedere keer als iemand lacht, dan krijg je weer een kledingstuk bij.
9: Ja. Dus je begint elke keer naakt.
11: Altijd naakt.
9: Altijd naakt.
11: Ja.
9: Oeh.
11: Ik zou zo in de voice kunnen.
9: Ja, ik zit er even over na te denken. Dat is best spannend. Maar ook altijd met het gevoel, als het niet goed uitpakt, dat het een slechte dag kan zijn.
11: Ja.
9: En dat is.
11: Maar vroeger had ik daar wel heel, was ik wel heel erg, want ik heb de eerste pak een beet 4-5 jaar, was ik wel heel erg afhankelijk van het publiek. Dus ik kwam dingen halen in plaats van brengen. En dus ik had allemaal bevestiging nodig vanuit het publiek. Terwijl, ja, ik ben nu 41, weet je wel. Als een grap niet werkt, dan verkoop ik het aan Soendos. Snap je? Dat is gewoon heel simpel. Ja. Andere tijden.
9: Ja, zo is het. Je bent ook niet langer een pleaser meer, want je bent een pleaser geweest je hele leven eigenlijk.
11: Ja, maar nu nee, totaal niet.
9: Ik heb zoiets van, je bent keihard geworden.
11: Ik zeg gewoon wat ik denk en deal with it.
9: Ja.
11: En, vooral in dit soort mooie, interessante tijden is het alleen maar leuk.
9: En wat vind je dan interessant aan deze tijden dan?
11: Ja, toch dat je een soort van moraalpolitie hebt met mensen die zeggen wat je wel en niet mag zeggen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het natuurlijk voor comedians wel heel interessant. Want ik denk dat voor comedians juist goed is dat er heel veel reuring is in de samenleving. Want als alles goed zou gaan, dan hebben wij gewoon geen werk meer.
9: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar vind je het nog wel leuk dan om deze tijd het werk te doen?
11: Oh, absoluut.
9: Ja?
11: Ja.
9: Want je wordt op je gelet, hè? Als je te ver gaat, dan ben je het haasje. Ja, of kan dat dan nog wel onder de noemer cabaret? Kan dat dan nog wel?
11: Zeker. En het scheelt wel dat ik eigenlijk vanaf het begin mezelf nooit heb geprofileerd als het lievelingetje of zo. Want ik denk, als je dat doet, dat zie je bij heel veel mensen die zichzelf profileren als, ja, ik ben de good guy. En dan in één keer laat je een andere kant zien. Bijvoorbeeld als Hans Steeuwen iets zegt, dan weten we allemaal als Hans Steeuwen.
9: Ja.
11: Toch? Niemand, Hans Steeuwen kun je gewoon niet cancelen.
9: Maar wordt het daardoor ook niet soms wat te gemakkelijk? Dat je ook daardoor misschien als artiest ook te gemakkelijk die tour op gaat? Ik had op een gegeven moment, ik was vroeger recensent, toen ik net in de studententijd was van cabaret, en dan kwam Herman Finkers en dan hoorde ik de hele zaal om me heen al zeggen, oh, ik lig nu al in een deuk. En denk, ja, maar,
11: oeh.
9: Ja. Maar
11: dat lijkt me pittig.
9: Dat dacht ik, maar dat dacht ik wel bij mezelf. Ja, maar het was ook zo, het publiek was zo dankbaar bij alles wat hij zei, al zei die poep, werd gelachen. Ja. Ik zou het als cabaretier op een gegeven moment ook niet meer een uitdaging vinden, dat als je maar doet en voldoet aan alles wat de mensen van je verwachten, dat je daardoor denkt van, ja, dat werkt maar zo. Dus,
11: ja, en bij Hans Steeuwen was het ook zelfs dat zijn publiek heel erg aan het veranderen was. Dus het begon eerst altijd met toch wel studenten.
9: Ja.
11: En, maar het is later is dat helemaal veranderd naar hele aparte figuren. Die dan eigenlijk alleen maar willen horen van, hey, doe eens even ja.
9: Ja.
11: Terwijl hij heeft wel dingen te vertellen, maar ze willen dan gewoon een typetje horen of zo.
9: Maar hoe zit het bij jou dan? Want je cabaretprogramma heet nu, daar is hij weer.
11: Ja.
9: Maar is hij dan weer dezelfde of is hij helemaal iemand anders in Nabil?
11: Nee, dan weer juist eigenlijk mezelf. Maar eigenlijk zoals ik mezelf nooit echt heb laten zien op podium.
9: En dus eigenlijk klopt de titel niet, daar is hij weer. Want dan doe je dezelfde dingen die je altijd deed. Zo van, heb je hem weer.
11: Nee, daar is hij weer als in, daar is de echte Nabil. De man die zichzelf best heeft open te staan.
9: Dat moet het zijn. Daar is hij eindelijk.
11: Ja, Jezus. Ik kan het nu niet meer veranderen.
9: Nee, maar ik zit er even over na te denken.
11: Deze man.
9: Daar is hij eindelijk. Ja, dat is wel zo.
11: Volgende titel wordt dat hem.
9: Ja, daar is hij eindelijk. Maar eigenlijk is hij er nu al, zeg je net.
11: Ja.
9: Oh, dat is ingewikkeld dan.
12: Daar gaan we even over nadenken. Theater, we hebben tot 6:30, dus ja. We komen er wel uit. Tot zo.
13: The best of the Friday move.
12: Nou ja, tot zo. Dat duurt 20 seconden. Dan gaan we gewoon weer verder natuurlijk. Want hij is van co-host tot 6:30. Meestal blijven de mensen tot 6:30 zitten. Er zijn wel eens wat incidentjes dat dat niet lukt. Maar ik heb het idee dat Nabil wel iets kan hebben volgens mij. Dus dat komt allemaal goed. Nabil, het gaat nu wel over hele serieuze zaken. Het pesticidenparadijs. En naast ons zit Dirk, of tegen jou, over jou en naast mij, Dirk de Bekker. Dirk, goed dat je er bent. Wat vind jij van Gert Verhulst eigenlijk?
14: Ik zit maandag bij hem in het programma.
12: Nou ja.
14: In Antwerpen, toevallig.
12: Dat is toevallig. Nou, dat kan geen toeval zijn. Alles heeft een reden.
14: Nee, het zal allemaal maar hebben.
15: Oh, meneer de burgemeester!
14: Ja, ik ga me ook meteen vragen stellen over Samson, of die vroeger pesticiden toegediend kreeg. Want honden en katten worden namelijk aan de lopende band behandeld met pesticiden. Dat weten veel mensen niet. Dus dat wil ik meteen vragen komende maandag.
12: Ja. Nee, jij gaat dat inderdaad met jou dan doen. Belangrijk is dit, hier word je niet vrolijk van jouw boek. Moet je eerlijk eens zijn, word je geen vrolijk mens van.
14: Nou ja, ik heb het allemaal heel eerlijk opgeschreven. Het is geen rooskleurig beeld dat ik heb neergezet. Dat kan ook niet als je naar de feiten kijkt rondom pesticiden.
12: Ja, jij wilde dat eens gaan onderzoeken. En toen dacht je, nou, dat is een walk in the park, kan niet moeilijk zijn. Bleek ietsje moeilijk te zijn, waarom?
14: Nou, ik heb nooit gedacht dat het een walk in the park zou worden. Maar
12: je dacht, dat kan ik.
14: Nou, dat het zo lang zou duren en dat ik bij elke deur die ik doorging weer zoveel nieuwe deuren zouden verschijnen, dat had ik niet zien aankomen. De belangenverstrengeling in die wereld van pesticiden, die gaat nog veel dieper dan ik van tevoren had verwacht. Want even, ja, om het neer te zetten.
12: Ja, zet het maar even neer.
14: Het boek gaat
12: ben
14: over
12: de... Van Nabil,
14: ik ben er klaar voor.
12: Okay. Klaar voor?
14: Ja, dan zet hij het even neer.
12: Misschien kun je een stukje bij beatboxen. Het pesticidenparadijs, beste mensen. Schaf het allemaal aan.
14: Nee, het gaat over de impact van bestrijdingsmiddelen.
12: Ja.
14: In de positieve en de negatieve zin. En ik wilde eigenlijk weten, wat verklaart nou de hardnekkigheid van deze problematiek? Want als je in de geschiedenis gaat duiken, de pesticidenproblematiek die speelt al vele decennia. Eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. En we komen er maar niet van af. Hoe kan dat nou eigenlijk?
12: Hoe kan dat nou eigenlijk dan?
14: Nou, dat heeft te maken met die diepgewortelde belangenverstrengeling, concludeer ik in mijn boek.
12: Ja.
14: Het feit dat de pesticidenindustrie zelf...
12: Moet ik ook aan Nabil vertellen? Want dat is voor ons allebei bedoeld.
14: Ja. Het feit, jij stelde me de vraag.
12: Nee, dus, dat is waar. Maar
14: ik zal het ook aan jou vertellen, Nabil. Het feit dat de pesticidenindustrie zelf een plek aan tafel heeft bij het schrijven van de regulaties van die middelen.
12: En wij van WC-eend. Adviseren WC-eend.
14: Ja, dat zit daarin. Maar ik ben ook gevallen tegengekomen van wetenschappers en overheidsinstellingen die... samen met de pesticidenindustrie het eigenlijk net wat te gezellig hebben. Met als gevolg dat we een toelatingssysteem hebben voor die bestrijdingsmiddelen dat grote gaten bevat. En dat is een probleem, want die pesticiden komen overal terecht in ons leefmilieu. Het zit in ons huisstof. Het zit soms zelfs in de regen. Het komt in ons terecht. Het
12: grondwater?
14: In grondwater, drinkwaterputten. Het komt in sperma terecht, in moedermelk. Het wordt aangetroffen. Ik heb mijn eigen poep laten doormeten, daar zat het in. En dan kun je afvragen...
12: Ja, die sperma, dat komt omdat je het opdrinkt. Dus dan komt het uiteindelijk in je lichaam.
14: We worden er allemaal aan blootgesteld. Via allerlei routes.
11: Was dat een woordgrap, blootgesteld sperma?
12: Ja, ook nog inderdaad. Maar je zegt dus eigenlijk, er is een pesticidenmaffia.
14: Nou ja, om het een maffia te noemen gaat misschien wat ver.
12: Kijk, ik
14: zal niet zeggen dat bijvoorbeeld de wetenschappers die betrokken zijn bij die belangenverstrengeling, hè, bijvoorbeeld, er worden rekenmodellen gemaakt op basis waarvan die bestrijdingsmiddelen worden toegelaten. Wetenschappers, modelleurs, maken die waarschijnlijk naar eer en geweten. Maar ja, als mensen van Bayer, Bazef, et cetera, aan tafel zitten en zelf data aanleveren, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En ik denk dat er vooral een hele grote naïviteit speelt. Zeker onder wetenschappers die niet altijd doorhebben wat voor geniale manieren mensen van de pesticidenindustrie eigenlijk hebben om ons allemaal te beïnvloeden. Daar zijn ze super goed in. Daar moet je eigenlijk echt van onder de indruk zijn. En in dat boek doe ik eigenlijk helemaal uit de doeken hoe dat in zijn werk gaat.
12: Ik zat laatst met een collega van jou. Die zei dus dat je van die pesticiden ook allemaal Parkinson kan krijgen nu. Dat nu zo doorwerken. Klopt dat?
14: Het is zo dat... Er verbanden zijn tussen Parkinson en blootstelling aan pesticiden. Dat blijkt uit allerlei wetenschappelijke literatuur. Parkinson is niet het enige probleem. Je moet ook naar andere aandoeningen kijken. Verschillende kankersoorten, kinderleukemie, hormoonverstoring, voortplantingsstoornissen. Ja, er is een lange lijst van aandoeningen die in verband wordt gebracht met blootstelling aan pesticiden. En nou wil ik niet zeggen, hè, we vallen allemaal meteen neer.
10: Nee, dat mag
14: als we één keer worden blootgesteld. Nee. Maar het probleem is nu juist.
10: Denk erom, hè?
14: Ja, ik probeer het licht te houden. Maar ja, ik ben ook realistisch, hè?
10: Ja.
14: Het probleem is nu juist die langdurige blootstelling. Dus worden aan de lopende band blootgesteld. En we weten eigenlijk veel te weinig over de vraag, wat doen die lage doses van pesticiden in ons leefmilieu nu eigenlijk met ons? En wat doet de combinatie van al die bestrijdingsmiddelen nu met elkaar?
11: Want ook het ecosysteem natuurlijk. Ik las volgens mij dat er in een paar landen, volgens mij hadden ze daar een soort van verbod op pesticiden. En dat bleek dus heel goed te zijn weer voor de bijen. Dus er kwamen meer bijen bij, meer honing.
14: Zeker. Bijen, ja, dat is een superbelangrijke bestuivende soort, hè, voor onze gewassen. En ja, het is soms Kafkaesk, schrijf ik ook in mijn boek, maar het is helaas alle een non-fictie. Eén zo'n pipetje voor je hond tegen vlooien en teken. We denken vaak bestrijdingsmiddelen landbouw, geheel terecht, maar we gebruiken ze ook in de privésfeer. Nou, honden en katten vrijhouden van teken. Eén pipetje met voor een middelgrote hond met de stof imidaclopriet bevat genoeg imidaclopriet om 25 miljoen bijen om te leggen.
10: Nee,
14: als ze daar direct aan zouden worden blootgesteld. Ja, dat soort feiten, daar staan niet veel mensen bij stil natuurlijk, als ze zo'n middeltje kopen voor een geliefde huisdier.
10: Ik denk dat ze hier in België ook verschrikken maandag, hoor, als je dit allemaal gaat vertellen.
14: Nou,
10: dat weet ik wel zeker. Ja.
14: Dat weet ik wel zeker, want ik ben sinds kort naar Antwerpen verhuisd en ja, ik word helemaal overspoeld met vragen uit de media in Vlaanderen. Het speelt daar misschien nog wel meer dan in Nederland.
10: Zo dan?
14: Op.
10: Waarom? Gebruiken ze dat nog meer?
14: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met het feit PFAS. Ja. Hebben we allemaal denk ik wel van gehoord. Ja. Forever Chemicals zitten ook in een hoop bestrijdingsmiddelen. En dat staat daar heel hoog op de agenda de afgelopen tijd. En ik denk dus dat men nu een beetje wakker begint te worden.
10: Maar je zegt uiteindelijk, met die lobby is het zo dat het niet echt ingegrepen wordt. En dat gaat ook de komende tijd nog niet gebeuren.
14: Nou, ik heb het coalitievoorstel, de coalitieplannen is zitten te bestuderen. En er wordt één zin gewijd aan bestrijdingsmiddelen. Ja, dat vind ik niet veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Want de problematiek is dusdanig groot dat er echt serieus ingegrepen moet worden. En bovendien wordt in dat plan gesproken van gewasbeschermingsmiddelen. Ja dat is natuurlijk een erg eufemistische benaming voor deze stoffen.
10: Eet jij onbespoten groenten en zo, of niet?
11: Nou, wat ik dus altijd doe, of het nou kip is of groente of fruit, ik doe het dus altijd in een bak met water en heel veel azijn.
10: Okay.
11: En citroen. Het geeft mij het gevoel dat het dan wat schoner is. Maar
10: is dat zo? Is dat
14: weet jij dat?
10: Dat
14: is wel vooral gevoel, moet ik eerlijk zeggen, Nabil.
11: Ja. Jezus, ik voelde al.
14: Want heel veel van deze pesticiden, die gaan helemaal tot in het product door. Oh. Dus heel veel mensen denken van, het heeft eigenlijk weinig zin. Nou, moet ik erbij zeggen, we hebben veel aan bestrijdingsmiddelen ook. Hè, voor het voedselproductiesysteem, ze zijn ook nodig. Dus mijn boek is ook geen pleitbetoog tegen bestrijdingsmiddelen van schaf de boel maar af.
10: Nee.
14: Dat lukt niet, maar we zijn wel verslaafd geraakt aan die middelen, met als gevolg dat we ze veel te veel gebruiken. En dat, bijvoorbeeld als je het hebt over drinkwaterbronnen, die raken overal in Nederland vervuild met bestrijdingsmiddelen.
10: Ik word hier niet vrolijk van. Maar het belangrijkste is ook nog dat die hele grote bedrijven, maar dat zie je ook in de tabaksindustrie of de wapenindustrie, die hebben zoveel belangengroepen en zoveel partijen die er aan verdienen, dat het ook niet zo snel anders gaat worden, denk ik.
14: Ik ben erachter gekomen dat de tabaksindustrie heel veel geleerd heeft van de pesticidenindustrie.
10: Nee, is dat een voorbeeld?
14: Na de Tweede Wereldoorlog kwam het middel DDT. Dat zal mensen waarschijnlijk wel bekend in de oren klinken. Niet meer toegestaan, maar heel lang gebruikt. Echt als wondermiddel. Het werd overal opgespoten. Babybehang werd geïmpregneerd met DDT om baby's te beschermen tegen muggen, vliegen enzovoorts. Mensen die kritiek uiten op het brede gebruik van DDT overal. En het bleek echt al schadelijker te zijn, al redelijk snel na introductie. Werden, om het even op zijn plat te zeggen, afgemaakt. En daar zat een hele slimme campagne achter.
10: Afgemaakt als letterlijk? Of,
14: Nee, in figuurlijke zin. Hè?
10: Heel veel DDT door de deur gooien en zo, maar nee.
14: In de figuurlijke zin van het woord, die werden kapot geschreven in de media. Wat je zag is dat wetenschappers naar voren werden geschoven om die mensen in discrediet te brengen. Er zaten hele slimme PR-bedrijven achter. Gefinancierd natuurlijk door die chemische producenten van die tijd. De tabaksindustrie heeft daar heel goed naar gekeken. En die zijn diezelfde PR-bedrijven eigenlijk gaan gebruiken ter promotie van hun sigaretten. En vandaag de dag ook de vapes en noem maar op. Dus van hetzelfde laken pak, zou ik zeggen. Maar weet je waar je nu wel vrolijk van kan worden, Wilfred?
16: Ik zit even een beetje na te denken of ik hier iets vrolijks uit kan halen. Dat lukt me gewoon niet.
14: Dat dit boek er nu is, ja, met een hele vrolijke kaft om te beginnen.
16: Ja, dat ziet er vrolijk uit.
14: Is het mooi omslag?
11: Is het een boek met hoop? Ja, dus dat er een soort van antwoord is?
14: Kijk, jij brengt het bruggetje dat ik hier zocht. Ik denk, het feit dat dit nu allemaal zo opgeschreven staat is hoopgevend in die zin dat ik merk dat het bewustzijn creëert. En echt sinds ik het heb gepresenteerd vorige week...
16: Lang dit wisten ze toch allemaal wel? Dat weet iedereen. Het lastige is toch gewoon dat die mensen niet willen bewegen? Je denkt dat ze hierdoor gaan bewegen?
14: Ja, ik heb die hoop zeker, omdat ik denk dat dit boek zo vol staat met feiten waar je niet omheen kan. Het is zo'n diepgravend onderzoek geweest. Merk dat dingen in beweging komen. Ik merk het gewoon. Ik heb het vorige week gepresenteerd in de Bali. Nou, het hing met de benen buiten, zoals we in Brabant zeggen. Mensen zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. En ik denk alleen al het feit dat er meer bewustwording komt en heel veel mensen erover praten. En ja, het boek echt verkocht wordt. Ja, dat is heel fijn. De volgende druk is al bezig.
11: In een café, toch?
14: Dat kan echt verschil maken.
16: Ja, maar dat is echt verboden. Kijk, gezond eten. Ik bedoel, ze willen nu wel wat dingen gaan proberen. Maar met gezond eten ben ik ook al een tijd bezig van mevrouw. Dat moet ik erbij zeggen. Mm-hmm. Het bewustzijn is er al heel lang. Maar de omslag is nog steeds zo moeilijk dat mensen dat gaan doen. En dat geldt hier ook voor. Zolang belangenpartijen nog steeds in staat zijn om het voor elkaar te krijgen. Ze verdienen er veel geld aan, hè?
14: Nou, weet je wat het is, Wilfred? Ik denk dat de verantwoordelijke overheidsinstellingen... Die hebben de problematiek zelf nog niet voldoende erkend. En ik denk, en daarom zou dit boek ook... enige mate van vrolijkheid kunnen veroorzaken. Ik denk dat dit boek ertoe kan leiden... dat de problematiek, die echt ernstig is... dat die ten volste erkend gaat worden. Want je moet eerst een problematiek erkennen... voordat je maatregelen gaat nemen.
16: De instelling is uitstekend, Dirk. Hou dit vast.
14: Zeker.
16: Ja, dat is heel belangrijk.
11: Heel mooi.
16: Ja, nu nog hopen dat er iets gaat gebeuren. Ja.
14: Zeker. Misschien nog een stukje beatbox erbij en dan...
16: Er is nu al geluid. Dat is onze eigen DJ Thomas Robson, die er gelukkig weer bij is. Geen snabbeleven vandaag en daarom ook aanwezig kan zijn hier in Hotel Europe. Dirk de Bekker, het pesticidenparadijs. Overal te verkrijgen, neem ik aan.
14: Zeker,
16: ook in België.
14: Ja, ook in België.
16: Mooi man, dankjewel.
11: Deze.
17: The best of the Friday Move.
18: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Daar heb je opeens discussie over slippers kopen.
3: Ja. Ja, omdat de situatie natuurlijk grappig is. Ja. Dus je hoeft dan niet grappig te doen, inderdaad, want dan maak je het kapot uit.
4: Maar dat is het belangrijkste. Grappig zijn, tuurlijk. Grappig doen. Je moet vooral niet proberen grappig te zijn.
3: Ik zeg altijd, je moet je eigen waarheid creëren en laat het publiek maar bepalen of het grappig is.
2: Precies, en dat is ook hoe hij dus die zin doet. Hoe serieuzer hij dus opeens zegt, zijn het slippers of pantoffels? Zijn slippers? Nou, eigenlijk zijn het baboesjes. Hoe serieus?
4: Ja, wat maakt hem goed dan? Je hebt hem natuurlijk wel eens gezien in het theater.
2: Hij is juist ook iemand van die details. Van die details. Dat je dat lift.
4: Ja, we zijn er net achter gekomen, niet helemaal. In zijn nieuwe programma, daar is hij weer. Terwijl hij juist helemaal anders is nu. Maar daar is hij weer, zegt juist dat hij er weer is.
2: Bij LOL deed hij de Portugese lounge singer. Of een Braziliaanse.
3: Bossa Nova, Braziliaanse.
2: Dan ging hij fonetisch Portugees zingen, maar dan kinderliedjes.
3: Ja, Puchimau. In plaats van Puchimau zei ik Puchimau, kommetje kaal.
2: Maar ondertussen had hij dus een heel klein snorretje. Als lounge singer heb je dat. Alleen hij had hem zo hoog mogelijk opgeplakt. Bijna in zijn neus. Het is een superklein detail. Maar ik vond dat zo grappig. Ja, het kon je mij wegdragen. Ja. Oh ja, en nog een ander. Hij had een Hawaii-shirt, maar met het bovenste knoopje dicht. Dat doet niemand. Dat slaat nergens op. En het zag er zo vervreemd uit. Lullig, ja, ik hield het niet meer.
4: Je maakt een hele relaxed indruk, Ruben. Maar je bent ook wel een beetje gespannen, toch? Of niet straks?
2: Zeker. Het is natuurlijk gewoon, ja.
4: Je dochters zijn erbij betrokken, las ik ook.
2: Ja. Het is ook een beetje door mijn dochter. Die doet nu examen op de HKU. Ik vroeg me, wat wil je gaan doen dan? Ja, regie. Ik zeg, wauw. Dus jij ziet mij gewoon 20 jaar van je leven. Zie je mij vloeken en tieren. Dat elke keer weer niet doorgaat. Script ingeleverd. Weer niet door. En toen dacht jij, hey, dat wil ik ook wel. Ja. Nee, dus toen dacht ik van, oké, nu moet ik, al is het voor haar, een manier vinden om onafhankelijk een film te kunnen maken.
4: Ja.
2: En dat is gelukt. Dus.
4: Ja, maar daarom, dat maakt het toch extra spannend voor je, denk ik nu ook.
2: Ja, zeker.
4: Je wilt trillende knietjes als je bij die première zit, toch? Of,
2: Ik heb één grote. Ik heb een voorstelling gehad al een halfjaartje geleden. En daar zaten 200 man. En die gingen keihard lachen. En dat is zo lekker. Ja. Dat is zo lekker.
4: Ja.
2: Zondag heb ik in Meppel, zondagmiddag, bij de Luxor, een voorstelling om 4 uur. Nou, daar zitten daar mensen en dan ga je in de zaal zitten en dan ga je het uit. Kijk een beetje om je heen kijken. En als er dan gelachen wordt op de goede momenten, dat is heerlijk.
4: Lijkt me fantastisch.
2: Ja, man.
4: 19 februari gaat hij in première. Hoeveel theaters weet je dat al? Waar ze gaan?
2: Nee, daar ben ik nog steeds. Ik probeer ze nog steeds binnen te halen. Je wil zoveel mogelijk zalen uit. En daar ben ik hard mee bezig.
4: Ja. Toch gek, hè, dat mensen met zoveel talenten zo hard moeten werken om het voor elkaar te krijgen.
2: Ik merk
4: het ook bij Eddie bijvoorbeeld vorige week. Dat ik dacht, hoe kan dat nou? Die heeft zulke mooie dingen gemaakt.
2: Ja. Nou ja. Het wordt bepaald door andere mensen.
4: Maar wat voor soort mensen zijn dat dan?
2: Ja, die dus het voor het
4: betere
2: zeggen
4: contacten hebben.
2: Jij krijgt wel geld en jij niet.
3: Ja, dat moet natuurlijk op dat moment ook in het straatje passen. Dus het moet, we spelen er mensen met kleur in. Of spelen er
2: AT-proof,
3: allemaal dat soort dingen.
2: Daar hoefde ik dus ook nu helemaal geen rekening mee te houden.
4: Nee, ik zie gewoon twee witte oude mannen, zie ik hier gewoon.
2: Nou ja, maar ja, ik heb ook Rocher Komproe. Maar ja, niet omdat die.
3: Nee, omdat je hem gewoon goed vindt.
2: Omdat ik hem gewoon goed vind. Ja. En zo zou het moeten zijn.
3: Precies.
4: Jeetje, dat je zo
2: mensen die
4: gewoon goed
2: vinden, zich vragen.
4: Ja, maar daarom staat hij er ook in. Dus.
2: Zeker.
4: Ja?
2: Ja.
4: Oké, anders had je niet genomen.
2: Ja.
4: Had je iemand anders gepakt.
2: Hij moest er gewoon bij komen en zeggen van, doe dat ene zinnetje, want dat is de eindgrap, hè. Dat is zo belangrijk.
4: Nou, ik wens je echt heel veel succes, Ruben, wat dat betreft. Bad Slippers vanaf volgende week.
2: Ja.
4: Zoveel mogelijk theaters. Humor om te lachen. Daar gaan we met z'n allen naartoe.
2: Ja, oké. Nou, klasse.
4: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Friday Move.
1: Vanuit het Hotel L'Europe. Dankjewel, Ruben. En je kunt nog langskomen, dat heb ik al gezegd. Nabil blijft nog een tijdje zitten. Ga je die titel kan je dus niet meer veranderen, begrijp ik. Dat gaat niet meer lukken. Dus.
2: Anderhalf jaar van tevoren moet je dus je voorstelling.

0: je titel doorgeven en dan wordt
1: je
0: het al verkocht.
1: Eén woordje aan veranderen, dat is, nee, dat lukt echt niet.
0: Misschien, ik laat het doorstrepen.
1: Ja, en dan zit je het, dus schrijf je het er zo onder. Zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Yildel van der Bijl. Voorheen Linda. Niet zelf als Linda, maar je van het blad, voor de duidelijkheid. Het platform en alles wat erbij komt kijken. En inmiddels mede-hoofdredacteur.
2: Ja, klopt. We doen het met z'n tweeën.
1: Ja, van het Parool. 85 jaar oud binnenkort. 10 februari, toch? Dan is het zover.
2: Week, dinsdag zijn we.
1: Ja. Maar het wordt helemaal overschaduwd door jouw ruzie met Linda. Nou, dat is ook vervelend.
2: Ja.
1: Potverdorie. Ja, iedereen heeft het alleen maar over de ruzie met Yildel van der Bijl en Linda de Mol.
2: Ja.
1: Vechtend over straat.
2: Gelukkig hebben we geen ruzie.
1: Nee.
2: Dat scheelt.
1: Nee, gisteren werd het nogal breed uitgemeten in Boulevard.
2: Ja.
1: Je hebt een podcast gedaan met Tim Hofman, waarin je terugkeek op de hele situatie destijds met The Voice, maar ook hoe Linda op had gereageerd. En je zou een paar dingen toch anders hebben aangepakt, zei je ook in die podcast. Wat had je anders aangepakt?
2: Nou, dat heb ik in de podcast gezegd, toch?
1: Ja, die heb ik niet helemaal gehoord.
2: Nee, dat is dan jammer.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik wil het wel horen, ik ben benieuwd.
2: Nee, er zijn wel dingen die, als je terugkijkt, hè, die podcast van Tim ging natuurlijk over 4 jaar later. En als we naar onszelf kijken, wat hadden we wel of niet gedaan? Of wat speelde er allemaal?
1: Je had ook met een aantal dames een advertentie geplaatst. John, het is niet de schuld van de vrouwen.
2: Ja, klopt. En dat heb ik verteld, ja.
1: Ja. Maar wat had je anders gedaan? Had je die advertentie wel of niet geplaatst?
2: Ja, dat weet ik niet eens of het daarover ging. Het ging eigenlijk, dat is waar RTL Boulevard het over had, is dat ik zei dat Linda daar niet blij mee was. Dat was ze ook niet,
1: nee.
2: Ik had het haar niet verteld. En het ging over haar broer. En daar was ze niet blij mee, maar dat hebben we allemaal uitgepraat en bijgelegd.
1: Ja, en zij plaatste een column waar jij van dacht, moet je die nu wel plaatsen? Een boze column in de Linda.
2: Nou, dat ging over, en ook dat zijn allemaal nuances. Zij heeft haar editorial, daarin was ze soms boos. Tim vroeg wat ik daarvan vond en ik zei, nou, soms had ik dat anders misschien gedaan.
1: Ja.
2: Nou, dat vind ik allemaal totaal logisch. En daar hoef je niet ruziend voor over straat als je het af en toe niet met elkaar eens bent.
1: Nee.
2: En ik denk dat je daar gewoon, kun je toch open en eerlijk over zijn.
1: Maar door al die gebeurtenissen ben je niet weggegaan?
2: Nee, zeker niet. Want ik ben 2 jaar geleden weggegaan.
1: Mm-hmm. Nee, maar het kan rommelen, dat werkt, dat gaat steeds
2: meer. Ik denk dat onze vriendschap zich juist heeft verdiept hierdoor.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Jullie zijn goed.
2: Zeker. Ik heb maandag nog bij haar gegeten. Dus,
1: ja, wat heb je gegeten?
2: Nou, ze had een heel lekker soepje gemaakt.
1: Maar dat kan ze goed.
2: Zij kan ontzettend goed koken, ja.
1: Ja? Hou jij van soep, Nabil, of niet?
0: Ja, dat ligt eraan. Wat voor soep?
1: Tomatensoep?
0: Ja.
1: Lekker, hè, tomatensoep.
2: Ik ga een heleboel soep opnoemen die Nabil misschien lust.
0: Noem alle soepen. Nee, ik vind tomatensoep vind ik echt heel lekker.
1: Met balletjes
0: ik vind tom kakaai.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Kokersoep is misschien wel het lekkerst.
2: Oké, okay, zeker. Ja.
1: Goed, alles is goed en we kunnen een heleboel over die zaak verhalen, maar laten we het niet doen, want je komt voor iets anders, iets bijzonders. Waarom heb je eigenlijk gekozen? Dit is een stuk serieuzer natuurlijk eigenlijk, hè, Parool.
2: Ja, nou, het Parool heeft een serieuze kant en ook een lichte kant.
1: Mm-hmm.
2: Stadskrant, servicejournalistiek. Net als dat Linda ook een serieuze kant heeft en een lichte kant. Ik vind dat heel prettig als die dingen naast elkaar kunnen bestaan. En juist het Parool, wat inderdaad onderzoeksjournalistiek is aan de ene kant, maar we vertellen ook waar je de lekkerste ijsjes kan kopen aan de andere kant.
1: Of vertel.
2: We gaan een bucketlist publiceren. Met 97 plekken die je als Amsterdammer eigenlijk een keer bezocht zou moeten hebben, volgens ons en volgens onze lezers. En daar staat volgens mij een hele goede ijszaak op. En het is dus heel stom dat ik dat nu niet kan vertellen.
0: Venetië?
2: Nee, het is niet Venetië.
0: Oh, jammer.
2: Nee, ik zoek het voor jullie op, jongens. Sorry.
1: Jij bent nu Amsterdammer inmiddels. Moet jij voor die gein even gaan turven. Hè? Als je dat...
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, je voelt
2: je kan echt digitaal meedoen. Je kan meedoen met wat je allemaal hebt gezien, gedaan. En plekken waar je misschien nog nooit bent geweest. Of waar je voor schaamt dat je er nog nooit bent geweest.
1: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik ben nooit naar het Anne Frankhuis geweest. Nooit naar het Vervolgmuseum geweest. Niet. Nee, niet naar het Stedelijk geweest. Gek, hè?
2: Ja.
1: Dat zat ik me later ook af te vragen.
2: Dat is natuurlijk vaker zo. De stad waar je woont, dat je helemaal op plekken waar wel veel toeristen als eerste naartoe gaan, dat je daar zelf niet bent. Terwijl die plekken vaak wel heel erg de moeite waard zijn.
1: Welke mag je absoluut niet gemist hebben als Amsterdammer dan?
2: Een heleboel mensen zeggen het Paleis op de Dam. En daar ben ik dus ook nog nooit geweest.
0: Ik ook nooit.
1: Nee.
2: Maar dat kun je bezoeken en het schijnt fantastisch te zijn. Dus dat ga ik wel een keer doen. Ik heb wel weer nieuwe inspiratie door die lijst uit het Parool.
1: Nou, hij woont in New York. Hij moet al 1,5 jaar wachten op zijn parkeervergunning. Moet je voorstellen, zo leuk is het dus in Amsterdam.
0: Nee, ik raad het niemand
2: aan.
0: Je
2: gaat op de fiets, toch?
0: Ja, bijna.
2: Ik
0: moet door het land, dus dan moet ik wel mijn auto. Maar dan huur je gewoon een parkeergarage.
1: Maar waarom blijf je hier dan?
0: Wow. Als Marokkaan zijn? Nee, ga je niet. Waarom blijf je hier?
1: Ja.
0: Ik vind het wel de leukste stad van Nederland, sorry.
1: Ja.
0: Ja, en ik woon hier 24 jaar. Ja, toch. Het is gewoon wel echt een leuke stad. Er zijn natuurlijk wel heel veel regeltjes, maar het blijft wel een leuke stad. Dus eigenlijk gewoon...
2: Wat vind je er echt leuk aan?
0: Ja, gewoon alles. Als de tijd staat hier stil. Tuurlijk, je kan naar Almere gaan. En dan heb je een huis met een tuin.
1: Ja, hij is twee keer zo groot. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dit is gewoon geweldig. En het is een stad met geschiedenis. En ik woon hier 24 jaar, maar ik doe gewoon soms wandel ik gewoon door de stad. En dan denk ik, dit is echt zo'n prachtige stad. En dan zie ik ook weer hele nieuwe dingen. En het heeft natuurlijk hele mooie, hele rijke geschiedenis.
1: Maar toen we net begonnen aan het begin voor de uitzending, was je vrij negatief. Hè? Het wordt helemaal links en
2: woon. Ja, het hoort ook bij Amsterdam.
0: Dat hoort bij Amsterdam.
2: Fijn dat die dingen toch allemaal bij elkaar kunnen bestaan. We mogen ook een beetje zeiken op Amsterdam en op wat er allemaal niet goed gaat. En, houden ondertussen ook van Amsterdam.
0: De charme van Amsterdam die dreigt ook een beetje toch wel te verdwijnen. Want het was juist een stad die heel erg bruisend was en alles mag en alles kan. En ook qua auto's, vroeger was dat in de jaren 50, 60. Ik zag wel eens beelden. Nou, dat was echt niet normaal. Ik laat gewoon overal auto's tussen. Ja. Terwijl nu doen ze alsof het een probleem is van nu. Denk ik, nou.
2: Nee, dat klopt.
0: Maar ze willen gewoon op de UNESCO heritage lijst, hoor. Dit wordt ooit een museum, dat weet ik zeker.
2: Ja, een soort Venetië, dat hoop ik niet eigenlijk. Venetië, voor bewoners soms.
1: Je hebt ook een boek erbij meegebracht, toch?
2: Want... Nou, we geven een boek uit volgende week. Ja. Vrij onverveerd. En dat gaat uit, dat is wel heel mooi. En het is net van vers van de pers. Maar er staan portretten in van de paroolmensen van het allereerste uur. Dus die zowel in de oorlog of net na de oorlog daarin geschreven hebben. Zoals Simon Carmichelt bijvoorbeeld. Die kennen we allemaal wel.
1: Kronkel heette dat toch?
2: Kronkel, zeker. Ja. En ook journalistieke stukken schreef hij. En een aantal portretten van journalisten die nu leven. En ook te maken hebben met personvrijheid. En daar staat bijvoorbeeld Paul Vugts in. Misdaadverslaggever van het Parool.
1: Ja, die heeft het zwaar voor de kiezer
2: gehad. Dat klopt.
1: Maar door de jaren heen, dus persvrijheid natuurlijk, heeft het wel onder druk gestaan. Ook rond de oorlogstijd natuurlijk. Dat is nu weer het geval. Neem jullie dat ook serieus mee? Hoe dat nu is vandaag de dag?
2: Ja, ik denk dat we daar extra een antenne voor hebben als Parool. Omdat we, omdat dat toch iets is waar we vandaan komen. We staan eigenlijk op de schouders van mensen die daar ook voor gestorven zijn. Ja. Ik was gisteren op de herdenking. Dus elk jaar op 5 februari is de herdenking in Overveen. Bij de erebegraafplaats. En daar liggen gewoon 12, er liggen 40 paroolmedewerkers, maar er liggen 12 jonge jongens die gewoon de krant rondbrachten in de oorlog. Het illegale parool. En die zijn gefusilleerd.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Voor daarom. Dus als je dat dan weer beseft, weet je, je mag hoofdredacteur zijn, mede-hoofdredacteur zijn van zo'n belangrijk instituut, dan doet dat toch wat.
1: Je zegt trouwens mede-hoofdredacteur, 2 kapiteins op 1 schip. Dus normaal gesproken best lastig, toch?
2: Nou, dat ging heel goed. Ging ook heel goed met Linda, hè? Waren we ook met z'n tweeën hoofdredacteur. En dat gaat nu ook heel goed. En het is heel leuk. Michiel Koesie, mede-hoofdredacteur, werkt al 20 jaar bij de krant. Heel lang chef geweest, adjunct. En wilde ook graag hoofdredacteur worden.
1: Maar dan moet er uiteindelijk iemand de knoop doorhakken? Of?
2: Nee, we doen het heel. We kunnen heel goed met elkaar. En dat hoeft helemaal niet. Ja, ik vind het helemaal niet erg om even te overleggen.
1: Nee?
2: Wat vind jij? En we hebben één regel.
1: Je kijkt mij aan met zo'n blik. Snap jij dat niet?
2: Nee, jij bent volgens mij ook helemaal niet zo'n type. Maar het is heel simpel. We hebben één regel. En die hadden Linda en ik ook. Je kan elkaar vetoen. Dus als de één iets echt niet wil, dan doe je het niet. En dat doen wij nu ook. En dat gaat hartstikke goed.
1: Je bent nu Amsterdam. Maar lees jij het Parool eigenlijk?
0: Ja. Ik heb er volgens mij vorig jaar zelf in gestaan. Dus dan lees ik hem wel.
1: Dan wel.
0: Nee, het is natuurlijk een hele goede krant. En ook voor cabaretiers. Want er komen natuurlijk heel vaak recensenten van het Parool.
2: Ja. Dus, we hebben nog een hele grote kunst- en media-redactie die dat allemaal heel goed in de gaten houdt.
0: Mike Peek, weet ik. Dat is een hele goede recensent.
1: Ja, die heeft jou goed beoordeeld.
0: Ja.
1: Dan ben je goed.
0: Ja, dan is het een hele goede recensent. Ja.
1: Dan ben je topgast. Ja, dan ben je echt heel goed. Ja. Als was de lul geweest.
2: Ja.
1: Ja, met afstand. Maar hoe kan dat nog uit allemaal, die krant in deze tijd? Was dat de Washington Post, wat ik gisteren hoorde? Dat zoveel mensen werden ontslagen?
2: Ja, vreselijk. Nou,
1: 100 miljoen verlies.
2: Het zijn natuurlijk lastige tijden voor de journalistiek en voor geprinte media. Nou is het Parool ook steeds digitaler geworden. Dus we hebben 60.000 abonnees. En de meeste daarvan zijn digitale abonnees.
1: Okay.
2: En de redactie, we moeten wel heel erg op de kosten letten. Er is gewoon bijna geld om dingen te maken. Maar met dat budget wat we hebben...
1: Dan moet je niet één hoofdredacteur eruit gooien. Dat scheelt ook weer een heleboel geld.
2: En dan heb je weer een adjunct nodig. Die kost misschien net zoveel.
1: Oh, oké. Zo werkt het dan wel. Ik zit een beetje praktisch mee te denken.
2: Ja, fijn dat jij meedenkt met onze begrotingen.
1: Natuurlijk. Maar het bestaansrecht van het Parool staat niet op het spel.
2: Helemaal niet. Absoluut niet. En we hebben een stichting, het Nieuwe Parool. Het is DPG is erg goed voor ons. Nee, het is ook een instituut. Ik denk niet dat er een Amsterdam kan bestaan zonder het Parool.
1: Zo.
2: En dan weet ik niet op welke manier, Maar ik denk niet dat dat... Dat
1: zal altijd blijven, al is het straks helemaal niet meer.
2: We hebben het ook nodig. We hebben het nodig dat de macht gecontroleerd wordt, toch? We hebben het nodig dat er journalisten in het stadhuis zitten, dat die de wijken ingaan, dat die weten wat er speelt, dat die kritische vragen stellen.
1: Maar toch lang niet alle steden in Nederland hebben een krant. Dus in dat opzicht kun je ook zeggen, ja, het lokaal surfertje wordt het op een gegeven moment. Of valt dat mee?
2: Ja, maar dan is Amsterdam natuurlijk wel een stad waar ook heel veel gebeurt. Ja. En waar een heleboel... Het is eigenlijk bijna soms de maatschappij in het klein. Dus een heleboel trends beginnen.
1: Ja, maar dat denk je in Amsterdam allemaal, hè? Ja, jullie
2: waar woon jij ook alweer, Wilfried?
1: Ik woon in een dorp.
2: Ja, welk dorp?
1: Soest.
2: Soest, ja. Wat hebben jullie dan voor een krant in Soest? Wat
1: lees
2: je dan?
1: De Soester Krant hebben wij.
2: Maar is de Soester Krant een lokaal surfertje of is dat een regionale...
1: Ik zou willen zeggen regionaal, maar het is een lokaal surfertje. Nu word ik waarschijnlijk opgewacht met pek en veer als ik straks thuis kom.
2: Oké, dat willen we ook niet.
1: het is toch echt wel zo vreselijk, helaas. Ja. Maar wel knap, 85 jaar. Ja. Daar mogen we best trots op zijn. Ja. Daar mogen jullie Amsterdammers best trots op zijn.
0: Oh, jullie Amsterdammers. Ja. Ik ben geen Amsterdammer. Nee, ik ben een Brabander.
1: Je voelt je toch meer Amsterdammer?
0: Ja, jawel.
2: Er zijn heel veel Brabanders in Amsterdam.
1: Dan.
0: Zo. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
2: Uit Tiel. Oh. Dat is Gelderland.
0: Jomanda.
2: Flipje. Vroeger zeiden ze Flipje, later Jomanda.
0: Flipje inderdaad. Ja.
2: Klopt.
1: Maar goed, jij voelt je Amsterdammer nu?
0: Tuurlijk wel.
1: Jij voelt je nu ook Amsterdammer?
2: Zeker.
1: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik heb me nog nooit Amsterdammer gevoeld toen.
2: Zou dat iets met jou te maken?
1: Dat denk ik ook haast wel, inderdaad. Ja, dat het iets meer over mij zegt dan over de stad Amsterdam.
0: Jij voelt je nergens thuis, dat is het.
1: Wherever I lay my head.
0: Waar ben je geboren?
1: In Friesland, Leeuwarden. Blond haar, blauwe ogen, ja.
0: Oeh, ja. Grappig.
2: Leeuwarden, ja.
1: Hoe weet jij dat, Leeuwarden?
2: Nou ja, mijn ouders komen uit Friesland.
1: Oh.
2: Ja, Jilda is ook een Friese naam.
1: Dat is wel waar, inderdaad.
0: Klopt, ja.
1: Nou, heb ik ken
0: de Nijedij.
1: Ja, van?
0: Van de kast.
1: Ja. Kan je hem zingen ook?
0: De nacht is voorbij, de scène is vrij om heeg te gaan.
2: Daar klopt niks van, hè?
1: Nou, ja, het komt aardig in de buurt. Jilda, goed dat je er was.
2: Heel erg
1: op naar de volgende 85 jaar, zou ik willen zeggen.
2: Doen wij jullie nog
1: en een speciale aflevering volgende week met een speciale voorkant,
2: zeker,
1: toch?
2: Zeker.
1: Hoe ziet hij eruit?
2: Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Twee voorkanten hebben we zelfs. Het wordt echt mooi.
1: Oh, het werd me net verteld, maar dat mag ik dus niet vertellen. Dus oké, nou, maakt niet uit. We zien het volgende week allemaal. Het Parool, 85 jaar, Jilda van der Bijl. Goed aan Linda.
2: Zal ik zeker doen, dank je.
1: Oké, tot later.
3: The best of the Friday Move.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er twee mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
9: Friday Move.
10: We hebben de ministerspost en de staatssecretaris verdeeld.
11: De seconde na Bordes moet iedereen aan de slag.
12: En dan kijk je naar de zwaarte van portefeuilles en of dat goed verdeeld is.
13: NRC, ice out.
12: De plaat nu afronden en daar een klap op geven.
14: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.
0: Wilfred.
1: Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van de Friday Move. Maar even een... wat is dit eigenlijk? Een soort bonbon is dit, hè, die ik in mijn mond had gestoken. We zitten Hotel Europe. Dat zijn hele exclusieve bonbons. Die kan je niet in één keer zo naar achteren gooien natuurlijk. Die moet je een beetje kauwen. Maar dat lukte me niet zo goed. Maar gelukkig hadden we Nabil die het van me overnam. He, Nabil, dat ging lekker hoor.
0: Ja, ging heel lekker.
1: Dat ging heel soepel, ging dat. Ja. Nabil, moet ik dat oude lat ertussenuit houden altijd? Nou, Nabil Ayad moet het
0: nee,
1: zijn?
0: Nee, gewoon Nabil, joh.
1: Ja?
0: Of alles of niks.
1: Nee?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus Nabil is genoeg.
1: Had je nooit over een artiestennaam kunnen nadenken eigenlijk? Ja. Dus Nabil is dat voldoende?
0: Liban zou ik dan doen. Dat is Nabil omgekeerd.
1: Ja.
0: Achterstevoren, dus Liban. Maar nee, artiestennaam in Nederland doen we dat toch niet echt? Ja, Sugar Lee Hooper had je dan vroeger. Maar...
1: Sugar Lee Hooper.
0: Ken je die
1: Gordon
0: nog?
1: Is ook... Alhoewel... Hij heet inderdaad Gordon. Echt, maar,
0: Gordon.
1: Maar als je zijn achternaam erbij had, schrikt iedereen zich rot.
0: Ja, Heukerot.
1: Heukerot, ja.
0: Ja.
1: Kan je niet mee aankomen. Is nee. Niet mogelijk. Schrikkelijk lijkt me dat. Hey, nog even dat stuk met het Metropoolorkest. Want je hebt dus je eigen cabaretvoorstelling. Wanneer is dat te zien en hoe en wat?
0: Vanaf maart tot en met juni ga ik dus 50 keer try-outen. Dit keer. Dus
1: zo.
0: Meestal is het 10 keer, of 20 keer. Maar nu heb ik gekozen om 50 keer te doen. Omdat ik vaak merk dat als je dan 20, 30 keer try-out... dan heb je première gehad. En daarna denk je, oh shit, hij is nu pas af.
1: Oh ja.
0: En dan is het alweer te laat, want dan heb je première al gehad. Dus ik heb ervoor gekozen om dan nu 50 keer te try-out. En dan ga ik vanaf...
1: Maar dat is je cabaretprogramma?
0: Dat is mijn cabaretprogramma.
1: En met het Metropoolorkest?
0: Beginnen we volgende week.
1: Oké, okay. En hoe vaak gaat dat gebeuren?
0: 5 keer.
1: Oh, dat valt mee.
0: Nou, maar met 80 mensen achter.
1: Ja, dat staat in zicht. Toen je 50 keer zei, dan zag al die mensen steeds die violen inpakken en die trompetten en dat soort dingen. Maar zover gaat het niet komen.
0: Nee. Helaas. Nee.
1: 5 keer?
0: 5 keer, maar dat is bizar groot.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja.
1: Hmm. Jij speelt meestal wat lichtere dingen. Hè? Zou je in programma's als Oogappels of heb je er ook toevallig in gezeten?
0: Oogappels?
1: Nee.
0: Nee,
1: nee hè? Voordat ik iets verkeerd zeg, weet je wel. Voor hetzelfde geld zit hij er wel in, Jacqueline Bol. Maar dat is niet zo,
0: nee.
1: Hè?
0: Afgekund.
1: Nee? Maar dat hele serieuze werk is niet helemaal in jou.
0: Nou, jawel. Ik heb in het begin heb ik wel
1: onderweg
0: toneel
1: naar morgen
0: gedaan. Nee, maar daarvoor nog toneel. Ik heb een stuk gespeeld die door Theo van Gogh was geschreven. Dat heette Respect. En dat ging over twee jongens die uit de Glenn Mills gevangenis wilden. Die wilden daar weggaan. Want Glenn Mills gevangenis, dat was zo'n Amerikaanse systeem. En dat was zo'n open gevangenis, zo'n open kamp.
1: Okay.
0: En dat, die werkte eigenlijk onder groepsdruk. Dus wij zijn een groep. Als ik hem wegpeer, dan moeten jullie net zo lang op de grond zitten totdat ik terug ben. Dus je werkt in groepsverband. Dus, en die status die je normaal gesproken op straat hebt, die kun je dan binnen die gevangenis krijgen door positiviteit op te bouwen. En dan word je op een gegeven moment een boel en dan krijg je zo'n speciale jas. En dan heb je dus een hoge status, maar dat betekent dan ben je een deugdmens.
1: Een deugdmens?
0: Een deugdmens binnen gevangenis.
1: Oké. Maar dat heb je ook gespeeld dus?
0: Dat heb ik ook gespeeld.
1: En nu is het middenlach.
0: Ja.
1: Ken je Jacqueline?
0: Ja, tuurlijk ken ik Jacqueline.
1: Ja, wat vind je van Jacqueline?
0: Heel goed.
1: Ja?
0: En ik ben laatst weer naar een stuk van, want toevallig zei een goede vriendin en met een goede vriendin van mij, Annick Boer, met wie zij een stuk speelt. Die heb ik laatst gezien weer. En ik raad iedereen aan, want ik ga binnenkort weer voor de derde keer kijken. Ga er naartoe.
15: Het is al klaar.
0: Nee!
1: Dat wordt lastig dan, ja.
0: Maar jullie waren in Delamar toch, nog, vorige week? En dat was de laatste.
15: Ja.
0: Oh, nee!
15: Ja!
1: Maar kan het niet nog een paar extra dan misschien voor de liefhebbers?
0: Ik was dus bij de première, ik heb kapot gelachen. En ik hoorde daarna van Aniek van, kom weer langs, want het is nog beter geworden. En dat was het ook. Dus ik wilde weer terugkomen.
15: Ja.
0: Het is echt heel grappig. En Jacqueline is natuurlijk heel goed.
1: Ja.
0: En dat hele groepje, dat werkt gewoon als een gek.
1: Oh, wat zonde dit. Ik had er nu wel naartoe gewild om dit zo horen.
15: Ja,
1: dit is een soort
0: nieuw stuk, toch?
15: Ja.
1: Ja. Nou, je bent sowieso, je komt nu uit Koog aan de Zaan, begrijp ik weer.
15: Ja.
1: Hollen en hollen.
15: Grappig, hè? Ja.
1: Wat heb je daar weer gedaan?
15: Nou, daar heb ik gerepeteerd aan een stuk en dat heet All the Lonely People.
1: Ja.
15: En dat is een muziektheater. Dus, dus ik ben de enige acteur. Dan zijn er 3 zangers en 3 muzikanten. Waarvan 1 is de componist van het geheel. En het gaat over de eenzame uitvaart. Je hebt Joris van Kasteren, die had in de... Ja, ik moet even inleiden.
1: Ja.
15: In de Volkskrant schrijft hij altijd verhalen over mensen die... dood worden gevonden.
1: En, eenzaam.
15: Eenzaam, waar helemaal niks over bekend is. Dus er dient zich geen familie of vrienden aan. En die worden dan anoniem of alleen begraven. Daar is ooit een stichting voor opgericht. En schrijven ze een gedicht voor iemand en muziek.
1: Mm-hmm.
15: En hij is vervolgens gaan uitzoeken... hoe zijn die mensen nou zo terechtgekomen? Dus hoe zijn ze zo...
1: Ja.
15: En daar hoor je een heleboel van die verhalen hoor je op die avond. Die vertel ik allemaal, of speel die mensen. En daar, ja, daar is steeds het muziek bij. Of onder, of door. Of,
1: En eigenlijk komt erop neer dat het kan bij iedereen overkomen, hè? Dat je in zo'n situatie terechtkomt.
15: Ja, nou, het valt me wel op dat ze vaak sociaal gezien van thuis niet zo heel veel hebben meegekregen. Dus hoe maak je vrienden?
1: Hoe stel je sociaal open?
15: Ja, op. Dat valt me wel op aan, aan die verhalen. Maar er zitten ook heel veel dingen die gewoon pech zijn. En ja.
1: Ik las een verhaal over een man die was naar Hollywood gegaan, maar die had net niet door dat de DVD niet meer succesvol was.
15: Ja, nou, ja, die heb
1: je had er een partij geld in gestoken, toch? Of niet?
15: Ja, ja, ja, om een soort opleiding. En dan zou die technician zijn. En, maar goed, er waren de CD-ROMs, veranderde de wereld weer. En dan liep je alweer achter. Dus was er iemand die niet helemaal meekwam.
0: Net te laat de hele tijd.
15: Ja. En dan uiteindelijk weer terugkeert in Nederland en helemaal niemand meer kent. En...
1: Ja, en tegelijkertijd is het ook weer niet heel zwaar. Het is een soort eerbetoon bijna aan deze mensen, toch? Het is ook niet bedoeld om als een zwaarmoedig mensen het pand te verlaten, als je het gezien hebt.
15: Nee, nee, dat denk ik niet. Misschien enige melancholie, maar het is niet heel depressief of zo. Want die mensen, je zet ze eventjes op een voetstuk van kijk er maar naar.
0: Je geeft ze een gezicht ook, hè? Want soms vergeten we ook na te denken over dat... dat we allemaal maar gewoon mensen zijn en geen nummers. En soms hoor je wel eens van die bizarre verhalen dat iemand een half jaar dood in zijn huis ligt.
15: Daar gaat het heel, dat wordt in het begin helemaal uitgelegd hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat is wel een beetje vies.
0: En dat is vaak omdat het dan stinkt.
15: Ja.
0: En dat de mensen dan denken van, hey, wat
1: of er ligt heel veel post voor de deur. Ja. Of als ze de deur proberen open te doen, dan denken ze, hé, wat gek.
15: Ja.
1: 20 of 50 jaar geleden gebeurde dat ook al. Dan heb ik daar een tv-format voor ingediend.
15: Ja.
1: Nog heel goed.
15: Oh.
1: Omdat ik daar zo in shock...
15: Waar zat je toen?
1: Dus had ik, volgens mij heb ik het Endemol ingediend. Maar toen werkte ik als sportpresentator of zo. Maakt niet uit. Maar dat ik zei, misschien moet je eens met eenzame mensen... die ook in zo'n situatie terecht zouden kunnen komen... het eens opnemen en testen. Dus dat kunnen mensen zich opgeven die eigenlijk bijna niemand kennen. En dan gaan we testen hoe lang het duurt voordat mensen doorhebben... dat bijvoorbeeld dat er weer eens aangebeld wordt.
15: Ja.
1: Of, en toen zei ze, ja, maar het is vrij luguber. Want als dat helemaal niet aangebeld gaat worden voor die mensen... dan is het wel heel pijnlijk. Ja. Er moet een enorm nazorgtraject in. Ik zei, maar het zou toch wel intrigerend zijn. En dat je gewoon ze nu aan iemand langs stuurt... Ampersand vraagt, woont daar nog iemand? En heeft u de buren wel gezien? Gewoon om eens te testen.
15: Ja.
1: Want het is zo gek dat dat kan, als je erover nadenkt.
15: Nou, ik begin ze wel te herkennen, die mensen. Want je ziet wel een soort verwaarlozing in hun uiterlijk.
0: Ja.
15: En schichtig, want ze gaan zich schamen voor hoe ze eruit zien... of omdat ze stinken, of weet ik wat, doordat ze zich...
0: En hoorders, toch? Vaak
15: ja,
0: ook heel veel
15: er ook heel
0: spullen
15: veel bij.
0: Die ze sparen.
15: Maar dat is ook wel logisch. Dan ga je allemaal spullen verzamelen om het veilig te maken, denk ik, in je eigen huisje.
0: Ja.
15: En dan wordt de stap om weer contact te maken met de buitenwereld steeds groter. En uiteindelijk, sterf je.
1: Ja. Heb jij veel vrienden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb wel vrienden, ja, zeker. Maar ik ben wel iemand, ik ben de enige in de familie die bijvoorbeeld geen kinderen heeft.
1: Ja, je hebt geen relatie of wel?
0: Nee, ook geen relatie, maar ook geen kinderen. En dan denk ik soms wel, terwijl iedereen kinderen heeft, van stel... dat straks mijn hele familie bij wijze van spreken niet meer is. Dan ben ik dus die eenzame gast straks. Die in zijn eentje zo boodschappen moet gaan doen en zo. Dat denk ik wel eens over na. Maar dat die bewustwording krijg ik door dit soort stukken of tv-programma's.
1: Maar daarvoor zou je niet een relatie willen hebben nu... en een kinderen willen op de wereld willen zetten alsnog?
0: Nee, want dan doe ik het om praktische redenen. Ik vind wel dat je moet trouwen uit liefde.
1: Ja.
0: En ik ben wel ooit bijna getrouwd geweest... maar ik heb toen tegen mijn ex-vriendin ook gezegd... van wij moeten gewoon neef en nicht blijven. En,
1: maar waren jullie ook neef en nicht?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ook even voor de duidelijkheid.
0: Dat is een grap. Nee, ik zag jou echt denken, hè? Wat zegt hij nou weer?
15: Nee,
0: deze jongen komt toch niet uit Volendam? Nee, maar kijk. Ik vind het heel mooi dat Jacqueline dit soort dingen maakt. Want dat soort mensen moeten juist een gezicht krijgen. Soms zie je wel eens van die graven ook dat mensen uit het buitenland hier naartoe zijn gekomen. Ja. Die zijn dan doodgevonden. En dan krijgt dan zo'n graf geen naam.
15: Ja.
0: Maar dan een gedicht inderdaad.
15: Nou, dat vind ik wel heel mooi dat we dat hebben in Nederland. En er is in Amsterdam en meerdere steden... is er gewoon een hele afdeling die zich daarmee bezighoudt.
0: Ja.
15: Met die mensen.
0: Ja.
15: Dus in die zin hebben we best een... wat is het? Een empathische met maatschappij. Dat vind ik.
0: Tuurlijk.
15: Ja.
1: Er gaat iemand ons bitterballen aanbieden. Maar dat is niet handig, denk ik, om dat met een microfoon te doen. En bovendien, Nabil houdt niet van bitterballen. Dus dat doen we dat straks gewoon. Wel aardig van die jongen, dat hij dat gewoon iedereen gewoon even een bitterbal wil geven.
15: Iedereen
1: hij kan ook denken, weet je wat, zoek het uit. Ik bedoel, Paul heeft er wel eentje in zijn mond. Hij is lekker, Paul, hè? Hij is lekker, hè? Hij is heerlijk. Hij is een beetje heet, zie ik bij Paul. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Jij zei trouwens, volgens mij was het in de Telegraaf vorige week... of van de week keer dat voor veel vrouwelijke actrices het best lastiger wordt... boven hun 40ste enzovoort.
15: Ja.
1: Daar heb jij geen last van, toch?
15: Nou, soms wel, hoor.
1: Toch wel?
15: Jawel, jawel.
1: Maar je doet zoveel.
15: Ja, maar het is ook soms dat ze dan heb je een paar dingen opgenomen... en dan zenden ze het wap in 2 maanden uit allemaal... wat de afgelopen 3 jaar hebt gedaan. Dus dat is ook een beetje vertekenen. Nee, ik heb er ook last van. En dat is jammer.
1: Ja, en dat je ook nog minder tekst krijgt naarmate je ouder wordt. Dat vond ik helemaal frappant toen ik dat las.
15: Ja. Ja, maar je kan het ook zien op de televisie. Dus... Hè, bij de talkshows zitten ook veel te weinig vrouwen. Dus
1: ik moet je eerlijk zeggen, Jacqueline, dat is ook best lastig.
15: Jij zit in een...
1: Ja, ik doe dat wel eens. Ja. Het is best lastig om... Dat klinkt wel heel raar wat ik nu ga zeggen, generaliserend... maar om leuke vrouwen te vinden.
15: Nou, kom aan.
1: Ja, nee, maar dat is... Eindelijk. Ik zit even in tv-technisch te denken. Gewoon.
15: Ja, maar wat is dan leuk volgens jou?
1: Nou, die een mening heeft, die een beetje mee kan praten... en die ook iets vindt en dat ook durft uit te spreken... en daar niet gelijk bang is voor die man met die snor.
15: Ja.
1: En dat zijn er niet zoveel. En het lastige is ook, als ze het wel doen... zijn ze ook heel snel weer wegschiepen opeens te binnen.
15: Ja.
1: Maar dat is weer een ander geval.
15: Het hoeft niet per se aan alle vrouwen te
1: Nee, dat ligt ook zeker niet aan die vrouwen. Dat ligt ook aan die man die met die snor natuurlijk. Ja, dan. Ja, die vindt het wat lastig ze nu dan.
15: Ja, want ik ken heel veel vrouwen met een hele sterke mening.
1: Maar noem er eens een paar.
15: Ja.
1: Noem eens wat leuke vrouwen. Ik ga ze bellen, vanavond nog. Ja, niet vanavond, dat vinden ze het on...
15: Nee, daar moet ik echt even over nadenken, want het overvalt me. Maar er zijn er echt zat. Ik bedoel, anders... Ik spreek ze dagelijks, dus... goed, jij wil een bekend iemand en weet ik wat allemaal... maar er zijn er zat. Maar
1: ook met een beetje zelfspot, een beetje humor, knipoog erin...
15: En
1: zo, dat zijn belangrijke dingen.
15: Ja, ben ik helemaal met je eens.
1: Dus ik krijg een lijstje later van je.
15: Ja, dat is goed.
1: Ja, maar dat is een goed idee. Maar zou je zelf in willen zitten in die talkshows vaker dan?
15: Ja.
1: Nou, je twijfelt.
15: Ja, nou, waar kom ik dan over praten?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar dat weet jij toch wel. Je hebt toch verstand van bijvoorbeeld acteren. Ja, je zou toch wel een mening hebben over bepaalde dingen.
15: Ja, nou, ik ben hier al een heleboel keer over dit onderwerp... waar je net over begon, ben ik al een heleboel keer te gast geweest... bij talkshows. En dan vertel ik bijvoorbeeld ook elke keer... dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen die op televisie verschijnen... veel jonger is, lager, dan de gemiddelde leeftijd van mannen. Wat belachelijk is.
1: Ja, is het ook zeker.
15: Dus je ziet een heleboel oude mannen op televisie.
1: Heel veel.
15: Heel veel.
1: Veel te veel.
15: Maar heel
1: eigenlijk.
15: Weinig oude vrouwen. Terwijl er zijn hele scherpe oude vrouwen. Ja. Die,
1: alleen komen we er nu even niet op.
0: Ik ben goed bevriend met Catharine Keil. Ik vind haar top.
15: Ja.
0: En
15: zij
0: heeft ook hele mooie televisie gemaakt. Dus ja, ik zou het
1: ben met je eens. Ook afgetest.
0: Ja. Eigenlijk wel.
15: Ja, maar dan was het niet jouw humor of zo?
1: Nee, niet door mij, hè, voor de duidelijkheid. Ik vind het geweldig. Ik vind Catharine altijd fantastisch.
0: Oh, ze is bij jullie geweest, bedoel je?
1: Ja, ze heeft een paar keer aangeschoven, maar Johan vond het niet relevant wat ze zei.
15: Echt? Ja, ja, maar dat is misschien wel een beetje een...
0: Dat vind ik bizar.
1: Ja, nee, maar dat is Johan, dat weet je toch?
15: Ja, maar dan is de baas dan dus, kennelijk.
1: Nee, we zijn allemaal een beetje de baas. Ik bedoel, als het niet werkt, werkt het niet. Als er geen chemie ontstaat, ik bedoel, als er steeds irritatie is...
15: Nee, maar zij zijn wel heftig, die mannen, moet ik zeggen.
1: Ja, die mannen wel, ja.
15: Ja, dus... Maar goed, jouw programma is niet de hele televisie, dus als ik het erover heb...
1: Er kunnen genoeg serieuze talkshows.
15: Ja, waar gewoon.
1: Waar echt normale
0: televisie wel diepgang is.
1: RTL Tonight, een Pauw in de Wit enzovoort, dat soort dingen,
15: ja.
1: Ja. Die zijn wel serieus aan.
15: Eva, ik zit aan te denken.
1: Ja, Eva doet ook hele goede dingen, toch?
15: Ja,
1: en die gaat steeds meer.
15: Die houdt zich er wel aan. Die zorgt wel dat er veel vrouwen aan tafel zitten.
1: Ja, dat is maar goed ook, dat er iemand dat doet.
15: Godzijdank.
1: Maar even over dat werk gesproken, hoe gaat het nu de komende tijd? Dit ga je 11 keer spelen, dat stuk?
15: Ja, dat is belachelijk weinig.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik las het, ik denk, hoe kan
0: je nou vrouw bent, daarom.
15: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat is ontzettend slecht verkocht. En
1: hoe kan dat nou?
15: De onderste steen is nog niet boven.
0: Maar stel dat het straks goed wordt bezocht, dan komen er toch wel extra speelbeurten
15: bij. Dat hoop
0: erbij.
15: Ik, ja.
0: Toch?
15: Ja. Het is natuurlijk wel een dure productie, omdat er allemaal... Er zijn veel mensen op het toneel staan, niet één. En dan, het is gesubsidieerd, moeilijk woord.
0: Ja.
15: Maar dan, waarschijnlijk komt er een run volgend jaar weer. Een
0: reprisetje.
1: Oké, en daarna, wat ga je nu doen daarna? Als je
15: ik had subsidie aangevraagd voor iets anders.
1: Die subsidie is van jullie vakgebied, best wel. Ik hoorde net Ruben ook, 9 keer afgewezen. Ruben van der Meer, 9 keer.
15: Ja, nou,
1: daar staat hij.
15: Oh, nou, ik ben ook net afgewezen.
1: Ja, waarvoor?
15: Nou, voor een heel mooi project, maar dat wilden ze ook niet hebben. Maar goed, er is veel te weinig geld voor cultuur. Hè? Dus er willen veel te veel mensen in een heel klein potje iets van hebben.
1: We hebben het wel over Jacqueline nu, hè? Ik bedoel, die heeft haar sporen verdiend. Die heet Ruben van der Meer, heeft zijn sporen verdiend. Kijk hem daar staan.
15: Ja.
1: Die moet gewoon met zijn eigen spaargeld, 2 ton, alles opgehoest. Moet hij film maken. Niemand kon die betalen hier. Ja. Nabil zit nog steeds
0: gratis.
1: Op 10k te wachten.
0: Ik zit in de schuldsanering nu.
1: Ja.
0: BKR.
15: Nee, maar dat is ook stom. Maar we moeten het vooral tegen de mensen zeggen. Die moeten gewoon meer... zorgen dat er meer geld naar cultuur gaat. Ook vaker naar theater, vaker naar toneel. Weet je wat vol zit? Podcasts.
1: Oh. Dat vind ik zoiets idioots. Ik zie dat overal voorbij komen.
15: Ja, coverbands, hou op.
1: Het is toch niet. Dan heb ik ook al die collega's van mij. Die gaan nu allemaal het theater in.
15: Ja.
1: Allemaal uitverkocht. Raymond Mens.
15: Ja, maar ze zitten gewoon op een stoel aan een tafel. Ze hebben
1: gebeurt
15: niks. Nee.
1: Het is dodelijk saai. Ja,
15: maar ga jij dan in jouw show ook reclame maken, zoals je nu doet?
1: Voor cultuur. Ja, nee. Vorige week hebben we heel veel reclame gemaakt voor die film. Het Land van Johan. Ja. Hebben geroepen de hele tijd. Editorstal. Die hebben geroepen en zo. Film laten zien, stukken laten zien. Mochten we de borsten weer niet laten zien. Daar was iedereen weer boos over. Borst in de film.
15: Ja.
1: Wat vind jij ervan, borst in een film? Dus een film uit de jaren 60, 70. Van.
15: Ja.
1: Is toch helemaal niet erg?
15: Nee, je hoeft helemaal niet echt te zijn. Nee, maar als je vrouwen terugbrengt tot een stel borsten, wordt het wel een probleem.
1: Nee, jongens, pas nou een beetje op dat we niet allemaal te voorzichtig worden. Nabil vindt ook dat het veel te woke wordt hier in Amsterdam.
9: Veel te woke.
15: Wat vind je dan? Wat is dan woke?
9: Ja, gewoon dat er gewoon wordt bepaald wat je wel en niet kan zeggen. Dat je sommige woorden niet meer kan gebruiken. Ja. Maar het is niet alleen Amsterdam, dat is ook bij andere programma's. Toen wilde ik een typetje spelen.
15: Ja.
9: Toen zei ze van, ja, dat moet je niet doen, want dat kan als racistisch worden ervaren. Ja. Ik denk, ja, kom op, weet je.
15: Dat vind ik soms ook jammer.
9: Dat is jammer, want comedy gaat juist over, dat is voor mij dan, cabaret comedy gaat juist over vrijheden. En dat we juist kunnen lachen om elkaar. Ja. Dat hebben we juist nodig in zo'n samenleving. Dat je even om elkaar kan lachen.
15: Ja, maar goed, maar het is ook zo dat sommige dingen gewoon niet zo leuk zijn. Die men dacht dat wel leuk waren, die eigenlijk niet zo leuk zijn.
9: Ja, maar het is net als voetballen. Soms scoor je en soms scoor je niet. Maar dat je dan wordt afgemaakt.
15: Nee, maar seksistische grapjes vind ik niet leuk. Vind ik ook niet grappig.
9: Maar dat ligt eraan.
1: Ik ook helemaal niet van.
15: Ja.
9: Ja, het ligt eraan, hè. Ik zeg, je kan overal grap over maken. Alleen je moet wel goed nadenken wie is op dat moment het doelwit.
1: Oké, maar is dat zo? Kun je een grap over de islam maken?
9: Ja.
1: Doe je dat ook?
9: Dat heb ik ook wel gedaan.
1: En hoe wordt dat opgepakt?
9: Zo, het is in één keer stil.
15: Ja, maar de rest was ook stil bij je.
1: Iedereen schrikt je nu. Maar hoe wordt het opgevangen dan? Opgepakt dan?
9: Ja, het, nogmaals, ik ben niet iemand die dan zeg maar de islam kapot maakt. Nee. Of zo. Maar ik ben wel iemand die overal grappen over maakt. Ik heb van mijn eigen mensen tot de Nederlanders, tot Joden, noem maar op wie. Het zijn vooral de mensen. Ik zeg altijd, ik maak alleen grappen over mensen waar ik van hou. Daarom zou ik nooit grappen maken over Belgen. Maar verder, ik maak over iedereen grappen.
1: Maar kan jij dat dan doen? Want wij hebben dan steeds dat gesprek in onze uitzending. Je kan geen grappen maken over de islam.
9: Jawel. Maar dat vind ik dus zo'n onzin dat iedereen zegt van ja, je kan niks daarover. Waarom doe ik trouwens een Limburgs accent?
1: Waarom doe je dat?
9: Ja, je mag geen grappen maken over de islam. In de tussentijd miljoen keer grappen gemaakt over de islam. Dat wordt zo vaak gedaan. Dat is helemaal niet waar. Dat is een soort van soundbite.
15: Op televisie?
9: Ja.
15: Nou ja.
9: Ik zie het wel vaker voorbij komen. Ik bedoel, ja, die grappen worden wel gemaakt. Alleen ja, als
15: je. Nee, maar ik vind ook dat ik hou heel erg van lachen, et cetera. En humor vind ik een heel belangrijk iets in het leven. En ook in theater. Maar het is wel zo dat een aantal humorvormen wel erg ten koste gingen van. En dat daar iets over wordt gezegd, dat vind ik alleen maar goed.
9: Tuurlijk, maar dat heb je ook. Maar dat voel je ook. Je voelt het ook als luisteraar of als kijker van ja, maar nu ben je gewoon schenen aan het schoppen. In
1: maar
9: plaats
1: goed,
9: van
1: eigenlijk refereer je ook aan mijn programma dan, neem ik aan, toch? Je zegt het niet
15: bij
1: direct,
15: jou zit
1: maar
15: zeker wel humor die ik
1: niet kan waarderen.
15: Nee.
1: Kijk je dan wel eens of nooit?
15: Jawel, mijn man kijkt.
1: Oh jee.
15: Jealous.
1: Ja.
15: Nee, maar ik kijk ook wel eens.
1: Hij mag wel kijken dan?
15: Ja, natuurlijk.
1: Oké. Okay.
15: Ik kijk ook wel, omdat ik wil weten het wordt heel goed bekeken en zo.
1: Hoe kan dat nou? Hoe bedoel je dat, of niet?
15: Nee, waarom dan? En wat zeggen jullie dan? En wat beweren jullie? En daar ben ik wel geïnteresseerd in. En soms, ja, maar het wordt dan heel veel politieker. Mm. Nee, maar als jullie hebben heel veel invloed. Dus als je dingen zegt. Nou, weet ik wel, ik heb wel soms het gevoel dat jullie wel mee hebben geholpen om Wilders groot te maken. Dus dat vind ik wel. Daar vind ik persoonlijk wel het een en ander van. En
1: dat vind ik niet goed.
15: Nee, vind ik heel jammer.
1: Ja, maar hij heeft nu laten zien dat het niet werkte. En nu heeft hij zichzelf eigenlijk afgebrand, toch? Of opgebrand.
15: Ja, ik hoop het. Nou ja, maar nu gaat het brandje weer over naar Forum voor Democratie. Dus het is een. Het is een.
1: We hebben zo meteen Gidi Markershauer, weet ik. Daar kunnen we gelijk even over doorpraten. Ja. Dan.
15: Oh,
1: ja.
15: Nou.
1: Ja.
15: Oké.
1: Okay. Ja. Oh, nu hou je op.
15: Nee.
9: Ga door.
15: Nee. Maar ik ben geen politicus, maar ik heb wel overtuigingen en meningen.
1: Ja.
15: Maar goed, voor zeg maar de vrouwenzaak, daar strijd ik echt voor. Daar maak ik me hard voor en daar steek ik mijn nek voor uit. En bijvoorbeeld als jij zegt van ik vind het zo woke in Amsterdam. Ik schrik als mijn dochter van 25 zegt dat ze 's avonds niet meer de straat op durft. Als ze niet van tevoren heeft bedacht hoe ze gaat fietsen, met wie ze gaat fietsen,
9: precies,
15: hoe ze het gaat doen. Dat vind ik. Dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, is goed dat je dat zegt. Nee. Ik maak net een grap over Soendos. Maar ik zag net een stukje van Soendos voorbij komen die in een Belgisch praatprogramma zat. Wat zich heel boos maakte.
9: Maar ik vond het goed.
1: Ik ook, dat vond ik namelijk ook.
9: Want het is ook zo. Maar weet je wat ik wel jammer vind? Is dat er nu wordt gedaan alsof het iets is wat nu is ontstaan.
1: Opeens, ja.
9: Bullshit, dit is al zo lang aan de hand. Joh. Ik ben opgegroeid met vrouwen. Ik bedoel, mijn moeder is laatst, terwijl ze ging wandelen met nog een paar andere nichten en zussen, die is bijna aangereden. En dat was de eerste keer was het, oh, nou, die gast zou wel ons niet hebben gezien. Hij is om gaan draaien en weer terug gaan rijden.
1: Zo.
9: Heeft ze bijna omver gereden. En ja, vrouwen zijn gewoon toch wel, ja, niet toch wel. Ze zijn gewoon heel kwetsbaar en dat weten we gewoon. En daar moeten we gewoon op letten.
15: Nee. Het is omgekeerd.
9: Jawel, Jacqueline.
15: Nee, Nabil. Die mannen die moeten die vrouwen gewoon respecteren.
9: Nee, tuurlijk. Nee, dat bedoel ik.
15: Het probleem. Maar het zit het probleem bij de mannen. Niet dat die vrouwen kwetsbaar zijn.
9: Nee, maar
15: er is niks mis mee. Als jij 's avonds naar huis wilt fietsen naar de bioscoop als vrouw van 15, is er niks mis mee.
9: Nee.
15: Hoe moet je niet zo. En het, nou ja, dus, en het rare is, we hebben die hele toestand gehad van de zomer met Lisa.
9: Met Lisa.
15: Ja. Dan denk je, nu gaat er wat veranderen. Ik kan niks zien wat er is veranderd.
9: Nee.
1: Niks beklijft daar mij ook mee. En niemand grijpt ook echt in en die doet er iets aan. Ik heb dan een dochter van 16. Nou, ik sta nog altijd te wachten overal. En dan wordt zij een beetje boos over. Ja, maar sorry.
15: Ja.
1: Dan sta ik tot 2 uur s'nachts te wachten, weet je wel. Maar ja, ik bedoel, wat je zelf al aangeeft, in de tijd waarin we nu verkeren, het slaat helemaal nergens op. Hoe onveilig het is, hoe gevaarlijk het is.
15: Ja, nou, maar dat moet wel veranderen.
9: Ja.
15: Maar ik denk wel dat er een heel deel nu van de mannen moet komen.
9: Ja.
15: Want de vrouwen hebben heel erg laten zien hoe scheef het zit. En nu is het ook aan de mannen om te denken, ja, inderdaad. En we gaan dat veranderen. En we gaan ook elkaar aanspreken, andere mannen. Toch Johan Derksen af en toe even aanspreken.
1: Ja. Eens kijken of we er vanavond ruimte voor vinden. All the lonely people. Kunnen mensen er nog naartoe eigenlijk, of niet?
15: Zeker.
1: Ja, zijn er nog kaartjes?
15: Ja.
1: Hoe kom je aan die kaartjes?
15: Nou, doe je maar All the Lonely People. Silberzee heet het gezelschap. Maar ik denk dat je wel een end komt met een speellijst. Ja. All the Lonely People speellijst.
1: En dat ene is er net afgewezen. Dat is, die gaat niet door.
15: Ja.
1: Zonde.
15: Ja, stom, hè?
1: En dan?
15: Ja, dan ga ik weer wat nieuws bedenken.
1: Ik kom wel best wel een spannend bestaan eigenlijk.
15: Ja.
1: Het is zo grappig dat Ruben net vertelt dat hij 20 jaar afwijzing heeft gekend. En dat zijn dochter zegt, weet je wat ik ga doen? Ik word regisseur.
15: Ja.
1: Geweldig verhaal natuurlijk. Dat het blijkbaar toch het bloedkruip waar het niet gaan kan.
15: Ja, het is heel, heel, heel leuk vak. Maar ja.
1: Oké. Vanavond 9:30 zijn we er weer trouwens. Als je het,
15: ik ga kijken.
1: Ja, samen met je man.
15: Ja.
1: Gezellig op de bank. En het zal denk ik toch wel te sprake komen. We gaan dat filmpje van Soendos laten zien. Dan ben ik echt heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Hij gaat roepen, oh, heb je dat overdreven mensen? Je kan hem nu wel uittekenen. Wat
15: zij is hartstikke goed. Zij is heel scherp.
9: Zij is echt leuk.
1: Mm.
9: Jullie moeten, waarom is hij zelfs uitgenodigd?
1: Nee, ik heb een keer co-host. Was hij co-host? Was hartstikke leuk.
9: Zij is leuk, man.
1: Ja, top, ja. Ja, maar ze kan ook hele slechte grappen maken.
15: Ja, dat doen jullie ook aan deze tour. Kom aan.
1: Oh.
15: Ja.
1: Dankjewel, Jacqueline.
9: We doen het allemaal.
15: Ja, ja.
1: Jacqueline Blom, dames en heren. Geef een applaus. Jawel.
9: Hey. Ja.
1: En wij zijn er zo weer. Tot zo.
13: The Best of the Friday Move.
16: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel